0: terwijl we bij de partners eigenlijk aan het eind van het jaar de winst verdeelden. Er was geen geld meer. En nu hebben ze geld nodig om te investeren in AI en dat soort zaken. Dat zal ook een rol spelen. Dus het verdienmodel gaat veranderen. Dus ook de zeggenschap gaat veranderen. En dan ook wie is verantwoordelijk. Dat wordt interessant.
1: Ja, dat wordt interessant. En daar zit misschien toch ook een haar in de soep. Want hoeveel mag een externe aandeelhouder Precies. dan te zeggen krijgen over welke zaak, welke informatie, winstgevendheid, wat doen we wel, wat doen we niet?
0: Ja, dat zijn natuurlijk hele belangrijke zaken. Dat speelt nu natuurlijk ook. Hè. Hoeveel Prodeo-zaken doen we, hebben ze ook wel quota voor, denk ik. Maar je krijgt natuurlijk wel een interessante discussie. Hè. Als zaken niet meer winstgevend zijn, dan ga je misschien wel zeggen, nou, we stoppen er minder tijd en energie in. En wie gaat die ook de rekening betalen? Dus ik denk dat er heel veel gaat veranderen met het toetreden tot private equity, tot advocatuur, ook in het businessmodel.
1: Maar jij noemt heel duidelijk nu private equity. We hebben het in het verleden ook gehad over advocountants. Dus accountants die misschien toch wel zouden kunnen denken, advocatuur, dat nemen we erbij. Ja, verzekeraars zouden interesse kunnen hebben. Of Rob, zie jij toch ook vooral private equity op het vinkje zitten?
2: Ja, het is natuurlijk in andere landen al langer gaande. En nu pas komt het naar Nederland. Dus in Engeland is het al een tijdje gaande. En daar zie je inderdaad dat private equity een belangrijke rol speelt bij uiteindelijk de consolidatie van de sector. En dat is inderdaad precies wat wat André ook aangeeft, het is je hebt te maken met het feit dat het model niet geschikt is van partnership model niet echt geschikt is voor investeringen, net zoals met accountants. Maar je hebt ook uiteindelijk mensen willen niet 10, 20 jaar enorm sappelen om uiteindelijk partner te worden. Ze willen part-time werken, ze willen andere arbeidsvormen. Dus het hele model staat aan alle kanten onder druk.
1: En is dit dan een reddingsboei?
2: Nou, dit is de manier waarop zo'n sector zich opnieuw uit kan vinden. En private equity kan daar een belangrijke rol in spelen. Maar vooral met advocatuur is wel best wel, denk ik, heel precair. Want die hebben bijzonder rechten. Verzoningsrecht, partijdigheid. Ze moeten voor een partij kunnen optreden en voor niemand anders. Ze moeten onafhankelijk zijn. Dus ik vind het voor advocaten nog iets spannender dan voor accountants.
1: Ja, want voor accountants is het al aan de orde van de dag. Daar is een toezichthouder die ook maar schoorvoetend zegt, nou, private equity in deze branche, moeten we dat wel of moeten we dat niet willen?
2: Ja.
1: Stoplicht op oranje. Maar jij vindt voor advocatuur nog weer...
2: Ik vind het nog spannender, want je moet nog meer waarborgen qua regelgeving, toezicht, et cetera, inbouwen, dat je uiteindelijk inderdaad dat je het belang en de kernwaarden waar een advocaat voor staat, dat die worden gewaarborgd.
0: Ja, ze willen natuurlijk wel onafhankelijk zijn, maar ze zijn natuurlijk niet onpartijdig.
2: Nee, ze moeten heel partijdig kunnen zijn.
0: Advocaat en accountant gaat samenvoegen. Ja. Een accountant die heeft een onpartijdige rol, is in de wet verankerd, maar een advocaat heeft dat niet. Dat lijkt me interessant, hoe dat gaat...
1: Maar die advocaat heeft dan weer het recht om niet alles wat hij weet te delen. Sterker nog, dat is
2: precies het verschoningsrecht.
0: Dat moet hij ook doen. Ja. Dat heeft een accountant niet. Dus als je die gaat samenvoegen tot één kantoor, wat dat zeer interessant is, gaat om governance, policy, hoe ga je met de klant om.
1: Maar noem jij het nou heel eufemistisch interessant of toch vooral kwetsbaar en problematisch?
0: Dat wordt gewoon een drama. Dat krijg je natuurlijk nooit helemaal goed voor elkaar. Ja, dat speelt op de achtergrond ook mee.
2: Je moet het zeker sterk uit elkaar houden, dat sowieso. Kan het onder één dak? Blijft voor mij nog steeds een vraag, denk ik. Gaat private equity een rol spelen? Sowieso, denk ik. Maar ik vind het juist interessant, stichtingen, verzekeraars, start-ups met nieuwe producten, juist om die sector te vernieuwen, heel interessant.
1: Ja, want ik begrijp, dit komt ook voort uit het idee dat het huidige model niet meer houdbaar is.
2: Ja.
1: Dus er moet sowieso iets anders komen.
2: Dat denk ik wel. Om verschillende redenen. Maatschappelijke ontwikkelingen, toegang tot het recht. Er zijn heel veel redenen waarom hier iets moet veranderen. En ik denk dat mensen dat nu ook inzien. Ja.
1: Maar we zijn hier toch een beetje beducht voor misschien wel een hang naar winst door private equity, maar is private equity wat dat betreft echt heel anders gedreven dan een partner? Die moet er ook zorgen Precies. dat de praktijk rendeert.
2: Die wil ook winst maken.
0: Ja, alleen een private equity partijen zijn geen filantropen, zeg ik dan maar even. Die willen dan 5 jaar ook naar een exit toe, gemiddeld gesproken. Dat heeft
1: maar
0: een
1: is een partner bij een advocatenkantoor wel een filantroop dan?
0: Zeker niet, maar die heeft wel een langdurig belang bij de continuïteit van de onderneming. Dus daar is ook een klein verschil. Zo'n partner heeft levenslang zich in de naad gewerkt om daar te komen. Een private equity partij die gaat zeggen, nou, welke productiviteit kunnen we verhogen? We kunnen AI gaan toepassen, we kunnen meer gaan vragen voor qua tarivering, of houden meer marge over. En na 5 jaar voegen we het samen als kan en dan gaan we het verkopen. Dat zie je ook bij jonge
1: heel duidelijk worden, hè? Welke voorwaarden je kunt stellen aan zo'n externe aandeelhouder, onder welke voorwaarden diegene dan toch nog kan toetreden of niet. De Nederlandse Orde van Advocaten komt nu misschien toch wel onder druk van de staatssecretaris in beweging, maar niet helemaal.
2: Nee, ze willen natuurlijk uiteindelijk voor zorgen dat de advocatuur die uiteindelijk ook zijn reputatie heeft en van het tableau eventueel geschrapt kan worden en al dat soort zaken, wel uiteindelijk een beetje het zeggenschap houdt. Of zijn minst 50%, wellicht iets meer. En dat private equity puur inderdaad een manier is om investeringen aan te trekken voor de sector.
1: Wie moet er dan eigenlijk gaan toetsen welke externe aandeelhouder nog net acceptabel is en welke over het randje valt? Want er komt een nieuwe onafhankelijke toezichthouder op de advocatuur.
0: Ja, dat gaat natuurlijk op goed gedrag en historie. Maar kijk, als het fout gaat, gaat het puur op menselijk gedrag vaak fout. Dus dan kun je nooit van...
3: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Heel veel lef voor hebben. Ik vind het buitengewoon dapper. En zeker omdat
3: we wensen hem succes.
2: We wensen hem heel veel succes. En ik hoop dat hier goede financiers om zich heen staan met heel veel geduld. Maar kijk, het was al een probleem voor de prenatal groep. Toen heeft Mutualis het overgenomen. Nou, dat zijn jongens, die hoef je ook niet uit te leggen hoe herstructureringen werken. Dat doen ze dagelijks. En zelfs die kregen in Nederland het lek niet boven. En nu kan hij het overnemen. Waarschijnlijk voor heel weinig.
3: Ja, want de schulden worden afgeschreven. Exact. Hij krijgt nog een stuk financiering mee. Laten we zeggen, de bruidschat misschien?
2: Ja.
4: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, zeker. Dit is een typische endowment deal, zoals we dat zouden noemen.
3: Ja, wat betekent dat?
2: Een bruidschat krijg je mee. Oh, ja, een endowment. Ja, dus het is een endowment deal. En inderdaad, kijk, alle trends heb je. Je zit in retail met winkels. Nou, dat wil eigenlijk geen investeerder. Je zit inderdaad in een markt die krimpt. Uiteindelijk wat betreft volume in ieder geval. Dus je zult echt fundamenteel dingen anders en beter moeten gaan doen. Want uiteindelijk, die kinderen die minder worden geboren, daar wordt wel gemiddeld steeds meer aan besteed. Dus nou, met dat gegeven kun je wat.
3: Maar wat een geluk. We hebben hier een zakenbankier en een bedrijvendokter. Dus Jochem, goed luisteren. Anton, jouw blik op de zaak.
4: Nou ja, kijk, hij krijgt natuurlijk geld mee. Ik vind het ook wel lef hebben dat hij dit gaat proberen. Maar hij ziet waarschijnlijk iets wat wij niet hebben besproken. Het heeft natuurlijk een hele goede naam en faam. Prenatal, ik u iets mee. Hij heeft 34 winkels, gebrek aan mensen. Hij zal waarschijnlijk gaan herstructureren. Hij zal een aantal winkels terug gaan brengen. De mensen overhevelen van de winkels van de filialen naar de filialen.
3: Nou, het wordt 30% nu online verdiend.
4: Ja,
3: omzet.
4: En die marge zal hoger zijn, denk ik. Daar zal hij mee beginnen. Dus het is een restructure. Daar gaat denk ik ook mee beginnen. Maar ja, aan de andere kant zit er ook al een tijdje. Dus de meeste dingen zal die ik ook gedaan moeten hebben. Dus ik denk dat het een hele lastige business case wordt. Tenzij hij andere businessmodellen kan aanhaken of partnership met andere partijen die wij niet zien, dan geef ik hem nog een kans. Maar eerlijk gezegd, dit wordt een hele moeilijke casus, denk ik.
3: Maar als hij het echt wil gaan doen op zijn eigen manier, is het dan ook maar goed dat je je bestaande managementteam naar huis hebt gestuurd en zegt vanaf nu my way or the highway?
4: Nou ja, kijk, als jij private equity owned bent, dan krijg je vaak een CFO die wordt geleverd door de private equity partij. Dan krijg je nog een mannetje die gaat je spreadsheet bijhouden, rapporteert ook aan de private equity partij. Dat is heel lastig. Vervolgens wordt de inkoop en de sourcing ook geregeld waarschijnlijk via de private equity partij. Ja, daar heb je toch wel heel veel last van. En mijn ervaring is dat ook voor het managementteam vaak een verlossing is als private equity uitstapt. Hè, want die gaan toch een beetje via spreadsheets, in de meeste gevallen niet altijd, proberen bedrijf te besturen. Daar ben je blij mee. En dan is het misschien ook wel goed om ze naar huis te sturen. Want als je zoveel verlies maakt, ja, heb je ook verantwoordelijkheid te dragen. Dus dat betekent ook dat je je bank kwijt kunt raken.
3: Ik ontmoet alleen maar instemming.
2: Ja, als je echt iets snel en grondig en rigoureus wil veranderen, dan zul je met een compleet nieuw managementteam aan de slag moeten. Want anders blijft iedereen toch in het oude hangen. Dat is nou eenmaal zoals het gaat.
3: Maar je zegt snel en rigoureus. Van Buren geeft in de krant aan, ik heb toch wel een jaar of 5 nodig om het weer op de rit te krijgen. Dat is nog steeds snel genoeg.
2: Zeker, maar hij zal in de komende 180 dagen al behoorlijk zeg maar moeten snijden en zagen en winkels sluiten. Wil hij dat gaan halen?
3: Ja, ja. En hij moet dat zelf doen bij de persoonlijke titel. Is er nog iets of iemand die zegt, Jochem, het lijkt misschien een goed idee, maar ik zie het toch anders?
2: Nee, nou, kijk, iemand moet uiteindelijk de lijn uitzetten wat er gaat gebeuren.
4: Ja, het is een super alignment tussen de CEO en de investeerder, want dan is hij zelf.
3: Precies. Ja. Jawel, precies, maar is het niet ook fijn om af en toe nog met een frisse blik
4: met iemand anders erover
3: te kunnen spreken?
4: De vraag is, wie gaat hem tegenspreken in de board met zo'n unieke positie? Je bent en investeerder en de CEO. Zou ik er wel een raad van advies naast zetten of een raad van commissarissen die zorgen dat hij in ieder geval wordt tegengesproken om te zorgen dat toch een beetje borgt?
3: Hij is de eigenaar, hij is de CEO.
4: Ja. Dus optimaal.
2: Hij zegt wel, ik heb een aantal goede financiers om me heen staan. Ik neem aan dat die in een raad van advies wel een rol willen vervullen. Van joh,
4: adviseren, ja.
2: En dat zijn, neem ik aan, ook mensen met enig verstand van waar hij nu aan begonnen is. Dat die hem ook een beetje daarin kunnen bijstaan.
3: Maar Anton, ik zie dat jouw gemoed een beetje veranderd is. Maar tussendoor zei je wel, lastige zaak.
4: Nou ja, hoeveel casuïstieken wil je nog bespreken van het afgelopen jaar? Ja. En welke retailer heeft er nou echt gewonnen? Dat zijn echt de partijen die heel verrassend zijn.
3: Het is prenatal, het is wel een heel sterk merk.
4: Ja, nee, maar dat is waar. Dus dat is ook het enige waarvan ik zeg, van dat geeft hem nog een kans. Als je daar businessmodellen aan kan toevoegen of andere portfolio producten, en kan dat brand als prenatal, geef ik hem een goede kans. He, en wat jij ook al aangaf, de gemiddelde besteding is uniek hoog. Het mag heel veel geld kosten, net als met dieren.

0: Beste aanstaande ouders, denk daar toch nog een keer goed
1: over. Gaan bij
0: is
1: dat
0: allemaal wel nodig?
2: Eén advies dan nog. Ik zou hem adviseren om zeg maar terug te gaan naar de Tupperware-party-achtige omgevingen.
0: Dat is lekker gelopen de afgelopen jaren.
2: Nee, maar dat zou je misschien toch weer. Een beetje huiselijkheid, community. Minder kosten, community, verbinding.
3: Exact.
2: Dat geef ik hem wel nog een kans.
0: De hele verduurzaming in deze branche. Kijk toch nog eens of er een kinderwagen is die al een keer gebruikt is, maar waar jouw eigen jonge spruit nog prima mee geholpen is. Dat krijgt geen voet aan de grond.
3: Dat gebeurt volop via marktplaatsen. Dus ja. Dat gebeurt wel. Maar toch zie je dat mensen, vooral bij het eerste kind, en er staan vaak ook de opa's en oma's van dat pasgeborene klaar om te helpen. Rob, dus wordt goed geld
0: uitgegeven. In welke levensfase zit jij?
3: Ik heb het al lang voorbij.
0: Oh ja, okay, ja?
3: Ja. Maar ik doe
2: vallig, heb je kinderen ingeruild?
3: Maar ik doe heel veel deals in de kinder juvenile sector, om het zo maar te doen.
0: Ja. Maar jij hebt die kinderwagen toen geschonken?
3: Ik had 4 kinderen, dus bij mij was het een hele goede investering voor de eerste.
0: We gaan naar de Nederlandse online branche. Sleept Meta voor de rechter vanwege advertenties voor illegale goksites op Facebook en Instagram. De grootste kanalen melden de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders, de VNLOC, afgelopen maandag. Uit onderzoek van de branchevereniging blijkt dat meer dan 90% van de onderzochte gokadvertenties op Facebook afkomstig was van illegale goksites. En Anton, dat zit vernuftig in elkaar. Want die advertenties die zijn er wel, maar niet zo lang. Anderhalve dag. En dan worden ze weer verwijderd. Dus als je het meldt, ben je eigenlijk al te laat. En nu is de vraag, of eigenlijk de constatering van de branche. Facebook zegt hier tegen op te treden, doet het niet. Wij pikken dat niet langer. En wij kunnen ook nog wijzen op Europese richtlijnen.
2: Ja, die... Dat zal ze leren.
3: Zal ze leren.
0: Wat een cynisme ontmoet ik hier.
2: Nee, dit is eigenlijk een casus die gaat over platform responsibility. Ja. Waar kan ik nou zo'n platform aansprakelijk voor stellen? En als je dan toch gaat procederen en je wil in werking hebben voor andere bedrijven, dan pak je de grootste. En dat is wat hier gebeurt.
0: Maar ze zeggen toch wel degelijk, jullie doen er een beetje cynisch over.
2: Nou.
0: Facebook pretendeert van alles te doen.
3: Ja.
0: Kan ook echt wat doen.
3: Zeker.
0: Maar laat het na.
3: Ja, zeker.
0: En dat moet je niet allemaal laten passeren.
3: Dat moet je niet laten passeren. Nee. En het is eigenlijk ook. Verschrikkelijk dat wat je ziet in Amerika, zie je dat ook. Bedrijven mogen doen wat ze willen. En pas op het moment dat er slachtoffers ontstaan en er class actions komt, gebeurt er wat. Zie je nu ook in Amerika.
0: Ja,
3: en in Europa moeten we, omdat de overheid uiteindelijk pas veel te laat doorheeft wat allemaal gaande is, moet je via dit soort court cases uiteindelijk zeggen, jongens, er zijn regels, handhaaf
0: maar
3: die dan.
0: Al die grote Amerikaanse bedrijven waar je het over hebt, die hebben de afgelopen periode ook moeten schrikken. Die zijn toch in beweging gekomen. Dat ging over andere problemen die hier wel aan gerelateerd zijn, namelijk verslavend hebben wij onze zaakjes ingericht.
3: Exact.
0: Zou het toch kunnen zijn dat ze daardoor eerder genegen zijn toch maar eens met deze branchevereniging in gesprek te gaan, of niet?
3: Nou, ze verdienen knijter veel geld. En die schikkingen zijn relatief bescheiden bedragen. Dus volgens mij hebben ze geen enkele incentive om een businessmodel te veranderen, tenzij ze echt hoge boetes krijgen gelegd. En ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen, zeker als er sprake is van oneerlijke concurrentie tegen mensen die aan alle regels wel voldoen, dat er iets tegen wordt opgetreden.
2: Kijk, ik ben het met je eens. Hè. Dit is niet goed. Dat staat voorop.
0: Nou, Anton, is maar eens gezegd.
2: Ja. Is maar eens gezegd. Hè. Dus laten we ook eens iets vinden dan. Even een mening hierover. Alleen als je dit wilt aanpakken, dan kun je dat niet als Nederland doen. Want Nederland heeft zijn eigen wetgeving, Spanje heeft zijn eigen gokwetgeving. Je zult het echt Europees moeten doen. Hè?
0: Dus je hebt een Europese verantwoordelijkheid bij die platform.
2: Zeker, zeker, zeker. Maar wie gaat ze dan aanspreken? Wie gaat dan die rechtszaak aanspannen? Is dat de Europese gemeenschap of is dat de Nederlandse gokwereld? Dat is voor mij hier aan de orde. Dus je zult het echt Europees op moeten gaan lossen. Dat betekent dat het weer heel veel tijd gaat kosten. En in de meantime is het businessmodel van alle grote partijen als Meta al lang weer veranderd. Ja, dus dat is vervelend. Je zou wel willen, maar...
3: En als je als Europa te vervelend wordt, dan gaat Trump weer lelijk doen. Ja, krijgen we dat weer. Ja.
0: Dus begrijp ik goed dat bij Meta hier op geen enkele manier van schrikken?
3: Nee, je moet, en dat hebben we denk ik al meerdere keren gezien, als het niet een keiharde financiële boete tegenover staat die echt substantieel is, dan als dat er niet is, dan verandert er heel weinig en verdienen ze duizenden redenen om te zeggen, dat gaat niet, te moeilijk.
0: Ik ga het toch nog een keer proberen. Als je kijkt naar de afgelopen jaren en hoe vaak er is gedreigd met boetes, er ook boetes zijn uitgedeeld, er in Amerika nu is geschikt, wordt compliant, om dat woord maar eens te gebruiken, ook bij die grote Amerikaanse techbedrijven, toch niet een steeds belangrijker onderwerp.
3: Ik denk dat het belangrijker wordt, maar ook vanuit het manier hoe kunnen we zo lang mogelijk de tegenhouden, ontmoedigen, weglopen, verwijzen naar moeilijkheden, weet ik veel.
2: Ja, het vervelende is dat deze week even naar het Witte Huis, we proberen hier dingen tegen te gaan, als het gaat om AI, en vanuit het Witte Huis, gaan we niet doen. Dus ja, je bent er moreel tegen. Het is niet goed te praten, het gebeurt toch. En op één locatie wordt er dan een meeting gehouden. Wordt er gezegd, we gaan het niet veranderen. En dus gaat het niet veranderen. En dat is echt wel moedeloos van te worden.
0: En dan zegt onze eigen toezichthouder, de kansspelautoriteit in de Volkskrant, dat Meta inderdaad niet genoeg doet. Maar zeggen ze ook, wij kiezen ervoor om samen met Meta het probleem te bestrijden, in plaats van dat we een jarenlange juridische strijd voeren, waarbij mogelijk niets gebeurt.
3: Ja, kijk, ze hebben natuurlijk de beste en de duurste advocatenkantoren om dingen heel lang tegen te houden. Dus, maar ja, je ziet toch ook in Amerika met
0: maar
3: die
0: toezichthouder die zegt, wij trekken eerder en liever gezamenlijk op met Meta.
3: Ik denk dat je het best eens kan proberen, maar als je concludeert dat er geen moer verandert, dat ze toch naar andere middelen moeten grijpen.
0: Waarvan je zegt dat die ook vrij bot zijn als instrument, want Facebook, Instagram, Meta doet wat het zelf wil.
3: Ja, uiteindelijk wel. Dus heb je uiteindelijk ook de steun van de overheden nodig om hier wat aan te doen.
2: Nou ja, tenzij je strafrecht gaat inroepen. En dan ga je richting gevangenisstraf. Maar dat wordt ook een maand een lachetje. Internationaal gezien.
0: Anton is hier van de stevige mening. Anton Wiggers, bedrijfsdokter partner bij Themis Company. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Survival Instinct. En Rob Oudman, hoofd Benelux van de Zakenbank Hoelien Loki. Is niet gestikt in zijn eerste deal rondom kinderwagens.
3: Nee, gelukkig
0: privé
3: niet.
0: En zakelijk.
3: Ook in de wieg.
0: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is nog steeds niet duidelijk wat de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer heeft veroorzaakt. Onderzoekers sluiten in ieder geval uit dat het komt door werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het treinspoor. Het vuur legde in de buurt van Venray zo'n 100 hectare natuur in de as. Komende woensdag praat het kabinet voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis in Den Haag en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens worden over een grote besparing. Uit een eerste onderzoek naar het drama op een Fly Dubai-vlucht blijkt dat de co-piloot inderdaad zijn collega heeft neergestoken. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat ooggetuigen in Israël dat ook al hadden gezegd. Passagiers wisten de co-piloot te overmeesteren en het toestel kon later veilig landen. En de regering Trump heeft geld uit potjes voor grensbewaking en de aanpak van drugscriminaliteit gebruikt om campagnespotjes uit te zenden, meldt de Washington Post. Over een maand zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika. De Republikeinen zeggen dat het geen campagnespotjes zijn, omdat ze niet over de verkiezingen gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Te midden van geopolitieke onzekerheid zoekt Nederland naar manieren om ook in het buitenland strategische investeringen te doen. Waar dat nu nog gebeurt via Invest International, loopt dat na een voorgenomen fusie met InvestNL straks misschien voor een belangrijk deel via de Nationale Investeringsinstelling. Over dat soort zaken en over nog heel veel meer is de gast Melanie Maasgeesteranus, de topvrouw van Invest International. Welkom.
7: Goedemiddag.
6: En dat ben je al iets langer dan een jaar voor de mensen die niet precies weten wat Invest International is. Kun jij een voorbeeld geven van een project of een interventie, een bedrijf waarvan je denkt dat staat model voor wat wij doen?
7: Ja, dan moet ik er twee geven, want we doen eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant financieren we bedrijven die in het buitenland willen starten of uitbreiden. Met een lening of equity of dat soort zaken. En aan de andere kant hebben we ook geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken om in projecten te investeren internationaal. En dan is het heel mooi, hè, projecten gebied van water of energietransitie of gezondheidszorg. Dus als je bijvoorbeeld in een land, zeg even, in die voorkust doen we 8 waterprojecten. Kunnen we tegelijkertijd ook Boskalis en Van Oort meenemen als Nederlandse sector om daarin te werken. Dus we doen projecten, we geven leningen. En dat is eigenlijk, laten we zeggen, de basis zoals we begonnen zijn.
6: Maar Boskalis en Van Oort hebben toch niet per se een duwtje nodig van Invest International, of wel?
7: Zeker wel, want wij geven duwtjes aan bedrijven die in het midden- en kleinbedrijf, hè, die dus echt, laten we zeggen, voor de eerste markt op gaan, maar ook grotere bedrijven. Omdat internationaal, en dat is denk ik belangrijk voor de luisteraar om te weten, internationaal zijn de banken minder actief sinds de bankencrisis in 2009, de financiële crisis. En hebben ze zich een beetje teruggetrokken. En dat betekent dat er vaak weinig financiering mogelijk is als iemand wat wil. En wat wij doen is eigenlijk die eerste risicofinanciering. We nemen bijvoorbeeld werkkapitaal op ons. Of we geven een langere lening die uiteindelijk na het project terugbetaald wordt door de opdrachtgever. En dat geeft de Nederlandse bedrijven van klein tot middelgroot tot wat groter de mogelijkheid om ook internationaal te kunnen opereren.
6: En als het dan gaat over projecten in landen als Ivoorkust, is het dan verleidelijk om te denken dat we daar al FMO voor hebben? Dat is onze ontwikkelingsbank.
7: Is een goede vraag. FMO die doet iets anders. FMO die investeert in buitenlandse bedrijven die in het buitenland actief zijn en wij investeren in Nederlandse bedrijven.
6: Is dat ook nog steeds jullie aandeelhouder of niet, FMO?
7: FMO is onze aandeelhouder, maar straks niet meer overigens na de fusie. Maar dat komt eigenlijk voornamelijk omdat ooit die Nederlandse tak bij hen erin zat. En dat is vervolgens zelfstandig geworden bij Invest International. Maar wat bijvoorbeeld belangrijk is, is als je dan in die voorkust aan de slag gaat, wat ik net al zei, en je kunt ook nog Nederlands bedrijfsleven meenemen. De volgende stap die wij willen maken als Invest International is dat we ook veel meer nadenken over geopolitieke vraagstukken. Dus als we daar toch zijn, kunnen we dan ook het gesprek hebben over bijvoorbeeld de cacao-export die hier plaatsvindt. Dat is een van de grootste exportstromen vanuit de Ivoorkust naar Nederland. En voor Nederland een van de belangrijkste importstromen. Maar kunnen we het ook bijvoorbeeld hebben over mijnen die ze daar hebben en kritische grondstoffen die wij nodig hebben als land. En hoe ga je dan eigenlijk een soort volwassen relatie met zo'n land opzetten, wat je aan de ene kant iets
6: brengt. En komt dat gesprek dan op gang of zien ze je aankomen?
7: Nee, dat gesprek komt zeker op gang. En ik denk dat als je kijkt naar wat er nu om ons heen gebeurt, hè, dus de wereldwijde strijd tussen China en de USA voor bijvoorbeeld op het gebied van semicon, maar ook op andere belangrijke elementen en vooral de grondstoffen die nodig zijn die daaronder zitten, dan zie je dat we ook als Europa en dus ook als Nederland iets moeten gaan doen. En waar wij nu mee bezig zijn is op een aantal strategische terreinen opzetten van oké, maar waar zou dat vandaan moeten komen? Welke landen zijn wij überhaupt al aan het werk? En hoe zouden we dan tot een wat strategische benadering kunnen komen?
6: Gezegd, dacht ik namelijk, je bent een bedrijf, je hebt internationale ambities, je doet iets wat veel banken of andere financiers niet zien zitten. Je probeert misschien wel een van je laatste loketten, Invest International, en je hoopt dat je toch nog financiering los kunt peuteren. Dat is het dus niet.
7: Nee, zeker niet. Wat wij je merkt dat, laten we zeggen, er heel veel vraag is vanuit de markt. Hè. Dus we proberen niks los te peuteren. Die vraag die is er sowieso. Ministerie van Financiën.
6: Maar als bedrijf kom je natuurlijk misschien wel in aanraking met Invest International, omdat je plannen hebt die door anderen niet gefinancierd worden.
7: Ah,
6: en dan stappen jullie in.
7: Zo bedoel je. Oké. Dat doen we alleen maar als, laten we zeggen, wij additioneel zijn aan de markt. Hè? Dus als een bank daar geen interesse voor heeft of een andere investeerder. Dan doen we dat. En we kijken ook wel of het een beetje past in de sectoren die we willen helpen en ondersteunen.
6: Ja. En je zegt, geopolitiek wordt steeds belangrijker. Strategische autonomie wordt een overweging. Wordt er ook nog nagedacht over of dit dan toch nog rendement oplevert, of is dat volledig ondergeschikt?
7: Nee, daar wordt zeker over nagedacht. Wij kijken eigenlijk altijd naar de business case eronder. Maar bijvoorbeeld in het kader van semicon, waar Nederland heel sterk in is, we hebben daar gewoon een paar hele sterke spelers, hebben wij geholpen voor Nexperia bijvoorbeeld een andere locatie productiefaciliteit tot stand te brengen in Maleisië. En ze zijn ook aan de slag voor Filipijnen. Waarom doe je dat? Omdat je wil dat Nexperia ook, laten we zeggen, andere plekken in Azië heeft waar ze zitten en ook toegang tot die markt krijgen. We hebben net maandag verteld dat we KMWE financieren. Dat is een bedrijf wat in de toelevering zit voor ASML. Ook een nieuwe productiefaciliteit.
6: Ja, in Maleisië, maar dat zag ik ook inderdaad, 15 miljoen.
7: Ja.
6: Ik dacht, maar jij gaat me nu uitleggen hoe het zit. Dat is een toeleverancier van ASML. Nou, die zitten er dan warmpjes bij, want ASML doet goede zaken. Dus de toeleveringsketen mag zich daar ook op verheugen. Waarom hebben die dan geld nodig van Invest International? Die zouden dat toch zelf moeten kunnen fixen?
7: Nee, omdat veel, laten we zeggen, partijen niet willen meefinancieren zolang, laten we zeggen, het nog niet helemaal zeker is dat het product gaat werken. De banken, wat ik net al zei, zijn niet actief genoeg.
6: Maar die huisbankier van dit bedrijf, ABN AMRO, is toch ook betrokken bij deze deal. Dus die zijn niet helemaal weg.
7: Nee, die is niet helemaal weg, maar zij willen wel dat wij het risico aftoppen, want dat is er altijd, voordat zij zelf ook inspringen. Dus zij doen ook mee met deze deal. En het is voor ons van belang dat zij een foothold krijgen in Azië. Een ander voorbeeld is dat we bijvoorbeeld nu met Vietnam aan het kijken zijn of we een opleidingsinstituut daar kunnen realiseren voor de semiconsector. En je kan denken, ja, waarom zou je als Nederland investeren allemaal in dat soort landen? Maar het belang is juist dat wij toegang tot de rest van de wereld willen houden als Nederland, en met waar we sterk in zijn, zelf ook een sterk foothold krijgen.
6: Hoe groot is het risico dat jullie lopen? Want je zegt het gaat wel degelijk om rendement, maar ik kan me toch voorstellen dat dat rendement ook bij jullie verre van gegarandeerd is, dat het af en toe misgaat.
7: We hebben daarvoor verschillende modellen. Hè? Dus afhankelijk van waar je investeert, heb je een hoger of een lager risico. We werken bijvoorbeeld ook in Oekraïne. En daar wil je natuurlijk dat, laten we zeggen, je risico door middel van bijvoorbeeld de kredietverzekering bij Atradius wordt afgedekt. Of dat er op andere manieren garanties worden gegeven. Als het Rijk zegt, nou, wij vinden het belangrijk dat in Oekraïne het Nederlands bedrijfsleven nog terecht kan. Wij financieren daar bijvoorbeeld Bontrup, een bedrijf wat in de precisielandbouw zit. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk dat zij kunnen blijven overleven om straks ook weer de granen weer onze kant op te kunnen krijgen. En dan spreek je dus echt af van hoe hoog moet de garantie zijn. Maar normale financiële partijen zoals banken, die willen daar natuurlijk niet in zitten. Dat is veel te risicovol.
6: Ik las wat evaluaties over Invest International van de afgelopen jaren, waarvan werd gezegd, nou, heeft zich toch binnen een mum van tijd bewezen. Heeft ook bewezen dat het een gat opvult. De vraag is wel of er voldoende financiering is om ervoor te zorgen dat Invest International zometeen niet stilvalt. Is dat risico geweken?
7: Ja, voor nu wel. Want er is en net besloten vorige week vrijdag dat er 3,3 miljard beschikbaar is voor de nieuwe investeringsinstelling. Voordat die er is, dat zal half 2028 zijn, verwachten wij alweer, laten we zeggen, door ons budget heen te zijn. Maar is ook aangegeven dat in de tussentijd ook gefinancierd zal worden. Er is gewoon een veel grotere vraag van de markt dan wat we op dit moment als budget hebben. Daar probeert ook zo strategisch mogelijk in te zetten.
6: Je bent geoefend in nee zeggen.
7: Ik moet zeggen dat wij eigenlijk wel vrij veel hebben kunnen doen tot nu toe. We hebben ze nu zo'n 1,8 miljard gecommitteerd aan publieke en private projecten in de afgelopen 5 jaar. We bestaan vandaag 5 jaar.
6: Gefeliciteerd.
7: En dankjewel. En we zijn eigenlijk sinds jaar 2 al maken we al winst. Dus we hebben een positief rendement. En eigenlijk hadden we verwacht dat dat pas in 2028 zou plaatsvinden. Want je hebt natuurlijk een hele aanloop nodig als je zo'n bedrijf opzet. Maar dat is vrij snel gegaan.
6: Maar dat loopt in de miljoenen, denk ik, toch?
7: Dat loopt in de miljoenen, 2 de winst. Miljard. Maar wat we doen nu is die winst gewoon weer terug in de eigen organisatie brengen. Of voor groei of voor andere projecten. Maar dat komt omdat wij ook veel leningen doen. En bij equity duurt het natuurlijk een stuk langer voordat je dat weer terugziet. Maar wij doen veel leningen en ook veel korte termijn leningen. En daar zijn bedrijven gewoon mee geholpen.
6: We gaan naar die veranderingen waar afgelopen vrijdag toch maar weer eens een keer een startschot aangegeven is. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf natuurlijk toelichten.
0: Het dilemma.
6: Ondanks de misschien wel beperkte synergie is het samengaan van Invest International en InvestNL noodzakelijk of... We hadden prima op eigen benen kunnen blijven staan.
7: Noodzakelijk. Twee redenen. Eén is, je wil voor de bedrijven gewoon één deur hebben. En het is natuurlijk van de gekke dat je opstart in Nederland en dan ben je bij de ene partij en je wil vervolgens doorgroeien naar internationaal, dan moet je bij de andere partij zijn. Dat is de eerste. Maar de tweede is nog veel belangrijker. Samen hebben we meer geld. Met meer geld kun je ook weer meer geld uit de markt halen.
6: Duidelijk. Melanie Maas gisteraan is hier de topvrouw van Invest International. En dit valt dan allemaal onder de noemer van die nationale investeringsinstelling die er komt. En dat betekent niet alleen het eventuele samengaan van die twee organisaties, maar er komt ook meer geld beschikbaar. Hoe zit dat in elkaar?
7: Nou, we hebben nu gezamenlijk al zo'n 3,3 miljard. En er komt 3,3 miljard bij, toevallig hetzelfde getal van het Rijk, door middel van de verkoop van Tennet. Dat geeft ons 6,6 miljard. Verder is er net een convenant gesloten met private partijen die zeggen dat ze ook meer willen gaan investeren. En dan private partijen, in dit geval verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken, de banksector, dat ze meer willen investeren ook.
6: Ik mis de pensioenbranche. Die is nog niet overstag, geloof ik.
7: Nee, die hebben wel deelgenomen aan het gesprek, maar hebben zich uiteindelijk teruggetrokken. Die zeggen, het is voor ons toch nog te onduidelijk. Wij zijn heel veel spelregels onderhevig. Zij mogen natuurlijk... iedereen kijkt natuurlijk ook naar de pensioenfondsen.
6: Al jaren, waar blijven ze?
7: Dat ze meer kunnen investeren in Nederland. Maar tegelijkertijd zijn ze ook wel aan veel regels onderhevig, waardoor de risico's bij hen gewoon wat lager kunnen zijn.
6: Jij loopt dus over van begrip.
7: Nou, ik hoop dat ze ooit aansluiten. Maar ze hebben wel laten zien vervolgens dat ze in Brussel wel een en ander neerleggen. Dus dat was volgens mij begin deze week dat nieuws. Dat ze met equity daar aan de slag gaan. Een bedrijf wat een groot fonds heeft.
6: Wat is nu precies de stand van zaken? Want ik heb Rinke Zonneveld regelmatig gesproken. Dat is jouw collega van InvestNL. Toen stond ook al min of meer vast dat er in ieder geval gesprekken gevoerd zouden worden. Jij geeft ook aan, dit gaat gewoon gebeuren. Maar is het feitelijk al gebeurd of moet er toch nog heel veel worden geregeld?
7: Nou, er zijn twee stromen. Eén is de politieke besluitvorming. Dus de ministers hebben nu besloten dat het zover is. Dat gaat naar de Kamer. De Kamer moet daar nog een en ander over zeggen. Maar ik verwacht daar brede steun. Tweede is dat Rink Sonneveld en ik eigenlijk sinds vorig jaar, toen ook al duidelijk was dat er die investeringsinstelling moest komen, al met elkaar, zeg, om de 3 weken hebben we gezamenlijk stuurgroep om te kijken hoe moet dat eruit zien. Hoe kunnen we onze strategieën op elkaar aanpassen? Wat voor systemen hebben we in de organisaties? Hoe moeten we dat bij elkaar gaan brengen?
6: Want je zegt het dus toch eigenlijk van de gekke dat wij niet achter een en dezelfde voordeur zetelen. Maar je zou ook kunnen beweren dat jullie toch wel degelijk, misschien is het op de vierkante kilometer, maar wel verschillende dingen doen.
7: Dat doen we ook, hè? Want de markt in Nederland is natuurlijk een hele andere dan de markt internationaal. En het geopolitieke verhaal is natuurlijk ook weer een andere. Maar tegelijkertijd, Philips is hier actief, maar is ook actief wereldwijd. Wil graag MRI-machines in Oekraïne brengen. Moet daarbij geholpen worden, omdat dat een risicovolle investering is. Wij willen dat graag als Nederland, want we willen graag Oekraïne helpen. Zeker ook op het gebied van gezondheidszorg en wat ik net al zei, ook de voedselketen. Dus het is toch wel onhandig vaak voor bedrijven dat ze op meerdere plekken.
6: Ja, maar het feit dat Rinke Zonneveld en jij toch langdurig al met elkaar in gesprek zijn, komt ook voort uit de vraag hoe gaan we het dan het beste inrichten. Er is ook een rapport verschenen vorig jaar. De rapport Verkenning Samengaan Invest International en InvestNL. Wat een sprekende titel. Maar het toch blijkt dat er een verschillende doelgroep is, dat de markt anders in elkaar zit, dat het op dit moment nog tot beperkte synergievoordelen leidt, beperkte overlap. Dat betekent een hele andere inrichting. Of ben je wat minder kritisch?
7: Nee hoor, ik denk dat het inderdaad een andere inrichting moet betekenen. En dat is ook waarom wij zelf voor een volledige integratie zijn. He, dus niet van je plakt er een voordeur op, maar je houdt nog de 2 verschillende poppetjes erachter. Als je bijvoorbeeld nadenkt over magneten, een kritische grondstof die belangrijk is voor onze semiconsector. En je wil bedenken, wat zouden we nou kunnen doen om meer toegang te krijgen tot permanente magneten? Nou, dan heb je andere landen nodig, want wij hebben zelf geen mijnen. Je hebt andere landen nodig voor raffinage. Je hebt Nederland nodig misschien voor circularity. En hoe haal je het uit bestaande producten? En hoe kan je nou over dat heen een goed voorstel maken? Nou, dat is iets wat je samen kunt gaan doen. En zo heb je nog veel meer. We werken samen.
6: Je zegt 1 deur, 1 poppetje. En het spellen over de poppetjes is niet zo relevant. Maar ja, jij bent zo'n poppetje. Want Rinke Zonneveld en Melanie Maas-Gesteranus, dat moet dan 1 worden.
7: Ja.
6: Ik dacht toen jij benoemd werd, ja, jij wordt ook wel benoemd in de wetenschap dat er van alles gaat gebeuren. Er is jou toch wel toegezegd dat jij degene gaat worden die dat dan gaat leiden.
7: Nee hoor, daar wordt helemaal niets over toegezegd. Sterker nog, op het moment dat ik dit ging leiden, wist ik ook dat er een fusie kwam. Dus straks vindt er gewoon een ordentelijk proces plaats waarbij er een profielschets gemaakt wordt. Wordt gezegd wat voor soort organisatie wordt het. En dan wordt er een poppetje gezocht.
6: Maar je bent niet eens per definitie kandidaat.
7: Dat zeg ik niet. Het kan best zijn dat ik kandidaat ben, dat Rinke kandidaat is.
6: Het kan best zijn dat jij in het functieprofiel past.
7: Het kan ook zijn dat jij kandidaat bent. Iedereen kan op dat moment zijn hand opsteken.
6: Ik hou mijn kaart even tegen de borst.
7: Dat is goed.
6: Maar hou rekening met me.
7: Ja, dat is goed. Maar kijk, belangrijk is dat wij doen nu ook bijvoorbeeld werkzaam op gebied van elektrische laadinfrastructuur. Dus we investeren beide in Mylands. Mylands is een bedrijf die voor elektrische vrachtauto's laadinfrastructuur maakt. Zij in Nederland, wij weer in Europa. En dan kunnen wij ook weer de gateway to Europe blijven. En al dat soort dingen, ja, dat is gewoon handiger als dat, laten we zeggen, in 1 organisatie.
6: Maar dit soort grote opgaven vragen ook om serieuze budgetten. En je zegt, we hebben al een verdubbelaar ingezet. Er is een commitment van de financiële sector om inspanningen te doen, zoveel mogelijk geld te mobiliseren. Dus dat er een multiplier effect ontstaat. Maar een commitment is nog weer iets anders dan een garantie afgeven dat je dit ook daadwerkelijk gaat doen. Hoe hard of zacht zijn de afspraken daarover?
7: Ja, kijk, convenant is altijd zacht. Hè? Want men zegt, we gaan doen, maar je moet natuurlijk nog maar zien. Maar ik zie wel dat de intentie heel goed is. Wat voor ons van belang is, we zijn allereerst heel blij dat nu die 3,3 miljard gewoon hard is. En dat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Maar het zal niet heel lang duren voordat je daar weer doorheen bent als je kijkt naar de marktvraag. En wat wij graag zouden willen is, laten we zeggen, een groter budget voor de toekomst om ook echt te kunnen voldoen aan die vragen. Kan op 2 manieren. Kan een kapitaalinjectie zijn van het ministerie van Financiën. Dus hetzelfde als nu. Nog een verkoop van een van de deelnemingen bijvoorbeeld. En dat dat, laten we zeggen, continu in die vorm gaat. Of het kan zijn dat wij zelfstandig op de markt geld gaan ophalen. Dus private kant opgaan. Daar hebben we wel een kapitaalgarantie voor nodig van het ministerie.
6: Ja, maar die komt niet zo makkelijk los. Lijkt
7: nee, kijk,
6: het althans.
7: De minister van Financiën die zegt natuurlijk van joh, volgens nog kan ik zelf goedkoper lenen. En dus kan ik ook net zo goed de kapitaalgarantie geven. Wij zeggen, ja, weet je, op het moment, want er gaat ook heel veel discussie over, is het dan wel of niet voor het EMU-saldo.
6: Ja, leg het eens uit, hoe zit dat?
7: Nou, op het moment dat je geld krijgt van de overheid en dat is op, laten we zeggen, dat wordt weggegeven en het is op, dan telt het natuurlijk mee. Op het moment dat je er rendement op maakt en het komt terug, dan telt het niet mee. Dus het hangt heel erg af, denk ik, ook van het type investeringen wat je gaat doen. Is het een korte termijn lening of is het een equity? En dan ben je weer zoveel tijd verder. Dus ik denk dat je altijd een mix van, zoals dat heet, off-balance, on-balance moet gaan maken. Van dingen die wel meetellen en dingen die niet meetellen.
6: Maar als het ministerie van Financiën meer dan een teen in het water steekt, is het misschien toch ook wel te bedenken dat de financiële sector ook nog weer wat enthousiaster wordt en zegt, hier gaan we werk van maken.
7: Ik denk dat zeker. We zouden ook grotere bedragen eerst voor ogen. Maar omdat de staatsgarantie er nog niet in stond, zijn zij zelf ook wat voorzichtiger geworden.
6: Peter Wenning was op zoek naar 100 miljard.
7: Ja, dat staat ook in hun persberichten. Dat ze hopen dat die next step ook gemaakt gaat worden. En dat geldt voor ons ook. Dat we hopen dat die next step gemaakt en ook wel nodig vinden om dat te doen. Omdat je, als je het echt hebt over die geopolitieke vraagstukken, dan ga je het uiteindelijk over meer hebben dan individuele bedrijven helpen met het feit dat ze geen financiering hebben. Dan heb je ook echt langere termijn financiering nodig voor kip-ei-vraagstukken. We moeten sustainable aviation fuel hebben voor de vliegtuigen, maar er is nog geen fabriek.
6: Ja, want jij zegt, we moeten van marktfalen, wat we nu oplossen, of financieringsfrictie, moeten we eigenlijk naar marktinterventie.
7: Ja, dat is mijn overtuiging. Kijk, het marktfalen gaat puur over het financiële gat wat er zit. Marktinterventie gaat over, ben je bereid om bepaalde sectoren financiële bescherming te gaan bieden? Ben je bereid om bepaalde grondstoffenketens op te zetten om ervoor te zorgen dat we als Nederland weerbaarder worden, dat we onze strategische autonomie beschermen? En dat doe je natuurlijk niet alleen in Nederland, liefst met Europa, maar dat is complex.
6: En dit soort taken kun je niet hoofdzakelijk aan de markt overlaten. Want
7: absoluut niet. Nee, absoluut niet.
6: Klassieke kritiek, maar misschien gaat het dan meer over die financiering, is ja, waarom moet de overheid of een aan de overheid gelieerde instelling die rol van financier overnemen?
7: Omdat de markt kan prima instappen in iets waar je, laten we zeggen, op korte termijn rendement op kunt krijgen. Maar als het echt gaat over, wat ik net zei, de kip-ei-vraagstukken, laadinfrastructuur, het aanleggen van nieuwe waardeketens, kan jaren duren, moet over landen heen. Dat kan de markt niet zelf oppakken, is niet aantrekkelijk. Wij kunnen dat prima aan de voorkant structureren, risicofinancieren en daarna de markt het laten oppakken.
6: En jij hebt best wel een liberale achtergrond.
7: Ik heb een hele liberale achtergrond.
6: Er is niet zoveel meer van over.
7: Nee, en ik zeg ook regelmatig tegen mensen dat ik toch ook vroeger de grote aanhanger van puur marktfalen was. Maar de wereld is veranderd. We hadden natuurlijk altijd een vrije handel. Daar is Nederland ook heel goed in geweest. Alleen de rest doet niet meer helemaal mee met dat plaatje van de vrije handel. En dat betekent dat je ook slimmer moet nadenken. En wat wij nu ook doen bijvoorbeeld als Invest International, is in Afrika kijken naar de corridors. Welke corridors kun je nou ondersteunen om toegang tot grondstoffen te krijgen? En dan moet je dus eerst zorgen dat je een bedrijf vindt die naast weg en spoor ook een overslag wil maken. Dan moet je zorgen dat er bedrijven zijn die met elkaar over dat spoor en die weg.
6: Oké, die 3,3 miljard is alweer op.
7: Nou ja, dat zijn dus niet dingen die je makkelijk als individuele marktpartij kunt doen. Daar heb je echt wel even wat extra werk voor nodig. En de Chinezen en de Amerikanen die gebruiken heel veel overheidssubsidies, zeg maar even, om dit soort dingen gedaan te krijgen. En wij kunnen het in een relatief markt achtige constructie ook heel goed doen.
6: Melanie Maas, gisteraan, is de topvrouw van Invest International. Misschien komen we elkaar wel tegen in de sollicitatieprocedure.
7: Zeker.
6: Wie weet. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Esmond Berkhout, de topman van Neobank Vivid Money Nederland, over de heftige concurrentie tussen die banken in Europa. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat drones inzetten om graffiti-spuiters aan te pakken. Dat idee hebben ze afgekeken uit Zwitserland, waar het al een groot succes is. En ook gaat de NS stickers over de handtekening van graffiti-spuiters plakken om hen te ontmoedigen. Graffiti kost de NS elk jaar miljoenen aan schoonmaakkosten. In Frankrijk moeten meer dan 400 scholen vandaag dicht blijven, heeft de Franse minister van Onderwijs besloten. En ook mag er niet in de buurt van scholen worden gedemonstreerd. Het is al de hele week onrustig in Frankrijk door scholierenprotesten. Gisteren werden er bijna 2000 mensen opgepakt. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terroristische aanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. Volgens Duitse media zouden ze online hebben gesproken over het plegen van een aanslag met wapens. Hoe concreet die plannen waren, is niet duidelijk. En de grote brand op een bedrijventerrein in Almere is onder controle. De brandweer rukte met groot materieel uit. Het vuur woedde in een pand waar verkeersborden werden opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en ook is er nog niks bekend over eventuele slachtoffers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Mijn gast van vandaag bouwde een sportplatform dat inmiddels miljoenen gebruikers heeft en waar hij ook zakelijk gezien flink mee weet te scoren. Maar de weg daarnaartoe duurde jaren. Een familieruzie, financiële stress, een pandemie. Het bracht hem meermaals aan het twijfelen. En toch wist hij zijn bedrijf overeind te houden. En nu wil hij ook Europa in. Welkom, Martijn.
8: Dank je wel.
7: Wie ben je en wat doe je?
8: Martijn van Dijk, ik ben oprichter, eigenaar van Scorrito, online platform voor sportgames.
7: Waar heb jij het goed gedaan?
8: Nou, ik denk dat we het met Scorrito wel goed hebben gedaan. We zijn marktleider in Nederland, het staat een mooi platform. Dus ik denk dat dat goed is gegaan.
7: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
8: Nou, ik denk dat ik in het verleden wel eigenlijk tegen beter weten in mensen heb vertrouwd, wat achteraf misschien niet zo handig was.
7: Mijn naam is Rens de Jong, welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Martijn, voor de mensen die het helemaal gemist hebben deze afgelopen voetbalzomer, Scorrito, want jullie hebben ook heel hoog gescoord. Wat is Scorrito?
8: Ja, we zijn een platform voor online sportgames. Internationale benaming is fantasy sports. Maar in Nederland zeggen vaak voetbalpoeltje, WK-poel, toegpoeltje.
7: Ja.
8: Dat doen wij. Dus de meeste mensen kennen ons van EK's en WK's.
7: Want wat doe je dan? Maak je gewoon een voorspellingen of stel je spelers op?
8: Nee, voor een EK en een WK is het echt het voorspellen van de wedstrijden. Gewoon de traditionele WK-poel.
7: Mm-hmm.
8: Maar dan wat wat professioneler dan de gemiddelde WK-poel, zeg maar. Daar kennen de meeste mensen ons van. Maar wij bieden nog veel meer dan dat. Dus we hebben ook spellen voor wielrennen, tennis, Formule 1, darts. Ook andere voetbalspellen.
7: Mm-hmm.
8: Daar is het inderdaad dat je een team samenstelt van bijvoorbeeld wielrenners. Die werkelijk actief zijn bijvoorbeeld in Tour de France. En afhankelijk van hoe zij presteren in Tour de France krijg je daar punten mee. Mensen spelen samen met vrienden en proberen elkaar daar te verslaan.
7: Ja, en zijn er geldprijzen te winnen of is het gewoon punten en dat is het?
8: Het is voor de fun,
7: ja.
8: Voor de eer.
7: Ja. Hoeveel gebruikers heb je?
8: Ja, we hebben 3 miljoen accounts.
7: Mm-hmm.
8: Dat is vooral Nederland. En je kunt een beetje opsplitsen in bij EK's en WK's. Dan komt echt de massa op ons af. Hè. Dus afgelopen WK hadden we 1,5 miljoen deelnemers aan ons spel. En daarbuiten, zeg maar, voor de meer fanatieke spelers die ook al die andere spellen spelen, ja, dat zijn zeg maar door het jaar zo'n 200.000, 250.000 mensen die ook al die andere spellen spelen.
7: Ja. En het verdienmodel?
8: Nou, ik heb 3 verdienmodellen. Zeg maar voor die mensen die het hele jaar door Scritto spelen, hebben we een betaald abonnement. Mm-hmm. Dus ze betalen afhankelijk van hoeveel spellen ze willen spelen, 2 tot 5 euro per maand. En als we dan zeg maar, als er een EK en een WK voetbal is, dus dat echt die massa op ons afkomt, dan hebben we daar nog 2 verdienmodellen bij. Dat is enerzijds een stuk advertising. Mm-hmm. En want die spellen die zijn gratis. Maar in ruil daarvoor krijg je advertenties te zien. Dus dat is een verdienmodel. En daarnaast hebben we ook een zakelijke tak. Wij verkopen heel veel spellen aan bedrijven bij zo'n EK en een WK. Dus voor hun personeel.
7: Ah, de bedrijfsvoetbalpool, dat soort dingen.
8: Precies. Ja. Er staat een eigen logo erboven. Er zitten allerlei extra's in. Dus dat is het derde verdienmodel. Ja.
7: En hoe ben je op de naam Scorrito gekomen?
8: Ja. Nou, ik wilde per se een dotcom naam hebben. Mm-hmm. Kijk, toen ik begon, was 2012, was je website belangrijker dan een app.
7: Ja.
8: Dus ik wilde per se een .com-extensie hebben. Alleen daar ligt alles al in vast. Ieder woord wat je kan bedenken ligt vast op .com, tot aan cijfercombinaties. Dus ik denk, ja, ik moet een woord bedenken wat nog niet bestaat. Ja. Nou, dan ga je een beetje nadenken over wat sportgerelateerd, scoren, scorie, score, scoro. En op een gegeven moment heb Scorrito.
7: Scorrito is nog vrij.com.
8: Ja, precies.
7: Laten we hem pakken.
8: Ja. Ja.
7: De doelgroepen, wat voor mensen spelen hierin mee?
8: Ja, bij een EK en een WK is dat gewoon zo'n beetje heel Nederland wel. Mannen zijn wat meer vertegenwoordigd dan vrouwen, maar dat is gewoon heel breed. Kijk je daarbuiten, dan is het ongeveer 84, 85% man. Gemiddelde leeftijd is 36, 37 jaar.
7: Okay, ja.
8: Wat hoger opgeleid. Dus dat is de doelgroep. En natuurlijk sportfans.
7: Ja, mooie doelgroep om te hebben, ook voor adverteerders. Zeker, denk ik zo. Ja. Hoeveel omzet draaien jullie per jaar?
8: Ik denk dat we dit jaar tussen de 4 en de 5 miljoen gaan uitkomen.
7: En ik neem aan dat je ook gewoon een goede marge draait, toch? Je draait winst, toch? Of niet?
8: Wij gaan dit jaar een mooie winst draaien.
7: En je zegt dit jaar, het lijkt dan alsof het niet altijd zo is geweest.
8: Nee, zeker niet. Nee, okay. We zijn al lang bezig, maar het is niet dat we in al die jaren al dikke winst hebben gedraaid. Ja.
7: Hoe ben je op het idee gekomen om Scorrito te starten?
8: Ja, nou, Scorrito is mijn derde bedrijf. En na de verkoop van mijn tweede bedrijf, had ik een sabbatical. Mm-hmm. Dat was in 2010.
7: Wat voor bedrijf had je?
8: Ik heb hiervoor een telecombedrijf gehad en daarvoor een callcenter.
7: Oké. Okay.
8: En ja. Dan zit je in een sabbatical en dan kan je nadenken over, wat nu? En dan kun je nadenken over, ik ga. Je wordt door heel veel mensen benaderd als je een exit hebt gehad. Want je
7: hebt geld mee
8: investeren.
7: Toch?
8: Ja, precies. Ja. Dus dan kun je of denken, ik ga ergens in investeren of adviseren. Maar ja, ik was midden 30. En ik wilde eigenlijk gewoon nog een
7: bedrijf.
8: Ja, gewoon nog een.
7: Snap ik wel.
8: Een grotere uitdaging, zeg maar. Dus ik had het gevoel van, ik ben kampioen geworden van de Eredivisie met mijn vorige bedrijf. Ik wil nu Champions League winnen. Dat was een beetje de gedachte. En toen in de zomer van 2010 was WK voetbal. En nam ik zelf deel aan meerdere WK-pools met vrienden. En toen raakte ik toch een beetje geïrriteerd over het product. En toen ben ik al een beetje gaan rondkijken van wat is hier eigenlijk in te krijgen. Misschien heb ik gewoon het verkeerde spel gekozen, dat kan. Een maand later was Tour de France. Nam deel aan het Tour de France spel. Kreeg ik weer bepaalde frustraties. En toen dacht ik,
7: Gewoon te slecht. Je hebt een beetje de klassieke scratch your itch gedaan.
8: Ja,
7: toch?
8: Precies. Ja. Ja. Ja. En toen heb ik het eerst nog een jaar in de koelkast gezet. Want ik was net met mijn sabbatical bezig. En ik was eigenlijk niet van plan om gelijk weer door te pakken. En toen een jaar later was weer Tour de France. Weer diezelfde frustratie. Ik dacht, nu moet ik er werk van maken.
7: Ja. Dan begin je zoiets. En je zei net al, we hebben dit jaar draaien we winst.
8: Ja.
7: Maar dat was niet vanaf het begin. Hoe lang was de aanlooptijd voor Scorrito?
8: Ja, lang. Eigenlijk te lang.
7: Mm-hmm.
8: Aanvankelijk had ik een ander businessmodel voor ogen dan wat het nu is geworden. Want in 2012 zijn wij online gegaan. En mijn gedachte was, oké, ik ga zo'n platform neerzetten, zoals het ook nu is geworden. Mm-hmm. Alleen, uiteindelijk wilde ik mensen de mogelijkheid bieden om tegen elkaar te spelen om geld, waarbij wij een percentage zouden afromen. Ja. Het eigenlijk vergelijken met een pokersite. Ja. Zij bieden het platform en romen een percentage af. Alleen daarvoor, om dat te mogen aanbieden, zou je een vergunning nodig
7: kansspelautoriteit.
8: Ja. En die markt die was toen nog niet vrij. En die zou, werd toen gezegd, nou rond 2014 komt die markt vrij. Ik dacht, nou, dat is mooi. Start ik in 2012, bouw ik een database op. Als die markt vrij komt, ga ik een vergunning aanvragen.
7: Ja, maar dat heeft geduurd tot 2021, 2022, zoiets.
8: Ja. En ieder jaar schoof dat op. Ja. Nee, 2014 werd 2016, werd 2018. Op een gegeven moment was het onbekend wanneer het zover zou zijn. En ja, ik was eigenlijk...
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand. En...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Maar voor het volgende spel moet je gaan betalen.
3: Ja.
2: En nou, ik heb natuurlijk van tevoren wel een inschatting gemaakt van hoeveel mensen zouden dat dan betaald gaan doen. En uiteindelijk stapte 50% het eerste jaar over van gratis naar betaald.
3: Oké. Niet een hele slechte score, vind ik dat eigenlijk.
2: Nee, nou, ik had eigenlijk stiekem nog opgehoopt op wat meer.
3: Iets meer, oké. Okay.
2: Maar in de jaren daarna, die andere 50% keerde de jaren na terug.
3: Hey, even terug naar de fout. Je zei, ik heb in het begin te veel vertrouwen gehad in bepaalde mensen. Dat zeg je niet zonder reden. Waar gaat dit om?
2: Nou, dat heeft eigenlijk niet met Scorito te maken.
3: Okay.
2: Dat heeft met mijn vorige bedrijf te maken, dat telecombedrijf. Nou, ik zal een hele korte samenvatting geven, want uitgebreid verhaal. Mijn eerste bedrijf was een callcenter. Hmm. Toen was ik begin 20. En een van mijn opdrachtgevers was het bedrijf van mijn broer. Spaarselect, financieel dienstverlener. En ik leverde aan dat bedrijf afspraken leads, zeg maar. Dus afspraken voor hun financieel adviseurs. En dat kochten ze bij meerdere bureaus in. En op een gegeven moment hebben zij mij voorgesteld van, goh, als wij jouw bedrijf overnemen, kun je dan intern voor ons zo'n callcenternetwerk opzetten, zodat we dat in-house kunnen gaan doen.
3: Ja.
2: Dat heb ik gedaan. Ik heb 30 callcenters voor hun neergezet in Nederland, volgens mijn visie. Nou, mooi, succesvol. En toen werkte ik wel samen met mijn broer, want het was zijn bedrijf. Maar ik had eigenlijk mijn eigen winkel. En hij had zoiets van, als dat allemaal goed gaat, dan hebben we wel één keer in de week een gesprek. Maar
3: ja,
2: dat, we hoeven niet echt samen te werken. Nou, toen wat later, toen het bedrijf groeide hard, kwam er een zeskoppige directie. Ik werd commercieel directeur. En toen in één keer gingen we wel veel samenwerken.
3: Werd jouw broer jouw baas?
2: Ja. Ja, en op zich had ik daar geen moeite mee. Mijn broer is ook 7 jaar ouder, dus dat leeftijdsverschil is ook wel, dan is echt wel je grote broer, om zo maar te zeggen. Maar ja, dat leidde toch wel tot frictie en conflicten. En toen ben ik daar uiteindelijk gekozen om, nou, ik stap daar uit, want ik heb daar geen zin in. Toen ben ik dat telecombedrijf gestart. En, nou, een mooi concept, business to business, zeg maar telecom consultancy. En 3 jaar nadat ik bezig was, meldde hij zich bij mij van, goh, kan ik hier ook niet instappen? Want zijn bedrijf was eigenlijk in 3 jaar tijd, nou, bijna failliet gegaan.
3: Oké.
2: Okay. Nou, en ik had zoiets, nou ja, is misschien niet zo handig.
3: Nee, want je had al een beetje conflict de eerste keer.
2: Ja, maar we waren niet gebrouilleerd verder.
3: Oké. Okay.
2: Maar dus dat was eigenlijk zakelijk. Ik kon dat zakelijk benaderen. En toen had ik zoiets, nou nee, doe maar niet. Veel gesprek gehad. Uiteindelijk toch maar wel gedaan. En toen ben ik, wij zijn samen daarin doorgegaan. Ook op basis van 50-50 verhouding. Ja, op een gegeven moment begon het toch weer te schuren. En dat leidde tot een hoop gedoe. Het bedrijf ging heel goed. Echt een heel mooi winstgevend bedrijf. Maar dat liep gewoon niet. Dus eigenlijk binnen 2-3 jaar dat hij was ingestapt, liep dat zo de spuigaten uit, dat ik eigenlijk weer op eenzelfde punt kwam van, ja, we moeten uit elkaar.
3: Ja. Hoe is dat uiteindelijk opgelost?
2: Nou, uiteindelijk, hij wilde niet vertrekken.
3: Okay.
2: En hij had eigenlijk op dat moment moeten zeggen, nou, het is jouw bedrijf feitelijk, jij hebt het opgezet. Hij kon met hij kon financieel onafhankelijk uitstappen. Dus dat had hij eigenlijk moeten zeggen. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Uiteindelijk heb ik mijn belang aan hem verkocht. En ben ik eruit gestapt.
3: Ja.
2: En een paar jaar later heeft hij het voor een veelvoud verkocht. Dus ja.
3: Ja. Wat is dit? Is dit vooral pijnlijk omdat het je broer is? Of is het een verhaal van verkeerde compagnons gewoon?
2: Het is allebei. Maar kijk, op het moment dat je, wij zijn ingestapt op basis van, en ik kan de woorden nog letterlijk herinneren, wie kan je meer vertrouwen dan je eigen broer?
3: Mm.
2: En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is zo.
3: Ja.
2: En dus dan maakt dat natuurlijk wel pijnlijker. Want kijk, als je met een zakelijk compagnon start, ik bedoel, ik kan het heus wel zakelijk benaderen. Want dingen kunnen ook fout lopen.
3: Ja. Ja,
2: dat hoort er gewoon bij. Dus wat dat betreft maakt dat het wel pijnlijk om zo.

0: om maar te zeggen. Aan de andere kant is het gewoon, ja, ook met een compagnon kunnen dingen fout aflopen. Ja.
1: Spreek je je broer nog?
0: Nee, na die exit, dus dat was 15, 16 jaar geleden, heb ik dat boek dicht gedaan.
1: Jeetje. Is dat nog steeds pijnlijk voor je of zeg je het is goed zo?
0: Nee, dat is goed zo. Ja.
1: Dan toch nog heel even, dan gaan wij richting het EK van 2020.
0: Ja.
1: Dan zit je dus niet in die kansspel, maar in die model wat je nu hebt. En dan gaat volgens mij het EK niet door de pandemie.
0: Klopt.
1: Vertel me even daarover.
0: Ja, dat was niet zo'n goede timing. Sowieso natuurlijk slechte timing voor iedereen. Maar ik had eigenlijk toen nog bij neergelegd van, nou, ik ga niet die kant van die kans spelen op, maar ik wil wel opschalen. Scurito is het platform staat, het is robuust. En ik hoef Scurito niet 10 keer te bouwen om het in 10 landen uit te rollen. Dus het is een heel schaalbaar
1: model.
0: Product.
1: Ja.
0: Dus ik wilde internationaal gaan opschalen. En dat wilde ik doen rondom het EK 2020. En ik had daar financiering voor opgehaald. Dus we hadden een crowdfunding gedaan onder onze eigen achterban. Mm-hmm. Dus onze spelers. Ja. Nou, we hadden binnen 5 minuten miljoen euro opgehaald. Private equity partijen ingestapt. Dus ik had enkele miljoenen opgehaald om bij dat EK groot uit te pakken en internationaal uit te rollen. En dat geld, ja, dat was natuurlijk al grotendeels uitgegeven.
1: Want vervolgens marketing, personeel.
0: Precies. En toen 3 maanden voordat de EK zou starten, werd bekend, ga niet door. Maar ja, ik had dat geld al uitgegeven. En mijn personeel of mijn organisatie opgeschaald, et cetera. Ja.
1: Je zat met hoeveel mensen zat je opeens op het kantoor?
0: Ja, ik denk dat we toen man of 25 zaten. En ik heb toen de dag dat dat bekend werd, heb ik de helft van het personeel eruit gegooid. Omdat ik anders het sowieso niet zou overleven. Ja, en toen begon eigenlijk nog de rest van de financiële uitdaging.
1: En dan is het wel zo, want je zegt, ik heb crowdfunding opgehaald. Kijk, als je bij een private equity hebt opgehaald, ja, dan denk je, ja jongens, nou ja, dit wist u. Maar crowdfunding is toch, daar stappen ook vrienden en familie in.
0: Zeker.
1: Dat zijn kleine beleggers, dat zijn mensen die denken, nou, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Waren er bekenden ingestapt bij jou?
0: Nee, zeker. Ja, bedoel, ook bekenden. Ik bedoel, het, inderdaad, wat je zegt, zijn kleine bedragen. Tussen 1000 en de 3000 euro. Maar ook mensen die al 20.000 euro.
1: Ja.
0: Een bekende van mij had 20.000 euro gedaan. En kijk, ik heb heel veel in Scurito geïnvesteerd. Maar dat is mijn eigen geld. Ik zit aan de knoppen. Ja, oké, als ik dat verlies, ja, dan kan ik daarmee leven.
1: Ja.
0: Dat is niet leuk, maar kan ik wel mee leven. Dan, ik zat erbij. Maar op het moment dus dat iemand 20.000 of 3.000... in ieder geval, ja, dan in één keer is het geld van de ander. En dan voel je daar gewoon verantwoordelijk voor.
1: Extra verantwoordelijk in plaats van je eigen geld.
0: Ja, meer.
1: Ja, meer, ja.
0: Maar ook naar die private equity partijen. Ik bedoel, tuurlijk.
1: Maar je zou kunnen zeggen, het is overmacht.
0: Het is overmacht. Dus iedereen begrijpt dat ook wel. Maar de volgende vraag is, maar wanneer die crowdfunding moet je gewoon terugbetalen. Dat is een lening.
1: Ja, oh ja.
0: Dus,
1: ja, of failliet gaan.
0: Precies, ja. Maar dan is iedereen zijn geld kwijt. Ja. Hè? Dus, en ik ook.
1: Ja.
0: Dus de volgende vraag is, wanneer komt het dan terug, dat geld? En voor die private equity partijen, maar wanneer gaan we dat rendement dan wel maken? En nou, dus dat was heel pittig.
1: Ben je dichtbij faillissement geweest?
0: Ja, zeker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hoe heb je het opgelost? Uiteindelijk denk ik dat je gewoon naar heel klein terug moet als een kokonnetje en wachten tot de wereld weer open gaat, tot we weer gaan sporten.
0: Nou, alleen wachten was niet genoeg.
1: Okay.
0: Er moest gewoon geld bij om überhaupt te overbruggen.
1: Ja.
0: Klein worden inderdaad met kosten verlagen. En volgens bijstorten. Nou, dan moet je iedereen meekrijgen. Zelf als eerste gaan. We hebben 1,5 jaar later nog een obligatie uitgegeven. Dat is ook onderdeel van de herstructurering. Dus het heeft gewoon een paar jaar geduurd voordat wij er bovenop waren. Ik kan zeggen, we zijn er nu wel bovenop, maar bijvoorbeeld die obligatie, die lost we over 2 jaar af. Ja, dat, dus we hebben er nog steeds wel last van, Maar inmiddels is het bedrijf weer zo robuust en financieel gezond dat dat er goed uitziet. Maar
1: je sleept dus, want we praten nu 2026,
0: ja.
1: 5 jaar geleden, dit sleep je dus eigenlijk nog steeds achter je aan.
0: Zeker, ja. Wow.
2: We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Het mag ook een Breda's tegeltjeswijsheid zijn hoor. Wat is die wat jou betreft?
0: Een goed product wint altijd.
1: Ja. Ja, is dat zo?
0: Laat ik zo zeggen, voor Scorito geldt dat zo. Toen wij van gratis naar betaald gingen, was dat niet gebruikelijk om voor een app geld te vragen. Maar het product was zo goed dat mensen dat wel deden. Ook in die coronacrisis gold eigenlijk hetzelfde. Het is gelukt om weer vertrouwen van mensen te winnen omdat product zo goed was. Dus wat dat betreft heeft het product ons er altijd doorheen gesleept.
1: Dankjewel. Martijn van Dijk was dat, oprichter van Scorito. Volgende week start het tweede seizoen van Bloed, Zweet en Zaken. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door sponsor Jort. Maar voor onze grote dank. We trappen af met het verhaal van Oma's Soep. Martijn Kanters en Max Kranendijk. Die wilden met hun soep de eenzaamheid bij ouderen tegengaan. Maar dat is nog geen recept voor succes over de grens. Nou, dat verhaal hoor je volgende week. Abonneer je nu alvast op Bloed, Zweet en Zaken in je podcast-app. En mis helemaal niets. Tot volgende week. Dag.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven. Ja.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat drones inzetten om graffiti-spuiters aan te pakken. Dat idee hebben ze afgekeken uit Zwitserland, waar dat al een groot succes is. En ook gaat de NS stickers over de handtekening van graffiti-spuiters plakken om hen te ontmoedigen. Graffiti kost de NS elk jaar miljoenen aan schoonmaakkosten. In Frankrijk moeten meer dan 400 scholen vandaag dicht blijven, heeft de Franse minister van Onderwijs besloten. En ook mag er niet in de buurt van scholen worden gedemonstreerd. Het is al de hele week onrustig in Frankrijk door scholierenprotesten. Gisteren werden er bijna 2000 mensen opgepakt. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terroristische aanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. Volgens Duitse media zouden ze online hebben gesproken over het plegen van een aanslag met wapens. Hoe concreet die plannen waren, is niet duidelijk. En de grote brand op een bedrijventerrein in Almere is onder controle. De brandweer rukte met groot materieel uit. Het vuur woedde in een pand waar verkeersborden werden opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en ook is er nog niks bekend over eventuele slachtoffers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
5: Zorg dat je wel veel partijen spreekt. Kost heel veel tijd, maar elk gesprek leer je zelf ook weer van.
6: Hoe vaak heb jij dit meegemaakt in de afgelopen 22 jaar jouw praktijk? Ja, 1 of 2 keer. En dat was dan ook nog echt een hele bijzondere context. Hier zie ik dat niet gebeuren. Oké, zullen we dan naar het volgende punt gaan met z'n allen?
5: Toen wij inderdaad de term sheet hadden getekend, ja, dan ga je nog een heel due diligence proces in. Dan ga je met legal aan de slag. En toen gingen al de troepen naar de grens bij de Oekraïne. En toen begon er al heel erg veel onrust in de markt te komen.
7: Hij bouwde een webshop-imperium. Verkocht dat bedrijf aan Sanoma Media en runt inmiddels een wereldwijd marketplace-platform. Voor dat avontuur haalde hij meer dan 50 miljoen op bij investeerders. Oh ja, en hij nam vervolgens ook nog even 2 bedrijven over. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Jorrit Steins van Channel Engine. Die vertelt over dit deal van zijn leven.
5: De deal van mijn leven, dat was toch wel de laatste vindingrond die we hebben opgehaald van 50 miljoen dollar voor Channel Engine.
7: Dat is het bedrijf wat jij nu bestuurt. En dat was een Series B-ronde, hè?
5: Ja, dat klopt. Ja.
7: Opgehaald bij?
5: Een aantal investeerders. Onze early stage investors hebben nog meegedaan. Maar de ronde werd geleid door Atomico. Grote visie uit de UK. Samen met General Catalyst uit New York.
7: Nou, alle insights over die deal, daar gaan we het zo meteen met jou uitgebreid over hebben. 50 miljoen dus. Ben je ooit betrokken geweest bij een deal van 50 miljoen of meer, David?
6: Ja, wel, als ik mee mag nemen dat mijn klant herinvesteert in het bedrijf. Maar de deal size zelf bij mij is gemaximeerd op ettelijke tientallen miljoenen.
7: We gaan even terug in de tijd met jou, Jorrit. Want jouw ondernemersavontuur begint al heel veel eerder. SB Commerce. Dat was jouw bedrijf, jouw vorige bedrijf. Wat deden jullie precies?
5: Ja, SB Commerce, dat was ooit begonnen in 2003. Daar runden wij eigen webwinkels. Ooit begonnen met gadgethouse.nl, skypeshop.nl, valentinegifts.nl en heel veel van dat soort webwinkels. Dat was de bedoeling om een beetje als side business van mijn agency te hebben. Maar dat liep wat uit de hand. Uiteindelijk hadden we 75 webwinkels draaien. 30.000 verschillende producten op voorraad. Wow. In 4 magazijnen in Amersfoort.
7: Dat ging als een jekko.
5: Ja.
7: En dat bedrijf heb jij in stappen verkocht aan Sanoma Media.
5: Ja, dat klopt. Na een aantal jaren, onze business groeide hard. Hadden wij niet alleen maar cadeauwinkels, telecomwinkels, maar ook steeds meer woonwinkels. En die woonwinkels gingen hartstikke goed. En Sanoma Media was eigenaar van de woonmedia, vooral vtwonen.nl en dergelijke bladen. En die combinatie waar we begonnen met samenwerken, hebben een stap gemaakt. Hebben de business verkocht aan Sanoma. En onze woonwinkel voor thuis.nl hebben we toen gerebrand naar vtwonen.nl.
6: En hoe zijn jullie gestart? Hebben zij eerst hun belang genomen in jullie topholding? Of hoe heb je dat opgebouwd?
5: Ja, het was toen een vrij eenvoudige holding. Het was gewoon de business zelf. Ja. Dus zij hebben eerst een belang genomen. Maar met wel de intentie om strategisch over te nemen. Dus dat was vanaf het begin af aan al de bedoeling.
7: Dan hebben we het over een jaar of 14 geleden. Wat kun jij je nog herinneren van die onderhandelingen? Ging het er stevig aan toe aan tafel? Of was het een beetje oude jongens krentenbrood?
5: Het ging er in het begin heel erg gemoedelijk aan toe. Ik had zelf ook niet zo heel veel ervaring met dat soort deals in die tijd. Er waren ook niet heel veel overnamedeals of investeringsdeals rond die periode. En dat begon eigenlijk als een samenwerking, het gesprek. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op, oké, het lijkt ons logischer om een overname te doen. En dat zagen we ook wel zitten.
7: Maar je zegt dat de gesprekken begonnen als een samenwerking. Ja, zaten zij eigenlijk al een beetje in de wedstrijd om jullie zeg maar richting die uitgang te duwen en jullie een zak geld mee te geven?
5: De allereerste gesprekken had hij gedurende dat traject elk moment kunnen zeggen, nou, klinkt geweldig, laten we een samenwerking aangaan, hier is een commercieel contract. Dus het was echt aftasten, elkaar leren kennen. Maar hun intentie was al om te kijken wat voor partij ze zouden willen overnemen.
6: Hoe is die samenwerking bevallen met zo'n grote partij?
5: Heel interessant.
6: Ik ben bang dat ze meeluisteren.
5: Nee.
7: Het is 14 jaar geleden, nee, je kunt eerlijk zijn.
5: Ja, nee, geen probleem. Ik heb er een hoop van geleerd. Het mooie was, we hebben gedurende de earn-out, die hoort er vaak bij, je blijft een tijdje aan. Dus wij zijn 2,5 jaar lang aangebleven binnen de business. En omdat we de entiteit onder Sanoma hingen, hoefden we niet meteen te integreren met een ERP en al hun vaste processen. Dus we konden vrij snel schakelen. Dus we hebben een hele korte tijd hebben we allemaal woonwinkels opgezet. Ook de Duxat Shop gelanceerd. En allerlei webshops uitgerold. Vond ik heel erg leuk. Dus we hadden die vrijheid om dat te doen. Ik heb ook gemerkt binnen zo'n grote organisatie wat het betekent dat er politiek komt spelen. Veel meetings bij kwam kijken, veel overhead. En dat is ook iets wat ik in mijn eigen business probeer zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. Dus heel leuk om te leren gedurende die jaren. Een hele hoop meegemaakt, een hele hoop gezien. Meer geleerd over hoe lanceer je een televisieprogramma. Hoe ga je om met allerlei televisiecampagnes. Dat hadden we nog nooit gedaan. Radiocampagnes kwamen erbij. En dat geld hadden we eerst ook helemaal niet. Dus dat is een hele andere business dan we hadden gezien. Dus,
7: maar dat je dan back-to-back in allerlei meetings zit. Ja, dit horen wij vaker, David. Dan heb je als ondernemer, denk je toch soms van, ja, wat zit ik hier te doen?
5: Nou, ik had er wel een oplossing voor. Want ik werd uiteindelijk ook e-commerce verantwoordelijk voor al die shops die we daar aan het uitrollen waren. En toen werd ik inderdaad overal uitgenodigd voor meetings waar geen context bij stond. Dus ik had een keyboard shortcut gemaakt met een automatische reply die zei, oké, wat is het doel van deze meeting en waarom moet ik aanwezig zijn om dat doel te bereiken? Er werd 80% van de meetings gecanceld. Dus dat scheelde mij een hoop tijd.
7: Nou, dit is een mooie concrete tip voor al die ondernemers die zich daaraan ergeren.
6: Ik sprak laatst een ondernemer die zijn bedrijf ook had verkocht aan een wat grotere club en ook doodziek werd van al die meetings. Hij zat in een meeting met 8 mensen en er was een klant ontevreden. En ze waren 17 minuten over die klant aan het praten. En hij zei, die telefoon is aan, wat is hun nummer, op speaker. Het is waar gebeurd, ik ken hem goed. Die vrouw gebeld, sorry voor wat er is gebeurd, het is onze fout. We gaan het storneren en fixen en we willen u een weekendje Brussel of vast dan ook aanbieden. Hij ging de telefoon op, kijk jongens, dit kost ons €300. We zitten met z'n achter te houden hoeren. Laten we dingen fixen in plaats van zoveel kletsen met z'n allen.
7: Zo doen we
6: goeie oplossing.
7: Hele goede oplossing zelfs, ja. Ik wil toch nog even één vraag stellen over die onderhandelingen die jij toen hebt gepleegd. Jij zei het al, ik was relatief onervaren in het hele spelletje van M&A. Nu achteraf kijkend, met al jouw wijsheden, zou je iets anders aangepakt hebben?
5: Nou, ik denk dat ik toen David had moeten bellen. Ik weet niet of hij toen al in die business zat.
7: Maar... Nou, was David al? Nee, hè?
6: Over niet. Toen was ik zelf met een webshop bezig.
7: Ja, hebben we ook gehoord in een van de andere afleveringen.
5: Nee, misschien wel eerder een adviseur, al is het maar aan de zijlijn mee laten kijken.
7: Want dat heb je in eerste instantie helemaal niet gedaan.
5: Helemaal niet gedaan, nee.
7: Nee. En dat was, heb je daardoor ook iets, ben je daardoor iets misgelopen?
5: Weet ik niet. Zou kunnen.
7: Want hoe ging dat dan? Ik kan me voorstellen dat bij Sanoma hadden ze wel een klein leger aan specialisten.
5: Dat viel me nog wel mee. Het was gewoon directe onderhandeling met de mensen die de business runden. Dus, en het was ook voor hen niet zo'n hele grote deal. Hè. Daarvoor hadden ze SBS overgenomen. Ja. Maar ik kwam met SBC, dus die map was leek erop. Maar de bedragen wat anders.
7: En Jorrit, je geeft aan, jij zat zelf ook veelvuldig ook aan die onderhandelingstafel. Hoe heb jij de samenwerking met die M&A-partij, maar ook met de juristen van de andere kant ervaren?
5: Ja, ik denk dat het belangrijk is, als je dit soort trajecten doet, dat juristen kunnen met heel veel hypothetische situaties komen. En daar kunnen ze heel lang over door onderhandelen. En dat geldt of het nou inderdaad een visie-fundingronde is of een overname. Ik denk dat het belangrijk is dat jij als opdrachtgever in ieder geval ook iets meegeeft dat het een gebalanceerde deal moet zijn. En daar ook afspraak mee moet maken met andere partijen.
7: En dat betekent eigenlijk niet eindeloos lang doorgaan over een hypothetische situatie die eens in de 100 jaar kan voorkomen.
5: Klopt. Het moet goed gedekt zijn. Dus de echte downside moet geprotect zijn. Maar advocaten kunnen elkaar ook heel lang bezighouden.
7: Ja, dat maak jij ook wel eens mee, toch, David?
6: Ja, 100% precies dit. Advocaten zijn erin getraind. Is ook echt hun werk. En is ook heel vaak nuttig om toch ook in risico's te denken. Maar ik heb al meer dan eens, ik werk heel veel met Sjoerd Mol van Ben Valor gezegd van in zo'n discussie, Sjoerd, we hebben het nu over een situatie. Hoe vaak heb jij dit meegemaakt in de afgelopen 22 jaar jouw praktijk? Ja, 1 of 2 keer. En dat was dan ook nog echt een hele bijzondere context. Hier zie ik dat niet gebeuren. Oké, zullen we dan naar het volgende punt gaan met z'n allen? En dat was wel leuk in dit proces als voorbeeld. Ik weet dat er was een punt, dat volgens mij ging het over non-compete of zo. En ik weet nog, ik opperde iets als niet-jurist van kunnen we dan niet zus of zo? En toen zei de advocaat van Channel Engine, die zei ik vind dat eigenlijk wel fair. En toen dacht ik, dat is bijzonder. Dus die advocaat denkt echt constructief mee. Met deze mensen kun je goed zaken doen.
5: Ja, en we hebben niet voor niks die advocaat. Hè. Doen de meeste venture deals in Nederland in Hoes. En die kijkt altijd naar gebalanceerde deals. En daardoor kun je ook sneller goede deals doen.
6: En wat is jouw rol daarin als opdrachtgever?
5: Ik denk dat je wel de punten moet weten waar discussie over is. En dan goed bepalen. Ook vragen aan je advocaat van welke punten zijn echt belangrijk, hè, voor de risico's te beperken. Maar ook welke, heb je een mening, is gewoon puur een onderhandelingspunt. Want die zitten er ook tussen.
6: Ja.
7: En dan komt die deal uiteindelijk rond. En jij wordt onderdeel dus van het grote Sanoma Media. Die dealsize wat je ervoor gekregen hebt, wil je daar iets over zeggen?
5: Het was single digit millions. Dus het was niet superveel.
7: Ja, maar goed, toch wel in één klap financieel onafhankelijk mogen we stellen. Ja.
5: Geeft wat vrijheid.
7: Je geeft wat vrijheid. Ja, wat deed het met je?
5: Het grappige is, op het moment dat die deal zelf rond is, en het geld staat op de rekening, een soort van anticlimax. Want je weet het al, je bent er lang mee bezig. Dus in je hoofd is het al verwerkt. En ik was alweer bezig met nieuwe ideeën en nieuwe dingen. Dus het gaf mij vrijheid om een nieuwe business op te zetten en te creëren en ook weer zelf te funden.
7: Maar je ziet ineens wel zo'n bedrag op je rekening staan.
5: Ja, klopt.
7: Dat kicken toch? Of?
5: Zeker, ja.
7: Ja,
5: ja, en het is echt heel.
7: Nou, dan zegt David, vraagt dan meestal nog gekke dingen gedaan? Of?
5: Nou, ja, eigenlijk wel. We hebben een wereldreis gemaakt met het gezin. Dus een 7 maanden rond gaan reizen. Dus kan ik iedereen aanbevelen.
7: Heel waardevol geweest.
5: Absoluut.

0: 2,5 jaar staat Jorrit op de loonlijst van Sanoma Media. Maar het staat dan eigenlijk al in de sterren geschreven dat hij uiteindelijk weer gaat ondernemen. En dat gebeurt dan ook met Channel Engine. Een bedrijf dat merken en retailers koppelt aan marketplaces en inmiddels wereldwijd actief is. De start, die financiert hij uit eigen zak, met de opbrengsten van zijn exit.
1: En toen, eind 2018, toen ik zag dat er hele goede kansen in de markt waren, dacht ik, ja, nu moet ik toch echt extern funding gaan ophalen. Toen wilde ik eerst een angelronde gaan ophalen, want ik had helemaal geen zin in de visie aan boord. En toen kwam ik Airbridge tegen, een Nederlandse visie. En een van die partners zei, ja, maar we zijn eigenlijk gewoon goed georganiseerde angels, want het was hun eigen geld. Dus dat was de eerste ronde die we hebben opgehaald. En dat is een hele goede start voor ons geweest.
0: En wat heb jij allemaal moeten doen om die 5 miljoen euro op jouw bankrekening gestort te krijgen? Is dat vooral een kwestie van pitchen?
1: Ja, de eerste ronde was 1,1 miljoen. En dat was een uitgebreide due diligence.
0: Ja.
1: Dat wordt een wat kleiner team, dus dat was vrij soepel. Toen zijn we vrij hard gegroeid en toen hebben we Series E opgehaald van 5 miljoen.
2: Met wat voor partijen zit je dan aan tafel?
1: De Nederlandse visies in dit geval.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Was er veel interesse?
1: Ja, in die ronde zeker. Ja, dus dat is, en dat helpt ook wel hoor. Uiteindelijk krijg je ook nee's. Hè? Ook genoeg nee's van early stage investors. Soms om goede redenen, soms helemaal niet.
2: Misschien leuk om te vertellen, want zowel bij die eerste, bij die seedronde als bij die Series E, hoeveel partijen heb je ongeveer gesproken?
1: Seedronde heel weinig. Ik kom gewoon echt uit mijn netwerk.
2: Ja.
1: Series E een stuk of 30 zijn geweest, denk ik.
2: Ja, dat is nog best aardig.
1: Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke tip is voor mensen die funding ophalen. En nu is de hele markt heel anders. Maar zorg dat je wel veel partijen spreekt.
0: Waarom? Ja, want het kost ook heel veel tijd.
1: Kost heel veel tijd, maar elk gesprek leer je zelf ook weer van. Gedurende elke pitch die je doet, krijg je hele scherpe vragen vanuit verschillende hoeken, waardoor je ook je hele business beter wordt. Dus je zou zelfs wel moeten pitchen, zelfs als je geen geld ophaalt. Want je wordt heel erg gechallenged op jouw strategie, jouw richting. En er zitten mensen aan de andere kant die alleen maar andere businesses zien. Ook hoe ze runnen, hoe ze groeien, et cetera.
2: Ja, en je weet precies waar de waarde in zit. Dus je leert ook hoe zij denken.
1: Ja.
2: En ik heb hier wel eens discussie over in dat soort trajecten, dat ondernemers zeggen, ja, maar we willen toch gewoon met deze koper. En ik wil deze partij eigenlijk niet spreken. En dan denk ik, ja jongens, dat in het geval van de volledige exit, je gaat je levenswerk verkopen. We gaan een ochtend met een partij zitten uit een land wat je nog niet kent, waarom ze bekend zijn dat ze best goed bieden. We gaan dit gewoon wel doen. Want ook als ze niet doorkomen, of ook als ze wel komen, maar je kiest er uiteindelijk niet voor, steken we daar wel wat van op. En dat is beter voor het proces.
0: En tegelijkertijd moet je ook oppassen dat je niet continu kopjes koffie aan het drinken bent.
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: gaat ook weer ten koste van de business.
1: Je moet dat balanceren. Toen wij net die Series E hadden opgehaald, toen kreeg ik direct na de aankondiging kreeg ik allemaal uitnodigingen van VC's. Ik dacht, ja, we hebben net geld opgehaald.
2: Dat
1: hoef ik nu niet te doen. Dus ik had ook inderdaad een e-mail template met, hey, bedankt, maar wij zijn nu echt aan het executen. Ja.
0: Werkt dat dus. Na een exit zitten de hijgende vermogensbeheerders in je nek. En ja, na een Series E-ronde krijg je ineens interesse uit de markt van venture capital.
1: Ja, en je moet wel heel erg strategisch zijn. Hè. Er zitten hele interessante clubs tussen. Atomico was toen ook na Series E, was eigenlijk net iets te laat voor die ronde. Hebben wel goed contact mee gehouden. En die heeft uiteindelijk de Series B geleid. Dus je moet wel.
2: Hoeveel tijd zat er tussen?
1: Anderhalf jaar.
2: Ja, dat is ook nog best snel. En kun je het vertellen over Atomico?
1: Ja, Atomico is wel interessant. Is het fonds wat is opgericht door Nicholas Sandstrom, de oprichter van Skype. Hele sympathieke man die echt technologie en wereldwijd netwerken bouwen snapt. En met name een fonds heeft opgezet waar ze ook operating partners aannemen die je kunnen helpen. En dus bijvoorbeeld met de eerste overname, gaan we zo nog even over hebben. We hebben gewoon iemand aan boord gekregen die precies wist hoe dat moest met de juiste checklist. En dat soort dingen helpen enorm zonder dat je zelf iemand hoeft te zoeken en te vinden.
2: Ja.
0: Maar 50 miljoen, dat is wel meteen een heel stevig bedrag.
1: Dat is een hoop geld, ja.
0: Ja, was al meteen duidelijk dat je dat geld nodig had? Of merkte je gewoon in de markt dat ze een beetje hongerig waren, die VC's, en dat ze maar al te graag geld in jouw bedrijf wilden pompen?
1: Nou, wij waren toen al bezig met een wereldwijd netwerk opzetten. Dus de Series E hebben wij gebruikt om entiteiten op te zetten in Australië, Singapore, Dubai, New York, Toronto. Allemaal tegelijk. Dus daar hebben we kleine teams neergezet, marketplaces aangesloten. En het hele doel met Channel Engine is om een wereldwijd netwerk neer te zetten, zodat global merken overal kunnen verkopen.
0: En daar heb je geld voor nodig?
1: Dat is een investering. Dus we hebben eerst die proofpoint met Series E gedaan. En toen heb ik gezegd, ja, als we dit willen doen, als de wereld hier inderdaad naartoe gaat, laten we het dan echt goed doen. Het kost heel veel geld, omdat je eerst die marketplace moet koppelen. In die regio's heb je nog geen klanten. Dus de kip-ei-verhaal, daar moet eerst geld in.
0: En dan ga je onderhandelen over een bedrag van 50 miljoen... in ruil voor een deel van de aandelen.
1: Ja.
0: En daar zit vaak een soort spanningsveld.
1: Ja, klopt. En daar is het ook wel handig als er meerdere investeerders willen. En dan krijg je aan die kant competitie. En het was net nog in de goede tijd.
2: Kun je een meerderheid behouden?
1: Net niet meer. Ja. Maar dat komt ook om de eerdere rondes aan te gaan.
2: Ja.
0: Hoe ver kun je dan gaan in jouw positie? Want je zegt, er waren meerdere kapers op de kust.
1: Ja.
0: We gingen gesprekken aan. Nou, dan zit je toch fijner aan zo'n onderhandelingstafel.
1: Ja, het is altijd handig als je al een termsheet hebt.
0: Maar goed, je zegt het net even zo. Ja, de meerderheid hebben we net niet kunnen behouden. Ik zou als ondernemer ook kunnen denken, ja, dit bedrijf is me lief. Ik heb toch liefst zelf de zeggenschap uiteindelijk.
2: Ja, maar zeggenschap en percentages zijn wel echt verschillende dingen.
0: Oké, vertel.
1: Ja, dit is echt voornamelijk een financiële investering. Hè? Dus we hebben meerdere investeerders die een ander belang daarin hebben. Hè? Dus gesplitst. Dus ik heb wel by far de grootste zeggenschap. Uiteindelijk wil je ook VC's aan boord hebben, niet alleen voor het geld. Hè. Je wil juist mensen aan boord hebben die aan dezelfde kant van de tafel zitten, met dezelfde doelstellingen. Dus er moet wel aligned zijn. Hè. Als je VC's aan boord krijgt die aan het eind van een fund life zitten en na 3 jaar al moeten exiten en jij wilt dat niet, dan heb je wel een probleem. Hè. Of als je een angel aan boord hebt die eerder eruit wil. Dus dat moet je voorkomen. Je moet heel duidelijk jouw visie neerzetten en daar zoek je een investeerder bij. En hopelijk past dat. Maar je moet niet gaan doen, ja, de investeerder wil dit. Nee, het moet passen bij jouw visie. En de investeerder moet er ook echt in geloven. En niet zeggen dat ze erin geloven en dan iets anders acteren.
2: Ja, dan moet je ook op tijd beginnen. Want als je dit gaat doen, als net je Series E bijna op is en er zit te veel druk op, dan zit je ook niet ontspannen in dat proces.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja. Nee, dit was begin 2022.
1: Ja.
0: Eigenlijk net voordat de markt een beetje begon in te zakken.
1: Ja, dat was best spannend.
0: Ja, want zag jij dat al aankomen tijdens die onderhandelingen?
1: Ik was vrij veel aan het investeren ook global ontwikkeling in de financiële markt aan het kijken. En toen dacht ik, kan nog wel eens de verkeerde kant op gaan volgend jaar. Dus ik ben wat vroeger gaan racen dan ik oorspronkelijk dacht. En toen wij inderdaad de termsheet hadden getekend, ja, dan ga je nog een heel due diligence proces in. Dan ga je met legal aan de slag. En toen gingen al de troepen naar de grens bij de Oekraïne. En toen begon er al heel erg veel onrust in de markt te komen. Dus ik heb er best hard aan gewerkt om die deal er snel doorheen te krijgen. Om die rust erin.
0: En dat was stressvol.
1: Dat is best stressvol, ja. Ja, dat zijn veel telefoontjes 's avonds en veel dingen uitzoeken in het weekend, et cetera.
0: Ja, want wij horen ook van ondernemers dat ze letterlijk, soms zelfs omvallen van de stress die zij ervaren tijdens zo'n periode. Korte nachten, heel gedoe.
1: Zo erg was het gelukkig niet, maar ik ben al vrij lang aan het ondernemen. Uiteindelijk moet je be comfortable and you're uncomfortable. Dus zorg wel dat je daar gewoon continu ook even die rustmomenten pakt. Dus je moet je er ook niet emotioneel door laten opeten. Maar je kan gewoon hard werken om het voor elkaar te krijgen.
0: En zo heb jij dus ervaring met zowel een volledige exit als het ophalen van durfkapitaal.
1: Ja.
0: 1 miljoen, 5 miljoen en vervolgens die 50 miljoen.
1: Ja.
0: Dan wordt het 2023 en dan stap jij voor het eerst in het bootje van de koper.
1: Ja.
0: Een Nederlandse branchegenoot, Vendiro. Jij kende de founders, hè, geloof ik.
1: Ja, klopt. Dat is eigenlijk heel leuk, want die... We doen iets wat vrij uniek is in de wereld. En Vendiro was hetzelfde aan het doen, ook vanuit de stad Leiden. En ze kwamen een beetje uit dezelfde hoek. Dus de founders daarvan deden dat voor een concurrent van mijn webwinkels eerder. Dus wij hebben allebei een oplossing gebouwd voor wat we zelf nodig hadden. En toen begonnen we te concurreren in Leiden. Altijd contact gehouden. Soms hadden we klanten die zaten bij Vendiro en bij ons voor internationale uitbreiding. En op een gegeven moment hebben we een gesprek gevoerd van, joh, zou het niet zinnig zijn om dit samen te doen? Wij waren inmiddels veel groter geworden, we hadden funding opgehaald. De founders daarvan vonden het ook echt heel erg leuk. Heel veel kennis in huis om gewoon met die business bezig te zijn. Dus toen zijn ze bij ons aan boord gekomen.
0: Dat is een klein wereldje. Ik heb jou uitgenodigd en ik kwam er later achter, David, dat jij via deze route ook een link hebt met Jorrit. Want jij hebt destijds de verkopers geadviseerd.
2: Ja.
0: Hoe ging dat?
2: We kijken niet boos naar elkaar, geloof ik, maar ik denk heel goed. Volgens mij is Jorrit destijds ook degene geweest die het zaadje heeft geplant bij Twan en Bart van, joh, kunnen we niet eens samen?
0: Ja, de oprichters van Vendiro.
2: De oprichters van Vendiro. En die hebben mij vervolgens gebeld van, joh, we komen mogelijk in zo'n traject. Zou je eens met ons willen meekijken? Ik weet ook nog letterlijk dat dan had jij weer gebeld, Jorrit, van Twan, zullen we even koffie drinken? En dan belde Twan mij: David, wat moet ik wel en niet
0: doen? Wat zal ik doen?
2: maar die mannen die kenden elkaar al. Maar we hebben toen wel gezegd, wat ik ook hier altijd zeg, we maken er wel een proces van. Dus we houden deze heel warm en er ligt een relatie. Dus daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Maar zo'n deal doe je één keer. Dus laten we ook wat breder kijken in de markt of er nog meer partijen zijn.
0: Is het een voordeel dat de oprichters van beide partijen elkaar kennen? Of juist, ja, werkt dat ook een beetje?
2: Ik vind van wel.
0: Ja?
2: Ja, zeker. Het zijn geen vrienden van vroeger. Dat vind ik veel complexer mogelijk. Als je al zakelijk een relatie hebt, is de kans op succes volgens mij alleen maar groter. Want kijk, stel dat Jorrit of Twan of Bart iets geks had gedaan in de samenwerking daarvoor, of dat hoor je uit het wereldje, dan had je misschien ook een reden om het helemaal niet te doen. Maar blijkbaar,
0: ja, of de een had de ander zijn vrouw proberen te versieren, nou, dan
2: ik weet niet hoe je hierop komt.
0: Dan was het wel wat lastiger
1: geworden. Dat is in dit geval niet van toepassing. Tenminste, niet dat ik weet.
0: Maar toch, jullie zaten dus tegenover elkaar aan die onderhandelingstafel. Ik ben toch wel even benieuwd. Is het een beetje harde onderhandelaar?
2: Jorrit, ik vind dat Jorrit het heel handig doet op de relatie. Maar wel authentiek. Hè? Dus, en dat vind ik persoonlijk belangrijk. Je hebt ook vrij snel doordenken als het niet authentiek is. Maar wel iemand die heel goed weet wat hij wil. Maar ik weet nog de dag, hè, je hebt zo'n proces met je maakt een informatiememorandum, je gaat gesprekken voeren, je vraagt biedingen uit. En dan heb je op een gegeven moment een deadline van: we willen vrijdagmiddag om 12 uur die datum, willen we de non-binding offers ontvangen. Maar die avond daarvoor belde Jorrit mij nog even van: hey David, ja, we zijn bezig met die bieding. Hey, nog even, wat is voor jullie echt belangrijk?
0: Ah,
2: waar denk je aan?
0: Toch even,
2: ja, dat doen ze wel vaker. Maar,
0: en hou jij dan je lippen stijf op elkaar?
2: Ja, ik kan natuurlijk. Ik kan een klein beetje richting geven. Ja. Kijk, het belang van de klant is toch dat je het proces laat en dat je partijen de kans geeft om iets neer te leggen, waarbij ze ook het gevoel hebben: we zijn in concurrentie, dus we moeten wel meteen iets goeds neerleggen. Maar jij vroeg, hoe weet Jorrit dat? Ik vind het plezierig.
1: Ja, ik denk dat er ook nog wel bij komt kijken. Je zit tegenover elkaar, maar uiteindelijk kijk ik naar een overname als je gaat met elkaar samen een business runnen. Dus het moet ook in hun belang zijn dat het een succes is. En dus als je in zo'n traject heel erg probeert puur op de financiële short term te zitten, in plaats van wat betekent het voor die mannen in de toekomst, en kun je echt samen incentivized dit gaan bouwen, dan heb je een heel ander gesprek. En zo kijk ik eigenlijk altijd naar partnerships. Ook of het een VC is die investeert, of een partnership van de overname, klanten, partners. Ik denk dat het belangrijk is dat het gebalanceerd is.
0: En dat zei Jorrit Steins van Channel Engine over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit, kapitaal wil ophalen of zelf een concurrent wil overnemen, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa stroomde er afgelopen zomer erg weinig water door de grote rivieren, zoals de Donau, de Rijn en de Seine. Het minst in meer dan 30 jaar, zegt Klimaatdienst Copernicus. De droogte zorgde voor problemen voor de scheepvaart en in sommige landen was er te weinig koelwater voor kerncentrales. In Brazilië wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke bom die is achtergelaten bij het Hoge Rechtshof van het land. Er is een verdachte opgepakt, hij klom over het hek van het hof en gooide een rugzak bovenop een bushokje waar die bom in zou kunnen zitten. Over een paar dagen zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Podcast Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Donderdag 1 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. En vandaag hebben we onder meer een luisteraar die probeert Rob en Arend-Jan op te vrolijken en aandacht voor de evolutieleer. Maar we beginnen bij Jan Molenaar. Die zegt, we hebben het vaak over dat Poetin denkt dat hij op lange termijn aan de winnende hand is. En daar wordt dan soms een beetje lacherig over gedaan, kijkend naar hoe goed Oekraïne weerstand biedt aan het front. Maar als je daadwerkelijk kijkt naar de tactiek die Poetin voert, zie je volgens mij juist een strategie die sterk op de lange termijn is gericht. Economie lam leggen, nu de datacenters probeert hij aan te pakken en andere digitale infrastructuur, de energievoorziening natuurlijk, vitale infrastructuur. En als je dat doortrekt naar een situatie over zeg 2-3 jaar, kun je dan niet afvragen of op een gegeven moment Oekraïne nog wel in staat is de logistieke, personele aanvoer, innovatie, kapitaal, al dat overeind te houden om het front overeind te houden? Kijken we daardoor niet te veel naar het front en te weinig naar de onderliggende strategische uitputting van Oekraïne?
5: Nou, ik weet niet precies wie we is. Volgens mij hebben we deze opmerking gisteren ook nog gemaakt. We maken ons denk ik heel erg zorgen over het feit wat daar gebeurt. Dus de situatie aan het front, dat gaat niet heel slecht voor Oekraïne. Maar tegelijkertijd is de constatering toch dat de Russen hier en daar toch vorderingen maken. Ik bedoel, ik heb heel vaak de vergelijking getrokken met een slak. Daar hou ik niet van, in verband met mijn hosta's. Want die lui die gaan naar voren. En uiteindelijk komen ze gewoon bij mijn hosta's aan. Dus je moet wel wat doen. En dat kan een tijdje duren, maar uiteindelijk gebeurt het. En dat zal, als Rusland de tijd heeft, zal dat nu ook gebeuren. Met betrekking tot die grote aanvallen die er op dit ogenblik worden uitgevoerd in Oekraïne zelf, met bijvoorbeeld die Geran 5 drones, dat zijn die straalaangedreven drones, daar hebben de Oekraïners zich op verkeken. Daarvan hebben ze gezegd van, oeps, dat hebben we niet helemaal zien aankomen en de schade is gigantisch en we kunnen dus niet allemaal tegenhouden. En dat heeft ook te maken met het gebrek aan überhaupt luchtverdediging. Dus dat heeft ook te maken met die bewegingen in de oorlog en die innovatiecycli waar we het ook heel vaak over hebben gehad. En het feit in dit geval dat die oorlog op pakweg de 4 maanden toch van aard aan het veranderen is. De vragensteller, Jan Molenaar, die zegt van, ja, als we over 2 of 3 jaar kijken, misschien is de situatie wel anders. Ik denk dat 2 of 3 jaar wel heel veel is. En de grote vraag is of de Russen dat volhouden. Want als je dus nu kijkt wat Poetin heeft gezegd, dan heeft hij, dat hebben we ergens deze week ook gememoreerd, dan heeft hij gezegd dat die verovering van de Donbass aan het eind van het jaar rond moet zijn. Dat lukt hem denk ik niet. Maar wat interessanter is wat hij heeft gezegd, is dat Oekraïne moet capituleren voor het voorjaar van volgend jaar. Dus ja. Hij denkt nu dat hij met die lange afstandswapens die hij inzet, Oekraïne kan laten capituleren. Nou ja, en dan wordt de vraag relevant van kan die dat of kan die niet? Kan die dat niet? En dan moet ik eerlijk zeggen van ik weet het niet. Ik kan daar geen... Historisch gezien is dat lastig. Dat je dus met terreurbombardementen een tegenstander tot capitulatie dwingt. Maar het kan wel. Ik bedoel, het voorbeeld is natuurlijk Nederland die door de bombardementen op Rotterdam gecapituleerd heeft. Maar ja, daarvoor was al duidelijk dat ze het militair niet konden redden. Ik vind het een niet te beantwoorden vraag. Omdat we het gewoon niet weten. En ik denk dat we dat ook wel duidelijk hebben gemaakt in de afgelopen vele maanden waarin we deze podcast nu maken en we in deze situatie verzeld zijn geraakt. Arjan?
6: Helemaal eens. Nog één lichtpuntje. Rusland voert natuurlijk ook een uitputtingsoorlog tegen zichzelf.
5: Hè? Ja.
6: Het verbruikt mensen, materieel en kapitaal. Terwijl Oekraïne toegang heeft tot de economische en industriële capaciteit van Europa en een beetje de VS. Ja. Misschien is de beslissende variabele uiteindelijk niet alleen wie het meeste kan vernietigen, maar ook wie zijn vernietigde capaciteit het snelst kan vervangen. Hè?
5: En daar zit nu een probleem in. Ja. Dat hebben we gisteren ook besproken. Daar zit echt een probleem in. Omdat die industriële capaciteit is nu doelwit geworden in Oekraïne. We weten dat het zo'n 45 miljoen per uur kost als luchtalarm aangaat en de industriële capaciteit moet worden stilgelegd. Daarvoor zijn nu nieuwe maatregelen genomen. Je hebt dus nu een rode en een gele alarmering. De rode alarmering zegt stoppen met alles. En de gele zegt van oké, je kunt door blijven gaan. Maar wat er gebeurd is dat toen die Academie van Wetenschappen is gebombardeerd, toen was er een gele alarmering. Dus je kon gewoon doorgaan. Dus dat zegt niet alles. Toen ik zelf in de laatste keer in Oekraïne was, toen kon je nog een keer doorslapen. En kon je het luchtalarm negeren. En dan werd er gekeken van, nou komen die drones eraan, nou zal wel meevallen. Maar nu, met die grote aantallen ballistische raketten en met die Geran 5 drones, wordt dat wel heel lastig. Dus je waarschuwingstijd is ook verkort. En je ziet dus dat de schade enorm oploopt. En dat is ook een van de verklaringen waarom het gat in de begroting, waar we het gisteren over hebben gehad, zo groot is geworden. Dus Dat maakt eerlijk gezegd, Arend-Jan, voor mij de inschatting van hoe dit zal gaan aflopen alleen maar onzekerder.
6: Ja, voor mij ook. Het is ongemeen spannend. Hè? De vraag is hoeveel Oekraïnse elektriciteitscentrales, spoorwegen, bedrijven, zelfs werknemers er over 3 jaar nog zijn. En hoeveel Europa daarvan kan vervangen. Neem het voorbeeld van de generatoren, wat Rob maandag noemde. Hè? Het is ontzettend belangrijk dat er heel veel generatoren naar Oekraïne toe gaan. Maar dat is een eindig getal in Europa. Dingen zijn verschrikkelijk duur. Hè? Dus dat is ook maar de vraag hoe ver we dat kunnen doen. En zonder een generator gaan er dus mensen echt dood van de kou. Ik maak me echt enorme zorgen over dit.
5: Nee, goed, ik bedoel, ik ben nooit zonnetje in huis als het gaat over dit soort dingen. Dus hier ook niet. Ik heb in het begin van de oorlog, en daar heb ik heel veel kritiek op gekregen, in het openbaar ook gezegd van Oekraïne kan die oorlog niet winnen. En daar blijf ik gewoon bij. Dus het enige wat kan, is dat je die oorlog uitzinkt. En dat de Russen, de Rusland, op een gegeven ogenblik stopt omdat ze niet meer trekken. Omdat ze uitgeput zijn. Ja. Daar is op dit ogenblik reden voor om te veronderstellen dat dat op korte termijn kan gaan gebeuren. Exact. Nou ja, zie daar het probleem. Ja. Maar ik hoop niet dat we over 2 of 3 jaar nog steeds op dit ogenblik elkaar zo zitten aan te kijken en te zeggen van, nou, wanneer houdt het nou eens een keer op?
7: God, ja. Gaan wij naar een vraag die via de app binnenkwam. En dat is fijn, want dat zijn altijd lekker korte vragen. Want je mag niet eindeloos doortypen in die app. Maries Wering die vraagt, als Nederland morgen 1 kwetsbaarheid mocht oplossen om geopolitiek weerbaarder te worden, welke kiezen jullie dan?
6: Nou, wat je zou kunnen zeggen, ik denk de afhankelijkheid van elektriciteit en ook digitale infrastructuur zonder voldoende terugvalmogelijkheden is wel heel kritisch hoor. Het gaat niet alleen om cybersecurity, het gaat ook om reden.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Samenwerking in Europa. Want geopolitiek gaat om geostrategische machtspolitiek. En dat betekent dus dat je gezamenlijk je macht moet gaan inzetten. En dat betekent dat de geopolitieke sterktes van Europa, en die heeft Nederland nauwelijks, behalve ASML, moeten worden ingezet om een tegenstander dan wel onder druk te zetten of onafhankelijker te worden. Als het gaat om geopolitiek, dan is er altijd een relatie met wat er op je grondgebied gebeurt en met de geografie zelf. Dus geografisch, als je sterker wil worden, dan moet je de samenwerking in EU-verband verdiepen. Dat betekent dus dat je de uitbreiding van de Europese Unie moet zien als een geopolitiek project. Dat je de toegang tot de interne markt moet zien als een geopolitiek project. En dat de goede dingen die we gezamenlijk aan het doen zijn in Europa en die ons macht verschaffen, dat je die geopolitiek inzet. Dus het antwoord is vrij simpel. Alleen de uitvoerbaarheid hiervan is niet zo groot.
2: Ja, met andere woorden, Rob zegt dus eigenlijk, we hebben meer Europa nodig. Daar ben ik heel erg mee eens. En het trieste is, en dat wil ik ook heel scherp concluderen, dat juist dus de populisten, maar ook de VVD, het electoraal interessant vinden om zich een beetje te verwijderen van EU-samenwerking.
1: Ja, dat is een soort zelfmoord hier aan het plegen.
2: Ja, dat vind ik heel erg onverantwoord.
3: Er worden hier wel stapjes genomen in de zin van meerderheidsbesluitvorming op buitenlandgebied waarover wordt gediscussieerd, of een Europese Veiligheidsraad. Dat zijn stapjes in die richting van meer één blok vormen.
1: Nou ja, dat is het hele punt. Als je alles bij elkaar optelt en je kijkt wat er gebeurt, dan gebeurt er een hele hoop. Alleen het zijn in zeer belangrijke mate voornemens. En er gebeurt wel iets, maar veel verzandt ook in de Europese wet en regelgeving en internationale wet en regelgeving. Dat heeft bijvoorbeeld, dat is de grote klacht van de defensieindustrie en de start-ups. Ik hoor dus nu ook weer, en ik zag dat afgelopen zondag weer op de Dam, dat men zegt van ja, de defensieindustrie wil dit. Ja, de defensieindustrie die heeft weinig te willen, want die kan ook op dit ogenblik weinig, want ja, er is wel geld, maar het gaat te traag. En daar zit dus het hele probleem in op dit ogenblik.
3: Ja. Fonsput leest uit interesse wel eens een boek over evolutieleer en vraagt, zou je de geopolitieke situatie ook niet vanuit dit perspectief kunnen bekijken? Hij legt uit, in het boek Evolution for Everyone van David Sloan Wilson kan je het hoofdstuk Dancing with Ghosts lezen. Hierin stelt hij dat adaptief gedrag allesbehalve vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld, van de 100 uitkomende zeeschildpadjes gaan er 95 de verkeerde kant op, namelijk richting de verlichte strandbars, om daar aan hun einde te komen. Slechts 5 richting zee, bij de volle maan, om daar de soort verder te zetten. Deze 5 bepalen uiteindelijk de toekomst van de soort. Pardon.
2: Emoties, je wordt emoties overmand.
3: Nee, die babyschildpadjes, dat doet het altijd wel bij mij. Fons vervolgt. Dit logischerwijs zou dit betekenen dat 95% van de Europeanen geen flauw benul heeft van wat er gebeurt. Die gaan dus richting die verlichte strandbar. En 5% wel adaptief gedrag vertoont. Zal de toekomst van Europa uiteindelijk bepaald worden door Europeanen die het best en het snelst aangepast zijn aan de geopolitieke situatie in de Baltische Staten, Finland, Polen? Is dat de survival of the fittest geopolitiek?
2: Het verschil tussen schildpadden en staten is dat mensen en staten wel van elkaar kunnen leren. Hè? Die arme zeeschildpadden, die moeten naar de volle maan zwemmen, maar die gaan dan die verlichte strandbars en dan gaan ze eraan. Kijk, wij hebben dus in Europa verschillende percepties van de Russische dreiging. We hebben verschillende veiligheidsstrategieën. Landen als Finland en Polen en de Baltische Staten hebben door hun ligging en historische ervaring eerder geïnvesteerd in verdediging dan de landen die meer ten westen daarvan liggen. Hè? Mm-hmm. Maar je zou wel kunnen zeggen, wij kunnen

0: leren van Oost-Europa, om het zo maar eens te zeggen. Dus het is iets minder ongelukkig dan het schildpaddenvoorbeeld. Want mensen kunnen leren en schildpadden helaas niet.
1: Ja, en een maatschappij wordt collectiever door een dreiging. En dat is wat we op dit ogenblik ook zien. Dus de vergelijking met de schildpadden gaat niet helemaal op. Want het zal ongetwijfeld waar zijn dat 95% van de schildpadden de verkeerde kant op loopt. Dat is in de maatschappij ook vaak het geval. Het is natuurlijk maar een hele kleine groep die ziet wat er aan de hand is. En die zegt van, nou, we moeten toch de andere kant op gaan. Die voorhoede, die is altijd belangrijk in elke maatschappij. Maar die voorhoede, die kan alleen maar wat voor elkaar krijgen als er een besef ontstaat bij die rest van de bevolking dat er echt wat moet gaan gebeuren. Dat zien we op dit ogenblik wel. En een aanwijzing daarvoor is dat er op dit ogenblik eigenlijk heel weinig protest is tegen hoge defensieuitgaven. En dat, en het feit dat dat weg is, betekent dat dat aanvaard is. En dat dus mensen kennelijk inzien ja, dat er iets moet gaan gebeuren. Het zijn langzame processen die je natuurlijk ja, eigenlijk niet op het strand ziet met die schildpadden. Daar zie je dit soort processen niet. Schildpadden worden niet in één klap collectief. Of er moet een of ander beest aankomen vanuit de strandtenten. Dat die schildpadden de andere kant op gaan. Dan zou je het je kunnen voorstellen dat dat het geval is. Maar dat doet meer aan de mensen denken.
0: Je zou misschien kunnen zeggen dat het concept van afschrikking, hè, dus macht versus tegenmacht, dat leidt dan uiteindelijk tot vrede, omdat de kosten voor een inval te hoog worden. Hopelijk is het zo dat nu meer Europeanen inzien dat afschrikking toch eigenlijk wel erg belangrijk is. Ik vond wel dat er een beetje erg veel mensen op de dam stonden, hoor.
1: Dat nou, kan ja, allemaal 3000, zo voor... dat zijn er een hele hoop niet, hoor.
0: Ja, dat is nee, ook maar, zo.
1: Ja. Nee, goed. Maar ik bedoel, ja, de grote vraag is natuurlijk welke kant we oplopen. En ja, of we snel genoeg de zee bereiken. Ja. Maar ik moet zeggen, strandtenten zijn natuurlijk ook wel heel erg aantrekkelijk. Zeker voor de postmoderne medemens in Europa.
2: Ja, absoluut. Nou, ik ga meteen naar de verlichte strandtent.
1: Ja, nee, dat er twijfel ik geen moment aan dat jij dat doet.
0: Als je te veel podcasts opneemt, dan ga je gelijk naar die strandtent, toch?
2: Ja, absoluut. Ja. Olvert Langerak, die heeft 4 punten ingestuurd met de bedoeling jullie blij te maken.
1: Blij maken.
2: Positieve dingen in de huidige geopolitiek, zoals Olvert dat zegt. Ik neem ze maar even door.
1: Ja.
2: Worden jullie blij van? Punt 1. De machtigste landen van deze wereld zijn niet in staat om veel kleinere landen de les te lezen. Zie Rusland, Oekraïne, Amerika, Iran, misschien ook wel China, Taiwan. Nou, dus is dat niet een verrassend positief ding dat wij hier zien?
1: Weet wel een hele tijd. Dat is asymmetrische oorlogsvoering. En sterker nog, een land dat ongeveer in de middeleeuwen leeft. En groepen die in de middeleeuwen leven, zie de Taliban, die zijn in staat om de NAVO het land uit te werken. En dat is ook gewoon gebeurd. Dus het weet wel een hele tijd. Koloniale oorlog, idem dito. En toen bleek dus ook dat die kolonisatoren heel weinig konden uitmaken tegen de asymmetrische acties van landen die zeiden van ik wil niet onder het koloniale juk van bijvoorbeeld Nederland leven. Ja, dus uiteindelijk gaat dat dus gewoon mis. Dus nee, dat weten we al een hele tijd dat dat zo is.
2: Oké, okay. Nou, moedige poging
1: maar
2: van
1: ik, nee, maar ik ben het wel... De constatering is juist. Ja.
2: Nou, oké. Dat is een beginnetje.
0: Maar ik heb toch wel een zuurpruim antwoord, hoor. Ik heb wel een zuurpruim. Kijk, asymmetrie verdwijnt natuurlijk helemaal niet. Grotere mogelijkheden kunnen kleinere staten nog steeds buitengewoon veel schade toebrengen.
1: Zeker.
0: Tweede, arsenalen blijken verrassend eindig. Maar ja, wat Amerika gaat nu weer enorm investeren in nieuwe wapenindustrie. Hè? Enorm opschalen. De schaarste vandaag kan dus leiden tot veel grotere arsenalen morgen. Hè? Obligatiemarkt kan slecht beleid...
2: Wacht even. Arjan, jij loopt nu vooruit op de volgende punten.
1: En dan kom je aan al die wijsheden uit,
2: Jan. Wil voorhouden om een glimlach op jullie gezicht te tonen.
0: Ja, maar die probeer ik dus allemaal te zuurpruimen.
2: Ja, maar ik moet ze wel even noemen.
0: Oké.
2: Het tweede punt van Olvert was dus dat zelfs machtige landen snel door hun wapenarsenaal heen gaan. Zie Amerika, zie Rusland. ook dat is toch eigenlijk... Nou ja, dit was toch wel verrassend, toch? Hoe zeer de Amerikanen zuurpruim hierover. Dit is nou hartstikke mooi, Aaron Jones.
0: Ja, maar Trump gaat zijn wapenindustrie enorm opschalen. Dus het is ook niet een heilige graal of zo. Hè? Je kan natuurlijk gewoon een grote mogelijkheid bedenken met veel grotere... wapenvoorraad.
1: Ja, het is duurzaam. Toen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog hadden de Britten ook niet zoveel, maar hebben het voor elkaar gekregen om binnen no time een hele wapenindustrie uit de grond te stampen. Ja. En dat kunnen grootmachten weer doen.
2: Ja. Maar goed, ik denk dat Trump nu toch een klein beetje moet oppassen de komende tijd nadat hij alles heeft verschoten in Iran.
0: Zeker.
2: Toch? Met zijn oorlogjes. Dus zeker. Dat is mooi. En ook, zegt Olvert, die obligatiemarkten houden machtige regeringen in het gareel. Zelfs Trump is hiervoor beducht, omdat onder meer de rentes voor zijn kiezers ook oplopen. Dit zorgt voor natuurlijke correctie / begrenzing op onverantwoordelijk financieel beleid met alle ellende van dien. Jongens, dit is
0: allemaal,
2: toch ook
0: dat is allemaal prachtig. Waar. En ik zeg het zelf ook heel vaak, maar het is natuurlijk niet heilig, hè? Een obligatiemarkt maakt slecht beleid duurder, maar niet onmogelijk. Hè? Dus er zitten grenzen aan de oplossing, om het zo maar te zeggen.
2: Huh? Oké. Nou, Olvert had er nog eentje.
1: Ja.
2: De landen in de wereld zijn sterk met elkaar verknoopt. Logistiek, productie, handel en de belangrijkste markten zijn wereldwijd. Dat verstoring hiervan vooral ook het eigen belang raakt. De stagnerende olietoevoer raakt Amerika met hoge prijzen tot gevolg, terwijl Amerika niet zelfvoorzienend is. China stopt weliswaar soms tijdelijk met de export van zeldzame aardmetalen. Ja. Maar na de enige tijd wordt die export weer hervat. Want ook zij hebben die deviezen nodig. Is dat niet, dan
1: is ook zo moois.
0: Kijk, hier moet ik iets vreselijks zeggen. Wil ik dan bij voorbaat mijn excuses aanbieden. Kijk, in 1914 was de haute finance tegen de Eerste Wereldoorlog. Ja. Alleen de mensen die de dikke Bertha produceerden, dus de Duitse wapenindustrie, vonden het wel een leuk idee. En toch is het gebeurd. Met andere woorden, economische interdependentie, economische wederzijdse afhankelijkheid, heeft die uitbraak van die krankzinnige Eerste Wereldoorlog niet voorkomen.
1: Nou, er is er nog een veel mooier voorbeeld van, een recente voorbeeld. Want bondskanselier Merkel, dat was degene die zei van we moeten energierelaties aangaan met Rusland. Want als we dat doen, dan ontstaat de vrede in Europa.
0: Is ook niet helemaal gelukt.
1: Nee, inderdaad. Dat is toch een understatement. Nee, maar ik kijk, al die constateringen, die zijn juist.
0: Ja.
1: Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee ook de wereldvrede uitbreekt.
0: Ja.
1: En je moet het plaatsen in de context van de grote geopolitieke verschuivingen die op dit ogenblik plaatsvinden in de wereld. Ja. Dus je hebt een mondiale machtsstrijd. En die machtsstrijd op zich is destabiliserend. Ja. En of je nou je wapens al dan niet verschoten hebt, of dat er een discussie gaat ontstaan over geld en obligaties, en dat er een discussie ontstaat over handelstromen, allemaal tot je dienst. Maar dit is iets wat gedurende vele decennia gewoon tot onvrede gaat leiden. En de wereld doet voortslepen van crisis naar crisis. Dat is eigenlijk op dit ogenblik wat er aan de hand is. En dat is iets wat echt nieuw is. En dat valt hier buiten. En al die punten die zijn genoemd, die kun je dus ook gebruiken in die geopolitieke machtsstrijd die op dit ogenblik plaatsvindt. En daar zit denk ik daar zit denk ik het grootste probleem in. Hoe dat gaat aflopen, dat moeten we nog zien. Maar de kans dat China dit wint en op technologisch gebied eigenlijk al gewonnen heeft, is buitengewoon groot. En dat zou dus ook betekenen dat China ze wil aan de rest van de wereld wil gaan opleggen. Want wat dat betreft gedraagt China zich compleet volgens het boekje. Ondanks alle mooie retoriek die uit Beijing komt. Ja, en dat heeft grote gevolgen en dat gaan wij dus niet pikken. Dus die ellende blijft gewoon bestaan.
2: Met dank weer aan onze geweldige luisteraars voor hun leuke vragen.
0: En hele
2: jullie voor de
0: vragen.
2: Antwoorden sluiten we af voor vandaag.
1: Ja, tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa stroomde er afgelopen zomer erg weinig water door de grote rivieren, zoals de Donau, de Rijn en de Seine. Het minst in meer dan 30 jaar, zegt klimaatdienst Copernicus. De droogte zorgde voor problemen voor de scheepvaart en in sommige landen was er te weinig koelwater voor kerncentrales. In Brazilië wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke bom die is achtergelaten bij het Hoge Rechtshof van het land. Er is een verdachte opgepakt. Hij klom over het hek van het hof en gooide een rugzak bovenop een bushokje waar die bom in zou kunnen zitten. Over een paar dagen zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
5: De eerste van de maand, goed dat je luistert. Welkom op deze donderdag 1 oktober, de dag dat we de baas van Netflix gaan helpen. Want die weet zelf niet helemaal hoe hij het aandeel omhoog moet krijgen. Hij geeft toe dat de groei van Netflix niet voldoende is.
6: Yes, overall, we're not growing as fast as I want us to. And we're working on making that move faster.
7: En ik word er bijna nostalgisch van, want we halen het stof van een heel oud bedrijf.
8: We gaan het hebben over Nokia. Klinkt net zo ouderwets en analoog op de een of andere manier. Maar Nokia heeft een nieuw verdienmodel ontdekt. En dat is de defensieindustrie.
7: Nokia ziet kansen in defensie. Kan dat een nieuwe revolutie voor het bedrijf betekenen? We zoeken het zo voor je uit.
5: En we vertellen je alles over de cijfers van Micron.
7: Dijex sloot 11,1% lager onder de 1103 punten. Grootste daler was ArcelorMittal met een verlies van 4,4%. En de beurzen in de VS staan vrijwel vlak.
5: De Ajax sloot 1,1%.
7: Wat zei ik dan?
5: 11%.
7: Oh, dat is wel heel veel.
5: Ik denk
7: Sorry.
5: Nu dat een paar mensen zo de vangrail inrijden van even naar mijn beleggingsportefeuille luisteren. Niet getreurd, de Ajax sloot 1,1% lager onder de 1103 punten.
7: Nou, dat belooft wat.
5: Ik hoop anders krijgen we boze luisteraars.
7: Ja, dat moeten we niet hebben. Ik hoop dat Jean-Paul vanuit Heusden van Itoro en Markets Are Everywhere beter op de cijfers let. Goedenavond.
9: Ik zal er goed op letten.
5: De gezichtsuitdrukking van jou was priceless toen ik dat voorlas. Maar goed, ik wil aftrappen met de chipmaker Micron. Dat kwam na beurs met de cijfers en vandaag kunnen beleggers daarop reageren. Nou, eerste cijfers op een rijtje. De omzet kwam uit op $54 miljard. Een vervijfvoudiging. De winst was 11 keer zo hoog en kwam uit op ruim $38 miljard. Nou, over dit kwartaal is Micron ook enthousiast. De omzet die ze verwachten te halen is namelijk een stuk hoger dan waarop analisten rekenen. Een recordjaar, zo noemt de CEO 2026. En zegt, we verwachten een nog sterker boekjaar 2027. Maar toch zijn er ook wel wat negatieve puntjes te noemen. De marges worden minder. Dat komt onder meer door de salarissen die gaan omhoog. Volgens de CEO van Micron gaan die impact hebben op de winstmarges.
10: We rewarded our team members in a record fashion as well with their incentive compensation. But as the manufacturing workers' incentive compensation in fiscal fourth quarter carries into the first quarter's cost of goods sold, it does impact our gross margin. But we guided to a very strong gross margin of 86.25%.
5: Ja, beleggers reageren niet happy. De koers staat ruim 1,5% in de min. Wat blijft bij jou het meeste hangen, Jean-Paul? Dat ze de omzet flink op gaan krikken of dat die marges kunnen gaan dalen?
9: Nou, alles. Maar die marges, die daling, het gaat van 87% naar 86.
5: Ja, dus daar hebben we het over.
9: Daar hebben we het over. Dat was vorig jaar was dat geloof ik 46 of zo. Mm-hmm. Dus het geld klotst daar echt tegen de plinten aan. En nu volgend kwartaal gaat het weer door. Ja, de hele wereld wil rekenchips hebben. En die werken alleen maar goed als je genoeg geheugenchips hebt. Mm-hmm. En wat ze zeiden bij die cijfers, ze hebben nu 26 langlopende contracten. Dat is echt nieuw voor die industrie, hè? Dat klanten al tot aan 3 jaar vooruit zeg maar zeggen wat ze willen hebben. De cijfers om nog een ringetje te halen.
5: Ja, bizar.
9: Alleen het aandeel was al zover opgelopen.
5: Ja.
9: En het staat nu genoteerd tegen 7 keer de winst van volgend jaar. Maar ja, dus toch dat mensen denken, nou ja, het is zo hard gegaan. Meer dan 300% geloof ik dit jaar. Mm-hmm. Eerst maar eens even aankijken hoe het verder gaat.
5: Ja, de cijfers om door een ringetje halen, wat je al zegt. Ja, een chipmaker die dus nog steeds profiteert van de AI-house. Ja, goed nieuws voor de sector dit, toch?
9: Absoluut, absoluut. Want dat is gewoon de bevestiging die elke keer wordt gezocht. Die aandelen zijn al veel opgelopen, maar op deze manier komen er weer veel meer nieuwe fabrieken bij. Mm-hmm. Die ze in de planning hebben staan. Dus dat is goed voor de sector, ja.
7: Door naar Air France KLM, dat aast al een tijdje op een Portugese luchtvaartmaatschappij, TAP. Maar ze hebben concurrentie, want het Duitse Lufthansa wil het ook hebben. En dus begint dit een biedingenstrijd te worden. Ze strijden allebei om een belang van 44,9%. En ze hebben nu allebei een nieuw, hoger bod uitgebracht. En luchtvaartdeskundige Joris Melkert, die snapt dat wel. Want ze kunnen die Portugese maatschappij allebei goed gebruiken, zegt hij.
11: Waar je naar moet kijken is van wat is het potentieel voor het uitbreiden van het netwerk van of Lufthansa of Air France KLM. En dan is Portugal eigenlijk, of TAP in dit geval, heel interessant. Met name de verbindingen naar Zuid-Amerika, Brazilië, een hele grote economische reus. Mm-hmm. Daar zit TAP behoorlijk diep in. Dat is ontzettend interessant. Dus vandaar dat men toch wel meer wil bieden.
7: Hoe hoog dat nieuwe bod is, dat zeggen ze dan weer niet. Over een week of twee gaan we waarschijnlijk horen wie er met de winst vandoor is gegaan.
5: Gaan we door naar de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank. Misschien weet je het nog wel, maar een tijdje terug beschuldigde president Trump de toenmalige baas John Powell van wanbeleid. Hij had de renovatie van het nieuwe hoofdkantoor helemaal uit de hand laten lopen, zei Trump.
12: President Trump sparred with Federal Reserve Chair Jerome Powell yesterday during his visit to the central bank. Trump was there to inspect a renovation project that he's been criticizing.
13: We're taking a look and it looks like it's about $3.1 billion. It went up a little bit, or a lot.
14: Powell shook his head in disagreement.
15: I haven't heard that from anybody at the Fed.
14: Powell took a look at the paper and pointed out that President Trump was citing a number that included a building built 5 years ago. After that, Trump was more conciliatory, avoiding repeating his attacks against Powell as they walked away.
5: Ja, er kwam een onafhankelijk onderzoek en daaruit blijkt nu dat er geen sprake is van wanbeleid. Jerome Powell is dus onschuldig, maar dat is niet de conclusie die Trump zocht. Powell zit nu nog in de board van de Fed en daar moet hij echt uit, zegt Trump. Hij wil dat Powell ontslag neemt vanwege wanbeleid, terwijl bewezen is dat daar dus geen sprake van is.
7: Ja, bijzonder. Door aan een dating-app, eigenlijk de portefeuille van collega Donner Bakker, maar die is niet hier, dus nu zal ik de honneurs voor hem waarnemen. Ik wil het namelijk hebben over Grindr. Die doen een overname en ook wel een beetje een bijzondere, want ze kopen een bedrijf in de zorg. Zou je het kunnen noemen. Het is Purpose Med, het moederbedrijf van een merk Freddy. En dat is dan weer een soort online dokter waar je je seksuele gezondheid tegen het licht kan houden. Je kunt er SOA-testen regelen. Je kunt er medicijnen tegen HIV kopen bijvoorbeeld. Ja, iets anders dan wat Grindr doet, want het is geen dating-app. Maar ze richten zich wel allebei vooral op die LHBTI-community-gemeenschap. En dus ziet de CEO van het bedrijf kansen, zegt hij tegen CNBC.
16: Only 650 to 700,000 people are on PrEP today, when probably like 2 to 3 million people should be on PrEP. Among the gay population in the US, it took for their own health and everybody else's health. And so that's a huge area that we can play a role in because they all use Grindr. But of the 650,000 people who are on PrEP, about 400,000 are on Grindr saying that they're on PrEP. Yeah. That's a big opportunity for us to grow into.
7: Ja, hij gaat al die Grindr-gebruikers dus naar dat platform, dat gezondheidsplatform lokken, zegt hij. Beleggers geloven daar nog niet echt in, want het aandeel staat bijna 9% in de min.
5: Straks hebben we het over dit iconische bedrijf.
7: Oh, lekker. Nokia gaan we het over hebben. En dan het nieuwe Nokia, dus niet die telefoons met Snake. Want Nokia is nu een hip, te fancy bedrijf.
5: Eerst naar Netflix. Dat kijkt niet lekker weg op de beurs. Het aandeel is dit jaar op Wall Street al met 25% gedaald. Werk aan de winkel dus voor de baas, Ted Sarandos. Die nu ook openlijk toegeeft bij de vrienden van persbureau Bloomberg dat zijn bedrijf te langzaam groeit.
17: So we're growing on 200 billion hours of watching. We grew 2% in our last announcement.
18: Right, but 2% is not what people are hoping for out of you, right? They're used to double-digit growth.
17: Yes, overall, we're not growing as fast as I want us to. And we're working on making that move faster.
5: Vooral als je kijkt naar hoeveel tijd kijkers doorbrengen op Netflix zelf. Daar zit dus met 2% nauwelijks meer groei in.
19: Netflix heeft last van de wet van de remmende voorsprong en de vanzelfsprekendheid dat mensen allemaal Netflix hebben.
5: Zegt mediadeskundige Kirsten van Nieuwenhuizen van de podcast Content Wars. Hij zegt ze hebben een soort van B&B vol liefde nodig. Een show waar mensen het over hebben, waar ze voor terugkomen.
19: En dus moeten ze kijken naar event programming, waar ze voor langere tijd iets op kunnen zetten waar mensen graag naar willen kijken. En niet een serietje van 6 of van 8 afleveringen. Maar gewoon iets wat voor langere tijd kan lopen. Live events zijn zeker een oplossing. Maar een live event is ook vaak maar 1 avond. Dus als zij een live event kunnen hebben wat langer doorloopt, is al interessant. Live sportcompetities zijn natuurlijk interessant, omdat mensen daarvoor een heel seizoen blijven kijken. Dat zijn allemaal oplossingen.
5: Al dus Kirsten Jan van de podcast Content Wars. Ja, Jean-Paul, om met die topman te beginnen. Die geeft dus toe dat het bedrijf te langzaam groeit. Ja, zeldzaam eerlijk. Wat vind je daarvan als belegger?
9: Nou, dat is fijn, hè? Dat ze er niet omheen draaien. Het is natuurlijk ook wel, die kijktijd is wel de metric die ze hebben gegeven van dit wordt nu hetgene waar je ons op moet beoordelen. Dus ja, als het dan niet zo goed gaat. Ja, ik vind het altijd wel sterk als iemand dat zelf dan alvast zegt. Want dan kan je namelijk ook vertellen wat je eraan gaat doen.
5: Ja, want je doelt op... Vroeger deelden ze natuurlijk hoeveel nieuwe abonnees ze erbij kregen. Dat doen ze nu dus niet meer. En dan komen ze nu met deze maatstaf. Maar daar loopt het niet lekker op. Wat ze wel doen, jaarlijks $20 miljard uitgeven aan content. Gigantisch bedrag. Is dat geld dan verkeerd besteed als je de kijker er nauwelijks langer door laat kijken?
9: Dat is wel een punt van zorg. Want wat je zegt, ze hebben 325 miljoen betalende abonnees. Ja, als je dan 20 miljard aan content uitgeeft, hoop je natuurlijk dat meer mensen langer gaan kijken. Dus als dat niet lukt, ja, dan is er niet meteen paniek. Maar dan moet je wel bedenken van, hebben we dan niet hetgene gemaakt waar ze op zitten te wachten.
5: Ja, een deel gaat naar live shows. Iets dat Kirsten Jan van Nieuwenhuizen ook aanhaalt. Onder voorwaarden kan dat scoren. Maar wat denk jij? Moeten ze meer live? Dus moeten ze meer een soort van ouderwetse televisiezender worden?
9: Ja, ik vind het moeilijk om dat te zeggen van wat is nou het beste idee. Want ik was wel heel enthousiast over die live shows. Het trekt wel ander publiek, dat was ook het verhaal. Alleen nu hoorde ik in dit interview dat daar geloof ik maar 1% van de kijktijd uitkomt. Terwijl daar 5% van de investeringen. Hij geeft dat zelf ook aan, dat hij zegt ja, wij doen ook wel dingen die de resultaten niet helpen, zeg maar. Maar ja, je moet er dus aan vasthouden dat dat dus meer nieuwe abonnees gaat aanbrengen. Mensen langer houdt. Ja. Ja, dat moeten we eens even aankijken. Ik vond het wel verrassend.
5: Maar Netflix zet dus in op live events. Ze komen met reclames. Ze komen met afleveringen die dan van bepaalde series maar 1 keer per week komen. Nou, dat doet me heel erg denken aan een ouderwetse televisiezender. Is ook best wel treurig dat ze met je.
9: Ja, nou, ze hebben altijd wel gezegd van dat is in principe waarmee wij concurreren. Mensen kunnen natuurlijk maar 1 keer kijken. Dus ik zou het positief uitleggen. Ze zijn een streamer en ze kijken gewoon bij lineaire tv van wat waren nou de goede rendabele dingen van. En die proberen ze op hun eigen platform ook te doen.
5: AI is bij elke techbedrijf het toverwoord. We hebben het tot treurens toe ook elke uitzending in BNR Beurs het erover. Het is bij Netflix al bij 300 titels ingezet. Dus ze hebben AI gebruikt vanwege de kosten ook, zegt die baas. Is dat de toekomst voor de streamer? Want daardoor bespaar je wel geld wat je dan ergens anders weer aan kan uitgeven.
9: Ja, een hoop mensen kijken daar een beetje vies bij. Hij zei dat ook volgens mij bij de kwartaalcijfers was dat. Dat hij een bepaald programma had, die American Experiment, waar al 17 minuten AI in zat. Maar ja, dat als dat inderdaad zo is, wat daar werd gezegd van het gaat 2 keer zo snel en tegen de helft van de kosten. Mm-hmm. Dit is wel waar de hele wereld naar kijkt voor de toepassingen van AI. En de kunst is dat je dus veel goedkoper kan produceren met nog steeds dezelfde waardering erop. Want dan maak je gewoon meer marge. Dus dit is wel de toekomst. Ja, het moet natuurlijk wel zijn dat mensen niet wegzeppen omdat ze zeggen van ik vind het niet goed. Mm-hmm. Maar als je het goed kan krijgen, en ik heb van de week alweer wat films gezien, stukjes, dat je denkt, wow, als dit het is, kan dat echt voor Netflix wel heel rendabel zijn.
7: Ed Sarandis had het ook nog over Warner Brothers, die overname die dus mislukte. Heeft hij geen spijt van, zegt hij, want het werd allemaal veel te duur. Maar is dat misschien toch iets wat Netflix moet gaan proberen weer? Zelf dat soort titels extern gaan inkopen ergens?
9: Ja, ik zou dat zeker ook zeggen als het niet gelukt was, zeg maar.
7: Ja.
9: Ze hadden allebei heel veel geboden. Dus aan de ene kant, als je nu ziet wat Paramount ermee gaat doen, ze hebben allemaal toezeggingen moeten doen voor die overname te doen. Dus of je er veel synergie uit kunnen halen, weet ik niet. Het was gewoon voor Netflix wel die bibliotheek met Harry Potter en noem maar op, was wel een hele mooie aanvulling geweest. Zeker als je daar ook met AI bijvoorbeeld ook weer productievoordelen uit kan halen. Dus nu moeten ze het zelf doen.
7: Maar kun je daar, moet je dan niet nog breder gaan kijken naar een ander bedrijf waarbij nou, misschien niet zo groot als Warner Brothers, maar wel een groot mediabedrijf overnemen, zodat je zo'n bibliotheek een beetje binnenhaalt?
9: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk maar 5 studio's. Ja, dus zo makkelijk is dat niet. Nu hebben we er nog maar 4. En die 2, die dus eigenlijk nog maar 3. Dus dat is heel lastig.
5: Ja, 1 ding is zeker, ze moeten het op dit moment op eigen kracht doen, maar beleggers geloven het niet. Ik zei het al, 1/4 van die beurskoers af dit jaar. Hoe gaan ze het vertrouwen terugwinnen, denk jij?
9: Nou ja, door te laten zien dat ze die kijktijd weer omhoog krijgen, door meer advertenties te verkopen, want daar zit de rek in, en gewoon onderaan de streep om te laten zien dat ze goede financiële resultaten hebben, wellicht met AI of op andere manieren. Dat zijn de 3 dingen die ze moeten doen.
5: Heb je er vertrouwen in?
9: Ja.
2: BNR Beurs.
7: Dan een bedrijf waar we het niet zo heel vaak over hebben, omdat het zijn beste tijd ook wel heeft gehad. Nokia. Toch nog 1 keer, omdat die zo nostalgisch is. Het bedrijf ziet kansen voor de toekomst. Niet meer die oude telefoontjes, maar de defensieindustrie. Ze gaan samenwerken met een Finse start-up, actief in satellietsystemen. En samen willen ze dan die satellieten de lucht inschieten, zodat Europese legers daar dan weer gebruik van kunnen maken. Iets is heel, ja, wel telecom, maar toch ook weer iets heel anders voor Nokia. Kan dit de toekomst worden voor ze?
9: Je kijkt er al een beetje sceptisch bij.
7: Nee hoor, heel onbevangen.
9: Maar nou ja, kijk, het is natuurlijk iets waar Europa op inzet. Dat ze met name vanuit het oogpunt van soevereiniteit hun eigen industrie daar in de lucht willen hebben. Nou, dat willen ze laten bedienen door Europese bedrijven, tenminste. Je zou zeggen, Starlink is degene die zich daar het best voor kwalificeert. Maar als je dat niet wil, ja, dan vraag je aan partijen om het zelf te doen. Nokia heeft op zich goede papieren om daarbij te helpen.
7: Hoe gaat het met Nokia? Want ja, als ik naar het aandeel gewoon all-time kijk, is die piek van de 90's, 2000, ja, die is wel weg.
9: Ja, die komt niet weer terug.
7: Nee, maar als we gewoon naar iets recenter kijken, hoe gaat het met Nokia?
9: Nou ja, kijk, als je daar zit, ze moesten op een gegeven moment die nieuwe CEO die er zit, die Amerikaan, Justin Hotard, die moet op een gegeven moment iets. Die heeft in ieder geval een impuls gekregen toen ze een investering kregen van Nvidia eind vorig jaar van 1 miljard. Dat is eigenlijk de opmaat dat mensen zeggen, hey, dan gaan we het herwaarderen, want het is niet meer het traditionele telecom, maar het wordt meer een AI-bedrijf. Tweede kwartaalcijfers waren goed. Alleen daarna moesten ze ook melden, zij zitten aan de kant, dat ze meer moeten gaan betalen voor onder andere die geheugenchips. Dus hun kosten gaan omhoog. En dat is waarom dat beleggers op dit moment weer een beetje zorg hebben. Want ja, we hebben net die cijfers van Micron gezien. Dus beter wordt dat voorlopig niet. Dus ja, dat remt het een beetje af.
7: En Europese defensie en Europese satellietsystemen voor defensie, liggen daar voor meer bedrijven misschien wel kansen?
9: Ja, als je naar dat IRIS kijkt, dat wordt dat is het project, hè, van de EU. Dat wordt geleid door Eutelsat. Airbus doet daaraan mee, Thales doet daaraan mee. Nokia dus hopen ze, hè, want dat is allemaal nog niet iets wat morgen geld oplevert. Ze hebben nu de intentie om daaraan te gaan leveren. Dus dan praat je pas over 2028, 2029 voordat er echt wat uitkomt.
7: Ja, Nokia wil ook een AI-bedrijf worden een beetje. Ze werken samen met Nvidia. Nvidia heeft er geld in geïnvesteerd. Heel iets anders weer, maar is dat iets wat je ziet gebeuren?
9: Nou ja, dat is slim van Nvidia, want die willen natuurlijk graag dat alles wat bij Nokia gebeurt, dat op basis van Nvidia hardware en ook software gebeurt. Dus die geven dat een steuntje in de rug. Dat kan wel wat worden, maar het is nog heel vroeg.
5: Het is een beetje DSM van Finland, hè? Want volgens mij is Nokia ooit begonnen als condoommaker. Ze hebben echt van alles en nog wat gedaan.
7: Ja, papier heb ik dan nog geleerd.
5: Kaarten maken volgens mij. Toen zijn ze die telefoontjes gaan verkopen. Nu hebben ze zich tot dit uitgevonden. Als belegger is dat wel een mooi bedrijf dan toch om in te zitten. Want je weet dat ze daar elke keer bezig zijn met innovatie.
9: Nou ja, om jezelf weer opnieuw uit te vinden, dat is natuurlijk de manier waarop je aan de slag moet met de middelen als wat je deed niet meer goed werkt. Mm-hmm. Dus in die zin is dat echt wel te waarderen, ja.
7: Maar mis je dan niet ook een beetje focus? Ze willen dus met AI aan de slag. Nou, nu dus satellietsystemen, defensie. Volgens mij maken ze ook nog steeds gewoon telefoons. Ja, moet je niet op een gegeven moment ook gewoon denken, dit is waar ik me verder wil op een gegeven moment?
9: Ja, maar het past allemaal wel goed bij elkaar. Hè. Waar ze nu het geld verdienen is op glasvezel, 5G, netwerkverbindingen. En om dat door te trekken naar de ruimte. Dat is wat je in Amerika ook ziet. Wat een Verizon doet, et cetera. Dus nee, ik vind dat wel logisch.
5: Is een aandeel wat je aan zou durven?
9: Nou, voor mij is het te vroeg. Want wat ik zeg, voordat de verdiensten vanuit die nieuwe kant komen, 28, 29, ik heb iets meer bewijs nodig bij de komende kwartaalcijfers en daarop dat het ook echt al wat op begint te leveren. Vorige keer was goed, dus die telt. Maar we willen dat nog een paar keer. Ik wil dat nog een paar keer zien.
5: Ja, ik zag je ogen helemaal twinkelen toen we het over Micron hebben. Die uitstraling had jij niet bij Nokia nog.
9: Nou, Nokia zit nog niet op 87% markt.
5: Nee.
2: BNR Beurs.
5: De borden staan op rood, de borden staan op groen. Op Wall Street is altijd wat te doen. De Dow Jones staat wel in de min, 0,2%. De S&P 500 staat wel in de min, 0,1%. En ook de Nasdaq gaat 0,2% naar beneden.
7: Ja, moeten we toch nog even hebben over de overnamesoap van het jaar. Want daar komt nu echt bijna een eind aan. Het is die van Paramount en Warner Brothers, daar is hij weer. Vorige week hoorde je hier over die schikking die Paramount getroffen heeft met 12 Amerikaanse staten. En die is nu ook officieel, waardoor er echt niks meer in de weg staat voor die fusie.
20: The judge has issued an order allowing the merger between Paramount Skydance and Warner Brothers Discovery. Variety reports now the merger is set to close by the end of next week.
7: Nu alles rond is, gaat Paramount ook gelijk wat husselen in de top, want er komt een co-CEO naast de echte CEO, David Ellison. En dat is een CEO met een klein Nederlands tintje. De man heet Aynen Kreis, een Amerikaan. Maar hij heeft ook voor Endemol gewerkt, het televisiebedrijf wat ooit bestond van John de Mol en Joop van den Ende. Heeft hij dingen voor gedaan. Op dit moment is hij de baas van Mattel, de speelgoedfabrikant, en daarmee ook het brein achter die succesvolle Barbie-film. Maar daar gaat hij dus weg. En misschien overval ik je een beetje, Jean-Paul, maar ik zit even aan het aandeel te kijken. Staat min 8% op dit moment.
5: Zo.
7: Waar komt dat door?
9: Daar overval je me mee, hoor.
7: Sorry. Dat... Ja, nee, ik denk, ja, nee, ik weet niet wat ik heb binnen, dacht ik.
9: Ik heb daar vandaag niet naar gekeken. Nee. Ik weet niet wat daar... Okay.
5: Mattel ging gisteren ook flink naar beneden, ja. Omdat ze baalden dat die topman wegging. Die heeft echt mooie dingen gedaan.
7: Ja, nou ja, weinig vertrouwen dan bij Paramount-beleggers.
5: Nou, krijgt u daar geen warm welkom. Nee. Heb ik nog een verhaal over chipmaker Broadcom voor je. Dat heeft een flinke deal gesloten met Anthropic. Broadcom die leent $42 miljard aan Anthropic, zodat het bedrijf chips kan inslaan bij Broadcom zelf. Je hoort van tech-collega Jo van Buurik hoe dat in elkaar steekt.
21: Meerdere bestellingen aan chips in de komende jaren, die Anthropic dan dus weer bij Broadcom gaat bestellen, om zich zo te verzekeren van de rekenkracht die ze nodig hebben. Nou, dat is een truc die bij uitstek Nvidia heel goed kent. Ligt een voorbeeld erin, zou ik zelf zeggen. Nou, Broadcom doet dat dus ook. En ja, we weten natuurlijk ook, investeerders zijn van tijd tot tijd, ook de afgelopen tijd, wel een beetje huiverig over dit soort wederkerige deals. Maar ja, we hebben het wel over het bedrijf.
22: Het werkt toch fantastisch? Dat is toch tot nu toe het verhaal?
21: Jawel, maar het moet zich nog wel gaan uitbetalen. Maar ja, min of meer zou dat bijna moeten gaan gebeuren als Anthropic met die beursgang inderdaad $2000 miljard waard gaat blijken te zijn.
5: Ja, Joe zei het al, het is een methode die Nvidia ook inzet. Best wel bijzonder, hè? Dus zelf kapitaal regelen voor je eigen klanten.
7: En wij gaan er morgen kijken. De nieuwe maand is begonnen en dat betekent een hoop macro-economische cijfers. Te beginnen in eigen land, waar het CBS je een snelle inschatting geeft over het inflatiecijfer. In Nederland loopt de inflatie weer een beetje op en daardoor lag hij in augustus weer nipt hoger dan het Europese gemiddelde. Nou, je kunt de vergelijking zelf gaan maken, want ook het Europese Statistiekbureau komt met het cijfer van die hele eurozone. En in Amerika komen er ook belangrijke cijfers. Niet over de inflatie, wel over de banenmarkt. Het voorproefje daarvan kwam woensdag al met de cijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Die vielen mee en als de officiële cijfers hetzelfde beeld laten zien, is dat ook een meevaller voor Donald Trump, zo vlak voor de midterms. En het zou ook een meevaller kunnen zijn voor de Fed, want hoewel een renteverhoging nog steeds vrij onvermijdelijk lijkt, haalt een meevaller op de arbeidsmarkt wel enig druk van de ketel.
5: Dit was de BNR Beurs van donderdag 1 oktober. Het laatste kwartaal van het jaar is begonnen en wij trapten hem af met tips voor de CEO van Netflix. Ik dank Jean-Paul van Oud-Heusden, ook namens de baas van Netflix, voor die tips en voor deze leuke uitzending.
9: Graag gedaan.
7: En ik dank jou, lieve luisteraar, voor het kijken op YouTube en het luisteren op de radio of in onze favoriete podcast-app. Blijf dat vooral doen.
5: Ja, en nog een dienstmededeling. Via de BNR-app kun je vragen opsturen, ook gesproken berichten, zoals deze luisteraar. Maar we vinden het toch echt het leukste als je ook echt wat zegt. Dus doe dat vooral. We zijn er klaar voor. Dus als je wat instuurt, iets meer dan deze.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Afgelopen zomer was de heetste ooit in West-Europa, zegt klimaatbureau Copernicus. Het record uit 2003 is daarmee verbroken. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graad hoger dan normaal. En ook was er in een groot deel van Europa sprake van zeer sterke hittestress. Dan is de gevoelstemperatuur hoger dan 38 graden. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Een raket van SpaceX, die gisteren vanuit Florida werd gelanceerd, is aangekomen bij ruimtestation ISS. De raket deed minder dan 8 uur over de reis en dat is een record. De bemanning, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, zullen een half jaar in het ISS blijven. En het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het eerste Nederlandse tv-programma werd uitgezonden. Dat wordt de komende tijd op verschillende manieren gevierd. Zo wordt er vanavond een speciaal programma uitgezonden, waarin Cornald Maas met gasten terugblikt op de Nederlandse televisiegeschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. En als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Crypto, bitcoin, het begon ooit als opstand tegen het financiële systeem. Maar nog steeds bepalen juist banken, miljardairs en politici de koers. En wat betekent dat dan voor de toekomst van crypto? Ik onderzoek het de hele week in de Big Five van crypto voorbij de hype. En vandaag houden we het lekker bij huis met Daniel Mol. Natuurlijk heel erg bekend op deze zender van de CryptoCast. Ik zei ook tegen je, ik luister altijd met zoveel plezier naar je. Dus ik vind het heerlijk dat ik je nu even een uurtje
8: wat
7: heb.
8: Wat een eer. Ja, dankjewel.
7: En je hebt ons trouwens ook geholpen bij de totstandkoming van de week. Dus ook daarvoor namens ons allemaal dank. Ik wil toch even beginnen met het nieuws van vandaag. Want op de zender al de hele ochtend ook te horen dat crypto ook met de box 3... Er is weer wat aan de hand met box 3. En ook voor de crypto sector. Die vrezen voor enorme gevolgen. Wat is daar aan de hand?
8: Ja, het is een hele rare situatie waar we nu ineens in balans zijn. De historie van box 3 hoef ik je niet te vertellen. Daar is heel veel gedonder over. Nou, nu is er daar dan een oplossing voor bedacht, dat alle financiële instrumenten, dat is belangrijk om even te onthouden, die vallen onder vermogenswinstbelasting. Dus als jij iets verkoopt, dan moet je pas belasting betalen. Financiële instrumenten dus. Dat betekent dat je aandelen zijn financiële instrumenten, maar ook bijvoorbeeld bitcoin die je op een beurs hebt staan, een reguliere beurs, of bij een bank hebt staan, dat is een financieel instrument, valt onder dat toezicht. Maar dingen die geen financieel instrument zijn, die vallen dus voorlopig gewoon nog onder de vermogensaanwasbelasting, waar we met z'n allen juist vanaf wilden. En dat gaat dus over als je crypto bij een exchange hebt staan, een cryptobedrijf, Bitfavo bijvoorbeeld. Maar als jij ook crypto in je eigen wallet hebt staan, ja, dan betaal je dus ineens vermogensaanwasbelasting. En dan gaat het dus, eigenlijk gaat het om het hoe het ingepakt is. Dus diezelfde bitcoin, als je die op een andere manier inpakt, val je in een ander belastingstelsel. En ja, vermogensaanwasbelasting is echt veel ongunstiger. Dus ja, Cryptobedrijven zeggen mijn inziens terecht. Ja jongens, dit is een verkeerd, dit klopt niet.
7: Want zijn zij bang dat iedereen vlucht naar een andere manier van dat
8: allokeren? Als jij een flinke hoeveelheid crypto hebt staan en je bent gelukkig klant bij een cryptobedrijf in Nederland, ja, dan als jij een gunstiger belastingstelsel met dezelfde bitcoin of dezelfde de cryptovaluta kan krijgen als je dat neerzet bij een aandelenbroker, die inmiddels ook allemaal crypto doen, ja, waarom zou je dan niet die beweging maken? En dat is een waterbedeffect. dat levert Nederland niks op als de BV Nederland. Maar cryptobedrijven, de cryptosector...
7: Die
8: worden hard getroffen, want daar gaan klanten gewoon wegtrekken.
7: Nou, het laatste woord is er nog niet over gezegd. Net zoals met Box 3, dat blijft ons natuurlijk bezighouden. Wat ik graag nu met jou wil bespreken... is ook hoe jij die sector eigenlijk volgt. Hè? Dus even los hiervan, als journalist en presentator... en het is... ook heel erg fijn dat jij als scherpe journalist naar deze zaken kijkt. Wat fascineert jou nou het meest aan die cryptowereld?
8: Ja, het is voor mij het snijvlak tussen twee dingen die ik heel interessant vind. Namelijk economie, financiële onderwerpen en technologie. Ik ben ook coördinator van de techredactie hier op BNR. Dus ik vind bijvoorbeeld een onderwerp als ASML ook machtig interessant. Maar Bitcoin, crypto, daar komen twee dingen die ik heel interessant vind precies samen... Ja, en dat is, ja, het is technologisch heel interessant en economisch heel interessant. En ja, dat heeft mij 10 jaar geleden gegrepen en dat heeft me niet meer losgelaten.
7: Ja, want wat gebeurde er 10 jaar geleden dat je zo gegrepen werd?
8: Nou, de eerste kennismaking met Bitcoin en crypto, dat was ietsje langer geleden. Dat was toen ik was toen een jaar of 19, denk ik. Ik zat op de bank DWDD te kijken en had je Alexander Klupping, die daar voor het eerst over vertelde, ja. Bitcoin. Ik denk dat dat voor veel mensen toch wel een belangrijk moment is geweest. Ja, en in 2017 dacht ik ineens, ja, dit gaat maar niet weg, dat Bitcoin. En dat blijft. Maar. En ik begon eigenlijk met het idee van, goh, daar ga ik ook een beetje geld mee verdienen. Het was mijn eerste kennismaking met ja, koersgrafieken en zo. Dus ik dacht, nou, ik ga snel rijk worden. En ja, dan de klassieke misstappen die je dan maakt, is dat je allerlei gekke muntjes gaat kopen die vrienden je aanbevelen. Ik weet nog heel goed dat ik een of ander muntje had gekocht die de gokwereld zou willen decentraliseren en verbeteren. Ja, dat liep
7: niet goed af.
8: In eerste instantie liep het nog wel heel goed. En toen dacht ik, ja, ik ben briljant. En toen had ik het, je houdt het natuurlijk vast en dan stort dat in en nu is dat echt niks meer waard.
7: Ja, en is het daarna wel goed gekomen met je? Want we weten, bij BNR zijn de salarissen ook niet enorm natuurlijk.
8: Bij BNR? Nee, daar moeten we nog eens met ons hoofdredactie over gaan praten. Maar fijn dat jij er ook last van hebt.
7: Ja, zeker.
8: Het is in die zin goed gekomen. Is dat ik ben daarna, na al die misstappen, ben ik toch wel serieus me gaan verdiepen in met name Bitcoin en waarom dat interessant is. En uiteindelijk ben ik daar via ook bij BNR terechtgekomen. Herbert Blankenstein presenteerde destijds de CryptoCast. Nou, die had een redacteur nodig. En toen ben ik dat gaan doen. Omdat ik me al zo had verdiept in die materie. En ja, eigenlijk vind ik dat nog net zo interessant als 5 jaar geleden toen ik hier terecht kwam.
7: Ja, en dan snap je dus veel beter wat je wel en niet moet doen. Ja. Nou, wat jij ook schetst een beetje van die begintijd. Dat was natuurlijk ook echt die cowboywereld. Hè, die we ook wel hebben beschreven. Ook besproken ja, al hebben nogal. Deze week. Als je dan nu weer naar het nieuws kijkt van gisteren. Noord-Koreaanse hackers worden van vandaag bijna 330 miljoen euro te hebben gehackt van... is het BitGet?
8: BitGet. Ja.
7: Een van 's werelds grootste cryptovaluta-beurzen. Ja. Is de cowboywereld dus toch nog niet voorbij dan?
8: Nou, de cowboywereld is voor een groot deel wel voorbij, zou ik zeggen. In Europa is hij zeker voorbij. Mauro Halva heb je natuurlijk gisteren te gast gehad. Die kan heel goed vertellen over die regelgeving, wat er in Europa allemaal is gebeurd. Maar in andere delen van de wereld, en zeker als je met Noord-Koreaanse hackers te maken hebt, ja, dit is. Uiteindelijk is dit nog een hele jonge technologie. Bedrijven die misschien, ja, BitGet valt niet alle onder alle Europese regels, de strenge Europese regels. En dan heb je aan de andere kant die Noord-Koreaanse hackers die gewoon heel erg goed zijn in dit soort aanvallen uitvoeren. Dus dat lukt ze ook in het verleden. Is dat ook gelukt bij Sony, bij andere grote bedrijven. En crypto-exchanges zijn echt het belangrijkste doelwit voor die Noord-Koreaanse hackers. Die daar fulltime aan kunnen zitten.
7: Ja, dus wat dat betreft is dat gewoon nog steeds niet eruit...
8: Het is gewoon een hele zware strijd. En je merkt dat de echt hele grote partijen, met name uit Amerika, ja, die worden niet zo snel meer gehackt. Dat zie je niet meer zoveel voorkomen. Daar gaat het meer intern mis. Hebben we genoeg voorbeelden van ook. Maar je ziet dat die hacks, ja, die zijn er nog niet helemaal uit.
7: Ja, als je ziet hoe dingen veranderen en die strijd ook die gaande is, dan zie je natuurlijk ook wel dat die strijd ooit is begonnen door internetidealisten. Die zoiets hadden, we moeten vechten tegen dat financiële systeem. Nu is het gewoon helemaal onderdeel geworden van het financiële systeem.
8: Ja, het is helemaal ingekapseld. Ja. Ik vind een prachtige anekdote van een collega crypto-podcaster Bart Mol. Geen familie trouwens. die vergelijkt het altijd met dat Bitcoin. Bitcoin was vroeger een wild beest. Voortgekomen uit een soort anarchisme. En Bitcoin moest echt wat anders doen. De banken gaan disrupten en het financiële systeem gaan veranderen. Ja, en wat het nu is dat wilde beest, wat daar nog van over is. Het is helemaal ingekapseld door Wall Street, door de politiek. et cetera. Wat natuurlijk ook prachtig is, want het zegt dat het nut heeft op een bepaalde manier. Maar dat wilde beest is wel inmiddels een soort dansende circusbeer geworden, die we af en toe een prik kunnen geven en dan gaat hij dansen. Maar eigenlijk is het een beetje zielig in die zin. Dus ja, Bitcoin is zijn wilde veren wel een beetje verloren.
7: Ja, en de wilde veren, aan de ene kant is dat dus goed dat het verloren is, want daarmee is de sector ook volwassen aan het worden. Ja. En minder die cowboywereld. Die belofte dat het echt een eerlijker systeem zou worden, vind je dat het heeft waargemaakt? Ik merk dat jullie daar een beetje verschillend over denken.
8: Dat vind ik ook een hele lastige vraag. Want als ik echt puur naar mijn idealen zou kijken, dan zou ik zeggen ook niet helemaal. Want het is gewoon ingekapseld en onderdeel van het financiële systeem op dit moment. Kunnen we, daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Yeah. Aan de andere kant kan je wel zeggen, als er echt nood aan de man is en je hebt een geldsysteem nodig dat neutraal is en decentraal en dat voor iedereen op dezelfde manier werkt, dan is Bitcoin dat wel nog gewoon. De Bitcoin kan je gewoon vergelijken met staal of lucht of olie. Het is neutraal. Het is technologie of het is een goed. Dat is er gewoon en het werkt altijd. Of je nou een Rus bent of een Oekraïner of een Chinees of een Amerikaan, noem maar op.
7: Maar is het dan vooral in geopolitiek spannende situaties dat het dan wel echt die uitkomst biedt?
8: Nou ja, kijk, wij leven, zeker in Nederland, hebben wij een fantastisch geldsysteem en hebben wij eigenlijk helemaal niks te mekkeren. Maar stel je voor, je zit in Venezuela of je bent een vrouw in Nigeria die strijdt voor vrouwenrechten, waar de overheid eigenlijk niet zoveel zin in heeft. Ja, dan is het best wel handig als jij donaties kan ontvangen in een geld wat niemand kan tegenhouden en wat jij gewoon altijd kan ontvangen op je smartphone of op een andere device. En daar vind ik altijd nog wel toch een soort nut in zitten. Van als het echt stront aan de knikker is, onderbiedig gezegd, dan is Bitcoin dan werkt dat altijd. Dat vind ik er nog mooi aan. Maar het grote
7: ideaal,
8: alles veranderende geldsystemen en alle banken gaan ontwricht worden door Bitcoin. Het is natuurlijk ooit zo begonnen. Ja, dat is denk ik, dat is gewoon heel lastig. En dat gaat denk ik ook niet lukken.
7: Nee, en als je...
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Daar had het ook nooit zo ver kunnen komen. Dus dat is een hele lastige situatie.
2: Diana Matroos. En Daniel, als we het hebben over macht en de crypto-wereld groot maken, dan moeten we het natuurlijk hebben over Trump. Hè? Want die heeft een enorme swingel gegeven aan die sector. Misschien ook goed om even te kijken waar heeft hij die draai gemaakt. Want hij noemde het eerst nog een scam,
1: ja.
2: Toch?
1: Ja, dat is fascinerend, ja.
2: Ja, en uiteindelijk bij de verkiezingen van 2024... Heeft hij er enorm op ingezet als het is geweldig.
1: Ja, dus tussen 2016 en 2020 was hij natuurlijk al president. En toen werd er natuurlijk wel al eens gevraagd, hey, goh, wat vind jij van dat bitcoin? Ja, en toen noemde hij dat op tv gewoon een bedreiging voor de dollar. Het was onzin, het was een scam, hoe heb ik niks mee? En die 4 jaar daarna, toen is hij toch wel gedraaid. En dat heeft gewoon te maken met dat de cryptosector in Amerika stukken succesvoller is geworden. Er zaten heel veel schandalen tussen, maar uiteindelijk sterker daaruit gekomen. En die hebben bedacht, ja goh, als wij die politiek met ons mee willen krijgen, is ook weer dit verandering in idealen. Hè?
2: Dus
1: niet als anarchistische, maar de politiek moet met ons meedenken. Ja, dan moeten wij gewoon heel veel geld gaan doneren aan zowel de Democraten als de Republikeinen.
2: Om onze belangen.
1: Dus je zag op het moment. Joe Biden was heel kritisch op crypto. Maar op het moment dat Kamala Harris dat stokje overnam in die race. Toen was ook wel duidelijk dat vanuit haar team er graag gepraat werd met de cryptosector. Dus de Democraten zijn ook niet heilig in die zin. Maar het grote campagnegeld, dat is echt richting Trump gegaan.
2: Welke bedragen praten we over?
1: Nou, dat was in de verkiezingscyclus van 24 was dat 170 miljoen. Dat is dan, als je het op sectorniveau bekijkt, is de cryptosector de grootste donateur. Groter dan olie, dan de banken, et cetera. En dan krijg je dus ineens de rare situatie dat Trump op het grootste Bitcoin-congres in de wereld in Nashville staat. Te speechen en allerlei beloftes doet. Ja.
2: Welke gevoelens krijg je daarbij als journalist?
1: Ja, dat is. Je kijkt natuurlijk. Kijk, journalistiek vind ik het heel interessant om te volgen wat daar gebeurt. Maar het is natuurlijk ook, dat voelt natuurlijk niet goed.
2: Nee.
1: Dat hij ineens vanaf de autoprompter allerlei idiote beloftes aan het voorlezen is. Hoe Amerika crypto capital of the world moet zijn. En dat hij de voorzitter van de beurswaakhond gaat ontslaan. En iedereen staat erbij te juichen. Ja, en dan denk je, wow, dit is wel snel veranderd.
2: Ja, en dat zit gewoon te dicht op elkaar. Als je dan kijkt de beloftes die hij gedaan heeft en wat er uiteindelijk is uitgekomen. Wat heeft de sector eraan gehaald door zoveel geld er tegenaan te
1: gaan? Nou, dat is denk ik een hele goede investering geweest. Dat kan je wel zeggen. Het is een beetje tweeledig bij Trump, hoor. Dus aan de ene kant heeft hij dingen echt wel waargemaakt. Een van de grote beloftes was een strategische bitcoin-reserve. Was wel met bitcoin die ze al ooit een keer in beslag hadden genomen, de Amerikaanse staat. Nou, dat hebben ze omgedoopt tot reserve. Maar ja, dat is wel natuurlijk bizar dat landen net als goud ook bitcoin gaan aanhouden. Dat zegt iets over de positie van bitcoin in het financiële systeem. Dat was een van de beloften. Verder heeft Trump een duidelijkere regelgeving beloofd aan de sector. Er waren niet zoveel regels in Amerika. Nou, die zijn er nu iets meer. Het is nog niet perfect.
2: Mm-hmm.
1: Ook omdat er een soort politiek spel inmiddels van wordt gemaakt richting de tussentijdse verkiezingen. En het hele klimaat voor het ondernemen in de cryptosector in de VS is gewoon een stuk relaxter geworden. Dat kan je wel.
2: Voorbeelden?
1: Nou ja, de beurswaakhond en de goederen toezichthouder, die waren om de havenklap tijdens het presidentschap van Joe Biden, waren die om de havenklap rechtszaken aan het voeren tegen cryptobedrijven die zich niet aan de regels hielden. Nu, als je goed hebt opgelet, dan er waren ook dus niet zoveel regels. Dus het was een heel rare situatie dat wel rechtszaken geen regels. Dat is heel lastig ondernemen.
2: Dat is krom, ja.
1: Die toezichthouder, die is echt, dat is echt een makkelammetje geworden inmiddels. Die is heel gezellig, die denkt met de cryptosector mee. Die gaat nu lekker pro-crypto, pro-innovatie regels. Er zit een nieuwe voorzitter. Daar is echt totaal wat veranderd. Dus
2: ja, want dat is natuurlijk wel zo dat die voorzitter van de financiële toezichthouder, die is er gewoon uitgezet.
1: Ja, precies. Die heeft uiteindelijk de eer aan zichzelf gehouden. Maar anders, want technisch gezien kan hij niet ontslagen worden. Maar hij voelde de bui al hangen natuurlijk. En inmiddels alle domino-steentjes die zijn wel richting de cryptosector gevallen. Die komen nu ook gewoon op de koffie, net als de AI-heren, op de koffie bij op het Witte Huis. Dus het ondernemen is een stuk makkelijker geworden. Maar tegelijkertijd is wat we ook hebben gezien, Trump heeft best wel

0: veel dingen beloofd die hij ook niet heeft kunnen waarmaken. Bijvoorbeeld met crypto mining gaat het niet zo goed. Dat is een hele industrie. Die zou in Amerika moeten blijven. Ja, die hebben het best wel zwaar. Heeft ook met de
1: crypto
0: markt. Kan
1: je een beetje uitleggen dat, want dat blijf ik toch nog wel moeilijk vinden, hoe dat crypto mining in elkaar zit en waarom dat zo belangrijk is?
0: Ja, als je het helemaal plat slaat, dan is het heel veel computerkracht inzetten om de blockchain te beveiligen. Dat is eigenlijk een soort getal onder de 10, maar dan heel veel computerkracht inzetten om een heel moeilijk getal onder de 10 te raden. Dat, stel je voor dat dat hele fabriekshallen vol met computers staan die 24/7 aan het loeien zijn. En dat zijn dus bedrijven die daar allerlei schaalvoordelen hebben bedacht. En daar een hele business van hebben gemaakt. Want als jij bitcoins, als jij een blok vindt wat je kan toevoegen aan de blockchain, wordt het toch een beetje technisch.
1: Ja.
0: Krijg je een subsidie.
1: Maar doe maar even, want ik merk dat het ons allemaal toch blijft bezighouden.
0: Ja,
1: nou
0: ja,
1: ik had
0: goed,
1: er ook
0: die miners,
1: over.
0: Ja, die miners die zijn in ieder geval verantwoordelijk voor het verwerken van de transacties. En als je dat getal onder de 10 dan raadt, dan krijg je de mogelijkheid om een blok toe te voegen aan de blockchain. En als je dat dan doet, dan krijg je en de transactiekosten die iedereen betaalt en een subsidie vanuit het netwerk om die mining aan te slingen.
1: Gaat dat om veel geld?
0: Ja, dat gaat inmiddels om 3,5 bitcoin ongeveer. Dat is gehalveerd vanaf 50. Ze zijn in 2009 begonnen met netwerk. Dat is iedere 4 jaar gehalveerd. Dus dat wordt steeds een beetje minder. Daardoor wordt bitcoin ook steeds schaarser. Maar er is dus een hele industrie omheen gekomen.
1: Maar als je het even in getallen uitdrukt die wij kennen, de dollar of de euro, waar heb je het over?
0: 2,5 ton als jij een blok vindt en iedere 10 minuten wordt er een blok vergeven. Plus de transactiekosten zijn op dit moment niet superveel. Maar er zijn dus bedrijven die hier een heel businessmodel omheen hebben gedacht.
1: En Trump wilde dat ook zorgen dat dat goed in Amerika
0: Trump geborgen
1: werd.
0: Trump zag daar een soort, net als je de staalindustrie en de boeren ziet, had hij ook de bitcoin miners. Nou, inmiddels zijn de bitcoin miners, die was niet zo lucratief meer. Bitcoin miners die zijn allemaal, die hebben hun AI datacenters gewoon, of hun datacenters vol AI tools gezet. Dus daar is wat veranderd. Dat heeft hij niet waargemaakt. En als we het dan nog tot slot even over Trump hebben, hij heeft zichzelf gewoon onwijs verrijkt met crypto.
1: Ja, want dat is wel goed om even uit te leggen. Ja. Hoe heeft hij zich verrijkt?
0: Nou ja, als je het leuke is, als jij zijn financiële documentatie bekijkt die dan het Witte Huis moet aangeven, dan zie je dat hij 1,4 miljard dollar over 2025 heeft verdiend. Gemiddeld heb ik toen uitgezocht, toen dat uitkwam, een gemiddeld jaar Barack Obama was ongeveer 19 pagina's aan aangifte en Trump had er iets ruim in de 700. Dus dan zie je wel dat hij op een andere manier bezig is met de leiding aan dat land geven. Ja, en wat heeft hij allemaal gedaan, Diana? Hij heeft een eigen meme-coin bedacht. Dus dat is een coin waar in principe niks achter zit, maar dan met zijn gezicht de Trump-coin uitgebracht. Hij heeft een bedrijf opgezet, dat heet World Liberty Financial, waar dan een investeringsvehicle uit Abu Dhabi ook dan weer heel snel in investeerde. En dan kreeg Abu Dhabi daar ook weer allemaal bonussen voor terug op AI-gebied. Dus dat soort dingen. Ja, hij heeft zijn zoontjes bij allerlei cryptobedrijven neergezet. Dat riekt toch wel naar corruptie. Omdat hij zelf ook zo ongelooflijk belangrijk is voor die sector.
1: Ja, zorgelijke situatie dus.
0: Ja, dat is goed. Het is denk ik niks nieuws voor de luisteraar ook als het om Trump gaat.
1: Nee,
0: want dat doet hij op meerdere
1: gewend.
0: Gebieden.
1: Ja.
0: Dat is wel zo. Maar crypto is daar wel, hij is daar wel heel erg tekeer gegaan. En dus als je jezelf 1,5 miljard dollar rijker maakt in een jaar met alleen je crypto ondernemingen. Ja, dat is waanzin.
1: Het is natuurlijk waanzin. Tegelijkertijd geeft dat ook weer aan hoe serieus die sector is geworden. Volgens mij bestaat het binnenkort hoeveel jaar?
0: Ja,
1: het is een feestje.
0: 2008 is het geboortejaar van Bitcoin. 2009 ging het netwerk live, dus wat zeg het maar, 16 jaar ongeveer. Het is eigenlijk nog hartstikke jong allemaal. En die industrie, met name in de laatste 5 jaar, is echt ongelooflijk gegroeid. Zover dus dat de grootste vermogensbeheerder ter wereld ermee bezig is, dat de hoge heren in het Witte Huis aan tafel bij Donald Trump zitten. Ja, dat is echt heel veel veranderd.
1: Ja, en dus verwacht je nog een groot machtsspel als het over deze sector gaat?
0: Nou, je merkt dat het zich wel een klein beetje consolideert in de VS. Dat vind ik op zich jammer, want ik ben ook in die zin pro-Europa. Laten we zeggen, we hebben met Big Tech de bal een beetje laten liggen en nu met crypto toch ook een beetje. Dus dat machtsspel, ja. Het grappige is, de Amerikanen maken zich altijd heel druk over China. Maar China zelf die heeft helemaal niet zoveel met bitcoin en crypto. Want bitcoin, dat kan je ook heel goed een autoritair regime ondermijnen. Dus de communistische partij heeft helemaal niet zo'n trek in bitcoin. Dus heel veel onderdelen van crypto zijn daar gewoon verboden. Maar toch vindt Trump het heel belangrijk om China voor te blijven in de crypto race, in de crypto sector. Dus daar wordt dan volop in geïnvesteerd.
1: Ja, misschien moet hij juist wel meer gaan opletten wat er in Europa gebeurt. Weliswaar met al die regels. Ik ben heel erg benieuwd hoe Daniel Molnar kijkt. En ja, hoe het ons leven allemaal gaat veranderen nog in de toekomst. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Afgelopen zomer was de heetste ooit in West-Europa, zegt klimaatbureau Copernicus. Het record uit 2003 is daarmee verbroken. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graden hoger dan normaal. En ook was er in een groot deel van Europa sprake van zeer sterke hittestress. Dan is de gevoelstemperatuur hoger dan 38 graden. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Een raket van SpaceX, die gisteren vanuit Florida werd gelanceerd, is aangekomen bij ruimtestation ISS. De raket deed minder dan 8 uur over de reis en dat is een record. De bemanning, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, zullen 1/2 jaar in het ISS blijven. En het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het eerste Nederlandse tv-programma werd uitgezonden. Dat wordt de komende tijd op verschillende manieren gevierd. Zo wordt er vanavond een speciaal programma uitgezonden, waarin Cornald Maas met gasten terugblikt op de Nederlandse televisiegeschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. En als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week onderzoek ik hoe de cryptowereld ervoor staat en waar het naartoe beweegt. Mijn gast vandaag is Daniel Mol. Heel bekend op deze zender, journalist en presentator van de BNR CryptoCast. We waren net eigenlijk in het eerste half uur spraken we over Amerika onder leiding van Trump, die heel erg veel kans aan die sector geeft. Europa kiest juist voor hele strenge regelgeving met MiCA. Dat is echt een andere koers. Ja. Kan je een beetje uitleggen waar de grootste verschillen zitten tussen de twee?
6: Nou ja, MiCA is eigenlijk een breed wetgevend kader voor crypto. Dus de Europese Commissie en het parlement hebben nagedacht over hoe kunnen we cryptobedrijven nu gewoon door heel Europa op gelijke voet reguleren. Eigenlijk op gelijke voet met banken. Dat was eigenlijk het doel. Dan krijg je dus best wel strenge, hele duidelijke regelgeving. Ik zou wel zeggen streng, maar wel rechtvaardig.
0: Uh-huh.
6: Dus dat is de situatie in Europa. 1 wetgevend kader voor heel Europa, waar iedereen min of meer aan dezelfde wet wordt gehouden. Er zijn lidstaten met andere toezichthouders. Dus in Malta is de toezichthouder iets relaxter dan hier bijvoorbeeld in Nederland. Maar dat buiten beschouwing gelaten, 1 wetgevend kader. In de VS heb je natuurlijk staten met allemaal eigen ideeën hoe regels moeten worden ingericht. En daarbovenop heb je natuurlijk het federale niveau. En er zijn wel regels op dat gebied, maar eigenlijk niet heel duidelijk. Er zijn nu voor stablecoins, dat zijn de crypto-dollars op de blockchain, daar is een hele grote wet voor aangenomen vorig jaar. De Genius Act, ja, dat is op krediet, zeg maar. Donald Trump heeft dat geregeld voor de cryptosector. Ja. Dus dat is duidelijk rond stablecoins. Maar eigenlijk, wie er toezicht moet houden op de cryptosector bijvoorbeeld, daar is nog helemaal geen wet voor in Amerika. Dus,
0: geeft dus dan vrij spel. Dan kan je dus alles doen waar je zin in hebt.
6: Ja, vrij spel, maar ook onduidelijkheid. Dus dat is jarenlang zijn er heel veel rechtszaken geweest.
0: Maar die zijn gestopt, hè, onder Trump.
6: Ja, precies. Dus dat is veranderd. Ja. Dus inmiddels is het, ik denk een fijn ondernemingsklimaat. Maar je ziet ook wel dat de grote, serieuze Amerikaanse partijen toch wel iets hebben van, in Europa is het zo slecht nog niet, want daar is tenminste duidelijk.
0: Ja, en wat zijn dan regels waar ze behoefte aan hebben? Kan je voorbeelden geven van regels die wij hier wel hebben, waar zij eigenlijk naar snakken?
6: Ten eerste gaat het gewoon heel simpel over hoe klassificeer je Bitcoin. Wat is een bitcoin juridisch gezien? Is het een goed? Is het een aandeel? Wie moet hier toezicht op houden? Nou, en dan heb je nog ongeveer 9000 andere cryptovaluta waar je daar dat oordeel moet vellen. Heel veel zijn natuurlijk gewoon verkapte aandelen natuurlijk. Maar dan ja, het is gewoon een ander soort technologie dan een effect. Dus okay, dat is het grootste vraagstuk. Maar daarnaast, ja, hoe richt je een crypto bedrijf in? Moet je je klantengoeden scheiden van je operationele business? Hoe beveilig je je bedrijf op het gebied van cybersecurity? En zo zijn er tal van vraagstukken die heel duidelijk zijn ingevuld in Europa en die in Amerika eigenlijk ja, niet bestaan.
0: En dan zeg je hier eigenlijk zijn die regels wel terecht. En het is fijn dat het nu ook allemaal in Europees ja. verband geregeld is. Toch slaan we niet ook ergens weer door. Want dat is altijd natuurlijk de kwestie. Slaan we door in Europa als je toch ziet dat Amerika gewoon het grootste is met crypto. En het wel echt een serieuze sector is.
6: Ja, nou kijk, ik vind het altijd pijnlijk als je dan een beetje terug in de geschiedenis gaat. Bitcoin 2008 begonnen of 2009 begonnen. Nou, in 2012, 2013 werd het echt interessant voor ondernemers om zich ermee te bemoeien. Die had je hier in Nederland ook. Ja. Nederland is traditioneel natuurlijk een land waar bijvoorbeeld fintech heel populair is. Adyen, Molly zijn grote partijen hier uit Nederland. Maar de cryptosector had het eigenlijk al vrij snel best wel zwaar. Want er kwamen allerlei anti-witwasrichtlijnen vanuit Europa. Nederland interpreteerde die best wel stevig, best wel zwaar. Want dat mag je dan zelf invullen. Ja, en toen is een deel van de cryptosector hier eigenlijk al afgehaakt. Toen kwam in 2020 kwam Mika op het toneel. En dat was eigenlijk nog een soort ja, schifting. Je moest heel serieus zijn en echt 3 Lord of the Rings boeken vol aan regelgeving schrijven. Wil jij als cryptobedrijf die vergunning halen? En onder best wel zwaar, stevig toezicht.
0: Wat natuurlijk ook heel veel tijd kost.
6: Precies,
0: hè, en daarmee geld. Dus ja. ook lang niet elk bedrijf dus, kan dat waarmaken.
6: Ja, als één pitter met een goed idee kan je al lang niet meer uit de voeten in Europa.
0: En dan stop je dus eigenlijk innovatie.
6: Precies, ja. ja. En tegelijkertijd hebben we in Amerika in 2012, 2013 hebben we eigenlijk ja, toch heel erg dat pro-innovatieklimaat gezien. De cryptosector daar is best wel lang onder de radar geweest. Er waren wel heel veel rechtszaken met rond Bitcoin. En dat
0: ja, want je zei dat Biden best wel strak erin zat.
6: Precies, dus dat is al iets later. En toen heb je ook dat hele schandaal met FTX gehad. Met Sam Bankman-Fried, waar die hele 8 miljard ineens verdween. Door mismanagement. Crimineel gedrag misschien moet ik het gewoon noemen. Maar in de jaren daarvoor waren er wel individuele rechtszaken, maar toch in de luwte hebben die cryptobedrijven zoals Coinbase, zoals Kraken, die hebben toch eigenlijk best wel ongeremd kunnen groeien. En op het moment dat die rechtszaken begonnen te lopen, waren die cryptobedrijven eigenlijk al groter dan wat wij hier in Europa hadden. En inmiddels halen die Amerikaanse bedrijven, die dus wat meer slagkracht al hebben dan wij, halen hier gewoon een vergunning en mogen hier nu ook in Europa opereren. Ja, en dan heb je toch weer de situatie dat we ook op dit gebied, dus big tech hebben we uit handen gegeven.
0: En dit is ook weer.
6: Deze markt, deze opkomende markt, hebben we toch ook weer net iets te fel gereguleerd.
0: Ja, want als je kijkt naar Nederlandse kampioenen, was dat natuurlijk wel echt een voorbeeld. Dat prachtige ondernemersverhaal deze week van Marius Jansen met Derbit, wat hij onlangs voor 2,9 miljard heeft gekocht.
6: Ja.
0: Ja, dat was toch leuk geweest als dat in Nederland was gebleven.
6: Precies, ja, nee, dat had geweldig geweest. Maar die kozen ervoor inderdaad, nadat zij met de toezichthouder hadden gesproken, om naar Panama en later naar Dubai volgens mij te vertrekken. Ja, aan de ene kant heb je dan Marius is een ondernemer die gewoon zijn bedrijf, die had gewoon een goed idee. Nou, evident dat het een goed idee was. Die wilde gewoon groeien. En geen gedonder met regels en geen gezeur. En crypto is een wereldwijd fenomeen, dus waarom dan niet vanuit Panama? Snap ik heel goed.
0: Ja.
6: Aan de andere kant denk ik ook, ja, wij zijn een volwassen land met serieuze regels. Conformeer je daar maar gewoon aan. Ja, dat vind ik heel lastig. Alleen het blijft toch pijnlijk dat de echte tech-ondernemingen
0: dan wegtrekken.
6: En de bedrijven die inderdaad tot 3 miljard kunnen schalen.
0: Ja.
6: Dat die dan gewoon, ja, dat wij daar eigenlijk niet meer van mee profiteren.
0: Als je dan kijkt hoe het er nu voor staat op dit moment, maak je je zorgen dat nog meer bedrijven zullen vertrekken en dat die gap tussen Amerika en Europa nog groter wordt op dit gebied?
6: Nou, ik denk dat de grootste consolidatieslag wel even geweest is. Je zag dat er toen de MiCA-vergunningen moesten worden uitgedeeld, dat er echt het kaf van het koren werd gescheiden. Want ja, je moet van serieuze huizen komen om die vergunning te krijgen überhaupt. En dan ook nog onder de dat doorlopend toezicht staan. Dus die consolidatieslag is wel geweest. Maar je merkt nu dat ook de grote partijen in Nederland... Bitfavo is de grootste, grootste partij die we hier hebben. Nederlands bedrijf. Die kiezen er nu ook voor om toch op hun aantal kernmarkten vooral te focussen. En niet ook nog heel Europa te gaan veroveren. Laat staan de VS. Dus die markt is nu gewoon aardig verzadigd. En de tijd dat je heel agressief marktaandeel kon veroveren is toch een beetje voorbij. Dus de kaarten zijn geschud. En de meeste...
0: De achterstand is er en die gaat ook blijven.
6: Ja, en westerse crypto-klanten zitten over het algemeen bij een grote Amerikaanse exchange of bij een wat kleinere Europese exchange. Mm-hmm. En alle mensen die in de rest van de wereld zitten of niet zoveel met regels van doen willen, die gaan naar een exchange die buiten Europa zit.
0: Ja, dus je zegt het is eigenlijk wel een beetje bepaald. Tegelijkertijd als je kijkt naar de midterms in Amerika, dan zie je dat de crypto-sector daar... Wat voor bedragen al in heeft gestoken?
6: Ja, het is heel grappig. Dus de cryptosector die doet er alles aan om nog serieuzer genomen te worden, nog groter te zijn dan voorheen. Dus je ziet nu al op van cijfers van juni, dus dat is al even geleden, dat voor dit rondje verkiezingen, wat in november gaat plaatsvinden, daar was al $206 miljoen vanuit de cryptosector naar die campagne is gegaan. En in heel 2024, een presidentiële verkiezing, was dat $170 miljoen. Dus het is nu al meer dan in 2024. Dus dat zegt wel over hoe veel serieuzer dit nog is geworden in de afgelopen 2 jaar. Ja. Dat die cryptosector echt kosten wat kost wil zorgen dat er een gunstig politiek klimaat komt. Waar ook aantal democratische senatoren die toch wat kritischer zijn, congresleden, dat die ook vervangen worden of toch of zelf een meer pro-crypto standpunt gaan vertegenwoordigen. Dus je ziet dat in die hele belangrijke races, in Georgia is er bijvoorbeeld één, in Maine, ik ga dit met de cryptokasten allemaal volgen, heel smakelijk.
0: Ja, leuk.
6: Daar gaat zo ongelooflijk gaan naartoe om daar dat stoeltje te wisselen en dat daar een pro-crypto figuur komt te zitten.
0: En zo'n pro-crypto figuur, wat zou die dan voor die sector kunnen betekenen wat nu niet gebeurt en dus tegengehouden wordt door democraten?
6: Wat heel pijnlijk is, en dat is overigens terecht, dat is tegengehouden in mijn ogen. De Clarity Act lag op tafel, dat zegt al een beetje de naam. Dat is de wet die helderheid moet gaan scheppen. Dus ik vertelde je net, hoe moet je een bitcoin eigenlijk beschouwen? Is dat een goed? Is het een effect?
0: Ja.
6: Hoe moeten cryptobedrijven daarmee omgaan? Wie houdt er toezicht op? Dat zou de Clarity Act gaan regelen. Wat daar ook in zat, was een soort ethiekparagraaf. Waar bijvoorbeeld in stond, hoge overheidsfunctionarissen mogen niks met crypto doen. Nou, als je het over hoge overheidsfunctionarissen hebt, dan gaat het vooral over de president van Amerika, Donald Trump. En waar die wet dus op gestrand is, is op het toezicht op die ethiekparagraaf. Dat zou door het ministerie van Justitie gedaan gaan worden. Dat vertrouwden de democraten niet en daarom hebben ze niet meegestemd met die wet. En als er dan straks wat meer pro-crypto figuren zitten, die hebben misschien meer zoiets van, in het belang van de cryptosector ga ik nu meestemmen voor een fijne wet. Na de midterms. Maar dat moeten we allemaal nog maar gaan zien.
0: Jij gaat dat dus
6: gaat
0: uitgebreid volgen. Maar je ziet dus wel dat ze daar de gaspedaal ingedrukt blijven houden. Wat zouden we nou in Nederland of in Brussel moeten doen om deze sector toch wat meer te helpen?
6: Laat ik vooropstellen dat de cryptosector is niet zielig. Ook niet in Europa. Daar gaat er hartstikke veel geld in om. Maar wat je wel ziet, er wordt heel duidelijk steeds luidruchtiger gefluisterd over MiCAR 2. Dus een uitbreiding op de Europese cryptowet die er al is. Ik denk dat er dan vooral dingen strenger gaan worden. Het anti-witwas toezicht wordt ook strenger. Dat komt dan weer vanaf een ander orgaan. Wat zouden we... Ik denk dat het een beetje te laat is om de cryptosector in Europa te helpen. Als in, de kaarten zijn een beetje geschud.
0: Ja.
6: Dus ik ben blij dat er goed crypto toezicht is. En dat je ook wel kan zeggen, als iemand een bedrijf een vergunning heeft, dan zit je daar als klant echt wel veilig. Zoals je bij een bank ook veilig zit. Inderdaad, Coinbase en Kraken en zo, dat zijn allemaal gewoon partijen die best wel een voorsprong hebben en die misschien niet meer gaan weggeven.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Ik praat nog steeds met Daniel Mol, onze presentator en journalist hier op BNR van de CryptoCast. En ik heb een mooie kettingvraag voor je, want ik sprak met Mauro Halvegister, voorzitter van de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Gereguleerde Cryptodienstverleners. Hij is de brancheclub. En hij had deze vraag voor jou.
7: Ik zie crypto nu echt alleen maar vanuit mijn cryptobubbel. Ik heb nooit in een andere sector gewerkt. Dus jij is Daniel als bredere techjournalist. Ik ben wel benieuwd, hoe kijkt nou de rest van die techwereld naar blockchain, naar crypto, naar die adoptie die ik dus voor me zie. Ja, en wat heeft daar in positieve en negatieve zin het meest aan bijgedragen, hoe zij nu naar die sector kijken? Daar ben ik wel benieuwd naar.
6: Ja, prachtige vraag van Mauro. Nou ja, en leuk om ook antwoord op te geven. Want ik heb dat echt als journalist ook wel echt zien veranderen in de 5 jaar dat ik nu voor BNR werk. BNR, zoals wel vaker, loopt natuurlijk voorop op de zaken. Dus wij
0: absoluut,
6: hebben het al lang over crypto.
0: Ja.
6: Herbert Blankenstein moet daar absoluut even noemen. Die al heel vroeg in zijn programma's, eerste techprogramma's en later dus ook in de CryptoCast zelf.
0: Ah, dat vind ik heel sympathiek vroeger, ook dat je dat zegt.
6: Maar vroeg daar aandacht aan heeft geschonken. Ja. Dat is echt chapeau. Maar je ziet wel dat het de afgelopen 5 jaar is het gewoon heel veel serieuzer geworden. En ook in de publieke perceptie is het serieuzer geworden. Dus dat zeg ik, merk ik bijvoorbeeld aan dat ik ook wel eens gebeld word door Radio 1. Die zijn ook een keer wakker geworden over crypto. Dat ik in tv-programma's af en toe een optreden kan doen. En dat de vragen, inhoudelijke vragen over crypto steeds beter worden. Dus daar zie ik dat het serieuzer is geworden. Ik zie ook dat het bijvoorbeeld in de beleggingswereld is het helemaal niet meer gek om bijvoorbeeld over 5% bitcoin in je portefeuille te praten. Normaal, laten we zeggen, 10 jaar geleden werd je echt totaal uitgelachen als je dat voorstelde.
0: Ja, beetje wappie, ja.
6: Precies. En ik spreek hier ook wel eens mensen uit de traditionele financiële wereld bij BNR. Ja, die vinden het ook niet meer gek om het over bitcoin en crypto te hebben. Dus dat is echt wel veranderd. De cryptosector is gewoon wat minder een cowboywereld geworden.
0: Ja.
6: Tegelijkertijd merk ik ook wel, alles wat we hebben besproken over Donald Trump. Ja, het helpt niet bij het imago van dat het toch allemaal een beetje riekt naar corruptie. En dat het toch weer de zoveel.
0: Tegelijkertijd doet Trump dat bijna op elk terrein. Hè? Zo zou je het ook kunnen zeggen.
6: Dat is wel weer een geruststellende gedachte, inderdaad.
0: En hackers heb je ook in andere werelden
6: precies,
0: natuurlijk.
6: Precies, dus
0: niet alleen
6: om de havenklappen worden er ransomware aanvallen gedaan. Dat klopt ook allemaal. Alleen crypto is, dat is toch een wat gevoeliger onderwerp voor de meeste mensen. En dit soort dingen helpen daar ook niet echt mee.
0: Nou, en misschien toch ook wel, want dat hebben wij natuurlijk zelf ook gemerkt, is dat het toch nog best wel moeilijk is om echt te snappen waar het nou in de kern over gaat. Weet je, ik word steeds wijzer nu gedurende de week en ook de redactie. Maar voor ons was het ook echt even iets waar we ons in vast moesten bijten. Merk je dat er nog veel misverstanden zijn?
6: Nou ja, dat gaat snel vooruit moet ik zeggen. Maar het is best wel belangrijk om je daar ook niet voor te schamen. Want als je het een beetje in lagen opbouwt. Ons geldsysteem is eigenlijk ook al heel ingewikkeld. Als je iemand op straat vraagt hoe zit ons geldsysteem eigenlijk in elkaar. Ik denk dat weinig mensen daar echt antwoord op hebben. Daarbovenop is dan die blockchain technologie en crypto gebouwd. Met allerlei speltheoretische concepten en technische concepten. Zoals mining en blockchain. Dat is heel lastig. En dan daarbovenop heb je nog de rest van de cryptowereld met allemaal verschillende blockchains met eigenschappen. En ja, kijk, als je daar al 10 jaar mee bezig bent, dan is dat allemaal op zich gesneden koek.
0: Ja.
6: En nog steeds hartstikke interessant. En ik leer eigenlijk ook nog steeds iedere dag. Maar het is gewoon heel complexe materie.
0: Ja.
6: Dus
0: en ook die hele speltheorie. Hè? Want je hebt aan die belofte was dan dat het een eerlijker systeem zou worden. Maar die speltheorie, die geeft dan ook iets aan. Oké, je kan dus een spelletje spelen. En dan is het toch wie de meeste macht heeft, die kan dat spel het beste spelen.
6: Ja, in zekere zin is dat wel zo. Hoe Bitcoin is ingericht is wel dat iedereen heeft hetzelfde incentive om het netwerk te ondersteunen. Dan zitten we heel erg diep in de technologie. Want iedereen moet natuurlijk dezelfde Bitcoin onderschrijven als de rest. Want anders, als wij allemaal een eigen euro gaan beginnen, bij wijze van spreken, dan zou het heel verwarrend worden. En wat is jouw euro dan waard ten opzichte van mijn euro? Dus iedereen moet de neuzen moeten allemaal dezelfde kant op staan in het Bitcoin-netwerk. En tegelijkertijd is het inderdaad wel, het is ook gewoon een machtsspel.
0: Ja.
6: En ook als je heel veel geld hebt om heel veel mining computers te kopen, dan heb je best wel een machtige positie in de Bitcoin-wereld.
0: Ja, ja. Uiteindelijk weten we nog steeds niet wie er is begonnen. Hè. We weten dat er wel die white paper was van Satoshi. Maar niet of dat nou één iemand is, meerdere mensen en wie dat dan zijn. Wat mij opvalt eigenlijk aan jullie allemaal is dat, het verschilt wel een beetje, maar dat niet dat jullie ook een soort berusting hebben. We weten niet wie het is. En het is gewoon een wiskundige formule. En ik had het net ook over met Danielle, die je natuurlijk ook kent, redacteur van dit programma. En wij denken dan toch, we willen het gewoon weten. Want degene die het heeft bedacht, die heeft misschien toch nog een stiekem sleutel in handen?
6: Ja, er zijn fantastische verhalen over en ook documentaires die ik je na de show kan aanraden om te kijken. Er wordt heel veel naar gezocht, naar wie dit is of wie dit zijn geweest. Er zijn inmiddels wel serieuze kandidaten. Allemaal in het groepje, een beetje anarchistisch, technologisch, daar. Maar aan de andere kant, ja, ik vind het heel lekker dat ik niet weet wie dat is. Want op het moment dat er een leider boven zo'n project staat, wat inmiddels biljoenen waard is, daar zitten we nu op. Daar kunnen ook allerlei politieke meningen aan vast worden gehangen. En je ziet de grote, de rijkste mensen op aarde, Elon Musk, maar ook bijvoorbeeld Vitalik Buterin, dat is de leider van Ethereum, het ene grootste cryptonetwerk. Ja, die wordt alles wat hij zegt, wordt uitvoerig bekeken. Iedereen heeft er een mening over.
0: Maar het is natuurlijk wel een stille leider op de achtergrond die zich in één keer kan gaan openbaren. Ben je daar dan niet bang voor?
6: Ja, nou, hij is in 2011 vertrokken. Hij was eerst betrokken bij de ontwikkeling van het protocol. Was gewoon op een forum aan het typen. Het was alleen een naam. En op een gegeven moment is er gezegd, nou jongens, ik hou ermee op. Succes met het project verder. Dit was het voor mij. En sindsdien staan er ongeveer 1 miljoen bitcoin verdeeld over verschillende wallets die we toekennen aan Satoshi Nakamoto. En die hebben nog niet bewogen. Ja, en als er ineens 1 miljoen bitcoin bewegen, dan hebben we allemaal een heel groot probleem. Want dan is er heel veel meer aanbod dan we allemaal dachten.
0: Of als hij de wiskundige formule aanpast.
6: Dat kan niet, want het is open source. Dus daar moet iedereen dan mee instemmen, min of meer. En toestemming voor geven. Iedereen moet dat onderschrijven, laat ik het zomaar zeggen. Dus dat gaat niet zomaar. De kans dat er een soort geheim achterdeurtje in zit is ook eigenlijk 0%.
0: Eigenlijk 0%, hè? Ja, ik ben te wantrouwig, denk ik.
6: Nou, het is ook. Ja, kijk, ik zit ook in de techjournalistiek, Diana. Ja. En de afgelopen tijd hebben we over AI-modellen die allerlei kwetsbaarheden vinden en zo. Dus je weet het natuurlijk niet helemaal zeker. Nee. Maar er zijn zoveel ogen die naar deze Bitcoin-code kijken. En het is helemaal niet heel ingewikkeld allemaal. Ja, ik durf het wel uit te
0: sluiten. Oké, goed. Ik weet zeker dat je ook een goede vraag gaat stellen aan de gast morgen. Want dan spreek ik met Lucas Wensing. Hij is CEO van crypto-dienstverlener Amdax. Wat zou je hem willen vragen?
6: Nou ja, ik vind het leuk. We hebben het al een beetje gehad over regelgeving. En Nederland is qua regelgeving altijd het braafste jongetje van de klas geweest. Zeker in Europa, maar eigenlijk wereldwijd wel. Ik vraag me dan af, heeft Lucas in het bouwen van zijn bedrijven, heeft hij ooit het gevoel gehad dat hij te maken heeft gehad met oneerlijke concurrentie? Dus bedrijven die misschien wel van buiten kwamen, de Nederlandse markt op, ja, die dan toch eigenlijk vanuit een heel ander regelgevend pakket die markt opkwamen. En terwijl Lucas altijd het braafste jongetje van de klas moest zijn. Vraag ik me af.
0: Mooie vraag, die ga ik zeker stellen. We gaan jou natuurlijk blijven volgen wekelijks bij de CryptoCast hier op BNR. Noem nog even het tijdstip.
6: Ja, we zijn om 2:30 op dinsdagmiddag op de zender. Dus dan kan je mij horen op de radio. Maar ja, altijd als podcast en op YouTube.
0: Ja,
6: dus,
0: en wat is het belangrijkste wat jij wil gaan volgen? Dat je echt zegt, daar zit mijn fascinatie voor de komende tijd.
6: Nou, de komende tijd, ja, de midterms. Dus ja. Ik vind het snijvlak economie, technologie, maar ook zeker politiek inmiddels, die is er bijgekomen, vind ik machtig interessant. En hoe de cryptosector er alles aan gaat doen om die pro-crypto congresleden te verkiezen, ja, dat gaan we zeker volgen.
0: Mag ik jou heel erg danken voor hoe levendig en ook duidelijk je deze sector kan uitleggen. Je hebt mij en vast ook de luisteraar weer ontzettend geholpen.
6: Ja, fantastisch, dankjewel.
0: Dankjewel, Daniel Mol. En luister ook zeker de andere afleveringen van deze themaweek over crypto in onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Bij zeker 6 sportbonden moeten sporters die trans of non-binair zijn een medische keuring ondergaan of een ontheffing aanvragen om mee te mogen doen aan amateurwedstrijden, heeft Pointer ontdekt. En dat is discriminatie. Het gebeurt onder meer bij voetbal, handbal, schaatsen en wielrennen. Op een bedrijventerrein in Almere heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. De brandweer rukte massaal uit. Het vuur begon op de bovenste verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zou krijgen. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met mist en lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Vandaag hakt het kabinet Jetten een knoop door over de toekomst van box 3. Zonder steun van de Kamer en ook zonder dekking. Maar ja, kan je dan gewoon wel besluiten. Gaan we zo over praten met politiek verslaggever Leonard Beekman in de podcast Ochtendnieuws.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
7: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
8: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
9: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
4: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 2 oktober 2026. De laatste dag van de week en de tweede dag van de maand. En naast me zit Nina van der Dungen.
11: Goedemorgen Bas.
4: Wat gaan we deze podcast allemaal brengen?
11: Even onder andere naar Brazilië, want daar zijn komende zondag presidentsverkiezingen. 160 miljoen Brazilianen mogen stemmen. En dan is de vraag, wordt het de 80-jarige Lula, die natuurlijk nu al 3 termijnen aan de macht is.
4: Ja.
11: Of wordt het Bolsonaro junior, Flavio. Dus zijn vader zit in de bak, maar Flavio is een een serieuze concurrent voor Lula. Gaan we zo meteen bespreken. En we gaan het hebben over Google. Want dat lanceerde gisteravond een satelliet met 4 AI-chips. En dat wordt eigenlijk een soort proefdraaien van... kunnen we enorme datacenters in de lucht laten draaien? Fascinerend. Gaan we bespreken met Rob van den Berg van de Zondeborg in Utrecht.
4: Maar eerst gaan we naar Politiek Den Haag. Want ja, dat begrijp je. Je krijgt inzicht en dat die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, het Binnenhof is de belangrijkste opener van vandaag. Het kabinet neemt namelijk vandaag een besluit over de toekomst van Box 3. Dat gebeurt nog zonder steun vanuit de Tweede Kamer, maar misschien nog wel belangrijker, ook zonder dekking. En dat is best belangrijk. 7,7 miljard is het gaatje groot. En minister Elko Heijnen van Financiën die zei dit over de keuze.
12: Het ligt in de ministerraad, dan gaat naar de Raad van State en dan komt ook nog terug. Dan wordt het weer gewogen in de ministerraad en dan gaat het ook naar de Kamer. En dan zal er ook de dekkingpakket rond zijn, hoop ik. En dan kunt u het ook gewoon integraal beoordelen. Dus dat, daar zien wij geen problemen.
4: Zegt althans Elko Heijnen, ons minister van Financiën. Maar is dat wel zo? Zijn er geen problemen? Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bas.
4: Ja, Box 3, geen steun, geen dekking. Kan je zo'n voorstel dan wel naar de Raad van State sturen?
13: Dat kan, Bas. Maar dat roept ook een hoop vragen op. Onder andere bij ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis.
14: Morgen novelle in de ministerraad. Dat is goed, dat moet ook. Want we moeten voor spoedadvies aan de Raad van State. De dekking wordt geregeld, lijkt mij, in een nota van wijziging op belastingplan. En die kan natuurlijk later. Mijn vraag is wel, morgen gaat er een novelle dus naar de Raad van State. Staat er dan nog die 1000 euro heffingsvrij inkomen in? Of wordt er nu ook dan meerdere bedragen ingevuld? Van ja, de precieze invulling volgt. Maar de Raad van State zou u kunnen reflecteren op zowel 1000, 1400, 1800 als 22.000.
13: Ja, want wat gaat er nou precies gebeuren, ja. Bas? Er ligt nu een wet voor. Daar zit nog aanwasbelasting in. Dat wordt er dan uitgesloopt met een novelle voor 28. En dat is dus een aanpassing op het huidige wetsvoorstel. Ja. Dat is de wet werkelijk rendement. Maar wat Pieter Ginwis wil weten, want we kregen dinsdag het aangepaste voorstel van het kabinet, ook rondom Box 3. En daarin staat dus dat die kleine spaarder het heffingsvrije inkomen in box 3, dat die van 1800
4: naar
13: 1000 gaat. En ja, dat moet dan een half miljard moet dat opleveren. Ja, en Pieter Ginwis, die is opgekomen voor die kleine spaarder. Precies. Overigens weer met succes, moet daarbij gezegd worden. En dat gaat van tafel. En nou, dus wilde die van minister Heijnen weten, wat gaat u doen?
4: Ja, nou, en hoe gaat de minister het dan doen?
13: Want gewoon de boel opsturen, Bas, zonder dekking.
4: Ja, nee, maar inderdaad, maar zonder dekking.
12: Er zijn vaker voorstellen bij de Raad van State gelegd, waarin verschillende modaliteiten zijn in de oplossingsrichting. En dat kan de Raad van State ook wegen. Dat maakt op zichzelf voor het advies over de gekozen route niet zoveel uit, waar precies grenzen zitten. Want het oordeel zit meer over het juridische traject dan over het budgettaire traject.
4: Ja, maar ik hoorde net Ginwis zeggen, ja, dat kan alles worden. Van 1400, 1600, 1800 tot 22.000.
13: Ja, en dan heb ik ook even de Raad van State gebeld. Om advies, zullen we maar zeggen. Ja, en de Raad van State zegt terecht, want mijn vraag was, kan het eigenlijk wel zo'n voorstel zonder dekking sturen?
4: Ja.
13: En wat gebeurt er dan eigenlijk? En is dat wel eens voorgekomen? Nou, op de laatste vraag is dat wel eens voorgekomen. Daar kon de woordvoerder mij geen antwoord op geven. Daarvan zei ze, nou, geef me even de tijd. Dus dat heeft ze hierbij om dat uit te zoeken. En op het advies kan ik natuurlijk niet vooruitlopen. Want mijn vraag was, ja, als je dat doet, wat gebeurt er dan eigenlijk? Hè? Mm-hmm. Maar goed, de Raad van State adviseert niet de politiek verslaggever van BNR Nieuwsradio.
4: Nee,
13: maar het kabinet, ja, helaas. Ja. Dus ze konden daar nu geen antwoord op geven. Maar ik heb het persoonlijk niet meegemaakt dat er zo'n ongedekt voorstel richting de Raad van State ging. Nee. Moet het gezegd zijn, dit is een novelle, dus een aanpassing op een wetsvoorstel. Dat is al iets, dat gebeurt al heel weinig. Dus dat maakt de situatie eigenlijk nog bijzonderder dan het al is. Dus nou, we gaan wel zien, als dat terugkomt van de Raad van State, hoe ze dat dan willen gaan regelen.
4: Ja, nou, weten we sinds eergisteren dat we door meneer Stultjens van Pro aangetoond dat er een gaatje is van 7,7 miljard... in de dekking van de begroting van het kabinet als je dit zou doen. Hè, dat je afscheid neemt in box 3 van die aanwasbelasting naar vermogenswinstbelasting. Daar wordt dan wel over besloten, over dat deel van box 3, waarbij we even de kleine spaarder van Ginwis buiten de begroting laten.
13: Nee, want er is nog een dat gat zonder dat kleine spaarders buiten beschouwing worden gelaten, is al 7,7 miljard.
4: Precies.
13: Hè, waarvan Heijnen zegt, ja, dat klopt, in de tabel. Op het eind van de tabel is dat 7,7 miljard. Maar als je hem doortrekt naar 2060... dan is die budgetneutraal. Waarvan de Kamer ook zegt... ja. Dat is wel erg ver weg.
15: Dat zijn we er allemaal niet meer.
13: Er werd een grapje over gemaakt door de SP. Want Jimmy Dijk, de fractievoorzitter, is gisteren vader geworden. Mm-hmm. En toen zeiden ze, ja, de kleine Jimmy, die is dan 34 als we als dat budget neutraal wordt. Dat is wel erg ver weg, hè? Want het ging namelijk over, we moeten niet de rekening bij de volgende generaties neerleggen. Precies. Maar er is ook nog een dekkingsprobleem in box 2... Dat verlaagde tarief, Bas, dat gaat naar 29,2%, zodat ondernemers verleid worden om hun winst uit te keren. Ja. Maar dat levert dan in de toekomst weer een gat op. Ook daar moet nog dekking voor gevonden worden. Kortom, box 3 gaat nu door de ministerraad om ervoor te zorgen dat we in 2028 naar het belasten van daadwerkelijk gemaakt rendement toe gaan. Ja. En het moet dan een hele wet zijn in 2030. Mm-hmm. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Ja. Wat ze willen... naar werkelijk rendement. Dat wordt zo meteen in de ministerraad besproken. Maar de dekking is nog ver weg.
15: Precies. Nog een ander probleem met betrekking tot dekking. Want ja, het is niet een holistische aanpak van de hele begroting. Maar we hebben op deeltjes natuurlijk met allerlei oppositiepartijen deeltjes gesloten. Hè. De feestvierende meneer Klaver en Spekman van de FNV die daarmee viert. Oké, maar dit terzijde. Die dus zeggen, ja, we hebben de begroting op de bezuiniging op de WW en de WIA weggetennist. Allemaal hartstikke leuk. Maar die bezuinigingen, die waren een groot deel van die begroting. Daar kwam die dekking voor een deel vandaan. Hè. Hoe gaan ze dat nu dekken, de gat? Wat is dat ook nog fluïde?
13: Dat is zeker fluïde. En er is ook weer iets bijzonders gebeurd. Het is nu aan de polder om hervormingen voor te gaan stellen. En de hoop is dat die hervormingen ook iets opleveren. Dus dat het goedkoper wordt, de WIA en de WW. Nou zei Heijnen gisteren in het debat... De polder heeft ons verteld dat als zij dat gaan doen... dat meer op gaat leveren dan wat de 6,8 miljard... zoals wij dat begroot hadden in de tabel... zoals die in eerste instantie in de begroting stond. Mm-hmm. Maar daar zat minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... bij Eva gisteravond. Ja, en die moest daar wel weer op enigszins op terugkomen. Want hij zei, ik wil helemaal niet praten over geld. Want het idee was nou juist om...
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Weekend naar de stembus, want dan zijn de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Wordt best wel spannend, want in de peilingen is het een nek-aan-nek race tussen de huidige linkse Lula da Silva en de rechtse Flavio Bolsonaro junior. Inderdaad, is de zoon van de veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. We gaan erover praten met Brazilië-correspondent Wies Ubachs. Wies, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is een spannend weekend natuurlijk. En meteen dan maar even naar de actualiteit. Ik lees dat er een mogelijke aanslag is gepleegd in de buurt van het Hoge Rechtshof. Vannacht of gisteravond.
2: Ja, dat klopt, ja. Maar voor zover ik weet zijn ze nog in onderzoek. Er is een man met een rugzak gesignaleerd. En ze moeten nog onderzoeken wat daar nou precies in zat. Dat is het laatste wat ik heb begrepen.
1: Ja, dus we weten totaal niet of dit iets te maken heeft met de presidentsverkiezingen van komende zondag.
2: Nee, dat is nog niet bekend.
1: Oké, nou dan houden we dat een beetje in de gaten de komende ochtend. We gaan even naar de verkiezingen komende zondag. Het is dus een strijd tussen Lula da Silva. Nou, die zit al aan het einde van zijn derde termijn. De man is 80. En dan hebben we daar tegenover de zoon van Jair Bolsonaro. Nou, Jair Bolsonaro, voor de mensen die het niet meer helemaal scherp hebben, die zit inmiddels een celstraf uit van 27 jaar wegens een coup-poging. Een soort kapitoolbestorming à la Amerika die we hebben gezien in Brazilië in 2023. Flavio Bolsonaro, de zoon van, die neemt het nu op. Hoe staan de peilingen ervoor tussen deze Lula en deze junior Bolsonaro?
2: Nou, het is echt een nek-aan-nek race. De ene dag gaat Flavio voorop en de andere dag Lula. En het verschil is steeds maar een paar procent. Dus ik zou bijna zeggen, het heeft geen zin om die peilingen nog te doen. Het is niet te voorspellen. En er is ook best een grote groep mensen, zeg maar 20%, die het gewoon niet weet. Die eigenlijk helemaal geen zin hebben, niet in Flavio en niet in Lula, maar er is gewoon geen goed alternatief. Er is geen derde kandidaat die voldoende stemmen trekt om werkelijk kans te maken.
1: Ja, oké. Dus dan is het kiezen tussen deze twee. Wat ik al zei, een man van 80, die nu natuurlijk al een paar jaren op de bok zit. Hoe heeft hij het gedaan? Hoe ligt hij bij het volk?
2: Hij ligt niet heel goed bij het volk. En dat komt vooral omdat hij aan hem nog steeds de smet kleeft dat hij corrupt is. Dat is van voormalige regeringsperiodes. Maar dat is vooral bij de mensen die sowieso tegen hem zijn. Maar bij de mensen die het eigenlijk niet zo goed weten, is het vooral van de kosten voor levensonderhoud zijn behoorlijk gestegen en de regering krijgt de schuld. Mensen zijn niet overtuigd van de goede werken van Lula. In zijn eerdere regeringsperiodes had hij meer geluk, want toen ging het economisch heel goed. En kon hij gewoon met programma's strooien en kon hij mensen uit de armoede helpen. Dat soort successen heeft hij nu niet, omdat de economie gewoon veel minder goed draait.
1: Ja, en Flavio Bolsonaro, die wordt ook beschuldigd van corruptie. Ik vraag me dan bijna af, hè. We hebben een zware coup-poging gezien. Hoe kan hij zo populair zijn?
2: Omdat de afkeer van links bij veel mensen groter is dan het wantrouwen tegen wat Flavio zou hebben misdaan. Veel mensen aan de rechterkant die willen gewoon niet zien dat rechts ook corrupt is. En ze geloven dat Flavio het land kan redden. Het land vooral kan redden van links.
1: Of zijn vader
2: dat
1: kan redden,
2: eigenlijk.
1: Want daar was ook nog een andere zoon mee bezig.
2: En ook zijn vader. Ja. Want dat is ook de bedoeling. Als Flavio wint, dan zal hij Jair Bolsonaro vrijlaten.
1: Ja, precies. Nou, die zit dus net vast voor 27 jaar. Hoeveel impact heeft de verkiezing, de presidentsverkiezing, op Nederland, op Europa?
2: Ik vermoed niet zo heel veel. Ik denk dat het bijvoorbeeld voor de EU-Mercosur-deal niet zoveel uitmaakt. Flavio Bolsonaro is vooral gericht.

0: richt op de Verenigde Staten. Hij zal vooral proberen om het Trump naar zijn zin te maken. En Trump wil een coalitie smeden met Latijns-Amerikaanse landen tegen de drugshandel met name. Ja. En Lula is iemand die, die wil zich vooral heel erg onafhankelijk opstellen, internationaal gesproken, en zijn eigen koers varen.
1: En als jij je geld op iemand moet zetten, zou je weten wie het gaat worden komende zondag?
0: Komende zondag heb je kans dat Lula wint, maar ik denk niet dat hij de 50% haalt. En dan is er een tweede ronde nodig, 25 oktober. En dan denk ik dat Flavio wint, omdat de mensen die toch nog op kleinere kandidaten hebben gestemd naar Flavio zullen gaan.
1: Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Brazilië-correspondent Wies Ubachs.
2: Tijd om de nieuwe beursdag door te nemen. De laatste van deze week. En het wordt een belangrijk voor de centrale banken van Europa en Amerika. Jorik Simonides van BNR Beurs.
3: De nieuwe maand is begonnen en dat betekent een hoop macro-economische cijfers. Te beginnen in eigen land, waar het CBS je een snelle inschatting geeft over het inflatiecijfer. In Nederland loopt de inflatie weer een beetje op en daardoor lag hij in augustus weer nipt hoger dan het Europese gemiddelde. Nou, je kunt de vergelijking zelf gaan maken, want ook het Europese Statistiekbureau komt met het cijfer van die hele eurozone. En in Amerika komen er ook belangrijke cijfers. Niet over de inflatie, wel over de banenmarkt. Het voorproefje daarvan kwam woensdag al met de cijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Die vielen mee en als de officiële cijfers hetzelfde beeld laten zien, is dat ook een meevaller voor Donald Trump, zo vlak voor de midterms. En het zou ook een meevaller kunnen zijn voor de Fed, want hoewel een renteverhoging nog steeds vrij onvermijdelijk lijkt, haalt een meevaller op de arbeidsmarkt wel enig druk van de ketel.
2: Al dus Jorik Simonides van BNR Beurs. En 6:30 vanavond op de radio hoor je hun werkzaamheden van vandaag alweer. Dan vatten ze dat mooi samen. Iets later terug te vinden als podcast. En over 6:30 gesproken, ja, als je deze podcast luistert, dan weet je nog niet wat het inflatiecijfer, die snelle raming, is. Dat horen wij in de reguliere uitzending zometeen om 6:30 hier op BNR in de ochtend dus. En dan
4: 10, 9, 8, 7, nou, 6, 5, 4.
2: Wat denk je? Waar gaat dit heen? Inderdaad.
1: Omhoog.
2: Komt ie? Ja? Ja? Ik mis je. En dan zeggen we altijd:
1: we have liftoff.
2: Inderdaad, we have a liftoff. En waar gaat dit dan over? Is dit dan dat SpaceX-ding? Nee. Google heeft gisteravond een testsatelliet gelanceerd met aan boord 4 AI-chips. En dat ding moet gaan testen of die chips daar onder extreme omstandigheden kunnen functioneren. Want dan zou je mogelijk wel een datacenter in de sky kunnen bouwen. Wie had dat idee ook alweer?
1: Elon Musk.
2: We gaan naar Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bas en Nina.
2: Ja, dan denk je, nou, dat was een idee toch van Musk. Waarom doet Google dit dan? Wat willen die daarmee?
5: Ja, Google heeft natuurlijk heel veel ervaring inmiddels al met het bouwen van AI-modellen op zijn eigen computers. En is druk bezig met het uitbreiden van zijn datacenters hier op aarde. Elon Musk had het idee van, nou, als we dat samen kunnen doen in de ruimte, dan hebben we letterlijk de ruimte.
1: Ja, op zich wel, ja.
2: Nou, of. Maar is dit de toekomst inderdaad, die dingen daar naartoe verplaatsen?
1: Black boxes in de ruimte.
2: Ja, we hebben hier natuurlijk best een probleem met die enorme datacenters. Ze zijn groot. Ze slokken waanzinnig hoeveelheden energie op. Ze moeten gekoeld worden. Dat heb je in de ruimte niet.
5: Ja, al die problemen die zou je dus volgens deze bedrijven makkelijker in de ruimte kunnen oplossen. Je hebt de ruimte inderdaad. Je hebt op dat moment ook nog geen protesten tegen dat er weer zo'n grote schoenendoos in je achtertuin gebouwd wordt. Dat die enorme hoeveelheden water zijn nodig om te koelen. Nou, in de ruimte kan je dat heel goed koelen met de kou uit de ruimte zelf. Ja. En die datacenters vreten stroom natuurlijk. Nou, dat heb je ook genoeg in de ruimte op het moment dat je maar genoeg zonnepanelen hebt.
2: En dus is dat de toekomst?
5: Ja, dit gaat echt wel de toekomst worden. Die markt die neemt alleen maar toe. Ik zag dat Google verwacht dit jaar alleen al dat die markt zo'n 190 miljard dollar groot is. En die gaat alleen maar toenemen. En dan kan je je toevlucht zoeken tot de ruimte, omdat lanceringen ook steeds minder geld kosten.
1: Mm-hmm. Wel grappig dat die met een SpaceX-raket zijn dus de Google-chips gelanceerd, Rob. Dus het is wel een collaboration, samenwerking tussen die twee partijen.
5: Ja, dat is het absoluut. SpaceX, Elon Musk heeft de grootste capaciteit op dit moment om satellieten te lanceren. Dat doen ze op dit moment al bijna dagelijks. Elon Musk wil dit heel graag. Hij kan ook het goedkoopst lanceringen aanbieden. Dus dit is eigenlijk een hele logische samenwerking.
2: Krijgen wij dan straks een datacenter, ook zo'n grote witte schoenendoos die om de aarde heen draait? Of hoe ga je dat doen? Want ja, je moet die zonnepanelen moet je dus kwijt.
1: Koelwater, waar haal je dat vandaan?
2: Computers moeten. Ja, nee, dit is koud in de ruimte. Dus daar heb je geen last van. Maar wordt het één grote blokkendoos? Of net als wat hij nu doet met zijn hele netwerk van die Spacelink dingen, overal pakjes melk aan elkaar plakken?
5: Ja, dit worden dus allemaal kleine blokkendoosjes die je dus niet met elkaar hoeft te verbinden. Maar dat gaat echt om duizenden, honderdduizenden in de toekomst, misschien nog wel meer satellieten die op korte afstand van elkaar vliegen, allemaal met elkaar moeten communiceren alsof het één groot datacenter is. Dus dat wordt een complex van heel veel satellieten relatief dicht bij elkaar, wat we op dit moment nog niet eerder gezien hebben.
2: Nee, en dat betekent dus nog meer troep rommel in de ruimte, in de baan om de aarde, waar het al hartstikke vol is.
5: Ja, dat klopt. Als je nu omhoog kijkt op een heldere nacht, dan zie je al veel satellieten tegelijkertijd langstrekken. Nou, dat wordt een veelvoud inderdaad. Ik heb nu af en toe al het idee, als ik omhoog kijk, dat ik meer satellieten dan sterren zie. En dat is inderdaad maar het begin.
1: Ja. Nee, maar dat is toch heel veel kritiek op. En er zijn natuurlijk eigenlijk nog amper regels. Dus is het daar niet hoog tijd voor om dat nu te reguleren? Of zeg je, nou ja, dit kan ons zoveel brengen, dit moet je eigenlijk juist wel deze innovatie toejuichen, Rob?
5: Nee, hier moeten regels voor komen en snel ook. Technologie loopt altijd voor op wetgeving. En als het er eenmaal is en die wetgeving komt er, ja, dan hangen die satellieten er al. Dan kunnen we eigenlijk niet meer terug. Dus dat moeten we snel doen nu, die regulering.
2: Dankjewel, Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Gaan we naar de kranten. Nina.
1: Ja, in de Financiële Telegraaf lezen we dat Nederland dichter bij het vuldoel is qua gasvoorraad. Op de Rotterdamse Maasvlakte is namelijk een vierde tank voor LNG geopend. En daarmee is de kans groter dat Nederland de gasvoorraad voor de winter toch op tijd wel vol krijgt. Hij kan namelijk 180.000 kuub vloeibaar aardgas opslaan. Lekker.
2: Ja, dit was de warmste West-Europese zomer ooit, kopt NRC. In grote rivieren in Europa stroomde deze zomer, weten we, veel minder water dan normaal door de langdurige en hevige droogte op het continent. En dan moet je denken aan de Rijn, de Donau, de Loire en de Seine hadden allemaal te maken met recordlage waterstanden. Zo meldt het Klimaatbureau van Europa, Copernicus.
1: En dan in Trouw, minister Van Weel is in de clinch met Brussel op dit moment. En dat allemaal vanwege Bolle Jos in Sierra Leone. Gisteren stelde Van Weel dat de Europese Commissie stopt met het betalen van Sierra Leone, begrotingssteun, ontwikkelingshulp, omdat zij weigeren Bolle Jos uit te leveren. Maar daar klopt helemaal niks van. Dat zeggen nu bronnen binnen de Europese Commissie. Het is alleen maar stopgezet wegens technische redenen. Heeft niks te maken met Bolle Jos.
2: Ja, en dan nog even over ongelijkheid in de markt, tussen mannen en vrouwen. Dat is een dingetje. Er komen gelukkig steeds meer mannen in het basisonderwijs, komt het AD vanmorgen. Uit cijfers van Duo blijkt dat ruim 850 mannen vorig jaar hun lesbevoegdheid kregen. En daarmee stijgt het aantal mannen langzaam. Waar 10 jaar geleden nog 1 op de 7 leraar in het basisonderwijs een man was, is dat nu naar 1 op 5. Maar er is dus nog een heel groot plafond wat wij moeten doorbreken.
1: Zou er ook een loonkloof zijn tussen mannen en vrouwen in het basisonderwijs?
2: Tuurlijk, mannen worden achtergesteld. Elk jaar geeft de Japanse firma Nikon, bekend van fotoapparatuur en microscopen, een prijs aan de wetenschapper die de mooiste foto of video van een microscopisch fenomeen in beeld weet te brengen. Dit jaar viel die eer te beurt aan meneer Ning Zul, die inmiddels een nieuwe baan heeft aan de National University of Singapore. Een baan die hij waarschijnlijk heeft te danken aan die vindende video. Nou, wat zien we daar dan op, Nina? De abnormale bewegingen van trilhaartjes in de luchtwegen van een kind met een zeldzame genetische aandoening. Echt heel klein microscopisch werk. Jij en ik zien alleen vrolijk wapperend knalgroen gas op een paarsrode ondergrond. Maar goed, Ning Zul won dus wel even de 16e editie van de Nikon Small World in Motion wedstrijd. Vorige week sloeg echter de vlam in de wetenschappelijke pan toen Nikon de video op LinkedIn plaatste en een Amerikaanse universitair docent meteen met kritiek kwam dat sommige structuren in de video zich niet gedragen zoals verwacht. En of Nikon zich maar eens even wilde verklaren. En een promovendus in Utah die voegde daar fijntjes aan toe. Dat is ook niet zo gek, want die video heeft een ingebed watermerk wat erop duidt dat die gemanipuleerd is met hulp van AI.
1: Oh nee.
2: AI. Ja, meneer Zul werkt nu mee aan onderzoek van Nikon, maar verklaarde al dat AI niet gebruikt is om die trilhaartjes of een beweging te genereren. Nee, alleen om het beeld leuk in te kleuren. misschien een microscopisch detail. Dat had hij wel even moeten melden bij de inzending, denk ik. De brandstofprijzen zijn tot recordniveaus gestegen. Wat betekent dat voor de inflatie over de achterliggende maand? Zometeen de snelle raming van het CBS met Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom.
6: Iedereen mag op het werk zeggen wat hij denkt, totdat iemand het daadwerkelijk doet. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we op ons werk zo vaak ons mond houden en hoe je zorgt voor echte psychologische veiligheid. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
7: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Hey ondernemer!
11: Hier Nadia van der Vlies
10: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
11: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
10: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
11: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via
10: scaleupcompany.nl.
12: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
13: Thomas van Zijl.
14: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over Omoda dat naar België uitbreidt en een gesprek met Maaike Berger, kersvers managing director van data-uitwisselaar SureSync. Ik vraag haar of ondernemers klaar zijn voor alle aankomende Europese regelgeving. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
16: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. En er komt één file voor op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug weer natuurlijk 5 kilometer file. De vertraging is op dit moment een kwartier vanwege al die scheuren in het asfalt. De rijbaan is dicht. Dan een flitser, de A4 Rotterdam-Amsterdam, hectometerpaal 47,5.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Bij zeker 6 sportbonden moeten sporters die trans of non-binair zijn een medische keuring ondergaan of een ontheffing aanvragen om mee te mogen doen aan amateurwedstrijden, heeft Pointer ontdekt. En dat is discriminatie. Het gebeurt onder meer bij voetbal, handbal, schaatsen en wielrennen. Op een bedrijventerrein in Almere heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. De brandweer rukte massaal uit. Het vuur begon op de bovenste verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw. De brand is inmiddels onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zou krijgen. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met mist en lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Zo meteen praten we met de hoofdeconoom Peter Heijvermullig van de CBS over de inflatiecijfers. De snelle raming die het CBS net uitbracht over de achterliggende maand, over september. En die inflatie is 0,1% gestegen. Denk je, is dat veel of is dat weinig? Nou, dat weet je zo meteen als je luistert naar BNR.
0: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
22: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
23: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
22: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
24: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, het is 6:55 en het is vrijdag 2 oktober 2026. De laatste werkdag van deze week. En dan zeilen we zo het weekend in. Naast me zit Nina van der Dungen.
1: Goedemorgen, Bas.
2: En die weet ook wat we zometeen allemaal gaan brengen.
1: Ja, nou, stel je moet nog een jaartje of 15 werken. Ja, dat is best lang. Dan, en je hebt een nieuwe hypotheek nodig. Dan heb je toch wel even een dingetje waar je over na moet gaan denken. Want de Rabobank is de eerste die de hypotheekregels voor ouderen, noem ik het dan maar even voorzichtig, gaat aanscherpen. Bijvoorbeeld het toekomstig pensioeninkomen. Dat wordt dan vanaf volgend jaar al bepalend voor de maximale hypotheek. Dat is dus als je binnen 15 jaar met pensioen gaat, dan denk je, het is nog mijlenver weg. Maar nee, je wordt toch al als oud gezien door de Rabobank. Nou, gaan we zo meteen maar eens even over praten. En vandaag, 75 jaar geleden, was de allereerste Nederlandse tv-uitzending. Toch leuk, gaan we heel even kort een fragmentje van laten horen zo meteen. En we kijken naar wat er veranderde in die 75 jaar aan tv-geschiedenis.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook.
2: Eerst gaan we naar dit van het CBS. Centraal Bureau voor de Statistiek is net uitgekomen met de snelle raming over de inflatie over de achterliggende maand, over september. En die komt 0,1% hoger uit. Dan denk je, ja, op zich niet zo heel erg, hè, van 3,3 naar 3,4. Maar het is voor het eerst in 10 jaar tijd dat de prijzen ten opzichte van augustus toch wat zijn gestegen. Met name brandstofprijzen, die stegen. Maar voordat we al het kruid verschieten van Peter Heijvermullig, hoofdeconoom van de CBS, gaan we naar hem schakelen. Meneer Van Mulligen, goedemorgen.
25: Goedemorgen, ga je gang hoor.
2: Nee, helemaal niet. Een lichte stijging, 0,1%. Moeten we blij zijn of toch een beetje teleurgesteld?
25: Nou ja, ik denk dat we ons beste niet al te veel kunnen focussen op dat die 0,1 procentpunt die er omhoog is gegaan. Maar meer kijken waar het ermee zit.
2: Ja.
25: Ja, en dan aan de oppervlakte zie je dat het vooral weer energie is. Dat is natuurlijk al een hele tijd het geval. Nu inmiddels al meer dan een half jaar. Maar, en dat begon vorige maand al een beetje, we zien nu echt steeds meer dat ook de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit de inflatie omhoog trekt. Hiervoor waren het alleen benzine en diesel.
2: Ja.
25: Die prijs reageert altijd veel sneller. Maar nu zie je dat ze daar ook terug. En ja, dat kun je ook zien als een, zeg maar, tweede trap in die stijging van de inflatie. Ja, een volgende fase waar we nu nog niet in zitten. Maar dat zou kunnen zijn dat je ook die hogere energieprijzen in allerlei andere prijzen van verschillende producten en diensten terugziet, waardoor de inflatie op termijn nog verder op zou kunnen lopen.
3: Ja, precies. En dat is inderdaad best een eng idee natuurlijk, als dat gebeurt. Want ja, je kan zeggen 3,4, het valt nog wel mee. En ten opzichte van een aantal Europese landen doen we het nog niet heel veel slechter. Zijn er nog andere opvallende dingen? Want ik zag bijvoorbeeld, en dit zijn nog onvolledige cijfers vanuit de snelle raming, maar dat onze voedingsmiddelen bijvoorbeeld een stukje goedkoper zijn geworden. Of minder last hebben van inflatie.
25: Ja, dat is inderdaad best opvallend. Ja. Vorige maand was dat ook al zo. Toen waren voedingsmiddelen op jaarbasis 0,5% goedkoper. Nou, in september was die inflatie, voedingsinflatie, om het zo maar even te noemen, nog weer negatiever. En dus de boodschappen zijn echt wel goedkoper geworden. Dus dat is op zich goed nieuws. Maar ja, ook voor de prijzen van zo'n beetje alles wat in de supermarkt en andere winkels ligt, wordt natuurlijk energie gebruikt. Ja. Dat zagen we 4 jaar geleden ook met de Russische invasie in Oekraïne. En toen ging het allemaal heel veel sneller. Hè, vooral bij de energieprijzen zag je dat. Maar op termijn, dus een klein half jaar later, zag je dat direct terug in de prijzen in de supermarkt, op het terras en alle winkels, verzekeringspremies, kapper. Dat werd allemaal heel veel duurder. Het ging allemaal heel veel sneller. Maar ja, dat die nu energieprijzen nu toch wel duidelijk stijgen, kan ook een voorbode zijn dat over een tijdje die boodschappenprijzen misschien toch ook weer omhoog gaan. Nou, en de meeste mensen die zijn nog steeds niet gewend aan dat hoge prijsspel dat ze nu moeten betalen in de winkel.
3: Duidelijk. Dank voor uw toelichting. Peter van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.
1: De Rabobank scherpt als eerste grote bank de hypotheekregels voor ouderen aan. Het toekomstig pensioeninkomen wordt vanaf begin volgend jaar toch echt bepalend voor de maximale hypotheek die je dan kan lenen. En dan heb ik het ouderen over mensen die nog, dat ze binnen 15 jaar met pensioen gaan. Dus dan kan je zeggen, ik zit nog 15 jaar van mijn pensioen vandaan. Ik ben helemaal niet oud. Nou, bij de Rabobank wel. We gaan het bespreken met Oscar Noorlach, marktkenner bij Van Brugge Adviesgroep. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Nou, is de Rabobank hard bezig de oudere doelgroep weg te jagen, denk ik dan maar.
4: Dat denk ik ook, inderdaad.
1: Waarom zouden ze dit doen? Ja.
4: Misschien nog even goed om te vermelden dat alle geldverstrekkers kijken nu ook al 10 jaar voordat iemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt naar het pensioeninkomen. Mm-hmm. En wat er dus verandert is dat de Rabobank daar nu 15 jaar van tevoren naar wil gaan kijken.
1: Ja, en waarom is dat? Want je zou kunnen zeggen van betalen die ouderen niet? Hebben zij redenen om te zeggen van we moeten dat maximale leenbedrag, want dat gaat dan mogelijk naar beneden, hè, als je al binnen 15 jaar met pensioen gaat. Het komt toch een beetje op neer dat je dan denkt van die ouderen die kunnen toch niet goed betalen.
4: Daar lijkt het inderdaad op. Ik denk dat het enorm gedreven wordt door de toezichthouders. En je kunt je afvragen van waarom doe je dit? Omdat 10 jaar van tevoren naar pensioeninkomen kijken, dat is al een hele lange periode. Mm-hmm. Om een voorbeeld te geven. Het AOW-bedrag van een alleenstaande was in 2016 13.500 euro. Mm-hmm. En dat is nu in 2026 is dat 20.000 euro. Ja. Dus dat is een enorme stijging. En eigenlijk wordt gezegd van we gaan nu met een pensioeninkomen voor een veel langere periode in de toekomst rekenen. Mm-hmm. Wat uiteindelijk helemaal niet reëel is. Nee. En wat mensen inderdaad gaat beperken in hoeveel ze kunnen lenen. Ja, en wij vinden dat dus in het geheel geen goede zaak.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Want weten we hoeveel dit zou kunnen schelen op je maximale hypotheekbedrag?
4: Nou, dat verschilt echt per individuele situatie. Maar dit kan dit scheelt snel tienduizenden euro's. Soms kan het zelfs gewoon tonnen schelen.
1: Ja, precies. En ook nog met de stijgende huizenprijzen. Het kan best knap ingewikkeld worden dan, denk ik, als oudere werknemer. Of ZZP'er trouwens, want dat is ook nog een ding. Hè? Als je ZZP'er bent, heb je al helemaal weinig kans dan, denk ik.
4: Klopt, omdat die bouwen natuurlijk minder pensioeninkomen op. Het is natuurlijk sowieso dat als je ZZP'er bent en je weinig pensioen hebt opgebouwd, is het natuurlijk ook verstandig om er rekening mee te houden dat je inkomen in de toekomst lager is. Mm-hmm. Maar om nu zo'n generieke maatregel door te voeren over een inkomen... wat je nog niet weet wat er over 15 jaar is... Mm-hmm. Ja, dat gaat gewoon heel erg ver.
1: Ja.
4: We hebben bijvoorbeeld ook... je zult gewoon veel meer met de individuele situatie van mensen rekening moeten houden. Mm-hmm. En ook in die 15 jaar tijd kan dat inkomen nog behoorlijk stijgen... Zo'n ZZP'er kan ook zelf besluiten om op eigen initiatief extra bedragen af te lossen. Precies. Hij krijgt misschien nog erfenissen.
1: Dus 15 jaar is nogal lang, precies wat u zegt. Dus het lijkt best wel onrealistisch. U noemde even tussen neus en lippen door dat de Rabobank wellicht dat doet vanwege toezichthoudende instanties die strenger worden. En waar doelt u dan specifiek op?
4: De Europese Centrale Bank en de Nederlandse Bank... die hebben de banken hiertoe aangezet. Omdat de Rabobank is ook niet de enige die zijn beleid aan het aanpassen is. Mm-hmm. ABN AMRO heeft bijvoorbeeld ook al een aantal maatregelen aangekondigd. Alleen die gaan anders om met dat pensioeninkomen. Die zeggen van wij gaan de klant... wanneer die tussen 15 en 10 jaar, wanneer die voor 10 jaar van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is, gaan we de klant waarschuwen dat hij rekening moet houden. Inderdaad, een let op. In plaats van dat ze heel rigide zeggen van nu kun je veel minder lenen.
1: Dat klinkt dan verstandiger. Kan je daar als consument nog iets tegen doen? Want dit is dus gewoon, oké, banken passen het beleid aan. En de oudere huizenkoper die doet het er maar mee? Of kan dit nog een dingetje zijn voor Politiek Den Haag? Om te zeggen, jongens in Europa en misschien ook bij de Nederlandse bank, dit gaat wel erg ver.
4: Ik verwacht niet dat de politiek hier iets mee gaat doen. Consumenten kunnen er natuurlijk wel wat mee doen. En we zien ook... bij andere maatregelen, ook eerder dit jaar... zijn de regels rond aflossingsvrije hypotheken... bij banken al strenger geworden. Mm. En als consument kun je zeggen van... dan kies ik misschien toch voor een andere geldverstrekker... die in ieder geval op dit moment daar soepeler mee omgaat. En ja, naar de toekomst weet je het nooit. Want dat zien we nu ook. Ja, die banken die veranderen de regels... En dit treft vooral mensen die nu al bij een bank zitten... en in de toekomst een wijziging willen gaan doen. Mm-hmm. Ja, die hebben in de toekomst minder bewegingsruimte.
1: Ja, dus toch even rondshoppen. Concurrentie op die bankenmarkt is dan toch wel nodig. Dank. Oscar Noorlach is marktkenner bij Van Brugge.
3: En Erwin de Hart is filekenner bij de ANWB.
19: Ja, dat klopt.
3: En die verzamelt ze ook op vrijdag. En dan zijn er nooit zo gek veel. Maar er is wel wat aan de hand, geloof ik, hè?
19: Ik heb er al één in de multimap gedouwd. Dat is de file op de A28 Zwolle richting Assen. Tussen Hogeveen en Afrit Ruinen 3 kilometer. Dat is een ongeluk met een auto en een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daarom dicht. En de vertraging is toch een half uur. En dat is echt wel file op de A15 Rotterdam-Europoort. Ja, de gebruikelijke ellende bij de zuurofbrug. Door de scheuren in het asfalt. Die zijn nog steeds niet gemaakt. Een kwartier vertraging. En een flitser. De A65 Den Bosch Tilburg. Hectometerpaal 4,2.
5: BNR. Luister vandaag.
6: De ontwikkelingen omtrent box 3.
5: Begrijp morgen.
6: Box 3.
7: Zowel in box 3 als in box 2.
8: Box 3. Het hele box 3 dossier.
7: Box 3.
5: BNR.
7: Box 3.
5: Blijf scherp.
3: Ja, mocht 3. Ook 3, maar dan 3 miljard. Eli Lilly, hele grote Amerikaanse farmaceut, mag een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. Meerderheid van de gemeenteraad heeft ermee ingestemd. En dus kan het bedrijf beginnen met de bouw. Nou, jij bent van BNR Beter. Eli Lilly, die hier gaat bouwen, wat gaat er gebeuren?
1: Nou, we weten onder andere dat er 22 hectare voor die fabriek ingeruimd wordt. Ja, is echt gigantisch. Het was natuurlijk een heel ding. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. Nu gisteravond met de vergunning aanvraag. Ja. 28 voor, uiteindelijk 4 tegen. Dus kan er officieel begonnen worden met de bouw. Mm-hmm. Afgelopen jaar was november, kondigde Eli Lilly aan om inderdaad die enorme fabriek te gaan bouwen, of te willen bouwen in Katwijk. Toen hadden we nog minister Vincent Karremans als minister van Economische Zaken. Die zei geweldig nieuws. Er gaan natuurlijk ook weer mensen kunnen werken. 500 banen komen er beschikbaar. De gemeenteraad die gaf in juni vervolgens een positief advies. Het Rijk beloofde 72 miljoen te investeren in onder andere de bereikbaarheid van de regio. Want Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk dat de infrastructuur klopt. Ja. Deze zomer werd er een second opinion uitgevoerd. Daarbij werd ook gekeken naar alle rapporten die in opdracht van Eli Lilly geproduceerd zijn. Het leverde ook geen bezwaren op. Ze hebben ook extra gekeken naar uitstoot van fijnstoffen, et cetera. Ja. Maar goed, Katwijkers. Ja, je kan je voorstellen dat niet iedereen helemaal happy is met een 22 hectare grote fabriek die ineens in de achtertuin staat. Ze waren bezorgd, een aantal Katwijkers, over het hoge water- en energieverbruik, de veiligheid en de gevolgen voor het uitzicht en ook de recreatie. Ja, tijdens het debat probeerden ze nog om een referendum af te dwingen. Maar dat verzoek werd afgewezen, want de gemeente moest deze week een besluit nemen. En oordeelde dus uiteindelijk: de fabriek van Eli Lilly mag er komen.
3: Precies, economische voordelen wegen zwaarder dan de bezwaren van de bewoners. Ja. En ook wel aardig over die energie, hè, dat is meteen weggehaald, want ze gaan hun eigen energiecentrale neerzetten over het terrein.
1: Nee, dus er is wel veel ook door Eli Lilly dat ze niet per se hadden hoeven doen. Hebben ze wel, gaan ze wel doen.
3: Weet je nog, die mevrouw Renee Good, die op 7 januari werd doodgeschoten in haar auto in de stad Minneapolis, terwijl ze onderweg was naar huis door ICE-agenten. Mm-hmm. Nou, er gaan verschillende versies rond van wat er nou precies gebeurd is. Feit is dat ze terecht kwam in een blokkade van die immigratiedienst van Trump, probeerde weg te rijden en een ICE-agent die verklaarde daarbij dat ze hem bewust wilde aanrijden en daarop heeft hij haar doodgeschoten. Alleen ooggetuigen en video's hebben dat ontkend. De dood van Renee Good leidde tot grootschalige protesten in de stad en nationale verontwaardiging. En nu is de familie van Renee Good twee civiele rechtszaken aan het aanspannen tegen de regering Trump. Ze laat drie kinderen na en haar nieuwe partner, die ook voor de rechtbank in Minnesota ter verhaal deed.
9: Think about how the kids are growing up without their mama. Now I'll grow old without the love of my life. What happened to our family should not happen to any family, regardless of who you are, who you voted for, or what you believe.
3: Ja, dit had nooit gemogen. Advocaten van Good eisen schadevergoeding van de Amerikaanse staat en slepen dus ook de regering Trump voor de rechter.
1: Ja. Dan Anthropic, dat wil mogelijk al halverwege volgende maand naar de beurs gaan. Het bedrijf had de beursgang eerder uitgesteld. Maar goed, het zou nu toch in de week van 9 november al kunnen plaatsvinden. En dan begint het natuurlijk eerst met al die beursrallies, het officieel promoten van de beursgang, meldt Bloomberg althans. Anthropic zou worden gewaardeerd op 1,8 tot 2 biljoen dollar. Toch maakt het bedrijf nog altijd verlies. Vorig jaar een verlies van bijna 42 miljard dollar. Omzet steeg wel naar ongeveer 4,6 miljard dollar. Planning is nog niet definitief, het kan allemaal nog veranderen. Maar goed, dan dus wellicht een beursgang over ongeveer een maand. Als dat doorgaat, wil Anthropic uiterlijk voor het einde van het jaar dus beursgenoteerd zijn.
3: En dan naar Amerika, of we blijven in Amerika, want er is een discussie ontstaan over de reclamespotjes die de regering Trump laat uitzenden. Die lijken namelijk nogal veel verdacht veel op campagnevideo's, uiteraard in aanloop naar de midterm elections op 3 november. En daarnaast worden die filmpjes betaald met geld dat door het congres bestemd was voor zaken als grensbewaking en bestrijding van drugscriminaliteit. En dan zou je zeggen, ja, wacht even, hier wordt taxpayers money, dan moet je nooit aankomen in Amerika, illegaal ingezet eigenlijk voor de campagne van Trump. Nou is één van die filmpjes verdacht veel lijkt hij op een campagnevideo 2024. In dat filmpje pleit de hekset en Trump voor een oorlog met Iran. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Washington Post trouwens. En vlak voordat die advertentie werd uitgezonden maakt het ministerie van Binnenlandse Veiligheid 20 miljoen dollar over vanuit het herdenkingsbijeenkomstpotje naar het mediabureau dat deze leuke video maakte. Nou, bronnen rond de regering ontkennen natuurlijk ten stelligste dat dit campagnevideo's zijn, maar democraten zeggen, belastinggeld is hier zonder toestemming van het congres misbruikt voor politieke doeleinden. En dan moet ik even mijn Philip Bloemendaal stem opzetten. Gaan we 75 jaar terug in de tijd.
10: Vanavond is het een hele bijzondere avond. Niet alleen bij u in de huiskamer, maar ook voor ons hier in de studio. Want na zeer lange voorbereidingen zijn wij dan eindelijk zover dat we u een volledig televisieprogramma kunnen aanbieden.
3: Ja, de opening van de allereerste Nederlandse televisieuitzending hoorde je hier. Vandaag 75 jaar geleden, op 2 oktober 1951. Toen was ik zelfs nog niet eens geboren, kan je nagaan. Een beetje hakkelig geluid, het klinkt allemaal wat amateuristisch en heel formalistisch. Hè. Daar werd toen nog zo heel formalistisch gesproken. Maar daar is het allemaal begonnen, ja. 75 jaar geleden.
1: Ja, mooi, hè?
3: Een uitzending op maar zo'n 500 televisietoestellen. Uiteraard zwart-wit, want meer waren er niet. Maar ja, sinds die tijd is televisie gewoon het boze oog in de Kamer geworden, waar we niet meer onderuit kunnen. Inmiddels neemt het trouwens weer af en zijn we van het lineaire naar het on-demand kijken gegaan. En toch, we gaan praten over die 35 jaar TV met Tina Nijkamp, kijkcijfer-expert en voormalig programmadirecteur van SBS6. Goedemorgen, mevrouw Nijkamp.
11: Goedemorgen.
3: Ja, die eerste uitzending, het klinkt ook een beetje nog als slow cooking. Hoe was dat?
11: Ja, dat was een uitzending die maar een paar uur duurde. Dat kunnen we ons nu niet voorstellen. Maar, we eigenlijk 24 uur per dag naar het beeld kunnen kijken. Maar toen was het 2 uur maar. En het werd dan geopend door Jeanne Roos. Dat was de eerste omroepster. En het werd geopend door de staatssecretaris. Er werd uitgelegd in een filmpje hoe televisie werkte. Er was nog een pauze en daarna was er een televisiespel geregisseerd door Willy van Hemert. En dat heette De Toverspiegel. En dat was het dan alweer. En daarna was het afgelopen. Dus, dus dat was echt. Iedereen was ook bang dat het. Televisie echt iets met mensen zou doen. Hè? Een beetje wat we nu natuurlijk heel erg met social media hebben. Wat heeft dat voor invloed op. Ja. Op onze mentale welzijn. Dat was toen ook bij televisie het geval. Dus dat is eigenlijk van alle tijden wel.
3: Zeker. Ja. En toch, als je dat terugfilmt, die 35 jaar, dan heeft de Nederlandse televisie ook daadwerkelijk wel een hele hoop ook maatschappelijk veranderd, hè?
11: Ja, de televisie is natuurlijk voor iedereen, denk ik, wel een heel belangrijk iets in het leven geweest. Het is ook echt een massamedium, hè? Voor mij bijvoorbeeld is televisie echt een vriend ook geweest in mijn leven. Dus het helpt bijvoorbeeld ook tegen eenzaamheid. Het kan ons onderwijzen. Ja, het heeft verschillende functies eigenlijk. En ik denk dat het voor ieder in Nederland sowieso een hele belangrijke functie heeft. Iets minder nu voor de jeugd. Maar je ziet natuurlijk de elementen die televisie maken nu weer op verschillende andere manieren, via streamingdiensten of social media terug.
3: Precies, en dan blijft het een massamedium. Even naar die televisie, de ontstaansgeschiedenis. Want de televisie zelf, het ding, de kijkbuis, die bestond al sinds 1935.
1: Wij waren laat dus.
3: Ja, wij waren vrij laat.
1: Ja.
11: Ja, we waren laat, maar we hadden ook maar 500 toestellen. Dus het had niet zo heel veel zin om wat te doen. Eigenlijk is het, als ik mijn ouders, die helaas niet meer leven, maar geloof, is echt het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen. Ja. Vroeger ging je natuurlijk met alle buurtkinderen naar één televisietoestel wat er in de buurt was. En met elkaar ging je dan om die televisie staan en om zo'n stuk. Heel veel variété-shows waren er toen overigens. Mm-hmm. En dat ging je dan samen kijken. En later, echt vanaf dat huwelijk 1966, was het echt wel dat steeds meer mensen zelf ook een televisie hadden.
3: Ja, ik kan me nog Jos Poels iets. Die had een op zondagmiddag was er een circus op televisie. En mijn oma die had toen 1969 kleurentelevisie naar
1: haar. Oh, wow.
3: De hele familie kwam kijken.
1: Elke zondag,
3: elke zondag,
11: kleurentelevisie was natuurlijk ook heel bijzonder. Ja. Dus, maar vooral valt op, er waren natuurlijk toen 4 zuilen. Hè, dus het was echt een verzuilde maatschappij. Dus je had de AVRO, de KRO, de NCRV en de VARA. En die bedienen elk hun eigen leden.
3: Ja,
11: hun eigen zuil. Maar het was vooral eigenlijk ook veel variété-shows. En bijvoorbeeld ook de talentjacht die we nu kennen van The Voice en zo. Dat was er toen ook al best wel snel al. Nieuwe Oogst heette dat. En daar bijvoorbeeld ook André van Duin aan meegedaan. Dus het is wel, variété was, vind ik, als ik kijk naar, want ik heb echt de afgelopen tijd, ben ik er heel erg mee bezig geweest. Wat staat nou eigenlijk in die kijkcijfer top 10 al die jaren?
3: Ja.
11: En dan zie je heel veel variété-shows. En pas eigenlijk de afgelopen jaren zie je dat vooral we heel veel meer televisie in de vooravond, dus voor 8:30 belangrijk is geworden. En dat nieuws en actualiteiten eigenlijk domineren.
3: Ja.
11: Maar dat in begintijd echt je keek echt voor ontspanning naar televisie.
3: Ja, exact.
11: Ja, want je had gewoon de krant voor je informatie eigenlijk. Hè?
3: Wat is jouw favoriete televisiemoment als je zo in die afgelopen 75 jaar? Is dat te zeggen? Of veel programma?
11: Ik heb 75 meest spraakmakende televisiefragmenten op een rijtje gezet.
3: Ja.
11: En dat varieert van Joep van het Hek in de oudejaarsconferentie 1989, toen hij ontzettend aan de haal ging met het merk Buckler.
3: Oh ja.
11: Toen was de Buckler van een 0,0. Ja, ja, precies. Ja. Het drinken van een 0,0 biertje was toen nog helemaal niet... Dat kon toen nog helemaal niet. Dat kunnen we ons nu helemaal niet meer voorstellen. Maar ook bijvoorbeeld Arjen Lubach met America First, Netherlands Second, vond ik legendarisch. Ja. Maar ook bijvoorbeeld het entertainment nieuws, zoals RTL Boulevard, dat was daarvoor ook onmogelijk, dat Wesley Snijder met Jolante in een parkeergarage zat te zoenen, snap je? Dus ja. Ik vind het heel veel verschillen. Maar ook, dat was echt, dat binnenkwam, dat gewoon op televisie werd uitgezonden, was echt waanzin eigenlijk. En ook het doelpunt bijvoorbeeld van Marco van Basten in 1988. Ja. De wissel van Sven Kramer. Mm. Maar ook hele indrukwekkende momenten natuurlijk. Bijvoorbeeld het moment dat dat tweede vliegtuig de Twin Towers invloog. Wat natuurlijk live op televisie te zien was. Het is heel... Televisie is eigenlijk... heeft de wereld bij ons naar binnen gebracht. Zeker. En dat is heel bijzonder.
3: Als we nou 25 jaar met elkaar praten, dan krijgen we 100 jaar televisie terug. Bestaat lineaire televisie dan nog?
11: Ja, lineaire televisie zal denk ik wel blijven bestaan. Maar je ziet nu wel, en vooral dit jaar vind ik het wel schokkend, hoe snel het gaat dat we de kijktijd, zoals dat heet, dat we echt steeds minder televisie kijken. Vooral oudere mensen kijken natuurlijk nog veel televisie.
3: Ja,
11: maar ook steeds minder door de opkomst van streamingdiensten. En dus lineaire televisie zal nog wel bestaan. Maar ik denk dan vooral dat het live televisie is. Dat zie je nu ook al wel, dat eigenlijk groot altijd is. Hè. Zoals het voetbal van gisteravond zal goed hebben gescoord.
1: Ja, sport.
11: En ook nieuws uit... Ja, sport en nieuwsuitzending. Sport en nieuws, daar zal het om gaan. En tv-series en alles. Dat
3: wordt
11: wel een streaming-only maatschappij worden. Dus alle zenders zullen ook eerst gaan streamen en dan pas lineair.
3: Je zou kunnen zeggen, waar actualiteit is, daar is nog relevant. En waar het niet actueel is, dan kan het gewoon gestreamd.
1: Dat is goed nieuws voor ons, voor de radio.
3: Wou ik zeggen, ja.
11: zeker.
3: Dankjewel. Kijkcijfer, televisie-expert en oud-programmadirecteur van de SBS. Tina Nijkamp. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfontwikkelde ballistische raket ingezet tegen de Russen. Zo maakte Zelensky bekend. En wat weten we daarover? En wat kan dat betekenen voor de kansen in die oorlog? Zometeen onze correspondent in Kiev.
12: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
17: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
18: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten!
26: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
18: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
27: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
18: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
28: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
29: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
28: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
0: Nu, in de BNR-app.
1: De VS stuurt vliegdekschip met 10.000 militairen naar de Persische Golf. Extra dieselvoorraden vrijmaken drukt de prijs nauwelijks. En Nike gaat opnieuw banen schrappen na tegenvallende resultaten. Deze en meer verhalen vind je allemaal in de BNR-app.
3: Daar hebben we de hart van de ANWB. Is het al een beetje sprake van drukte, Erwin?
19: Nou, het is vrijdag, dus het zal niet heel erg druk worden over het algemeen. Ja, of er moet iets aan de hand zijn, zoals de scheuren in het asfalt van de Zuurhofbrug op de A15 Rotterdam richting Europoort, 5 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Assen was een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht bij afrit Ruinen bij Fluitenberg. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Dat was het qua files. Dan nog een flitsertje, de A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zeker 6 Nederlandse sportbonden mogen amateursporters die trans of non-binair zijn niet zonder meer meedoen aan wedstrijden. Volgens het programma Pointer moeten ze vooraf toestemming vragen of een medische keuring ondergaan. Soms mogen ze helemaal niet meedoen. Discriminatie, vindt de Nationaal Coördinator. De brandweer is in Almere bezig met het nablussen van een grote brand. Die brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens Omroep Flevoland woedde de brand in 2 delen van het gebouw. Er zou niemand binnen zijn geweest. Halverwege de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers zeggen dat het in elk geval niet kwam door bijvoorbeeld werkzaamheden of achtergelaten afval. De brand bij Venray verwoestte ongeveer 100 hectare natuurgebied. En de burgemeester zegt dat het herstel lang gaat duren. Een raket van SpaceX, die gisteren vanuit Florida werd gelanceerd, is aangekomen bij ruimtestation ISS. De raket deed minder dan 8 uur over de reis en dat is een record. De bemanning, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, zullen een half jaar in het ISS blijven. En bondscoach Xavi zegt dat het zijn fout is dat Nederland gisteren een slechte eerste helft speelde tegen Griekenland. Dit was niet de manier om te spelen, zegt hij. Al in de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Van Dijk en invaller Reinders zetten het recht. De eindstand werd 2-2. En dan het weer van Weer Online. De mist die er nu nog is en waarvoor in het noordoosten code geel geldt, lost vrij snel op. En dan wacht een zonnige dag met vanmiddag maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Kijken we naar de beurs. De Nikkei staat 1% lager. De Hang Seng bijna 3%. 2,8% precies zijn lager. Alleen de Kospi in Zuid-Korea pakt er 0,25% bij. Dan nog nieuws. Even kijken naar de Brent Crude. Ook daar zien we de prijzen erop lopen. Als we kijken naar de future, $102,09 op dit moment. Een paar dagen geleden nog rond de 96, kan je nagaan. Nou, dan nog even naar dit nieuws van de Eurocommissaris van Handel. Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsverstand Jameson Greer gesproken over de dieselvoorraden en de hoge prijzen. Volgens de Eurocommissaris wil Europa de prijzen door middel van een gecoördineerde aanpak verlagen. En we weten ook dat Reuters eerder meldde dat de regering Trump dreigt met een exportverbod op diesel. Wat enorme repercussies zal hebben voor de economische prestaties van Europa, zo zegt Sefcovic tegenover verslaggevers. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Dan heeft Oekraïne voor het eerst een zelfontwikkelde ballistische raket ingezet tegen de Russen. Zo maakte Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, bekend wat we over die nieuwe raket weten en wat die kan betekenen in deze oorlog. Gaan we zo bespreken met Chris Koelijn, onze man in Kiev.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
20: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
15: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
21: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit?
5: Te veel gedoe. Te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
28: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
6: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
7: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
3: Goedemorgen, 7 over 7 is het geworden op vrijdag 2 oktober 2026 naast me, Nina van der Dungen.
1: Goedemorgen.
3: En we hebben een vol programma.
1: We hebben het zo meteen over het potje voor als je een elektrische vrachtwagen wil aanschaffen, mm-hmm. dan denk je van nou, dat zijn hele dure dingen, dus dan elke subsidie kan wel helpen. Ja, een potje, daar wordt gretig gebruik van gemaakt, gaat ook weer keihard, gaan we zo meteen over spreken.
3: Ja.
1: En voor het eerst zijn er eigenlijk steeds meer mensen die zeggen, ja, sociale media zijn echt een heel groot risico voor de democratie. En vooral Nederlanders zijn heel bezorgd over sociale media en de impact daarvan. Ik bedoel, we hadden het net over tv. Dat heeft toch ook een grote impact gehad. Nou, maar social media zijn we toch wel bang voor. Hebben we het straks ook over.
3: Maar eerst gaan we naar Oekraïne. Want dat heeft volgens president Zelensky voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket kunnen inzetten tegen de Russen. Dat ding heet de FP7. Heeft een bereik van 250 kilometer en kan een zwaardere lading dragen en is moeilijker te onderscheppen dan drones en kruisraketten. Het is gewoon een snel ding. Inderdaad, wat is er ballistisch? Hij heeft een bepaalde baan, hij maakt een parabool en stort dan ter aarde. Bij ons Oekraïne-correspondent Chris Colijn vanuit Kiev. Chris, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
3: Ja, eentje afgeschoten. Waar is hij neergekomen? Was dat succesvol?
9: Ja, dat weten we allemaal niet. We weten alleen dat hij is afgeschoten. En ja, het feit dat we verder geen details kennen, ja, doet mij een beetje vermoeden dat er nog geen belangrijke doelen zijn getroffen. Mm-hmm. Het is nu een keertje ingezet op het slagveld. Maar ja, de echte toepassing en ook de productie op grote schaal, die moeten nog komen. Het gaat hier vooral om de boodschap. De raket is er, we hebben de capaciteit. Mm-hmm. En als die capaciteit er is, dan kan Oekraïne die in de komende tijd gaan inzetten rondom het front. Dus 250 kilometer is niet heel ver.
3: Nee.
9: Maar het stelt je wel in staat om doelen zoals hoofdkwartieren, commandoposten en militaire doelen rondom dat front te raken.
3: Ja, en precies met een veel snellere raket, want dat hebben die ballistische raketten, en moeilijker uit de lucht te plukken. Hoe bijzonder is het dat Oekraïne dat zelf ontwikkeld heeft, Chris? Want dat kan je toch wel zeggen, dat is best bijzonder.
9: Ja, zeker. Ja, dit is technologie waar Oekraïne heel erg afhankelijk van was, van de Verenigde Staten met name. De VS leveren zulke hulp niet meer. Dus Oekraïne heeft al een hele tijd geleden besloten om het heft in eigen hand te nemen en het zelf te gaan ontwikkelen. En dat is nu dus gelukt. En naar eigen zeggen, ja, het bedrijf dat hierachter zit, Firepoint, zij zeggen, nou, meestal duurt het 15 jaar voordat een bedrijf dit ontwikkelt, zo'n soort raket. Nou, we hebben dat in 2 jaar gedaan.
3: Kijk,
9: dus ze zijn er zelf erg trots op. Mm-hmm. En het is ook gewoon technologisch wel bijzonder. Het zet Oekraïne echt wel op de kaart als internationale wapenproducent.
1: Ja, dus dat is echt een mijlpaal. Is ook bekend of dit dan een hele dure aangelegenheid is? Zijn die raketten superduur? Dus schiet je meteen voor duizenden euro's weg? Of is het net zoals die drones die Oekraïne natuurlijk ook heeft gemaakt, gewoon massaproductie en we kunnen er heel erg veel produceren tegen relatief lage kosten?
9: Een beetje van allebei. Kijk, je schiet wel meteen voor vele duizenden euro's weg. Maar het idee van de Oekraïners was om een soort van Oekraïnse versie van de Attackums te maken. De Attackums, dat is de Amerikaanse versie hiervan. Mm-hmm. En de Oekraïnse versie zou ongeveer de helft kosten. Dus significant goedkoper dan wat er tot nu toe was. En daarmee is er voor Oekraïne ook veel meer mogelijkheid om zelf te bepalen. Oké, zoveel gaan we maken en zoveel gaan we afschieten.
1: Ja.
9: En je hoeft met niemand rekening te houden met hoeveel je geleverd krijgt. De Amerikanen wilden vroeger ook heel weten waar wordt die raket dan op afgevuurd. Dus er was heel veel overleg voor nodig. Maar Oekraïne kan nu alles zelf doen.
3: Precies. En in principe hetzelfde als wat die Attackam ook kan doen. In hoeverre is dat belangrijk op het slagveld? De Russen hebben ballistische raketten. Tot nu toe hadden de Oekraïners alleen de beschikking over kruisraketten. Inderdaad, wat buitenlandse wapensystemen en met name drones. Kan dit ze een voorsprong geven?
9: Ja, het kan ze een voorsprong geven. Vooral rondom dat frontgebied dus. Daar kunnen ze militaire doelen gaan raken. Maar deze raket laat ook een beetje zien wat er in de toekomst kan gebeuren en hoe Oekraïne hier verder op kan bouwen. Daar is het een beetje een signaal voor. Dus dit is de FP7. Nou, er wordt gewerkt aan een FP9. Dat is de lange afstandsvariant. Die kan zelfs Moskou raken als het alles goed gaat. En er is dan ook nog de FP7X. En dat is dus een soort van variant op deze raket. En die zal worden gebruikt als luchtverdedigingsmiddel. Dus je ziet dat ze bezig zijn met een hele serie aan raketten. Op basis van deze technologie, waarmee ze in de toekomst, in het komende jaar misschien, heel veel verschillende dingen kunnen gaan doen.
3: Precies, dus ook een soort zelfgemaakte Patriot kunnen gaan lanceren. Want daar doel je op met die laatste, die FP7X.
9: Ja, dat is precies het idee. Dus ook op dat vlak wil Oekraïne minder afhankelijk worden van het Westen. En ze willen zoveel mogelijk echt zelf kunnen bepalen. Zoveel hebben we er nodig en zoveel gaan we er afschieten.
1: Ja, sterker nog, op termijn zou dit misschien een exportproduct kunnen zijn van Oekraïne als dit succesvol is.
9: Ja, zeker. Dat is de hoop. Als dit succesvol is, als het goed wordt bewezen op het Oekraïnse slagveld en als het een prima prijs heeft en goedkoper dan Amerikaanse producten, dan kan Oekraïne hier echt wel een slag uitslaan en flink geld van verdienen.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat de Russen onmiddellijk aan het zoeken zijn. Waar is dat ding neergekomen? Neem het mee naar het lab en ga het helemaal uitpluizen. Ja, hoe zit het in elkaar?
3: En waar zit de firma Firepoint?
1: Ja, dat weten ze waarschijnlijk al.
9: Ja, ze doen niet anders.
3: Dat denk ik ook. Dankjewel. Chris Koelijn, onze man in Kiev.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Reguliere vrachtwagen.
2: Nee, dat klopt. Nederland is uniek in Europa in dat opzicht. Er zijn zero-emissiezones ingevoerd. En ja, dat betekent dat je niet meer met een brandstofvrachtauto naar binnen kunt. Er is een overgangsregeling, maar vanaf 2030 geldt het voor alles en iedereen. En ondernemers zijn zich daarop gaan voorbereiden de afgelopen jaren. En we zien ook dat de klanten van ondernemers ook belangstelling krijgen voor elektrische vrachtauto's. Omdat het qua kosten ook een beetje de goede kant op gaat. Ik zeg het heel voorzichtig hoor, want die elektrische vrachtauto's zijn nog altijd zomaar 2,5 tot wel 3 keer duurder
3: dan
2: dieselvrachtauto's. Mm-hmm. Maar de kosten per kilometer, daar moet je ook naar kijken. Ja. En daar kun je wat op terugwinnen.
1: En voor mij als leek, wat kost een gemiddelde elektrische vrachtwagen dan?
2: Nou, dan moet je toch wel denken aan 2,5 ton, €300.000. En ja, een beetje afhankelijk van het soort, van de uitvoering, kun je daar nog wel een beetje overheen gaan ook zelfs.
1: Ja, precies. Oké, logisch dat je daar subsidie voor wil. Want zonder subsidie, het is te doen voor de grotere ondernemer. Maar de kleinere, is dit een mega-investering natuurlijk.
2: Ja, zeker. Voor kleine bedrijven is dat natuurlijk een heel groot bedrag. Maar dat geldt eigenlijk ook wel voor grotere bedrijven. Kijk, grotere bedrijven kunnen natuurlijk gemakkelijker met 1, 2 of 3 elektrische vrachtauto's beginnen. Mm. Op een vloot van misschien 100. Ja, dat is snel te doen. Maar op het moment dat je die hele vloot van 100 vrachtauto's zou willen elektrificeren, dan is die uitdaging financieel gezien natuurlijk voor een groot bedrijf ook groot. Mm. Net zo als voor een klein bedrijf. Want dan heb je, als je twee auto's hebt, ja, als je de 1 of 2 elektrificeert,
1: Dan
2: is dat natuurlijk 50% of 100%.
3: Ja, zeker.
2: Dus voor zo'n bedrijf is dat ook enorm.
3: Ja, anderzijds, wat wel helpt, is de huidige dieselprijs aan de pomp, die er ook voor zorgen dat er zo'n versnelling komt en dat er meer vraag ontstaat naar, hè? Kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker. Het is niet alleen de dieselprijs, want ja, die kan van moment op moment natuurlijk fluctueren. Hoewel de lijn is alsmaar omhoog natuurlijk. Hè. Maar ook in Nederland is sinds juli de vrachtwagenheffing ingevoerd.
3: Ja, precies.
2: En dat betekent dat transportbedrijven op de snelwegen een prijs betalen per kilometer. En voor dieselvrachtauto's ligt die veel hoger dan voor elektrische vrachtauto's.
3: Ja, zeker.
2: En dus op die manier, je moet er goed aan rekenen als ondernemer. Mm-hmm. En het blijft een heel uitdagend onderwerp, maar er zit wel verandering in. En daarom zien we ook dat die belangstelling voor elektrische vrachtauto's echt stevig toeneemt.
3: Ja, vandaar dat de subsidiepotje zo snel leeg loopt. Nog één ander dingetje. We hebben netcongestie overal. Die apparaten moet je opladen. Dat gaat met enorme accupakketten. Er zijn XL-laadpleinen. Dat kennen we. Fleet owners hebben wel eens hun eigen laadpleintje, maar dat kan niet iedereen. Hoe gaan we dat oplossen?
2: Ja, dat is een heel terecht punt. En daar maken we ons ook grote zorgen over. Ja. Want voor het goede begrip, een elektrische vrachtauto pakt toch snel 10 keer meer stroom dan een personenauto. En heb je 50 vrachtauto's als transportbedrijf, dat is niet heel bijzonder.
3: Nee, precies.
2: Dan gaat het over een equivalent van 500 personenauto's op een parkeerterrein. Zo'n ondernemer vraagt een aansluiting aan om die 50 vrachtauto's te kunnen opladen, maar die krijgt gegarandeerd 0 op request. En op dit moment een bericht terug van dat kan zomaar 10 jaar duren voordat we die aansluiting kunnen realiseren. Dus die zit op dat moment echt wel een beetje met de handen in het haar. En dat geldt voor zo'n bedrijf, maar ook voor een klein bedrijf die maar 2 of 5 vrachtauto's in wil zetten. Want die krijgt hetzelfde bericht.
1: Ja.
2: En dan zijn we natuurlijk heel erg aan het zoeken van hoe kunnen we dat nou oplossen de komende jaren met allemaal tijdelijke maatregelen. Maar voor een ondernemer is er sprake van netcongestie wanneer je een aanvraag doet. En dat moet jaren duren voordat dat gerealiseerd kan worden. En daar moeten we echt een oplossing voor vinden. Dat geldt eigenlijk niet eens alleen voor transport en logistiek. Er zijn meer sectoren en ook voor huishoudens is dit een probleem.
1: Ja.
2: Maar het is voor Nederland natuurlijk een groot punt.
3: Ja.
1: En voor die ondernemer die
2: naar oplossingen.
1: Ja, precies. Want die ondernemer die gaat natuurlijk nadenken: waar kan ik die vrachtwagens laden? Red ik dat? Red ik mijn dagelijkse ritjes? Is er een landelijk dekkend netwerk, gewoon met openbare palen, dat voor nu, voor de huidige aantal, gewoon al wel kan bolwerken?
2: Het begint wel te groeien. En dat is een publiek laadnetwerk, zoals je die ook allemaal kent, hè, langs de snelweg en op andere.

0: plekken. Maar er zijn ook steeds meer transportbedrijven die wel beschikken over een toereikende aansluiting. Die hebben dus een laadplein georganiseerd. En die zetten dat laadplein open, stellen dat open voor ook andere transportbedrijven. We noemen dat semi-publiek.
1: Ja.
0: Dus je hebt drie categorieën: publiek, privaat op je eigen terrein en semi-privaat of semi-publiek. Dan mogen anderen daar ook gebruik van maken. En dus er wordt op allerlei manieren gekeken van hoe kunnen we dit regelen? Hoe komen we hier doorheen? Maar de echte oplossing zit natuurlijk in grotere aansluitingen. Dat is wat er moet gebeuren.
2: Hartelijk dank. Rob Aarsen, beleidsadviseur duurzaamheid bij TLN Nederland.
3: Ja, en dan gaan we naar Erwin de Hart van de ANWB. Nou, guess what? Die heeft het over een kapotte vrachtwagen.
2: Ja. Geen elektrische?
3: Ja. Nee. Nee, want als ze rijden, dan hoor je er niks van. Maar als ze kapot zijn, dan heeft het allemaal gevolgen voor het verkeer op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Uitgeest en Knoopend Kooimeer 4 kilometer. Een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Eén van de weinige files overigens. Er staat er ook eentje op de A28 Zwolle richting Assen bij afrit Ruinen. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Dan de flitser, de A6 Lelystad Muiden, 62,3.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, en dan wereldwijd zien steeds meer mensen social media als schadelijk voor de democratie. Blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center. Maar geen enkel land is kritischer dan wij Nederlanders. 93% van ons is van mening dat die social media platform hun gebruikers manipuleren. Gaan we over praten met Esther Hammelburg. En die is hoofddocent en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Mevrouw Hammelburg, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Waarom zijn wij zo sceptisch in Nederland? Of zijn we realistisch? Hoe moeten we dat zien?
5: Het is wel duidelijk dat steeds meer mensen inzien dat het social media landschap zoals dat nu is ingericht problematisch is. Ja. En ook welzijn en democratie kan ondermijnen. Mm-hmm. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we dat niet als gegeven zien. Dus ook niet als gegeven van de technologie aan zich. Mm-hmm. Technologie is op zichzelf helemaal niet goed of slecht. Het gaat er heel erg om hoe je het inricht.
1: Ja.
5: En zien we nu dat problemen oplevert. We moeten echt iets doen aan de inrichting van social media.
1: Toch, die scepsis, die is er. Want in 2022 dacht 54% nog dat social media slecht is voor de democratie. Dat is opgelopen naar 70% in 4 jaar tijd. Dat is nogal wat. Die scepsis is groot. Alleen de vervolgd omzet in actie, dat gebeurt te weinig.
5: Ja, ik denk dat mensen... wat ik zeg, dat onderscheid is denk ik wel van belang om te zien. Want zodra we zeggen social media zijn slecht, dan wat dan? Help. Terwijl als je gaat zien, social media aan zich zijn niet slecht, maar het gaat om hoe je het inricht, dan denk je, oh, misschien kunnen we wel iets doen aan die inrichting. Mm-hmm. En dat is precies, dat is ook wat we aan de Hogeschool van Amsterdam, waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld samen met Public Spaces. Dat is ook waar steeds meer beleid zich op richt, gelukkig. Mm-hmm. En ik denk dat dit een helder signaal is van de samenleving, dat het beleid daar inderdaad iets mee moet.
1: Ja,
5: want ik zie, als ik het onderzoek bekijk, mm-hmm. is het wel opvallend dat vooral rijkere landen en landen waar iets meer ruimte is in het publiek debat, mm-hmm. daar zien we die nadelen heel erg. Want er zijn vooral ook landen die armer zijn en waar alternatieve media harder nodig zijn, daar worden veel meer de voordelen daarvan gezien.
1: Ja, precies.
5: Dus het is niet zo dat het echt aan zich slecht is.
1: Nee, maar toch, als je kijkt eventjes naar de makers of de hebbers van die social media, vaak die grote big tech firma's uit Amerika, kunnen we dat beïnvloeden? Want we kunnen inderdaad wel sceptisch als Nederlanders zeggen, nou, dit heeft een repercussie voor de democratie. En we zijn een rijk en hoogopgeleid land, we gebruiken veel social media. Wat kunnen wij beginnen? Want onze politiek zegt ook wel eens, dit of dat of dat. In andere landen wordt er verbod, dat weet u verboden ingesteld voor kinderen onder de 16, social media gebruik, dat soort dingen. Hoe zouden wij daarmee moeten omgaan? Want dit signaal, wat u terecht denk ik inderdaad zegt, dat is er nu. Hoe gaan we dat, zeg ik, omzetten in actie? Wat kunnen we doen?
5: Ja, wat kunnen we doen? Ik ben zelf geen voorstander voor verboden voor jongeren onder een bepaalde leeftijd. Ik denk echt dat we die platforms moeten aanpakken veel eerder. Mm-hmm. Betekent niet dat in bepaalde contexten we niet strenger mogen zijn op wanneer we wel of niet social media gebruiken. Ja. Ook zeker voor jongeren, dat die ook in bescherming moeten worden genomen soms.
1: Ja.
5: Maar kijk, we halen terecht in de Nederlandse media, snap ik dat die hoge score bij Nederland eruit gehaald wordt, maar ook in de ons omringende landen mm-hmm. groeit dit bewustzijn. En ik denk ook dat we dit niet helemaal in ons eentje kunnen doen. Er zijn ook Europese initiatieven. Ursula von der Leyen heeft zich recent hier ook over uitgelaten.
1: Ja.
5: Steeds meer aandacht zie je hiervoor. En ik, denk dat we ook niet, we moeten ook niet denken dat we er niks tegen kunnen doen. Het is ook een keuze om deze grote techbedrijven zo'n positie te geven en maar door te laten gaan en toestemming te geven om te doen wat ze doen.
1: Ja.
5: Want het zit echt in die inrichting van die algoritmes om commercieel gewin daaruit te halen, dat het niet werkt.
1: Nee,
5: wij
1: zijn
5: ook bezig bijvoorbeeld met patiëntenverenigingen om na te denken over hoe je online communities op een positieve manier kan inrichten, zodat er veilig met elkaar gesproken kan worden online.
1: Ja,
5: en dat is heel veelbelevend onderzoek. Er zijn echt andere manieren om het te doen.
1: Ja, maar er zit geen businessmodel onder. Daar verdien je geen pepernoot mee.
5: Het is lastiger om daar een businessmodel onder te vinden. Dat klopt, en dat is een vraag die in de samenleving en de politiek ligt. Hoe richt je dit op een goede manier in en waar moet dan steun vandaan komen om dat te realiseren?
1: Dank u wel. Esther Hammelburg is hoofddocent en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Inflatie in ons land is in september uitgekomen op 3,4%. Dan denk je, nou, tiende erbij. Toch zijn er wel wat gekke verschuivingen te zien. De definitieve cijfers komen volgende week wel eens. Maar toch, bij deze snelle raming gaan we wel even dieper duiken met Han de Jong, onze huiseconoom.
6: Iedereen mag op het werk zeggen wat hij denkt, totdat iemand het daadwerkelijk doet. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we op ons werk zo vaak ons mond houden en hoe je zorgt voor echte psychologische veiligheid. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
9: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
10: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
11: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
12: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
13: Move. Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
16: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
17: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
18: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
16: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
19: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
20: En sla je slag.
21: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
23: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
24: Fisher Investments, een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
25: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: BNR Verkeer.
2: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staan een kapotte vrachtwagen bij Knoopend Kooimeer. Een kwartier vertraging vanaf Uitgeest, 5 kilometer file. A28 Zwolle-Assen, ook een kwartier vertraging bij afrit Ruinen door een ongeluk. De N223 Hoek van Holland-Delft bij de A4, 2 kilometer file. Een flitser langs de A28 Zwolle-Assen, hectometerpaal 153,7.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zeker 6 Nederlandse sportbonden mogen amateursporters die trans of non-binair zijn niet zonder meer meedoen aan wedstrijden. Volgens het programma Pointer moeten ze vooraf toestemming vragen of een medische keuring ondergaan. Soms mogen ze helemaal niet meedoen. Discriminatie, vindt de Nationaal Coördinator. De brandweer is in Almere bezig met het nablussen van een grote brand. Die brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens Omroep Flevoland woedde de brand in 2 delen van het gebouw. Er zou niemand binnen zijn geweest. Halverwege de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers zeggen dat het in elk geval niet kwam door bijvoorbeeld werkzaamheden of achtergelaten afval. De brand bij Venray verwoestte ongeveer 100 hectare natuurgebied en de burgemeester zegt dat het herstel lang gaat duren. Een raket van SpaceX, die gisteren vanuit Florida werd gelanceerd, is aangekomen bij ruimtestation ISS. De raket deed minder dan 8 uur over de reis en dat is een record. De bemanning, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, zullen een half jaar in het ISS blijven. En bondscoach Xavi zegt dat het zijn fout is dat Nederland gisteren een slechte eerste helft speelde tegen Griekenland. Dit was niet de manier om te spelen, zegt hij. Al in de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Van Dijk en invaller Reinders zetten het recht. De eindstand werd 2-2. En dan het weer van Weer Online. De mist die er nu nog is en waarvoor in het noordoosten code geel geldt, lost vrij snel op. En dan wacht een zonnige dag met vanmiddag maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: En dan is de inflatie in ons land over september bij de snelle raming van het CBS uitgekomen op 3,4%. Dat is een tiende hoger dan in augustus. Dan denk je, nou, dat valt best mee. Het gekke is dat dit het eerst voor in 10 jaar tijd dat het cijfer augustus op september een tiende is gestegen. Bleef altijd gelijk. We gaan zo meteen praten over de cijfers, voor zover die we nu kennen, met onze huiseconoom Han de Jong.
4: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
5: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
20: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
5: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
26: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
27: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
28: Nee.
29: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
28: Nee, weet ik niet, sorry.
27: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas.
6: Bas van Werven.
1: Goedemorgen, 7:58 is het geworden. Het is vrijdag 2 oktober 2026. En voor het gemak vergeten we even dat naast mij zit Nina van den Dungen.
6: Goedemorgen, Bas.
1: Zo, dat is niet voor niks. En wat gaan we doen? We hebben straks een tech-update.
6: We hebben een tech-update, inderdaad. Laatste technieuws. En daar gaan we het ook hebben over ASML. Niet in de tech-update trouwens, nee. Even los. Want ja, ASML, we leunen er natuurlijk qua economie best wel zwaar op. Het blijkt ook een van de grootste investeerders in R&D, research and development te zijn. Daar kleven ook risico's aan. Dat gaan we zo meteen bespreken.
1: Ja, weet je nog, Denemarken, Novo Nordisk?
6: Mm-hmm.
1: Ik zeg verder
6: groter
1: niks.
6: Dan het BBP.
1: Precies. Een uur geleden maakte het CBS de snelle raming van de inflatie in de maand september bekend. En die komt uit op 3,4%. Is daarmee een tiende hoger dan de 3,3 in augustus. Nou, onze huiseconoom Han de Jong heeft gekeken naar die snelle raming. We weten dus nog niet alle ins en outs, want die krijgen we bij de definitieve raming pas volgende week. Maar wat kunnen we erover zeggen? Daar gaan we over praten met Han de Jong. Han, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, als je nou kijkt naar die stijging, ik las ook in het begeleidend persbericht, het is voor het eerst in 10 jaar tijd dat van september op augustus er sprake is van een stijging. Dat was eerder nooit. Nou kan je zeggen, ja, die stijging is 0,1%. Wat moeten we daarmee? Valt het nou mee of valt het tegen?
7: Ja, nou ja, dan kan ik je misschien toch blij maken, want zo te horen, ja. Zo te horen valt het jou tegen. Ja, ik zou zeggen, het valt mij in ieder geval mee. Waarom? Bij ons is de inflatie in 10e opgelopen. Eerder deze week kwamen er ook al cijfers in landen om ons heen. Spanje, België, Frankrijk, Italië en Duitsland. En daar varieerde de stijging van 0,3% in Duitsland naar 0,9% in Italië.
1: Ja.
7: Dus dan zitten wij er met onze 0,1% zitten wij er toch echt een heel stuk onder. En ook als je naar het absolute niveau kijkt, moet ik eerlijk zeggen, ja, ben ik toch ook niet ontevreden. Nee. We hebben natuurlijk een hele poos gehad dat onze inflatie er eigenlijk vrij ruim boven het gemiddelde van de eurozone lag.
1: Ja.
7: En ook boven de landen die ik net noemde. En nu zitten we, nou, we zitten ongeveer gelijk aan Duitsland, we zitten een paar tienden boven Frankrijk, maar we zitten een heel stuk onder Italië, België en Spanje. Mm. In Spanje bijvoorbeeld, daar is de inflatie 4,9.
1: Zo.
7: Ja, en dan ben ik toch wel blij met onze 3,4.
1: Nou, dat wou ik zeggen. Toch als we kijken, die stijging is een stijging. Wat is er verantwoordelijk? Ik dacht meteen, motorbrandstof.
7: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja. En we hadden een uur geleden Petrijn van Mulligen van het CBS.
1: Precies.
7: Die zei daar sorry, die zei daar wat interessants over. Want de component energie draagt wel een tiende bij aan de stijging van de inflatie. Maar wat hij erover zei was dat dat niet zozeer in motorbrandstoffen zit, maar juist in de prijzen van gas en elektriciteit.
1: Ja.
7: En ja, het interessante is voor mij althans is dat die cijfers zijn nog helemaal niet gepubliceerd. Daar kun je dat wel. Kijk, als je elke dag langs de pomp rijdt, kun je het natuurlijk een beetje bijhouden. En dan had je kunnen concluderen dat die motorbrandstoffen in september zijn wel iets duurder geworden dan in augustus. Maar niet zo heel gek veel. Maar geef toch kijk, toch wel een beetje een inkijkje die cijfers zelf niet geven. In ieder geval die energie dus een tiende de inflatie omhoog geduwd. En naast de energie is ook de prijsstijging van diensten iets opgelopen.
1: Ja.
7: Nou, diensten, dat is een hele heterogene groep. Dus zonder inzicht in de details kunnen we daar niet zoveel over zeggen. Maar het weegt wel zwaar, is de helft van de inflatiemand. En je kunt gewoon zien in de cijfers dat ook een tiende de inflatie heeft verhoogd.
1: Ja. Eén ander ding, heb ik ook besproken met Petrijn. We zien dat voedingsmiddelen, hè, ons eten uit de supermarkt, dat is goedkoper geworden. Althans minder inflator geweest.
7: Ja, nee, het is goedkoper geworden. In ieder geval goedkoper geworden dan een jaar geleden.
1: Precies.
7: De prijzen voor voedingsmiddelen die waren 1,2% lager dan een jaar geleden.
1: Mm-hmm.
7: En in augustus was er ook een daling, maar die was maar 0,5%. Dus dat verschil tussen min 0,5 en min 1,2, dat duwt ons totale inflatiecijfer een tiende naar beneden.
1: Ja.
7: En dan denk je misschien van, goh, hoe kan dat nou? Want mm-hmm. Toen de energieprijzen begonnen te stijgen na het uitbreken van de Iran-oorlog, ja, toen werd er direct gezegd, oh, de voedingsprijzen gaan volgen.
1: Precies, ja.
7: Ja. En toen kregen we ook nog de hitte in de zomer. Nou, dat is meestal ook niet zo goed voor de voedingsprijzen.
1: Mm-hmm.
7: Ik moet je eerlijk zeggen dat ja, al die verhalen hebben mij toch wel wat verbaasd. Want natuurlijk is het zo dat de energieprijzen hebben invloed op de voedingsprijzen. Maar daar zit een enorme vertraging tussen. voordat die stijging van de energieprijzen helemaal in de voedingsprijzen tot uitdrukking komt, ja, dat duurt vaak wel meer dan een half jaar. Dus ja, ik zou zeggen, dat effect moet waarschijnlijk nog komen. En, ja, het zou mij eigenlijk verbazen als die prijzen voor voedingsmiddelen de komende maanden niet gaan stijgen en daarmee niet zouden bijdragen aan de inflatie. Dus ik vrees dat dat nog moet komen.
8: Ja, hamsteren.
7: Ja, maar vers voedsel.
8: Dat is geen hamsteren. Nee, dat is waar. Ja. Dankjewel. Nederlands huisgenoom Han de Jong.
0: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
6: We zijn natuurlijk hier in Nederland hartstikke trots op ASML, maar we leunen er ook wel heel erg zwaar op, bijvoorbeeld wat betreft innovatie. Want ASML is namelijk verantwoordelijk voor bijna 17% van alle Nederlandse uitgaven aan R&D. Blijkt uit de cijfers die economenvakblad ESB vandaag publiceert. Dus ja, dat kan ook risico's meebrengen. Bas die haalde het net al even in herinnering dat Novo Nordisk, de grote farmaceut van Denemarken, uiteindelijk groter is geworden dan het hele bruto binnenlands product van Denemarken zelf. Dus één bedrijf is groter dan de complete economie.
8: En toen ging het ineens slecht met Novo Nordisk.
6: Ja,
8: en daar heeft dus een heel land last van.
6: Daar heeft een heel land voelt dat inderdaad direct.
8: Nou, de grote vraag is, kan het ook bij ASML gebeuren, hè?
6: Precies, laten we dat eens gaan vragen aan Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Volberda, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
6: Nou, zegt u maar, kan dat ook gebeuren met ASML in Nederland?
9: Nou, eerst wil ik even een compliment geven, want het probleem in Nederland is niet dat ASML te veel in R&D investeert, maar dat er weinig andere bedrijven dat op vergelijkbare schaal doen. Dus als je kijkt naar investeringen in R&D, u zei terecht, 17% van de R&D-uitgaven komen van R&D. Nou, tel ik daar nog eens een keer NXP, Philips, DSM en ASM International bovenop. Ja, dan kom ik zo'n beetje haast op meer dan 25%. Dus ja, eigenlijk is de boodschap dat Nederlandse bedrijven meer in R&D moeten investeren.
6: Ja, dat is een duidelijke boodschap natuurlijk.
9: Maar u hebt een punt. Het maakt het wel kwetsbaar. Want ten eerste, ja, kijk, als ASML bijvoorbeeld, gelukkig is dat niet gebeurd met het Beethoven-project, maar stel dan dat ASML de hoofdzetel zou verplaatsen. Of, R&D is trouwens wel erg sticky, noemen we dat. Dus dat ga je niet zo snel verplaatsen, omdat het in een heel sterk ecosysteem zit in Veldhoven, Eindhoven. Maar stel dat dat gebeurt, ja, dan zou dat grote consequenties hebben voor onze kenniseconomie. Ja. En er komt nog bovenop dat heel veel R&D-intensieve bedrijven, naast ASML is dat ook NXP, maar is er bijvoorbeeld ook ASM. Die zitten in de chipindustrie. En dat is een geweldig groeiende industrie, dat is heel mooi. Maar het is ook een heel cyclische industrie. Dus ja, dat maakt onze kenniseconomie wel zeer kwetsbaar.
6: Ja, precies. We hebben natuurlijk, wat u ook al zei, hè, nog een aantal andere grote investeerders, zoals Philips, maar ook een Johnson & Johnson, een Unilever, en KPN. Die zitten dan in een ander hoekje. Maar eigenlijk hebben die dus bij elkaar een heel klein stukje van die R&D-taart. Die investeren toch wel heel weinig als je dat vergelijkt met ASML. Waarom zijn die verschillen zo groot?
9: Ja, dat is een terechte vraag. Sterker nog, als je kijkt naar een investering in R&D als percentage van het BBP, dan ligt dat in Nederland op 2,36. En laat ik even het buurland België nemen. Daar ligt het op 3,36. En Zweden, Finland, Duitsland, allemaal boven de 3%. Dus Nederland haalt die doelstelling ook niet van 3%. Dan zou je kunnen zeggen, misschien moet de overheid het meer stimuleren. Ja, dat moet ook. Hè. Er zijn ook plannen voor de Nederlandse Investeringsbank, NADI. Maar alleen de overheid investeert best wel veel in innovatie. Dus als je kijkt naar overheidsbijdragen, dan zitten we daar bij de top 3 in Europa. Hè. Gemiddeld €543 per inwoner.
6: Okay.
9: Het probleem zit hem wel een beetje meer bij de bedrijven, dat die niet zo R&D-intensief zijn. En de reden waarom ze relatief minder investeren in R&D in vergelijking tot die innovatiekoplopers, ja, dat heeft alles te maken ook met de onzekerheid waar we in zitten, de geopolitieke spanningen. Dus heel veel bedrijven denken van, laten we maar voor de korte termijn gaan. Ja, R&D-investeringen, dat is meer voor de lange termijn. Maar voor onze welvaart en economie wel heel erg belangrijk.
8: Ja. Als je nou even kijkt naar die positie, Henk, want dat is belangrijk. Die ASML heeft, maar NXP eigenlijk allemaal voormalige Philips-dochters. Hè, dat hele grote Philips Natlab, ja. Wat ooit in Eindhoven stond. Dat is eigenlijk een beetje de zaaigrond geweest voor dit succes. Nu hebben we ASML. Je zou ook kunnen betogen van al die bedrijfjes die om ASML heen zitten, die hebben een positieve spin-off bij deze techkampioen. Maar die kunnen op den duur ook techkampioen worden. Nou komt Wenning vorig jaar met zijn rapport. Bovendien de oude baas van ASML. Die zegt, we moeten investeren in innovatie om ons uit de brand te helpen. Dan zou je zeggen, doet de overheid genoeg om die bedrijven die in het omveld zitten van Veldhoven, dus om ASML heen, voldoende om daar nieuwe techkampioenen voor te creëren?
9: Nou, het werkt aan twee kanten. Aan de ene kant profiteren die bedrijven in het ecosysteem van ASML natuurlijk van die grote R&D-investeringen van de ASML. Dat noemen we spillover-effecten. Ja. Kijk, de overheid heeft uiteindelijk wel haar lessen geleerd door de dreiging van ASML om Nederland om niet te groeien in Nederland. Ja. Het Beethoven-project. Daar investeren heel veel, daar profiteren heel veel bedrijven van. Dus niet alleen ASML en NXP, maar alle bedrijven daar, zeg maar, in de chipindustrie. En dan gaat het met name om faciliteiten voor kenniswerkers, mobiliteit, goede verbindingen, et cetera. Ja. Het vestingsklimaat, dat is heel erg belangrijk natuurlijk, ook om dit soort R&D-intensieve bedrijven te behouden, maar ook aan te trekken. Ja. En de les is denk ik dat wij echt moeten kijken, hoe zorgen we nou dat we in Nederland een kenniseconomie hebben, maar ook dat we niet afhankelijk zijn van een paar bedrijven, maar dat we veel meer bedrijven hebben die heel veel investeren in R&D, zodat we boven die doelstelling komen van 3% van het BBP.
6: Dankjewel, Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en innovatie.
8: Dag Erwin de Hart van de AWB. Erwin, precies 7:15. Hoe staat het erbij? Het is een vrijdag, hè?
10: Ja, het is vrijdag en dat merk je wel op de weg. Want het rijdt wat er is, rijdt overwegend door. Het staat wel redelijk stil op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Uitgeest en Knoop het Kooimeer over 5 kilometer. 25 minuten vertraging. Er zijn dan ook twee rijstroken dicht door een ongeluk. Werkzaamheden in het Westland zorgen voor file op de A4. Den Haag richting Rotterdam bij Den Hoorn, 4 kilometer. En de A28 Zwolle Assen. Daar zijn ze nog steeds bezig met het opruimen van de brokken. De gemaakte door een auto en een vrachtwagen bij afrit Ruinen 4 kilometer en een kwartier vertraging. Dan de flitser A13 Den Haag Rotterdam, hectometerpaal 5,8.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: Het stopzetten van de begrotingssteun vanuit de Europese Commissie aan Sierra Leone, dat is het gevolg van technische redenen, heeft de eurocommissaris Brunner gezegd. Minister van Justitie David van Wiel die zei gisteren, nou, het feit dat wij dat hebben gestopt aan Sierra Leone heeft alles te maken met dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolle Jos niet aan Nederland wil uitleveren. Hij pleitte daar al heel erg lang voor, minister van Wiel, en hij zegt, nou, dat is dus gelukt. Het is een mooi begin en een duidelijk signaal, zei hij. Van Wiel probeert al lange tijd om Bolle Jos uit te laten leveren aan ons land. Jos zou in Sierra Leone zijn, althans dat is hij, en daar heeft hij een relatie met de dochter van de president. Ze zouden zelfs een kind hebben. En Sierra Leone die beschermt de drugscrimineel dus nogal, wil hem niet uitleveren. Bronnen zeggen nu tegenover Trouw dat de Europese Commissie niet bepaald blij is met wat Van Wiel gisteren allemaal heeft gezegd over het stoppen van het geld aan Sierra Leone in verband met Bolle Jos. Ze zeggen dat is misleidend en het klopt niet. Woensdag werd tijdens een vergadering van de Afrika-werkgroep besloten om de steun aan Sierra Leone stop te zetten, omdat het land simpelweg niet alle papieren heeft ingevuld. Zodra dat is gebeurd, dan gaat de betaling gewoon weer van start, zegt een diplomaat die Trouw sprak. Ik kwam ook, dat zei de diplomaat ook, de eurocommissaris komt waarschijnlijk met een verklaring om directe ruzie met Sierra Leone te voorkomen. Tijdens een persconferentie stelde de eurocommissaris wel dat actie nodig is tegen derde landen die onderdak bieden aan internationale drugscriminelen. Hij noemt daarbij dus niet Bolle Jos bij naam. Maar goed, dat is op zich wel duidelijk.
8: En dan op de Rotterdamse Maasvlakte is een vierde tank voor LNG geopend. En daarmee neemt de kans toe dat Nederland gewoon zijn gasvoorraad voor de winter op tijd voor elkaar krijgt. Zo schrijft de Financiële Telegraaf. Die nieuwe tankinstallatie, die vierde tank dus, die komt in Rotterdam te liggen en kan 180.000 kuub vloeibaar aardgas opslaan vanuit afmerende schepen. Het gas aan boord van die schepen gaat dan via pijpleidingen de terminals in. En met de opening van die grote vierde tank komt de jaarlijkse opslagcapaciteit van Gate, samenwerksverband van de GasUnie en de tankopslagbedrijf Vopak, uit op 20 miljard kuub gas. En dat is 2/3 van de totale Nederlandse gasbehoefte. Het kabinet heeft ook de opdracht gekregen aan staatsbedrijf EBN om de voorraden meer aan te vullen. Daarvoor is nu 1 miljard euro beschikbaar. Nederlandse bewerkingen zitten voor 60% vol. Het vuldoel van het kabinet is vorige week verlaagd tot 64%. Maar we gaan het met deze lachend halen.
11: Tech-update.
8: Stijn Goossens, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Bas.
8: OpenAI zou meer dan 100 bedrijven geïnformeerd hebben over incidenten waarbij hun AI-agents rogue gingen, betrokken waren, zelf inbraken of probeerden ergens omheen te komen. Wat voor incidenten zijn het precies?
12: Ja, ze noemen het zelf ongeautoriseerd toegang hadden. En dat zou dus bij meer dan 100 bedrijven het geval zijn geweest. De afgelopen tijd heeft OpenAI actiever onderzoek gedaan naar die activiteiten van die AI-agents. Nou, dat zal inbraken bij Hugging Face of op Amerikaanse universiteiten, de site, of van Australische overheidssites. Nou, ze zouden uiteindelijk meer dan 50 petabytes aan data doorzocht hebben. Of daar zijn ze in ieder geval nog mee bezig. Nou, dat is 50 miljoen gigabyte. Om te begrijpen wat al die AI-agents dan gedaan hebben tijdens hun training. Want dat is uiteindelijk waar het voor bedoeld was. Trainen van AI-agents. Soms kregen de AI-agents dus internettoegang, terwijl dat niet de bedoeling was. Nou, OpenAI zegt nu dat het onderzoek ook nog niet klaar is. Dat kan nog maanden duren. Dat is gewoon heel veel onderzoek. En tot die tijd hebben ze dus de ontwikkeling van een nieuw AI-model, een groter AI-model, uitgesteld, stilgezet, om de boel beter onder controle te krijgen.
8: Ja, en wat interessant is hier, is dat die AI-agenten dus zelf iets hebben waarvan ze nu op de achterste benen zeggen, ja, ze doen maar wat. Maar het gaat erom dat je de prompt, de vraag aan een AI-agent stelt van, ik wil die informatie hebben. En als die AI-agent er niet op een legitieme wijze aan gaat komen, dan gaat die dingen bedenken om eromheen te kunnen. En daar zit natuurlijk het fundamentele probleem. Ja,
12: en de guardrails daaromheen moeten dus
8: die moeten gesteld worden.
12: Je moet zorgen dat ze überhaupt niet het internet op kunnen.
8: En wat er nu gebeurt, want daar zijn nu abrupt 3 onderzoekers ontslagen bij OpenAI. Die hebben volgens mij niet zo gek veel fout gedaan, of wel? Wat is er gebeurd?
12: Nou ja, of dit hier specifiek mee te maken heeft, dat is nog maar de vraag. Okay. Het zou wel te maken hebben met de veiligheid van AI-modellen. Volgens OpenAI zijn er dus inderdaad 3 onderzoekers ontslagen omdat ze onzorgvuldig omgingen met gevoelige informatie en daarmee dus bedrijfsbeleid geschonden hebben. Dat zeggen ze in een verklaring aan de media. Het zou onder meer gaan om dus werk waarbij AI-modellen beoordeeld werden. Nou, dat is toch wel een beetje vergelijkbaar. En daar zou dan ook een extern bedrijf bij betrokken zijn. En ik vermoed dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar dat daar dus onzorgvuldig met interne gegevens is omgegaan. Mm-hmm. Om die reden zijn er dus 3 onderzoekers nu abrupt op straat gezet, is het nieuws vanochtend.
8: Even naar het andere AI-bedrijf, Anthropic, want dat gaat toch weer sneller naar de beurs. Nog voor Thanksgiving, dat is ergens begin
12: november. 26 november volgens mij.
8: Ja, zoiets, ja. Hebben ze dat zelf verklaard?
12: Nou, 26 november kan je niet naar de beurs, want dan is die dicht in de VS, maar daarvoor dus wel. Dat zeggen bronnen tegen Bloomberg. De beursgang zou dus half november gepland zijn. We weten al langer dat Anthropic einde van het jaar naar de beurs zou willen gaan. Maar ja, toch rond al die onzekerheid rond AI-veiligheid, gebrek aan regulering in de VS, toename van AI-hacks, werd toch ook een beetje onzeker of die beursgang of überhaupt door zou gaan. Concurrent OpenAI heeft om die reden ook de beursgang uitgesteld naar in ieder geval volgend jaar. Maar Anthropic gaat dus door, zou gewaardeerd worden op bijna 2 biljoen dollar, 1000 miljard dollar, 2000 miljard dollar. En daarmee is het met SpaceX een van de grootste beursgangen ooit. Ondertussen lezen we in de beursdocumenten dat Anthropic ook nog een deal met chipmaker Broadcom heeft gemaakt voor 42 miljard dollar. Dat is wel interessant. Dat geld, 42 miljard dollar, gaat Broadcom aan Anthropic uitlenen, zodat Anthropic daar weer chips mee kan kopen bij Broadcom voor hun eigen AI-infrastructuur. Het is een investering in het bedrijf, zodat het bedrijf weer geld aan jou kan uitgeven.
6: Precies.
12: Nou, dat zie je tegenwoordig veel vaker in de AI-sector. Beide bedrijven hebben er ook wel baat bij dit soort investeringen. Ze verwachten dat er uiteindelijk meer groei en dus ook meer inkomsten van komen. Maar ja, het maakt zo'n beursgang van Anthropic ook een soort kaartenhuis dat zichzelf een beetje in elkaar houdt en op een gegeven moment ook wel in kan storten. Dus het is nog maar de vraag of dat goed voor ze gaat uitpakken. Tot nu toe wel in ieder geval.
8: Dan is er een nieuwe trend in Amerika aan het ontstaan. Mensen die elkaar aardappelen sturen per drone.
12: Ja, dit is een mooi verhaal.
8: Vertel.
12: De dronebezorging in de VS is heel normaal. In Nederland helaas nog niet. Amazon, Walmart, die bezorgen gewoon boodschappen zo je tuin in. Er staat een drone met vier armen die dan gewoon komt landen en dan iets naar beneden komt laten zakken. En daar zit dan je boodschappen in. Maar nu is er dus een groep vaders erachter gekomen dat dat ook gewoon met één aardappel kan in plaats van met boodschappen.
8: Eén aardappel?
12: Ja, ze schrijft The Verge, een van de redacteuren van The Verge, van die techsite, die zit ook in die groepsapp. En een groep vaders, hij kent ze niet eens allemaal, die is begonnen met, 3 weken geleden begonnen met, wat kunnen we eigenlijk allemaal naar elkaar versturen ook? Want blijkbaar, dat mag officieel niet, kan je dus die drone ook naar een andere tuin toesturen dan naar jezelf. En toen is er eentje begonnen met een aardappel sturen, want ja, dat kostte maar 80 cent om die aardappel te versturen. Dit is super erg gesubsidieerd, want al die bedrijven willen graag dat dit een ding wordt. Dus super goedkoop om te laten doen. Dus voor 80 cent stuur je zo een aardappel per drone naar de tuin van
8: de buren.
12: Een vriend van je of van de buren. Het mag officieel niet. Er staat dus wel in de richtlijnen dat het niet zomaar kan. Maar het kan dus wel. Ja, die groep vaders is dit dus al 3 weken aan het doen. Hebben hier ontzettend veel fun bij. En ik ben benieuwd wat je dan nog wel meer kan versturen naar elkaar.
6: Kan het
12: en hoe lang dit ook blijft
8: goed
12: doorgaan.
8: Gaat, precies.
12: Ja, het is een mooie trend. Ik vind dat wel leuk dat je tech ook een beetje uitdaagt. Van hoe ver kunnen we gaan?
8: Ja, ze lijken wel AI-agents, die vaders. Straks de 10 voor 10 schaal van hebben. Wat heb je deze week bij?
12: Ik heb mijn hele surround-systeem uit mijn woonkamer gekocht. En die gaan we hier zo meteen installeren. Ja? Van het merk Sonos. En dan denk je, Sonos, heb ik al een tijdje niks van gehoord. Tenminste, 2 jaar geleden was het nieuws. Sonos moet je niet meer kopen, want hun app is echt super slecht. Nou, ze hebben de afgelopen 2 jaar hun wonden gelikt. En zijn aan de slag gegaan. En ze zeggen, we zijn terug. We hebben een verbeterde app. Sonos 27 noemen ze het. Met een nieuwe soundbar en een nieuwe koptelefoon. En dus vooral nieuwe software, daar draait het om. En gaan zo even bespreken of ze dus echt terug zijn of dat het weer terug de kast in kan.
8: Dankjewel, Stijn Roosens.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
8: Ja, even een rijtje bijzondere straffen kan alleen Amerika. Iedereen die op woensdag werd gearresteerd in Greensboro, North Carolina, die kreeg deze straf. Zo, ja, nou, Taylor Swift met Patient Zero. Amerikaanse zangeres kwam vorige week met haar nieuwe album The Life of a Showgirl, The Encore, uit. En dat album werd nou niet echt geweldig ontvangen door critici. En dus dacht het politiekorps in Greensboro, weet je wat? Iedereen die vandaag gearresteerd wordt, die moet de nieuwe liedjes van Taylor Swift luisteren in een continue loop.
6: Oh, dat is gewoon marteling.
8: Ja, dat is pure marteling. Ja, niet alle Swifties vonden het grappig. En nu moest het politiekorps een dag later excuses aanbieden. Waarschijnlijk moeten ze dan zelf ook luisteren naar al die platen.
6: Maar oké.
8: We proberen hier altijd verschillende dingen uit om onze lokale en bredere gemeenschap te betrekken. Om te laten zien dat we meer zijn dan zomaar een overheidsinstantie. We zijn mensen die dezelfde verhalen en trends volgen. En we maken ook plezier als dat kan, zegt een politiewoordvoerder. Ja. En nu zeggen ze via Ace, blijf alsjeblieft luisteren naar The Life of a Showgirl. Niet meer dat verplicht is, maar wel in de loop als je vindt dat je iets verkeerd gedaan hebt. Oekraïne heeft voor het eerst zelf een ballistische raket afgevuurd richting Rusland, die ze zelf gebouwd hebben. Een helemaal zelfgemaakte soort attack-em. Maar wat betekent dat voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland? Zometeen Patrick Bodder.
14: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
16: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
17: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
18: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
19: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
19: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenclen. LANCLAN.nl.
2: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
27: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
29: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
20: Nee, weet ik niet, sorry.
27: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
0: Nu in de BNR-app.
6: Oekraïne zet voor het eerst een eigen ballistische raket in. De Rabobank scherpt als eerste grote bank de hypotheekregels voor ouderen aan. En Google lanceert een AI-computer in de ruimte. Het is de eerste stap naar datacenters in de ruimte. Dit en meer vind je nu allemaal in de BNR-app.
8: Ook nog even denken aan de Muppet Show met Pigs in Space. Maar dat worden nu datacenters in space. We gaan naar Erwin Hart van de AWB. Erwin, staat het wel ergens vast?
10: Ja, relatief dan op de A4. Den Haag richting Rotterdam door werkzaamheden op de N211 bij Den Hoorn. 4 kilometer file. 25 minuten vertraging door een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Uitgeest en Knoop het Kooimeer. En de A28 Zwolle-Assen. Al de hele ochtend file bij Afrit Ruinen. Na een ongeluk wordt daar opgeruimd. Een kwartier vertraging. De flitser A28 Assen Zwolle bij hectometerpaal 160,7.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters die willen meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of wielerwedstrijden mogen dat niet altijd zomaar. Volgens het programma Pointer eisen zeker 6 sportbonden vooraf een medische keuring. Soms mag iemand helemaal niet deelnemen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich er zorgen over. In Katwijk mag het Amerikaanse Eli Lilly een medicijnfabriek van $3 miljard bouwen. Honderden bewoners van Katwijk vroegen om een referendum omdat ze tegen de fabriek zijn. Maar dat werd weggestemd. Er komen 500 banen en omdat het stroomnet vol is, gaat de fabriek met gasturbines stroom opwekken. Rusland heeft ook vannacht weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. En daarbij is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en oosten van de stad getroffen. Ook een flat kreeg een voltreffer. Daarbij zouden zeker 1 dode en 2 gewonden zijn gevallen. De inflatie steeg in september naar 3,4%, meldt het CBS. Dat komt vooral door de hoge brandstofprijzen. Olie kost veel meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Je merkt het aan de pomp. De prijzen van benzine en diesel bereikten afgelopen maand een recordniveau. En de Europese klimaatdienst Copernicus heeft teruggeblikt op de zomer. Door langdurige en hevige droogte stonden rivieren laag, was zeewater uitzonderlijk warm en waren er in de helft van Europa recordhoge gevoelstemperaturen van 38 tot 46 graden. Zeer sterke hittestress noemt Copernicus dat. En dan het weer van Weer Online. Eerst soms nog dichte mist. In het Noordoosten geldt daarvoor code geel. Verder veel zon vandaag en maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Blikken we even naar de beurs. In Azië de Nikkei 19e lager. De Hang Seng verliest 2,8%. Shanghai is dicht trouwens. En de Kospi staat 0,2% hoger. Is er nog nieuws over diesel? Want de eurocommissaris voor handel, Maros Sefcovic, heeft met zijn Amerikaanse handelsgezant, zijn tegenstrever Jameson Greer, gesproken over dieselvoorraden en de hoge dieselprijzen. En volgens de eurocommissaris wil Europa die prijzen door middel van een gecoördineerde aanpak verlagen. Reuters meldde eerder dat regering Trump juist dreigt met een exportverbod op diesel. Donald Trump zei daarnaast ook dat die Europese landen mogelijk zal vragen een deel van hun dieselreserves zelf maar vrij te geven. Want ja, je verwacht dan niks meer uit Amerika. En de eurocommissaris stelde tegenover verslaggevers dat het onverwacht zou zijn als er zo'n exportverbod zou komen. Volgens hem zou dat grote gevolgen hebben voor de economische prestaties van Europa. Vandaag komen de EU-lidstaten bij elkaar om te beslissen hoe ze zullen gaan reageren op deze druk uit Amerika. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket gelanceerd op Rusland. Of hij het deed en wat dat betekent voor de oorlog tussen de twee gaan we zo bespreken hier op BNR.
1: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
9: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
7: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
11: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
23: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
8: Ja, zo zit op de helft van deze ochtendspits van 2 oktober 2026. Daarbij is het is vrijdag, dus ja, nog een paar uurtjes voor ons. En begint het weekend.
6: Het weekend.
8: Nina van der Nu en de zon begint al te schijnen.
6: Ja, hartstikke fijn. Het wordt weer een mooi weekend. Ja.
8: En het wordt een mooi half uurtje. Wat gaan we doen?
6: Ja, het wordt een heel mooi half uur. We gaan eigenlijk even van het weer ook meteen maar de ruimte in. Maar dan gisteravond een testsatelliet met AI-chips. Gelanceerd door Google in samenwerking met SpaceX. Het wordt eigenlijk een soort test van... Kunnen wij op termijn datacenters in de ruimte laten?
8: Oh, ik hoor Elon Musk's droom.
6: Ja, dat klopt. Maar goed, Google die gelooft er dus, althans, die denkt er ook wel in te geloven. En die gaat dus testen, kan een chip dat überhaupt wel aan om onder die omstandigheden in de ruimte te zweven? En ook heel leuk, we gaan met Tina Nijkamp, een tv-recensent en oud programmadirecteur bij SBS, gaan we terugblikken op 75 jaar televisie. Want vandaag, precies 75 jaar geleden, was de allereerste Nederlandse tv-uitzending. Hartstikke leuk.
8: Maar we gaan eerst naar Oekraïne, want dat claimt dat ze voor het eerst een zelfontwikkelde ballistische Russische raket hebben ingezet in de oorlog tegen de Russen. En het gaat om de FP7 van de firma Firepower, vandaar FP. En die heeft een bereik van, 250 kilometer. Het is nog niet veel, maar het is wel over het algemeen. Zo'n ballistische raket heeft een andere paraboolboog en hij is sneller. We gaan naar Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En die weet veel meer van wapensystemen dan wij. Patrick, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Bas. Goedemorgen.
8: Is dit een belangrijke ontwikkeling? Want ja, drones konden ze, dat weten we. Kruisraketten kunnen ze ook. Maar nu een ballistische raket, dat is een ander métier, hè?
12: Ja, dat heb je altijd te maken met welke brandstof gebruik je. Vloeibare brandstof heeft wat meer vermogen, maar dat is heel erg lastig, want dan moet je op het laatste moment tanken. Vaste brandstof is veel makkelijker om te gebruiken, maar dan moet je wel zorgen dat je voldoende vermogen erin zet.
8: Ja.
12: Dan heb je nog iets als eindgeleiding en dat soort dingen. Dat maakt het ingewikkeld. En het is wel knap dat de Oekraïners inderdaad deze stap nu hebben gemaakt. Ook heel belangrijk voor ze. En hiermee kunnen ze natuurlijk Rusland weer meer een stukje extra pijn doen.
8: Ja, want wat kan je hiermee? Want dit is een beetje wat we ons niet te vertellen, onze correspondent in Kiev, maar dat is ook geen wapenexpert. Het is een beetje de Oekraïense equivalent van Attack'em.
12: Ja, daar kun je het eigenlijk wel mee gebruiken. De Attack'ems Army Tactical Missile is het door de Amerikanen geleverd, op het laatste moment onder de Biden-regering nog, aan Oekraïne, omdat er altijd zo'n voorbehoud was voor dat Oekraïne geen buitenlandse wapens op Russisch grondgebied mocht gebruiken.
8: Ja.
12: Dit lijkt er een beetje op dezelfde vluchtbaan inderdaad. Je schiet zo'n raket bijna loodrecht naar boven af. Die raketmotor die ontbrandt door de brandstof gaat op, moet ik zeggen. En dan valt hij gewoon door de zwaartekracht terug. En ondertussen valt hij bijna verticaal naar beneden. En bouwt hij meer en meer snelheid op. En dat maakt het ook zo moeilijk om je er tegen te verdedigen. Dat is wat de Oekraïners dagelijks meemaken met die Iskander-M en de Noord-Koreaanse KN-23 en 24 raketten. Nou, dus nu hebben de Oekraïners een eerste tegenantwoord.
8: Ja.
12: Dat is belangrijk. Mm-hmm. Een andere belangrijke ontwikkeling, als je dit kan, zo'n ballistische raket zelf maken, dan ben je dus niet meer afhankelijk van toestemming van andere landen om het in te zetten waar je wil. Dus ook boven Russisch grondgebied. En de Oekraïners proberen daar, en dat zei Chris vanochtend ook, met name de lanceerinstallaties van die Russische ballistische raketten te treffen, zodat Oekraïne veiliger wordt.
8: Ja, nou,
12: en een derde voordeel. Een derde voordeel is, als je dit kan, een ballistische raket maken, dan kan je eigenlijk ook de tegenmaatregel tegen ballistische raketten maken. Want uiteindelijk is dat een beetje hetzelfde. Verticaal naar boven afvuren, goede eindgeleiding en zorgen dat je die inkomende ballistische raket raakt. Dus wat drie factoren betreft heel voordelig voor Oekraïne.
8: Ja, zeker. Maar als je even over dat tweede aspect, je begreep al, daar haakte ik meteen op aan, want ik dacht, 250 kilometer, mooi, je kan nog Russische raketinstallaties aanvallen, maar je scope, die wil je groter maken. He, je wil Moskou kunnen bereiken, dan heb je een dreigingsmiddel.
12: Nou ja, dat doen ze nu natuurlijk ook met die Flamingo-raketten en de andere kruisraketten. En uiteindelijk zullen ze dit ook wel extenden in range, hoe moet je dat zeggen? Vergroten in
8: vergroten
12: range. Dit is de FP7 en wat Chris ook zei, FP9 zal ongetwijfeld verder gaan.
8: Ja.
12: Maar het belangrijkste is eigenlijk ook die Iskanders en die KN-23 en 24 raketten die Oekraïne dagelijks over zich heen krijgt.
8: Ja, die weer eruit halen. Als
12: lanceerinstallaties kan treffen, dat is het belangrijkste voordeel op de korte termijn. En op de lange termijn wil je inderdaad grote bedreigingen uitoefenen op Moskou. Maar ja, dat kunnen ze ook al een beetje, hoor.
8: Ja, eventjes naar. We hebben nu dus een soort Attack'em. Er komt ook, zei Chris, een soort Patriot aan. Dan kan je inderdaad dus die ballistische raketten van de Russen uit de lucht afvangen. Maar dat is onwijs duur. En we weten ook, het kost mega tijd om die dingen te produceren. Of hebben de Oekraïners er een slimme grap voor bedacht, waardoor ze dat sneller kunnen?
12: Nou ja, dat weten we niet. En dat zei Zelensky zelf ook al. We hebben het eerst ingezet en nu komt het op productie aan. En dat is natuurlijk wel de bottleneck. Heeft Oekraïne de industriële productiecapaciteit? Hebben ze voldoende spullen? Want je moet ook een logistieke lijn erachter hebben. Hebben ze ook een veilige plek waar ze kunnen bouwen? Want we zien dat de Russen ook dagelijks Oekraïnse militaire doelen en ook de fabrieken en de civiele fabrieken, maar ook de militaire fabrieken aanvallen. Dus daar zit nog wel een probleem. Dat je de kennis hebt, is het één. En nu moet je de productie inderdaad gaan opschalen.
8: Ja.
12: Heeft Oekraïne daar het geld voor? Hebben ze daar de tijd voor? Nou ja, daar zullen ook de Europese landen mee moeten helpen. Maar wij kunnen daar uiteindelijk ook weer van leren als Europese landen. We zijn nu afhankelijk van dit soort wapensystemen van Amerika en Israël. Ja, en beide is natuurlijk wel gevoelig als je daar veel geld aan gaat besteden.
8: Ja.
12: Israël sowieso, wat er allemaal gebeurt rond Gaza en Westbank en Amerika, omdat het onze afhankelijkheid weer benadrukt van Amerikaanse wapensystemen. Dus als de Oekraïners hierin slagen en massaproductie te maken samen met Europese landen, hebben wij er ook weer profijt van. Want dan kunnen we dat ook zelf in onze eigen economie weer rondpompen. Dat geld gaat het niet naar Amerika en gaat het niet naar Israël.
8: Ja, duidelijk. Toch eventjes, hoe gaan de Russen hierop op reageren, denk je? Op deze FPC?
12: Ja, ach ja, weet je, het is eigenlijk niet zo belangrijk. De Russen zijn alleen maar bezig met escalatie. Ja, ze weten dat ze aan het front alleen maar terrein verliezen. Ze hebben de afgelopen maand, september, hebben ze 46.000 soldaten verloren. Zwaar gewond dan wel dood. De maand daarvoor ook meer dan 42.000. De maand daarvoor bijna 40.000. De maand, weet je, het telt maar door en het telt maar door. Ze komen geen steek verder op het slagveld. Dus je ziet die escalatie naar de burgerbevolking eigenlijk. Wat net ook in het nieuws was. Die brug in Kiev, die dan getroffen is. Totaal geen militair doel, maar gewoon om het leven zo miserabel mogelijk te maken van alle Oekraïners. De datacentra, de ziekenhuizen, de warenhuizen, de energie, alles wordt getroffen in Oekraïne. Dus wat Oekraïne ook doet en verzint, het tegenantwoord van Rusland is er eigenlijk al. We maken het leven zo miserabel mogelijk. En dat is de nieuwe strategie eigenlijk van Poetin. Hij ziet dat hij over de grond niet meer kan winnen. Dus hij probeert de Oekraïners tot de overgave te dwingen door ze eigenlijk het leven onmogelijk te maken in Oekraïne.
8: Dankjewel. Patrick Bolder is defensiespecialist aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Erwin Hart, die is onze visiespecialist. Het is vrijdag, er is niet zo gek van aan de hand, Erwin, gelukkig.
13: Niettemin veel vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knopen Terbrechtseplein. 5 kilometer file. Een vrachtwagenongeluk is de schuldige. 2 rijstroken zijn dicht. En omrijden, dat kan via de Benelux Tunnel, de A4, A15 en de A16. Het klinkt alsof het niet heel snel zal zijn opgelost. Op de A28 Zwolle richting Assen is ook al een hele tijd de rechte rijstrook dicht bij Alfred Ruinen. 3 kilometer file, 10 minuten erbij. En er staat nog steeds een file door een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Kooimeer. 20 minuten vertraging.
25: BNR, luister vandaag.
14: De ontwikkelingen omtrent box 3.
25: Begrijp morgen.
14: Box 3.
15: Zowel in box 3 als in box 2.
14: Box 3. Het hele box 3 dossier.
15: Box 3.
25: BNR.
15: Box 3.
25: Box 3. Blijf scherp.
6: Luister even mee naar gisteravond.
16: 10, 9, 8, 7.
17: Hans, waar liggen de regenjassen?
18: Ja,

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ruimte.
2: Ja, op zich wel, ja.
3: Nou nog, maar is dit de toekomst inderdaad? Die dingen daar naartoe verplaatsen?
2: Black boxes in de ruimte.
3: Ja, we hebben hier natuurlijk best een probleem met die enorme datacenters. Ze zijn groot. Ze slokken waanzinnig hoeveelheden energie op. Ze moeten gekoeld worden. Dat heb je in de ruimte niet.
1: Ja, al die problemen die zou je dus volgens deze bedrijven makkelijker in de ruimte kunnen oplossen. Je hebt de ruimte inderdaad. Je hebt op dat moment ook nog geen protesten tegen dat er weer zo'n grote schoenendoos in je achtertuin gebouwd wordt. Mm-hmm. Dat die enorme hoeveelheden water zijn nodig om te koelen. Nou, in de ruimte kan je dat heel goed koelen met de kou uit de ruimte zelf. Ja. En die datacenters vreten stroom natuurlijk. Nou, dat heb je ook genoeg in de ruimte op het moment dat je maar genoeg zonnepanelen hebt.
3: En dus is dat de toekomst?
1: Ja, dit gaat echt wel de toekomst worden. Die markt die neemt alleen maar toe. Ik zag dat Google verwacht dit jaar alleen al dat die markt zo'n 190 miljard dollar groot is. En die gaat alleen maar toenemen. En dan kan je je toevlucht zoeken tot de ruimte. Omdat lanceringen ook steeds minder geld kosten.
2: Mm-hmm. Wel grappig dat die met een SpaceX-raket zijn dus de Google-chips gelanceerd erop. Dus het is wel een collaboration, samenwerking tussen die twee partijen.
1: Dat is het absoluut. SpaceX. Elon Musk heeft de grootste capaciteit op dit moment om satellieten te lanceren. Dat doen ze op dit moment al bijna dagelijks. Elon Musk wil dit heel graag. Hij kan ook het goedkoopst lanceringen aanbieden. Dus dit is eigenlijk een hele logische samenwerking.
3: Krijgen wij dan straks een datacenter, ook zo'n grote witte schoenendoos die om de aarde heen draait? Of hoe ga je dat doen? Want ja, je moet die zonnepanelen moet je dus kwijt. Maar wordt het één grote blokkendoos? Of net als wat hij nu doet met zijn hele netwerk van die Spacelink-dingen, overal pakjes melk aan elkaar plakken?
1: Dit worden dus allemaal kleine blokkendoosjes die je dus niet met elkaar hoeft te verbinden. Maar dat gaat echt om duizenden, honderdduizenden in de toekomst, misschien nog wel meer satellieten die op korte afstand van elkaar vliegen, allemaal met elkaar moeten communiceren alsof het één groot datacenter is. Dus dat wordt een complex van heel veel satellieten relatief dicht bij elkaar, wat we op dit moment nog niet eerder gezien hebben.
3: Nee, en dat betekent dus nog meer troep, rommel in de ruimte, in de baan om de aarde, waar het al hartstikke vol is.
1: Dat klopt. Als je nu omhoog kijkt op een heldere nacht, dan zie je al veel satellieten tegelijkertijd langstrekken. Nou, dat wordt een veelvoud inderdaad. Ik heb nu af en toe al het idee als ik omhoog kijk dat ik meer satellieten dan sterren zie. En dat is inderdaad maar het begin.
2: Ja. Nee, maar dat is toch heel veel kritiek op. En er zijn natuurlijk eigenlijk nog amper regels. Dus is het daar niet hoog tijd voor om dat nu te reguleren? Of zeg je, nou ja, dit kan ons zoveel brengen. Dit moet je eigenlijk juist wel deze innovatie toejuichen, Rob.
1: Nee, hier moeten regels voor komen en snel ook. Technologie loopt altijd voor op wetgeving. En als het er eenmaal is en die wetgeving komt er, ja, dan hangen die satellieten er al. Dan kunnen we eigenlijk niet meer terug. Dus dat moeten we snel doen nu, die regulering.
3: Zeg Rob van Bergen.
2: Oh ja, ik wil het ook zeggen. Dat
3: mag
2: Rob
3: je ook
2: van
3: zeggen.
2: Deskundige bij de Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Zal ik ons uit het volgende onderwerp praten?
2: Ja, doe maar.
3: Dan gaan we even 75 jaar terug in de tijd van de televisie.
5: Vanavond is het een hele bijzondere avond. Niet alleen bij u in de huiskamer, maar ook voor ons hier in de studio. Want na zeer lange voorbereidingen zijn wij dan eindelijk zover dat wij u een volledig televisieprogramma kunnen aanbieden.
3: Een eerste televisieprogramma.
2: Was dit een koningin?
3: Ja. Dit was een mevrouw die heette iets, weet ik niet.
2: Janne?
3: Gaan we straks horen. Want dit was de eerste, ook televisieomroepster die dus een avondvullend programma aankondigde. 75 jaar geleden, vandaag precies, dus 2 oktober 1951. Beetje amateuristisch en het was allemaal heel erg slow television. Het kon natuurlijk. Er waren toen nog maar 500 televisies in Nederland, meer niet. En ja, dat aantal is een beetje toegenomen. We hebben kleurentelevisie gekregen, platte schermen. En inmiddels neemt lineair televisie kijken weer af en verschuiven we naar on-demand.
2: Streamen, ja, precies.
3: Ja, we spraken met Tina Nijkamp, die is kijkcijferexpert, voormalig programmadirecteur bij SBS. En die legt uit hoe bijzonder die eerste uitzending 75 jaar geleden was.
6: Een uitzending die maar een paar uur duurde, dat kunnen we ons nu niet voorstellen. Maar, nu we eigenlijk 24 uur per dag naar het beeld.

0: beeld kunnen kijken. Maar toen was het 2 uur maar en het werd dan geopend door Jeanne Roos. En dat was de eerste omroepster en het werd geopend door de staatssecretaris. Er werd uitgelegd in een filmpje hoe televisie werkte. Er was nog een pauze en daarna was er een televisiespel geregisseerd door Willy van Hemert. En dat heette De Toverspiegel. En dat was het dan alweer. En daarna was het afgelopen.
1: Geweldig.
0: Dus, ja, dus dat was echt... iedereen was ook bang dat het... televisie echt iets met mensen zou doen. Hè? Een beetje wat we nu natuurlijk heel erg met social media hebben. Wat heeft dat voor invloed op, op onze mentale welzijn? Dat was toen ook bij televisie het geval. Van, dus dat is eigenlijk van alle tijden wel.
2: Zeker. Ja. En toch, als je dat terugfilmt, die 35 jaar... dan heeft de Nederlandse televisie ook daadwerkelijk... wel een hele hoop ook maatschappelijk veranderd, hè?
0: Ja, de televisie is natuurlijk voor iedereen denk ik wel een heel belangrijk iets in het leven geweest. Het is ook echt een massamedium. Hè. En voor mij bijvoorbeeld is televisie echt een vriend ook geweest in mijn leven. Dus het helpt bijvoorbeeld ook tegen eenzaamheid, kan ons onderwijzen. Ja, het heeft verschillende functies eigenlijk. En ik denk dat het voor ieder in Nederland sowieso een hele belangrijke functie heeft. Iets minder nu voor de jeugd. Maar je ziet natuurlijk de elementen die televisie maken... nu weer op verschillende andere manieren... via streamingdiensten of social media terug.
2: Precies, en dan blijft het een massamedium. Even naar die televisie, de ontstaansgeschiedenis. Want de televisie zelf, het ding, de kijkbuis... die bestond al sinds 1935.
1: Wij waren laat dus.
2: Ja, wij waren laat.
1: Ja.
0: Ja, we waren laat, maar we hadden ook maar 500 toestellen. Dus het had ook niet zo heel veel zin om wat te doen. Eigenlijk is het, als ik mijn ouders, die helaas niet meer leven, maar geloof... is echt het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest... dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen. Ja. Vroeger ging je natuurlijk met alle buurtkinderen naar één televisietoestel... wat er in de buurt was. En met elkaar ging je dan om die televisie staan en om... Ja, zo'n stuk. Heel veel variété-shows waren er toen overigens. Mm-hmm. En dat ging je dan samen kijken. En later, echt vanaf dat huwelijk 1966... was het echt wel dat steeds meer mensen zelf ook een televisie hadden.
2: Ja, ik kan me nog Jos Poel of zoiets. Op zondagmiddag was er een circus op televisie. En mijn oma die had toen 1969 kleurentelevisie naar haar.
1: Oh, wow.
2: De hele familie kwam kijken.
1: Elke zondag, ja.
2: Elke zondag.
0: Kleurentelevisie was natuurlijk ook heel bijzonder. Ja. Dus, maar vooral valt op, er waren natuurlijk toen 4 zuilen. Hè, dus het was echt een verzuilde maatschappij. Dus je had de AVRO, de KRO, de NCRV en de VARA. En die bedienen elk hun eigen leden.
2: Ja,
0: hun eigen zuil. Maar het was vooral eigenlijk ook veel variété-shows. En bijvoorbeeld ook de talentjacht die we nu kennen van The Voice en zo. Dat was er toen ook al best wel snel al. Nieuwe Oogst heette dat. En daar bijvoorbeeld ook André van Duin aan meegedaan. Dus het is wel variété was, vind ik, als ik kijk naar... want ik heb echt de afgelopen tijd ben ik er heel erg mee bezig geweest... wat staat nou eigenlijk in die kijkcijfer top 10 al die jaren?
2: Ja.
0: En dan zie je heel veel variété-shows. En pas eigenlijk de afgelopen jaren... zie je dat vooral we heel veel meer televisie in de vooravond... dus voor 8:30 belangrijk is geworden... en dat nieuws en actualiteiten eigenlijk domineren...
2: Ja.
0: Maar dat in begintijd echt... je keek echt voor ontspanning naar televisie.
2: Ja, exact.
0: Ja, want je had gewoon de krant voor je informatie eigenlijk. Hè?
2: Wat is jouw favoriete televisiemoment als je zo... in die afgelopen 75 jaar, is dat te zeggen? Of welk programma?
0: Ik heb 75 meest spraakmakende televisiefragmenten op een rijtje gezet.
2: Ja.
0: En dat varieert van Joep van het Hek in de oudejaarsconferentie 1989... toen hij ontzettend aan de haal ging met het merk Buckler.
2: Oh ja.
0: Toen was het drinken van een 0.0 biertje was toen nog helemaal niet... helemaal niet. Dat kunnen we ons nu helemaal niet meer voorstellen. Maar ook bijvoorbeeld Arjen Lubach met America First, Netherlands Second... vond ik legendarisch.
2: Ja.
0: Maar ook bijvoorbeeld het entertainmentnieuws zoals RTL Boulevard. Dat was daarvoor ook onmogelijk. Dat Wesley Snijder met Jolante in een parkeergarage zat te zoenen. Snap je? Dus ik vind het heel veel verschillen. Maar ook, dat was echt dat binnenkwam. Dat gewoon op televisie werd uitgezonden. Was echt... ja, waanzin eigenlijk. En ook het doelpunt bijvoorbeeld van Marco van Basten in 1988. Ja. De wissel van Sven Kramer. Hm. Maar ook hele indrukwekkende momenten natuurlijk. Bijvoorbeeld het moment dat dat tweede vliegtuig de Twin Towers invloog. Wat natuurlijk live op televisie te zien was. Het is heel... Televisie is eigenlijk... heeft de wereld bij ons naar binnen gebracht. Zeker. En dat is heel bijzonder.
2: Als we nou over 25 jaar met elkaar praten, dan krijgen we 100 jaar televisie terug. Bestaat lineaire televisie dan nog?
0: Ja, lineaire televisie zal denk ik wel blijven bestaan. Ja. Maar je ziet nu wel, en vooral dit jaar vind ik het wel schokkend, hoe snel het gaat dat we de kijktijd, zoals dat heet, dat we echt steeds minder televisie kijken. Vooral oudere mensen kijken natuurlijk nog veel televisie.
2: Ja,
0: maar ook steeds minder door de opkomst van streamingdiensten. En dus lineaire televisie zal nog wel bestaan. Maar ik denk dan vooral dat het live televisie is. Dat zie je nu ook al wel, dat eigenlijk groot altijd is. Hè. Zoals het voetbal van gisteravond zal goed hebben gescoord.
1: Ja, sport.
0: En ook sport en nieuwsuitzending. Sport en nieuws, daar zal het om gaan. En ja, tv-series en alles. Dat wordt wel een streaming-only maatschappij worden. Dus alle zenders zullen ook eerst gaan streamen en dan pas lineair.
2: Tja, zei Tina Nijkamp, kijkcijfer-expert en voormalig programmadirecteur bij SBS6.
1: Maar hoe vaak kijk jij nog lineaire tv?
2: Niet.
1: Nee, ik ook niet. Ik heb het al 4 jaar geleden opgezegd.
2: Ja, een beetje nieuws en dan houdt het op, maar alleen als moet. Taart voor Jesse Klaver en Hans Spekman en een zure appel voor de VVD. Er valt veel te bespreken in onze Kijk op de Week. Zometeen met onze eigen Michiel Jurjens.
1: Leuk.
3: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10:00 bij BNR of via je favoriete podcast-app.
4: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
8: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
9: Thomas van Zijl.
10: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over Omoda dat naar België uitbreidt en een gesprek met Maaike Berger, kersvers managing director van data-uitwisselaar SureSync. Ik vraag haar of ondernemers klaar zijn voor alle aankomende Europese regelgeving. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
14: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
15: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: BNR Verkeer.
2: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staan een file van 5 kilometer. Dus uit Geesten knoop het Kooimeer. Door bergingswerkzaamheden 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Op het A20 hoek van Holland Gouda was een ongeluk bij Vlaardingen. Maar de weg is alweer vrij, dus dat zit hartstikke mee. En de A28 bij Afrit Ruinen is ook weer vrij, zo te zien. Dan nog flitser de A44 Den Haag Amsterdam, hectometerpaal 20,3.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters die willen meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of wielerwedstrijden mogen dat niet altijd zomaar. Volgens het programma Pointer eisen zeker 6 sportbonden vooraf een medische keuring. Soms mag iemand helemaal niet deelnemen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich er zorgen over. In Katwijk mag het Amerikaanse Eli Lilly een medicijnfabriek van $3 miljard bouwen. Onder de bewoners van Katwijk vroegen om een referendum omdat ze tegen de fabriek zijn. Maar dat werd weggestemd. Er komen 500 banen en omdat het stroomnet vol is, gaat de fabriek met gasturbines stroom opwekken. Rusland heeft ook vannacht weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. En daarbij is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en oosten van de stad getroffen. Ook een flat kreeg een voltreffer. Daarbij zouden zeker 1 dode en 2 gewonden zijn gevallen. De inflatie steeg in september naar 3,4%, meldt het CBS. Dat komt vooral door de hoge brandstofprijzen. Olie kost veel meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Je merkt het aan de pomp. De prijzen van benzine en diesel bereikten afgelopen maand een recordniveau. En de Europese klimaatdienst Copernicus heeft teruggeblikt op de zomer. Door langdurige en hevige droogte stonden rivieren laag, was zeewater uitzonderlijk warm en waren er in de helft van Europa recordhoge gevoelstemperaturen van 38 tot 46 graden. Zeer sterke hittestress noemt Copernicus dat. En dan het weer van Weer Online. Eerst soms nog dichte mist. In het Noordoosten geldt daarvoor code geel. Verder veel zon vandaag en maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, zometeen gaan wij eens even terugkijken op een nogal bewogen politiek weekje. Met algemene financiële beschouwingen, taart voor Spekman en Klaver, dat soort dingen. Allemaal in onze politieke Kijk op de Week met Michiel Jurjens.
20: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
22: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
21: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
23: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
24: Yes!
25: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
24: Yes!
26: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
18: Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 2 oktober 2026. Buiten schijnt de zon uitbundig op deze herfstdag. Dat is toch prestigfijn. En naast me zit Nina van der Dungen.
0: Goedemorgen, Bas.
2: En verder zit ook in de studio Michiel Jurjens.
1: Goedemorgen, Bas.
2: Je begrijpt het al, het is vrijdag even na 8:30. En dus gaan we terugkijken op een nogal bewogen politiek weekje. Onrust in de portemonnee van honderdduizenden spaarders en beleggers. En bij de VVD ook nog wat onrust over box 3. En ondertussen was daar ineens Jesse Klaver die de overwinning claimde.
3: Ik ben zojuist gebeld door de premier. En mij is bevestigd dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel zijn. Het is een grote overwinning voor al die mensen in Nederland die hebben gestaakt en actie hebben gevoerd.
4: Box 3 is nu definitief geregeld. De afgelopen maanden hebben we hier heel veel kritische vragen over gehad. En de VVD heeft zich volop ingezet om dit goed te regelen.
5: Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling, hebben we al eerder gezegd. Dat daar in ieder geval naar vermogenswinst wordt gekeken. Maar de vraag is natuurlijk, waar gaat die dekking dan komen?
6: Als we de voorstellen van het kabinet zien, dan zie je gewoon dat vooral de kleine spaarder en belegger in box 3 onevenredig wordt belast.
24: Dit kan de VVD toch niet voor zijn rekening nemen?
27: Ik zie ook dat in de gekozen dekking kwetsbaarheden zitten. Dat vindt mijn partij ook. Dus ik wil daar heel serieus naar kijken.
28: En dat is ook een helder signaal, dus moeten we op zoek naar een andere grens.
29: Ik zie daarvoor ook mogelijkheden, maar dat vergt wel veel rekenwerk. Het is enorm ingewikkeld.
30: Wij zaten ons wel af te vragen wat nou eigenlijk de route is van het kabinet ten aanzien van deze novelle.
31: Mensen die sparen, beleggen, weten niet wat hun te wachten staat. En dit geemmer, dit gerommel gaat dus gewoon de komende 2 weken nog voort. Nou ja, het is wat het is.
2: En dat onder de tonen van Rocky. Ik vind hem fijn. Maar als laatste monarchijs in het debat over de financiële beschouwingen. Ja, er is nog wat gebeurd. Ineens een gat van 7,7 miljard. Toezeggingen door partijen. We hadden de buit al binnen. Michiel Jurjens, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
2: Ja, want dat was na dag 1 van de AFB. Jesse Klaver ging taart eten met Hans Spekman en staken de buschauffeurs. Want ze hadden de bezuinigingen op SZW weggetennist. En claimde victorie. Ja, is dat terecht?
1: En toen Klaver die victorie kwam claimen, toen hoorde ik in mijn hoofd die Rocky in mijn hoofd.
2: Dus
1: ik
2: dacht, vandaar.
0: Die ga ik gebruiken.
1: Echt, die moet eronder vrijdagochtend. Nou ja, het kan wel verkeren, hè, wat er in een jaar allemaal gebeurt. Als je kijkt naar een jaar geleden, oktober 2025, Tweede Kamerverkiezingen. Pro, toen nog GroenLinks PvdA, in zak en as. Ze verloren 5 zetels.
2: Ja.
1: Frans Timmermans nam afscheid. Jesse Klaver nam het over. Nou, inmiddels heet de partij dan Pro. Ze mochten niet meeregeren. Maar toen kwam daar het minderheidskabinet dat stevig wilde bezuinigen op de sociale zekerheid. En achteraf gezien is dat voor Pro een groot politiek cadeau geweest. Die hebben hun poot stijf gehouden, al die maanden. En het kabinet is eigenlijk 2 keer door de knieën gegaan richting Pro en ook richting de bonden. Voor Prinsjesdag al werden die bezuinigingen afgezwakt, uitgesteld. En afgelopen week bleek helemaal van tafel. Die bezuinigingen gaan definitief niet door. Tenminste niet hoe het bedacht was, want het is niet zo dat die bezuinigingen ineens van de begroting af zijn en dat er niet meer 6 miljard gevonden moet worden. Pro werd tijdens de algemene financiële beschouwingen ook wel gewaarschuwd. Pas nou op, want die bezuinigingen die kunnen zomaar ergens anders landen. En dan zijn jullie daar ook mede verantwoordelijk voor. En dan wordt het voor Pro ineens een lastiger verhaal. Kijk naar de zorg, kijk naar onderwijs, waar nu misschien bezuinigingen dreigen. Dat kan richting Pro nog wel terugkomen. Het is zo dat woensdagavond, dat is in die zin wel een doorbraak, dat er weer gepraat wordt in de polder. De top van de bonden, maar ook van de werkgevers komen samen met het kabinet bij elkaar in het Catshuis. En het idee is dan dat er een sociaal akkoord moet komen. En vrij snel ook al, komend voorjaar. Nou, als dat allemaal lukt, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat de kosten in bijvoorbeeld de WIA, dat die flink omlaag gaan. En dat dan die eerste bezuinigingen niet nodig zijn geweest.
2: Precies.
1: Maar goed, ook dat weer is afwachten hoe dat afloopt. En dan moet het precies lopen zoals het kabinet het wil. En we hebben de afgelopen maanden ook wel gezien, zo gaat het lang niet altijd.
2: Nee, eventjes over dat kabinet zelf. Dat is natuurlijk interessant, want we zien daar toch steeds meer verdeeldheid ontstaan. En niet bezuinigen was volgens de VVD absoluut geen optie. Maar dan toch door de knieën, zou je kunnen zeggen. Net als samenwerken met Pro, ook dat zouden we niet willen. En dan is opnieuw box 3 ook eventjes ter discussie gesteld. En moest Heijnen uitleggen hoe je een gat gaat dichten. Was niet een lekker weekje voor de VVD.
1: Nee, en je ziet dat de onrust daar wel toeneemt. Bijvoorbeeld een artikel in het AD deze ochtend. Regionale VVD-bestuurders die anoniem hun beklag doen, die waren dan afgelopen zaterdag in Den Haag. Er zou overleg zijn in het landelijke partijkantoor. Regulier overleg gebeurt wel vaker. Maar die regionale bestuurders zagen ondertussen de pushmeldingen binnenkomen, omdat op dat moment het kabinet ook met onder andere Pro weer aan het praten was om te onderhandelen richting deze week. Pushmeldingen dat die bezuinigingen van tafel gingen. Het kabinet dat links afslaat, terwijl er zo beloofd was, dat gaat niet gebeuren.
2: Ja.
1: En ondertussen, als we iets teruggaan, in augustus, de onderhandelingen richting Prinsjesdag, toen was het nog zo dat Eelco Heijnen, de minister van Financiën, dicht bij een deal met Jaar 21 en de SGP was, in een poging het kabinet rechts af te sturen. Nou, Heijnen toen teruggefloten. Voor het beeld was het idee, zeker bij de VVD, deze week heel anders. Dus we hebben dinsdag de hele dag zitten wachten op die brief met een nieuw voorstel aan de oppositie vanuit het kabinet. Positieve geluiden vanuit Den Haag. Er gaat nu samengewerkt worden. Nu komen er doorbraken. In dat voorstel zouden dan cadeaus voor links en voor rechts zitten. Nou, dat cadeau voor links, dat is het schrappen van die bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ja. Waardoor de begroting van het ministerie van Velbrief, nou, die gaat het redden. Het cadeau voor rechts, dat moest box 3 zijn. Eindelijk naar die vermogenswinstbelasting. Maar dat is natuurlijk niet het beeld dat beklijft na deze week.
2: Zeker niet. En toch hoort van Ruben Brekelmans notabene zeggen, box 3 is eindelijk opgelost, dinsdagavond.
0: Of nee, toch niet?
2: Nee, want het is toch volledig in het gezicht van de VVD geëxplodeerd, box 3.
1: Ja, dat is wel gruwelijk misgegaan hè, deze week. Het was een lang gekoesterde wens op rechts. Vooral om dan niet naar die vermogensaanwasbelasting te gaan uiteindelijk. Belasting betalen over papieren winst. Eelco Heijnen en zijn VVD zouden het gaan oplossen. Nou, dan zou die knieval richting links misschien beter uit te leggen geweest zijn. Mm-hmm. Maar er was wel een ander probleem. Het scheelt miljarden aan inkomsten om vanaf 2028 naar die vermogenswinstbelasting te gaan. Dus is Heijnen gaan rekenen met zijn ambtenaren op het ministerie van Financiën. Nou, die rekensom, daar is die uiteindelijk uitgekomen. En een tabel die wel klopte. Onder andere door dat heffingsvrije inkomen te verlagen. Dan zou je al een half miljard binnen hebben. Zou gaan helpen uiteindelijk om die 15 tot 17 miljard die je misloopt, om dat uiteindelijk een deel daarvan om dat op te lossen. Heijnen noemde het zelf zijn hyperfocus. En daardoor heeft hij de wereld buiten het ministerie van Financiën nogal over het hoofd gezien.
2: Niet handig.
1: De politieke antenne stond even niet aan. Kleine spaarders en beleggers massaal de sjaak. 850.000 mensen die eerder en meer belasting zouden moeten betalen. Grote gevolgen van dit plan voor de mensen in het land. Nou, je zag tijdens de financiële beschouwingen dat rechtse, maar ook linkse oppositiepartijen dat niet pikte. Pro op zich al geen voorstander van die vermogenswinstbelasting. Maar ja, als je het dan gaat doen en als de rekening dan juist weer bij die kleine spaarders terechtkomt, nou ook.
7: Zijn ze ook niet blij?
1: Ook Pro was daar niet blij mee. Nou, rechtse oppositiepartijen niet, maar ook de coalitiepartijen niet. Tja. En dus heeft het plan om box 3 op deze manier op te gaan lossen.
7: Sowieso geen meerderheid.
1: Nee, het heeft zo'n 48 uur bestaan en toen ging het prullenbak weer in.
2: Zeker. Nou, hadden we gisteren Pieter Gimwis. Die begon ook in aanloop naar die tweede dag van de algemene financiële beschouwingen met het verhaal die kleine spaarder moeten we ons zien. Hebben we die heffingskorting die we hadden van 1800 naar 1000? Ja, dat willen we niet. In hoeverre ligt dat nu vast? Want we hoorden vanmorgen van Lennart Beekman, dit hele plan gaat nog even naar de Raad van State. En ja, daar wordt eigenlijk niks over gerept.
1: Nee, dus en dat hoorden we Mona Keizer net ook zeggen in het compilatietje dat ik gemaakt had. Het is niet zo dat al die 850.000 mensen nu opgelucht adem kunnen halen. Het zal mij niet treffen. Want we weten niet hoe dit opgelost gaat worden. Het zal niet zo zijn dat je vanaf die 1000 euro rendement dat je dan aangeslagen zal worden. Dat zal verlicht worden. Maar wat dan wel? Eelco Heijnen en Eelco Ehrenberg, de staatssecretaris van Fiscaliteit, tijd moet daarmee aan de slag. En we hebben het Leendert horen uitleggen vanochtend. Er ligt straks in de ministerraad dan een nieuw Box 3-plan. Maar wel zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Zonder dekking ook nog. Het gaat naar de Raad van State en weer terug. Maar hoe dit gaat aflopen, dat weten we niet.
2: Hoe gaat dit aflopen? wat is je inschatting? Jij bent de politiek verleden, weet ik maar. Er is nog geen begroting, die is nog niet goedgekeurd. We weten nog eigenlijk helemaal niks. En het kabinet, dat brokkelt ondertussen langzamerhand uit elkaar.
1: Ja, dus
2: dat is mijn perceptie.
1: De steun voor de begroting is er niet op eentje na. Namelijk voor sociale zaken en werkgelegenheid.
2: Ja,
1: dat is geregeld met pro. Maar goed, dan hebben we nog 15 begrotingen inderdaad van al die ministeries. Nou, die worden de komende week behandeld, parlementair. En ja, Box 3 en al die andere inkomsten van de overheid, dat moet allemaal in het belastingplan samenkomen. De behandeling daarvan begint ook al vrij snel, over anderhalve week. En dan moet daar op 12 november over gestemd worden. Maar inderdaad, wat je zegt, ondertussen, Bas, het kabinet weer zwaar onder druk. En verder weg bij de definitieve oplossing voor al die problemen. En ondertussen de miljarden die Heijnen tekort komt, die lopen maar op in de tussentijd.
2: Zeker. Ondertussen brekenbeent David van Weel van Justitie zich door het internationale landschap inmiddels. Vorige week deed hij dat in eigen huis. Maar nu ligt hij overhoop met de Europese Commissie. Want hij heeft gezegd, de steun aan Sierra Leone, die is met name opgedroogd omdat de Europese Commissie baalt van het feit dat Bolle Jos niet wordt uitgeleverd. Alleen de Europese Commissie heeft gezegd, nou, dat is niet zo. Dit doen we alleen maar om een technische reden en je hebt voor je beurt gepraat.
1: Ja, het is een van de speerpunten, een van de bijna persoonlijke projecten van David van Weel in zijn tweede ministerschap van Justitie en Veiligheid. Want hij was dat al een tijdje in het kabinet Schoof voordat dat demissionair werd en Van Weel naar Buitenlandse Zaken ging. Maar ja, je zei het al, hij heeft vorige week dat lastige debat gehad over dat kritische rapport van de Rekenkamer. Hij moest toen toegeven dat door zijn uitspraken de Tweede Kamer zich misleid heeft gevoeld. Nou, daar heeft hij heel diep excuses voor moeten aanbieden. Nou, dat heeft hij uiteindelijk dan politiek overleefd. Het is nu zo dat hij zichzelf, zeker ook in Brussel, in een lastige positie gebracht heeft. Hij moet daar natuurlijk ook zaken doen met zijn Europese collega's. Dus al met al ook geen lekkere week voor David van Weel. Het zal daar in de ministerraad ook nog wel even over gaan. Ja, en wat er dan precies gezegd wordt, dat weten we niet over 25 jaar. Dan de notulen van de ministerraad die openbaar worden. Maar
0: ik vraag zo of hij nou de waarheid heeft gesproken. Want hij zegt, het is vanwege Bolle Jos. De Europese Commissie zegt, nee, Sierra Leone heeft een aantal papieren niet goed ingevuld. Als die goed zijn ingevuld, gaan wij gewoon weer betalen. Dat is een totaal ander verhaal.
2: Maar veroordelen wel in de zijlijn staten die criminelen een platform geven. Het is diplomatiek, dat is niet zo handig, denk ik, van Weel.
1: En ik denk dat het erop uit zal komen. Ja, dan ga je naar een gezamenlijke formulering op zoek, zodat zowel Van Weel en de Europese Commissie
0: hier goed uitkomen.
1: Het kunnen uitleggen.
2: Dat bepaalde bolle criminelen zo moeten worden uitgeleverd worden door landen. Ja. Hij moet alleen niet worden losgelaten op Amerika binnenkort en op China, denk ik van Weel. Even niet doen. Nee, niet aankomen. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens. We gaan even naar Hart van de AWB en die heeft een buitengewoon rustige ochtend, Erwin. Want er staat nu wel één file. Gefeliciteerd.
7: Ja, het is echt zalig op de weg. De zon begint nu ook te schijnen hier in Zuid-Holland. Op de A27 Almere-Utrecht sta je in de file. Tussen afrit Almere Haven en Eemnes 5 kilometer. De vertraging is zowat een kwartier. En dan flitser langs de A28 Zwolle-Assen bij hectometerpaal 153,4.
18: Blik op de beurs.
2: Ja, nog 13 minuten en opent de beurs voor de laatste keer deze week. De deuren, we kijken even vooruit. Met Nadia Belousi van Belousi en Verbund Vermogensbeheer. Nadia, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Bas.
2: Ja, wat gaan we zien? Wat zegt de future nu?
8: Ja, het is rustig op de weg. En misschien wordt het ook wel een mooi dagje op de beurs. Want de future die geeft na de -1% daling van gisteren een groen cijfer aan van plus 0,3. Dus we hopen straks ergens rond 1107 punten te gaan openen op de AEX.
2: En wat zijn dan de dragers van zo'n winst?
8: Ja, als we vandaag even gaan kijken naar bijvoorbeeld Adyen. Adyen die heeft van Bank of America een koopadvies gekregen met een koersdoel van €1761. Zo. Nou, misschien goed om te weten dat Adyen gisteren op €855 is gesloten.
2: Ja, dat is toch een verschilletje.
8: Dat is bijna een verdubbeling. Hè? Dus wat zegt Bank of America? Die zeggen, nou, als we kijken naar de huidige koersdaling, dan is dat echt overdreven. We hebben het namelijk toch over een 37% daling sinds het begin van dit jaar. Mm-hmm. De groeiverwachtingen die zijn wel verlaagd, maar eigenlijk maar heel beperkt. En daarmee is het aandeel natuurlijk ook veel goedkoper geworden. En ze blijven enorm hard groeien. Bank of America verwacht een omzetgroei van 20% in het derde kwartaal. Zo. En nog een keer 22% in het vierde kwartaal. En AI biedt ook juist voor Adyen kansen van embedded finance, hè, waarmee ze een platform kunnen worden voor al die AI-agents die straks zelf met jouw pasje transacties gaan doen, Bas. Dus let maar op.
2: Fijn, dank je.
8: Ja, en daarmee zet Bank of America, zet Adyen ook bij de 10 beste Europese
2: fondsen.
8: Ideeën voor dit moment.
2: Mooi, en inderdaad, dikke verdubbeling. Het zijn niveaus waar ze ooit op stonden, hè? Maar dat terzijde. Verder in de gaten.
8: Eind augustus misschien nog even, stonden ze nog boven de 1090. Dus de laatste maand is geen goede maand geweest.
2: Nee, misschien een mooie is dat moment. Dan,
8: nog naar de AEX kijken, dan hebben we misschien vandaag nog een paar mooie puntjes. Het koersdoel van ABN AMRO is verhoogd naar €47. Die stonden gisteren nog €41.
2: Ja.
8: ING, daar is de koers €30. En daar geeft JP Morgan een koersdoelverhoging naar €38. Maar waar we vooral op moeten letten is Ahold Delhaize. Die krijgt namelijk een koersdoelverlaging voor zijn kiezen.
2: Oeps.
8: Van €24 naar €22. En die waren gisteren gesloten op €31. Dus voor de beleggers misschien goed om dat in de gaten te houden. We zien de prijsverlagingen, we zien het ook terug in de reclames. En dat drukt toch echt op de marges. En de analisten denken dat de markt te optimistisch is over Ahold.
2: Dankjewel. Nadia Belousi van Belousi en Verbund Vermogensbeheer.
18: Auto-update.
2: We gaan naar Noud Broekhoff.
9: Ja.
2: Van de Nationale Autoshow.
9: Goedemorgen.
2: Hier in studio. Nou, goedemorgen.
9: Hoi.
2: Tesla komt in Amerika met een briljante optie als je plots heel snel bij een laadstation weg moet rijden.
9: Ja, emergency drive away. Waarmee bestuurders in een noodgeval kunnen wegrijden terwijl de auto nog aan de supercharger is aangesloten. En het klinkt dan zo. Ja,
2: je neemt een hele paal achter je aan.
9: Nee, dat niet, maar je kunt wel wegrijden. En ja, eigenlijk ontkoppelt de laadkabel. Normaal gesproken kun je niet wegrijden als de Tesla in park, in P staat. Mm-hmm. En met deze nieuwe functie wordt die blokkering opgeheven. De bestuurder kan direct naar drive schakelen en wegrijden.
0: En dan vloept hij uit je auto en niet uit de paal.
2: Hij vloept uit je auto.
9: Ik heb de beelden doorgestuurd naar jullie. Zal ik straks ook op bnr.nl/auto-update zetten.
2: Eigenlijk is heel makkelijk, maar inderdaad, zo'n ding zit normaal vast. Hè, zit elektrisch vast met een elektromagneet.
9: Jij weet dat tegenwoordig.
2: Maar als je rijdt, dan laat hij hem dus los. Op zich eigenlijk een hele eenvoudige oplossing.
9: Inderdaad, Tesla waarschuwt. Dit gaat wel schade berokkenen aan zowel de auto als de supercharger. Dus deze functie is uitsluitend in noodsituaties. Denk aan brand, maar Tesla noemt ze noemen eigenlijk niet die aanleiding, maar er is een schietpartij geweest bij een van de supercharge stations in Amerika. Ja, en daar konden mensen gewoon niet weg. Omdat die kabels vastzaten aan de auto. Die aanleiding wordt niet genoemd door Tesla. Maar het zou ook kunnen dat met dit soort bij dat soort shootings dit een uitkomst is.
2: Maar alleen bij Amerikaanse superchargers?
9: Ja, voorlopig alleen bij Amerikaanse superchargers. En als er bewust misbruik van wordt gemaakt, dan gaat Tesla sancties opleggen.
2: Het is niet heel goed voor de laadkabel. Aan de paal.
9: Nee.
0: En moet je eerst in het systeem zoeken waar de emergency knop zit? Of zit dat wel op een heel duidelijk bam en we gaan?
9: Nee, ik weet niet precies. Dat is softwarematig denk ik geregeld.
0: 10 dus, handelingen op je scherm voordat je wegkomt.
9: Dat verwacht niet.
2: Wat ik raar vind? Nou, want ik denk dat als je met zoveel koppel in zo'n elektrische auto gewoon gas geeft, die kabel
0: sowieso wel losgaat.
9: Ja.
2: Echt wel losgaat.
9: Ja, ik heb het nooit uitgetest. Maar dat zou nog
2: kunnen
0: testen.
2: Want onze hoofdredacteur heeft een leuke Polestar. Dus dat kunnen we makkelijk doen.
9: Nou, ik zie ook wel eens een Renault 4 hierboven staan.
0: Jij hebt ook wel een Renault 4 tegenwoordig. Die staat in een garage.
2: Dan gaan we naar Aston Martin.
0: Niet als een nieuwe auto komen.
2: We weten wanneer Aston Martin op zijn vroegst een elektrisch model op de markt
9: gaat brengen. Je zegt het heel goed, op zijn vroegst. Liever willen ze helemaal niet. Maar ja, goed. Een EV komt waarschijnlijk niet voor 2033. Zegt de CEO Adrian Hallmark vandaag tegen het Britse autocar. Ja, die, die BV-plannen waren al afgezwakt. Het was ooit 2027. Nou, dat zou er al wel volgend jaar zijn. Nee, dat is al heel snel losgelaten. Toen werd het 2030. En nu is dus de verwachting op zijn vroegst 2033. Maar wel voor 2035. Want ja, wetgeving verplicht ook een merk als Aston Martin om minder CO2 uit te stoten. Ja. Maar het is goed nieuws voor de echte petrolheads. Want ja, 2035 is dus een soort stip op de horizon. En tot dan ja, blijven ze gewoon V8 en V12's maken, Bas. Ja. Dus ja, dat lekkere geluid. Ik heb helaas nu geen geluid hier, maar ja, dat blijven we dan nog wel even horen.
2: En dan kun je gewoon wegrijden bij het pompstation.
0: Wanneer je wil, zonder te betalen.
2: Ja, heerlijk. Ja, ik kreeg trouwens net een appje van de baas, die zegt niet met mijn auto. Oh.
0: Ik heb ook een Polestar. Wil je met mij net testen?
2: Dat lijkt me een goed plan.
0: Ja?
2: Okay. Maar dan nog eventjes een klein tussenkomertje voordat we naar de volgende gaan. Want dit is dus een uitstel. Hoe gaat het met de Tesla Roadster? Want die zou toch verschijnen?
9: Ja, we zouden er vanochtend over gaan praten.
2: Precies, hè?
9: Helaas. Weer uitgesteld. Maar dit keer wel een valide reden. De weersomstandigheden waren te slecht. En het evenement moet buiten plaatsvinden. Want er gaat een demonstratie plaatsvinden.
0: Want een Roadster kan niet in slecht weer rijden, helaas.
9: Ja, nou, dat is een beetje de vraag waarom dan. Het is een samenwerking, zegt men, met SpaceX. Dus misschien met raketmotoren. En misschien gaat die auto wel zweven. Ja. En nou ja, dat kan niet als het slecht weer is. Dus het is 2 weken uitgesteld. Dus,
2: The window of opportunity moet voorbij komen voor de Roadster.
9: Maar ze noemen niet het jaartal. Jij begon er al een keer over.
2: Dat is waar.
9: Dus 15 oktober volgens mij.
2: 2037. In Rotterdam nog even grote ophef over het uitbreiden van het betaald parkeren.
9: Nou, wil ik toch even noemen.
2: Dat was er, maar het gaat gewoon door, hè?
9: Ja, dat wordt verder uitgebreid. Er werd gisteravond over gedebatteerd, vooral over een referendum, een raadgevend referendum, maar dat is weggewuifd. Dus Leefbaar Rotterdam heeft daar baksel gehaald. En ja, het plan om bepaald parkeren in vrijwel heel Rotterdam in te voeren, dat is dus dat heeft dus doorgang gevonden. Ja, en daar was toch wel flinke rumoer over onder vooral onder Rotterdammers natuurlijk. Rotterdam wil daar komende jaren honderden miljoenen euro's mee ophalen. En we gaan het er vanmiddag ook nog even wat verder over hebben. Want ja, is betaald parkeren dan de nieuwe melkkoe van de overheid? Want ja, de autobelastingen zijn al heel erg hoog. Maar de parkeerheffing kan dus nog hoger.
2: Vanmiddag, dat in de Nationale Audioshow.
9: We gaan ook met de baas van Cupra spreken. Daar hebben we nog nooit te gast gehad. Erg interessant merk van de Volkswagen Groep. Echt een nieuwkomer daar. Bestaat al best al een tijdje natuurlijk. Was vroeger het sportleden Seat. Van Seat. Maar rolt nu ook met de Raval echt een belangrijke auto uit in Nederland. Dus daar gaan we het vanmiddag ook over hebben.
2: Mooi, dankjewel. Nou, hoe laat is het ook weer, die Nationale Audioshow van jou?
9: Tussen 3 en 4 op BNR. En je kunt natuurlijk ook woensdag naar de jongens van Petrolheads luisteren.
2: Ja. Dat is om 5:00 of 4:00.
9: 5:00 of 4:00 komt hij online.
2: Ja,
9: maar je kunt altijd luisteren.
2: Altijd.
9: Het staat altijd online.
2: Je ook doen. Dankjewel.
10: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Oekraïne heeft voor het eerst een zelfontwikkelde ballistische raket ingezet tegen de Russen. Maakte president Zelensky bekend. Maar wat weten we over dat ding? En wat kan hij nou doen met de oorlog? Zometeen naar onze correspondent in Kiev.
11: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
12: BNR Business Beats.
11: Met de beste pop, funk en soul.
12: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
13: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
3: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
4: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
5: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
4: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
16: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid. Voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
17: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
19: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
20: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
21: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
22: Nee, weet ik niet, sorry.
20: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
23: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
25: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
26: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
32: Nu in de BNR-app.
0: Inflatie loopt op naar 3,4% door duurdere brandstof. De VS stuurt een vliegdekschip met 10.000 militairen naar de Persische Golf. En Japan jaagt de kosten voor een permanente verblijfsvergunning voor buitenlanders 20 keer omhoog. Dit en veel meer verhalen vind je allemaal in de BNR-app.
2: En dat brengt ons bij de AWB. En daar zit Erwin de Hart achter de schermen. En de vraag aan Erwin: rust een beetje teruggekeerd, Erwin?
7: Nou, goede vraag. Nee, er staat alleen een file op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen afrit Almere Haven en Eemnes. 6 kilometer door opruimwerkzaamheden. Een kwartier vertraging. De afrit is dicht. En er wordt geflitst langs de A28 Zwolle richting Assen. Bij hectometerpaal 153,4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
33: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. 2 dodelijke ongelukken vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder. Op beelden is te zien dat een auto op een boom is gebotst. De regionale omroep schrijft dat het misging bij een inhaalmanoeuvre. In Oldenzaal in Overijssel werd een fietser doodgereden door een auto. De politie onderzoekt de ongelukken. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 400 scholen dicht na de aanhoudende onderwijsprotesten. Daardoor zijn gebouwen beschadigd, soms werd ook personeel aangevallen. Scholieren en studenten mogen niet in de buurt van de gesloten panden komen. De acties in Frankrijk zijn een protest tegen onder meer de slechte kwaliteit van het onderwijs. In veel amateursporten mogen trans- of non-binaire mensen niet meedoen of pas na een medische keuring. Dat heeft Pointer uitgezocht. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich zorgen en stapt ermee naar sportminister Hermans. Het transgendernetwerk noemt het ouderwets dat er voorwaarden zijn voor sportende transmensen. President Trump is bang dat hij in staat van beschuldiging wordt gesteld als de Democraten de tussentijdse verkiezingen winnen. Ze bereiden onderzoeken voor naar hem en zijn familie. Toch begon hij gisteren aan een campagnemarathon om de krappe republikeinse meerderheden in het congres te behouden. En Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Bahrein. Hij was 0,4 van een seconde sneller dan George Russell. De tweede training is straks om 10:00. De race van Bahrein is uitgeweken naar Maleisië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. De laatste mist trekt op en dan komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: En dan de AIX open. 0,3% komt erbij. zei de Future al een beetje. We staan op 1106,2 punten. En dan naar de sterkste stijgers en dalers. UMG 3,1% omhoog. ASMI 1,6% winst. Wolters Kluwer 1,3%. En dan Adyen 1,2% winst. Na een koersdoelverhoging. Een nogal aanzienlijke vanuit Amerika. Aandeel staat nu op 865,8 punten. Maar zou wel eens door kunnen gaan naar rond de 1700. En dan aan de andere kant Ahold Delhaize, dat verliest. Daar is ook een koersdoel, maar dan naar beneden bijgesteld, 2% lager. Deze firma ligt 1,7% lager. SWM Offshore 0,7% eraf. KPN verliest 0,6%. ING verliest 0,4%. Kijken we even naar Shell, want ook de internationale oliemarkt die staat wat onder druk. Shell wint daarentegen 0,2%. Brent Crude nu op $101,20. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En dan heeft Oekraïne voor het eerst zelf een eigen ontwikkelde ballistische raket afgevuurd op de Russen, heeft president Zelensky bekendgemaakt. Het ding heet FP7. Wat is dat voor een apparaat? En wat kan het betekenen voor de balans in de oorlog? Zometeen onze correspondent in Kiev, Chris Koelijn.
1: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
1: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parek, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
11: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
12: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
22: In de BNR-app
12: heb je ook altijd en overal breaking news.
22: Download de BNR-app en blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, 6:09. Het laatste uur van deze Ochtendspits tikt meedogenloos, maar sowieso weg. Zo gaat dat. En is het weekend. Voor ons wel. Jullie moeten nog een dagje. Maar is niet erg, want we hebben een hele dag lekker BNR. Dus je kan luisteren en vanmiddag ook nog lekker naar de Friday Move. Nina van der Dungen, wat gaan we doen het komende half uur?
0: Nou, we gaan het onder andere hebben over de gasopslag. Want er is toch de hele tijd paniek geweest hier. Van, ja, krijgen we genoeg gas? Krijgen we onze voorraden vol? Hebben wij wel genoeg om de winter door te komen? Nou, goed nieuws. Op de Maasvlakte is een nieuwe terminal geopend voor de opslag van LNG. Dat is toch een beetje de vraag. Gaan we daarmee de vuldoelen redden? Hoe zit het daar eigenlijk mee? Dus dat gaan we zo meteen eens even vragen. En we hebben het over koffie. Nou, als je denkt over goede koffie,
2: die
0: heb
2: jij
0: nu net in je hand. Dat is heel fijn. Maar dan denken we natuurlijk eigenlijk aan het koffieland Italië. En Italië kan nu zijn eigen koffiebonen gaan oogsten. Voor het allereerst. Dat is toch superleuk.
2: Dus niet meer uit Brazil, maar gewoon zelfgemaakt koffie.
0: Waarschijnlijk. En dan ben ik ook heel benieuwd hoe dat smaakt. Maar goed, gaan we zo meteen ook bespreken.
2: Nou, ik doe het espresso. We gaan eerst naar Oekraïne, want het heeft volgens president Zelensky voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen de Russen. En dan gaat het om de FP7-raket met een bereik van 250 kilometer... die een zwaardere lading kan dragen. En veel moeilijker te onderscheppen is dan drones en kruisraketten. Want het gaat omhoog en het valt naar beneden met enige snelheid. Nou, Oekraïne-correspondent Chris Koelijn vanuit Kiev legt uit dat we niet weten waar die neergekomen is en of het een succesvolle actie was.
3: We weten alleen dat die is afgeschoten. En ja, het feit dat we verder geen details kennen, ja, doet mij een beetje vermoeden dat er nog geen belangrijke doelen zijn getroffen. Mm-hmm. Het is nu een keertje ingezet op het slagveld, maar ja, de echte toepassing en ook de productie op grote schaal, ja, die moet nog komen. Het gaat hier vooral om de boodschap: de raket is er, we hebben de capaciteit. Mm. En als die capaciteit er is, dan kan Oekraïne die in de komende tijd gaan inzetten rondom het front. Dus 250 kilometer is niet heel ver. Nee. Maar het stelt je wel in staat om doelen zoals hoofdkwartieren, commandoposten en militaire doelen rondom dat front te raken.
2: Ja, en precies met een veel snellere raket. Want dat hebben die ballistische raketten, en moeilijker uit de lucht te plukken. Hoe bijzonder is het dat Oekraïne dat zelf ontwikkeld heeft, Chris? Want dat kan je toch wel zeggen, dat is best bijzonder.
3: Ja, zeker. Ja, dit is technologie waar Oekraïne heel erg afhankelijk van was, van de Verenigde Staten met name. En de VS leveren zulke hulp niet meer. Dus Oekraïne heeft al een hele tijd geleden besloten om het heft in eigen hand te nemen en dit zelf te gaan ontwikkelen. En dat is nu dus gelukt. En naar eigen zeggen, ja, het bedrijf dat hierachter zit, Firepoint, ze zeggen, nou, meestal duurt het 15 jaar voordat een bedrijf dit ontwikkelt, zo'n soort raket. Nou, we hebben dit in 2 jaar gedaan.
2: Kijk
3: dus ze zijn er zelf erg trots op. Mm-hmm. En het is ook gewoon, ja, technologisch wel bijzonder. Het zet Oekraïne echt wel op de kaart als internationale wapenproducent.
0: Ja, dus dat is echt een mijlpaal. Is ook bekend of dit dan een hele dure aangelegenheid is? Zijn die raketten superduur? Dus schiet je meteen voor duizenden euro's weg? Of is het net zoals die drones die Oekraïne natuurlijk ook heeft gemaakt, gewoon massaproductie en we kunnen er heel erg veel produceren tegen relatief lage kosten?
3: Een beetje van allebei. Kijk, je schiet wel meteen voor vele duizenden euro's weg. Maar het idee van de Oekraïners was om een soort van Oekraïnse versie van de Attackums te maken. De Attackums, dat is de Amerikaanse versie hiervan. Mm-hmm. En de Oekraïnse versie zou ongeveer de helft kosten. Dus significant goedkoper dan wat er tot nu toe was. En daarmee is er voor Oekraïne ook veel meer mogelijkheid om zelf te bepalen. Oké, zoveel gaan we maken en zoveel gaan we afschieten. Ja. En je hoeft met niemand rekening te houden met hoeveel je geleverd krijgt. De Amerikanen wilden vroeger ook heel weten waar wordt die raket dan op afgevuurd. Dus mm-hmm. Er was heel veel overleg voor nodig. Maar Oekraïne kan nu alles zelf doen.
2: Precies. En in principe hetzelfde als wat die Attackum ook kan doen. In hoeverre is dat belangrijk op het slagveld? De Russen hebben ballistische raketten. Tot nu toe hadden de Oekraïners alleen de beschikking over kruisraketten. Inderdaad, wat buitenlandse wapensystemen en met name drones. Kan dit ze een voorsprong geven?
3: Ja, het kan ze een voorsprong geven. Vooral rondom dat frontgebied dus. Daar kunnen ze militaire doelen gaan raken. Maar deze raket laat ook een beetje zien wat er in de toekomst kan gebeuren en hoe Oekraïne hier verder op kan bouwen. Daar is het een beetje een signaal voor. Dus dit is de FP7. Nou, er wordt gewerkt aan een FP9. Dat is de lange afstandsvariant. Die kan zelfs Moskou raken als het alles goed gaat. En er is dan ook nog de FP7X. En dat is dus een soort van variant op deze raket. En die zal worden gebruikt als luchtverdedigingsmiddel. Dus je ziet dat ze bezig zijn met een hele serie aan raketten. Mm-hmm. Op basis van deze technologie, waarmee ze in de toekomst, ja, en het komende jaar misschien, heel veel verschillende dingen kunnen gaan doen.
2: Precies, dus ook een soort zelfgemaakte Patriot kunnen gaan lanceren. Want daar doel je op met die laatste, die FP7X.
3: Ja, dat is precies het idee. Dus ook op dat vlak wil Oekraïne minder afhankelijk worden van het Westen. En ze willen zoveel mogelijk, ja, echt zelf kunnen bepalen. Zoveel hebben we er nodig en zoveel gaan we er afschieten.
0: Ja, sterker nog, op termijn zou dit misschien een exportproduct kunnen zijn van Oekraïne als dit succesvol is.
3: Ja, zeker. Dat is de hoop. Als dit succesvol is, als het goed wordt bewezen op het Oekraïnse slagveld, en als het een prima prijs heeft, en goedkoper dan de Amerikaanse producten, mm-hmm, dan kan Oekraïne hier echt wel een slag uitslaan en flink geld van verdienen.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat de Russen onmiddellijk aan het zoeken zijn. Waar is dat ding neergekomen? Neem het mee naar het lab en ga het helemaal uitpluizen. Ja, hoe zit het in elkaar?
2: En waar zit de firma Firepoint?
0: Ja, dat weten ze waarschijnlijk al.
3: Ja, ze doen niet anders.
2: En dat zei Oekraïne-correspondent Chris Koelijn.
0: De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung die eist excuses van Oekraïne voor het uitleveren van 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die inderdaad zijn overgebracht naar Zuid-Korea. Als Zelensky geen excuses maakt, dan dreigt Zuid-Korea met maatregelen tegen Oekraïne. Nou, de afspraken, die waren er, dat zegt Zuid-Korea. Er waren gewoon afspraken gemaakt rondom de uitlevering van die 2 Noord-Koreanen. Maar Zelensky die hield zich daar niet aan en die maakte de uitlevering openbaar. Zuid-Korea is woedend. Die beweren er was afgesproken om het geheim geheim te houden. We zouden dit gewoon niet vertellen. Nou, Zuid-Korea probeert de dialoog met Noord-Korea weer aan te gaan. Dus het ontvangen van krijgsgevangenen ligt nogal gevoelig daar. Ja. Mocht Oekraïne toch volhouden dat deze afspraak niet bestond, dan zullen er maatregelen volgen, meldt Lee in een post op X. Wat die maatregelen dan precies inhouden, dat wordt er niet bij gezegd. Volgens Lee raakt de zaak de eer van de Zuid-Koreaanse bevolking en het land, en kan hij dat dus niet laten passeren.
2: Gaan we naar Erwin de Hart van de ANWB. Er is nog een file te melden, geloof ik, hè?
7: Ja, ik heb een file gevonden op de A27 Almere richting Utrecht bij dat leuke knooppunt, genaamd Eemnes. 6 kilometer vanaf afrit Almere Haven, een kwartier vertraging. Dat wordt daar opgeruimd en de afrit is daarom ook even dicht. Verder alleen file door werkzaamheden bij Den Hoorn op de N211. En de flitser A27 Breda-Gorkum, hectometerpaal 31,2.
4: Blik op de beurs.
2: Ja, dan kijken we eventjes naar hoe het erbij staat. Nou, op dit moment nog steeds 0,5% winst op 1107, bijna 1108 punten, scheelt 800ste. En ja, dan moeten we met name een aantal dingen in de gaten houden. Bijvoorbeeld Adyen, want de Bank of America heeft een koersdoel vastgesteld voor het aandeel op €1.761. En het staat nu, ja, wel 850. Ietsje hoger, op 865, hè. Laten we het even goed zeggen, ja. Okay. Adyen staat op, nou, 866,6, 1,3% winst. Maar nog lang niet op die 761. En na die Belushi van Belushi en Verbund Vermogensbeheer zei dit over Adyen.
5: De groeiverwachtingen die zijn wel verlaagd, maar eigenlijk maar heel beperkt. En daarmee is...
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Per week. Momenteel zijn de gasvoorraden voor 60% gevuld. En we gaan erover praten met René Peters, energie-expert bij TNO. Meneer Peters, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, op zich mooi nieuws. Nieuwe tank erbij. Dat betekent meer mogelijkheden. Maar ja, goed, dan moet je wel genoeg gas krijgen of eigenlijk kopen voor de hoofdprijs, hè?
2: Ja, inderdaad. Het feit dat die nieuwe tank erbij komt, de vierde in de rij. En dan moet je voorstellen, in zo'n tank kan 180.000 kuub vloeibaar aardgas. Mm-hmm. Dat is een behoorlijke capaciteit. Maar nog veel belangrijker is dat ook de capaciteit toeneemt om gas in het gasnet te introduceren in Nederland. Van 16 naar 20 miljard kuub per jaar. Mm-hmm. Ja, en dat is heel belangrijk als we inderdaad het gas in onze bergingen maar mager gevuld hebben. Want dan vertrouwen we nog meer op vloeibaar aardgas.
1: Ja, want het oorspronkelijke vuldoel, dat is verlaagd. Het was uit mijn hoofd 80%, ja. Nu naar 64%.
2: Ja, het was ongeveer 80%. Dat kwam neer op zo'n 11,5 miljard kuub gas. Dat is nu verlaagd naar 64%. Dat is ook het doel wat we wel kunnen halen met de opdracht die EBN namens de staat heeft om de bergingen te vullen. Maar dat is nog steeds de laagste vulgraad van de afgelopen 4 jaar. Mm-hmm. Ja, dat betekent dat we steeds meer afhankelijk worden van de import van vloeibaar aardgas via de terminals. Niet alleen in Rotterdam, die gate-terminal, maar ook in de Eemshaven, ja. Eemsgas. Maar dan is het wel belangrijk dat die beschikbaar zijn en dat we ook dat LNG op de wereldmarkt tegen een redelijke prijs kunnen kopen.
1: Ja.
2: Want ja, de minister zegt iedereen krijgt gas in de winter, maar ze zei er niet bij voor welke prijs.
1: Ik wou zeggen, want hoe zit het nu met de beschikbaarheid en de aanvoer van LNG?
2: Nou, in LNG begint de productiecapaciteit wel weer toe te nemen, met name in Amerika. Natuurlijk is de levering uit Qatar nog steeds geblokkeerd, doordat de straat van Hormuz gesloten blijft. Mm-hmm. Vecht Europa voor de levering van LNG uit Amerika ook met Azië. Omdat zowel Europa als Azië grote importregio's zijn voor vloeibaar aardgas. Ja, en dat betekent dat de prijzen zowel in Azië als in Europa flink aan het stijgen zijn. En dat we voor een heel groot deel, Europa zelfs 60%, afhankelijk zijn van levering van LNG uit één land, namelijk Amerika.
3: Ja, en de Amerikanen die spelen al met het verhaal dat ze de diesel mogelijk willen minder gaan exporteren. Kan het zijn dat ze op een gegeven moment ook gaan cappen op gas? Is dat je verwachting?
2: Dat zou kunnen, hè. Tegenwoordig verbazen we ons
3: er nergens
2: meer over. Bovendien wordt energie altijd ingezet als wapen in de strijd. Ja. Daar dreigen eigenlijk twee zaken. Eén inderdaad, dat Trump zegt van nou, we moeten maar eens wat minder LNG gaan leveren aan Europa en ik ga het richting Azië brengen. Maar het tweede risico, en dat hebben we zelf veroorzaakt, is dat de Europese Commissie heeft aangegeven dat er bij import van LNG ook moet worden voldaan aan de zogenaamde methaanverordening, waarin staat dat de methaanemissie van de vloeibaar aardgas die geïmporteerd wordt in Europa nooit hoger mag zijn dan de methaanuitstoot van gas wat we in Europa zelf produceren.
1: Ai.
2: Ja, en omdat LNG uit Amerika vooral uit schaliegas bestaat, ja, kunnen ze er eigenlijk niet aan voldoen.
1: Okay.
2: Dus dat is onze eigen dreiging. Nu is het wel de commissie besloten om dat een jaartje uit te stellen. Maar die dreiging hangt nog steeds boven de lucht voor de komende jaren.
1: Ja, nou is deze nieuwe terminal natuurlijk wel een extra mogelijkheid om dus veel op te slaan. U zei al hoe groot die tank was. Dat geeft dus ook mogelijkheden, ja, om op een gegeven moment op een hopelijk wat gunstiger moment flink in te kopen. Het moment dat de storm, ja, een klein beetje is gaan liggen of dat er even wat rust in de tent lijkt. En daar ons weer een beetje wat extra zekerheid bij te geven, toch?
2: Ja, het geeft ons wel wat extra mogelijkheden inderdaad om gas op te slaan, zoals we dat ook in de bergingen doen. 180.000 kuub vloeibaar aardgas is heel veel, maar als je het in gasvormig gas vertaalt, komt het neer op ongeveer 100 miljoen kuub gas wat je op kan slaan in één tank. Mm-hmm. Dat is natuurlijk nog steeds relatief klein ten opzichte van wat je in de ondergrond opslaat.
1: Ja.
2: Maar desalniettemin, alles wat je extra aan opslagcapaciteit genereert met vloeibaar aardgas helpt om de leveringszekerheid in Nederland te vergroten.
1: Ja.
2: Dus dat is zeker positief nieuws.
1: Okay, dus dat is mooi. En dat vuldoel, dus 64%, gaan we halen. Klinkt ook goed. En dan is de hamvraag, komen we daarmee lekker warm de winter door?
2: Ja, een tekort aan gas.

0: Gas, dat zal waarschijnlijk niet ontstaan. Maar we moeten het dan toch even over de gasprijs hebben. Want die is nu al opgelopen. En de prijs van LNG neemt de afgelopen tijd ook toe. En omdat we daar in de winter toch in concurrentie zullen zijn met Azië, is de verwachting dat de gasprijs in de winter wel degelijk hoog zal blijven.
1: Ja, bedankt. René Peters, energie-expert bij TNO. Ja. Dat hij daar wat aan kan doen, hè?
2: Dat hij kan er helemaal niks aan doen.
1: Ja.
2: Je hebt nog precies 1 uur en 40 minuten om een cappuccino te drinken. Daarna mag je van de Italianen niet meer aan de cappuccino, maar ga je gewoon aan de koffie. Want het koffieland bij uitstek is natuurlijk Italië. Want de espresso's, de cappuccino's, de macchiato's komen allemaal daar vandaan. Alleen, daar kwamen eigenlijk nooit de koffiebonen vandaan. Die kochten ze namelijk gewoon in op de wereldmarkt. Bijvoorbeeld uit Brazilië, want er was een whole lot of coffee in Brazil. Alleen, daar gaat het door klimaatverandering de laatste tijd niet zo goed. En daar spinnen de Italianen nu garen bij. Want wat blijkt? In Sicilië kun je nu koffie telen en oogsten. En dat gebeurt in de botanische tuin van de Universiteit van Palermo. En dat betekent dus dat de koffie nog een stukje Italiaanser is geworden. We praten erover met Brechtje Debe, koffiespecialist bij de Koffieschool. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, eventjes terug, want we kunnen zeggen van nou, nu lukt het wel in de botanische tuin van de universiteit daar. Maar wat maakt de omstandigheden zo gunstig? Want je moet een bepaalde luchtvochtigheid hebben, een bepaald terroir. En je moet warmte hebben, hè?
3: Ja, inderdaad. Om koffie te kunnen laten groeien, ja, moet je een soort subtropisch klimaat creëren. Mm-hmm. Door de opwarming van de aarde zien we dat de warmtegrens steeds uitbreidt. Mm-hmm. En inmiddels is het dus zo dat het op Sicilië dat daar een klimaat gecreëerd kan worden waar je dus inderdaad koffie kan laten groeien.
2: Ja.
3: Mede ook dankzij het feit dat Sicilië een vulkanisch eiland is. Mm-hmm. Waardoor ook de grond heel erg vruchtbaar is.
2: Ja, nou is dit op hele kleine schaal. Wacht even, want koffie komt uit allerlei delen van de wereld. Maar Zuid-Amerika is een hele grote leverancier, of was een hele grote leverancier. Gaat Sicilië of gaat Italië op den duur zelfvoorzienend zijn? Is natuurlijk de grote vraag.
3: Eerlijk gezegd denk ik niet dat het zo ver zal komen.
2: Okay.
3: Brazilië is nog steeds de grootste koffieproducent ter wereld. Maar eigenlijk alle landen rondom de evenaar waar de koffie vandaan komt, daar komt echt nog steeds het meeste koffie vandaan.
2: Ja.
3: Wat op Sicilië wel gebeurt is natuurlijk dat als je daar koffie kan laten groeien, dat er heel veel, en dat is niet voor niks dat ook bij de universiteit, hoort dat er heel veel experimenten plaatsvinden op het gebied van koffie.
2: Ja.
3: Waardoor wij betere plantjes kunnen kweken die ook in die andere landen weer beter kunnen groeien, waardoor er wel weer meer koffie op de wereld
2: is. Ja, precies, een beetje resistenter worden. Want wat zijn de nieuwe koffielanden dan?
3: Wat je dus nu ziet is eigenlijk, je ziet zelfs ook in Zuid-Spanje wordt er al geëxperimenteerd. Mm. In het zuiden van Noord-Amerika, in het zuiden van China. Overal waar een beetje die grens opgerekt wordt van de koffie, zou ik zeggen, van de warmte, daar zie je dat er ook weer koffie gaat groeien.
2: Ja.
3: Waar ook heel veel geïnvesteerd wordt is in de Emiraten, in het zuidelijke deel van de Emiraten. Mm. Je ziet wel dat er rek is, maar het is nog steeds op hele kleine schaal.
1: En is het dan een beetje, hè, waar je dan de goede wijnen allemaal vandaan haalt. Heb je hier dan ook de goede koffie of de slechte koffie?
3: Nog steeds de beste koffies komen nog steeds echt uit de landen die dicht liggen bij de evenaar. En vooral dan Ethiopië en bij Brazilië, et cetera. Daar komen nog steeds echt wel de beste koffies vandaan. Mm. Omdat daar het klimaat gewoon het meest past bij het plantje.
1: Ja.
3: Wat je ziet, we kunnen, dat er weinig geproduceerd wordt, wordt het ook schaars van. En daar worden dingen vaak ook duur van.
2: Ja.
3: Maar het is wel mooi dat het nu mogelijk is.
1: Moet wel te drinken zijn, hè? Dus weten we iets over de smaak van die Italiaanse?
3: Nee, ik heb begrepen. Ik heb het eerlijk gezegd zelf nog niet mogen proberen. Maar ik heb begrepen dat het wel de Arabica-bonen zijn die ze daar aan het kweken zijn. En dat zijn wel de lekkerste.
2: Ja.
3: Dus het is niet de Robusta, maar de Robusta is over het algemeen de meest bittere, die wij minder lekker vinden. Mm-hmm. En de Arabica-bonen vinden wij vaak wel het lekkerst. En daar zijn ze wel mee bezig.
2: Kijk, dat is wel fijn. En straks ga je dus inderdaad in Italië, maar waarschijnlijk op hele specifieke plekken alleen.
1: Bij de universiteit, in de koffieautomaat.
2: Ja, tuurlijk, ja.
3: Oh. Op Sicilië.
1: Ja, op Sicilië, ja. Oh, daar zou ik echt jaloers op zijn. Als je dan op de werkvloer, gewoon van de universiteit, uit die brakke automaten, maar dan de echte Arabica koffie hebt. Lekker.
3: Ja, dat zou heel mooi zijn.
2: Ja, dankjewel. Brechtje Debe is koffiespecialist bij de Koffieschool. En de inflatie in ons land is in september uitgekomen op 3,4%. Dat is een tiende hoger dan in de maand daarvoor, de maand augustus dus. Hoe doen we dat nou in vergelijking met de landen om ons heen? gaan we zo horen van BNR's huiseconoom Han de Jong.
4: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
5: De Nostradamus van Kaag, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
4: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
6: Nederland.
4: Ja. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
7: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
4: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
10: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
8: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken? Maar wil je zeker weten dat jouw plan antwoord geeft op alles dat er speelt binnen en buiten jullie organisatie? Maak dan nu een winnend jaarplan. Samen met jouw team, je Scale-up coach en onze krachtige AI-tools. Kijk op scaleupcompany.com.
17: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
18: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartsheer.com.
19: BNR Verkeer.
20: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Het is niet heel erg druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heb je wel 5 minuten vertraging bij Hoogmade. Een kwartier op de N223 hoek van Holland-Delft bij de A4 door werkzaamheden op de N211. 3 kilometer file. Dan heb je het wel gehad eigenlijk. De flitsers nog. De A28 Zwolle Assen bij hectometerpaal 153.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. 2 dodelijke ongelukken vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder. Op beelden is te zien dat een auto op een boom is gebotst. De regionale omroep schrijft dat het misging bij een inhaalmanoeuvre. In Oldenzaal in Overijssel werd een fietser doodgereden door een auto. De politie onderzoekt de ongelukken. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 400 scholen dicht na de aanhoudende onderwijsprotesten. Daardoor zijn gebouwen beschadigd, soms werd ook personeel aangevallen. Scholieren en studenten mogen niet in de buurt van de gesloten panden komen. De acties in Frankrijk zijn een protest tegen onder meer de slechte kwaliteit van het onderwijs. In veel amateursporten mogen trans- of non-binaire mensen niet meedoen of pas na een medische keuring. Dat heeft Pointer uitgezocht. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich zorgen en stapte mee naar sportminister Hermans. Het transgendernetwerk noemt het ouderwets dat er voorwaarden zijn voor sportende transmensen. President Trump is bang dat hij in staat van beschuldiging wordt gesteld als de Democraten de tussentijdse verkiezingen winnen. Ze bereiden onderzoeken voor naar hem en zijn familie. Toch begon hij gisteren aan een campagnemarathon om de krappe republikeinse meerderheden in het congres te behouden. En Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Bahrein. Hij was 0,4 van een seconde sneller dan George Russell. De tweede training is straks om 10:00. De race van Bahrein is uitgeweken naar Maleisië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. De laatste mist trekt op en dan komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Inflatie is in ons land in september uitgekomen op 3,4%. Dat is een tiende hoger dan in de maand augustus jaar op jaar. Heeft het CBS bekendgemaakt. We hebben wat meer te horen gekregen in die snelle raming wat we zo bespreken met huiseconoom Han de Jong.
6: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
9: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
19: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
23: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
24: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
23: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: 9:55 is het. We hebben lekker veel tijd voor het laatste half uurtje van deze ochtendspits. Mm-hmm. Betekent ook dat we straks uiteraard naar een schaal van hebben gaan.
1: Met ja, Stijn komt dan met iets onder zijn arm binnen, ja, wat nou, hij dan hier gaat inprikken.
2: Een van de 1500 dozen die hij bij zich heeft. We gaan straks vertellen wat het allemaal is. Maar wat gaan we nog meer doen?
1: Nou, we gaan het even hebben over de innovatiekracht van Nederland. Want ASML geeft echt wel flink geld uit aan R&D, Research and Development. Bijna 17% van de totale Nederlandse uitgaven komt van ASML. Ja, dat is eigenlijk gewoon belachelijk, want daarmee leun je heel erg sterk op één bedrijf. Dus dat gaan we zo meteen even bespreken. En dus het laatste technieuws inderdaad van Stijn, met zijn geheime 1500 dozen.
2: Ja, precies. Wat erin zit, hoor je straks. Het CBS maakt de snelle raming van de inflatie in september vanmorgen bekend om 6:30. Nou, die is uitgekomen op 3,4% en daarmee een tiende hoger dan de 3,3 van augustus. En dat betekent dat het voor het eerst in 10 jaar tijd zo is dat er van september op augustus sprake is van een stijging. Maar, zegt huiseconoom Han de Jong, daar moet je er niet over inzitten, dat valt best mee.
26: Bij ons is de inflatie in 10e opgelopen. Eerder deze week kwamen er ook al cijfers in landen om ons heen. Spanje, België, Frankrijk, Italië en Duitsland. En daar varieerde de stijging van 0,3 in Duitsland naar 0,9 in Italië. Ja. Dus dan zitten wij er met onze 0,1 zitten wij er toch echt een heel stuk onder. En ook als je naar het absolute niveau kijkt, moet ik eerlijk zeggen, ja, ben ik toch ook niet ontevreden. Nee. We hebben natuurlijk een hele poos gehad dat onze inflatie er eigenlijk vrij ruim boven het gemiddelde van de eurozone lag. Ja. En ook boven de landen die ik net noemde. En nu zitten we, nou, we zitten ongeveer gelijk aan Duitsland, we zitten een paar tienden boven Frankrijk, maar we zitten een heel stuk onder Italië, België en Spanje. Mm. In Spanje bijvoorbeeld, daar is de inflatie 4,9.
2: Zo.
26: En dan ben ik toch wel blij met onze 3,4.
2: Nou, dat wou ik zeggen. Toch als we kijken, die stijging is een stijging. Wat is er verantwoordelijk? Ik dacht meteen, motorbrandstoffen.
26: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja. En we hadden een uur geleden Petrijn van Mulligen van het CBS. Die zei daar sorry, die zei daar wat interessants over. Want de component energie draagt wel een tiende bij aan de stijging van de inflatie. Maar wat hij erover zei was dat dat niet zozeer in motorbrandstoffen zit, maar juist in de prijzen van gas en elektriciteit.
0: Ja.
26: En het interessante is voor mij althans is dat die cijfers zijn nog helemaal niet gepubliceerd. Daar kun je dat wel. Kijk, als je elke dag langs de pomp rijdt, kun je het natuurlijk een beetje bijhouden. En dan had je kunnen concluderen dat die motorbrandstoffen in september zijn wel iets duurder geworden dan in augustus, maar niet zo heel gek veel. Maar geef toch toch wel een beetje een inkijkje die cijfers zelf niet geven. In ieder geval die energie dus een tiende de inflatie omhoog geduwd. En naast de energie is ook de prijsstijging van diensten iets opgelopen.
0: Ja.
26: Diensten, dat is een hele heterogene groep. Dus zonder inzicht in de details kunnen we daar niet zoveel over zeggen. Maar het weegt wel zwaar, is de helft van de inflatiemand. En je kunt gewoon zien in de cijfers dat ook een tiende de inflatie heeft verhoogd.
0: Ja. Eén ander ding, heb ik ook besproken met Petrijn. We zien dat voedingsmiddelen, hè, ons eten uit de supermarkt, dat is goedkoper geworden. Althans minder inflator geweest.
26: Ja, nee, het is goedkoper geworden. In ieder geval goedkoper geworden dan een jaar geleden. Precies. De prijzen voor voedingsmiddelen die waren 1,2% lager dan een jaar geleden.
0: Mm-hmm.
26: En in augustus was er ook een daling, maar die was maar 0,5%. Dus dat verschil tussen min 0,5 en min 1,2, dat duwt ons totale inflatiecijfer een tiende naar beneden.
0: Ja.
26: En dan denk je misschien van, goh, hoe kan dat nou? Want toen de energieprijzen begonnen te stijgen na het uitbreken van de Iran-oorlog, toen werd er direct gezegd, de voedingsprijzen gaan volgen.
0: Precies, ja.
26: Ja. En toen kregen we ook nog de hitte in de zomer. Nou, dat is meestal ook niet zo goed voor de voedingsprijzen.
0: Mm-hmm.
26: Ik moet je eerlijk zeggen dat al die verhalen hebben mij toch wel wat verbaasd. Want natuurlijk is het zo dat de energieprijzen hebben invloed op de voedingsprijzen. Maar daar zit een enorme vertraging tussen.
0: Mm.
26: Voordat die stijging van de energieprijzen helemaal in de voedingsprijzen tot uitdrukking komt, dat duurt vaak wel meer dan een half jaar. Ik zou zeggen, dat effect moet waarschijnlijk nog komen. Het zou mij eigenlijk verbazen als die prijzen voor voedingsmiddelen de komende maanden niet gaan stijgen en daarmee niet zouden bijdragen aan de inflatie. Dus ik vrees dat dat nog moet komen.
0: Zij BNR's huiseconoom Han de Jong.
1: Goedemorgen.
21: BNR, dit is de ochtendspits.
1: Nederland leunt behoorlijk zwaar op ASML als je het hebt over innovatie. Want de chipmachinemaker die is verantwoordelijk voor bijna 17% van de totale Nederlandse uitgaven aan research and development, R&D. Blijkt allemaal uit cijfers die ESB, het economenvakblad, vandaag publiceert. En dat zou je kunnen denken, fijn hè, dat we ASML hebben, techkampioen. Maar dat zorgt natuurlijk ook voor risico's, want leun je dan niet heel erg veel op één bedrijf. Kijk naar Novo Nordisk in Denemarken. Volgens Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, is meer investeren in R&D juist heel belangrijk.
3: Het probleem in Nederland is niet dat ASML te veel in R&D investeert, maar dat er weinig andere bedrijven dat op vergelijkbare schaal doen.
1: Mm-hmm.
3: Dus als je kijkt naar investeringen in R&D, u zei al terecht, 17% van de R&D-uitgaven komen van R&D. Nou, tel ik daar nog eens een keer NXP, Philips, DSM en ASM International bovenop.
1: Mm-hmm.
3: Dan kom ik zo'n beetje haast op meer dan 25%. Eigenlijk is de boodschap dat Nederlandse bedrijven meer in R&D moeten investeren.
1: Ja, dat is een duidelijke boodschap natuurlijk.
3: Maar u hebt een punt. Het maakt het wel kwetsbaar. Want ten eerste, kijk, als ASML bijvoorbeeld, gelukkig is dat niet gebeurd met het Beethoven-project, maar stel dan dat ASML de hoofdzetel zou verplaatsen. R&D is trouwens wel erg sticky, noemen we dat. Dus dat ga je niet zo snel verplaatsen, omdat het in een heel sterk ecosysteem zit in Veldhoven, Eindhoven. Maar stel dat dat gebeurt, dan zou dat grote consequenties hebben voor onze kenniseconomie.
1: Ja.
3: En er komt nog bovenop dat heel veel R&D-intensieve bedrijven. Naast ASML is dat ook NXP, maar is er bijvoorbeeld ook ASM. Mm. Die zitten in de chipindustrie. En dat is een geweldig groeiende industrie, dat is heel mooi. Maar het is ook een heel cyclische industrie. Dus ja, dat maakt onze kenniseconomie wel zeer kwetsbaar.
1: Ja, precies. We hebben natuurlijk, wat u ook al zei, hè, nog een aantal andere grote investeerders, zoals Philips, maar ook een Johnson & Johnson, een Unilever, en KPN, die zitten dan in een ander hoekje. Maar eigenlijk hebben die dus bij elkaar een heel klein stukje van die R&D-taart. Hè? Die investeren toch wel heel weinig als je dat vergelijkt met ASML. Waarom zijn die verschillen zo groot?
3: Ja, dat is een terechte vraag. Sterker nog, als je kijkt naar een investering in R&D als percentage van het BBP, dan ligt dat in Nederland op 2,36. En nou ja, laat ik even het buurland België nemen. Daar ligt het op 3,36. En Zweden, Finland, Duitsland, allemaal boven de 3%. Dus Nederland haalt die doelstelling ook niet van 3%. Dan zou je kunnen zeggen, nou, misschien moet de overheid dat meer stimuleren. Ja, dat moet ook. Hè. Er zijn ook plannen voor, Nederlandse Investeringsbank, NADI. Maar alleen de overheid investeert best wel veel in innovatie. Dus als je kijkt naar overheidsbijdragen, dan zitten we daar bij de top 3 in Europa. Hè. Gemiddeld €543 per inwoner.
1: Okay.
3: Het probleem zit hem wel een beetje meer bij de bedrijven, dat ja, die niet zo R&D-intensief zijn. En ja, de reden waarom ze relatief minder investeren in R&D in vergelijking tot die innovatiekoplopers, ja, dat heeft alles te maken ook met de onzekerheid waar we in zitten, de geopolitieke spanningen. Dus heel veel bedrijven denken van, nou, laten we maar voor de korte termijn gaan. Ja, R&D-investeringen, ja, dat is meer voor de lange termijn. Maar voor onze welvaart en economie wel heel erg belangrijk.
0: Ja, als je nou even kijkt naar die positie, want dat is belangrijk, die ASML heeft, maar NXP, eigenlijk allemaal voormalige Philips-dochters. Hè, dat hele grote Philips Natlab, wat ooit in Eindhoven stond. Dat is eigenlijk een beetje de zaaigrond geweest voor dit succes. Nu hebben we ASML. Je zou ook kunnen betogen van al die bedrijfjes die om ASML heen zitten, die hebben een positieve spin-off bij deze techkampioen. Maar die kunnen op den duur ook techkampioen worden. Nou komt Wenning vorig jaar met zijn rapport. Bovendien de oude baas van ASML. Die zegt, we moeten investeren in innovatie om ons uit de brand te helpen. Dan zou je zeggen, doet de overheid genoeg om die bedrijven die in het omveld zitten van Veldhoven, dus om ASML heen, voldoende om daar nieuwe techkampioenen voor te creëren?
3: Nou, het werkt aan twee kanten. Aan de ene kant profiteren die bedrijven van het ecosysteem van ASML natuurlijk van die grote R&D-investeringen van de ASML. Hè, noemen we spillover effecten. Ja. Kijk, de overheid heeft uiteindelijk wel haar lessen geleerd door de dreiging van ASML om Nederland om niet te groeien in Nederland. Ja. Het Beethoven-project. Daar profiteren heel veel bedrijven van. Dus niet alleen ASML en NXP, maar alle bedrijven daar, zeg maar, in de chipindustrie. En dan gaat het met name om faciliteiten voor kenniswerkers, mobiliteit, goede verbindingen, et cetera. Ja. Het vestingsklimaat, dat is heel erg belangrijk natuurlijk, ook om dit soort R&D-intensieve bedrijven te behouden, maar ook aan te trekken. Ja. En de les is denk ik dat wij echt moeten kijken, hoe zorgen we nou dat we in Nederland een kenniseconomie hebben, maar ook dat we niet afhankelijk zijn van een paar bedrijven, maar dat we veel meer bedrijven hebben die heel veel investeren in R&D, zodat we boven die doelstelling komen van 3% van het BBP.
0: En dat zei Henk Volmeda, hoogleraar strategisch management en innovatie. Brengt ons bij Erwin de Hart van de ABB. Hoe staat het erbij op dit moment, Erwin?
4: Er staat er goed bij. Eigenlijk geen files, behalve dan op de N223 Hoek van Holland richting Delft. Bij de A4, 3 kilometer door de werkzaamheden op de N211. Die is tot maandag dicht. Heb je nu een kwartier vertraging. Denk dat de eerste files van de avondspits, die ontstaan al vroeg na het middaguur, dat is eigenlijk altijd zo op vrijdag, zal nu niet anders zijn. De combinatie van recreatieverkeer en woon-werkverkeer, die zorgt dat het wat drukker wordt dan. En de meeste files staan
20: staan dan in het midden van het land, denk ik. De militaire in Boekelo, die trekt ook weer redelijk wat verkeer. Dus daar kan ook een file ontstaan. En ja, dan gaan we het weekend in. Er wordt nu geflitst nog langs de A15 Gorkum-Rotterdam bij hectometerpaal 92,5.
5: Luister vandaag.
7: De ontwikkelingen omtrent box 3.
5: Begrijp morgen.
8: Box 3.
10: Zowel in box 3 als in box 2.
11: Box 3. Het hele box 3 dossier.
12: Box 3.
13: Box 3.
27: BNR.
28: Box 3.
29: Blijf scherp.
0: Ja, om 10 uur weer. Tijd voor de Big Five. Deze week over crypto met Diana Matroos. Ja, die gaat vandaag verder over dat onderwerp. Met wie en wat?
1: Ja, als we denken over crypto, dan was natuurlijk ooit die belofte dat je er schathemeltje rijk van kon worden. Nou ja, wat is er over van die belofte? Wat moet je vandaag de dag wel of niet met crypto als het om beleggen gaat? Nou, daarom is het heel mooi dat ik vandaag ga spreken met Lucas Wensing, de CEO van crypto-dienstverlening Amdax. Draait onder andere daar om beleggen en vermogensbeheer voor de grote vermogende klanten. Dus alle reden om zo meteen te luisteren.
0: Vanaf 10 uur naar de Big Five. Diana Matroos, dankjewel.
1: Nou, dan hebben we nog een update over minister Van Weel, die toch nog maar eens een keertje herhaalt dat het stopzetten van de EU-gelden aan Sierra Leone toch echt alles te maken heeft met het feit dat het land Bolios, de drugscrimineel, niet wil uitleveren aan Nederland.
0: Hij heeft nog even zijn eigen vlek.
1: Nou, hij is toch wel even olie op het vuur aan het gooien. Want ja, de Europese Commissie heeft bij monden van de Eurocommissaris Brunner gezegd van, ja, dat heeft niks met Bolios te maken. Het heeft te maken met technische redenen. Er zijn een aantal formulieren door Sierra Leone niet goed ingevuld en daarom krijgen ze nu even geen honderden miljoenen aan Europees geld. Tientallen miljoenen. En Van Wil heeft gezegd van, nee, maar het is echt omdat ze Bolios niet willen uitleveren. Bolios, een drugscrimineel uit Breda, die moet hier nog heel lang zitten, zowel in Nederland als in België. Nederland wil hem graag uitgeleverd hebben, maar dat mag niet van Sierra Leone. Waarom niet, denk je dan? Nou, toevallig heeft Bolios een kind met de dochter van de president. Dus dan krijg je dat soort dingen. Daarom is er nu een beetje een fitty tussen Brussel en Sierra Leone. Ja. Maar de Europese Commissie is dus niet blij met Van Wil. Nee. Dat hij maar volhoudt dat het daarmee te maken heeft.
0: Ja, ze hebben wel gezegd van, weet je, in het algemeen zijn er natuurlijk landen die herbergen criminelen. Bijvoorbeeld drugscriminelen, dat is niet goed.
1: Nee.
0: Nou, daar zou je inderdaad wel iets tegen kunnen doen. Nou, dat is een impliciete en een hele mooie diplomatieke manier om te zeggen van, nou, meneer Van Wil had gelijk, alleen had het niet zo moeten zeggen. Maar dan moet je niet daarna nog een keer zeggen, nee, maar ik had gelijk. Niet zo handig.
30: Tech update.
0: En dat is wel zo handig, want Stijn Groosens die zit bij ons in de studio.
31: Hallo.
0: En die heeft ook een koptelefoon op, maar die is dan wel gewoon weer wit.
31: Ja,
0: zonder snoertje. En je hebt overal elektronica van de firma Sonos neergezet.
31: Hele surround systeem neergezet, inderdaad. Dus laten we maar meteen naar
32: de schaal van hebben.
0: Ja, want we hebben heel wat te bespreken. Want je hebt alle dozen uit je huis leeggekieperd.
1: Zoveel is het ook niet, hè?
31: Het voelde als een halve verhuizing, maar het viel allemaal mee. Want het is toch tegenwoordig steeds meer draadloos en niet zo groot meer, dus dat scheelt.
0: Zeg, nou ken ik Sonos van jaren geleden. Ik heb het al, ik denk, 15 of 16 jaar thuis. De grote Sonos-bakker die in het lichtnet
31: pluchtte.
0: En dan heb je een speciaal doosje, dat staat dan ergens keurig netjes in de
31: Dat hoeft dan niet meer net. Tegenwoordig, Bas.
0: Nee, I know.
31: Nee, precies.
0: Maar ik heb dat nog via een aparte bridge. Die dan praat via de router met de bridge naar de andere Sonos speakers.
1: En het werkt
0: speakers.
1: Nog steeds.
0: En het werkt nog steeds. Alleen ik moet niet de software op mijn telefoon updaten. Nee, want dan kan ik het allemaal weggooien.
31: Ja, nou, de afgelopen 2 jaar werkt het allemaal wat minder goed bij Sonos. Ze hebben niet zo'n hele goede periode achter de rug. In 2024 kwamen ze met een app-update.
0: Ja.
31: En die heeft een heleboel Sonos-gebruikers tegen het verkeerde been geschopt. Iedereen was boos, want er misten functies die er voorheen wel waren. Er waren heel veel bugs. Die app werkte gewoon niet goed. Waardoor, je hebt duizenden euro's aan je Sonos-systeem uitgeven. En ineens werkt het gewoon allemaal niet zo goed. Nou, afgelopen 2 jaar is het bedrijf wat stiller geweest. Hebben wat minder bombari gemaakt rond de producten. Maar nu durfden ze dus de aandacht weer te pakken. Ze hebben 2 nieuwe producten uitgebracht. Ik heb er eentje op mijn hoofd. Er staat er eentje hier zo voor je neus.
0: Ja.
31: Een koptelefoon, namelijk de Ace Ultra. En de soundbar, de Beam Ultra. En dan hoor je eigenlijk allebei. Dit zijn opvolgers van modellen die ze al hadden. Want ze Beam en de Ace zijn bekende merken uit het Sonos-systeem. Ze zijn eigenlijk verbeteringen dus op wat ze al hadden. Kom er zo op wat die allemaal doen. Even nog wat relevanter is misschien nog wel, is de software die ze nu ook geüpdate hebben.
0: Ja.
31: Ze hebben het omgedoopt tot Sonos 27. Doet mij denken aan iOS 27 van Apple. En daar zitten een aantal opvallende nieuwigheden in. Daar kom ik zo op. Even kort over wat de allemaal nieuw is aan die producten. Mm-hmm. De soundbar hier voor je, de Beam Ultra. Wat nieuwer uiterlijk gekregen. Mijn vriendin vond hem een beetje lijken op de bodem van een soort aardbeienslof. Hij is wel wit, maar hij heeft een beetje aan de buitenkant een soort randje.
0: Grote aardbeienslof.
31: Ja, ja, precies. Was hij maar zo groot. En hij ondersteunt 7.1.2 Adobe Atmos geluid. Mm-hmm. Hij is opvallend klein voor wat voor geluid er echt uitkomt. Ja. Kost €700.
0: Zo, ja,
31: dan de Ace Ultra die ik op mijn hoofd heb. De koptelefoon is ook de opvolger van de Ace. Die heb ik hier toevallig ook nog liggen. In een soort verstoffig dingetje. Ze lijken echt identiek, dus ja, daar is het niet aan veranderd. Maar het geluid dat uitkomt echt veel beter. Ik was toen al wel te spreken erover, maar ze zijn heel snel ingehaald door de concurrentie. Nou, hier zit dan wel langere batterijduur op. De geluid is dus beter. Noise cancelling is fijn. Kan echt mee voor €450 met de concurrentie in dezelfde prijsklasse. Er zitten ook 4 leuke kleurtjes bij. Wit vind jij wat minder leuk zo te horen.
0: Ja.
1: Maar mooi.
31: We moeten naar het belangrijkste
1: maar
31: deel.
1: Maar ik wil hem horen, ja.
31: Ja, je wil hem horen natuurlijk. Ja, kom op. En dat gaat ook over de software.
0: Eerst de Beam Ultra.
31: Zal ik hem gewoon even aanzetten?
0: Ja, ik hoop dat het lukt met de software.
31: Ja, ik hoop het ook met het internet. Want het internet is hier nooit niet zo heel goed.
1: Geeft internet maar de schuld. Nee, okay,
31: jij
1: moet meestal
31: Dua Lipa horen,
1: jij
31: toch?
1: Start gewoon iets op je telefoon.
31: Oh, nou, dan kan ik leuks gewoon even aan wat ik heb aanstaan.
1: Op Spotify? Heb je het nu aan?
31: Ja, even kijken of hij het doet. Ik hoop het wel.
1: Helaas. Oh, wacht. Je moet hem wel aanzetten. Kan je erbij?
31: We gaan even wachten tot het internet ook werkt hier. Ik ga ondertussen even vertellen wat er dan, want ik denk dat hij het zo wel gaat doen. Wat er dan nieuw is in de software. Want het is dus Sonos 27.
0: Mm-hmm.
31: En Sonos 27 brengt een aantal interessante dingen met zich mee. Zo moet het hele systeem geïntegreerd worden met elkaar. Dus de apparaten, de Sonos apparatuur, weet van elkaar waar ze in de ruimte staan.
0: Ja, precies.
31: Dat doen ze met een soort hele kleine geluidsgolfjes. Waardoor ze ook weten ten opzichte waarvan ze zijn. Dus ik heb hier nog 2 andere speakers. Die zijn wat ouder.
0: Mm-hmm.
31: En die vormen dus automatisch een surround geluidssysteem. Ja. En als je ze verplaatst, dan passen ze hun geluid dus daar ook op aan.
0: Verder ik vind het briljant klinken.
31: Ja, verder heb ik
1: maar
31: dus...
1: Dat wil ik horen.
31: Ja, even kijken.
0: Voorlopig is het een heel stil systeem.
31: Nou, in ieder geval even iets op mijn koptelefoon kijken of dat het wel doet. Ik heb het net hiernaast wel allemaal werkende gekregen, dus dat scheelt. Maar het internet is hier helaas gewoon niet zo heel goed. Wat leuk is als ik dus geluid op mijn koptelefoon heb draag, kan ik met 1 druk op de knop...
0: Kan ik het naar de soundbar
31: toe krijgen. Ja. Tegelijkertijd, als ik dus soundbar geluid heb met de tv, kan ik dat met 1 druk op de knop naar mijn hoofdtelefoon krijgen. Dat werkt heel goed als het werkt. En dan is het heel leuk. Maar het werkt heel vaak ook niet.
0: Dus, er zitten nog steeds bugs in de software 27.
1: Ja, maar is het allemaal afhankelijk van internet dat het dan niet goed werkt?
31: Ja, als het internet het niet goed doet, dan heb je gewoon een beetje pech. Maar het probleem hier is natuurlijk dat we in een soort kubus van de studio zitten, waarbij het internetbereik gewoon niet zo goed is. Ik ga even kijken of de app gewoon opnieuw opstarten. Misschien dat werkt.
0: Hey, maar eventjes, zonder dat we gaan het niet horen. En daarbij, je hoort het waarschijnlijk ook niet zo heel goed over je autospeakertjes. Maar wat vind jij van het geluid? Want jij hebt het thuis staan. Ja. Is dit nou echt een hele mooie soundbar? Ik vind hem inderdaad voor een aardbeienslof niet al te groot.
31: Nee, het is echt.
0: Het klinkt goed.
31: Ja, voor het geluid, wat je verwacht van zo'n klein apparaatje, er komt echt goed geluid. En
0: maar zit er ook laag in? Want het is altijd het verhaal. Ja. We hadden vroeger had je zo'n boombox ernaast. Dat is niet meer nodig, zeggen ze tegenwoordig. Zit er laag in ook? Haal je echt gewoon...
31: Dat is dus wel nog nodig tegenwoordig. Want kijk, er komt wel veel betere bas uit.
0: Ja.
31: Maar op het moment dat je hier een soundbar of een subwoofer aankoppelt, is het geluid echt voller, intenser. Maar het is gewoon bijzonder knap dat je dat surround geluid, Dolby Atmos, dat je dat gewoon uit zo'n klein apparaatje kan krijgen. Er zitten 9 speakers in verwerkt, die naar boven, naar de zijkant allemaal toebrengen. Ja. Dat je die 2 speakers er los bij nog kan kopen en eigenlijk vrij snel gewoon een heel surround geluidssysteem hebt in je kleine woonkamer. Maar in mijn geval. Ja. Dat is echt opvallend.
1: Om 9:30 heb je het hier heel even laten horen in de reclame.
31: Ja, dat
1: klopt.
31: Jullie hebben het even gehoord.
1: Hebben het even gehoord. Het was oprecht heel mooi.
0: En weet je wat ik alleen nog mis? Waar is de AI?
31: Nou, die is er, Bas.
0: Mooi bruggetje dit. Natuurlijk,
31: dit vind ik het leukste onderdeel ervan. Ze hebben namelijk ook 2 andere dingen geïntroduceerd. Het heet Sonos 27 MCP. Nou, weten jullie niet wat dat betekent.
0: Nee.
31: Maar dat betekent eigenlijk dat je hem kan integreren in ChatGPT en Claude. Dus ik heb letterlijk in Claude nu een plugin geïnstalleerd.
0: Ja.
31: Waardoor ik aan ChatGPT kan vragen... speel op de soundbar...
0: Even mijn
31: Dua Lipa, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies.
31: En dan dan duurt het misschien 2 seconden, 3 seconden... en dan gaat ineens je soundbar aan. Dat vond ik erg leuk toen ik zat achter mijn computertje. Ik
0: denk
31: dat
0: kan in, even en ineens
31: ging in de woonkamer ging dat geluid mooi aan. Maar ze gaan het verder uitbreiden de komende tijd. Want ze gaan een hele AI-assistent erop integreren... ergens eind dit jaar, waarmee je dan zo kan praten... die als een vriend moet klinken... waar muziek op basis van de sfeer kan uitzetten. Ja. Nou, dat vind ik allemaal niet zo useful. Wat ik wel useful vind, is volgend jaar komen ze met... zeggen ze, custom AI agents. Dat je je eigen AI agent kan bouwen... en aan je Sonos apparaat kan koppelen... waarmee je dus Siri of Alexa kan vervangen. Die kan dingen voor je doen. Eén probleem hier, het is een belofte... Het is nog geen realiteit. Dus ik kan niet zeggen of het werkt. En als ik zo hoor wat er nu allemaal tot nu toe werkt... dan ben ik bang dat het misschien niet altijd even goed gaat werken.
0: De conclusie.
31: Ja, voor de hardware kun je hem kopen. Ik wou dat ik je wat even geluid had laten kunnen horen.
0: Jammer, kan gebeuren.
31: Het geluid is goed, zoals je dat ook gewend bent van Sonos. De nieuwe speakers voelen wel een beetje als veel van hetzelfde. Ze zien er bijna hetzelfde uit op de telefoon. Ze klinken beter, maar het is niet nieuwe technologie. Ja. De rebranding van Sonos 27 is leuk bedacht... Maar ik had misschien wel wat meer werkende vernieuwing verwacht. Ze hadden misschien een halfjaartje langer kunnen doorwerken. En dan hadden ze alles in één keer kunnen lanceren. Dan had het misschien als beter gevoeld. En bovendien, overal heb je die Sonos-app voor nodig. Ik wil gewoon dat het met AirPlay of Bluetooth gewoon ook allemaal werkt.
0: Ja, precies.
31: Dat is helaas niet zo. Dus ja, moet je hem kopen voor het geluid? Ja. Is hij prima? Moet je hem kopen voor de software? Nee. Dus ik zeg...
6: prima om te hebben.
0: Wat kost het centje wat hier staat en wat je op je kop hebt? Alles bij elkaar?
31: Ik denk 450, 700, nog een keer. Nou, ik denk wel boven de €1.500.
0: Hallo, dankjewel.
1: En dan is het prima om te hebben?
31: Ja, voor dat geluid. Nou, voor dat geld prima. Moet het wel werken natuurlijk. Dus eigenlijk zeggen we nu niet prima om te hebben.
1: Het is echt duur om te hebben.
0: Dankjewel, Stijn Rozens.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Tot zover de ochtendspits voor vandaag. Zometeen om 10 uur tijd voor BNR's Big Five van de crypto met Diana Matroos. En die spreekt met Lucas Wensing, CEO en oprichter van Abdax. Dat is een bewaren vermogensbeheerplatform voor cryptocurrency. En wij zijn er gewoon aanstaande maandag weer. Dank Nina zeer voor deze inspanning. Ben je er maandag?
1: Ja, zeker.
0: Dat dacht ik ook.
1: Fijn weekend.
0: Fijn weekend.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
12: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
12: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
9: I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
14: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
15: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op ePassie.nl. ePassie. Wellbeing that works.
14: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
16: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
16: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
19: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
18: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
2: Thomas van Zijl.
3: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over Omoda dat naar België uitbreidt en een gesprek met Maaike Berger, kersvers managing director van data-uitwisselaar SureSync. Ik vraag haar of ondernemers klaar zijn voor alle aankomende Europese regelgeving. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Nu in de BNR-app.
1: Katwijk geeft groen licht voor een miljardenfabriek van Eli Lilly. Luchtaanval op Kiev, er is een belangrijke brug geraakt. En extra dieselvoorraden vrijmaken, dat drukt de prijs nauwelijks. Dit en meer vind je nu allemaal in de BNR-app.
0: En wij gaan nog even naar de ABB. Waar zit onze grote vriend Erwin Hart?
20: Ja.
0: En die kan hopelijk meedelen dat we overal gewoon kunnen doorrijden, Erwin.
20: Dat doe ik zeker. Kijk. We zijn filevrij. Ik moet wel even afsluiten. Dat is traditie met een flitser. De A32 Leeuwarden Heerenveen. Hectometerpaal 61,6.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zelhem is een motorrijder doodgereden door een auto. De bestuurder wilde volgens de regionale omroep inhalen en zag de motor die van de andere kant kwam niet. Na de klap belandde de auto tegen een boom. Het ging ook mis in Oldenzaal in Overijssel. Daar kwam een fietser om die door een auto werd aangereden. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe dag met protesten rond scholen. Er zijn er 400 dicht. Franse media schrijven dat de politie in Marseille optreedt tegen een groep demonstranten. In Lyon hebben die een weg geblokkeerd. De minister van Onderwijs praat vandaag met onder meer vakbonden over de kwaliteit van de lessen op Franse scholen. Een vader en moeder uit de Amerikaanse stad Detroit hangt een celstraf boven het hoofd omdat hun zoontje van 3 op de kinderopvang opeens een geladen pistool uit zijn rugzak haalde. Hij gaf het door aan andere kinderen, maar de leiding greep snel in en het liep goed af. De ouders zeiden tegen de rechter dat hen niks te verwijten valt. Koning Willem-Alexander ontvangt straks in Leiden de resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar de rol van het Koningshuis in de koloniale geschiedenis van Nederland. De koning gaf een paar jaar geleden zelf opdracht tot het onderzoek. De hoofdonderzoeker zei tegen de NOS dat hij alle vrijheid kreeg van de koning. En de eerste aflevering van De Slimste Mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft 1 miljoen kijkers getrokken. Presentator Herman van der Zand vertelde dat het team haar ongelooflijk gaat missen. Het programma stond tegenover de wedstrijd van het Nederlands elftal. Vorige week was dat ook zo en keken er veel minder mensen naar De Slimste. En dan het weer van Weer Online. De mist. En dat was het ANP-nieuws.
23: Wat moet je als normale sterveling, zoals ik, vandaag de dag met crypto er wel in beleggen? Of toch maar er ver vandaan blijven?
24: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
25: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
24: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
26: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
27: VVD-minister Thierry Aartsen is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Natasha Gibbs, Milou Brandt en Ron Keller aan. We zenden uit vanuit Orchid House in Amsterdam. Tot zo!
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy!
33: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
34: In de BNR-app
33: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
34: Download de BNR-app en blijf scherp.
33: BNR Nieuwsradio. The Big Five. The
2: Diana Matroos.
23: Crypto, het was natuurlijk ooit de belofte, wie op tijd instapte kon zomaar schathemeltje rijk worden. Intussen is de grootste hype voorbij. En dus de vraag, wat is er nog over van die belofte? En vooral, wat moet je vandaag de dag met crypto als leek? Ik bespreek het in BNR's Big Five van crypto voorbij de hype. Vandaag met Lucas Wensing, hij is de CEO van crypto-dienstverlening Amdax. Wat onder andere draait om beleggen en vermogensbeheer. Leuk dat je er bent, welkom.
5: Ja, dankjewel.
23: Straks wil ik helemaal over jouw reis in die crypto-wereld praten. Maar eerst nog maar even de actualiteit bij de kop pakken. Dan moet ik het even over gisteren hebben. Want gisteren kwam naar buiten dat de crypto-wereld zich ernstige zorgen maakt over de box 3-plannen van het kabinet. Maak jij je ook zorgen?
5: Ja, er is een hele vreemde situatie gaande. Dat we natuurlijk een discussie hebben gehad over het introduceren van vermogensaanwasbelasting. En daartegenover vermogenswinstbelasting. Ja, en die wet die gaat dus feitelijk door. We gaan naar een hele vreemde situatie dat vermogensaanwas belast gaat worden. Met een aantal uitzonderingen. En die waren heel beperkt tot vastgoed en start-ups. En daar is nu financiële instrumenten bijgekomen. En daarmee lijkt het probleem van tafel. Maar er blijft nog steeds een hele grote groep dienstverleners die dus vast komen te zitten. En daarmee ook beleggers die vast komen te zitten.

0: zit in die vermogensaanwasproblematiek.
1: En ik neem aan dat jij vast komt te zitten.
0: Nou ja, ik dus op zich als bedrijf niet. Maar de klanten van dit bedrijf komen daar in potentie wel mee in een heel ander regime terecht. En dat is heel vreemd, want het is, je krijgt een soort van discriminatie. Niet zozeer op de assetklasse. Want ja, Bitcoin kan je natuurlijk kopen bij een cryptobedrijf die ook gelicenseerd is op die manier. Maar je kan het ook verpakt kopen als een financieel instrument. En die financiële instrumenten die zijn nou net uitgezonderd als een verandering. En daarmee zou een Bitcoin ETF een ander belastingregime kennen dan het kopen van een normale Bitcoin.
1: Ja, en dan zeg je, het treft mijn klanten. Maar ik kan dus wel voorstellen dat het dan ook jou treft. Dat je klanten uiteindelijk naar ander type producten zullen gaan uitwijken. En je daarmee je klanten kwijtraakt.
0: Ja, nou kijk, klanten zijn heel belastinggevoelig. Dus als daar een duidelijk onderscheid wordt gemaakt en het effect is, kan echt heel groot zijn in juist een volatiele asset.
1: Ja.
0: Dan is dat heel nadelig. Ja, zeker. Ja. En het is natuurlijk gewoon het is discriminair op die manier. En wat vreemd ook is dat natuurlijk heel veel effort hebben gepleegd in het opzetten van een nieuwe industrie. Die ook zijn eigen wet en regels kennen. Nou ja, MiCAR en MiFID, het lijkt allemaal op elkaar. Het is echt op Europese stoel gevormd. En het is nu langzaam volwassen aan het worden. Tot volwassenheid eigenlijk.
1: Ja,
0: en dan doe je dit.
1: Ja.
0: Dus het is gewoon van de gekken. En het vermogensaanwas in brede zin hebben we ons natuurlijk al internationaal, op z'n zacht gezegd, een beetje te kakken gezet.
1: Ja, ja, dit is echt een onderwerp. De BNR-luisteraar is ook flink mee bezig.
0: Ja.
1: Wordt vervolgd, kijken hoe dat afloopt. En straks gaan we wel wat meer over de regels ook praten. Hoe dat nou de sector remt en niet. Maar eerst wil ik ook even een beetje wat meer in jouw verhaal duiken. Want je bent ooit begonnen met een studie informatica, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Daarna heb je jarenlang in de techwereld gewerkt. Nu ben je dus vermogensbeheerder in crypto. Wat fascineerde jou in eerste instantie aan crypto?
0: Ja, het is een soort van. Het begint met een soort van. Dat je iets ontdekt waarvan je denkt, nou, hier wil ik wat meer over weten. En vervolgens ontstaat er een lange zoektocht om het allemaal echt goed te begrijpen. En ik heb ook naar je voorgaande gasten geluisterd. En ik merk dat veel mensen in die industrie, zeker degene die wat langer bezig zijn, zo'nzelfde zoektocht hebben doorgemaakt.
1: En het zijn ook natuurlijk wel de mensen die heel erg houden van pionieren en dat onbekende. En ook dat deze wereld ook iets zou kunnen doorbreken. Was dat voor jou ook zo?
0: Ja, kijk, hype ontstaat uiteindelijk in waarden en in muntjes. En zo wordt het vaak gekleineerd. Iets gaat omhoog of iets gaat naar beneden. En daar kan je dan stinkend rijk van worden, zoals je net ook even aankondigde. En dat is allemaal gebeurd. Maar daar zat niet mijn drive achter. Kijk, ik vond voornamelijk, zeker vanuit mijn technische achtergrond, de disruptie die crypto kan veroorzaken, mateloos interessant.
1: Welke disruptie was met name het deel wat jou aansprak?
0: Nou, dat begint dan met de ontdekking van wat Bitcoin is. En daar heb je een positieve of een potentiële manier waarop hoe we kapitaal zien. En eigendom zien. En zeker in het digitale tijdperk. Digitaal eigendom was tot dan toe eigenlijk nog niet uitgevonden. Je kon eigenlijk alleen maar digitale dingen kopiëren. Nou, daar gaat je eigendom. En dit is een manier om iets wat digitaal is echt aantoonbaar en wiskundig aan jou te koppelen. Dus daar kan je dan als enige bij. En dat vond ik een concept heel mooi.
1: Ja, maar was het niet ook voor jou dat die rol van die banken eigenlijk eruit gaat? Speelde dat voor jou ook een rol?
0: Nou ja, dat komt dan een soort van als een tweede orde. Dus voor mij was het een tweede orde. Dus het feit dat je volledig zelfstandig kan besluiten over hoe je vermogen overdraait van de ene, draagt van de ene naar de ander, dat is natuurlijk een heel mooi goed en gegeven. Maar de technische kant daarvan heeft mij het meest getrokken.
1: Mm-hmm.
0: En vooral ook als je dat plaatje verlengt. Dus wat kan je naast een nieuw cryptomunt als een Bitcoin, hoe zou je die technologie nog meer kunnen toepassen? Ja, en dan kom je inderdaad in projecten die daarna volgden, als een Ethereum, waarin smart contracting een rol speelt. En tokenization is in jouw studio ook al een aantal keer teruggekomen. Dus dat je eigenlijk elke asset die digitaal is als een token kan gaan verplaatsen in plaats van via de rails die we nu kennen. En daarmee kan je centrale partijen passeren. Je kan veel sneller zaken doen. Je kan vermogens of vermogensstukken makkelijker overdragen.
1: Ja, maar dat die centrale partijen eruit, dan heb je het toch ook over de banken die zich met de sector kunnen bemoeien. De centrale banken die toch daarmee op een zijspoor worden gezet. Vind je dat een goede keuze geweest destijds om dat zo te doen?
0: Ja, de financiële sector is, als je even uitzoomt over de hele ontwikkeling van IT en internet, is ongeveer de financiële sector de laatste sector die langzaam de disruptie van tech echt meemaakt. En het is ontzettend goed dat daar nu verandering in komt. Ja, ik denk dat door het internet.
1: Maar waarom dan? Want je kan ook misschien een hoop nadelen bedenken. Hè? Op het moment dat we het moeilijk hebben in een samenleving met geld, kan een centrale bank ook sturen.
0: Ja, zeker. Dus lopen natuurlijk verschillende dingen en verschillende discussies dan door elkaar. Je wil kunnen sturen in. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen in de financiële sector. Dat is waar je als consument het meeste behoefte aan hebt. Dus je wil er zeker van weten dat het geld wat je nu hebt, dat je dat morgen nog hebt. En daar kan een bank een hele goede rol in spelen. Kan overigens ook met een crypto. Dus dat stuk vertrouwen kan ook verplaatst of op een andere manier gebracht worden. Sommige mensen hebben dat vertrouwen heel hoog. En sommige hebben dat veel minder. Het investeren in goud is iets wat natuurlijk al ruim voor crypto ook veelvuldig gebeurde. Wat centrale banken zelf ook doen om te kunnen resetten. Als het nodig zou zijn, kan ook eventueel met bitcoin zijn. Ik denk dat op zich het palet aan keuzes wat je hebt om vertrouwen te houden en regie te hebben over je financiële huishouding niet per definitie afbrokkelt door de introductie van deze nieuwe technologie. Maar ik denk wel dat de centrale controle niet per se goed is. Het houdt innovatie tegen. Het zorgt ervoor dat eigenlijk als er iets financieel nieuws moet komen, dan moet het ook van die centrale partijen gedaan en vandaan komen. En die zijn natuurlijk niet altijd geneigd om te innoveren als iets gaat zoals het gaat. En misschien dat ze in een comfortabele positie zitten. Het is gewoon het feit dat er weinig concurrentie en innovatie plaatsvindt, is per definitie denk ik niet goed voor de financiële sector.
1: Ik hoor ook veel zeggen, ooit is het ook bedacht, dat kunnen we allemaal ook nalezen, maar dat het ook door jullie gevoeld wordt, dat het een eerlijker systeem zou worden.
0: Ja, de eerlijkheid zit er is misschien niet altijd even duidelijk te voelen voor de Nederlander. Want wij zijn natuurlijk financieel gezien hebben we eigenlijk alle mogelijkheden. Je kan makkelijk een bankrekening krijgen. Je kan makkelijk beleggen als je dat wil. Nou, dat zijn en niet alleen in aandelen, maar in allerlei soorten financiële assets. Maar wereldwijd is de oneerlijkheid natuurlijk wel heel groot. Ja, daar is denk ik ook de initiële stap met crypto voornamelijk op geënt geweest.
1: Maar was dat voor jou ook een belangrijk gegeven dat je gefascineerd raakte door dit systeem, dat je zegt het gaat eerlijker?
0: Het is eerlijker, je kan het makkelijker wereldwijd adapteren. Dus de grenzen
1: Ik probeer te zoeken wat jij vindt. Was dit voor jou belangrijk dat het eerlijker is ingericht? Was dat voor jou ook een drive om te zeggen, ik vind dit mooi, deze technologie?
0: Ja, het is natuurlijk wel een kans om een vermogenspositie op te bouwen in een nieuwe technologie, als je die niet al hebt. Je zit natuurlijk als je in het financiële stelsel zit, bijvoorbeeld banken zitten heel dicht bij de creatie van nieuw vermogen of nieuw geld. Dus ze staan eigenlijk vooraan in de rij. Op het moment dat er een financiële kans ontstaat, dan zijn degene die het als eerste oppakken, de financiële instituten en de gewone man en vrouw, die staan natuurlijk eigenlijk ergens achteraan. En met crypto bestaat er wel een kans om daar een beetje op te resetten. Maar ik zeg het wel vrij voorzichtig, omdat dat niet per definitie mijn eerste drijfveer is geweest om hier aan te beginnen. Het is
1: ook omdat jij natuurlijk je zet je in voor de top van de vermogenden. Dus in die zin ben jij vooral bezig om rijke mensen nog rijker te maken.
0: Ja, nou in ieder geval een alternatief te bieden. Ja, zeker. Het is het interessante vind ik aan die doelgroep is dat je maatwerk kan leveren. Dat is wat ik er leuk aan vind. En dat is waar ik ook de kans zag. Er waren best wel in de tijd dat wij begonnen, dat is zo'n 8 jaar geleden, waren er meerdere cryptodienstverleners al actief in het buitenland en in Nederland. Maar die waren allemaal geënt op retail. En in retail, in crypto, in die periode was kaf en koren moeilijk te scheiden. En de serieuze crypto-projecten waren ook moeilijk te onderscheiden van de rommel. Want we hebben in zo'n fase van innovatie ontstaat er ook heel veel rommel. Of mensen die misbruik willen maken van goedgelovigheid van klanten.
1: Ja, precies. Dan heb je het dus weer over die cowboywereld. Waar je ook een aantal fasen in hebt gehad. Je zegt het is niet mijn drive per se geweest dat het een eerlijker systeem is. Hè? Daar ben je voorzichtig in.
0: Nee, ik wil voornamelijk zorgen dat het een investable asset klasse wordt. En dat kan alleen maar door klanten te helpen dat ze niet alle troep kopen.
1: Ja.
0: Want als ze dat doen, dan stoten ze 1 keer hun neus. Maar geen 2e keer.
1: Ja. Toch, hè, als je het hebt over een eerlijk toegankelijk systeem, hè, waar iedereen bij kan komen. Ook mensen in ontwikkelingslanden, waar ook eerder deze week over gesproken wordt. Blijft toch een beetje de vraag ook bij ons beklijven van, ja, is dat wel echt zo? Want je moet zoveel kennis hebben eigenlijk van deze cryptowereld die best wel technisch ingewikkeld is. Hoogopgeleiden die vinden het al een heel moeilijk onderwerp. Laat staan voor mensen die minder opgeleid zijn. Dus hoe eerlijk en toegankelijk is het systeem nou echt?
0: Ja, zolang je nog een techneut moet zijn om het te kunnen gebruiken, is natuurlijk per definitie oneerlijk, want dan moet je die kennis hebben. En die fase zijn we nu langzaam aan het uitgroeien. Het wordt gewoon makkelijker, maar het wordt ook onzichtbaarder. Je gaat zo dadelijk gewoon gebruik maken van cryptotechnologie zonder dat je het doorhebt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is dan natuurlijk de doorbraak van een technologie. Dan wordt een technologie echt gebruikt, omdat het geen technologie meer is, maar gewoon een functie.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Laten we vooral ook over jullie businessmodel gaan praten. Want Amdax is een broker voor crypto. Klanten kunnen zelf beleggen, maar het ook uitbesteden aan jullie. En in die zin zijn jullie dus ook een vermogensbeheerder en custodian. Jullie bewaren het allemaal veilig.
3: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit? of draag je ze?

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Een particulier die wil in een asset investeren waarin groei te verwachten is.
2: En waar is een groei te verwachten dan?
1: Nou, dat kan in de klassieke project Bitcoin zitten. Want daar is nu een bepaalde hoeveelheid volume in. Een bepaalde hoeveelheid mensen die het hebben. En er is een reden om aan te nemen dat gaat groeien. Dus dan kan je erin investeren omdat je denkt dat morgen meer waard is. Dat is een simpele gedachte. En die is voor veel mensen ondertussen wel bekend. Dus ik hoop ook altijd, maar als mensen dan iets gaan doen met crypto, koop dan in ieder geval als eerste Bitcoin en niet iets anders. Want dan heb je in ieder geval een belangrijke positie ingenomen. Maar er zijn ook heel veel jonge en nieuwe projecten die een bepaalde...
2: Noem eens een paar.
1: Nou ja, bijvoorbeeld Hype is een project, wat Hyperliquid, wat recent opgekomen is. Een decentrale exchange in future contracten. Mm-hmm. Beetje technisch. Maar het is een feitelijk iets wat normaal op beurzen plaatsvindt, maar dan volledig in het crypto-domein. En dat is eigenlijk een project waar ook gewoon omzet gemaakt wordt, waar rendement is en waar je dus ook kan verdienen als deelnemer van het project. Ja, en dat is een hele duidelijke crypto-bedrijf, zou ik bijna willen zeggen, in de vorm van een crypto-technologie.
2: Tegelijkertijd is het natuurlijk ook altijd spannend. Er is best wel veel volatiliteit. Hoeveel rendementen kan je nou een beetje behalen in deze wereld?
1: Zoom in en zoom uit, zou ik willen zeggen.
2: Nou, doe maar.
1: Ja, ik kan geen voorspelling doen over rendementen op de middentermijn.
2: Nee, maar als je een beetje naar het verleden kijkt, wat zijn een beetje de uitschieters?
1: Ja, toen ik begon in crypto was Bitcoin had een prijs van $800. Ja, we hebben de $120,000 gezien. Weet je, en dat is dan alleen op het Bitcoin-project. Dus zoom uit in een jaar of 10 zijn dat enorme rendementen. En in die kleine projecten kan dat sneller gaan als daar een bepaalde hype of enthousiasme ontstaat. Maar het is ook heel volatiel. Kijk, die koerssprong die ik net beschrijf, ging wel ook gepaard met 4 keer een dip van 80%.
2: Ja.
1: Dus wat kan je verdienen?
2: Ben je zelf wel eens hard geraakt door zo'n dip?
1: Ja, nee, je wordt geraakt door zo'n dip op het moment dat je moet verkopen als de prijs laag is. Dan word je geraakt. Dus het belangrijkste advies dat wij aan onze beleggers ook geven is: zorg ervoor dat je het met een bepaald percentage van je vermogen doet waarin je dat effect kan voorkomen. Dus doe het met 5%, misschien 10 als je erg enthousiast bent. En zorg ook voor dat je dat een periode van 5 jaar kan vasthouden. Want de historie laat in ieder geval zien dat gemiddeld die cryptomarkt in 5 jaar hoger staat dan daarvoor. Dus als je precies op een piek in hebt gestapt en dat was de piek, en vervolgens gaat de markt naar beneden en heeft je tijd nodig om omhoog te komen, dan zijn je historisch gezien ben je met 4-5 jaar door die dip heen. Dus als je dat zegt natuurlijk niks over de toekomst, maar het geeft je wel een beeld over de periode.
2: Want over die toekomst durf je helemaal niets te zeggen?
1: Ja, ik durf wel een hoop te zeggen. In die zin dat ik denk dat we hebben veel reden om aan te nemen dat die cryptotechnologie op heel veel plekken steeds normaler gaat worden en steeds onzichtbaarder wordt gebruiker. Daar is in verschillende andere afleveringen natuurlijk ook al wat over gezegd. Kijk, ik denk dat AI daar een belangrijke versneller in gaat zijn. Als je als een AI-agent iets wil gaan doen met kopen of betalen, dan moet je dat toch in een crypto-variant doen, want een bankrekening heeft een AI-agent niet. Dat zijn natuurlijk beloftes, maar dat zijn wel zaken waar nu sterk mee geëxperimenteerd wordt. Maar ook het overbrengen van de traditionele financiële assets naar een crypto-variant, daarin gaat heel veel groei plaatsvinden. En dat gaat disruptief zijn voor bijvoorbeeld partijen die in de settlement-industrie zitten, of die bewaardiensten voor aandelen. Nou, er zijn hele onderdelen van de financiële sector die zo dadelijk eigenlijk niet meer nodig zijn, omdat een crypto dat kan vervangen.
2: Ja, en dus daarmee mag je dus aannemen dat die sector, en dan komen straks wel ook op alle belemmeringen, maar dat wel echt gaat groeien. Dus een goede investering eigenlijk blijft.
1: Ja, dus als je zegt ik wil op de markt mee groeien, zonder dat ik precies weet welke crypto ik nou moet kopen, ik wil in ieder geval die marktrichting kunnen vangen. Dan kunnen we die klanten helpen. Want dat doen we met vermogensbeheerposities bijvoorbeeld.
2: Ja, uiteindelijk zeg je dus ook van wees wel voorzichtig hoeveel je daar allokeert.
1: Ja, natuurlijk. Je moet niet te veel. De volatiliteit maakt dat je gewoon voorzichtig moet zijn in je allocatie. En mensen zijn natuurlijk, zeker als het omhoog gaat, enthousiast. Kunnen dan ook wel eens wat te veel op een bordje nemen. Dat zijn allemaal menselijke fouten. Daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn.
2: Ja,
1: niet erg om een keer winst te nemen bijvoorbeeld.
2: Nee, en heb je veel mensen gezien die dan toch echt hoopten van ik word die schat hemeltje rijk mee?
1: Natuurlijk zijn dat soort beleggers. Ja, dus, dat is niet door crypto, maar het is omdat bepaalde mensen gewoon zo geprogrammeerd zijn. Maar het is ondertussen een normale volwassen industrie aan het worden. Mm-hmm. En de groei is er en die is ook gestaag. En ik denk ook dat het qua segment, AI gaat nu heel hard,

0: daar zit veel groei, maar het zit wel in die categorie.
1: Ja.
0: Het is dermate disruptief. Dus ook al is AI nu eventjes het meest interessant voor veel beleggers. Ja, dat veert wel weer terug, ook naar deze disruptieve kansmarkt.
1: Uiteindelijk zeg je, die markt is steeds volwassener aan het worden. Tegelijkertijd zien we natuurlijk toch nog verhalen bijkomen van een grote hack, ook weer deze week, van een Noord-Koreaanse partij. Hoe kwetsbaar is de sector nog, vind je?
0: Ja, nou, dus de cryptosector is kwetsbaar. Dat hebben we natuurlijk in het verleden gezien. Het wordt wel minder.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegelijkertijd wordt de algemene cyberveiligheid wel een steeds groter probleem. En dat komt voornamelijk door AI, eerlijk gezegd. Dus you win some, you lose some.
1: Ja, precies.
0: Maar wat hier gebeurt zijn natuurlijk de combinatie AI maakt dat je te maken kan krijgen met een aanval die aan de ene kant heel slim is. Want AI agents kunnen zich echt natuurlijk als een persoon slim organiseren. Maar die tegelijkertijd met 10.000 mensen tegelijk kan aankomen. Dus de combinatie van intelligente hacking en brute force, zoals dat dan heet, maakt dat je enorm kwetsbaar kan zijn. Want je kan heel snel geraakt worden door een heel legertje aan intelligente hackers die informatie met elkaar uitwisselen en op alle deurtjes kloppen, alles proberen. Heel veel
1: ook moeilijk, denk ik, om je op een gegeven moment daartegen te beveiligen ook.
0: Ja, nou, je kan dat ook wel weer met zo'nzelfde manier van legertjes weer proberen tegen te gaan. Maar daar zijn we nog niet zo. Dus het is voornamelijk nu aanvalsgericht. De verdedigingskant is nog niet on par. En ik denk dat voornamelijk MKB Nederland hier heel veel MKB'ers in mee te maken gaan krijgen. Dus bedrijven die wel afhankelijk zijn van IT, maar moeite hebben om dat goed te organiseren, of daar eigenlijk niet genoeg kennis van hebben.
1: Of niet genoeg geld. Hè? Dat is natuurlijk ook altijd een probleem, dat je daar dan ook maar weer genoeg geld voor moet hebben om dat te organiseren. Dus daar zie je wel echt een gevaar, wat je zelf ook spannend vindt.
0: Ja, nou kijk, wij zijn natuurlijk een techbedrijf. Dus ik heb heel veel geïnvesteerd in tech en veiligheid. En het is een van de speerpunten bedrijf dat wij geen crypto's kwijtraken voor klanten. Dus bij ons gaat ook niet alles automatisch. Er zitten ook nog handmatige poortjes tussen.
1: Ja, maar ik sprak eerder natuurlijk met Marius als ondernemer. Die ook wel vertelde dat hij zijn bedrijf natuurlijk nu heel goed heeft verkocht. Wat natuurlijk heel erg lekker is. Maar dat er enorme druk ook van hem is afgevallen. Omdat er zulke gigabedragen elke keer in omgaan. En er toch ook kwetsbaarheden zitten in het systeem. Herken je dat?
0: Nou, hij zit natuurlijk wel meer op een product waarin er heel veel heen en weer gaat. Er gaan heel veel bitcoins in, er gaan heel veel bitcoin uit, rendement en zo. Dus het is echt een machine, zoiets. En bij ons zitten we wat meer op investeren en vasthouden. Dus ik heb wat minder flow op dat gebied, maar ik heb meer vermogen om te bewaken. Dus een wat ander soort dienst. En als je dus wat in wat rustige vaarwater zit, kan je dat stuk veiligheid wel anders organiseren.
1: Als je nou als leek hiernaar luistert, en ik ben steeds meer heb ik me ontwikkeld gedurende deze week, maar beleggen, dat is nog echt ver van mij. Wat zou je mij en de luisteraar dan adviseren om te doen?
0: Ja, ik zou je adviseren om te kijken of de ontwikkeling van de sector iets is wat je aanspreekt. Denk je van, nou, ik zie muziek in de manier waarop deze markt zich ontwikkelt. En dan door een partij als ons een vermogensbeheerpositie innemen, waarin je niet zelf hoeft te kiezen welk project je moet kopen.
1: Ja, maar bij jullie moet je geloof ik al een ton meenemen, toch?
0: Nou, dat mag, maar je hoeft niet. Je kan er vanaf 10.000 euro.
1: Oh, 10.000 euro, dus dat kan wat lager.
0: Ja, we hebben verschillende producten en sommige kunnen wat lager instappen.
1: Ja, oké. En ik begrijp dat je zegt bij jullie, maar stel dat ik het toch zelf een beetje wil sturen, help me een beetje te denken zoals jij denkt.
0: Nou, als je het zelf wil doen en je wil een teen in het water steken, dan zou ik zeggen, begin met een positie in bitcoin. Even voor je beeld, kijk, bitcoin is nog steeds de helft van de industrie. Dus als je alle crypto's bij elkaar zet en de waarde daarvan bekijkt, is de helft van die waarde is alleen al bitcoin.
1: Ja.
0: Dus als je bitcoin hebt, dan zit je met een goede exposure in het crypto domein.
1: Ja. Terwijl aan de andere kant misschien de grote groei juist bij andere crypto's zit.
0: Ja, maar goed, we zien nog steeds. Kijk, we zijn natuurlijk in de vorige runde van 20.000 naar ongeveer 120.000 gegaan. Ja, ik vind dat geen foute groei. Ik vind dat wel een mooie groei. Als je het mee kan maken, is wel lekker.
1: Ja, zeker. Dus, maar de vraag is, ga je het nog een keer meemaken natuurlijk?
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, als je bitcoin ziet als digitaal kapitaal, is er niet zo weinig beperking in die groei.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, je kan zeggen, zolang de euro naar beneden gaat, kan bitcoin omhoog.
1: Ja. Zie je het ook ergens als digitaal goud?
0: Het heeft natuurlijk ook kenmerken die lijken op digitaal goud. Ja, goud is natuurlijk nog altijd nog 20 keer groter dan bitcoin. Maar ja, dat bestaat ook 2000 jaar.
1: Uiteindelijk is het ook de regelgeving die heel veel gaat doen voor de cryptomarkt. Helpt het vooruit of remt het juist de groei af? Blijf luisteren.
2: Iedereen mag op het werk zeggen wat hij denkt, totdat iemand het daadwerkelijk doet. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we op ons werk zo vaak ons mond houden en hoe je zorgt voor echte psychologische veiligheid. de Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
3: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later. BNR
14: Verkeer. Ik ben Erwin Hart van de ANWB op de A16 Breda richting Rotterdam. 6 kilometer file tussen Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. Een kwartier vertraging. A59 knoopt het Zonzeel richting Zethoogenbosch tussen Maden en knoopt het Hooipolder. 7 minuten extra en 3 kilometer file. Werkzaamheden op de N211, de Witpolderlaan, zo heet dat. N223 heeft dan file richting Delft. Daardoor bij de A4 10 minuten extra. De flitser A12 Arnhem-Utrecht. Hectometerpaal 75,1. A28 Assen-Zwolle 160,7. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij 61,6.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zelhem is een motorrijder doodgereden door een auto. De bestuurder wilde volgens de regionale omroep inhalen en zag de motor die van de andere kant kwam niet. Na de klap belandde de auto tegen een boom. Het ging ook mis in Oldenzaal in Overijssel. Daar kwam een fietser om die door een auto werd aangereden. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe dag met protesten rond scholen. Er zijn er 400 dicht. Franse media schrijven dat de politie in Marseille optreedt tegen een groep demonstranten. In Lyon hebben die een weg geblokkeerd. De minister van Onderwijs praat vandaag met onder meer vakbonden over de kwaliteit van de lessen op Franse scholen. Mijn vader en moeder uit de Amerikaanse stad Detroit hangt een celstraf boven het hoofd omdat hun zoontje van 3 op de kinderopvang opeens een geladen pistool uit zijn rugzak haalde. Hij gaf het door aan andere kinderen, maar de leiding greep snel in en het liep goed af. De ouders zeiden tegen de rechter dat hen niks te verwijten valt. Koning Willem-Alexander ontvangt straks in Leiden de resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar de rol van het Koningshuis in de koloniale geschiedenis van Nederland. De koning gaf een paar jaar geleden zelf opdracht tot het onderzoek. De hoofdonderzoeker zei tegen de NOS dat hij alle vrijheid kreeg van de koning. En de eerste aflevering van De Slimste Mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft 1 miljoen kijkers getrokken. Presentator Herman van der Zandt vertelde dat het team haar ongelooflijk gaat missen. Het programma stond tegenover de wedstrijd van het Nederlands elftal. Vorige week was dat ook zo en keken er veel minder mensen naar De Slimste. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt snel en dan wordt het overal zonnig. Vanmiddag loopt het kwik op tot zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De cryptowereld was een soort cowboyland, maar intussen is de sector natuurlijk een stuk volwassener geworden. Ook dankzij regels. Is dat alleen maar goed of remt het ook innovatie? Je hoort het zo meteen in het tweede deel van de Big Five.
17: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
20: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
21: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
22: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
23: of over de grootste beursgang aller tijden.
22: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
23: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
22: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
23: of in de BNR-app.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
15: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week onderzoek ik waar de cryptomarkt staat een paar jaar na de hype, wat je er als leek allemaal mee moet en waar die markt zich naartoe gaat bewegen. Ik praat er vandaag over met de CEO van Amdax, vermogensbeheerder, cryptodienstverlener Lucas Wensing. Lucas, ik wil graag meteen even beginnen met de kettingvraag. Ik sprak gisteren met Daniel Mol, natuurlijk bekend van de CryptoCast. Je kent hem ook. En als journalist, en hij wilde dit van jou weten.
25: Nederland is qua regelgeving altijd het braafste jongetje van de klas geweest. Zeker in Europa, maar eigenlijk wereldwijd wel. Ik vraag me dan af, heeft Lucas in het bouwen van zijn bedrijven... heeft hij ooit het gevoel gehad dat hij te maken heeft gehad met oneerlijke concurrentie? Dus bedrijven die misschien wel van buiten kwamen, de Nederlandse markt op, ja, die dan toch eigenlijk vanuit een heel ander regelgevend pakket die markt opkwamen. En terwijl Lucas altijd het braafste jongetje van de klas moest zijn.
1: Voelde dat lullig om het braafste jongetje van de klas te moeten zijn?
0: Nee, helemaal niet. Kijk, ik heb het ook bewust opgezocht. Kijk, we weten dat die vermogende beleggers vertrouwen gewoon ontzettend belangrijk vinden. En we hebben de eerste registratie bij de Nederlandse Bank in 2020 gekregen. Toen de markt in een opwaartse trend
1: was. Als eerste cryptobedrijf, hè? Ja.
0: Als eerste en als enige ook. In 6 weken waren we de enige in Nederland. Dus
1: dat voelde lekker natuurlijk.
0: Nou ja, dat gaf ook nog eens heel veel voordeel. Want die markt was op dat moment aantrekkelijk. En vermogende beleggers die vonden het best wel een risico om dat bij een gemiddeld bedrijfje te doen die geen licentie had. Dus we hadden dat. En daar hebben we echt heel veel voordeel bij gehad. Bij die positie specifiek. En daar hebben we ook op ingezet. Want dat vertrouwen vereist die klantengroep. Dus daar hebben we gebruik van gemaakt.
1: Ja, dus je zegt dat het eigenlijk best wel gunstig. Maar zijn vraag was, heb je ooit te maken gehad met oneerlijke concurrentie door bedrijven die van buiten de Nederlandse markt opkwamen?
0: Nou, die dat deden, die bedrijven. Onder andere Binance is een goed voorbeeld geweest. Die is ook na een tijdje van de markt afgezet eigenlijk. Mm-hmm. Die hebben zich voor altijd in het retail domein georiënteerd. Dus dat zit voornamelijk bij de kleine beleggers, wat meer de hype beleggers. En dat is natuurlijk niet ons speelveld.
1: Dus eigenlijk had jij helemaal geen last van?
0: Nee, ik heb daar niet zoveel last van gehad. Ik denk eerder gezegd dat het een bij heeft gedragen aan het feit dat die markt ook wel snel gegroeid is. Dus je zou kunnen zeggen, nou, het feit dat er veel aanbod is, maakt dat er ook enthousiasme is. En in mijn segment zie je dat vertrouwen heel belangrijk is. En ja, dat kan je niet eventjes van buiten.
1: Heeft jullie eigenlijk heel erg geholpen? Dat is eigenlijk voornamelijk wat ik hoor zeggen.
0: Wet en regelgeving heeft ons in de kern vooral geholpen. Ja. Ja, zeker. Wat wel lastig is, is dat bijvoorbeeld hoe vermogensbeheer werkt versus hoe je een fonds kan oprichten heel verschillend is.
1: Mm-hmm.
0: Dus we hebben wel gezien in het verleden dat er cryptofondsen zijn gestart. Onder het AIFMD Light regime. Het wordt een beetje technisch. Maar het is eigenlijk niet veel meer dan met een krijtje op het bord zetten dat je een fonds bent gestart. En dan mag je in het privédomein beleggers lokken. Als het maar van 100.000 euro is en zogenaamde professionals. Maar hoe je je bedrijf inricht als fonds, hoe je het fonds inricht, daar wordt eigenlijk niet zoveel over gezegd. En dat betekent dat daar dingen mis zijn gegaan in het verleden.
1: En heb je het dan ook over het gevoelig puntje van ambitious, wat je zelf hebt meegemaakt?
0: Dat is een iets ander gevoelig puntje, maar dat is wel een gevoelig puntje. Ja. Want de hele fondsdiscussie maakt dat wat wij moeten doen om voordat wij een klant met 100.000 euro mogen bedienen in het MiCA-raamwerk heel anders.
1: Dan hebben we het over de Europese regelgeving.
0: We hebben het over MiCA inderdaad, dat veel strenger gereguleerd is dan de manier waarop je een fonds kan neerzetten. En dat verschil, daar zie je wel wat concurrentie in. Dat dus verschillende type regels wel dwars kunnen liggen.
1: Ja.
0: En dat klanten dat verschil niet zien en dus ook daarin een fout kunnen maken.
1: Ja, toch om even over dat gevoelige puntje door te praten rond ambitie. Is het vervelend om af te praten trouwens?
0: Nou, je kan het hebben. Ja, kan het hebben.
1: Maar je kan het hebben.
0: Het was niet een leuk proces, nee. Dat is wel zo.
1: Ja, want eigenlijk heb je ook benoemd dat het een gebrek aan kennis is geweest, ook bij de toezichthouder, waardoor dit geremd is. Misschien moet je het even uitleggen.
0: Ja, ik denk even moeten uitleggen. Ja, want we hebben zo'n anderhalf jaar geleden het initiatief opgestart om een Bitcoin Treasury Company te starten. En dat is voor veel mensen natuurlijk ook een beetje een abracadabra term. Maar omdat we veel bezig zijn met innovatie, zowel aan de regelgeving kant denk ik, als klantbediening, als in technologie, zagen wij de kans om iets wat in het buitenland al veelvuldig gebeurt, namelijk bedrijven die veel bitcoin op de balans hebben, te creëren. Want daar zit groei in. Om dat ook in Nederland te gaan doen.
1: Ja, dus eigenlijk als treasury ben je een soort schatkist. Je koopt bitcoin. Dat haal je weer vanuit aandelen. Haal je het kapitaal vandaan, hè? Zeg ik het zo
0: ja,
1: goed?
0: Ja, eigenlijk heb
1: je
0: dus geen.
1: Ik probeer het een beetje in Jip en Janneke taal te krijgen.
0: Ja, een treasury company heeft geen klant. Maar een treasury company die heeft aandeelhouders.
1: Ja.
0: En die kopen dus op de beurs aandelen van jouw bedrijf. Dat geeft kapitaal in het bedrijf. En daar koop je bitcoin van.
1: Ja.
0: En
1: als het goed gaat met die bitcoin, dan kan je weer meer aandelen uitgeven. En dan weer gaat dat spelletje door.
0: Ja, en een bestaande aandeelhouder heeft dan het voordeel dat die bitcoin meer waard wordt en daarmee het aandeel meer waard wordt.
1: Ja.
0: Dit is de klassieke treasury company. En dat is wat wij niet wilden doen. Maar we zitten wel een beetje in dat hoekje van die treasury companies. Wat wij wilden doen is wel kapitaal ophalen via aandelen, bitcoin van kopen, maar vervolgens die bitcoin aan het werk zetten. En wat ik daarmee bedoel, is dat er ook een hele bitcoin-economie is. We hebben net heel duidelijk gesproken over het muntje bitcoin, maar ook over het netwerk bitcoin, over de technologie bitcoin.
1: Ja.
0: En die technologie die maakt ook dat je kan ondernemen in dat domein. Je kan producten maken die technologie gebruiken. En het idee wat wij hadden, mm-hmm, is dat we dus bitcoin zouden kopen, maar dat bitcoin eigenlijk voor ons niet het beleggingskapitaal is, wat je bij treasury companies normaal ziet, maar eigenlijk het werkkapitaal.
1: Ja, dus heb je het over het operationele gedeelte. Ja. En hoe was dan die balans? Hoe groot was het percentage operationeel in vergelijking met treasury?
0: Ja, 100%. Het idee is dat je al het kapitaal aan het werk zet om die bitcoin-economie draaiend te krijgen of daar geld in te verdienen.
1: Ja.
0: Maar dit stuk hebben wij helemaal terugkijkend toch onvoldoende goed kunnen uitleggen.
1: Wat gebeurde er de AFM zei?
0: Nou, uiteindelijk hebben we een prospectusfase doorlopen waarin je opschrijft wat je gaat doen. En of natuurlijk heb je een.
1: Je wilde naar de beurs, hè?
0: Ik wil naar de beurs in Nederland, Euronext. Dus iedereen enthousiast. Eerlijk gezegd, de AFM zelf ook enthousiast. Want we hebben te maken met het prospectusteam. Je maakt zo'n prospectus. Je gaat in verschillende fases in co-creatie naar een versie toe die je bij beleggers kan voorleggen. En we hebben in een bepaalde periode ook met de banken allerlei zogenaamde early look meetings gehad met investeerders. En dan, ik denk dat wij enkele honderden miljoenen met krijt op het bord hadden staan van mensen die tijdens die IPO, die dan zou moeten komen, wilden instappen in dit idee.
1: Ja.
0: En we hadden in een voorronde al bij private beleggers 30 miljoen opgehaald. Dus dan had je een potje, zeg maar 300 miljoen kom je dan op, een beetje die kant op. En daarmee kan je die motor van die bitcoin die je daarmee kan kopen aan de gang zetten om die bitcoin op een
1: company
0: te maken.
1: Dus de wens die was er. AFM had je mooie gesprekken mee. Maar uiteindelijk zei de AFM, ja sorry, maar jullie zijn gewoon een beleggingsfonds.
0: Exact, ja. En toen kwam er een beetje een spaak tussen de wielen. Vanuit een ander gedeelte.
1: En jullie zijn helemaal niet operationeel.
0: Dat vonden zij. En wij vinden van wel. En, dat werd
1: en de rechter vond het ook.
0: Nou, dat werd hem wel eens niet dus. En inderdaad hebben ze het prospectus uiteindelijk afgekeurd. Daar hebben we ook op gekoerst. Want met een afgekeurd prospectus kan je namelijk ook een rechtszaak starten. Dat hebben we gedaan. Dat is bij het CBB geweest. En dat is eigenlijk meteen een hoger beroep. En die hebben we inderdaad verloren.
1: Ja. En, dus ligt dat dan aan de AFM en de rechter? Of hebben jullie toch daar een fout gemaakt?
0: Ja,
1: zou je denken, als op de rechter hier meegaat?
0: Ik ben de eerste die hand in eigen boezem steekt als dingen niet goed gaan. Dus uiteraard zijn de dingen niet goed gegaan in zo'n prospectusfase. Het heeft ermee te maken dat die treasury companies, die we niet willen zijn, maar in het hoekje waar we wel werden geplaatst, natuurlijk wel
1: ja,
0: allemaal.
1: Als we kijken naar jullie oude website, stond het ook heel duidelijk. Het bedrijf dus, Ambitious, is a pure play treasury that is purpose built for Bitcoin accumulation. Dus dat klinkt wel echt. Ja, treasury en nog een keer treasury. Niet operationeel.
0: Nee, het zit natuurlijk in Bitcoin accumulation. Kijk, die Bitcoin accumulation die ontstaat omdat je met Bitcoin aan het werk bent. En het resultaat van werken met Bitcoin is dat je meer Bitcoin krijgt.
1: Pure play treasury. Hè? Dat is wel.
0: Met Bitcoin aan de gang. Ja, natuurlijk. Als
1: en jullie hebben daarna ook de tekst op de website aangepast. Daar trapte de AFM niet in. Die had
0: ja, maar dat vind ik ook heel discutabel. Kijk, uiteindelijk heb je een prospectus waar je in co-creatie naar een versie toe gaat. Waarmee je denkt dat je iets communiceert. Aan potentiële beleggers die dan begrijpen wat je doet.
1: Ja.
0: En dat doe je dus samen met de AFM. En misschien is de verwoording in versie 1 niet goed genoeg geweest, maar in versie 7 in mijn ogen wel. En dan toch weer terugverwijzen naar versie 1 maakt dat we niet die co-creatiefase eigenlijk een. Ja, ik denk dat we daar
1: je kan er dubbel naar kijken. Hè. Je kan aan één kant zeggen van. Ja, je kan ook zeggen: ik heb het niet goed opgeschreven, dus ik schrijf het op een andere manier op. Ik merk ook dat mensen denken van. Ja, dat is lekker makkelijk. Dan verander je een paar woordjes op je website en dan voldoe je wel. Hè. Dat is natuurlijk de kritiek van de AFM ook geweest.
0: Ja, maar de AFM had het. Prima als die kritiek er is. Hè?
1: Ja,
0: van de praal. En kijk, zoals je het nu stelt, is het een beetje zo van. Die Lucas is eigenlijk een oplichter. Die gaat eigenlijk gaat die A doen, maar hij zegt B.
1: En nee, dat is, ik proef dat sommige mensen dat gevoel wel hebben. En de AFM zei ook, we gaan hier niet in mee.
0: Nee, maar dat vind ik een hele vreemde houding. Kijk, als wij opschrijven wat we gaan doen.
1: Ja.
0: En dus ik zeg B. Ja, dan moet ik dat ook gaan doen. Ik heb ook die verplichting vanuit de prospectus. Ik kan natuurlijk niet een Bitcoin operating company verkopen en uiteindelijk raketten naar de maan sturen. Dat gaat niet.
1: Mm-hmm.
0: Er is allerlei toezicht op het moment dat je naar de beurs gaat en dat je ik moet mijn prospectus ook volgen. Er was genoeg ruimte geweest om misschien niet helemaal precies te begrijpen wat dan die Bitcoin-economie is of hoe je het aan het werk zet en wat het verdienpotentieel
1: is. Zeg je eigenlijk, zoals we begonnen aan dit stukje, van het was het kennisgebrek van de AFM die eigenlijk gewoon het product niet helemaal begreep?
0: Nee, ja, en het CBB volgt dat blind. Daar heb ik wel wat heb ik vraagtekens bij, ja.
1: Ja.
0: Ik denk dat niet zomaar terecht.
1: Nee, uiteindelijk zie je ook, als je een beetje kijkt hoe die sector zich heeft ontwikkeld, dat er ook meerdere gasten hebben gezegd. Nou ja, bijvoorbeeld Marius was er ook een goed voorbeeld van. Die had ook geen fijne gesprekken met de AFM.
0: Ja.
1: Dat ging dan over andere zaken. Dat DNB en AFM ook wel heel star erin zaten in het begin. En ook weinig begrip hadden voor.
0: Ja.
1: Of misschien ook te weinig kennis. Dat
0: een combinatie, begrip en kennis.
1: Banken ook.
0: Dus politiek geladen. Ik bedoel, we zien natuurlijk ook heel veel columns vanuit de AFM ontstaan. Ook vanuit het bestuur over hoeveel risico er in crypto is. En dat geluid laat ze graag horen. Dat begrijp ik ergens wel. Maar je moet niet ook innovatie killen. En dat is, ik denk dat we qua innovatie op dit gebied te vroeg waren.
1: Ja, als je dan weer even gewoon breder kijkt. Ook naar jullie andere bedrijven. En gewoon naar de sector aan zich. Dan waren jullie dus heel erg blij met die regel. Jullie waren echt de eerste die toestemming kregen van DNB. En ook hoorden jullie tot de eerste groep die een MiCA-licentie kreeg.
0: Ja.
1: Vergunning om legaal te opereren in de Europese Unie. Hè? Dus dat is ook een. Daar ben je ook blij mee, neem ik aan. Dat jullie
0: dus de opvolger zelf, van die eerste set aan wet en regels. Ja. Daar ben ik heel blij mee.
1: Is het toch ergens zo dat die regelgeving ook op een bepaalde manier doorschiet?
0: Nou, de drempel om dus nu te gaan ondernemen en die licentie te halen is heel hoog geworden. Kijk, wij zijn natuurlijk vanuit.
1: We zijn blij dat jullie erbij zitten.
0: Nou, we hebben er heel veel voor gedaan. Hè. Het is geen geluk. En we zijn natuurlijk begonnen voordat de regels bestonden. En we hebben echt heel erg geïnvesteerd in dat stuk. Met mensen en ook met IT en met geld. Maar als je nu wil beginnen vandaag met een idee in de kroeg met een paar vriendjes. Ik wil een cryptobedrijf beginnen. En dat is gewoon onmogelijk.
1: Ja.
0: Dus de drempel is zo hoog geworden. Dat
1: het is eigenlijk jammer vanuit die wereld van pionieren. Hè? Maar ook niet onomkoombaar uiteindelijk. Als je kijkt hoe elke sector zo uiteindelijk volwassen worden. En dan moet je aan regels gaan houden. Zo werkt het ook een beetje natuurlijk.
0: Ja, dat, ik ben het wel mee eens dat je je aan regels moet houden. Ja. Daar sta ik ook heel erg voor.
1: Ja.
0: Maar het is nu wel dermate hoog.
1: Ik bedoel niet van aan regels moet houden, maar dat het ook een beetje hoort bij het volwassen worden van een sector. Hè. In het begin heb je gewoon veel meer vrij spel en dat eindigt dan op een gegeven moment.
0: Ja, dat ben ik het toen met je eens. Ja. Zeker in de financiële sector is dat zo. Het is wel zo dat het pakket aan eisen waar we aan moeten voldoen wel bijna gelijk geschaard wordt met wat banken, verzekeraars ook moeten. En dat je dus, die hebben een bepaalde hoeveelheid massa nodig om zo'n operatie te kunnen draaien in een bedrijf. Je kan niet als een 3-4 pitter in een klein regime actief zijn.
1: Zometeen ga ik verder praten met Lucas over waar de cryptomarkt zich naartoe gaat bewegen en hoe dat ons leven allemaal gaat veranderen. Maar eerst zijn we natuurlijk heel erg benieuwd om te horen wat er zometeen om 11 uur in Zaken doen zit.
2: Maaike Berger is mijn gast. Zij is van SureSync en dan gaat het over de edele kunst van het veilig uitwisselen van data. Is cruciaal voor grote instellingen, voor grote bedrijven. Er zijn weinig bedrijven die het kunnen. Ik laat me graag onderwijzen en we hebben zometeen het bedrijvenpanel onder andere over een nieuwe wet voor ZZP'ers. Dat moet een veilige haven worden, zegt minister Thierry Aartsen, wordt het ook. Je hoort het er meteen in BNR Zaken doen.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ik praat nog steeds met de CEO van Amdax, Lucas Wensing. Als we het hebben over de toekomst. Je hebt daar al iets over gezegd, over AI. Die een hele belangrijke rol gaat krijgen in deze wereld. En ook heb je dat gezegd in het kader van beleggen. Als je iets meer die toekomst zou schetsen. Wat zie je dan voor je hoe die markt gaat veranderen als gevolg van AI?
0: Als gevolg van AI? Ik zie het eigenlijk wat anders. De markt voor ons gaat veranderen door de manier waarop crypto's een intrede gaan doen in de hele financiële sector. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor onze klanten en dus ook voor de koers van ons bedrijf. Wij verkopen nu crypto. We doen vermogensbeheer crypto. Klanten kunnen het zelf doen. We zijn nu de stappen aan het maken waarin we stablecoins een rol kunnen geven. En niet zozeer om ze te kopen en te verkopen. Dat kan al. Maar ook om daar rendement op te gaan maken. Dus het zogenaamde earn-programma. En daarmee kan je concurreren met wat klanten nu als rente krijgen op hun spaarrekening. Stel je voor dat is 1,5%, maar je kan door middel van stablecoin rendement misschien wel 5% halen of 6%, dan is dat een interessant alternatief. En dan ga je niet vragen aan klanten om meer te beleggen in crypto, want dat willen mensen gewoon niet. Mensen willen 10%, 5%, dat willen ze niet meer, want dat is te risicovol. Maar als je zegt, ja, maar je hebt ook nog een ander potje, dat is de bankrekening, en we kunnen daar gewoon meer van maken dan wat je nu krijgt door crypto in plaats van in crypto, dan is dat interessant. En de volgende stap is dat je dat met aandelen op dezelfde manier gaat doen. En waarom is een aandeel kopen, tokenized, bij ons interessant? Omdat je dat dan altijd kan doen. Ja. Kan je ook 's avonds doen, kan je ook in het weekend doen.
1: Dus eigenlijk wordt het portefeuille kan je steeds meer verbreden als gevolg van die verdere ontwikkelingen die er gaan komen. Als je kijkt wat dit voor economieën gaat betekenen in de wereld, wat verwacht je hoe economieën zich gaan ontwikkelen?
0: Ja, nou de economieën die wat achter liggen, we gaan daardoor in een versneld tempo om paar komen met de wat meer financieel ontwikkelde economieën.
1: Noem eens voorbeelden van economieën waar je veel hoop van hebt die hiermee geholpen gaan.
0: Nou ja, het makkelijkst te bedenken zijn de economieën waar heel veel unbanked people zitten. Mensen die dus wel geld hebben, maar dat allemaal cash gebruiken en niet op een of andere manier kunnen investeren of een bankrekening hebben. Heb je geen bankrekening, kan je niet investeren. Maar zo ga je een crypto in je portemonnee hebt, kan je ook een aandeel kopen. Dat is waar we naartoe gaan. Dus het aantal beleggers en investeerders gaat enorm groeien. En dat ga je merken op de markt. Er zijn natuurlijk heel veel regio's in Azië waar we het echt hebben over 1 miljard mensen die geen bankrekening hebben. En als die erbij komen, dan dat gaat echt impact hebben.
1: Ja.
0: Dus daar geloof ik in. Maar ja, voor de Nederlandse groep beleggers wordt het niet groter. Het wordt alleen makkelijker. Dus ik denk dat je voornamelijk de beweging van de Nederlandse belegger gaat zien in dat ze zich bewegen naar de partij die dat gewoon allemaal kan.
1: Maar het is wel interessant, ook als je schetst, het gaat over die bankrekening, maar het gaat natuurlijk om zoveel meer. Want als je kijkt de crypto en de hele technologie die erachter zit, en dan kom je weer bij dat woord blockchain. Ja. Dan gaat dat op veel meer manieren in ons leven natuurlijk een rol spelen. Hoe zie jij dat?
0: Ja, het wordt onzichtbaarder. Het wordt wat we het over hadden, inderdaad, dat agents dus iets moeten kunnen afrekenen. En dat is in crypto veel gemakkelijker dan dan via het normale stelsel. Maar internationale betalingen worden gewoon straks veel makkelijker. Het heeft niet iedereen mee te maken, maar bedrijven wel. Er stond laatst een artikel in de FD over dat volgens mij was het Siemens die bijna 20 miljoen per jaar kosten reduceert door intercompany payments, dus gewoon tussen de eigen vestigingen internationaal aan kostenreductie kan doen. Dat ze dat met stablecoins nu doen. Dus het gaat
1: en waar, hoe werkt dat dan? Heeft dat te maken omdat je dan die tussenpersoon niet hebt? Of heeft het te maken met de snelheid? Hoe moet ik
0: ja, een combinatie. Dus je hoeft niet meer van de ene bank naar de andere bank om van je eigen vesting, van je eigen BV naar een andere BV over te maken. En dat heeft voor tussen Nederland en Duitsland is dat verschil minimaal. Maar ja, een bedrijf als Siemens waar we het over hebben is wereldwijd actief.
1: Ja.
0: Al het geld wat in Zuid-Amerika omgaat is bijna niet naar Europa te halen. En dat is of het kost duur en het kost veel tijd. Ja, dat is met crypto dus in één keer veranderd.
1: Ja.
0: En dat soort voordelen zien ze heel erg.
1: Ja, dus het is vooral in het bedrijfsleven. Eerst was het een beetje banken onderling, maar nu zie je het dus veel breder eigenlijk toepasbaar.
0: Ja, dus de rol van grootbanken gaat er ook echt veranderen
1: ja,
0: daarin.
1: Want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Voelen die de hete adem in de nek?
0: Die voelen de hele adem in de nek.
1: Ja, jij loopt ook rond op de Zuidas. Je komt ze tegen.
0: Ja, komen ze tegen. En ze doen natuurlijk ook hun best om erin te innoveren.
1: Ja.
0: Maar omdat je met crypto natuurlijk de mogelijkheid hebt om het niet per definitie alleen bij die bank af te nemen, maar dat ook bij een andere dienstverlener of zelfs te doen. Ja, maakt dat dat ze echt nog een positie moeten gaan pakken daarin. Omdat ze anders gewoon business gaan verliezen.
1: Ja.
0: Ja, of dat anderen in dat gat springen.
1: Ja.
0: En die innovatie vind ik wel goed. Om even terug te gaan op het begin van het gesprek. Ik denk dat het goed is dat dit soort wake-up moments plaatsvinden voor bedrijven.
1: Ja, en welke wake-up moeten ze dan krijgen? Ja, ze moeten de technologie begrijpen. Nou, dat begrijpen ze steeds beter. Maar er zit ook een diepere laag volgens mij voor jou.
0: Nou, de financiële sector is natuurlijk een niet-productieve sector. Over het algemeen net.
1: Je moet er een beetje smalend bij lachen.
0: Ja, het is natuurlijk een hele grote industrie. Er werken heel veel mensen in. Maar levert het nou echt productiviteit aan het land? Dat denk ik niet. Niet zomaar. Misschien voor een gedeelte. En nou ja, dat nu wel gaat ontstaan, denk dat het goed is. Maar dan wordt hij wel ook meteen veel kleiner door.
1: Ja, en ik probeer je ook te volgen. Kan je dat iets concreter maken waar ze dan productiever in gaan worden dankzij deze ontwikkeling?
0: Nou, de productiviteit gaat erin zitten dat je niet meer zoveel mensen nodig hebt om met niet productieve dingen bezig te zijn. Omdat een verzekeringsproduct veel meer technisch van aard kan worden, als voorbeeld, waarin je dus niet meer een hele stapel mensen, processen, procedures, en daar heb je niet meer een hele instelling voor nodig. Dat kan je vanuit technologie gaan inrichten. Om een verzekeraar en verzekeringsnemer. En ook de variabelen waarop een verzekering tot uitkering komt.
1: Ja, dus door die blockchain die dingen gewoon heel snel kan regelen en aan elkaar kan koppelen, kunnen zij ook heel veel lagen ertussen uitsnijden.
0: Ja, en controles en et cetera.
1: Ja. Iets anders is natuurlijk dat het ook iets doet. De gedachte van Bitcoin was natuurlijk ook een andere pot zetten naast dat spaargeld, wat eigenlijk alleen maar geld kost als je dat bij een bank. Dat fluctueert ook een beetje met de tijd. Is dat ook een zorgenpost voor banken?
0: De kapitaalvlucht. Nou, het ligt een beetje aan het land, denk ik. Kijk, in Nederland zijn we nog steeds ontzettend goed in sparen en in geld op de bankrekening houden. Dus tot en met zelfs een klacht van de AFM erover. Ja. Dat we te weinig beleggen. Maar ja, kijk, we hebben natuurlijk wel echt klanten die heel veel niet meer op een bankrekening hebben staan. Dat gewoon netjes in Bitcoin beleggen.
1: Ja. Ja, dus dat is echt wel.
0: Het is gewoon een trend die gaande is. Het is een ontwikkeling. Je moet daar wel een beetje voor uitzoomen. Je kan ook niet echt spreken over gelukt of niet gelukt. Ik denk dat het uiteindelijk gelukt is. Want de industrie is er nog steeds. Als het echt een hype was en een tulpenman, dan was hij lang weg geweest.
1: Ja, dus jij hebt die teleurstelling niet. Die ik bij sommigen wel proefde van. Bitcoin had echt andere beloftes. Heeft het niet waargemaakt. Dat heb jij eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, ik denk dat zelfs het project Bitcoin heel erg geslaagd is. Ja, dat is een langzaam draaiend systeem. En dat is ook precies wat het moet zijn. Want langdurig kapitaal ergens in opslaan, dat vereist een bepaalde traagheid voordat je dat kan accepteren. En daarom werkt goud ook goed voor sommige beleggers.
1: Ja.
0: En dat moet je in Bitcoin ook hebben. Het moet er over 120 jaar nog zijn. Dan wil je het erin zetten. En dat recept heeft Bitcoin.
1: Ja.
0: En daar durf ik mijn hand ook wel voor in het vuur te steken.
1: Je hebt natuurlijk al die uitzendingen ook geluisterd deze week. Begreep ik van je. Ja, je hebt je best gedaan. Ja. Waarvoor dank. Hartstikke leuk. Is er nog één belangrijke boodschap over deze wereld? Je bent de laatste spreker deze week waarvan je zou willen zeggen, die moet toch nog even benoemd worden.
0: Nou, we moeten voornamelijk een beetje geholpen. Kijk, waar ik tegenaan ben gelopen zelf, hè, met het AFM-feest rondom een potentiële beursgang met een bitcoinbedrijf, is dat wat we roepen over het sturen en het wensen van financiële innovatie of überhaupt innovatie in het Europese domein, dat natuurlijk gewoon in de praktijk niet tot op die manier tot uitoefening wordt gebracht. Weet je, dat wat we politiek wensen, mm-hmm, is niet wat we in de praktijk prediken of ook acteren. Dus ik kijk meer naar wat mensen doen dan naar wat mensen zeggen. En ik ben natuurlijk teleurgesteld in mijn eigen traject. Nou, daar heb ik vast ook dingen fout gedaan. Maar buiten dat, wat ik nu zie gebeuren met die aanwasbelasting of die
1: waar we mee begonnen, hè, deze uitzending.
0: Nou, dat is natuurlijk gewoon. Daarmee kunnen we Europa en Nederland gewoon niet vooruit helpen. Je kilt daarmee in potentie een hele sector.
1: Nou ja, en ik heb eerder met Daniel Mol ook gesproken. Dat we het gewoon eigenlijk. Ja, we hebben het gewoon verloren, Europees gezien, van de Verenigde Staten. En dat is eigenlijk ook niet meer in te halen.
0: Nou ja, zo negatief stikken dan weer niet. En ik denk dat het wel kan. Maar je moet niet alleen roepen, je moet ook echt gaan doen. En dat doen, daar mis ik rugwind. En de kans en de mogelijkheid om dat te doen. Dat is nooit klein, maar we moeten het wel echt gaan doen.
1: Goed dat deze boodschap ook nog eventjes naar voren wordt gebracht. We besluiten met een kettingvraag voor de volgende week. Dan presenteert mijn collega Art Rooijakkers een Big Five van de Europese vrienden. Zijn eerste gast is Kasper Kerkels. Hij is historicus en politicoloog met een focus op het Verenigd Koninkrijk. Wat zou je aan Kasper willen vragen?
0: Ja, nou, het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk wel interessant. Die zijn namelijk geen Europeanen meer, al enige tijd. En we hebben vanuit crypto een mooi raamwerk neergelegd voor de EU. En daar is heel veel geleerd, is ook heel veel geïnnoveerd. En de UK ligt heel erg achter. Die heeft niet zo'n raamwerk zoals Europa wel heeft. En ik ben nu eigenlijk heel erg benieuwd of hij verwacht dat in Engeland die Europese regels als een soort van uitgangspunt worden genomen voor de eigen regels, die dan voor de UK gaan gelden. Of dat ze echt helemaal zelf gaan nadenken en een heel nieuw framework gaan opzetten.
1: Je gaat het volgende week horen. En ik wil je intussen heel erg bedanken voor je komst. Lucas Wensing, CEO van crypto-dienstverlener Amdax. En natuurlijk zijn de andere afleveringen van deze themaweek Big Five over crypto voorbij de hype gewoon in onze BNR-app te beluisteren. Wij hier zijn een stukje wijzer geworden. Ik hoop jullie ook. Blijf live in ieder geval op deze zender. Zometeen zaken doen. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
6: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
9: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
26: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
27: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
28: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
27: Hopelijk, zegt u dan.
29: Maar mag dat?
27: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
30: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
31: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
30: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
32: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
7: BNR at Work het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
10: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
7: Nigaio Wijnen
10: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
7: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: In de BNR-app.
2: Inflatie loopt op naar 3,4%, vooral vanwege duurdere brandstof. Katwijk geeft groen licht voor de miljardenfabriek van Eli Lilly. En Tesla introduceert een noodfunctie, wegrijden terwijl de auto nog laadt. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Erwin de Hart zit bij de ANWB, weet natuurlijk precies hoe het op de weg is.
13: Er staan wel een paar files op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven. 7 kilometer, 10 minuten vertraging. 5 minuten op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Knoop het Hooipolder, 3 kilometer. En 10 minuten weer op de N223 hoek van Holland richting Delft door werkzaamheden op de N211 bij de A4, 2 kilometer. Flitsers A2 Utrecht-Amsterdam, hectometerpaal 40,4. A6 Emmeloord-Jouren, 291,1. En de A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometer. Meterpaal 5,9.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het huis in het Gelderse Overasselt dat na de dood van een beveiliger werd gesloten, mag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Er blijven nog wel camera's staan. Het pand zou worden bewoond door familie van drugscrimineel Jan G. Zijn huis was vorige maand doelwit van gewapende mannen. Rond 12 uur reageert koning Willem-Alexander op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij heeft dan de verschillende rapporten aangeboden gekregen in Leiden. Er staat in wat de rol van het Huis van Oranje-Nassau was in de afgelopen honderden jaren. De koning gaf zelf de opdracht tot het onderzoek. Een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht wordt niet verder strafrechtelijk onderzocht. In een Insta-video keek hij naar Hamas-strijders tijdens de aanval op Israël 3 jaar geleden en zei dat hij dat was. Volgens het OM is zoiets zeggen niet strafbaar en ook geen terrorismeverheerlijking. Het kabinet wil woensdag praten met werkgevers en vakbonden. Nu er niet bezuinigd wordt op onder meer de WW, moet het geld ergens anders vandaan komen. Werkgevers en bonden mogen zeggen waar vandaan. Zijn hun voorstellen niet goed genoeg, dan dreigen bezuinigingen op andere ministeries. En het is precies 75 jaar geleden dat we in Nederland televisie kregen. Op 2 oktober 1951 ging het eerste programma de lucht in vanuit een verbouwd kerkje in Bussum. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een speciale expositie bij Beeld en Geluid. Dat eind mei ook een digitale schatkamer lanceren waarin je gratis oude beelden kan zien. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden. Na een frisse nacht is er morgen behalve zon ook wat bewolking en is het opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: De leden van het bedrijvenpanel hebben bewust geen ZZP'ers in hun bestand. Waarom en gaat een nieuwe wet over ZZP'ers daar iets aan veranderen? Zometeen meer.
16: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
17: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
16: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Het moment dat alles begint.
20: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
21: Provider, it starts here.
22: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA?
0: Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
1: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Wil je weten wat er speelt
6: en of waarom?
8: In de BNR-app
6: kun je ook luisteren naar onze podcast.
8: Download de BNR-app en blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je meer over de nieuwe ZZP-regelgeving in het bedrijvenpanel. Arno Boot is om het laatste macro-economisch nieuws met je door te nemen. En Maaike Berger komt langs. Zij is de managing director van een grote gegevensuitwisselaar, SureSync, over hoe bedrijven moeten reageren op regelgeving rondom hun digitale huishouden. Eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Gaat onder andere over de inflatie. Te beginnen in Europa. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, aangejaagd door de hoge brandstofprijzen. En in Nederland zijn er ook inflatiecijfers. 3,4% blijkt uit de snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Heeft ook te maken met die sterk stijgende energieprijzen. Luister maar naar Peter Heijn van Mulligen.
9: We zien nu echt steeds meer dat ook de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit de inflatie omhoog trekt. Hiervoor waren het alleen benzine en diesel. Die prijs reageert altijd veel sneller. Maar nu zie je dat ze daar ook terug. En ja, dat kun je ook zien als een zeg maar tweede trap in die stijging van de inflatie.
2: Wat ook stijgt, dat is de AEX. Een procent erbij op 1114 punten. Even na 11:30 meer van onze beursnerd. Dan gaan we naar het bedrijvenpanel als het aan mij ligt. Met een jingle.
15: Bedrijvenpanel.
2: Fantastische datacenters verbruiken enorm veel energie. Hoeveel precies? Dat is onbekend, terwijl ze zouden moeten rapporteren. En waarom onze panelleden allebei het zonder ZZP'ers tellen in hun bedrijf? Dat ga ik ze zelf maar eens vragen. Mirjam van der Linden is hier, ondernemer, eigenaar van Easy Recruit, Easy Event Crew. En Remy Gieling, onder andere van AI.nl, leden van het panel. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
24: Morgen.
2: Het kabinet stuurde gisteren een nieuwe zelfstandige wet naar de Tweede Kamer. Die wet, die in 2028 moet ingaan, moet voor meer duidelijkheid zorgen en schijnzelfstandigheid tegengaan. Minister Aartsen spreekt van een veilige haven. Iedereen moet weten waar die aan toe is. Internetconsultatie is nu gaande, dus je kunt er nog op of aanmerkingen bij plaatsen. Maar, ja, we hebben het erover. Het raakt jullie niet persoonlijk, Mirjam, want ZZP'ers bij jou niet gezien. Waarom niet?
23: Nee, wij hebben heel bewust gekozen om echt alleen maar uitzendkrachten uit te zenden. En geen gebruik te maken van ZZP'ers. Omdat eigenlijk al in de oude wet de mensen die wij die werk verrichten bij onze opdrachtgevers nooit als ZZP'er zouden kunnen werken, omdat ze onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werken.
2: En dat zijn de duidelijke criteria. Je moet dat zelf kunnen invullen. Dus veilige haven of niet, voor jullie was het ook zonder deze wet al duidelijk dat het niet zou passen.
23: Ja, en tegelijkertijd helpt het ons ook wel weer. Omdat doordat wij alleen maar met uitzendkrachten en SNA gecertificeerd zijn, betekent het dat opdrachtgevers zeker weten dat we die veilige haven zijn. En best wel veel opdrachtgevers van ons hebben ook private equity partijen erachter, waarbij compliance heel belangrijk is.
2: Die gaan geen risicootje lopen.
23: Exact, en dan zijn wij de veilige haven sowieso.
2: Remy, waarom doe jij het zonder ZZP'ers?
24: Nou, het ene bedrijf is heel lean en mean georganiseerd. AI.nl ben ik, Job, en is Job ik en onze wandelende planningscollega's Frank en Vivian. En bij de Automation Group, ja, daar zitten we met 15 collega's. Maar ja, we vinden het toch wel belangrijk dat iedereen die gewoon met volle toewijding, tijd, aandacht bij het bedrijf actief is. En we vinden ook een beetje vreemd zou het voelen als iemand dan een beetje zo halverwege de week misschien een keertje komt instappen op een project.
23: Ja. Niet mee mag naar de kerstborrel en zo, dat is toch ook sneu.
2: Moeten we hier nu een karikatuur van maken? Want je hebt toch ook ZZP'ers die tamelijk verbonden zijn aan het project of de opdracht waar ze aan werken? Dat zijn toch
24: kijk
2: niet
24: nu
2: allemaal
24: naar jezelf het dan?
2: Nou, ja, ik vind mezelf, om maar eens een voorbeeld te stellen, iemand die al 20 jaar voor deze club werkt en de laatste 10 jaar hier staat, best een aangehaakte ZZP'er.
24: Ja, zeker, zeker.
2: Die mensen bestaan.
24: Ja, ze zullen ook zeker bestaan. Voor ons is het gewoon teamcohesie. En ook gewoon om niet te veel complexiteit te hebben, weet je wel, dat je weer minder mentale lokale overhead. Dat is altijd mijn uitgangspunt. En dit is er onderdeel van.
2: Mirjam, toch nog even naar jouw Haagse geschiedenis. Hè? Je hebt natuurlijk ook bij ONL best wel te maken gehad met dit vraagstuk. Want wet en regelgeving voor ZZP'ers, dat is een gebed zonder end. 10 jaar geleden al, was het nog langer, kwam er een wet die de VAR moest vervangen.
23: Ja, en, dat gebeurde in onze tent op tegenover de Tweede Kamer, waar toen alle fractievoorzitters waren. En dus op dat moment het gedoogbeleid als het ware inzetten. En hebben gezegd, nou laat het maar even. We hebben de wet is er wel, maar het is zo vaag. We gaan hem terugtrekken. Zoveel ZZP'ers die geen opdrachten meer krijgen.
2: Daar is wel handhaving aan toegevoegd, een jaartje geleden zo ongeveer.
23: Zeker, ja.
2: Heeft dat nu ook ervoor gezorgd dat bleek dat dat niet voldoende werkbaar was? En is dit het vervolg daarop?
23: Ja, je merkt gewoon in heel Nederland dat er te veel situaties zijn waarbij het niet helder is, kan het wel of kan het niet. Dat er heel veel constructies worden bedacht juist om het wel te doen. Maar er zijn ook genoeg ZZP'ers die wel binnen die regels zouden vallen, maar geen opdrachten meer kregen en daardoor ook gewoon de klos waren. Dus de doelstelling van deze wet is toch nog duidelijker te maken. En dat is zo, als je aan bepaalde criteria voldoet, dan weet je zeker dat je ZZP bent. Voldoe je er niet helemaal aan, dan weet je het eigenlijk nog steeds niet zeker. Want het is niet automatisch zo dat als je er niet aan voldoet, dat je dan geen ZZP'er bent.
2: Nu zijn er verschillende clubjes die ZZP'ers vertegenwoordigen. Ik kwam een reactie tegen van de Vereniging Zelfstandig in Nederland. Dat is een vrij grote club voor die ZZP'ers. Daar wordt gezegd, in de uitwerking stapelen de voorwaarden zich zo op dat veel echte ondernemers er niet in kunnen in die veilige haven. Een veilige haven heeft alleen zin als goede zeilers er ook in kunnen. Nu is de ingang zo smal dat juist de groepen waar de discussie over gaat buiten blijven. En dan blijft de onrust bestaan die deze wet wil oplossen. Is dit nu een panacee of niet, Remy?
24: Ja, het is een goede vraag. Ik denk dat ook in de brede zin van het woord er weer natuurlijk wordt gesproken over een hele, hele grote brede groep. Die allemaal weer onder maar de paraplu ZZP worden gehangen. Ik denk dat er heel veel verschillen ook zitten in de redenen waarom mensen überhaupt ZZP'ers zouden willen worden. Ik kan me voorstellen dat. En ook dat het in de uitvoer verschilt. Hè. Of je nou, voor mij is in de bouw nog steeds heel veel zelfstandigen actief die inderdaad echt heel erg autonoom opereren. De stukkers, de lassers, de mensen waar we zo ongelooflijk tekort aan hebben ook in Nederland, die ook heel blij zijn met die vrijheid.
2: Maar de zorg is bijvoorbeeld een sector waar ook veel zelfstandigen inactief zijn. En dan zegt artsen, terwijl het bijvoorbeeld zou kunnen draaien om die zorg. Ja, dat is een risico, want veel mensen in de zorg zitten wel degelijk op één plek. Zijn wel degelijk aan een rooster verbonden. Dus dat wordt ingewikkeld.
23: Maar tegelijkertijd, ik vind de zorg ook wel een goed voorbeeld. Wat je zag is dat heel veel mensen uiteindelijk voor fiscale reden, maar ook om reden om meer flexibel te zijn in hoe ze hun werk indeelden. En dat is natuurlijk het stukje ondernemerschap. Dat er een groep overbleef die het werk wat overbleef moest gaan doen. Dus de verhoudingen waren scheef. Het
2: is nu wel veranderd. Hè? De mensen in vaste dienst kunnen als eerste intekenen en zitten dus niet alleen maar met diensten aan de randen van de nacht.
23: Dus je ziet wel, doordat die verscherpte wetgeving is ontstaan, of in ieder geval de handhaving, dat men scherper is gekeken van hoe kunnen we dat nou goed met elkaar in balans brengen. En nog steeds bleef er een groep over die niet helemaal zeker wist in welk hokje zeg maar je geplaatst zou worden. En ik snap heel goed vanuit de Belangenvereniging, vanuit zelfstandigen, dat je wil voorkomen dat er een hele grote groep die zich altijd zelfstandig heeft gevoeld, in één keer gedwongen wordt om werknemer te worden, terwijl ze dat gewoon echt zelf niet willen en wel dat risico daarvoor.
2: Maar hier komen ook plichten bij kijken, hè? Want dat zegt Aartsen ook in zijn wetsvoorstel. Pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzekeringen tegen schade. En het moet toch duidelijk worden om welke minimumbedragen dat gaat. Maar dat is wel, om het op zijn Duits te zeggen, des poedels kern. Daar draait het al een hele tijd om.
24: Ja, en ook wel weer logisch natuurlijk. Als je kijkt naar het heel lang was het heel erg voordelig ook, hè, om ZZP'er te zijn. We komen zelf natuurlijk uit de IT-hoek, waar ook heel veel IT'ers actief als ZZP'er, want ze verdienen er gewoon heel erg veel meer als ze zelf factuurtjes kon sturen als ze ergens in loondienst zouden gaan. Maar natuurlijk wel met het gegeven erbij dat je dan inderdaad niet die pensioenopbouw hebt. Je hebt niet die sociale zekerheid. Hè. Als je dan toch een keertje uitvalt, niet door je muisarm, maar misschien door mentale klachten. Dat kan van alles zijn.
2: Posten zijn al flink afgebouwd.
23: Zeker.
2: Daar is
23: zeker.
2: Goed als niks van over.
23: En er is een ondergrens nu in deze nieuwe wet. Ja. Dat als je daaronder valt, dat je van hele goede huizen moet komen om aan te tonen dat je toch een ZZP'er zou doen.
24: Ik vond het ook interessant. Aan de andere kant, ik had een recente sessie met allemaal zorgbestuurders. En die zaten ook best wel toch nog steeds in de maag met veel mensen die. Hoe ga je nou mensen vanuit een zelfstandige organisatie weer aan je binden? En het was met een goede kennis van ons Aethon. En die hielpen ze daar ook heel erg bij. Hè? Van hoe ga je nou als werkgever je zo profileren dat je ook weer heel erg aantrekkelijk wordt. Juist om bij in dienst te komen. Dus ik denk dat het ook aan de markt is om daar wat meer mee bezig te zijn. Het gegeven is nou eenmaal dat we willen minder mensen die flexibel zijn. Wel de flexibiliteit misschien brengen inderdaad. Doordat ze zelf als eerste kunnen intekenen op hun planningen. Dat kan technologie natuurlijk ook een stukje bij helpen.
23: Wat ik wel mis in alles is, ik snap minder flex. Maar dan moet je ook zorgen dat vast wat minder vast is. Want anders gaan al die risico's gaan richting die werkgever. En dan is het bijna niet meer leuk om mensen in dienst te nemen.
2: Dat is eigenlijk de tweede deel van de zin, toch? Flex, minder flex, vast, minder vast.
23: Ja, maar heb jij ergens gezien dat het vast, minder vast wordt?
2: Niet in de wet over ZZP.
23: Zeker niet. En ook die loondoorbetaling bij ziekte zijn we natuurlijk wel mee bezig. Maar dat staat ook nog niet nog niet vast. Dus we zijn nog.
2: Maar staat wel op het lijstje van Aartsen. Die nu zegt, ja, gewoon maar kijken hoe ik in de CAO kan zorgen dat het anders geregeld wordt.
23: Snap ik. En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Maar je hebt, als je het ene al wel in een wet hebt en het andere nog niet hebt geregeld, dan ben ik bang, zoals het afgelopen jaren wel vaker is gebeurd, is dat het vooral minder flex wordt en meer zekerheden bij werknemers terechtkomt en dat het niet helemaal in balans is.
2: We gaan kijken waar Omoda allemaal terechtkomt in deel 2.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Remy Gieling, Mirjam van der Linden zijn hier als leden van het bedrijvenpanel. Het Nederlandse kledingbedrijf Omoda breidt uit in België met een overname van Mertens Schoenen in Leuven. En dat is de oudste winkel in heel België. Is dus ook uitgebreid aan het licht gekomen in Nederlandse en Belgische media. En dat klinkt als volgt.
10: Mertens Schoenen in de Mechelse straat in Leuven.
11: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeel.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Ecosysteem tot hun eigen
2: hebben overgenomen. Je bent gast in een klein Gallisch dorpje.
1: Klein Gallisch dorpje bij de FD Media Groep. Dat is ook zeker waar. Maar ja, Omoda, ik vind het wel een fascinerend bedrijf. Ik vind het ook een leuke ondernemer die erachter zit. Jan Baan.
2: Wekamp overgenomen ook.
1: Grote
2: concurrent.
1: Grote, ja. En ook ik geloof dat Omoda iets van 151 miljoen omzet deed. Wekamp 300 nog wat, maar ja, dan wel verlieslatend, hè. Super gaaf, totdat je zo'n ondernemer hebt die ook alweer een visie heeft, die er ook actie bij zet. Ik heb een beetje het gevoel alsof, waar we ooit groot in werden met Rituals en met Suit Supply, hè, Fokker de Jong. Dat we nu eindelijk weer een ondernemer die ook weer zo een beetje in de wereld staat.
2: En dat begint bij deze twee winkels in Leuven.
1: Ik kan dat wel waarderen.
3: Ja. Leuven schijnt hartstikke leuk te zijn. En het wat ik er ook uit begrijp is dat ze echt wel van het beleven, het persoonlijke. Dan is het ook wel weer logisch dat je een mooie plek hebt in een winkelstraat. Waar je gezien wordt en waar je de verbinding kan maken uiteindelijk ook met het hele online stuk.
2: Dus je hebt er niet per se heel veel lef voor nodig. Ik dacht, ja, winkels kopen.
3: Nou, ik vind het wel lef hoor. Ik vind op zich wel dat je... ik denk dat de combinatie uiteindelijk altijd gezocht moet worden in dat fysieke en de beleving en het online stuk. Maar het is wel lef om in de retail je nek uit te steken en een volgende stap te zetten. Want je concurreert, en dat gaan ze nu denk ik ook doen, met de Zalando's van deze wereld.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk het hele punt. Van jarenlang was het idee van iedereen ging online. Maar dat is dusdanig een commodity geworden dat je heel moeilijk nog kan onderscheiden als retailer. Om op het online vlakje te winnen inderdaad van de Zalando's.
2: Maar het is wel veel natuurlijk. Als je ook nog die fusie met Wekamp goed moet verteren. Er is door experts toen al gezegd, ja, het is hartstikke mooi. Er is op papier wel een match, maar die systemen moeten ook nog met elkaar kunnen praten. Dat moet allemaal één stromend geheel worden. En ondertussen ben je ook nog bezig om meer dan zomaar een teen in het water te steken in België.
1: Ja, ik vind dat wel. Ja, het is wel schaken op meerdere schaakborden. En het is natuurlijk bekend in de wereld van merch en acquisitions. Dat je inderdaad de eerste periode een ontzettende probleem op je hals haalt door allerlei integraties die daar moeten gebeuren. Laat staan de culturele integraties van de verschillende medewerkers.
3: Twee totaal verschillende culturen zijn. En er zitten volgens mij 200 mensen in Zierikzee die nu het een beetje spannend gaan vinden of het distributiecentrum dan ook overgaat naar Zwolle. Dus ze hebben nog wel een weg te gaan.
2: Maar toch begrijp ik uit jouw woorden, we hebben meer Omoda's nodig. We hebben meer mensen als Jan Baan nodig die dit toch allemaal aandoen.
3: Ja, ik ben een ondernemer. Ik hou van ondernemers die gewoon lef hebben. Als het dan ook nog eens vanuit de familiebedrijf is, dan weet je dat het ook een langetermijnvisie is. Ik denk dat dat goed is voor Nederland.
2: Amen.
1: Ja, ik vind het fantastisch. Hè, dat zo'n ondernemer inderdaad, hè, dat niet alleen dat lef heeft, dat ook doet. Ik denk wel dat je een vrij stevige, goede CFO op de hele hut moet hebben om natuurlijk ook alle betaalverplichtingen te manageable te houden. Inderdaad, met de overnames van dit soort partijen.
2: Ja, Wekamp is volgens mij voor een deel gefinancierd vanuit een bijdrage van een family office, een familiefonds. Ja.
1: Kijk, zo helpt de BV Nederland
3: Ja, en ik begreep dat ze een tijdje twee CEO's aanhouden. Ja, dus kunnen ze dan voor elk bedrijf hebben ze dan nog wel hun eigen gezicht. Ik denk dat dat makkelijker maakt in de integratie. Want dan hebben ze wel het gevoel van, die komt ook voor onze belangen op. En dan moeten die twee dat dan samen gaan bijeenbrengen.
2: Ja, Mirjam, ik begin bij jou voor de datacenters. En daarna gaat Remy het ongetwijfeld helemaal overnemen.
3: Ja, waarschijnlijk.
2: Laten wij gewoon met z'n tweeën beginnen. Dan komt hij later wel. Datacenters verbruiken enorm veel energie. Maar hoeveel precies, dat is onbekend. Het overgrote deel van de bedrijven deelt namelijk niets over de milieu-impact van datacenters. Ondanks dat een Europese richtlijn daar wel toe verplicht. En overigens kunnen we zeggen dat dat in Nederland dus achterblijft. Maar in andere landen is het niet heel veel beter. Laten we eerlijk zijn, nog slechter. Het gaat over energieverbruik, het gaat over water. Dat gaat er ook in liters en liters doorheen. Hoe kan dit eigenlijk? Dat die rapportage dan zo achterblijft? En is dat kwalijk?
3: Ja, daar zit natuurlijk een hele mooie politieke lobby ten grondslag. Omdat die bedrijven er geen belang bij hebben om die informatie te delen. Maar ook eventjes vanuit mijn historie en ONL en de kleine ondernemer. Die aan allemaal rapportages moet voldoen en alles moet laten zien. En dan wel weer dat je ziet dat de grote bedrijven dat niet op dezelfde manier hoeven te doen. En zij krijgen blijkbaar toegang tot elektriciteit die ook heel graag ter beschikking zou moeten komen van ondernemers die er in Nederland die daar al heel lang op wachten.
2: Het is bedrijfsgevoelige informatie, hè? Ja. Ik kwam op de site van de Belangenvereniging tegen dat er nogal wat licht zat tussen wat er in Nederland werd gevraagd en wat er Europees van je werd verlangd. En dat voor verwarring heeft gezorgd. En dat je dus kunt zeggen, water, energie, ja, ik wil niet in al mijn kaarten laten kijken.
3: Ja, maar die kleine ondernemers moeten dat wel doen. Dus dan is het een beetje...

0: beetje gek natuurlijk dat er twee verschillende regels bestaan voor de ondernemers. En ook, ik snap... Kijk, vanuit lobby vind ik het echt heel slim dat je heel veel zand in de ogen strooit en dat je het heel ingewikkeld maakt en dat je zo lang mogelijk erover doet om die informatie te delen. Maar er moet wel een eerlijk systeem zijn en er moet wel duidelijke keuze gemaakt waarom het ene bedrijf wel de toegang tot het elektriciteitsnet krijgt en de ander niet. En in dit geval is het vaak weer die kleine ondernemer die de sjaak is.
1: Volgens mij heeft Microsoft nu wel iets gezegd over de datacenters, het nieuwste datacenter in Nederland en hoeveel dat vergt van energieverbruik?
2: Procentje geloof ik. Procentje van het totaal. Ik ben overigens inderdaad heel knap van die Europese lobby, hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen om dit netjes inderdaad uit alle boeken te houden. Dat is, ik denk, daar heeft heel wat avondjes de wining and dining aan vooraf gegaan. Maar ja, uiteindelijk hoeven ze inderdaad er niet over te rapporteren volgens die Europese richtlijn. Ik vond het wel interessant, hè, als je het hebt over die datacenters. En iedereen hoort, voelt wel een beetje aan dat daar iets gaande is. Hè. De vier grote techbedrijven besteden dit jaar 650 miljard aan AI-infrastructuur.
1: Het is vaak wel hernieuwbare stroom, wordt er dan bij gezegd. Verandert dat de discussie?
2: Ik weet niet of dat altijd het geval is.
1: Nee, maar in Nederland is dat wel vaak.
2: In Nederland zou het zomaar kunnen, inderdaad. Ik weet wel dat de geluiden gaan dat het datacenter van de heer Musk in Memphis, Colossus genaamd, dat die nog een paar natural gas turbines ernaast hebben staan pruttelen, omdat ze ook een beetje netcongestie hebben bij Graceland, kennelijk. Vond ook weer schrikbarend, feitje wat ik voorbij zag komen, dat ASML kennelijk dit jaar geen enkele van de machines aan een Europese organisatie heeft verkocht. Ik zag er van de week wel weer een paar van die vrachtwagens rijden. Dus blijkbaar is er nog voldoende handel. Maar die gaan dus kennelijk allemaal naar de VS en Azië toe.
1: Ja, ja. Overigens zag ik dan weer in Amerika dat daar de weerstand alleen maar toeneemt. En dat ze de grote techbedrijven hebben gezegd, ook in een soort halve dialoog met de bevolking, dit is wat wij opleveren, dit is wat wij kosten, om op die manier toch enig draagvlak te behouden. Dus hoe lang, als we het hebben over de lobby, kan dit überhaupt nog zo onder het tapijt geschoven worden?
0: Nou ja, op het moment dat je draagvlak echt gaat verliezen, dan zul je wel op een andere manier moeten komen. En ik snap het dat om te zorgen dat wij snel kunnen meegaan en dat al die bedrijven ook toegang, want het is toegang hebben tot een AI, en dan heb je ook een datacenter erachter nodig. Dus dat bedrijven in Nederland dat ook nodig hebben, dat is op zich vanzelfsprekend. Alleen kom je wel weer terug met, er moet dan een aansluiting gemaakt worden. Of ze nou zelf die energie weer, energie neutraal op sommige momenten kunnen zijn of niet. Uiteindelijk moet die aansluiting wel gemaakt worden. En die aansluiting zou ook ergens anders gemaakt moeten worden. Dus je moet op een gegeven moment, als het draagvlak wegzakt, moet je transparanter gaan worden en duidelijk de keuzes gaan maken en ook kunnen verdedigen als
1: politiek. Maar die datacenters zijn er toch ook niet helemaal voor niets? Bedrijven maken er groot gebruik van. Steeds meer consumenten maken er groot gebruik van.
2: Ja, zeker.
1: Dus moeten we ook naar onszelf kijken?
2: Ja, eens. Dan zou ik natuurlijk hele goede plannen van ondernemers als Han de Groot, die met zijn AI Gigafactory in Rotterdam wil zijn, omdat hij ook zegt, ja, er zijn allemaal plannen van energiemaatschappijen om een nieuwe windenergiepark op zee te maken, maar ze vinden op dit moment gewoon geen vaste afnemer voor de komende 10, 20, 30 jaar. Dat kunnen wij dan vervolgens gaan oplossen. Dus volgens mij zijn er best wel oplossingen. Volgens mij is er ook niet per se een heel groot energieprobleem in de zin van, er is tekort of te veel. Nee, er is een congestieprobleem. Soms is het te veel, soms is het te weinig. Dus volgens mij moeten we dat gewoon slimmer gaan inregelen met elkaar.
1: Ja, maar als het toch gewoon was, dan waren er niet toch ook al honderden miljarden voor nodig en hadden we dit al eerder kunnen weten?
2: Nou, dat hadden we ook al veel eerder kunnen weten. Het is gewoon niet aan gehandeld. Dus blijkbaar vonden we als politiek Nederland dat er heel veel andere urgente zaken waren. En vinden we dat het moeilijk om, zeg maar, iets verder te kijken dan de 12 maanden die vooruit liggen. Dit hadden we heel lang kunnen oplossen met elkaar. En ik denk dat de urgentie ook wordt gevoeld, dat er aankomt.
1: Maar vind je het afwegingskader dan correct? Want Mirjam zegt hier al een paar keer, ja, die grote tech-bros die kunnen doen en laten wat ze willen. En ondertussen moet de kleine ondernemer maar hopen dat hij door een aanbetaling op een wachtlijst ooit nog een aansluiting krijgt.
2: Ja, twee dingen kunnen denk ik hierin waar zijn. Enerzijds, ja zeker, die transparantie die zou er gewoon moeten zijn. Het is natuurlijk belachelijk inderdaad dat Europees geregeld is dat dit soort energieslurpers, want dat zijn het nou eenmaal gewoon, dat die daar niet gewoon transparant in hoeven te zijn. Het zou ook notabene een concurrentievoordeel kunnen zijn. Dat als jij wel investeert in duurzame energie, of dat je wel energie-efficiënter bent, nou, dat misschien jouw positie beter komt. Dus dat er ook marktdruk komt om die systemen efficiënter te maken.
0: En daarbij, het maakt politiek politiek. En het maakt de politiek natuurlijk ook iets makkelijker dat ze niet transparant hoeven te zijn in de keuzes die ze maken. Maar uiteindelijk is het een politieke keuze waar je de voorrang op geeft. En dat heeft dan te maken met het draagvlak of je dat wel of niet kan krijgen. Maar door het vaag te houden betekent dat de politiek ook niet een hele duidelijke keuze hoeft te maken. En daar dus ook niet op afgerekend kan worden. En dat ik zou vinden dat daar meer transparantie moet komen en een heldere, duidelijke politieke keuze gemaakt moet worden.
2: 100%. Maar dan nog steeds schokkend. Geen één ASML-machinier in de rook. Kom op, jongens.
1: Is nog een keer gezegd. Ik word altijd afgerekend op tijdmanagement. Dus dank jullie wel. Mirjam van der Linden van Easy Recruit en Easy Event Crew. En Remy Gieling, onder andere van AI.nl. Tot de volgende keer weer. De schoenen van Nike zijn weer te koop bij winkelketens als Foot Locker en JD Sports. Maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
5: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
8: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
7: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten!
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
11: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
10: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
12: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
13: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
14: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
15: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
16: VVD-minister Thierry Aartsen is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Natasha Gibbs, Milou Brandt en Ron Keller aan. We zenden uit vanuit Orchid House in Amsterdam. Tot zo!
17: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Staat een file op de A2 Utrecht Den Bosch bij Beest, 4 kilometer. A12 Duitse grens Arnhem, 10 minuten vertraging tussen Afrit Beek en Duiven. De N223 Hoek van Holland-Delft, 2 kilometer file bij de A4. En een flitser langs de A67 Venlo richting Eindhoven bij hectometerpaal 25,8.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
20: nieuwsupdate van 11:30.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het huis in het Gelderse Overasselt dat na de dood van een beveiliger werd gesloten, mag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Er blijven nog wel camera's staan. Het pand zou worden bewoond door familie van drugscrimineel Jan G. Zijn huis was vorige maand doelwit van gewapende mannen. Rond 12 uur reageert koning Willem-Alexander op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij heeft dan de verschillende rapporten aangeboden gekregen in Leiden. Er staat in wat de rol van het Huis van Oranje-Nassau was in de afgelopen honderden jaren. De koning gaf zelf de opdracht tot het onderzoek. Een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht wordt niet verder strafrechtelijk onderzocht. In een Insta-video keek hij naar Hamas-strijders tijdens de aanval op Israël 3 jaar geleden en zei dat hij dat was. Volgens het OM is zoiets zeggen niet strafbaar en ook geen terrorismeverheerlijking. Het kabinet wil woensdag praten met werkgevers en vakbonden. Nu er niet bezuinigd wordt op onder meer de WW, moet het geld ergens anders vandaan komen. Werkgevers en bonden mogen zeggen waar vandaan. Zijn hun voorstellen niet goed genoeg, dan dreigen bezuinigingen op andere ministeries. En het is precies 75 jaar geleden dat we in Nederland televisie kregen. Op 2 oktober 1951 ging het eerste programma de lucht in vanuit een verbouwd kerkje in Bussum. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een speciale expositie bij Beeld en Geluid. Dat eind mei ook een digitale schatkamer lanceren waarin je gratis oude beelden kan zien. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden. Na een frisse nacht is er morgen behalve zon ook wat bewolking en is het opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ondanks het WK voetbal in eigen land beleefde Nike een slecht kwartaal. En er wordt natuurlijk gepitcht in BNR Zaken doen.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
23: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
24: Betaald parkeren breidt in sneltreinvaart uit in Nederland. Voor de inwoners een grote ergernis. Maar is het meer dan alleen een melkkoe? Het antwoord, dat krijg je vanmiddag. Om 3 uur in de Nationale Autoshow.
25: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
26: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
27: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
28: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
31: Blijf scherp.
32: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Zometeen natuurlijk de pitches in BNR Zaken doen. Maar nu eerst een analyse van de financiële markten. En
32: Beursnerd.
1: Daarvoor is hier. We moesten er even op wachten, maar we zijn blij dat hij er staat. Mick Fruitier, onze beursnerd van vandaag.
33: Goedemorgen, Thomas.
1: En de AEX kabbelt weer wat op, hè?
33: Ja, 0,9% erbij. Staat nu op 1112 punten. En die stijging die wordt aangevoerd met name door de chipbedrijven. ASM krijgt er vanmorgen 4,5% bij. Besi 4% en ASML 2. Dat zijn de grootste stijgers aan de AEX vanmorgen. En de grootste daler is DSM 4,9, 2,1% eraf. Nou, deze week werd duidelijk dat het aandeleninkoopprogramma is afgerond. Nou, normaal zijn beleggers natuurlijk dol op, maar in dit geval wordt ook een deel van de teruggekochte aandelen weer uitgekeerd of uitgegeven aan het personeel. Nou, en daarmee wordt je belang natuurlijk dan weer iets minder groot. Verder valt vanmorgen de stijging van de obligatierente op de Franse staatslening met een looptijd van 10 jaar.
1: Het zal wel een tijdje gaan, die stijging, toch?
33: Zeker, maar nu gaat hij dan bijna naar 5%. Gisteren presenteerde de Franse regering nog de begroting voor 2027. Nou, het tekort, begrotingstekort wordt teruggebracht naar 5% op jaarbasis in plaats van de 6,5% waar ze op afstevenden. Maar beleggers zijn er toch nog niet gerust op. En dus stijgt die obligatierente daar verder door.
1: Hoe geruststellend waren de laatste cijfers van Nike?
33: Nou, absoluut niet geruststellend. Gisteren presenteerde Nike opnieuw tegenvallende cijfers. Het bedrijf boekte wel nog $11,2 miljard omzet. Niet niks, maar het is wel 4% minder dan een jaar eerder. En met name de verkopen in China daalden erg hard. Er werden in dat land in 3 maanden tijd 22% minder schoenen verkocht. En beleggers maken zich ook zorgen over Nike. Met name, als je bijvoorbeeld kijkt naar de koers naar begin van dit jaar, levert nu 45% in. En daarmee staat het aandeel op de laagste stand in 12 jaar tijd. Nou, dan denk je, ja, afgelopen zomer, tijdens dat kwartaal was het wereldkampioenschap voetbal in eigen land. Maar ja, daar heeft Nike ondanks alle spotjes dus niet van kunnen profiteren.
1: En Mbappé is vertrokken, hè?
33: Inderdaad, Mbappé is vertrokken. De ster van het Franse elftal, die heeft een overstap gemaakt naar het Zwitserse merk On. Toch wel een merkelijke transfer, vond ik dat, gezien het feit dat On eigenlijk helemaal geen voetbalschoenen maakt.
1: Dan mag je zelf die schoen gaan ontwerpen.
33: Heb
1: ik vernomen, ja, nou, Kilian.
33: Leuk voor hem, maar hij gaat dus dezelfde groep voetbalschoen daar maken. Nou, de eerste voetbalschoen van On komt er dus aan.
1: Ja, maar dit is misschien toch een teken aan de wand. Nike wordt voorbijgelopen aan alle kanten.
33: Ja, nee, het gaat daar niet goed. De topman Elliot Hill gaat ingrijpen. Onder meer met een kostenbesparingsprogramma. Het gaat om $2,5 miljard. Dat moet worden bezuinigd in de komende 5 jaar. Het programma heet Pace, oftewel Tempo. Het gaat ook zeker banen kosten. Maar hoeveel van de 73.000 medewerkers van Nike op de tocht staan, of hoeveel daarvan mogelijk gaan vertrekken, dat is niet bekendgemaakt. Maar ja, waar ging het dan de afgelopen jaren mis voor Nike? Nou, het bedrijf focuste te veel op directe verkopen aan de consument. Dat vertelde CEO Elliot Hill aan Fox News.
0: We had gone so hard at direct to consumer. The reality is consumers want to shop in multiple locations. And we have to show up in meaningful and thoughtful ways in all of those locations, whether it's a sporting goods store like Dick's Sporting Goods or an athletic specialty like Foot Locker or JD Sports. And getting that shelf space back and having it presented it the way we want it presented has probably been the hardest part for us.
33: Nou, die schoenen van Nike verdwenen dus bij de grote ketens. Hè, dat hoor je Elliot Hill vertellen, zoals bij Foot Locker en JD. Maar ja, het is wel lastig om dan weer schapruimte terug te krijgen. En ja, helemaal, hoe ga je dat dan weer invullen? En daar zijn ze druk mee bezig.
1: Mick Freutier, onze beursnerd van vandaag, dankjewel. En voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten kun je je abonneren op de podcast.
2: Zaken doen. Pitch.
1: Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en ze doorstaan een vragenvuur. Vandaag de eer aan Sietse van der Post van Invisix en Filemon Schuffer van Ivy. Ook aangeschoven Edo Roos Lindgeen van de Amsterdam Business School. Welkom, heren. Sietse, ik kijk jou als eerste aan omdat jij ook als eerste mag beginnen.
4: Yes.
1: Zijn we het er allebei over eens?
4: Ja hoor.
1: Mooi zo. Succes.
4: Ja, dankjewel. Kunstmatige intelligentie en bijvoorbeeld zelfrijdende auto's hebben steeds complexere en energiezuinigere computerchips nodig. Die chips die zijn steeds lastiger te maken. Fabrikanten moeten daarvoor metingen uitvoeren op atomair niveau om werkende chips te kunnen produceren. De meetapparatuur die ervoor bestaat, dat gebruikt zichtbaar licht vaak. Dat is langzaam, dat is kostbaar en dat is eigenlijk werkt dat niet. Invisix geeft daar de oplossing. Wij hebben een technologie die gelicentieerd is op 10 jaar ontwikkeling bij ASML. En wij kunnen wel snel en heel erg gedetailleerd meten. We zijn net begonnen, we hebben 20 miljoen opgehaald en we hebben de ambitie om binnen enkele jaren een grote speler op de internationale chipmarkt te worden.
1: Verhaal als een klok, Edo.
5: Oh, nou ja, serieus. Dankjewel voor je pitch. En jullie maken dus eigenlijk apparatuur, ingewikkelde apparatuur om hele nauwkeurige metingen uit te voeren op chips. En de verwachting is dat chipsmakers, en daar heb je 5 grote van in de wereld, hè,
4: klopt, ja,
5: een enorme behoefte gaan krijgen aan die machinerie.
4: Zeker.
5: Wie zijn jullie aandeelhouders nu, na die eerste ronde van 20 miljoen?
4: Ja, die aandeelhouders, dat zijn Hitachi, Doosan, Imec, Expand, Transition en een van die 5 grote spelers.
5: En maar je wil niet zeggen welke?
4: Nee, dat is officieel is dat niet bekend. Maar als je op internet zoekt, dan kan je dat
1: goed
4: zeker vinden.
1: Goed dat jij hier het journalistieke werk goed deed.
5: Dan zullen we dat even opzoeken. Ja. Ja. Waarom zijn jullie weggegaan bij ASML?
4: Ja, ASML heeft er na 10 jaar ontwikkeling voor gekozen om dit programma niet voor te zetten. Dat was een strategische keuze. Het had niks te maken met dat er geen tractie vanuit klanten was of dat de techniek niet werkte. Er is een verandering geweest van leiderschap bij ASML in de afgelopen jaren. En er is een herfocus geweest op bepaalde kernactiviteiten.
5: Het lijstje dat je net noemde was ASML geen aandeelhouder, hè?
4: ASML is geen aandeelhouder, nee, klopt.
5: Dat, waarom niet?
4: Waarom niet ergens voor gekozen om een licentiestructuur te doen? En dat leek voor beide partijen de beste structuur.
5: Ja, je kan me voorstellen dat als je tegenwoordig tegen iemand zegt chips, dan is ja, hier is mijn geld. Hè. Dus ik kan me voorstellen dat, investeerders bij jullie in de rij staan om mee te mogen doen. Is dat
4: ja,
5: zo?
4: Ja, dat is absoluut waar. Zeker na onze eerste seedfunding die we begin dit jaar hadden, hebben we een press release gedaan. En daarna zijn heel erg veel partijen naar ons toegekomen. Eigenlijk out of the blue.
1: Dus je had meer geld kunnen ophalen?
4: Op dat moment hebben we ervoor gekozen om dat niet te doen. Dat had op dat moment wel gekund.
1: Maar je bent er nog niet, dus je moet waarschijnlijk toch nog een keer de boer op.
4: Zeker, absoluut. Op dat moment was ons bedrijf nog heel erg jong. En we waren eigenlijk met een paar mensen net begonnen. En dat heeft dan ook zijn weerslag op de waardering van het bedrijf. En je wil dan niet te veel verdunnen.
5: Als we dan in de rij staan voor jullie, hè, hoe maak je dan een keuze?
4: Dat is een hele goede vraag. Wij maken daar ook zeker een keuze in wat zo'n investeerder voor ons kan betekenen. En je ziet gewoon dat bepaalde investeerders ook heel erg meehelpen met het bouwen van een bedrijf. Het opbouwen van een bedrijf, dat is natuurlijk niet iets wat nieuw is. Ja. Dus je hoeft daar niet per se zelf het wiel opnieuw uit te vinden.
5: Ja. Komt China ook nog voor in jullie plannen of niet?
4: Wij nemen dat niet mee in onze bedrijfsplannen, bewust. Want de geopolitiek op dit moment kan alle kanten nog opgaan. Maar dat zou absoluut een interessante afzetmarkt kunnen zijn. En we hebben daar niet de restrictie die
1: aan. Hoe groot is de voorsprong die je hebt op bedrijven die ongeveer hetzelfde zeggen te kunnen doen?
4: Ja, dus er zijn een paar andere bedrijven in de wereld, bijvoorbeeld Kala en Nova, die ook al in die industrie werkzaam zijn, die apparatuur maken voor dit soort metingen. We weten dat die ook dit soort technologie proberen na te streven. Die hebben een iets andere technologie dan wij, andere architectuur. Dus wij zijn daar onderscheidend en wij hebben daardoor een voorsprong, omdat onze technologie eigenlijk beter is dan wat ze hebben.
5: Ik zag in jullie pitchbrieven 70 mannen aan het werken en 100 patenten, of misschien wel meer. Is het voor jullie niet moeilijk om talent aan je te binden?
4: Het is op dit moment absoluut niet moeilijk om talent aan ons te binden. We krijgen nu al heel erg veel mensen die reageren op onze vacatures. Tegelijkertijd hebben we wel heel erg veel mensen nodig.
1: Ja, wat kom je hier dan doen? Geld zat, mensen zat?
4: Nou, nee, kijk, zeker wat betreft mensen is dat wel een aspect. We moeten nu, 70 klinkt leuk, hè, maar we moeten groeien naar honderden mensen en dat binnen een paar jaar. En we willen daar ook heel erg kieskeurig zijn. Dus we willen alleen de allerbeste mensen die ook gedreven zijn, die willen werken aan hele ingewikkelde problemen oplossen en energie krijgen van iets wat bijna onmogelijk is, toch mogelijk te maken.
1: Nou, dat klinkt veelbelovend, maar het eindoordeel moet nog geveld worden zometeen. Ik reken op jou. Maar eerst gaan we luisteren naar Filemon.
6: Ja, poeh, moet ik even iets heel anders naar de normale man.
1: Kom je hier nog overheen? We gaan er niet op naar luisteren. Zet hem op.
6: Eevee is een AI-taalcoach waarbij je een taal leert door te spreken. Ik denk iedereen wel bekend. Bijna iedereen heeft Duolingo, maar vrijwel niemand spreekt de taal. En dat komt omdat Duolingo en vergelijkbare apps maken gebruik van in het Engels een mooie tap en swipe oefeningen. En dat blijkt gewoon niet zo effectief om een taal te leren. En ik denk dat we ook allemaal wel eens mee hebben gemaakt dat ter voorbereiding van onze vakantie in Frankrijk een lange Duolingo streak. Sta je bij de bakker klaar om je baguette traditioneel te bestellen. Sta je toch met een mond vol tanden. Nou, daarom hebben wij Eevee gebouwd. Dus bij Eevee leer je echt door te spreken. Het is een AI-coach, ondersteund door een curriculum wat ook door AI volledig gegenereerd wordt en aan jou aangepast. En daarmee denken wij veel beter een taal aan de man te kunnen brengen dan de bestaande apps. Ja.
1: Maar Edo, blijft een app. Wat vind je ervan?
5: Nou, ik voel me wel aangesproken. Ik ben ook een Duolingo-slachtoffer. 2 jaar geprobeerd een vreemde taal te leren.
1: Welke taal is het?
5: Ja, dat ga ik niet zeggen.
1: Zeg eens wat. Welke taal is het?
5: Mont-Français. Excusez-moi. Ja, nee, verschrikkelijk. Daarna zei mensen, moet je babbel proberen. Dat is beter. Nou, dat was niet beter. Dus je vult echt een gat in de markt. Hè. Dat is heel spannend. Je gebruikt natuurlijk technologie die enorm in ontwikkeling is. Dus ja. AI en spraaktechnologie. Wat maakt nou dat jullie propositie niet makkelijk te kopiëren is door anderen?
6: Ja, dus wat veel mensen denken is dat nu in de tijden van AI dat iedereen maar even zo in een nachtje software bouwt. Dat is niet zo. Wij hebben hier een jaar over gedaan. Dus het integreren met die audiomodellen van AI en zo'n curriculummodel creëren, dat is niet evident, dat is niet triviaal. Het kan natuurlijk wel. Het is ook niet dat wij geen concurrenten hebben. He, maar dus grote markten zijn altijd competitief. Daar zullen ook altijd concurrenten actief zijn. En ik denk, ik twijfel zelf ook niet aan het idee. Ik denk, leren door te spreken, dat gaat het worden. Daar gaat ook nu veel geld veel.
5: Dat is de enige manier eigenlijk.
6: De enige manier. En of wij uiteindelijk die race winnen of daar voldoende competitief in blijken. Dat moet blijken, daarvoor moeten we hard werken. Maar
5: nou, grappig is, je kan ook gewoon online met een private tutor taalles nemen. Bijvoorbeeld Arabisch met iemand die in Egypte zit, of Frans met iemand die in Kenia zit. Dat is dan €5 per uur. Hè?
6: Ja.
5: En jullie pricing is vrij steep, zag ik in de pitchbrief. Hè? Dus €200 per jaar. Ja. Dat zijn wel 40 privélessen met een privé-instructeur. Ja. Ga je daarmee concurreren?
6: Ik denk het wel. Eigenlijk het grappige is dat een van de dingen die ons het meest verrast heeft sinds we live zijn, is hoeveel mensen het gebruiken. Dus wij hadden de eerste versie van het curriculum bij live gaan was 50 uur. Hè, en dan het plan om dat uit te rollen. Nou waren we in 1 week waren de meeste mensen daar doorheen. en moesten we, we ontwikkelen dat curriculum nu eigenlijk live verder, terwijl mensen aan het leren zijn.
5: Wat je nu ziet is dat mensen stapjes zetten en ondertussen naar een podcast luisteren. En over een jaar lopen ze allemaal in vreemde taal te mompelen, denk ik.
1: Maar Edo, als je echt een oude ziel bent, dan denk je toch, als dat Frans jouw menens is, dan is het elke woensdagavond naar het instituut en dan ga je daar echt blokken. Dan doet het je pijn, dan wil je er af en toe mee stoppen, maar dan zit je toch door. Dat is de manier waarop je leert, of niet?
5: Eerst herstellen van die uil van Duolingo.
1: Kun je net zoveel commitment krijgen van een deelnemer als het via de app gebeurt? In plaats van als je echt zegt, oké, ik blok gewoon elke woensdagavond, dat is mijn Franse avond, we gaan ervoor.
6: Ja, kijk, ik denk wat Duolingo heeft laten zien, waar Duolingo wel goed in is het hooken van een gebruiker. Het is eigenlijk een alternatief geworden voor doomscrollen. Het is eigenlijk meer een spel. En aan de hele andere kant van het spectrum heb je talenscholen. Dat is een ander budget, andere commitment. En wij denken dat daartussen nog heel veel kan. En dus wij proberen eigenlijk tussen de Duolingo en de talenscholen te gaan zitten. Van oké, je bent een heel stuk serieus van Duolingo, maar je hebt geen zin om 3 keer per week s'avonds laat in een talenschool avond op te offeren. En daar,
5: in zo'n enorm grote markt, je zegt 1 miljard mensen, had je het net over geloof ik, die een vreemde taal willen leren. Met heel veel concurrenten ook, die allemaal natuurlijk diezelfde technologie gebruiken. Is hoe kom je daar boven drijven? Hoe gaan jullie naar de markt?
6: Ja, dat is de grote uitdaging. Dus dat hoe je de markt bereikt, dat is de truc. Wij denken veel met dit soort dingen. Daarom staan we ook hier. En we beginnen als Nederlanders ook in Nederland. Ik heb eerder bedrijven gehad, hebben we dat ook zo gedaan. Dus,
1: klinkt best aardig, toch?
6: Dat is goed gegaan. Dus dat proberen we weer te doen. En ik denk zelf het interessante van 1 miljard mensen, volwassen mensen die een nieuwe taal proberen te leren, is dat je dus een mega markt hebt waarin de grote spelers het probleem niet oplossen. En dat drijft mij enorm. En daar gaan wij voor. Ja.
1: We gaan naar het eindoordeel van Edo. Dat klinkt allereerst voor Siete van Invisix.
5: Ja, vreselijk spannend. En heel bijzonder. Het is een spin-off van ASML. Investeerders die in de rij staan. Ik denk dat net een maatje te groot is voor kleine particuliere investeerders.
4: Dat denk ik ook.
5: Maar het klinkt hartstikke goed. Veel succes.
1: Maar je hebt gewoon brieven nodig van sollicitanten.
4: Absoluut.
1: Gemotiveerde sollicitanten.
4: Zeker. Ja. Goed. Zoek ons op.
1: Filemon was er ook om Evi over het voetlicht te brengen.
5: Ja, nou ja, je eerste klant. Maar je hebt er een klant bij en ik ga het proberen.
6: Ja, leuk.
5: Maar misschien jij ook, Thomas?
1: Ik zit nog te twijfelen of ik toch voor de hardware moet gaan.
6: Combineren. Ik denk dat ook erg de moeite kan zijn. Ja.
1: Ik zei trouwens Evi. Ja, zo lukt het natuurlijk nooit. Het is Evi.
5: Evi.
1: Ja, je moet boven komen. Ja, nee, natuurlijk. Vanzelfsprekend. Dank voor jullie komst. Edo Roos Lindgren was hier ook van de Amsterdam Business School. Wil je komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan 1 jaar of 3? Laat het ons weten via zaken@bnr.nl. En kom in de stemming door te luisteren naar de podcast pitch.
3: Het MKB praat mee.
1: Autobedrijf Hansen, dat was jarenlang een merkdealer, maar koos voor onafhankelijkheid en het eigen merk. Inmiddels stevend de omzetgroei voor dit jaar af op 50%. Hoe dan met al die hoge rentes, brandstofprijzen? Iedere vrijdag spreek ik in de aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle een aantal potentiële winnaars van die award. Bram Hansen is hier van het autobedrijf Hansen. Goed dat je er bent.
4: Ja, allereerst dank voor de uitnodiging.
1: Maar vanzelfsprekend natuurlijk, want je wordt niet zomaar een potentiële gazellenwinnaar. Overigens, jullie hebben al aangetoond dat je het kunt flikken, want je hebt hem al gewonnen vorig jaar.
4: Ja, afgelopen jaar hebben we voor het eerst in ontvangst mogen nemen. Mooie bekroning op ons werk en we kijken ernaar uit om dit jaar weer opnieuw op het podium te staan.
1: Ja, ik gaf het in de introductie al prijs, maar het is een roerige markt, denk ik, met die hoge brandstofprijzen, zaken die niet per se in je voordeel werken. Hoe komt het dan toch dat jullie kunnen vasthouden aan zulke groeipercentages?
4: Ik denk dat het belangrijk is om daarin scherpe keuzes te maken. Wat je ziet is dat de markt heel erg in beweging is. En daarom hebben wij ervoor gekozen om een hele duidelijke koers uit te stippelen. We hebben een heel rijk verleden van het voeren van een merkdealerschap. Dat is top. Het biedt je een hele duidelijke koers. Het biedt de kaders en dat heeft heel veel voordelen. Maar tegelijkertijd moeten we ook snel kunnen schakelen en meebewegen op de markt. En we hebben ervoor gekozen om het eigen merk neer te zetten en daar continu te kunnen blijven ontwikkelen.
1: En dat betekent één grote locatie, klanten moeten daar naartoe?
4: Ja.
1: Dat is helemaal 2026?
4: Klopt.
1: Ja?
4: En daarom geloven wij erin. Allereerst begint natuurlijk de aankoop altijd online. Maar uiteindelijk hebben wij wel gemerkt dat iedereen toch die auto net echt wil zien. Met de beste service. En wij geloven erin door één hele grote locatie neer te zetten. Met veel aanbod, waardoor het ook de moeite is om er naartoe te reizen. En als mensen op die locatie zijn, met een leuke beleving en alle dienstverlening eromheen die je mag verwachten, dat we zeker een hele mooie toekomst voor ons hebben.
1: Oh, maar het moet allemaal nog gaan gebeuren.
4: Het is al gebeurd. We hebben dit weekend de grote opening, waarin we laten zien wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. We hebben dit jaar een grote verbouwing achter de rug. En dit weekend hebben we open huis om iedereen de kennis mee te laten maken.
1: Dus er is ook nog een uitnodiging, begrijp ik. Dit
4: dat was wel een doel, ja, zeker weten.
1: Maar dan is mijn vraag nog steeds relevant. Want jullie zijn dus druk bezig geweest met een fikse verbouwing. Jullie hebben het model omgegooid.
4: Ja.
1: Heeft die groei waar het hier dan om gaat, hè, want die gazellen krijg je niet zomaar, toch nog onder druk gestaan? Als je ook met heel veel andere dingen bezig bent, noodgedwongen.
4: Met een goed team kunnen we dat wel waarmaken. We hebben de afgelopen jaren hebben we een groei gehad van gemiddeld dik 20% per jaar. Begin van het jaar hebben we de keuze gemaakt om een hele duidelijke koers in te slaan. En we gaan het jaar afsluiten met om en nabij de 50% groei. Dat doe ik niet alleen, dat doen we met een mooi team, met mensen die er ook in geloven. En als je dan ziet wat dat teweeg brengt, dan maakt ons dat wel zeker super trots.
1: Ja, en dat er dan nog dingen tegen zitten waar je niet zo heel veel aan kunt doen. Hè? Wat ik al zei, die rentestanden, die brandstofprijzen. Ja. Zonder dat soort complicerende factoren was het helemaal dak doorgespoten, of niet, die groei?
4: Ik denk dat we daar heel goed omheen zijn gegaan. Dingen die je niet in de hand hebt, daar moeten we natuurlijk wel een beeld hebben. Maar niet te veel tijd te steken, we moeten vooral kijken naar wat wel kan. En door onze bedrijfsmodellen te vereenvoudigen, kunnen we blijven schakelen en het resultaat, dat laten we nu zien.
1: Vertel eens wat dat is, het vereenvoudigen van een bedrijfsmodel. Wat heb je dan gedaan?
4: In het verleden hadden we twee concepten. We hebben ervoor gekozen om echt volledig te bouwen aan een eigen merk. Met geen kaders of beperkingen, waardoor we eigenlijk iedere keer als we een kans zagen daar volop in te springen. Waardoor we heel erg flexibel kunnen omgaan met de vraag uit de markt.
1: Ja, maar je mist natuurlijk ook dat eventuele vangnet van zo'n dealernetwerk waar je het net over had.
4: Ja.
1: Dat is ook een garantie dat je toch door kunt blijven gaan.
4: Dat klopt. Daarom zijn we het ook heel lang geweest. Maar juist omdat wij voelen dat de grootste groei afkomstig is door het bouwen aan een eigen merk, gaf ons ook echt het vertrouwen om die weg volledig in te slaan. En dat hebben we gedaan.
1: En je praat bijna al in de verleden tijd over de toekomst. Want het is al gebeurd, het is al gelukt.
4: Ja.
1: De verbouwing is voorbij, je kunt nu gewoon gaan oogsten.
4: Om precies te zijn is dat vandaag. Dus toen ik werd uitgenodigd om hierheen te gaan, was de timing niet optimaal. Maar de uitnodiging was natuurlijk wel zeer, zeer welkom.
1: Je hebt je net te pakken aan, zie ik.
4: Zeker, wij zijn er helemaal klaar voor.
1: Daar ligt u
4: niet aan, zeker weten.
1: Nou, hang de slingers op.
4: Gaan we doen, dankjewel.
1: En misschien ben je dan alsnog als bekroning die gazelle.
4: We voelen ons welkom, zeker weten.
1: Bram Hansen van het autobedrijf Hansen, fijn dat je er was.
4: Ja, dankjewel.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Wil je als MKB ook meepraten over het nieuws? Ook dat kun je laten weten via zaken@bnr.nl. En je kunt ook deze rubriek als podcast terugluisteren, onder andere via de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Box 3 kan niet onbesproken blijven. Tot zo.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
9: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
11: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
12: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
13: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
12: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
14: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
16: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
15: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
17: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
18: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
19: of over de grootste beursgang aller tijden.
18: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
19: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
18: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
19: of in de BNR-app.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
21: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
22: Nu in de BNR-app.
1: De inflatie binnen de eurozone schiet naar 3,8% en dat is het hoogste niveau sinds 2023. Katwijk geeft groen licht voor de miljardenfabriek van Eli Lilly. En Volvo Cars is somberder over het jaarresultaat, heeft te maken met de zwakke Chinese automarkt. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB vind ik hopelijk Erwin de Hart. Waar staat het vast?
34: Nou, het staat vast op de A2 Belgische grens richting Maastricht. Want er is de lading van een vrachtwagen gevallen. En daarom is de weg moet worden opgeruimd bij Maastricht Centrum Zuid. 2 kilometer file. En het staat daar stil. Omrijden dus via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Een kwartier vertraging bij Duiven. 8 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Verder geen files. Wel flits. Langs de A27 Almere-Utrecht bij hectometerpaal 108,1.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
35: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek ontvangen naar het koloniale verleden van het Koningshuis. De conclusie is dat het Koningshuis met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken was bij kolonialisme. Het onderzoek duurde een paar jaar en werd gedaan op verzoek van de koning zelf. De grote brand die vannacht woedde in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is volgens de politie aangestoken. De eerste melding kwam rond 11 uur gisteravond en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden kunnen delen. In Schiedam wordt een park deels afgegraven na de dood van zeker 5 honden. De dieren hebben daar mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Op verzoek van de politie haalt de gemeente uit voorzorg de grond van een rozenperk weg. Die wordt opgeslagen in containers en eerst onderzocht voordat die wordt teruggestort. Minister Hermans van Volksgezondheid is blij met de komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk. Ze noemt het goed dat Nederland en Europa geneesmiddelen blijven maken. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly bouwt er een fabriek van $3 miljard. De gemeenteraad stemde gisteravond in, ondanks protesten van inwoners van Katwijk. En Max Verstappen heeft in de tweede training van de Grand Prix van Bahrein de vierde tijd gereden. In de eerste training was hij nog het snelst, maar dat was nu Charles Leclerc. Even leek het te gaan regenen tijdens de training, maar het bleef vrijwel droog. De race werd om de oorlog in Iran verplaatst van Bahrein naar Maleisië. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag domineert de zon, maar er zijn ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond blijft het helder en daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen wat meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
1: Uitwisselen van gegevens, dat is cruciaal voor bijvoorbeeld Duo, maar ook de Kamer van Koophandel. Hoe kan dat zo veilig mogelijk? En Arnoud Boot en Corné van Zijl over Box 3. Soms hoeft een mens niet heel veel meer te zeggen. Ik verheug me erop in BNR Zaken doen.
0: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
2: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
3: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Unbelievable.
6: Unique. Oh yes.
5: Incredible.
23: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
24: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
23: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
24: Ja, praten over tech.
23: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
24: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
25: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
26: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app
28: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
29: Download de BNR-app en blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Maaike Berger. Zij is de managing director van gegevensuitwisselaar SureSync. Maar nu eerst.
28: Macro met Boot.
1: Elke dag het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door niemand minder dan Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
30: Ja, Thomas, goedemiddag.
1: Jouw collega Bas Jacobs die noemde wat hij had gehoord tijdens de algemene financiële beschouwingen boekhoudkundige zwendel. Ben jij een beetje beter gehumeurd uit deze twee dagen gekomen?
30: Nou, Thomas, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, hoewel ik mezelf wel op de discipline zet van... we moeten ook onze zegeningen tellen. En dan zeg je toch even één stap even terug. Als je ziet dat Nederland grosso modo zijn overheidsboekhouding op orde heeft... dan moeten we onze zegeningen op dat punt even tellen. Want kijk naar Frankrijk, daar is de zoveelste poging... om door middel van een hervorming, bezuiniging of wat het ook mag zijn... gigantische inspanning is nodig... En dan zou het eventuele resultaat kunnen zijn... dat het Spaans overheidstekort met 14% terugloopt. Het Franse met 14% terugloopt en nog steeds veel te hoog is. En de Spaanse staatsschuld blijft oplopen... en inmiddels al 120% van het nationaal inkomen is. Dus dit even, Thomas, de achtergrond. En nu het grommel in Nederland. Ja, wat de hele saga rond box 3... is het tegenovergestelde van wat je van een overheid verwacht. Je verwacht van een overheid, en zeker vanuit een land... wat normaal gesproken fatsoenlijk wordt bestuurd, zoals Nederland... verwacht je voorspelbaarheid. Dan verwacht je dat men weet waar men aan toe is. En dan verwacht je dat als het over het belastingssysteem als geheel gaat... dat we daar integraal naar kijken en een evenwichtig systeem hebben. Evenwichtig als het gaat over dat het fair is... dat het niet allerlei groepen benadeelt waar het niet de bedoeling is... dat het past bij de rest van het belastingssysteem... dat het investeringen niet ontmoedigt, et cetera, et cetera. Je verwacht evenwicht.
1: En nu kun jij nergens een vinkje zetten dan? Is het zo slecht gesteld?
30: Nou, de discussie rond box 3, zoals die gevoerd wordt... is op basis van dagkoersen, is op basis van eigenlijk willekeur en opportunisme... om er op een enige wijze een geitenpaadje te vinden... om de dag van morgen te halen. En het gaat absoluut niet meer over wat goed is voor het land... en wat past bij een fatsoenlijk belastingssysteem. Dus ik ben ongelooflijk teleurgesteld dat we in deze situatie zijn geraakt. En daar hebben we ons de afgelopen jaren dieper en dieper in vastgezogen. Dus dat is even mijn algemene beeld.
1: Ja, en over hoe dat boekhoudkundig dan in elkaar zit... want box 2 wordt nu ook in de discussie meegesleept... met het eventueel naar voren halen van bepaalde belastinginkomsten. Is dat dan wat jou dwars zit of gaat het over meer dan dat?
30: Nee, het gaat over veel meer. Kijk, dat je boekhoudkundig geld naar vandaag gaat halen... door mensen uit te lokken met belastingkortingen... en dat zijn de rijkste mensen notabene, even los van het is niet de gemiddelde Nederlander... met belastingkortingen geld meer vandaag uitgekeerd krijgen... ja, dat is het wat Bas Jacobs terecht noemt... dat is natuurlijk het zwendel met boekhoudsystemen. Want je geeft geld weg. Het lijkt alsof je geld binnenkrijgt, want dat krijg je dan even... maar je geeft veel meer weg, wat je dus in de toekomst niet meer krijgt. Dus box 2 is zeer problematisch... maar het grootste probleem op dit moment zit natuurlijk in box 3. Het is verstandig van het kabinet dat er overgestapt is naar vermogenswinstbelasting. Maar dan moet je wel onderkennen, en economen onderkennen dat ook. Er zullen economen zijn die het vermogensaanwas, of hoe het ook mag heten, de voorkeur hadden in een technocratische perfecte wereld. Ja, dat mag. Maar Bas Jacobs zal de eerste ook zijn dat als je naar vermogenswinstbelasting gaat... waar in de imperfecte wereld waar we zitten... en ook het draagvlak in de maatschappij... en wat elders gebruikelijk is, eigenlijk de voorkeur moet liggen. Maar dan kun je een andere afweging maken. Maar Bas Jacobs zal de eerste zeggen... als je naar vermogenswinstbelasting gaat... dan moet je wel zorgen dat je het uitstelgedrag beheerst. En uitstelgedrag is namelijk schadelijk... en werkt onevenwichtig door over verschillende groepen mensen. En... het kabinet is daar niet mee bezig. Het kabinet is bezig met het boekhoudkundig proberen sluitend te krijgen... van een systeem waar je belastinginkomen pas later krijgt... zonder de wortel aan te pakken. En dan, Thomas...
1: Uiteraard luister ik natuurlijk vol interesse mee. Je hebt een breder publiek vandaag, ook Corné van Zijl staat hier. Corné, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
1: Jij kwam hier de studio binnen en zei, box 3, wat moeten we daar nog over zeggen? Maar ik reken toch op je. Wat vind jij van de afgelopen dagen en wat er nu als truc naar voren is geschoven?
6: Nou, wat ik wel opvallend vind, Arnoud zegt dat er dus een verschil is tussen rijke en arme mensen bij box 3. Wat ik wel het grote voordeel vind, is dat je, inderdaad, we zijn naar vermogenswinstbelasting gegaan. En op die manier krijg je uitstelgedrag. Ja, dat is zo. Dat zie je in Amerika bijvoorbeeld heel erg sterk. En eigenlijk is dat wel een voordeel voor de gewone belegger. Zolang je niet verkoopt, hoef je ook geen een belasting te betalen. En dat is dus een enorme stimulans om aandelen vast te houden en niet te gaan traden. En traden is over het algemeen erg negatief voor de rendementen van beleggers. Dus eigenlijk stimuleert dit tot verstandig gedrag.
7: Ja, om eens
6: een positieve blik op dit hele gedoe te geven.
1: Nou, zo kun je er ook naar kijken, Arnoud.
30: Ja, kijk, er zijn duizenden, echt duizenden. En ik denk niet dat Corné en ik verschillen van mening over welke factoren allemaal een rol spelen. Waar we wel over kunnen verschillen, is van hoe je ze moet wegen. Want even heel kort het bord. Het Amerikaanse uitstelgedrag betekent dat de rijke generatie, op het moment dat ze wel zouden moeten betalen, zijn ze erin geslaagd het belastingssysteem helemaal te wijzigen. Waardoor er ook geen erfenisbelasting meer is. En waardoor erfgenamen ook niet meer die uitgestelde belasting hoeven te betalen. Dus je lokt gedrag uit wat de totale maatschappij ontwricht. Ik denk niet dat Corné het daarmee oneens is met het gewicht wat
1: dat
30: je legt op
1: een mooie manier
30: argumenten.
1: Om dit te stellen. Ik maar, denk niet dat mensen die een beetje verstand hebben ook hiermee oneens kunnen zijn. Ja, Corné, toch nog even een reactie?
6: Inderdaad.
30: Nou, dat zo zei ik niet.
1: Nee, dat snap ik. Maar
6: je gaat er vanuit dat dit systeem nu blijft. En dan ga je er niet vanuit dat er straks de rijken de macht zullen overnemen in Nederland. Om dan het belastingssysteem volledig om te draaien. Zoals in de Verenigde Staten is gebeurd. Dus is er geen verschil tussen rijk en arm. Zowel rijk als arm kan allebei je winsten realiseren, uitstellen.
30: Ja, ik hoop theoretisch is het zo. We weten het niet, we kunnen niet naar de toekomst kijken. We weten alleen al die voorbeelden in alle landen hoe ingewikkeld het is om vermogen te belasten en vermogen op een redelijke manier te belasten. Want daar zullen Corné en ik ons wel degelijk vinden. Als je het niet op een redelijke manier kunt belasten, dan krijg je de extreme aan de macht. En dat betekent of dat je een willekeurige rijke luisbelasting krijgt, wat Californië probeerde, pure willekeur weer een belastingssysteem om die rijken te pakken, waar ik op die manier verslagen op tegen ben. Of je krijgt de andere kant die zegt, en dat zijn de rijkeren die erin slagen in de toekomst. En de ouderen zijn de rijkeren. Laten we duidelijk zijn, ouderen zijn de rijkeren. Ouderen blijven de rijkeren. En dat betekent dat je in democratie de spelregels naar je hand kunt zetten. Zo werkt het nu eenmaal. En in hoeverre dat uit de bocht kan schieten, ik hoop inderdaad met Corné dat we geen Amerikaanse toestanden krijgen. Maar Thomas, even, ik wil een oplossing.
1: Laatste punt, een oplossing.
30: Ik kan een oplossing. We hebben de gelukkige omstandigheid dat de voormalig directeur-generaal van de Belastingdienst tussen 93 en 2000 in NRC een verhaal heeft geschreven waar alle redelijkheid in zit. Namelijk dat je een soort vlakke, lage vermogensbelasting kunt hebben, waardoor je dus belastinginkomsten jaarlijks krijgt. En die kun je in mijn optiek kun je als voorheffing zien op de uiteindelijke vermogenswinstbelasting. Of in zijn optiek, als je de tarieven beheerst houdt, dan heb je meer knoppen om aan te draaien. Dus dan is het een lage vermogensbelasting. Dat betekent dus ook snel dat je ook je normale belastinginkomsten binnenkrijgt en niet op allerlei manieren inkomstenbelasting of zelfs onderwijs hoeft aan te slaan. En tegelijkertijd heb je een vermogenswinstbelasting die beperkt kan zijn, omdat je beperkter kan zijn, omdat je een vlakke vermogensbelasting hebt. Dus door meer knoppen te introduceren, kun je een fair belastingssysteem hebben en het uitstelgedrag neutraliseren.
1: Arno Boot wordt nooit helemaal geneutraliseerd. En gelukkig maar, tot volgende week.
32: Blik op de wereld.
1: We gaan net al Amerikaanse toestanden voorbij. We gaan het ook over Amerika hebben, want steeds meer Republikeinse senatoren zitten met Donald Trump in hun maag. De president is zo impopulair dat ze hun kans op succes bij de midterms kleiner zien worden. Bijvoorbeeld in Iowa, daar heeft de Republikeinse senaatskandidaat Ashley Hinson nu zelfs al publiekelijk gezegd dat de oorlog in Iran snel moet stoppen.
8: It's why I've called for an immediate and successful end to the war in Iran, so that families can see some relief at the pump and at the checkout line.
1: Amerika-kenner Adriaan Andringa. Adriaan, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Een Republikeinse kandidaat die zich op deze manier uitspreekt tegen de Iran-oorlog, is bijzonder?
9: Dat is wel bijzonder, zeker in het geval van Hinson, want zij heeft haar campagne tot eigenlijk een week of twee geleden volledig gebouwd op haar loyaliteit naar Trump. Ze noemde zichzelf de soort van vooruitgeschoven post van Trump in Iowa, en daar begint ze nu toch wel de bedenkingen bij te krijgen.
1: Ja, en waarom is dan in Iowa met name die oorlog in Iran zo'n heikel punt?
9: Nou, wat Iowa bijzonder maakt, is natuurlijk een plattelands, een agrarische staat. En juist in de agrarische sector is diesel heel belangrijk. In Amerika heb je niet zoveel gewone auto's of bestelbusjes die per se allemaal op diesel rijden, maar alle farm equipment draait op diesel. Dus de hoge energieprijzen, en bijzonder de hoge dieselprijzen die nu als gevolg van de oorlog in Iran de agrarische gemeenschap in een staat als Iowa voelt, ja, die doet ontzettend veel pijn. En daarom, ze noemt ook precies in dat standpunt wat je ook net liet horen, de price at the pump, de prijzen aan de pomp, dat is wat de meeste inwoners van Iowa op dit moment heel veel pijn doet.
1: Ja, en als zij zich op deze manier uitlaat, doet ze dat ook omdat ze de hete adem van de Democraten in haar nek voelt? Hebben die een grote troef?
9: Ja, Josh Turek heet hij. Hij is echt wel van oudsher. Dan zou je zeggen een outsider. Iowa is een vrij betrouwbare, al 15 jaar vrij betrouwbare republikeinse staat. Maar in de peilingen doet haar tegenstander Josh Turek doet het erg goed. En hij heeft ook wel een bijzonder verhaal. Hij werd geboren met een afwijking aan zijn ruggengraat. Dus hij zegt zelf ook, mijn eerste operatie die ik heb ondergaan in mijn leven was toen ik 3 minuten oud was. En hij zit in een rolstoel en hij heeft het geschopt tot Paralympisch en professioneel rolstoelbasketballer. Hij heeft 2 gouden medailles gewonnen voor Amerika als rolstoelbasketballer. En hij gebruikt ook, of dat klinkt oneerbiedig, maar hij laat ook zien welke worstelingen hij vanuit zijn dagelijkse realiteit moet overkomen om campagne te voeren. Dus hij laat zien hoe hij bijvoorbeeld onderaan een trapje in een stad, als hij campagne gaat voeren, uit zijn rolstoel klimt, op handen en voeten een trapje opklimt om aan de deur te kunnen bellen met zijn rolstoel achter zich aan. En dat laat natuurlijk zien, dat past ook in dat Amerikaanse beeld, bij dat Hollywood beeld van overcoming obstacles, tegenslagen overwinnen. Nou, daar is hij de verpersoonlijking van en zijn verhaal spreekt spreekt tot de verbeelding.
1: Maar je zei net, je moet van goede huizen komen om als democraat in Iowa republikeinen te verslaan. In 2024, vlak voor de verkiezingen om het presidentschap, stond Kamala Harris bijvoorbeeld nog voor op Trump. En uiteindelijk won hij met hoeveel punten verschil?
9: Ja, ik geloof iets van 20. In ieder geval heel veel. Dat klopt in het.
7: Laat HR en finance slimmer werken met AI agents. Workday brengt je per

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: SureSync, daar gaat het over het uitwisselen van gegevens. En Corné, we hoorden jou net al, het is wel vrijdag, dus we moeten ook gewoon nog eventjes de agenda afwerken. Zijn er nog banencijfers?
2: Ja, Payroll Friday, eerste vrijdag van de maand. zoals altijd is het interessant. Wat we gaan zien is een bescheiden banengroei, maar dat zien we eigenlijk de afgelopen tijd al. Dit hele jaar was gemiddeld 80.000 banen groei. En vroeger was 200.000 om de werkloosheid een beetje op peil te houden. Dus een stuk minder, maar dat kan ook minder omdat er immigratie zo enorm gedaald is tot bijna nul. Dus dat scheelt, dan heb je dus minder banengroei nodig. We verwachten een loongroei van 3,1%. En dat is nog steeds onder de inflatie. En dat gaat wel met name aan de onderkant van de bevolking best wel pijn doen.
1: En alle ingrediënten die voor de Fed belangrijk zijn met het oog op hun volgende rentebesluit. Dan hebben we dus nu inflatiecijfers. Waren volgens mij van eerder deze week. Hebben we deze banencijfers. Waar leidt dat dan toe in de wetenschap dat die volgende rentevergadering 5 dagen voor die midterms is?
2: Ja, er wordt heel erg naar gekeken. Die inflatiecijfers die waren ook weer eens een herschikking van alle inflatiecijfers. Die waren naar beneden, dus dat klinkt weer wat positiever. Maar in feite gebeurt er natuurlijk niks met de onderliggende prijzen. Het is alleen een andere manier van berekenen. En wat we wel hebben gezien is dat er ook een paar Fed-leden waren die zeiden van nou, misschien hoeven we de volgende keer niet te verhogen. En dat heeft ervoor gezorgd dat de kans op een renteverhoging van 70-40% gedaald is. Maar ja, nu onder wars blijft het altijd veel meer gokken. En eigenlijk is dat ook veel leuker.
1: Ja, dus weinig forward guidance, meer plezier.
2: Ja.
1: Voor jou dan?
2: Voor mij. Ik wou zeggen, ik kan me niet voorstellen dat veel mensen daar plezier uit halen.
1: Maaike, goedemiddag.
3: Dankjewel.
1: We gaan het hebben over een ingewikkeld onderwerp, althans een vervelend onderwerp. Namelijk de impact van het klimaatverandering op bijvoorbeeld de gletsjers.
3: Ja.
1: Kleiner dan ooit. We zien ook dichterbuis dat er zaken veranderen. De stand van de IJssel, om er iets te noemen. De warmste zomer in West-Europa 2026. NRC heeft er een groot stuk over.
3: Ja, lastig.
1: Kun je zorgen over maken? Doe je dat ook?
3: Nou ja, op persoonlijk vlak zeker. Maar dat komt omdat wij van de week gebeld werden. Ik werk naast SureSync ook in een stichting. Stichting Samen Varen. Wij varen 1 keer per jaar met vrouwen met borstkanker. Dat onze route niet door kon gaan, want het water is te laag. Nou ja, goed. Dat,
1: en welke heeft route is dat?
3: Nou, we zouden in Wijk bij Duurstede opstarten. En dat lukt niet. Dus wij moeten nu uitwijken naar Huizen. En het IJsselmeer overvaren in plaats van alle steden die we bedacht hadden. Omdat het water te laag is. Nou. Ja.
1: Ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, dan komt het in 1 keer heel dichtbij. Maar dat
3: ja.
1: is dus zo.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ja. En het heeft natuurlijk niet alleen impact op zoiets kleins. Of tenminste, voor een kleinere groep dames in dit geval. Maar ook wel voor heel Nederland en Europa.
1: En wat doen jullie met die stichting? Want je zegt, ja, ik ben daarbij betrokken. Maar jullie varen dus?
3: Ja, wij varen 1 keer per jaar met vrouwen die borstkanker hebben. Of hebben gehad. En financieel buiten de maatschappij staan. Dus echt aan de onderkant van de samenleving zitten. Dat doen we dit jaar voor de 11e keer. En die geven weer een stukje levensplezier. Dus een week lang, zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen, van alles en nog wat.
1: Het is een week?
3: Ja, het is een week lang, ja. Ja, dus we nemen al een week lang elk jaar 40 dames mee die we even helemaal verwennen en even hun zorg laten vergeten.
1: De gasten, want ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, vond wel lekker vorig jaar.
3: Ja, dat kan, maar dat mag niet. Okay. Dus we mogen ook niks vertellen over wat er die week allemaal gebeurt, omdat we allerlei verrassingen gedurende de week hebben. Wat je wel ziet is dat ze komen natuurlijk vaak in inloophuizen of in ziekenhuizen waar zij weer nieuwe gasten aanmelden.
1: Ja. Nou, geen bruggetje dan maar naar het sentiment onder de beursexpert. Dat was een totaal andere orde, maar je hebt het wel gepeld. Of het is weer gepeld.
2: Ja, en ze zijn somber. Ze zijn eigenlijk al een paar maanden somber. En vorige maand ging de AX toch omhoog. Vorige maand waren ze ook somber. En eigenlijk is dat wel opvallend. September is over het algemeen een hele negatieve maand. Maar wat we echt zien is dat de AIX echt wel het buitenbeentje was in Europa. Alles was rood, zelfs ook de midcap in Nederland was rood. En dat komt eigenlijk omdat ASMI en ASML allebei met 10% stegen. Dat zijn flinke wegingen. Dus die trokken de hele beurs omhoog. Voor de rest waren de meeste aandelen in het rood. En dus voor de komende maand zijn ze nog steeds somber. Wat wel grappig is, hun aandelenkeuzes waren echt uitstekend afgelopen maand. Het mocht ook wel eens een keertje. Maar Arjen hadden ze vorige maand verkocht. En die is met 16% gekelderd.
1: Atta,
2: dus die dachten van, nou, pik in, het is winter. Dus die staat weer bovenaan bij de toppers.
1: Ja.
2: En bij de floppers ook opmerkelijk hebben ze Shell bovenaan gezet. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gezien heb. En dat vond ik wel een hele opvallende. Dus blijkbaar gaan ze ervan uit dat de olieprijs gaat dalen of zo.
1: En voeg jij je daarbij of laat je er niet over uit?
2: Ik heb geen Shell-aandelen. Is dat genoeg?
1: Dat zegt wel iets in ieder geval. We gaan naar de zorg en met name ook de

0: invloed van AI in de zorg. Waarom? Trouw schreef er onder andere een artikel over, Maaike.
1: Ja, nou, je ziet steeds meer AI-toepassingen in de zorg. Onder andere over het herkennen van ziektes, maar ook spraak naar tekst. Nou, er zitten een aantal dingen bij waarvan ik denk dat dat heel erg toegevoegd is. Als je in gesprek bent met een arts, is het fijn dat hij je aankijkt en niet aantekeningen zit te maken. Maar het herkennen van ziektes en door middel van AI, ja, heeft toch ook wel te maken met hoe goed je je systemen traint. Dus het belang van de juiste data, veilige data, wordt steeds groter helemaal als we deze toepassingen meer en meer gaan gebruiken.
0: Maar moeten we daar nog altijd de nadruk op blijven leggen? Dit is toch de basishygiëne?
1: Ja, en toch moeten we dat blijven doen. Want we zien toch ook dat de grote partijen, ook de Microsoft, et cetera, steeds meer bij zorginstellingen terechtkomen en we nog steeds niet volledig zeker weten wat er allemaal gebeurt.
0: Hoe zou AI ook kunnen leiden tot onbedoeld natuurlijk een gezondheidskloof? Want dat wordt volgens mij ook al ergens gesuggereerd.
1: Ja, de toegankelijkheid daarvan. Het verschil van ziekenhuizen lokaal versus grotere ziekenhuizen die dat wel of niet kunnen toepassen. En wat is er dan bij jou in de buurt en waar word je door geholpen? Ja, dat is natuurlijk wel een risico wat er is.
0: Maar je ziet ook nu in verschillende regeerakkoorden, het vorige, maar ook het huidige, dat er van alles wordt verwacht. Ook in het kader van efficiënter werken, kostenbesparingen.
1: Ja, dat zijn grote ambities.
0: Te grote ambities.
1: Nee, ik denk niet dat de ambitie te groot is. Want ik denk dat we daar uiteindelijk wel moeten komen. Ik weet niet of alle tijdskaders te groot zijn. Daar zit wel een flinke ambitie. En ik denk ook dat we van de versnipperdheid af moeten. Er zijn vele grote budgetten beschikbaar. Maar toch zien we dat elke regio of elke losse partij weer zijn eigen ding aan het doen is. En ik denk dat we steeds meer naar ook een gezamenlijk model moeten. Zodat we van elkaar kunnen leren.
0: Hebben jullie daar zelf als SureSync ook wel iets mee te maken? Dat je denkt, die versnippering die komen wij ook tegen. Want data moet van A naar B. En waarom is A naar B niet dan voor iedereen hetzelfde?
1: Nou, wat we zien en waar dan wel oplossingen voor zijn, waar er ook steeds meer gebruik van gemaakt wordt, is dat dingen anders genoemd worden. Dus als jij uitvraagt hoeveel FTE er is, is dat dan iemand met 38 uur werkweek of 36 uur werkweek?
0: Dan kunnen we toch wel standaardiseren?
1: Zeker, maar dat gebeurt nog niet overal. Dus je moet wel weten met elkaar waar je het over hebt en zorgen dat je de appels en peren niet met elkaar vergelijkt, maar appels met appels.
0: Corné, cijfer van de week.
2: Ja, dat kan maar één ding zijn natuurlijk. En dat is 145.
0: Ja.
2: En dat is, voor degene die denken, dat is Le Spread. En Le Spread is het renteverschil tussen 10-jarige Duitse en Franse obligaties. En dat is echt compleet door het dak gegaan. 145 basispunten is dus 1,45%. Dus je betaalt, de Franse staat betaalt 1,45% per jaar aan rente meer dan de Duitse. En dat is echt enorm gestegen. Een maand geleden was dat nog een 0,8. En dat geeft aan dat gewoon beleggers doodnerveus zijn over de staatsfinanciën van Frankrijk. Nou, degene die
0: nieuwe begroting, hè?
2: Ja, nieuwe begroting. En het grappige was, toen de begroting naar buiten kwam, was er enige opluchting. En toen ging die niet verder omhoog van, oké, het wordt niet echt slechter. En toen keken ze nog eens en dachten, ja, maar het is gewoon nog steeds echt heel erg slecht. En dus ging die rente daarna weer, dat renteverschil weer, daarna weer verder omhoog. Nou ja, het is een. We hebben het zo makkelijk zien aankomen. En ik word daar zo bedroefd van dat die Fransen gewoon maar doorgaan. Maar het probleem is, als Frankrijk gaat, en de kans erop wordt steeds groter. Je ziet ook dat de risicopremie die je moet betalen voor het faillissement van Frankrijk, dat is bijna ongeloofwaardig, maar die stijgt ook heel erg hard. En dus ja.
0: Maar wat bedoel je met als Frankrijk gaat?
2: Nou ja, dan gaat de euro en dan hebben we met z'n allen een probleem. Frankrijk is.
0: Maar Frankrijk kan dus niet gaan?
2: Nee. Maar dan moeten ze dus zelf wat gaan doen. Moeten ze zelf gaan hervormen. En dat doen ze al 27 jaar niet, zolang de euro bestaat. En dat zijn ze ook niet van plan. Zowel april heb je verkiezingen. Extreem rechts of extreem links staan bovenaan de polls.
0: Of Christine Lagarde?
2: Nee, die heb ik gewoon uitgesloten. Die kans is zo klein. Daar gaan we maar niet vanuit. En beide willen ze wat aan de pensioenleeftijd doen, dat die niet omhoog gaat of zelfs naar beneden. Mélenchon wil het naar 60 jaar brengen. Ja, dit kan.
0: Corné, ik laat je met rust.
2: Gaan.
0: Van Cardano, fijn dat je er was. En tot volgende week. Kijk nog even naar de stand van de AEX. En ik zie daar een plus van 0,17%. 1111 punten. Zometeen gaat het uitgebreider over het uitwisselen van gegevens.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Iedereen mag op het werk zeggen wat hij denkt, totdat iemand het daadwerkelijk doet. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we op ons werk zo vaak ons mond houden en hoe je zorgt voor echte psychologische veiligheid. de Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
5: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch?
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans. En vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
8: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hordes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 12:50 in Transportzaken.
9: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
10: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
14: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
15: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
13: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
14: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
15: En sla je slag.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Realiseer uw ambities, zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: BNR Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat ongeveer 40 kilometer file. De langste file staan op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens 10 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten. En de A2 Belgische grens richting Maastricht is dicht. Tussen Oostmaarland en Gronsveld. Daar ligt een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en A76. Er zijn flitsers gezien op onder meer de A6 en Emmeloord-Jouren werkt de meterpaal 291,1. A27 Almere-Utrecht bij 108,1. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens staan de flitser bij de meterpaal 18,1.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek ontvangen naar het koloniale verleden van het Koningshuis. De conclusie is dat het Koningshuis met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken was bij kolonialisme. Het onderzoek duurde een paar jaar en werd gedaan op verzoek van de koning zelf. De grote brand die vannacht woedde in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is volgens de politie aangestoken. De eerste melding kwam rond 11 uur gisteravond en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden kunnen delen. In Schiedam wordt een park deels afgegraven na de dood van zeker 5 honden. De dieren hebben daar mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Op verzoek van de politie haalt de gemeente uit voorzorg de grond van een rozenperk weg. Die wordt opgeslagen in containers en eerst onderzocht voordat die wordt teruggestort. Minister Hermans van Volksgezondheid is blij met de komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk. Ze noemt het goed dat Nederland en Europa geneesmiddelen blijven maken. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly bouwt er een fabriek van $3 miljard. De gemeenteraad stemde gisteravond in, ondanks protesten van inwoners van Katwijk. En Max Verstappen heeft in de tweede training van de Grand Prix van Bahrein de vierde tijd gereden. In de eerste training was hij nog het snelst, maar dat was nu Charles Leclerc. Even leek het te gaan regenen tijdens de training, maar het bleef vrijwel droog. De race werd om de oorlog in Iran verplaatst van Bahrein naar Maleisië. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag domineert de zon, maar er zijn ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond blijft het helder en daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen wat meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
0: Hoe komen belangrijke gegevens, kritische gegevens, op de beste manier van A naar B? Daar weten ze bij SureSync heel veel van. De managing director hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
20: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
21: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
20: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
22: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
23: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
24: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op ePassie.nl. ePassie. Wellbeing that works.
25: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
26: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
27: Betaald parkeren breidt in sneltreinvaart uit in Nederland. Voor de inwoners een grote ergernis. Maar is het meer dan alleen een melkkoe? Het antwoord, dat krijg je vanmiddag. Om 3 uur in de Nationale Autoshow.
28: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
16: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
0: De hacks en de cyberincidenten vliegen je om de oren. Maar is dat voor bestuurders van bedrijven ook genoeg om het besef in te laten dalen dat er werk aan de winkel is? En hoe reageren bedrijven als de regelgeving rondom het digitale huishouden en het rapporteren daarvan steeds ter discussie gesteld wordt? Ik bespreek het met iemand die wel genoemd mag worden. De digitale postbode, de leider van SureSync in Nederland, managing director Maaike Berger.
1: Hallo, welkom. Dank je.
0: En managing director wendt het al een beetje, want je bent het nu 2 dagen.
1: Nou ja, 24 uur denk ik.
0: 24 uur zelfs?
1: Ja, ongeveer. Nee, het begint te wennen.
0: Je was het niet?
1: Nee, ik was het niet.
0: Je was van de commerciële tak. Je bent nu managing director van een bedrijf. Wat is er gevoelsmatig veranderd?
1: Nou, gevoelsmatig is er niet zo heel veel veranderd, gelukkig. Ik ken de organisatie goed. Ik ben natuurlijk binnen de organisatie doorgegroeid, wat heel fijn is. Maar het is wel mooi om samen met de rest van het team deze organisatie naar de volgende stap te kunnen brengen.
0: Prachtig. Je mag terugkomen op kantoor.
1: Dank je.
0: Je hebt gezegd wat je moest zeggen. En wat is er aan taken dan bijgekomen?
1: Nou, het hele commerciële stuk blijft zeker ook nog wel van belang. Maar het hele bestuur van de organisatie zit erbij. En dat is voor Surezinc, Smart Trackers en Esculine. Het zijn eigenlijk drie losse bedrijven. Allemaal bezig met gegevensuitwisseling. Die samen in één optrekken.
0: We gaan het toch een beetje proberen te ontwarren. Want er is nogal iets gebeurd de afgelopen periode rondom het bedrijf. Want jullie vallen nu weer onder een ander consortium. Een bundeling die dan weer afstamt van Visma.
1: Ja, oorspronkelijk waren we een Visma-organisatie. En in januari is er een spin-out gekomen van x aantal bedrijven die zich wat meer richten op middel- en grote organisaties in de overheid en in de zorg. En daar zijn wij één van.
0: Ja, maar de aandeelhouder is dan weer dezelfde gebleven?
1: Ja, het is echt een spin-out. Dus de structuur is verder hetzelfde gebleven.
0: En wat is er dan veranderd? Waarom was dit een betere optie?
1: Nou, voor ons, wat ik merk, is dat de lijnen korter zijn. Dus dat is heel fijn. Dus snellere beslissingen en snellere keuzes kunnen maken. En verder is er niet zoveel veranderd.
0: En Visma moest naar de beurs, dus er moest een duidelijker profiel krijgen. Of heeft dat er niks mee te maken?
1: Daar weet ik niks van.
0: Maar je mag erover speculeren.
1: Ja, dat mag er zeker over speculeren. Dat zou zo kunnen, maar daar kan ik geen ja of nee op zeggen.
0: En wat is dan jullie eigen financiële armslag gezien deze veranderingen? Want jullie zijn ook bezig om bedrijven over te nemen. Hebben jullie ook gedaan, Smart Trackers?
1: Ja, dat Smart Trackers was ook een Visma-zusje. Maar gezien de taken en uiteindelijk wat we doen in het rapporteren en het gegevens uitwisselen, maar dan op een ander segment eigenlijk, of een ander doel, dus de CSRD-rapportage, lag dat heel mooi in lijn en kunnen we veel van elkaar leren. En is die het eigenlijk een hele logische stap om dat samen te doen.
0: Ja, nou, het wordt hoog tijd om toch eens beter uit te leggen wat jullie dan doen. Want het gaat over het uitwisselen van gegevens. Ja. Ik denk dan, je drukt op het verzendknopje en het gaat inderdaad van A naar B, maar zo simpel zal het niet liggen.
1: Nou ja, uiteindelijk zou het wel zo moeten voelen. Ja, het moet net zo makkelijk zijn als internetbankieren. Voorheen was dat ook niet zo. En nu doe je dat ook met een druk op de knop of op je telefoon.
0: Maar jullie doen het toch niet voor particulieren? Jullie doen het
1: wij doen het voor bedrijven. Maar ook daar zou het natuurlijk net zo makkelijk voor moeten zijn om dat te doen. En minder gehannes of uren invulwerk. Dus wat wij doen is dat systematisch of met systemen proberen aan elkaar te zetten. Zodat dat heel easy gaat. Maar wel veilig en betrouwbaar. Dus dat het bijvoorbeeld voor de KVK grootrapportage die verplicht is. Dat het deels voor ingevuld wordt en dat in de juiste taal naar de juiste kanten gaat.
0: Wat doen jullie dan en wat doet de KVK? Want jullie krijgen toch, neem ik aan, iets wat lijkt op een half fabrikaat. Jullie hoeven het niet allemaal zelf bij elkaar te schouwen.
1: Nou, bedrijven moeten aanleveren. Daar is dan een validatie voor nodig. Hè, om te checken of dat klopt met wat de KVK uitvraagt. Dus die stellen de vraag. En er zijn dan verschillende leveranciers die dat aan hun aanleveren. Dus zij zijn het ontvangpunt. Dus eigenlijk wat je vroeger in een brief stuurde en dan daar afleverde, doe je nu digitaal.
0: Ja. Maar en jullie mogen denk ik niet in die brief kijken, want er bestaat iets als een brief geheim.
1: Zeker, ja. Dus het wordt ook allemaal encrypted overgestuurd van de organisatie die dat moet aanleveren naar de KVK. Toen bijvoorbeeld.
0: Is het nog wel eens een hoop gehannes en vooraf toch handmatig proberen in te vullen of niet?
1: Nou, dat ligt een beetje aan wat voor rapportagestroom je doet. Maar als je naar de duurzaamheidsrapportages kijkt, er wordt zoveel uitgevraagd dat je best wel uit verschillende bronnen al die informatie moet gaan halen. En als dat verspreid in je organisatie zit, of nog van je toeleveranciers moet komen, ja, dan kan dat best wel wat gehannes zijn, ja.
0: Ja, en waarom is het leuk om in dit veld te werken?
1: Ja, ik vind het vooral. De eerste keer toen ik 4 jaar hier geleden begon, zat ik echt in de kelder qua kennis op alles wat hier omheen ging. En kwamen er afkortingen voorbij die voor mij, de ESMA, betekende voor mij heel iets anders dan het in onze wereld uiteindelijk betekent. Maar ik vind het wel leuk om die puzzels op te lossen. En ik heb heel veel collega's die daar heel goed in zijn. En die al die ingewikkelde zaken zo makkelijk kunnen maken. Voor die eindgebruikers, voor die klanten. En dat is heel erg leuk.
0: Want is het iets waar jullie klanten mee bezig willen zijn? Of zeggen ze, dat treden we uit. Het gaat eigenlijk niet over onze bedrijfsvoering.
1: Hoe graag wil jij met je administratie bezig zijn?
0: Nou, niet graag en niet vaak. Maar ik weet wel dat ik daaraan te voldoen heb.
1: Ja, en dat is dus ook wat het is. Dus bedrijven hebben daaraan te voldoen en willen dat op een zo makkelijk mogelijke manier doen. Maar wel op een betrouwbare manier. En wat je ziet is dat het voorheen een feestje was van de IT-afdelingen. Waar de IT was verantwoordelijk voor je datahuishouding. Maar het wordt steeds meer een onderwerp dat ook aan de bestuurstafel ter sprake komt. Omdat het steeds groter wordt en een groter onderdeel wordt van je bedrijfsvoering.
0: En zitten ze daar in die bestuurskamer feitelijk toch ook nog in de kelder? net als jij, qua kennisniveau. Niet meer inmiddels natuurlijk, jij bent dat ontstegen. Maar je zegt het wordt een bestuurlijk vraagstuk. Ja, dat vergt dan toch ook nog wel enige kennis.
1: Ja, als je bijvoorbeeld naar de Data Act kijkt, die sinds kort van toepassing is. We hebben daar onderzoek naar gedaan naar bijna onder 500 bestuurders. Dan zie je dat 86% zegt een beeld te hebben van wat het inhoudt. Maar 14% echt weet wat er moet gebeuren. Dus daar zit nog wel een gap.
0: Nou, ik zit eigenlijk denk ik niet bij die 14%. Dus de Europese Data Act, wat veronderstelt dat van bedrijven?
1: Ja, de Data Act regelt de toegang tot data. Ik heb het ook even opgeschreven om dit exact te kunnen vertellen wat het is. Die gegenereerd wordt door verbonden producten en diensten. Dus eigenlijk is de wet verplicht je om data beschikbaar te stellen om binnen Europa ook de economie op dat datagebied te kunnen stimuleren.
0: En als je daar niet aan voldoet, dan zwaait er wat.
1: Zeker. En daar wordt steeds meer toezicht op gehouden. En dat wordt steeds strenger.
0: Ja, maar je constateert eigenlijk nog dat er binnen die bedrijven heel veel werk aan de winkel is.
1: Ja.
0: En moeten jullie daar dan bij helpen of niet?
1: Nou, het begint natuurlijk bij die organisatie zelf. En wat het onderzoek ook aangeeft is dat het vaak niet het probleem is dat de financiën er niet zijn, maar de capaciteit er niet is. Of dat het onvoldoende prioriteit krijgt. We hebben toch ook wel een beetje de cultuur, denk ik, dat we struisvogelpolitiek toepassen als in we steken onze kop in het zand tot dat echt verplicht is.
0: Ja. Maar dan gaan die kosten wel omhoog. Je gaf het zelf al aan. Hoeveel mensen, hoeveel bedrijven zijn nu eigenlijk, als ze mogen kiezen, bezig met hun administratie?
1: Ja.
0: Niet? Nul?
1: Ja. Nou, er zullen vast mensen zijn die dat ook leuk vinden. Maar ik denk dat er heel veel liever bezig zijn met de business. Met
0: Maar betekent dat ook dan bijvoorbeeld jullie dienstverlening, dat dat voor jullie klanten een soort sluitstuk op de begroting is? Dat ze er liever helemaal geen geld aan uitgeven? Dat ze jullie als een kostenpost zien?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er zat partijen zijn die hier wel echt het voordeel van inzien. Wat je steeds meer ziet is bijvoorbeeld in de zorg het datastation wat gebruikt wordt. Dat is een kleiner programma binnen de VVT-instellingen. Maar vanuit Zorginstituut Nederland.
0: Ik probeer op dezelfde pagina te blijven.
1: Ja, VVT-instellingen. Ja. Verpleeghuizen.
0: Oké, goed.
1: Ja. Zijn wij nog niet aan toe, maar op een gegeven moment zitten we daar wellicht ook. En daar komen vanuit zorgkantoren verzekeraars allemaal vragen aan die partijen. Ja, en die moeten gewoon bezig zijn met mijn oma verzorgen en niet met administratie invullen. En wat daar bijvoorbeeld is, of dat sinds kort, sinds 2 jaar draait, is dat je met een datastation. Dus in plaats van dat een zorgkantoor bij jou een formulier inlevert van kan je dit alsjeblieft invullen? Je stuurt dat terug, dat wordt daar opgeslagen. En de data voordat ze dat van al die instellingen hebben is het verouderd.
0: Ja.
1: Komt er een treintje bij jou op bezoek in dat datastation. Die haalt daar alleen de data op die nodig is, op dat moment geldig is, en die haalt het weer terug. Dus die zorgverzekeraar of dat zorgkantoor heeft de juiste informatie van dat moment.
0: En dit is een positieve uitzondering? Of is dit steeds meer de norm aan het worden?
1: Dit is de norm aan het worden. Dit is ook een Europese wetgeving wat er gaat komen vanuit federatief data delen naar de toekomst toe. Dus federatief betekent dat je de data bij de bron houdt en dat je die ter beschikking stelt in plaats van dat je alles in een datalake gooit.
0: Maar dat betekent het wel dat die data dus op meerdere plekken wordt bewaard en niet centraal?
1: Nee, hij wordt op één plek bewaard. Dus in je bronsysteem, lees bijvoorbeeld je HR-systeem. En alleen dat stukje wat nodig is om die vraag te beantwoorden van de vragende partij, wordt gedeeld.
0: Oké.
1: Ja.
0: En dat is de norm aan het worden, dat wordt afgedwongen?
1: Dat is de norm aan het worden, dus de hele Data Act is daar ook van toepassing, of het federatief datadelen. En dit is dus al actief. En binnen de zorginstellingen, binnen de verpleeghuis, et cetera, draait dit al.
0: Als jij nu toch nog iets zou mogen veranderen, dat het leven voor de medewerkers van SureSync makkelijker maakt, of het leven van jullie klanten makkelijker zou maken, wat zou het zijn?
1: Dat als er een wetgeving komt, dat die niet nog 6 keer uitgesteld wordt of veranderd wordt.
0: Geef eens een voorbeeld.
1: Nou, bijvoorbeeld het hele CSRD-verhaal. En de verplichting om daar je rapportage over aan te leveren. Die norm, die omnibus is al 3 keer veranderd.
0: Ja, met de bedoeling het voor veel bedrijven makkelijker te maken. Sommige bedrijven ook uit te zonderen.
1: Zeker. Maar ook, je ziet ook dat bedrijven eraan begonnen zijn. En continu moeten aanpassen omdat het weer verandert. En dat een heleboel mensen denken, nou, ik wacht wel tot het echt definitief is voordat ik begin. Want het zal toch nog wel weer uitgesteld worden.
0: Dus die
1: worden.
0: Moeten zo meteen een sprint trekken. Die moeten zo meteen een sprint halen.
1: Ja. En dan zie je dat het ineens acuut prioriteit heeft. Nou, dat is nooit handig. Als je iets acuut moet verkopen of moet doen, dan is het altijd te duur.
0: Maar aan het einde van het liedje is het wel zo dat er dus wordt afgedwongen, dat er wordt gerapporteerd, dat die gegevens moeten worden verwerkt. En dat die gegevens ook van hun plek moeten komen. Dus betekent dat voor jullie werk.
1: Zeker. Ja.
0: Nou ja, je was ook van het commerciële, geloof ik.
1: Nee, zeker. En ik denk dat het alleen maar goed is. En ik hoop dat er genoeg partijen zijn die dat kunnen. Want dat kan je ook niet alleen. Als ineens 10.000 bedrijven verplicht zijn, nou, dan gaan wij ook niet in één keer redden. Als daar ook nog hulpvragen bij zitten en consultatievragen bij zitten.
0: Nee.
1: Dan moeten we echt met elkaar doen.
0: Maar nu is het wel zo dat, en ik probeer het er even bij te zoeken, jullie een certificering binnen hebben die jullie als enige in Nederland hebben. Namelijk de XBRL-certificering.
1: Oh, dat spreek je goed uit voor de eerste keer. Ja,
0: dank u wel. Maar als je de enige bent in Nederland die dit mag voeren, dan ben je toch feitelijk monopolist?
1: Ja, maar het zit net even iets anders. We zijn de enige die volledig gecertificeerd zijn. Maar er zijn wel meerdere partijen in Nederland die ook XBRL voeren of daar oplossingen voor hebben. Alleen als je naar de breedte kijkt van zo'n certificering, in dit geval voor XBRL, ik kan je ook niet
0: wat
1: tot in...
0: Het eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Ga een beetje door je knieën. Wat is XBRL?
1: Dat weet ik ook niet precies. Nee, het is een taal eigenlijk, waar dingen naar vertaald worden om te kunnen vergelijken met elkaar. Maar om het exact de afkorting te vertellen wat het is, helaas,
0: nee, maar
1: sorry.
0: Dat hoeft ook niet. Maar het is toch een manier om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen praten.
1: Precies.
0: En dat we het over hetzelfde
1: en dingen met elkaar kunnen vergelijken. Ja.
0: En hoe vaak is dat een probleem? Want je haalde eerder in deze uitzending al aan dat we het bijvoorbeeld hebben over FTE, maar dat we dan kunnen twisten over of dat mensen zijn die 32 uur werken of 36 uur werken of 40 uur werken. Ja. Is er vaak sprake van een spraakverwarring?
1: Ja, nog vaker dan we denken. En je zou zeggen, dit is algemeen, dit moeten we opgelost hebben. Nou, ik denk dat dat steeds meer gebeurt en dat men er bewust van is. Maar het gebeurt absoluut nog steeds. Ja, het is eigenlijk een soort dialect, zeg maar, wat je naast elkaar legt soms.
0: Maar wie moet er dan voor zorgen dat we het over hetzelfde hebben? Dat er een uniform model ontstaat?
1: Nou, ik denk dat dat niet per se voor alle stromen allemaal hetzelfde moet zijn. Maar dat je in de keten waar je informatie uitwisselt, dat het daar duidelijk moet zijn.
0: Maar dat moet iemand dan opleggen.
1: Ja,
0: vanaf
1: dat
0: nu
1: is dan degene.
0: Is FTE 36 uur.
1: Ja, of je hebt er een verrekenmodel achter, zodat je dat. Ja, dus dat ligt maar net waar je dat probleem neerlegt. Dus als je vanuit de uitvrager zegt, FTE is 36 uur, maar jij werkt daar in je organisatie met 32 uur, wat je eigen keuze is, dan moet je dus op het moment dat dat uitgevraagd wordt in een soort van validatiedashboard, dat met elkaar kunnen valideren. Nou, dat zit gelukkig allemaal in onze oplossing.
0: Maar jullie zijn van de uitwisseling. Jullie zijn niet per se van het zorgen dat de data die dan uitgewisseld wordt ook echt op orde is.
1: Binnen ons datastation bijvoorbeeld hebben we wel de mogelijkheid voor een validatiedashboard, zodat je je data kan valideren voordat je het verstuurt. Dus dan los je dat probleem mee op.
0: Ja, want jullie krijgen dus niet te maken met vervuilde data.
1: Nee.
0: Nou, dat is weer mooi.
1: Ja.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, dan graag. Dan mag je dat achteraf toelichten.
1: Is goed.
2: Het dilemma.
0: Cybercriminaliteit, dat is mijn grootste zorg. Of cybercriminaliteit, dat gaat aan ons huisje voorbij.
1: Cybercriminaliteit is een hele grote zorg.
0: Als het zelfs een hele grote zorg is, Maaike Bergen, waarom moet je er dan toch nog over nadenken van SureSync?
1: Nou, omdat het aan ons huis tussen haakjes voorbij gaat, omdat wij alles encrypten en over de lijn zetten, zonder dat je daar direct bij kan. Dus het is zo versleuteld en we hebben daar zoveel veiligheidsdingen op toegepast en wij slaan geen data op, dat wat dat betreft aan ons huisje voorbij gaat. Maar ja, je moet altijd alert blijven.
0: Ja, en welk gat probeer je dan te dichten als je zegt, we moeten toch alert blijven?
1: Nou, ik denk dat je moet gewoon waakzaam zijn aan beide kanten. Dus dat je ook bij je klanten het gesprek hebt over hoe zij zorgen dat bij hun veilig is. Want uiteindelijk als de brondata wel gehackt wordt of whatever, dan kom je nog steeds niet verder in het proces.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook hoe je je inlog en regelt wie waar erbij mag. Ja, is wel echt superbelangrijk.
0: Maar je zegt, wij slaan het niet op. Ik probeer het toch zo fysiek mogelijk vormen te zien. Want die data is onderweg, die wordt uitgewisseld.
1: Ja.
0: Dat is het traject waar jullie wel zorg voor dragen.
1: Zeker, ja. Dus dat wordt
0: en als er
1: helemaal
0: een struiker over in de bosjes staat.
1: Ja, maar dan hoe leg ik dit nou goed uit? Het is eigenlijk de postbode die van A naar B loopt en continu beveiligd wordt door beveiligers die daarnaast staan.
0: En wie zijn dan die beveiligers?
1: En het is zo snel van A naar B, zeg maar, dat er bijna geen tijd is om dat te doen. Dat zit onder andere in het encrypted deel. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En dat moet je voortdurend blijven aanpassen of niet? Ben je nu bijvoorbeeld extra gealarmeerd vanwege de opmars van AI en wat er allemaal door AI-agents min of meer op eigen houtje wordt verzonnen?
1: Dat zijn wel dingen waar we het over hebben en waar we over spreken. Waar je absoluut alert op moet zijn. Kijk, ik denk dat AI heel veel mooie dingen brengt. Hè? Je kan een aantal dingen versnellen. En als je het soeverein doet, dus op je eigen onderdeel Wat wij bijvoorbeeld doen is dat we hebben onze eigen GPU in Venlo staan. Dus wel ons eigen datacenter, zeg maar. En we halen de AI daarheen in plaats van dat we onze data naar AI brengen. Zo hou je het veilig, omdat je het bij jezelf houdt. Maar het zijn wel inderdaad dingen waar we continu over hebben. We hoeven niet dagelijks onze encryptie aan te passen, gelukkig. Maar
0: Venlo,
1: die veiligheidslaag is wel belangrijk.
0: In eigen land, dat situeer ik in de eurozone, dat is Europees gebied. Ja. Maakt dat wat uit voor jullie? Is die vraag over soevereiniteit en strategische autonomie ook in jullie domein toch wel binnengedrongen?
1: Ja, eigenlijk al best wel een tijdje. Je ziet het bij uitvragen vanuit zorginstellingen steeds meer. Maar ook wel in Europese tenders dat steeds meer partijen toch kiezen voor om ook dat Europese mee te nemen in hun uitvragen. Ja.
0: En wanneer gaat dit eigenlijk van het niveau van bedrijven naar het niveau van personen? Want we hadden het er net even over toen de microfoon uitstond. Mm-hmm. Denk je er zelf over na als er documenten, gegevens van jou de ene plek verlaten op weg naar de andere? Ja, mijn antwoord zou zijn nee. Ik druk op verzenden en ik hoop er maar het beste van.
1: Ja, maar ik hoop wel dat je voordat je ergens hebt ingelogd vaak een autorisatie hebt gedaan. En misschien wel een two-factor authenticatie.
0: Dat wordt op steeds meer plekken natuurlijk ook gewoon afgedwongen. Dat
1: precies,
0: moet je doen.
1: Ja, maar daardoor is het dus steeds veiliger wat je daar doet. Maar ik las ook dat 33% van werken in Nederland wel eens werkdocumenten door een privé AI-module heen haalt.
0: Oh ja?
1: Ja, en ik durf niet te zeggen of dat allemaal veilig is. Ik weet niet. Ik heb mijn gesprek met jou ook voorbereid in de auto met een AI-agent. Maar dat is dan wel eentje die op ons eigen GPU draait.
0: Okay, en wat wilde die AI-agent van je weten wat ik nog niet gevraagd heb?
1: Nou, dat viel gelukkig mee. Dat komt best wel aardig overeen met het gesprek wat we hebben. Dus dat is.
0: Ik heb dit gesprek met jou ook voorbereid.
1: Heel goed. Nee.
0: Wat zou je nog willen zeggen?
1: Ik denk
0: nu
1: dat
0: we toch in de ontboezemingen zitten.
1: Oh. Nou, ik vond het een fijn gesprek. En ik hoop dat mensen zich steeds meer bewust van zijn wat er allemaal wel kan. En dat je steeds meer systeem tot systeem dingen kan uitwisselen op een veilige manier.
0: Ja, maar dat zijn natuurlijk voor weinig mensen dingen die vooraan in hun hoofd zitten.
1: Ja, dus ja. Moeten dus als ik hierover wil spreken, stuur me een berichtje. Dan neem ik een kop koffie en dan praat ik je bij.
0: En op welke manier gaan we zien dat jij nu de managing director bent? Want je bent het nu 24 uur, ja. Dus ik gun je nog even tijd. Maar wat ga je anders doen?
1: Ik ga een heleboel dingen hetzelfde houden. In ieder geval de strategie die we hebben. Maar ik ben wel iemand die heel dicht bij de mensen staat en die heel graag in gesprek wil. Dus ik hoor heel graag van onze collega.
0: Jouw voorganger was volstrekt onbenaderbaar.
1: Nee, die was absoluut heel transparant. En ik heb heel fijn 4 jaar met hem samengewerkt. Maar ik denk, een vrouw aan het stuur is toch anders dan een man. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat brengen en wat ik kan brengen.
0: Nou, ik zag op jouw socials of op LinkedIn, ik weet niet of je dat socials mag noemen, dat je ook de uitwisseling van gegevens menselijk wil maken. Of is dat een bedrijfsbrede strategie? Want ik vroeg me af, we hoeven toch niet alles menselijk te maken? Het uitwisselen van gegevens mag toch best het uitwisselen van gegevens blijven?
1: Zeker, maar als wij zo praten, wisselen we ook gegevens uit. En ik hou op dat het menselijk gesprek blijft.
0: Spijker Berger van SureSync, de managing director al daar. Veel plezier nog.
1: Dankjewel.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Melanie Maas-Gisteranis, de topvrouw van Invest International, over de Nationale Investeringsinstelling en het samengaan met InvestNL. Luister dan naar de top van Nederland. Abonneer jezelf, dan hoef je geen aflevering te missen. Zometeen hoor je een aflevering van Onder Curatoren in het laatste half uur van BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
10: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
11: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
12: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
13: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
14: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
14: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
17: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
29: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
30: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
29: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
30: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
29: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
30: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
31: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
32: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
33: Nu in de BNR-app.
0: Rabobank kijkt eerder naar het pensioen bij een hypotheek en ouderen zijn daar niet mee geholpen. Katwijk geeft groen licht voor de miljardenfabriek van Eli Lilly. En steeds meer mannen kiezen ervoor om basisschoolleraar te worden. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Het is vrijdagmiddag. Waar is het al druk?
34: Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest is de vertraging een kwartier. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Moergestel en Batendorp een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Tilburg en Eindhoven kan omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A4. Den Haag Amsterdam bij hectometerpaal 3,7. A13 Den Haag Rotterdam bij 5,9. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens wordt geflitst bij hectometerpaal 18,1.
35: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Koningshuis was met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken bij kolonialisme. Dat blijkt uit een onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis tussen 1600 en nu. Ze vonden het met geweld onderdrukken van mensen gerechtvaardigd. Zo werd critici van het Koningshuis vaak het zwijgen opgelegd. Alles bij elkaar verdienden ze er €580 miljoen aan. De koning zei in een toespraak dat hij de resultaten van het onderzoek omarmt en noemde ze indringend. Hij sprak over stadhouders en koningen die kolonialisme ondersteunden, inclusief uitbuiting en geweld. Hij zei dat hij een positieve bijdrage wil leveren aan het heden en de toekomst. In een huis in een woonwijk in Hellevoetsluis is bijna 600 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij na een anonieme tip. De bewoner is aangehouden. Het vuurwerk dat voor een deel zelf gemaakt was, stond in dozen in huis en in de kelderbox. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in de geschiedenis van het land. Er zijn meer dan 4000 doden en ruim 8000 besmettingen. Waarschijnlijk liggen de werkelijke aantallen hoger. Door conflicten in het noorden en oosten heeft de overheid weinig grip op de cijfers. Niet alle gevallen worden daarbij gehouden. En na het overlijden van Paulien Cornelissen doen boekhandels goede zaken. Een bekende keten zegt dat gisteren in één dag net zoveel boeken werden verkocht als over heel september. Vooral de bundel In het Kort met columns gaat hard. Paulien Cornelissen overleed woensdag. Ze blijft nog even op tv te zien bij De Slimste Mens. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Hoe kwam ADO Den Haag van zijn Chinese grootaandeelhouder af? Dat hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
18: of over de grootste beursgang aller tijden.
16: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
18: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
16: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
18: of in de BNR-app.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
23: In de BNR-app
22: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
23: Download de BNR-app
22: en blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Het laatste half uur van BNR Zaken doen. En op vrijdag betekent dat de serie en de podcast Onder Curatoren. En rectificatie. Vorige week beloofde ik al een aflevering over ADO Den Haag. Maar toen ging er hier even iets mis. Vandaag ga je dus echt luisteren naar een aflevering over ADO Den Haag. De voetbalclub had eind jaren 10 een moeilijke relatie met de Chinese aandeelhouder, waardoor de financiële problemen maar niet werden opgelost. En vervolgens brak in 2020 ook nog eens de coronacrisis uit. Hoe de club toch nog gered kon worden, dat ga je nu, ja, denk ik dan, echt horen.
24: Nou, waar we tegenaan liepen was dat het was het einde van het seizoen. Voetbalclubs die krijgen meestal hun inkomsten aan het begin van het seizoen. Dus de seizoenkaarten, de sponsorinkomsten. Dus de kas was aardig leeg.
0: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de Quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En Elisa, het is geen primeur, maar het is wel een tijdje geleden dat wij het over een betaald voetbalclub hebben gehad.
6: Ja, en de vorige keer dat was HFC Haarlem. Zo'n club die al vergane glorie was toen het uiteindelijk ook financieel totaal ten onder ging. Maar vandaag gaat het om een springlevende voetbalclub, namelijk ADO Den Haag. Die club is dan ook niet failliet gegaan, laten we dat benadrukken, maar gered middels een zogeheten WOA. En ADO Den Haag, Thomas, daar heb jij wel gevoelens bij.
0: Opgegroeid aan de rand van Den Haag. Ik ben Haagenees als het me zo uitkomt. En een voetballiefhebber, dus ik heb regelmatig op de tribune gezeten. Vooral in het oude stadion. Het onvergetelijke Zuiderpark. Altijd iets aan de hand, moet ik er wel meteen bij zeggen. Ruige supporters, teleurstellende resultaten. En uiteindelijk, om het sprookje, tenminste, dat leek het, af te maken, een Chinese zakenman die de club er weer helemaal bovenop zou helpen.
6: Ja, maar of die hulp nou helemaal goed uitpakte, dat gaan we bespreken met onze gasten van vandaag. En dat zijn Jeroen Reiziger, partner en curator bij Trip Advocaten en Notarissen, en Christian Glas, insolventiespecialist bij Resure Advies. Van harte welkom allebei.
7: Dankjewel.
6: Jeroen, kan jij eens kort beschrijven wat voetbalclubs zo bijzonder maakt als ze in de financiële problemen zitten?
24: Nou ja, het bijzondere van een voetbalclub is eigenlijk dat het een MKB-bedrijfje is, met alle respect. Maar een MKB-bedrijf waar heel veel stakeholders omheen zitten die niet bij een normale onderneming zitten. Er zijn werknemers, nou, dat heeft een normale onderneming ook. Er is een onderneming. En daar houdt de vergelijking ongeveer op. Want bij een voetbalclub heb je naast werknemers op kantoor ook spelers op het veld en een technische staf. Je hebt de KNVB, die een rol speelt bij elke betaald voetbalclub. Je hebt supporters en je hebt deelname aan een competitie. En last but not least, je hebt de pers.
6: Die heb je ook nog.
24: Kijkt naar een voetbalclub en daar iets van vindt en veel over schrijft.
6: En geld lenen aan een voetbalclub, is dat eigenlijk een goed idee? Als jij iemand tegenkomt, iemand die goed in het geld zit, zou jij diegene aanraden om dan zijn of haar geld in een voetbalclub te steken?
24: Nou, als een goed jurist moet ik dan natuurlijk zeggen dat dat afhangt van de omstandigheden van het geval. Maar in zijn algemeenheid kan het zo zijn dat je een geldlening aan een voetbalclub, dat uitmondt in een schenking aan een voetbalclub.
0: Maar de meeste weldoeners die hun geld in een voetbalclub stoppen, zijn toevallig of niet ook meestal fan van die voetbalclub. Ja. Dus het maakt nogal wat uit of je er zakelijke motieven mee hebt of niet.
24: Klopt, ja. Dus we moeten denk ik ook zien als een investering in een voetbalclub. Ook omdat je daar een bepaalde emotie mee hebt. En daar hoeft natuurlijk helemaal niets mis mee te zijn.
6: Maar het is natuurlijk ook wel lastig. Want zodra jij eigenlijk geld investeert in een voetbalclub, dan loop je ook het risico, zeker bij de misschien wat minder grote clubs, dat ze ten onder gaan. En dat wil niemand, dat wil de omgeving vaak niet. De pers zit er bovenop. Dus kom je daar eigenlijk ooit gemakkelijk weer uit?
24: Nou, ook dat hangt weer van de situatie af. Als je geld in een voetbalclub stopt, is dat in die zin niet wezenlijk anders dan dat je geld in een ander bedrijf stopt. Er zit altijd een risico in dat je je geld niet terugkrijgt. Alleen bij een voetbalclub, en dat weten we allemaal, het kan goed gaan en het kan slecht gaan met de voetbalclub. Vaak is opportunisme volop aanwezig. En als het goed gaat, ja, dan is het mogelijk om wellicht om af te lossen op die lening. Maar als het wat minder goed gaat, de sportieve prestaties blijven achter, en er komt een neerwaartse spiraal, ja, dan sta je wel redelijk achteraan als partij die geld heeft geleend.
0: En Christian, als het slecht gaat met zo'n voetbalclub, als de financiële problemen aan de orde zijn, dan zitten jullie blijkbaar al heel snel onder de knop met z'n tweeën. Want jullie redden voortdurend voetbalclubs.
7: Ja, Jeroen heeft daar wat langere carrière in dan ik, om het zo maar te zeggen. Sinds 2016 doen Jeroen en ik ook voetbalclubs samen, een aantal. Jeroen al wat eerder, was al eerder betrokken bij ADO in 2009. Zal hij denk ik zo wat meer over vertellen. En Vitesse ook al eerder. Maar inderdaad, we hebben de laatste 10 jaar een aantal voetbalclubs samen geholpen.
0: Jullie doen voetbalclubs?
7: Om die uit de financiële problemen te helpen. Op verschillende manieren. En bij ADO hebben we dat inderdaad door middel van een WOA gedaan.
6: En dan wil ik toch nog even weten, omdat we traditioneel beginnen we altijd zo. Wat is dit voor bedrijf? Wat voor voetbalclub is ADO Den Haag?
24: Nou ja, ADO is een volksclub. Bij de stad Den Haag uiteraard passend. Ooit gespeeld in het Zuiderpark, in een mooi oud stadion. De stap gemaakt rond 2008, 2009 naar een nieuw stadion. Nou, dat is ook de eerste keer dat ik bij ADO Den Haag betrokken ben geweest. Want toen waren er ook wat problemen.
0: Dat schijnt geld te kosten, zo'n nieuw stadion.
24: Nou ja, dat kost geld. Ja, dat klopt. En dat valt altijd tegen als je iets gaat bouwen. Zeker als je een stadion gaat bouwen. Maar ADO is denk ik wel echt een club van het volk. Dat is aan de ene kant heel mooi. Aan de andere kant mist ADO denk ik wel om echt bij de top 3 van Nederland te komen. Een zakelijke omgeving. Den Haag is denk ik toch niet een stad waar de meeste grote bedrijven zitten die iets met voetbal gaan doen. En Den Haag heeft denk ik wel een groot achterland. Hè. Het is niet alleen de stad Den Haag, ook Delft, Leiden. Maar dus dat is positief. Aan de andere kant...
0: Er zit toch wel meer in dan eruit komt. Ja, sorry hoor, hier spreekt de oude supporter op de tribune. Wat jij zegt, niet traditioneel top 3 tot je dienst. Maar bij ADO is dat maar de vraag, halen we de eredivisie of niet?
24: Nou ja, dat klopt. Maar ik zit er positief en optimistisch in.
0: Oké, nee, dat verdient ook
24: wel. Maar ADO heeft wel, zit wel tussen de fanbase van 2 hele grote clubs in Amsterdam en in Rotterdam. Nou, daar hebben ze misschien wat last van. Ik heb dat niet, de cijfers daarvan ken ik niet, maar ik kan me dat wel zo voorstellen dat ze daar last van hebben.
6: En even terug naar 2009, want toen raakte jij dus al voor het eerst betrokken bij ADO Den Haag. Wat was er toen aan de hand, even kort?
24: Toen zijn ze verhuisd van het oude stadion naar het nieuwe stadion. Toen kwamen ze ook in de, wat nu de keukenkampioendivisie heet, terecht. En de verbouw van het stadion kostte meer geld dan was begroot. Nou, een begroting van een voetbalclub, daar zit de bouw van een stadion en de inrichting en de verbouw, dat zit daar traditioneel niet in verwerkt. Dus dat geld moest ook uit andere potjes komen. Nou, dat liep allemaal mis. Ze kwamen toen in financieel zwaar weer. En we hebben de club toen, ik heb toen als advocaat voor ADO opgetreden, we hebben de club toen buitengerechtelijk, met een buitengerechtelijk akkoord gesaneerd. Hè, dus niet door surseance of faillissement of een WOA die er toen nog niet was gegaan. Een onderhands akkoord inderdaad met de schuldeisers gesloten. Klopt.
6: Ja. Begin jaren 10, dan is Mark van der Kalle de eigenaar van ADO Den Haag. En die verkoopt het in 2014 aan een Chinese partij, United Fansen, van de ondernemer Wai Wang. Jullie komen veel later in beeld, of terug in beeld wat betreft Jeroen. Maar wat kun je vertellen over hoe dat toen in het begin is gegaan?
24: Nou, wat je zegt, we waren daar zelf niet bij. Wat wij gehoord hebben is dat de Chinese aandeelhouder, United Fansen of UVS, in ADO is gestapt om kennis op te doen van het Europese voetballandschap. Hoe werkt dat? Voetbal in Europa. Dat werd ook gestimuleerd en gesubsidieerd door de Chinese overheid. En dat is de reden dat ze erin gestapt zijn en dat ze kennisuitwisseling wilden doen.
0: Er kwam weinig clubliefde vanuit Beijing.
24: Ik weet dat niet, maar als ik het...
8: Het
0: was toch ook strategisch. China moest een serieuze competitie worden. Er moesten Europese topvoetballers richting China ook voor veel geld. Er moest een jeugdopleiding komen. En dat moest voor een deel dan op basis van ervaringen in Den Haag.
24: Ja, dat klopt.
6: En het begon er toen al mee dat er een bepaalde hoeveelheid geld werd beloofd, maar die werd te laat gestort. Dus dat begin van die relatie tussen ADO Den Haag en die Chinese eigenaar, meneer Wang, dat begon al niet best, dus heb ik begrepen.
24: Dat hebben wij ook begrepen, dat het met horten en stoten ging.
6: Dat kwam ook een aantal keer terug, hè, in dit hele verhaal. Dat er steeds geld pas over de brug komt na heel veel gedoe. Zelfs een gang naar de ondernemerskamer eind 2016. Wat hebben jullie daarvan meegekregen?
24: Nou, niet heel veel. Anders dan dat, zoals je het zegt, de relatie met horten en stoten verliep. En dat er wel vaker gedoe was tussen de Chinese aandeelhouder-investeerder en de Nederlandse omgeving bij ADO Den Haag.
0: Ja, ook omdat die Chinese Christian er dus iets voor terug wilde. Ze wilden het volgens mij ook in China voor een deel kunnen exploiteren. Het moest in beeld gebracht worden. Er moesten ook Chinezen onder contract staan. Dus misschien is dat allemaal niet zo zwart op wit komen te staan. Maar heeft ADO dan ook daarin tekort geschoten?
8: Nou, ik denk het niet dat ADO daarin tekort is geschoten. Ik denk wel dat bij de Chinese overheid op een gegeven moment daar anders naar ging kijken. Naar voetbal en hoe men daarmee om moest gaan. Want we hebben ook begrepen dat een van de problemen was waarom er geen geld kwam op het einde in ieder geval. Is dat het voetbal in China niet meer gestimuleerd werd. Waardoor ook de uitgaande geldstromen naar bijvoorbeeld ADO ook stopten. Verboden werden zelfs. Ja.
0: Maar jij noemt hier de overheid. Dus Wang was een speler die handelde in opdracht, min of meer, of in ieder geval nauwe samenspraak met de Chinese overheid. Ja,
24: met subsidie. Ja. Dus de Chinese overheid stimuleerde het investeren in Europese voetbalclubs. En dat is op enig moment is dat omgeslagen in een verbod in het investeren in Europese voetbalclubs.
6: Ja. Nou, dit
24: toen
6: wilde
24: de UVS ervan af, van ADO.
6: Ja. Dat is helemaal te begrijpen. Het was dus al niet makkelijk, deze relatie met de Chinese eigenaar. Maar dan krijg je natuurlijk ook nog de coronacrisis. Dat zal ook niet hebben geholpen. Dan is de kas leeg. Waar ligt dat nou aan? Want je hebt natuurlijk ook nog de voetbalresultaten. Wat hebben jullie daarvan begrepen?
24: Nou ja, elke voetbalclub werkt met een begroting. Wat, net als een normaal bedrijf. Wat komt erin en wat gaat eruit? En bij ADO werd het tekort in de begroting altijd opgevuld door de aandeelhouder, investeerder, door UVS. Nou, als die op enig moment dat niet meer kan of mag doen, ja, dan ontstaat er een tekort en kom je in de financiële problemen.
8: Ja, er is nog wel over geprocedeerd tussen ADO en de Chinese aandeelhouder. En er is ook een toewijzend vonnis geweest om volgens mij 2 miljoen te betalen. Alleen ja, zie het maar eens op te halen in China, hè, als je al zo'n vonnis hebt. Dus dat is ook niet gelukt.
6: Wanneer raakten jullie hierbij betrokken?
24: Nou, dat was in het voorjaar van 2021. De WOA was toen net in werking getreden.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja,

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: We worden aangesteld omdat er ook uiteraard veel raakvlak heeft met de insolventiewet. Ik ben zelf geen curator, overigens Jeroen wel. En wij zijn toen gevraagd, of Jeroen met name, om daarin als herstructureringsdeskundige op te treden. Samen een andere advocaat uit de regio is ook gevraagd. En de rechtbank heeft uiteindelijk, maar daar komen we zo wel op denk ik, de keus gemaakt om Jeroen aan te stellen.
2: Ja, en dan word je dus wel aangesteld door de rechtbank.
3: Ja.
2: Ja. Wat tref je dan aan als je daar... Want ik neem aan dat je dan toch daarheen gaat... naar het kantoor van de club.
3: Dat klopt. Het is eind mei 2021 uitgesproken. 25 mei om precies te zijn. Ja, je komt aan het stadion van ADO Den Haag. En daar zie je een club die net is gedegradeerd... van de Eredivisie naar de Eerste Divisie. De Keukenkampioendivisie. We maakten kennis met de interim bestuurder van ADO Den Haag... die daar ook nog maar net zat. Ik weet niet precies hoe lang.
4: Die hebben een rit versleten de afgelopen jaren.
3: Geen maand zat hij er.
2: Dus die wist ook niet heel veel dan?
3: Nee. Dat klopt. En dat is hoe we begonnen zijn aan de klus.
2: Is dat ook een probleem van voetbalclubs? Dat je wel vaker een bestuur hebt dat vaak wisselt... waar ik onder druk kon te staan?
3: Nou, het kan een probleem zijn. Het gaat vaak wel hand in hand als het onrustig is bij een club. Die neergaande spiraal waar ik het net over had. Ja, dan vindt er die onrust die komt dan overal terecht. Die zit op het veld, die zit op het kantoor. Die komt terecht in de directie, bij de Raad van Commissarissen. Nou, dan kan het inderdaad wel zo zijn dat er wat wisselingen plaatsvinden in personele sfeer. In de governance van een club.
4: En dat jullie daar terechtkwamen, dat heeft er dus mee te maken... dat de keuze op jou, Jeroen, gevallen is. Dus dat veronderstelt dat er opties waren?
3: Ja, hoe het werkt bij een WOA is dat je degene die wil toegelaten... wil worden tot de WOA, die moet 2 offertes vragen... aan mogelijke herstructureringsdeskundigen. Het hoeft niet per se een herstructureringsdeskundige te zijn... maar dat laat ik me even buiten beschouwing. Dus 2 offertes, nou, dat is wat Christian net ook aangaf... Er is een offerte gevraagd aan ons en aan een andere partij in de regio. En dat wordt dan ingediend bij de rechtbank. En de rechtbank maakt dan een keuze tussen die beide offertes. Of beide voorstellen en offertes.
4: In de regio, dat is in dit geval nog wel interessant... want we hebben het over ADO Den Haag, maar jullie zijn niet bepaald van de regio.
3: Nee, ik denk dat in eerste instantie zou je denken... we zitten in het noorden van het land. Dan zou je zeggen, wat moet een herstructureringsdeskundige... uit Noord-Nederland in Den Haag... Dan is het toch beter om iemand uit de buurt te nemen. Dat is de eerste reactie die je daarop hebt. Maar rondom een voetbalclub, ik zei het net al... er zitten veel stakeholders, veel regionale sponsoren... mensen die seizoenkaarten hebben... Is het meestal juist beter als degene die de sanering moet doen... niet uit de regio komt en daar onbevangen in kan zitten... met enige afstand, zonder tegenstrijdige belangen.
4: En in die offerte zit dan ook Christian. Jij zegt dan, ik kom wel, maar dan neem ik ook mijn...
3: Dat is denk ik ook een extra argument, wat ik net al aangaf. Het is van belang in een WOA dat je niet alleen juridisch goed alles voor elkaar hebt... maar ook in financiële, administratieve, fiscale zin... goed geëquipeerd bent als herstructureringsdeskundige.
2: Maar die WOA bestond net, dus je gaat ook iets doen... wat je nog niet vaak hebt gedaan. Of misschien nog nooit, dat weet ik niet. Had je toen al een WOA achter de rug?
3: Nee, betaald voetbalclubs hadden we wel vaker gedaan. En we weten hoe de hazen lopen bij een betaald voetbalclub.
1: Sociance is ook wel. En ook heel veel crediteurenakkoorden. Dat wel. Maar een WOA hadden we nog niet gedaan, nee.
2: En is dat dan nog een uitdaging?
3: Nou ja, kijk, de WOA was voor dat moment voor iedereen nieuw. Het is niet alleen voor ons, maar ook voor alle andere betrokkenen rondom ADO. Dus er was wel een wet, maar er waren nog geen voorbeelduitspraken van rechters. Dus veel was ook onduidelijk en onzeker hoe het uitpakt. Er werden wel cursussen gegeven op dat moment aan de mensen uit de juridische wereld... om thuis te raken in wat WOA inhoudt.
4: 2 deelnemers hier aan tafel. Hebben jullie ook zo'n cursusje gedaan?
3: Ja. Toevallig tegelijk met het dossier van ADO Den Haag.
4: Veel fouten gemaakt ook nog of rimpeloos geslaagd?
1: Dat laatste uiteraard. Ja.
4: Jullie waren dus al volop

0: met beide voeten in de praktijk, terwijl de cursus nog liep.
1: Ja, wij zaten in de tweede ronde. Dat was al de eerste ronde geweest van cursisten. En wij zaten in de tweede ronde, dus in het tweede halfjaar van 2021. En het grappige is dat in de cursus ook herhaaldelijk de casus ADO natuurlijk naar voren kwam. En dat de docent dan zei, dan heb je bij ADO, daar loopt nu een WOA, dan speelt dit en dat. Nou, dan konden wij als deelnemer af en toe onze vinger opsteken.
0: Maar het is wel riskant cursusmateriaal, want jullie wisten op dat moment natuurlijk ook nog niet of het goed zou aflopen.
1: Nee, nou ja, maar dat is... Dat,
2: toen nog niet, nee.
1: Nee, dat gevoel hebben we ongeveer een half jaar gehad. Okay. Gaat dit wel goed aflopen, maar...
3: En even terug naar die interim bestuurder. Die dacht waarschijnlijk ook, ik zit hier net een maand en wat moeten we nu? Hoe zijn jullie toen aan de slag gegaan? Wat waren op dat moment de grootste problemen?
1: Nou, waar we tegenaan liepen was dat het was het einde van het seizoen. Voetbalclubs die krijgen meestal hun inkomsten aan het begin van het seizoen. Dus de seizoenkaarten, de sponsorinkomsten. Dus de kas was aardig leeg. Naast de interim bestuurder kregen we ook te maken met een financieel manager. Die zat er al wel wat langer, dus dat was wel fijn. Ze waren wel direct goed inzicht in hoe de club er op korte termijn voor stond. Maar we moesten wel gaan kijken van hoe gaan we... Want zo'n BOA-traject, dat gaat een aantal maanden duren. Hoe gaan wij die tijd doorkomen? Waar halen wij onze inkomsten uit? We begonnen met een gelukje. Op het moment dat wij binnenkwamen, was er een speler van ADO Den Haag die in de belangstelling stond van andere clubs.
3: Nou, dat is fijn.
1: Ja, dat was heel fijn. Dus dat is een beetje met de neus in de boter. En die speler is uiteindelijk naar een andere club gegaan. Dat zat al een tijdje eraan te komen. Alleen de club waar hij naartoe gegaan is, die hield eventjes de deal op om af te wachten hoe het met ADO zou gaan.
0: Maar Christian, zijn jullie dan in de positie om aan te geven dat het toch wel van levensbelang is dat die speler tegen dat bedrag verkocht wordt? Of heb je die positie toch niet?
2: Nou, formeel hebben we die positie niet, maar we hebben wel geprobeerd om die transfer tot stand te brengen. En daarin daaraan een positieve bijdrage te leveren. Ook om die liquiditeit te kunnen creëren voor ADO om uiteindelijk hopelijk tot een geslaagde WOA te komen.
3: En hoe schep je dan dat vertrouwen bij die andere club die dus die speler aanschaft?
1: Voor die club was het van belang dat de transfer niet door een Pauliana zou worden getroffen. Ja, ja. Dus dat een curator later zou zeggen, terug met die speler of er is te weinig voor betaald. En die geruststelling hebben we geprobeerd te geven.
3: Wil je weten waarom de Chinese aandeelhouder bij de redding van ADO Den Haag op een zijspoor belandde? Zoek onder curatoren dan op in je podcast-app. Seizoen 4, aflevering 17. En luister verder vanaf ongeveer 20 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks hoor je Boekenstein en de Wijk. Goed weekend en tot maandag.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
6: De Nostradamus van Kaart komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
5: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
7: Nederland.
5: Ja. Het is heel leuk voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
8: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
5: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
9: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
12: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
13: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
7: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
12: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
13: En sla je slag.
14: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
15: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
16: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
17: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
15: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
18: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
19: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
20: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er zat al ruim 100 kilometer file. Er zijn veel ongelukken gebeurd. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 20 minuten oponthoud. Daar was een auto met aanhanger geschaard. 1 rijstrook is dicht. De A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht tussen Lelystad Airport en Lelystad na een botsing met meerdere auto's. Verkeer richting Emmeloord kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1 en de A28. Op de A27 Gorkum richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwegein en Knopend Rijnsweert een 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Den Bosch. Er zijn flitsers gezien op onder meer de A4 Den Haag Amsterdam bij hectometerpaal 21,4. A7 Duitse grens Groningen bij 205,0. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens staat een flitser bij hectometerpaal 18,1.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
24: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Koningshuis was met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken bij kolonialisme. Dat blijkt uit een onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis tussen 1600 en nu. Ze vonden het met geweld onderdrukken van mensen gerechtvaardigd. Zo werd critici van het Koningshuis vaak het zwijgen opgelegd. Alles bij elkaar verdienden ze er 580 miljoen euro aan. De koning zei in een toespraak dat hij de resultaten van het onderzoek omarmt en noemde ze indringend. Hij sprak over stadhouders en koningen die kolonialisme ondersteunden, inclusief uitbuiting en geweld. Hij zei dat hij een positieve bijdrage wil leveren aan het heden en de toekomst. In een huis in een woonwijk in Hellevoetsluis is bijna 600 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij na een anonieme tip. De bewoner is aangehouden. Het vuurwerk dat voor een deel zelf gemaakt was, stond in dozen in huis en in de kelderbox. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in de geschiedenis van het land. Er zijn meer dan 4000 doden en ruim 8000 besmettingen. Waarschijnlijk liggen de werkelijke aantallen hoger. Door conflicten in het noorden en oosten heeft de overheid weinig grip op de cijfers. Niet alle gevallen worden daarbij gehouden. En na het overlijden van Paulien Cornelissen doen boekhandels goede zaken. Een bekende keten zegt dat gisteren in één dag net zoveel boeken werden verkocht als over heel september. Vooral de bundel In het Kort met columns gaat hard. Paulien Cornelissen overleed woensdag. Ze blijft nog even op tv te zien bij De Slimste Mens. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
2: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
25: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
27: Donderdag 1 oktober. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekesteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. En vandaag hebben we onder meer een luisteraar die probeert Rob en Arend-Jan op te vrolijken en aandacht voor de evolutieleer. Maar we beginnen bij Jan Molenaar. Die zegt, we hebben het vaak over dat Poetin denkt dat hij op lange termijn aan de winnende hand is. En daar wordt dan soms een beetje lacherig over gedaan, kijkend naar hoe goed Oekraïne weerstand biedt aan het front. Maar als je daadwerkelijk kijkt naar de tactiek die Poetin voert, zie je volgens mij juist een strategie die sterk op de lange termijn is gericht. Economie lam leggen, nu de datacenters probeert hij aan te pakken en andere digitale infrastructuur, de energievoorziening natuurlijk, vitale infrastructuur. En als je dat doortrekt naar een situatie over zeg 2-3 jaar... kun je dan niet afvragen of op een gegeven moment Oekraïne nog wel in staat is de logistieke, personele aanvoer, innovatie, kapitaal, al dat overeind te houden om het front overeind te houden? Kijken we daardoor niet te veel naar het front en te weinig naar de onderliggende strategische uitputting van Oekraïne?
28: Nou, ik weet niet precies wie we is. Volgens mij hebben we deze opmerking gisteren ook nog gemaakt. We maken ons denk ik heel erg zorgen over het feit wat daar gebeurt. Dus de situatie aan het front, dat gaat niet heel slecht voor Oekraïne. Maar tegelijkertijd is de constatering toch dat de Russen hier en daar toch vorderingen maken. Ik bedoel, ik heb heel vaak de vergelijking getrokken met een slak. Daar hou ik niet van. In verband met mijn hosta's. Want die lui die gaan naar voren. En uiteindelijk komen ze gewoon bij mijn hosta's aan. Dus je moet wel wat doen. En dat kan een tijdje duren, maar uiteindelijk gebeurt het. En dat zal, als Rusland de tijd heeft, zal dat nu ook gebeuren. Met betrekking tot die grote aanvallen die er op dit ogenblik worden uitgevoerd in Oekraïne zelf, met bijvoorbeeld die Geran 5 drones, dat zijn die straalaangedreven drones, daar hebben de Oekraïners zich op verkeken. Daarvan hebben ze gezegd van, oeps, dat hebben we niet helemaal zien aankomen en de schade is gigantisch en we kunnen ze niet allemaal tegenhouden. En dat heeft ook te maken met het gebrek aan überhaupt luchtverdediging. Dus dat heeft ook te maken met die bewegingen in de oorlog, in die innovatiecycli waar we het ook heel vaak over hebben gehad. En het feit in dit geval dat die oorlog op pakweg de 4 maanden toch van aard aan het veranderen is. De vraag stellen, Jan Molenaar, die zegt van, ja, als we over 2 of 3 jaar kijken, misschien is de situatie wel anders. Ik denk dat 2 of 3 jaar wel heel veel is. En de grote vraag is of de Russen dat volhouden. Ja. Want als je dus nu kijkt wat Poetin heeft gezegd, dan heeft hij, dat hebben we ergens deze week ook gememoreerd, dan heeft hij gezegd dat die verovering van de Donbass aan het eind van het jaar rond moet zijn. Dat lukt hem denk ik niet. Maar wat interessanter is wat hij heeft gezegd, is dat Oekraïne moet capituleren voor het voorjaar van volgend jaar. Dus ja. Hij denkt nu dat hij met die lange afstandswapens die hij inzet, Oekraïne kan laten capituleren. Nou ja, en dan wordt de vraag relevant van, kan die dat of kan die niet? Kan die dat niet? En dan moet ik eerlijk zeggen van, ik weet het niet. Ik kan daar geen... Historisch gezien is dat lastig. Dat je dus met terreurbombardementen een tegenstander tot capitulatie dwingt. Maar het kan wel. Ik bedoel, het voorbeeld is natuurlijk Nederland die door de bombardementen op Rotterdam gecapituleerd heeft. Maar ja, daarvoor was al duidelijk dat ze het militair niet konden redden. Ik vind het een niet te beantwoorden vraag. Omdat we het gewoon niet weten. En ik denk dat we dat ook wel duidelijk hebben gemaakt in de afgelopen vele maanden waarin we deze podcast nu maken en we in deze situatie verzeld zijn geraakt. Arjan?
5: Helemaal eens. Nog één lichtpuntje. Rusland voert natuurlijk ook een uitputtingsoorlog tegen zichzelf.
28: Hè? Ja.
5: Het verbruikt mensen, materieel en kapitaal. Terwijl Oekraïne toegang heeft tot de economische en industriële capaciteit van Europa en een beetje de VS. Ja. Misschien is de beslissende variabele uiteindelijk niet alleen wie het meeste kan vernietigen, maar ook wie zijn vernietigde capaciteit het snelst kan vervangen. Hè?
28: En daar zit nu een probleem in. Ja. Hè, dat hebben we gisteren ook besproken. Daar zit echt een probleem in. Omdat die industriële capaciteit is nu doelwit geworden in Oekraïne. We weten dat het zo'n 40, 45 miljoen per uur kost als luchtalarm aangaat en de industriële capaciteit moet worden stilgelegd. Daarvoor zijn nu nieuwe maatregelen genomen. Je hebt dus nu een rode en een gele alarmering. De rode alarmering zegt stoppen met alles. En de gele zegt van oké, je kunt door blijven gaan. Maar wat er gebeurd is dat toen die Academie van Wetenschappen is gebombardeerd, toen was er een gele alarmering. Dus je kon gewoon doorgaan. Dus dat zegt niet alles. Maar ja, toen ik zelf in de laatste keer in Oekraïne was, toen kon je nog een keer doorslapen. En kon je het luchtalarm negeren. En dan werd er gekeken van, nou komen die drones eraan, nou zal wel meevallen. Maar nu, met die grote aantallen ballistische raketten en met die Geran 5 drones, wordt dat wel heel erg lastig. Dus je waarschuwingstijd is ook verkort. En je ziet dus dat de schade enorm oploopt. En dat is ook een van de verklaringen waarom het gat in de begroting, waar we het gisteren over hebben gehad, zo groot is geworden. Dus Dat maakt eerlijk gezegd, Arend-Jan, voor mij de inschatting van hoe dit zal gaan aflopen alleen maar onzekerder.
5: Ja, voor mij ook. Het is ongemeen spannend. Hè? De vraag is hoeveel Oekraïnse elektriciteitscentrales, spoorwegen, bedrijven, zelfs werknemers er over 3 jaar nog zijn. En hoeveel Europa daarvan kan vervangen. Neem het voorbeeld van de generatoren, wat Rob maandag noemde. Hè? Het is ontzettend belangrijk dat er heel veel generatoren naar Oekraïne toe gaan. Maar dat is een eindig getal in Europa. Dingen zijn vreselijk duur. Hè? Dus dat is ook maar de vraag hoe ver we dat kunnen doen. En ja. Zonder een generator gaan er dus mensen echt dood van de kou. Ik maak me echt enorme zorgen over dit.
28: Nee, goed, ik bedoel, ik ben nooit zonnetje in huis als het gaat over dit soort dingen. Dus hier ook niet. Ik heb in het begin van de oorlog, en daar heb ik heel veel kritiek op gekregen, in het openbaar ook gezegd van Oekraïne kan die oorlog niet winnen. En daar blijf ik gewoon bij. Dus het enige wat kan, is dat je die oorlog uitzinkt. En dat de Russen, de Rusland, op een gegeven ogenblik stopt omdat uitgeput. Ze niet meer trekken. Omdat ze uitgeput zijn. Ja. Daar is op dit ogenblik reden voor om te veronderstellen dat dat op korte termijn kan gaan gebeuren. Exact. Nou ja, zie daar het probleem. Ja. Maar ik hoop niet dat we over 2 of 3 jaar nog steeds op dit ogenblik elkaar zo zitten aan te kijken en te zeggen van nou, wanneer houdt het nou eens een keer op?
6: God ja. Gaan wij naar een vraag die via de app binnenkwam. En dat is fijn, want dat zijn altijd lekker korte vragen. Want je mag niet eindeloos doortypen in die app. Maries Wering die vraagt, als Nederland morgen 1 kwetsbaarheid mocht oplossen om geopolitiek weerbaarder te worden, welke kiezen jullie dan?
5: Nou, wat je zou kunnen zeggen, ik denk de afhankelijkheid van elektriciteit en ook digitale infrastructuur zonder voldoende terugvalmogelijkheden is wel heel kritisch hoor. Het gaat niet alleen om cybersecurity, het gaat ook om redundantie. Hè? Noodstroom, alternatieve communicatie, reserve datacentercapaciteit.
6: Jij zit te denken aan de podcast. Ja, zonder elektriciteit, geen podcast.
5: Dan kunnen we helemaal niks. Oh, ik heb nog misschien op een balkon een zonneschermpje of zo. Maar dat wordt wel heel problematisch. Hè? Ja. Lokale backups en de mogelijkheid essentiële processen tijdelijk handmatig voor te zetten. Kijk, onze kracht is een extreem efficiënt gedigitaliseerde samenlevingen. Mm. Maar dat is tegelijkertijd onze kwetsbaarheid. Mm. Efficiëntie heeft het reservevermogen, de redundantie, weggeoptimaliseerd. We zijn best kwetsbaar. Wat denk jij, Rob?
28: Ja, nou ja, hij stelt de vraag over geopolitieke weerbaarheid. Jij hebt het gehad over weerbaarheid in algemene zin. Dat deed ik allemaal wel. Maar waar gaat het over? Als het over geopolitieke weerbaarheid gaat, dan is het antwoord eigenlijk vrij simpel. Dan moet je de oplossing vinden door een veel hechtere samenwerking in Europa. Want geopolitiek gaat om geostrategische machtspolitiek. En dat betekent dus dat je gezamenlijk je macht moet gaan inzetten. En dat betekent dat de geopolitieke sterktes van Europa, en die heeft Nederland nauwelijks behalve ASML, moeten worden ingezet om een tegenstander dan wel onder druk te zetten of onafhankelijker te worden. Als het gaat om geopolitiek, dan is er altijd een relatie met wat er op je grondgebied gebeurt en met de geografie zelf. Dus geografisch, als je sterker wil worden, dan moet je de samenwerking in EU-verband verdiepen. Dat betekent dus dat je de uitbreiding van de Europese Unie moet zien als een geopolitiek project. Dat je de toegang tot de interne markt moet zien als een geopolitiek project. En dat de goede dingen die we gezamenlijk aan het doen zijn in Europa en die ons macht verschaffen, dat je die geopolitiek inzet. Dus het antwoord is vrij simpel. Alleen de uitvoerbaarheid hiervan is niet zo groot.
5: Ja, met andere woorden, Rob zegt dus eigenlijk, we hebben meer Europa nodig. Hè? Daar ben ik heel erg mee eens. En het trieste is, en dat wil ik ook heel scherp concluderen, dat juist dus de populisten, maar ook de VVD, het electoraal interessant vinden om zich een beetje te verwijderen van EU-samenwerking.
28: Ja, dat is een soort zelfmoord die je dan aan het plegen bent.
5: Dat vind ik dus ook heel erg onverantwoord.
6: Maar er worden hier wel stapjes genomen in de zin van meerderheidsbesluitvorming op buitenlandgebied waarover wordt gediscussieerd, of een Europese Veiligheidsraad. Dat zijn stapjes in die richting van meer één blok vormen.
28: Nou ja, dat is het hele punt. Als je alles bij elkaar optelt en je kijkt wat er gebeurt, dan gebeurt er een hele hoop. Alleen het zijn in zeer belangrijke mate voornemens. En er gebeurt wel iets, maar veel verzandt ook in de Europese wet en regelgeving en internationale wet en regelgeving. Dat heeft bijvoorbeeld, dat is de grote klacht van de defensieindustrie en de start-ups. Ik hoor dus nu ook weer, en ik zag dat afgelopen zondag, weer op de dam. Dat men zegt van ja, de defensieindustrie wil dit. Ja, de defensieindustrie die heeft weinig te willen, want die kan ook op dit ogenblik weinig. Want ja, er is wel geld, maar het gaat te traag. En daar zit dus het hele probleem in op dit ogenblik.
6: Ja. Fonsput leest uit interesse wel eens een boek over evolutieleer. En vraagt, zou je de geopolitieke situatie ook niet vanuit dit perspectief kunnen bekijken? Hij legt uit, in het boek Evolution for Everyone van David Sloan Wilson kan je het hoofdstuk Dancing with Ghosts lezen. Hierin stelt hij dat adaptief gedrag allesbehalve vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld, van de 100 uitkomende zeeschildpadjes gaan er 95 de verkeerde kant op, namelijk richting de verlichte strandbars, om daar aan hun einde te komen. Slechts 5 richting zee, bij de volle maan, om daar de soort verder te zetten. Deze 5 bepalen uiteindelijk de toekomst van de soort. Pardon.
5: Emoties, je wordt overmand.
6: Ja, die babyschildpadjes, dat doet het altijd wel bij mij. Fons vervolgt. Dit logischerwijs zou dit betekenen dat 95% van de Europeanen geen flauw benul heeft van wat er gebeurt. Die gaan dus richting die verlichte strandbar. En 5% wel adaptief gedrag vertoont. Zal de toekomst van Europa uiteindelijk bepaald worden door Europeanen die het best en het snelst aangepast zijn aan de geopolitieke situatie? Dus Baltische Staten, Finland, Polen. Is dat de survival of the fittest geopolitiek?
5: Het verschil tussen schildpadden en staten is dat mensen en staten wel van elkaar kunnen leren. Hè? Die arme zeeschildpadden, die moeten naar de volle maan zwemmen, maar die gaan dan die verlichte strandbars en dan gaan ze eraan. Kijk, wij hebben dus in Europa verschillende percepties van de Russische dreiging. We hebben verschillende veiligheidsstrategieën. Landen als Finland en Polen en de Baltische Staten hebben door hun ligging en historische ervaring eerder geïnvesteerd in verdediging dan de landen die meer ten westen daarvan van liggen. Hè? Mm-hmm. Maar je zou wel kunnen zeggen, wij kunnen leren van Oost-Europa, om het zo maar eens te zeggen. Dus het is iets minder ongelukkig dan het schildpaddenvoorbeeld, want mensen kunnen leren en schildpadden helaas niet.
28: Ja, en een maatschappij wordt collectiever door een dreiging. En dat is wat we op dit ogenblik ook zien. Dus de vergelijking met de schildpadden gaat niet helemaal op. Want het zal ongetwijfeld waar zijn dat 95% van de schildpadden de verkeerde kant op loopt. Dat is in de maatschappij ook vaak het geval. Het is natuurlijk maar een hele kleine groep die ziet wat er aan de hand is. En die zegt van, we moeten toch de andere kant op gaan. Die voorhoede, die is altijd belangrijk in elke maatschappij. Maar die voorhoede, die kan alleen maar wat voor elkaar krijgen als er een besef ontstaat bij die rest van de bevolking dat er echt wat moet gaan gebeuren. Dat zien we op dit ogenblik wel. En een aanwijzing daarvoor is dat er op dit ogenblik eigenlijk heel weinig protest is tegen hoge defensieuitgaven. En dat, en het feit dat dat weg is, betekent dat dat aanvaard is. En dat dus mensen kennelijk inzien dat er iets moet gaan gebeuren. Het zijn langzame processen die je natuurlijk eigenlijk niet op het strand ziet met die schildpadden. Daar zie je dit soort processen niet. Schildpadden worden niet in één klap collectief. Of er moet een of ander beest aankomen vanuit de strandtenten. Dat die schildpadden de andere kant op gaan. Dan zou je het je kunnen voorstellen dat dat het geval is. Maar dat doet meer aan de mensen denken.
5: Maar je zou misschien kunnen zeggen dat het concept van afschrikking, hè, dus macht versus tegenmacht, dat leidt dan uiteindelijk tot vrede, omdat de kosten voor een inval te hoog worden. Hopelijk is het zo dat nu meer Europeanen inzien dat afschrikking toch eigenlijk wel erg belangrijk is. Ik vond wel dat er een beetje erg veel mensen op de dam stonden, hoor.
28: Dat nou, kan allemaal 3000, zo dat zijn er een hele hoop niet, hoor.
5: Ja, dat is
28: maar ik bedoel, de grote vraag is natuurlijk welke kant we oplopen. En of we snel genoeg de zee bereiken. Ja. Maar ik moet zeggen, strandtenten zijn natuurlijk ook wel heel erg aantrekkelijk. Zeker voor de postmoderne medemens in Europa.
6: Ja, absoluut. Ik ga meteen naar de verlichte strandtent.
28: Ja, nee, dat er twijfel ik geen moment aan dat jij dat doet.
5: Als je te veel podcasts opneemt, dan ga je gelijk naar die strandtent, toch?
28: Ja,
6: absoluut. Ja. Olvert Langerak, die heeft 4 punten ingesteld. gestuurd met de bedoeling jullie blij te maken.
28: Blij maken.
6: Positieve dingen in de huidige geopolitiek, zoals Offert dat zegt. Ik neem ze maar even door.
5: Ja.
6: Worden jullie blij van? Punt 1. De machtigste landen van deze wereld zijn niet in staat om veel kleinere landen de les te lezen. Zie Rusland, Oekraïne, Amerika, Iran, misschien ook wel China, Taiwan. Is dat niet een verrassend positief ding dat wij hier zien?
28: Weet wel een hele tijd. Dat is asymmetrische oorlogsvoering en sterker nog een land dat ongeveer in de middeleeuwen leeft. En groepen die in de middeleeuwen leven, zie de Taliban, die zijn in staat om de NAVO het land uit te werken. En dat is ook gewoon gebeurd. Dus het weet wel een hele tijd. Koloniale oorlogen, idem dito. En toen bleek dus ook dat die kolonisatoren heel weinig konden uitmaken tegen de asymmetrische acties van landen die zeiden van ik wil niet onder het koloniale leuk juk van bijvoorbeeld Nederland leven. Ja, dus uiteindelijk gaat dat dus gewoon mis. Dus nee, dat weten we al een hele tijd dat dat zo is.
6: Oké, moedige poging
28: maar
6: van
28: Offert. Nee, maar ik ben het wel. De constatering is juist. Ja.
6: Nou, oké. Dat is een beginnetje.
5: Maar ik heb toch wel een zuurpruim antwoord. Oh. Ik heb wel een zuurpruim. Kijk, asymmetrie verdwijnt natuurlijk helemaal niet. Grotere mogelijkheden kunnen kleinere staten nog steeds buitengewoon veel schade toebrengen. Tweede, arsenalen blijken verrassend eindig. Maar ja, wat Amerika gaat nu weer enorm investeren in nieuwe wapenindustrie. Hè? Enorm opschalen. De schaarste vandaag kan dus leiden tot veel grotere arsenalen morgen. Obligatiemarkt kan slecht beleid.
6: Wacht even. Arizan, jij loopt nu vooruit op de volgende punten.
28: En dan kom je aan al die wijsheden uit.
6: Wil voorhouden om een glimlach op jullie gezicht te tonen.
5: Ja, maar die probeer ik dus allemaal te zuurpruimen.
6: Ja, maar ik moet ze wel even noemen.
5: Oké.
6: Het tweede punt van Offert was dus dat zelfs machtige landen snel door hun wapenarsenaal heen gaan. Zie Amerika, zie Rusland. Ook dat is toch eigenlijk, dit was toch wel verrassend, toch? Hoezeer de Amerikanen, wat was jouw zuurpruim hierover? Dit is toch hartstikke mooi, Arjo.
5: Maar Trump gaat zijn wapenindustrie enorm opschalen. Dus het is ook niet een heilige graal of zo. Hè? Je kan natuurlijk gewoon een grote mogelijkheid bedenken met veel grotere wapenvoorraden.
28: Ja, het is duurzaam. Toen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog hadden de Britten ook niet zoveel, maar hebben het voor elkaar gekregen om binnen no time een hele wapenindustrie uit de grond te stampen. Ja. En dat kunnen grootmachten weer doen.
6: Ja. Maar goed, ik denk dat Trump nu toch een klein beetje moet oppassen de komende tijd nadat hij alles heeft verschoten in Iran.
5: Zeker.
6: Toch? Met die oorlogjes. Dus zeker. Dat is mooi. En ook, zegt Offert, die obligatiemarkten houden machtige regeringen in het gareel. Zelfs Trump is hiervoor beducht, omdat onder meer de rentes voor zijn kiezers ook oplopen. Dit zorgt voor natuurlijke correctie / begrenzing op onverantwoordelijk financieel beleid met alle ellende van dien. Jongens, dit is toch
5: ook allemaal prachtig. Waar. En ik zeg het zelf ook heel vaak, maar het is natuurlijk niet heilig, hè? Een obligatiemarkt maakt slecht beleid duurder, maar niet onmogelijk. Hè? Dus er zitten grenzen aan de oplossing, om het zo maar te zeggen.
7: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
10: I like soul, with a capital S.
9: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
11: VVD-minister Thierry Aartsen is straks om 4:00 de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Natasha Gibbs, Milou Brandt en Ron Keller aan. We zenden uit vanuit Orchid House in Amsterdam. Tot zo!
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het staat 150 kilometer file, de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte. De zaken die opvallen op de A6 Muiden richting Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daar rust de rijbaan dicht voor Lelystad. Het verkeer richting Emmeloord kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knoop Rotterpolderplein 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Nieuwegein en Knoop het Rijnsweert 1/2 uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht na een aanrijding. De A58 Eindhoven richting Tilburg is weer vrij na een ongeluk. Tussen Best en Moergestel wel nog 3 kwartier extra reistijd. En Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A7 Duitse grens Groningen bij hectometerpaal 205,0. A22 Beverwijk Velsen bij 14,7.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Nationaal Slavernijinstituut Ninzee noemt het onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden het begin van een volgende fase. Het wil nu met het Koninklijk Huis om tafel om de resultaten te bespreken en te kijken naar vervolgstappen. Ninzee is blij dat koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam voor het onderzoek, waaruit bleek dat de rol van het Koningshuis groot was. Niet alleen Nederland, maar ook andere monarchieën steunden kolonialisme. En net zo min als de Oranjes namen ze afstand of pleegden ze verzet, zeggen de onderzoekers. Het grote verschil is volgens hen dat Willem-Alexander het nu benoemd en sorry heeft gezegd. In Noord-Duitsland zijn ruim 30.000 muziekopnames in beslag genomen met anti-Joodse en racistische teksten. De meeste lagen bij 4 verdachten thuis. Ze zijn nog niet aangehouden. Fabrikanten van de platen en cd's zeggen niet te hebben geweten wat erop stond. In Amsterdam is het metroverkeer om 1:00 stilgelegd. Er was een technische fout ontdekt en daarom was een totale reset nodig. Metro's konden daardoor niet rijden. Op station Noord stonden aan het begin van de reset tientallen mensen te zoeken naar alternatief vervoer. Inmiddels rijdt alles weer. En op de Utrechtse Heuvelrug mogen wolven niet worden gevangen om ze te zenderen voor onderzoek. Dat heeft de rechter bepaald. De provincie had eerder een vergunning gegeven voor een methode waarmee een poot van de wolf wordt omklemd door een stalen draad. Maar de vergunning zou niet goed zijn geregeld. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
18: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
19: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
20: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
21: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
22: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
23: of over de grootste beursgang aller tijden.
22: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
23: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
22: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
21: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
25: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
26: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
27: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app
28: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app
29: en blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
30: Studio Den Haag van 2 oktober in het jaar 2026. Met Sophia, met Lena en ik ben Mark. We zitten in de week van de Algemene Financiële Beschouwingen. Die hebben we net gehad. Ik denk dat de ministers nu aan het uitrusten zijn in de ministerraad.
31: Nee, ze zijn in de ministerraad aan het bedenken hoe ze nou verder moeten met box 3.
30: Dat ja. Nee, maar wacht eventjes, daar zeg je wat. Box 3 is opgelost, jongen.
32: Box 3 is nu definitief geregeld. Geen belasting op papieren winst, alleen op werkelijke winst. De afgelopen maanden hebben we hier heel veel kritische vragen over gehad. En de VVD heeft zich volop ingezet om dit goed te regelen. En dat is nu vandaag gebeurd. Want het gaat om spaargeld van hele gewone mensen. Het gaat om of het aantrekkelijk is om te investeren in bedrijven. Of dat het aantrekkelijk is om onze economie te laten groeien. En daarom was het zo belangrijk om dit goed te regelen. En vandaag is dat gebeurd. En daar ben ik zeer blij mee.
30: Dit was Brekelmans van de VVD.
31: En... het is definitief geregeld.
30: Ja.
31: We hebben
30: en dat was dus kleine... op dinsdag.
31: De kleine spaarder hebben we aangedacht. We hebben geen fictieve winsten meer. En wat bleek? De kleine spaarder.
30: Dat hadden ze zeker aan gedacht.
31: Dat hadden ze zeker aan gedacht. Want meer in het oorspronkelijke plan zouden meer kleine spaarders belasting gaan betalen in box 3. En de fictieve winsten zijn van tafel niet voor onder andere crypto. Dus ook uit de cryptowereld kwam er gelijk kritiek.
33: Ja, en ik ging ook even kijken, want dit was een filmpje dat Ruben Brekmans op alle socials heeft geplaatst. Dus ik gelijk ren naar de comments sectie. En daar was toch een hoop kritiek. Mensen die zeiden, nou, dit is de druppel. Nu zeg ik mijn VVD-lidmaatschap op. Jongens, verkoop allemaal je crypto. massaal, zeiden ze. Dus dit had helemaal, het filmpje had niet het effect dat Brekmans, denk ik, had gehoopt.
30: Nee, ja, maar met crypto is er ook het probleem helemaal niet. Daar kan je gewoon makkelijk een stukje van verkopen als je daar belasting over moet betalen. Mijn huis is dat lastig. Dat je zegt, ik verkoop alleen de woonkamer. En daar ga ik dan de belasting van betalen.
31: Maar met in vermogensaanwasbelasting, in het voorstel zoals die er nu nog ligt in de Eerste Kamer, waar dus een novelle op gaat komen. Ja. Zometeen inhoudelijk meer over hoe ze het technisch invullen. Maar daar ging het over aanwas voor aandelen. En een aandeel kan je ook wel vrij makkelijk makkelijk verkopen.
0: Ja, ik zie het probleem daarmee niet. Dat klopt. Ik bedoel, met crypto heb je dat probleem ook niet. Die kan je gewoon verkopen. Als je...
31: Maar er werd dus vanuit de VVD gezegd... we hebben eindelijk wat we wilden. En dat klopt voor een deel. Want ze willen namelijk dat aanwasbelasting van tafel gaat... naar een volledige vermogenswinstbelasting. Dus dat klopt voor een deel. Ze zijn echt een stap, hebben ze gezet... richting het einddoel waar ze naartoe willen. 28 wordt het nog geregeld met een novelle. In 30 zou het helemaal geregeld moeten zijn. Nou, de vlag ging uit. Dus goed nieuws op... In de wandelgang bij de VVD. Maar ook bij Pro waren ze ongelooflijk blij.
1: Nee, ik dacht, ik bel je even snel. Goed nieuws, alle bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan van tafel. Allemaal.
2: Geweldig. Ja. Dit is echt een prachtig resultaat.
1: Ja, dit is...
2: En de verdiensten voor onze samenwerking en een groot compliment voor de starters en actievoerders. Echt geweldig.
1: Ik hoop dat mensen zien, als je je rug recht houdt, als je samenwerkt, dan is verandering mogelijk. Dus ik wil je ontzettend bedanken daarvoor. Hier mogen we echt heel blij mee zijn vandaag.
0: Oh, dit is mooi, want dit is een toneelstukje wat ze voor ons doen.
31: Ja, Hans Spekman.
0: En je hoort het ook, dat Hans Spekman niet zo'n hele goede acteur is, dat hij niet gewoon spontaan kan reageren, maar meteen in een soort woordvoeringslijn vervalt, op een toon alsof hij geïnterviewd wordt, in plaats van met Klaver aan het bellen is.
33: Ja, dat FaceTime ook niet helemaal zijn ding is.
0: Nee,
33: ja,
0: misschien niet. Wie zal het zeggen?
31: Dus de vlag ging uit bij FNV.
0: Maar ook iedereen was blij aan het begin van de week.
31: Ja, en dat begon afgelopen vrijdag. Zat ik 's avonds op de bank en ik word gebeld door de hoofdwoordvoering van Pro. Morgen komen wij bij het kabinet om te praten over een nieuwe begrotingsdeal. En ik dacht, shit.
0: Daar gaat mijn vrije zaterdag.
31: Daar gaat zaterdag en dat is ook gebeurd. Zaterdag ging eraan. Dus naar Den Haag toe. En in de podcast, zowel vorige week als die week daarvoor, hadden we het er al over. Ik zie nog maar één uitweg. Dat is een groot gebaar naar links. Dus de tabellen van tafel in het sociaal domein. En een groot gebaar naar rechts, box 3. En dat is de enige manier waarop je er nog uit kan komen. Toen kwam ook de logische vraag al op. Maar hoe gaan ze dat dan betalen? Nou, vorige week zaterdag werd in ieder geval duidelijk dat voor links het cadeautje was ingepakt en dat er een ingepakt cadeautje voor rechts stond. De vraag hoe gaan ze dat betalen was nog steeds niet beantwoord, tot dinsdag de brief kwam. En Jesse Klaver...
0: En dat was een brief van minister Heijnen aan de Tweede Kamer.
31: Ja, samen met Ehrenberg, de staatssecretaris Fiscaliteit.
0: Ja.
31: Aan de Tweede Kamer. Voordat de brief naar de Kamer was gestuurd, was Klaver al daarvan op de hoogte gesteld. Die is gebeld, die is gefacetimed erover.
0: Ook al.
31: En die ging naar de patatbalie om echt te vieren dat de overwinning binnen was.
0: Er was taart deze week, toch?
31: Er is bijna altijd taart, om een of andere reden.
0: Bij Pro, hè?
31: Ja, als je daar op de fractie loopt.
33: Ik heb een heel lekker mokka schuimtaartje naar binnen gewerkt deze week.
31: Ja, Sofia heeft ook echt gevierd met een mokka schuimtaartje.
33: Ja, dat mocht eigenlijk niet, maar we lagen daar zo aanlokkelijk.
31: Maar nog niet duidelijk hoe het betaald zou gaan worden. En daarover kregen we dus op dinsdag een brief.
0: En dat ontplofte toen vervolgens. En nog even wat jij zegt dan heel graag. De tabellen van het sociaal domein. Dan heb je het over de bezuinigingen op de WIA en op de duur van je WW en zo. Want het klinkt allemaal zo ambtelijk. Maar het is gewoon heel praktisch. Als je in de WW zit, dan wilden ze dat de helft zo lang mocht blijven.
31: Ja, heb je al zin om in de technische invulling te duiken? Hoe hebben ze dat nou eigenlijk met elkaar gedaan?
0: Ik wil eigenlijk ook wel de politiek daarvan horen.
31: Ja, dat kan ik vertellen, terwijl dat ik uitleg hoe
0: dat
31: ze het gedaan hebben.
0: Dat gaat hartstikke door elkaar heen. Hartstikke goed.
31: Dan mag je kiezen. Wil je beginnen met het sociaal domein of wil je beginnen met
0: box 3? Ik wil beginnen met uitkeringen, ja.
31: Wil je beginnen met de uitkeringen? Nou, wat ze gedaan hebben, want er wordt natuurlijk voor 6,8 miljard... zou er hervormd worden, bezuinigd worden, omgebogen. Het is maar welke politieke kleur je hebt, welk woordje je daarvoor gebruikt.
0: En ombuiging was vroeger dat het wel meer werd, maar niet zoveel als je eerst van plan was.
31: Ja, dat is
0: en dus, dat is dus niet een bezuiniging, maar een mindere toename.
31: Ja, maar officieel gaan ze ombuigen.
0: Oké, dus officieel, het neemt toch wel toe, maar niet meer zoveel. Ja.
31: En de verhoging van de AOW-leeftijd was natuurlijk al uit de begroting, waardoor er nog 3,5 miljard stond. Maar hoe gaan ze dat nou doen? En wij hoorden in de wandelgangen al dat daar een trucje voor gebruikt gaat worden. Want op het moment dat je de tabellen dus... Nou, eigenlijk de financiële paragraaf bij de ombuigingen uit de begroting voor sociale zaken en werkgelegenheid wil halen, dan moet dat ook ergens anders naartoe. Want je hebt, dat zou geld opleveren, dat komt er niet. Dus als je dat uit die begroting haalt, dan komt er een min.
0: Ja, dan moet je ergens iets bezuinigen of ergens anders meer geld binnenhalen.
33: Ja.
31: En daar hebben ze een begrotingstrucje mee uitgehaald. Want het is namelijk gegaan naar de aanvullende postprijsbijstelling op de begroting van financiën. En dat is...
30: Dus in ieder geval, dat is al heel belangrijk. Het is van het ene ministerie naar het andere ministerie verheven. Waardoor het inderdaad daadwerkelijk van tafel is wat Pro en de vakbonden eisten.
33: Ja. Terwijl we eerst ook nog... wij zaten een beetje te puzzelen van... ja, als je het nog op het ministerie van Sociale Zaken zou houden... als je het daar binnen moet oplossen... wat kun je dan bijvoorbeeld tegen elkaar... afstrepen, dan ga je al heel snel denk je over die bijna gratis kinderopvang, wat het kabinet van plan is. Als je zegt, daar gaat ook een hoop geld naartoe, maar als we dat dan even parkeren of even niet doen, want dat moet pas in 2029 ingaan. Dus als je daar dan een trucje uitvoert, dat je dat even soort van vergeet, dan zou je kunnen denken, kan dat tegen elkaar op? Daar hebben ze dus uiteindelijk niet voor gekozen. Dus ze hebben hem verplaatst van sociale zaken naar financiën.
30: Ja, naar onderwijs door zou gaan juist.
31: Ga ik uitleggen.
30: Ja. Okay. Want daar was een geheime deal over en die was ineens verdwenen.
31: Ja, één seconde, want ook op het moment, zoals Sophia goed vertelt, er iets anders tegen wegstrepen, want de ombuigingen zouden geld opleveren en dan kan je er iets afhalen wat geld gaat kosten. Dan zou het ook allebei naar financiën gaan, maar dan steep je het tegen elkaar weg. Want de bezuinigingen moesten iets opleveren. De gratis kinderopvang, ook precies 3,5 miljard.
33: Ja, allebei 3,5.
31: Dat gaat geld kosten. Dat gaat allebei naar de aanvullende post bij financiën. En dan kan je hem tegen elkaar wegstrepen. Want dan, dan heb je... Dan kan je hem, en dan, dan is het verhaal van, ja goed, de gratis kinderopvang, die maatregel gaat pas vanaf 29 in. Dus je hebt hem niet geschrapt, maar je hebt hem verplaatst. En op het moment dat je hem weer gaat uitvoeren en er is dekking, dan gaat hij weer terug op de begroting. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Maar ze zijn nu gaan kijken naar de aanvullende post prijsbijstelling. En dat komt er eigenlijk op neer dat elk ministerie krijgt te maken met een prijsbijstelling en dat heeft te maken met de inflatie. Nou, dat kan je niet doen. En op het moment dat je dat
30: kan
31: niet
30: zeggen,
31: doet,
30: ik hou rekening met inflatie. Of je kan zeggen, nee hoor, je krijgt gewoon evenveel euro's en dat is minder waard dan vorig jaar. Het is eigenlijk een soort kaasschaaf.
33: Ja, want ministeries
30: van inflatie.
33: Ministeries krijgen elk jaar geld voor bijvoorbeeld spullen en personeel.
30: Ja.
33: Die hoeveelheid geld gaat mee. Stijgt mee met de inflatie. Maar als je zegt, we doen dat niet, dan ben je dus in feite aan het bezuinigen op een ministerie.
30: Ja, dan zeg je eigenlijk, hoe hoog was de inflatie dit jaar? 3,5% of zoiets. Dus iedereen krijgt 3,5% minder.
31: Ja, en wat lazen we nou? Dat gaat dus gebeuren op de prijsbijstelling. Alleen niet op 3 begrotingen. En dat is op de begroting van infrastructuur, van defensie en van justitie. Toevallig 3 VVD-ministeries.
30: Ja, maar ook wel 3 hele logische, toch? De defensie, daar wilde iedereen meer aan uitgeven.
31: Precies.
30: De infrastructuur, daar zie je elke week dat er bruggen gesloten worden. Justitie? Nou, we hebben best wel een probleem waar justitie misschien iets mee zou moeten.
31: Ja,
30: dus het geld, je kan ook zeggen, we hebben ook onderwijs nodig. Maar ja, dit klinkt toch wel logisch?
31: Zeker. En toen is de NOS zo slim geweest om uit te vragen bij het ministerie van, joh, als je die prijsbijstelling niet toepast, hoe landt dat dan bij de verschillende ministeries waar dat gaat gebeuren? En toen kwam jouw geheime deal. Want toen heeft de ambtenaar van Financiën gewoon uitgerekend van, nou, hoeveel, wat kosten die prijsbijstellingen? Of tenminste, wat gebeurt er als je dat niet doet bij de verschillende ministeries? En wat blijkt nou? Onderwijs, daar is die prijsbijstelling, omdat er ook heel veel salarissen betaald worden en heel veel spullen gekocht moeten worden, is die het sterkst.
30: Ja.
31: Dus dan landt die het zwaarst, en het is ook een groot ministerie.
30: Alle dure ministeries, daar komt dit het duurste binnen.
31: Ja.
30: Logisch.
31: En zodoende was het niet een soort geheime deal, maar het was eigenlijk iets wat, denk ik, minister van Financiën wel weet.
30: Doorzien dat.
31: Waar de rest iets minder scherp op geweest is, dat op het moment dat je dit zo inboekt, dat die rekening dan komt, voor het grootste deel komt te liggen bij onderwijs. Maar ja, net zoals dat bij de kinderopvang was, is dat ook hier. Uiteindelijk zeggen ze, maar we gaan dat helemaal niet doen. We gaan er helemaal niet die prijsbijstelling plaats laten vinden, want, en dat staat ook in de brief, we gaan namelijk over hervormingen praten met de sociale partners, met de werkgevers en werknemers. En dat moet leiden tot een besparing, zoals het letterlijk in die brief staat.
30: Wacht eventjes, dat was van tafel.
31: Ja.
30: Zal ik even Heijnen laten horen, die precies zegt wat jij nu ook zegt?
3: En tegelijkertijd heb ik er ook bij gezegd, de discussie is niet relevant als de polder gewoon levert. En in die zin kijkt nu het hele land naar die polder, de werkgevers en de werknemers. Zij zijn nu mede verantwoordelijk voor de grote opgave waarvoor we staan, maar ze hebben ook gevraagd die verantwoordelijkheid te mogen hebben. En hebben zelfs de ambitie groter gelegd om belangrijke hervormingen te doen op de sociale zekerheid, de VIA, de WW en loondoorbetaling bij ziekte aan de zijde van de werkgevers.
30: Is dit een vals trucje van de minister? Dat hij zegt, we gaan het niet meer hebben over bezuinigingen bij dit ministerie, want we hebben dat verplaatst naar een ander ministerie, namelijk zijn ministerie van Financiën. En dat hij dan vervolgens zegt, maar nu moet de polder wel dit bedrag, waar we gingen het niet meer over geld hebben. We moeten nu wel dit bedrag alsnog gaan bezuinigen, terwijl we het niet over geld zouden hebben.
33: Nou ja, dit is natuurlijk wel heel erg opvallend. Dat wat Heijnen zegt is, de polder wilde heel graag dat al die bezuinigingen van tafel gingen, want anders ging iedereen staken, was niet goed genoeg. Dus wij hebben deze geste gemaakt, maar nu moet de polder ook echt leveren. Alle ogen zijn nu op de polder gericht. En hij zegt, ze hebben beloofd dat dat nog meer geld gaat opleveren dan wij eigenlijk al geraamd hadden.
30: En hebben ze dat?
33: Nou ja, de doelstelling van de polder is heel anders. Want die zeggen inderdaad, wij willen inderdaad de WW en de WIA willen we hervormen. Want er gaat een hoop dingen mis. Bijvoorbeeld met keuringsartsen en mensen die wel misschien voor kunnen werken. Maar daar is een hoop ter hervormen.
30: Zeker de WIA is geloof ik iedereen het wel over eens.
33: Precies, maar daarvan zegt bijvoorbeeld Hans Spekman zegt, ja, maar dat gaan we hervormen voor de mensen. Niet met het idee, want dat gaat ons zoveel geld opleveren. En dat is wel wat Heijnen zegt.
30: Ik heb...
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het nee.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Uitspraak van Heijnen. En hij wil juist uitstralen. Nee, we gaan het niet meer over geld hebben. Daarom komt u bij ons aan tafel. En Heijnen liep me hier voor de voeten. Want nu lijkt het net alsof de opdracht vooral is voor de polder om 6,8 miljard minimaal op te halen. In plaats van te spreken over die broodnodige hervormingen waar het zo over gaat.
2: En is het eerlijk om te zeggen dat Heijnen deze zomer het hele kabinet ook al voor de voeten liep? Dus dat hij het nu alweer doet?
1: Van de zomer?
2: Toen was er de onderhandeling van de premier en de vicepremiers. En ondertussen op een zijtafeltje bleek Heijnen ook nog met JA21 en de SGP deals te maken. Die uiteindelijk helemaal geen stand hielden, omdat daar helemaal geen meerderheid voor bleek te zijn. Maar weer voor zichzelf aanwezig was, los van los van de rest van het kabinet.
3: Je ziet hier in ieder geval wel dat, in principe hebben we natuurlijk het kabinet spreekt met één mond.
2: Ja,
3: maar we hebben deze week al twee D66-ministers gezien die toch wel enigszins verbaasd en anders overkwamen dan dat Heijnen deed. Want de eerste reactie van minister Letschert op dinsdag van Onderwijs, die zei heel duidelijk, er is geen afspraak gemaakt om te bezuinigen op onderwijs. Dat gaan we ook niet doen.
1: Maar het is allebei waar. Omdat het namelijk een boekhoudkundig trucje is, waarbij er gewoon een post gezocht is om de bezuinigingen, de tabel, tegen weg te strepen, zodat de begroting nog klopt. Zeggen ze ook van ja, maar dit is een soort fictieve dekking. Dit hebben we gewoon bedacht. Om maar gaten te dichten, waarvan Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën, bij ons op zender zei, ja, dit is zwendel, noemde hij het, geloof ik. Dit is de manier waarop Heijnen nu met de begroting omgaat, dat is gewoon zwendel.
2: En waarom is het dan zwendel?
1: Ja, omdat het natuurlijk, kijk, je verzint, je zegt van, het lukt ons niet.
2: Je parkeert een bezuiniging.
1: Je parkeert hem, je haalt hem er niet uit, je dekt hem niet echt, maar je doet net alsof je hem dekt, terwijl dat je hem eigenlijk niet gedekt hebt. Want je zegt vanuit het kabinet, dus Rianne Letschert, maar we gaan dit helemaal niet doen. Ja, zo kunnen we allemaal onze financiën rondkrijgen.
3: Ja, en het is ook weer een soort manier om tijd te kopen. Want wat hij eigenlijk zegt is, nu kunnen de vakbonden en pro kunnen feest vieren. Die kunnen zeggen, ze zijn geschrapt, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Dan kan iedereen weer aan tafel komen. Dan kunnen ze opnieuw gaan praten over een sociaal akkoord. Maar als we straks richting de voorjaarsnota gaan, dan moet er wel duidelijk worden hoeveel geld het gaat opleveren, want anders komt die befaamde kaasschaafmethode.
1: Ja, want op het moment dat het in het voorjaar niet opgelost is, dan wordt ineens die fictieve dekking een definitieve dekking. En dan wordt de aanvullende post prijsbijstelling gewoon gebruikt om dit te dekken.
2: Tenzij ze dan ook weer nachtenlang onderhandelen en besluiten het nog eens een halfjaartje vooruit te schuiven.
1: Ja.
3: Precies, zorgen voor later. Ja, dan kun je weer doorgaan.
2: Dat wilde ze natuurlijk dit kabinet niet. Die wilde niks doorschuiven naar later. Maar ze hebben het nu alvast weer een halfjaartje vooruit geduwd. En dat komt ook al van het afgelopen af. Ze zijn al bezig, een jaar bezig om het vooruit te schuiven.
1: Zeker.
2: Het kan wel vooruit schuiven.
1: Ja.
3: Het kabinet schuif.
1: Vorige week werd al duidelijk dat die WW-korting, dat van 2 jaar naar 1 jaar, dat dat eigenlijk helemaal niet zoveel banen oplevert. Ik geloof 8.000 of zo.
3: Ja.
1: De hervormingen op de VIA.
3: Wel veel geld hoor. In banen was het 8.000, maar het was wel,
2: in geld heel veel. Ja,
3: in geld heel veel.
2: Dat is ook de reden waarom Heijnen zo graag wilde.
1: Ja, alleen op het moment dat mensen uit de WW komen en ze gaan niet werken.
2: Maar naar de VIA bijvoorbeeld.
1: Ze gaan naar de VIA. Dan wordt de instroom in de VIA weer groter en dat kost weer geld. En ook de hervorming van de VIA, en dan ga ik me een klein beetje op glad ijs begeven, omdat dat niet mijn specialisme is. Maar ik heb daar wel even over rondgevraagd en rondgebeld. De VIA hervormen is zo makkelijk nog niet. En ik heb mij laten vertellen dat dat in eerste instantie misschien wel geld gaat kosten. Bijvoorbeeld omdat je veel meer keuringsartsen nodig hebt, omdat je mensen naar werk moet gaan begeleiden. En een van de problemen in de VIA is nou juist dat mensen op dit moment lang in de VIA zitten, ook omdat ze bijvoorbeeld niet gekeurd kunnen worden.
2: Ja.
1: En op het moment dat je in de VIA komt en je hebt er eigenlijk geen recht op, maar je moet heel lang op je keuring wachten, bijvoorbeeld 1 jaar, en er blijkt, je kan toch gaan werken, dan hoef je dat niet terug te betalen of iets dergelijks, want je bent slachtoffer geworden van een vastgelopen systeem. Dus of de VIA

0: ja, op korte termijn heel veel geld gaat opleveren als je dat gaat hervormen, dat is nog zeer de vraag.
1: Nee, maar dit zie je natuurlijk heel vaak. Dat als je iets gaat hervormen en je wilt een beetje netjes doen, dat vaak het eerste paar jaar extra geld kost en dat de bezuiniging pas in de toekomst komt.
0: Ja.
1: Dus dat, en dat zal hier vast niet anders zijn. Nee. Tenzij, zoals bij de WW, een graai doet in een fonds wat nog niet helemaal van de overheid was.
0: Dat kan.
1: Toch, want dat is wat er daar dreigt te gebeuren, of dreigde te gebeuren. En voorlopig is dat van tafel. Je weet nooit wat daarmee gaat gebeuren allemaal nog.
0: Wat mij wel opviel toen wij hierover aan het praten waren. Over
1: hou die gedachte heel even vast tijdens de reclame die hier volgt. Dan gaan we daarna verder in het tweede deel van de Studio Den Haag. Met Leendert, met Sophia. Ik ben Mark. Tot zo.
2: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
7: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
8: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
9: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
13: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
14: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
16: BNR Verkeer.
17: De ZW Gerritsen bij de ANWB. Er staat 200 kilometer file. De gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte.
18: De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest, een kwartier vertraging. A6 Muiden richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd. Voor Lelystad is de rijbaan helemaal dicht. Verkeer kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en dan de N50. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat een auto in brand tussen Afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Een uur vertraging, er zijn twee rijstroken dicht. De A27 van Gorkum naar Utrecht is dicht na een ongeluk tussen Harestein en knooppunt Rijnsweerd, 5 kilometer file. De vertraging loopt op tot een uur. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A2 Amsterdam-Utrecht bij hectometerpaal 39,1. A27 Utrecht-Almere bij 108,4.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Nationaal Slavernijinstituut Ninzij noemt het onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden het begin van een volgende fase. Het wil nu met het Koninklijk Huis om tafel om de resultaten te bespreken en te kijken naar vervolgstappen. Ninzij is blij dat koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam voor het onderzoek, waaruit bleek dat de rol van het Koningshuis groot was. Niet alleen Nederland, maar ook andere monarchieën steunden kolonialisme. En net zo min als de Oranjes namen ze afstand of pleegden ze verzet, zeggen de onderzoekers. Het grote verschil is volgens hen dat Willem-Alexander het nu benoemd en sorry heeft gezegd. In Noord-Duitsland zijn ruim 30.000 muziekopnames in beslag genomen met anti-Joodse en racistische teksten. De meeste lagen bij 4 verdachten thuis. Ze zijn nog niet aangehouden. Fabrikanten van de platen en cd's zeggen niet te hebben geweten wat erop stond. In Amsterdam is het metroverkeer om 1 uur stilgelegd. Er was een technische fout ontdekt en daarom was een totale reset nodig. Metro's konden daardoor niet rijden. Op station Noord stonden aan het begin van de reset tientallen mensen te zoeken naar alternatief vervoer. Inmiddels rijdt alles weer. En op de Utrechtse Heuvelrug mogen wolven niet worden gevangen om ze te zenderen voor onderzoek. Dat heeft de rechter bepaald. De provincie had eerder een vergunning gegeven voor een methode waarmee een poot van de wolf wordt omklemd door een stalen draad. Maar de vergunning zou niet goed zijn geregeld. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
23: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
24: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
25: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
26: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
25: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
0: Studio Den Haag, tweede deel. Op de radio, in de podcast, gaat dit gewoon naadloos in elkaar door, denk ik, Leendert. Sophia is er ook, ik ben Mark. Je had een gedachte vastgehouden voor mij, wat ik heel fijn vind.
27: De sfeer in de coalitie is niet optimaal. Dat hebben we al vaker, hebben we dat vastgesteld. Maar als je bijvoorbeeld kijkt hoe er gesproken wordt over hoe dit pakket is samengesteld, dan wordt er over, dat hebben we net besproken, over die prijsbijstelling en hoe dat land op een groot ministerie van D66 in het onderwijs. Daar is elkaar niet verteld van, hey, let even op, op het moment dat we die prijsbijstelling gaan doen, dan kan het wel eens zoveel pijn gaan doen bij onderwijs.
1: Ja.
27: Sterker nog, we horen eigenlijk dat, dat er gedacht is van, nou, ze hebben het niet door, dus mooi, opschrijven en dan komen ze er later wel achter.
2: Ja, en dat punt van...
1: Dat is oncollegiaal, hè, wat je nu beschrijft. Ja.
2: Ja, en dat punt van de kinderopvang, waar we het eerder over hadden, wat dus niet door is gegaan, maar we weten daar wel van, dat was iets wat D66 kostte wat het kost heel graag wilde beschermen. En dan kun je je afvragen, oké, dat is het niet geworden, maar dus nu wel deze boekhoudkundige truc, zonder misschien wel dat D66 echt goed na heeft gedacht over de consequenties voor bijvoorbeeld onderwijs en klimaat, wat ook D66 posten zijn.
1: Ja. Ja. En het misschien kunnen we even iets laten horen van hoe de sfeer binnen de coalitie helemaal niet gezellig is.
3: Dit leidt wel gewoon tot een hogere schuld. Dus ik denk dat als er toch wordt gekeken naar alternatieven van vormgeving van deze maatregel, om dan te zoeken naar een manier die niet per saldo, ook meerjarig, tot een hogere schuld leidt.
4: De minister. Voorzitter, laten we dat aan beide kanten van de begroting doen. Dus ook aan de uitgavenkant. Daar hoor ik de heer Oosthuis dan niet over, waar we toch flink wat bezuinigingen hebben geparkeerd en de structurele opbrengst vele malen groter is. Oplopen tot 6 miljard. Dus als we vinden met elkaar dat gedekt moet worden, en ik vind dat, dan ben ik graag gemotiveerd om aan beide kanten van de begroting die dekking te zoeken binnen het domein.
3: Nou, voorzitter, volgens mij heb ik dat commitment aan de uitgavenkant ook, dus ik snap deze opmerking van de minister niet zo heel goed. In ieder geval denk ik dat een oplossing die in box 2 leidt tot verdere derving zeker niet de route is richting een oplossing.
1: Oké, D66 tegenover de VVD-minister. En daar komt een enorme jijbak. Dat wordt ook benoemd. Dat is helemaal niet nodig. Maar die jijbak doe je niet als je gezellig aan tafel zit.
27: Nee, want hier was de kritiek op de minister op box 3, waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja, de dekking klopt niet. Waarbij hij de jijbak terugkrijgt. Van ja, hallo, kijk eens naar die sociale zaken en werkgelegenheid. We hebben net voor u die tabel eruit moeten halen. En normaal gesproken moet iets gedekt worden in het eigen domein. En dat is hier nu ook niet gebeurd. Dus heb niet zo'n grote mond. Dit kan ook een verwijzing zijn naar u wilde ook niet, hè, de post kinderopvang hiervoor gebruiken vanuit het eigen domein. Dus er wordt wel gejijbakt binnen de coalitie.
2: Ja, want bij D66 hebben ze zoiets van, oké, box 3, dat is het punt. Dat inderdaad waar Heine van de zomer ook mee bezig was. Hetgeen wat de VVD heel graag wil, zo belangrijk vindt. Maar, en dan als we toch over box 3 beginnen, daar is de dekking dus nog helemaal niet goed voor geregeld. En als je dat moet oplossen binnen het eigen domein, zijn er ook een hoop dingen wat de VVD sowieso niet wil. Dus denk bijvoorbeeld aan erf-en-schenkbelasting. Ja, daar mag niet aan gemorreld worden. Dat zijn heilige huisjes. Maar box 3 is daarmee nog
1: dat
2: niet geregeld.
1: Dat hebben we vaker gezien, dat de VVD zegt, ja, jullie hebben allemaal van die moeilijke dingen, daar mogen we niet aankomen. Maar zelf hebben ze dat ook, maar daar hebben ze het dan niet over.
2: Precies, en dat blijft een probleem.
1: En dat blijft, als iedereen op die manier zich opereert, dan werkt het niet. En het was volgens mij Sandra Beckerman van de SP die bezwaar had tegen de manier van dekking.
27: Ja, maar dan denk ik dat we even moeten uitleggen hoe die dekking eruit ziet in box 3, voordat we eraan beginnen, want anders begrijpen we er helemaal niks van.
2: Pak jij de tabel erbij?
27: Ja, jij de tabel pakt, dan zeg ik wat er eerst in de brief stond. Om het even plat te slaan, er moest dekking gevonden worden, en dat hebben ze gedaan in box 3 en in box 2. En de maatregelen waren...
1: Box 2 ook weer, iets met de ondernemers, hè?
27: Ja. In box 2 zitten directeur groot aandeelhouders.
1: Oké, en box 3 hebben we zo vaak benoemd. Ik denk dat iedereen het vermogen wel snapt. In box 2 had ik gewoon nog niet.
27: Maar dan moeten we het nog even over de heffingsvrije voet hebben. Wanneer ga je nou over je rendement belasting betalen? Ja. Dat is dus verlaagd.
1: Dus er gaan meer mensen gaan...
27: Ja, je gaat eerder over je spaargeld, en daarom komt die kleine spaarder komt naar voren, ga je belasting betalen. Dus bij een rendement van 1000 euro ga je al belasting betalen. Dus ongeveer, wordt nu uitgerekend, wordt gezegd 30.000 euro als je alleenstaand bent voor een echtpaar of mensen die op een andere manier met elkaar verbonden zijn, fiscaal 60.000. Heine had het over 100.000. Maar het wordt in ieder geval verlaagd, waardoor 850.000 mensen extra belasting gaan betalen. En over de sfeer in de coalitie, dat hebben het CDA en D66 zien gebeuren. We hebben tegen de VVD gezegd, als jullie dit als oplossing vinden, willen prima. Het is daarna nu om je eigen achterban daarover in te lichten.
1: Maar die is helemaal nog niet blij.
27: Nee, en de andere is, en daar loopt ProDam weer heel erg tegenaan, dat is in box 2, daar gaan ze een tarief verlagen.
1: Ze willen meer belasting ophalen, want er is een probleem. En dan gaan ze de belasting verlagen.
27: Ja, waardoor directeur groot aandeelhouders bijvoorbeeld eerder winst gaan uitkeren. En dan krijg je op korte termijn, omdat het de prikkel geeft om eerder je winst uit te keren, Op korte termijn levert dat wat op, maar, en dan komt de tabel waarop gevraagd werd in het Kamerdebat, want dat was namelijk voor 4 jaar, stond dat netjes in een tabelletje in de Kamerbrief. Maar de Kamer wilde weten, wat doet dat op langere termijn?
2: Ja, en daarvan zeggen ze dus, dat heeft het kabinet verborgen gehouden. Maar het blijkt dus dat pas in 2060, dus over 34 jaar, en daar heeft Sandra Beckerman een leuke quote over, dat het dan pas eigenlijk, ja, kun je zeggen, gedekt is.
27: Ja, dan gaat het pas geld opleveren.
2: Maar tot die tijd heb je dus een gat van 7,7 miljard.
5: Maar ik ken van een afstandje, dacht ik, dit is de minister van boekhoudkundige reinheid. Hij zegt nu, ja, nee, maar structureel zit het wel goed. Ik heb daar even naar gekeken. De break-even punt is in 2060. Dat is dus op het moment dat de concept baby van Jimmy Dijk 34 is. En dat is ook nog min of meer verhuld voor de Kamer. Is dat nou echt boekhoudkundige reinheid?
1: Even tussendoor, Jimmy Dijk, degene die normaal dit debat zou doen trouwens, die heeft zwangerschapsverlof omdat zijn vrouw bijna... inmiddels een kind op de wereld gezet heeft?
27: Gisteren is de dochter van Jimmy Dijk geboren.
1: Kijk aan, maar dat was op dit ogenblik van deze quote nog niet. Dat was de quote, dus dat is die ik al had.
27: Ja.
2: Gefeliciteerd Jimmy bij deze.
1: Vandaar dat Jimmy Dijk even halverwege deze quote opdook. Maar dit klinkt... eigenlijk wel wat Sandra Beckerman zegt. Dit is de minister van Financiën, van de financiële reinheid. Van het netjes begroten. En wat doet hij nou? Hij maakt er gewoon zit een beetje te rommelen in. Het voelt niet lekker.
2: Ja, en zeker bij de oppositie, bij de grote oppositiepartij Pro. Die had woensdagochtend, dus bij het begin van de algemene financiële beschouwingen, al een informatieverzoek gedaan voor die nog ontbrekende tabel voor de lange termijn. Die kwam uiteindelijk eind van het debat van de eerste termijn, dus woensdagmiddag. Toen was Inge van Dijk van het CDA, had net haar inbreng. En toen kwam Luc Stultiens van Pro naar de interruptiemicrofoon gelopen met tabel in zijn hand. Die zei, we hebben hem nu. En wat blijkt? Een gat van 7,7 miljard. Ja,
1: en even iets praktisch, hoe dat werkt. Want je zegt dan, die tabellen, er werd 's morgens om 10 uur... bij het begin van de vergadering meteen om gevraagd, nog voor de vergadering eigenlijk begon. En dat kwam dan iets van 8 of 9 uur later, toen de laatste coalitiepartij aan het woord was. Dus die eerste twee die konden niet eens naar gevraagd worden. En die derde kon zeggen, ja, ik heb het nog geen tijd gehad om daarnaar te kunnen kijken. Dus u kan me alles over vragen, maar ik weet er niks van.
2: Dat was ook precies wat Inge van Dijk zei. Ik heb hem nog niet gezien.
1: Is dat nou iets wat per ongeluk gebeurt? Of zit er op het ministerie iemand die zegt, weet je wat, we moeten dat niet al bij de lunch geven, want dan krijgen we moeilijke vragen voor het CDA?
2: Nou, dat
1: Ik hou van complotten, hè?
2: Dat mag ik de ambtenaren van Financiën niet op die manier neerzetten.
1: Het sturen van 1A4'tje kost toch geen 8 uur tijd, zou je gokken?
2: Het duurt wel lang.
1: Het duurt altijd lang, dat is ook waar. Maar niet altijd 8 uur.
2: Nee.
1: Ik had het idee, de timing is echt onhandig of heel handig voor de coalitiepartijen.
2: Ja, en toeval bestaat toch niet in Den Haag?
1: Goed, dan zeg jij het, dankjewel. hoe gaat dit nu verder?
27: Ja, dat is wel lastig, want
1: tuurlijk.
27: Vandaag in de ministerraad, het is vrijdag, als we hier met elkaar zitten, gaan ze het hebben over de novelle Box 3. Want Box 3, er ligt een wet bij de Eerste Kamer. De snelste weg om richting vermogenswinst te gaan is door het aanpassen van de wet zoals die er nu ligt. En dan moet een spoedadvies daarop komen van de Raad van State. En dat gaan ze vandaag gewoon naar de Raad van State sturen, zonder dat daar een deugdelijke dekking bij zit. Want Heijn heeft wel toegezegd, verlaging van die heffingsvrije voet, dat gaat, en daar is geen meerderheid voor, dus dat gaan we niet doen. Dat gaat niet zo in het voorstel zoals we dat naar de Raad van State gaan sturen. Dus of ze nu al een deugdelijke dekking hebben, Heijn zei eigenlijk van niet. Hij zei, we gaan dit gewoon opsturen, dan krijgen we het terug.
1: Is dat belangrijk voor de Raad van State dat er een dekking is?
27: Ik heb de Raad van State daarvoor gebeld.
1: Ja?
27: Ja, en ik heb de Raad van State 2 vragen gesteld. De eerste was, hoe bijzonder is het dan eigenlijk dat dit gebeurt? En de tweede, kan je eigenlijk wel iets met een advies uitgeven als er geen dekking is? Op de laatste vraag zei de woordvoerder van de Raad van State heel terecht, ik kan u dat niet zeggen, want wij gaan namelijk niet u meneer van BNR adviseren, maar het kabinet. Dus zij krijgen als eerst van ons te horen of het wel of niet door te rekenen is zonder dekking. Of in ieder geval een advies te geven is zonder dekking.
1: In het algemeen zeggen, nou ja, als we niet weten waar het geld vandaan komt, dan kunnen we een plan niet beoordelen.
27: Deden ze niet.
1: Nee,
27: het is een heel netjes instituut.
1: Ja, en hyper netjes.
27: Op de eerste vraag, is dit nou heel bijzonder? Zei de woordvoerder, nou, dat moet ik even voor je uitzoeken, maar vergeet niet, een novelle naar de Kamer, dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat is al bijzonder. Dat maakt deze situatie nog
1: bijzonderder.
2: Ja, en als we nog even één stapje terug doen, waarom Heine nou zei, we gaan dit aanpassen. Want dit voorstel heeft eigenlijk een heel kort leven gehad. Want het kwam naar buiten met die brief op dinsdagmiddag.
1: Ja, toen was er taart.
2: Toen was er taart.
1: 48 uur later was de taart op.
2: Precies, want al op woensdag bij de eerste dag van de AFB, dus toen zei eigenlijk de gehele zijde van de Kamer zei, dit voorstel zoals het er nu ligt, dat raakt de kleine spaarder en belegger. Dat zei SGP, ChristenUnie, maar ook bij JA21 en bij Pro hoorde je het geheel. En dit is dus ook wel politiek gezien interessant, dat op donderdagochtend Heine eigenlijk het volgende al zei.
6: Dat er een hoeveelheid personen weer in de belastingheffing worden getrokken die daar eerst niet in zaten. En dat is ook een helder signaal, dus moeten we op zoek naar een andere grens. En ik heb daar ook met de premier over gesproken. Wij zijn er ook toe bereid.
2: En dat is wel tekenend voor dit minderheidskabinet, dat zodra eigenlijk al heel snel blijkt, hier is helemaal geen meerderheid voor te vinden. Nee, hier speelden twee dingen. Dus zowel de Kamer die zei, wij zijn het hier niet mee eens. En dat erkent Heine zelf ook door te zeggen, ik heb geluisterd naar de Kamer, ik heb met de premier gesproken en we gaan het dus anders doen. Zo snel kan het dus ook gaan. Maar hier speelt het natuurlijk ook bij waar we helemaal onze uitzending mee begonnen, dat ook de eigen achterban van de VVD in de commentsectie, maar ook in het opzeggen van het lidmaatschap en ook in allemaal bestuurslagen, nu aangeven, hey, dit past toch niet bij de kleine ondernemer, de kleine belegger, de kleine spaarder, dat wij zo snel meer belastingen moeten betalen. En daar hebben ze dus wel echt snel naar geluisterd.
27: Ja, en het heeft er ook mee te maken dat aan de ene kant, hè, want het moest gezocht worden in het vermogensdomein, dat is dus gebeurd. Maar aan de ene kant wordt dus de kleine spaarder, daar zometeen nog een opmerking over, die wordt eerder belast.
1: Ja.
27: Terwijl dat de grote vermogens, dus directeur grote aandeelhouders,
1: ja,
27: zij kunnen nu goedkoper hun winst uitcashen. Moet wel bijgezegd worden dat lenen uit de eigen BV wel echt heel snel afgebouwd wordt. Dat levert ook veel geld op.
1: Dat is tot nu toe een manier om geen belasting te hoeven betalen.
27: Ja, dan leen je het uit je eigen BV. En dat wordt echt
1: een lening is geen inkomen. Ja, dat is
27: ja. Druk. Ja, en omdat je het nou, ik ga er technisch niet te ver op in. Maar de kleine, dus dat is ook zoiets van, nou, een cadeau voor de echte rijken en de kleine, de mensen met een klein beetje vermogen, die mogen wel gaan betalen.
1: Waarom
27: nog wel een opmerking over de kleine spaarder. Ja. Daar is echt een hele discussie over. Zowel in de media als op de social media, maar ook in de kranten, op televisie. Want ben je nou echt een kleine spaarder als je richting een ton gaat met z'n tweeën?
1: Meneer Heine zei definitie, dat hij geen mensen kende met 100.000. En ik geloof daar niks van, want elk Kamerlid verdient een ton per jaar. Dus als je dan een beetje spaargeld over, ik denk dat de halve Kamer wel een ton spaargeld zal hebben.
27: Ja, nou ja, dat weet ik niet.
1: Nou ja, dit is gewoon puur.
27: Maar dat ze bij de VVD, ik ben daar ook wel eens op een congres geweest. En als je daar de auto's ziet staan, daar heb ik wel eens over verteld, toch?
1: Ja.
27: Dat ik altijd het idee heb van dat ik mijn auto bijna niet durf te parkeren. Want
1: juist voor het contrast is dat wel leuk.
27: Met 20 jaar oude Volvo. Tussen alle nieuwe BMW's, Mercedes, Audi's en noem het maar op. Maar ja, die kleine spaarder, is die wel zo klein? Qua spaargeld is dat zo'n klein bedrag. En in het verleden betaalde je wel al rond een dergelijk bedrag gewoon belasting over het spaargeld.
1: Ja.
27: Dus het is niet zo dat er iets gebeurt wat in het verleden nog nooit gebeurde.
1: Nee, maar er was iets bereikt en dat wordt nu weer afgebroken voor de mensen met een beetje spaargeld. En het is natuurlijk wel zo, in de afgelopen jaren moest je ineens een eigen bijdrage bij als je een huis koopt meebrengen. Vroeger kon je gewoon het hele bedrag in die hypotheek doen.
27: Ja.
1: Nu moet je gewoon 30, 40, 50.000 euro bijbetalen. Ik weet niet hoeveel dat is, want daar moet je even over nadenken en rekenen live. Dat is een heel slecht idee. Maar dus misschien als je een huis gaat kopen, is dit wel iets waar je geld voor nodig hebt. En dan wil je niet dat het tegelijkertijd procenten ervan afgaan omdat de begroting anders niet rond rekent.
27: Dat klopt.
2: Ja, ja, als ik het vanuit mijn eigen persoonlijke...
1: Ja, vanuit je eerste, voor je eerste huis. Het tweede huis is makkelijker, denk ik. Maar het eerste huis, dat is op die manier.
2: Ik ben 25, ik ben een starter. Wij gaan een huis kopen in Den Haag.
1: Ja.
2: Ja, dus ik ben nu flink aan het sparen.
1: Bedoel ik.
2: Het raakt je snel.
1: Ja, en dan zit je zo aan een paar tienduizend euro's die je nodig hebt.
2: Ja.
27: Ja, ja, het is niet zo dat alles...
1: Dus klein is een ingewikkeld begrip.
27: Weg is.
2: Nee, het is natuurlijk, niet.
1: Nee.
27: Nee.
1: Het is een winstbelasting, toch? Dus ik bedoel, het is op hoeveel rente je gekregen hebt.
27: Ja.
1: In dit geval.
27: Ja.
2: Nou ja, en wat de oppositie ook terecht zei, is dat... vanuit overheid wordt nu beleggen, wordt heel erg gestimuleerd. Maar op deze manier kun je wel afvragen...
1: Of dat echt waar is.
2: Ja, of dat echt waar is.
1: Oké.
27: Laatste opmerking hierover. Motie van ChristenUnie. En die motie kan dan wel eens van belang worden. En in die motie wordt een gedeeltelijke dekking gevonden... voor het deel waarin de kleine spaarders weer van tafel moeten. Hè. En die dekking wordt gezocht in papieren schenkingen. En als je dat aanpakt, gaat het volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie... om 160 miljoen. Dat is alvast een deel naar het 500 miljard waar je naartoe wil... Alleen, de VVD wil dat eigenlijk natuurlijk niet, hè? Die wil van de erfschenkbelasting afblijven.
1: Ja.
27: Dus ik ben heel benieuwd...
1: Maar ze zullen toch allemaal een klein beetje moeten inleveren? Dat, ja, de VVD wil natuurlijk dat iedereen huisjes, anders...
27: Mark. Ja.
1: Nee, maar ik bedoel, je kan wel zeggen, wij hebben allemaal heilige huisjes... dus jullie moeten allemaal inleveren. Maar de meeste relaties werken niet zo.
27: Ja.
1: Dan is het geen relatie die lang stand houdt.
27: Maar dat zou wel kunnen gaan schuiven. En als de VVD hiermee instemt... dan gebeurt er weer iets waar de achterban van VVD ontevreden over kan zijn. Want we hebben allemaal billboards gezien... En ooit na de verkiezingen hypotheekrente aftrekken. Eigenlijk dat hele fiscale domein. Erfenschenkbelasting, daar komen we niet aan.
1: Maar hoe zit het met de achterban van die andere? Niemand heeft het ooit over de achterban van het CDA. Ik weet niet hoe groot die nog is. Niemand heeft het ooit over de gevoeligheden voor de achterban van D66. Op de een of andere manier bij VVD is de achterban heel belangrijk in de politieke discussie. Dat is toch zo?
2: Ja. Ja, dat is ook zo. Maar... wat je Wendy van Eijk, van de financieel woordvoerder van de VVD... ook juist wel weer heel erg duidelijk hoorde zeggen in haar inbreng... gaan die belastingen, die gaan we niet aanraken. Dus beeldvorming is hier wel heel erg belangrijk. Ik weet niet hoe snel ze... juist op dit moment dat alles al zo gevoelig is... zijn die heilige huisjes... des te belangrijker, denk ik.
27: Ja, en Mark Thiessen hadden we daarover op zender, hè, over die achterbannen. En over waarom twee achterbannen, daar hebben we het meest over. Over die van de VVD en over die van Pro. En dat komt, volgens Mark Thiessen, en ik ben het volledig met zijn analyse, ben ik het eens... dat komt omdat dat ook de twee partijen zijn die het, in ieder geval op dit gebied... het meest polariseren naar elkaar toe.
1: Mm-hmm.
27: En... De VVD heeft Pro tot vijand gemaakt bij de verkiezingen. En ook als inzet bij de verkiezingen gebruikt. Dus nu elke toenadering tot Pro...
1: Daar hebben ze nu een beetje last van.
27: Ja, is het breken met de verkiezingsbelofte. En ook bij Pro kijken ze van... wij willen niks toegeven aan de VVD. Hè? Dus de rijken moeten gewoon belast worden. En wij gaan... geen financieel offer brengen om mensen met vermogen een cadeautje te geven.
1: Ja, en er gebeurt natuurlijk iets wat we nu... toen de coalitieakkoord gesloten werd, toen was dat heel erg richting de VVD opgeschoven. En toen zeiden we al, dan komt er nu de periode van de onderhandeling... en dan gaat het langzaam richting Pro terugschuiven... en dat zal de VVD niet leuk vinden. Dat gebeurt nu.
27: Ja, en daar is ook een fout gemaakt, of in ieder geval een fout... dat heeft allemaal met beeldvorming te maken. Want als je, en dat hebben wij hier gewoon vastgesteld... en volgens mij hebben alle duiders dat zo neergezet... het coalitieakkoord is rechts van het midden. Het is gewoon een rechtsakkoord. Op het moment dat je dan gaat inleveren of compromissen moet maken... is de kans dat je naar links gaat natuurlijk veel groter... dan de kans dat je nog verder naar rechts gaat. Dus er wordt nu gekeken, bijvoorbeeld door JA21, SGP... een groep Markushouwer. Er wordt gekeken vanuit het punt waarop we nu staan... en waar is de beweging naartoe gemaakt. En die is naar links gemaakt. Maar dat betekent niet dat we nu opeens een hele linkse begroting voor ons hebben. Het blijft een begroting rechts van het midden... die nu een klein beetje naar links is opgeschoven. En dat rechts was eigenlijk al goed bedeeld. En... Het is niet zo dat ze nu ineens niet goed bedeeld zijn. Alleen bij het uitdelen van de cadeautjes is het cadeautje naar rechts minder groot geweest dan het cadeautje naar links.
1: Want ze stonden al een stukje naar rechts.
27: Ja.
1: Ja, je zou zeggen, het klinkt eerlijk. Wat ik grappig vind, we kregen een mailtje van, even kijken hoe die ook weer heet. Peter heet die. De vorige keer benoemden we al dat het eigenlijk wel democratisch zou kunnen zijn als je gewoon steeds naar meerderheden moet zoeken. En dan, dan komen er alleen maar plannen waar echt meerderheid voor zijn. In plaats van dat je dingen tegen elkaar wegstreept en zegt, jij krijgt een cadeautje en in ruil daarvoor wil ik wel een cadeautje van jou terug. En dan zei, ja, dan is dit is dus. Nou ja, dit is democratie, maar dan ontbreekt dus verder elke visie. En daar is dus in deze minderheidscoalitie kennelijk geen ruimte voor. Voor een ver gezicht om te zeggen, zo zou de wereld er ideaal uit moeten zien. Het moet gewoon heel pragmatisch. Per item moeten we kijken wat er mogelijk is. In plaats van wat er, hoe alles samen tot een mooie samenleving leidt.
2: Ja, nou, ik weet niet inderdaad of er ruimte is voor visie als die visie steeds moet verschuiven. Per begroting en per meerderheid. Want ja, je moet heel erg flexibel zijn.
1: Dat een beetje is wat Peter zegt. Ja. Er is geen echte ruimte voor visie.
2: Een beetje wat onze oud-premier Mark Rutte altijd zei. Voor visie ga je maar naar de oogarts.
1: Ja, Frenner, een Duitse politicus. Als je last hebt van visie. Ja. Ja.
2: Maar daardoor was Mark Rutte natuurlijk ook heel flexibel.
1: We komen aan het eind van onze zendtijd op de radio, maar ik zie al dat Leen het nog weer iets wil toevoegen. Dus dat gaan we doen in onze podcast. We gaan even naar Studio Den Haag. En zoek die dan op in je podcast-app, abonneer je. En dan zitten we nu rond de 42, 43 minuten daar. Kan je daar lekker doorluisteren. En als je dat dan uit hebt, ach, waarom niet? Luister even naar onze nieuwe collega's van Achter de Macht. Dat zijn Bas Eerlings, Splinter Chabot en Peter Quint, die ook over politiek praten. Nieuwe podcast van BNR. Tot volgende week in Studio Den Haag met Sophia, met Leendert. Ik ben Mark.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
4: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
3: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
5: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
6: VVD-minister Thierry Aartsen is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Natasha Gibbs, Milou Brandt en Ron Keller aan. We zenden uit vanuit Orchid House in Amsterdam. Tot zo!
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
12: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
13: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Zelfs 250 kilometer file, de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte. De files die opvallen op de A6 Muiden richting Lelystad is de rijbaan dicht voor Lelystad na een ongeluk. Verkeer richting Emmeloord kan omrijden via Amersfoort-Zwolle over de A1, A28 en N50. De A12 tussen Utrecht en Arnhem is tijdelijk in beide richtingen dicht tussen afrit Wageningen en Knoopend Waterberg. Daar worden paarden overgeladen in een andere trailer. Op de A27 Gorkum richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Lexmond en Rijnsweerd 9 kilometer file. De rijbaan is dicht. Verkeer richting Almere volgt Amsterdam over de A2 en de A9 en dan de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg een uur vertraging. En Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A2 Amsterdam-Utrecht bij hectometerpaal 39,1. A13 de Waag Rotterdam bij 6,1.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Koningshuis verdiende alles bij elkaar 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek waarvoor koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam. Vrijwel al het geld dat met slavernij werd verdiend kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het kolonialisme leverde de Oranjes ook prestige op. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme prijst het werk van de koning. Die zei dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Dat benoemen maakt mijn werk makkelijker, zegt de coördinator. En noemt Willem-Alexander een voorbeeld voor de rol die andere koningshuizen in het koloniale verleden hebben gespeeld. Een man die vorig jaar op straat in Den Haag zijn opa doodstak, moet 6 jaar de cel in. Hij kwam die dag uit Amsterdam en had een kort gesprek met zijn opa. Daarna stak hij hem meerdere keren met een mes en liet hem op straat achter. Zijn opa overleed dagen later. De rechter zei dat de man een psychose had en legde ook TBS op. In Frankrijk zijn al zo'n 2000 mensen opgepakt bij uit de hand gelopen scholierenprotesten. Het zijn vooral minderjarigen. Ze demonstreren al dagen tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Daarbij wordt veel brand gesticht. Op bijna 600 Franse middelbare scholen zijn problemen. En Manchester City gaat in beroep tegen de zware straf die ze boven het hoofd hangt in de Engelse competitie. Een onafhankelijke commissie zegt dat ze jarenlang regels hebben overtreden, bijvoorbeeld met schijncontracten met geldschieters. De club zegt dat ze hun onschuld kunnen bewijzen. Er dreigt een forse puntenaftrek of zelfs degradatie. Het weer van Weer Online? Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Zometeen in de Nationale Autoshow vanuit Ahoy Rotterdam. We gaan eindelijk Ahoy plat spelen, Wouter.
18: Ja, precies, ja. Ik wilde nog op de fiets komen, maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Maar we zijn hier bij Cupra onder andere. Het automerk heeft vanaf nu een dekkend dealernetwerk. Jeetje, wat ouderwets, hè. En levert de nieuwe Raval volop uit.
17: Je hoort zo alles over de torenhoge ambities van het merk in Nederland. Dus blijf luisteren.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
21: Thomas van Zijl.
22: Maandag in BNR Zaken doen natuurlijk alles over de algemene financiële beschouwingen met het economenpanel en Maarten Molenaars komt langs van Element 61. Ik vraag hem waarom de Belgische data- en AI-consultant juist nu de Nederlandse markt wil veroveren. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
24: Hey ondernemer,
25: hier Nadia van der Vlies
24: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
25: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
24: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
25: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
26: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
27: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app.
28: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
17: Betaald parkeren breidt in grote steden in sneltreinvaart uit tot ergernis, hè, van de bewoners. Bah, ze moeten betalen.
18: Ja, nou, deze is vrij persoonlijk, hè? Want het gaat het gewoon ook over mijn straat. Betaald parkeren in Rotterdam.
17: Je hebt een oprit.
18: Ja, ik oprit. Er kunnen drie auto's op.
17: Of moet je daar ook voor gaan betalen?
18: Nou, dat weet ik niet. Dat
17: zou ik wel heel grappig vinden.
18: Ja, is dat parkeren een melkkoe? Is het nodig om betaald parkeren in te voeren? We vragen straks aan de parkeerprofessor van Nederland. Kijk. Ja, ik wist ook niet dat we hem hadden. En hij zit ook gewoon nog in Rotterdam. Dus kijk, het moet een slimme man zijn.
17: Precies. We zijn in Ahoy Rotterdam, waar het Premier Padel toernooi plaatsvindt. Je hoort een rijtest in de Mercedes CLA Hybrid. En we spreken zo met de baas van Cupra Nederland. Maar eerst
1: het autonieuws.
17: Ja, Wouter, goed nieuws.
18: Ja.
17: Autoverkoop zit in de lift. We gaan de 400.000 nieuw verkochte auto's halen dit jaar. Het zijn niet mijn woorden. Die komen van Clem Diekman van Amacon.
18: Ja.
17: En die kan het weten.
18: Ja, dat is altijd wel mooi. Clem mag ik altijd een beetje plagen dat hij zo richting het eind van het jaar dan altijd nog even zo'n voorspelling bijstelt. Om dan de voorspelling goed te hebben. Maar ja, positief nieuws. Hè, van 390.000 naar wel 400.000. Nou, dan moeten we teruggaan naar 2019 dat we dat soort recordcijfers hadden. Ja, als je het heel dramatisch brengt, dan lijkt het echt supergoed nieuws.
17: Ja.
18: Maar onze bevolking is sterk gegroeid. De economie is sterk gegroeid. En de nieuw verkopen auto's zijn sterk gedaald. Als je even macro-economisch langetermijn bekijkt. Dus ja, het glas is ofwel drie kwart leeg,
17: ja,
18: of een kwart vol.
17: Maar goed, we weten waarom de nieuw verkoop de afgelopen jaren is gedaald. Het is gewoon knijterduur om een auto te kopen, een nieuwe auto.
18: Ja, en al die gave Cupra's die waren nog niet leverbaar.
17: Ja, ook dus dat inderdaad. En zo kunnen we nog wel wat merken op gaan noemen trouwens. Maar
18: ja, dure auto's, ja.
17: Ja, dure auto's, maar het is niet zo dat het nu fantastisch gaat met de economie. Nee. De inflatie stijgt alleen maar, alles wordt duurder. We hebben iets met de straat van Hormuz, waardoor de olie niet onze kant op komt.
18: Nou ja, brandstof duurder, dat geeft natuurlijk een push op elektrische auto's. Dus dat is één. Twee, de pseudo-eindheffing, daar is die weer, komt eraan. Hè? Feitelijk extra bijtelling op niet-elektrische auto's. Hè? Dat is versimpeld gezegd, maar daar komt het wel op neer. 12% per jaar, dus fors. Die gaat vanaf 1 januari in, dus we krijgen nu ook dat mensen na de zomer denken, misschien toch nog even een plug-in hybride, een benzine, diesel zullen ze niet doen, maar nee, een van die drie opties kiezen, bestellen. Dus ja, dat geeft allemaal een klein plusje. Ja,
17: maar kunnen we dan nu al spreken van de pseudo-eindheffing sprint?
18: Nou, nog niet helemaal. Ik ben wel benieuwd. Ik wil die cijfers wel zien. En ik ben ook erg benieuwd naar volgend jaar. Je zou volgend jaar best wel eens een goed dipje kunnen krijgen. Dat iedereen die een dikke koets met verbrandingsmotor wilde hebben, die dan toch dit jaar al heeft besteld. En dan volgend jaar gebeurt er even niks.
17: Ja, Volvo zal in ieder geval wel hopen dat er zo'n pseudo-eindheffing sprint gaat komen.
18: Ja, die hebben wel een plusje.
17: Nou.
18: Ja. Dit is een beetje ook van, hoe leg je hem uit? Ik had even de cijfers erbij, vandaar dat ik even aan het spieken ben op mijn telefoon. In Europa stijgt het in principe, de verkopen. Amerika min 14%, nou, dat is niet fantastisch. China min 40% Volvo.
17: Ja.
18: En dat was eigenlijk al niet heel indrukwekkend, die aantallen. Vreemd genoeg van Volvo in China. In totaal, krimpen zij. Ja, dit is wel het beeld wat we bij alle fabrikanten zien. Op Cupra na, maar dat gaan we zo meteen natuurlijk, dat die lofzang.
17: Heb jij sleutels gekregen?
18: Nee,
17: of zo?
18: Ik krijg denk ik straks zo'n padelballetje. Gratis. Of twee.
17: Eén zo'n loosje toch tenminste wel. Hè? Dat mag ik wel hopen.
18: Nee, maar,
17: ik denk dat we dat ook nog net mogen aannemen.
18: Maar even on a serious note. Kijk. Eigenlijk alle Duitse autofabrikanten, maar inderdaad ook Volvo, Stellantis. Overal zie je krimp. Dit is geen gek beeld.
17: Aan de andere kant, ze hadden dat ook wel eens kunnen zien aankomen. Hè? En ze zeiden eerder nog bij Volvo, we verwachten eigenlijk dat het einde van het jaar gaat aantrekken.
18: Ja, maar het is nog niet het einde van het jaar.
17: Nee, voelt het af en toe wel hoor.
18: Ja, we zijn bijna klaar. Hè? Kerst, ik heb net nog wat dingen voor het kerstfiets besteld inderdaad. Dus ik ben er weer klaar.
17: Okay.
18: Ik ben er weer klaar
17: mee. Ik ben er ook wel klaar mee met dit autonieuws.
18: Ja, ik denk dat je voor merken als Volvo, maar dat geldt ook voor wat andere merken. Volgend jaar, de jaar daarna, weet je, hebben zij de goede ingrepen gedaan. En dan denk ik bij Volvo, nieuwe topman, ingreep. Ik denk, dat voelt wel alsof ze daadkrachtig genoeg zijn dat het zou kunnen helpen. Zeg ik het zo voorzichtig genoeg? Ja. Anders lijkt het weer alsof ik ook een Volvo sleutelhanger krijg. Terwijl ik heb helemaal geen Volvo.
1: Nee, maar wel gehad.
18: Ja, wel gehad, ja.
17: Hey, voor meer auto-nieuws verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
18: Ja, woensdag weer, hè, doen we.
17: Ja, wat hadden we de vorige keer?
18: Tesla Roadster, die vliegt nog even niet.
1: Nee,
18: het is wel vrij zeker dat hij gaat vliegen.
17: Maar welk jaar?
18: Om SpaceX te promoten. Maar die lancering werd uitgesteld. En de BMW 3-serie.
1: Ja.
18: Nee, die heb ik ook gehad, 3-serie. Ja.
17: Dus de 15 oktober zou nu die Roadster de lucht in gaan. Dus we gaan dat... We gaan dat nauwgezet in de gaten houden. Precies. Of dat gaat lukken. Uiterlijk woensdagochtend vind je hem online in onze podcastfeed. Dus abonneer je vooral, dan krijg je hem gewoon gratis en voor niets binnen.
2: De Nationale Autoshow.
17: Cupra, het nog jonge merk van het Volkswagen-concern, heeft vanaf nu 15 dealers in Nederland. En daarmee een landelijk dekkend netwerk. De ambities zijn groot. En daarover gaan we praten met Marijn Bausch, Managing Director van Cupra Nederland bij auto-importeur PON. Welkom, of tenminste, eigenlijk moet jij tegen ons zeggen welkom. Hè? Want we zijn hier aanwezig in Ahoy op het, hoe zeg ik het eigenlijk? Het Cupra Premier Padel Tournament.
3: Rotterdam.
17: Ja.
3: Ja, welkom heren. Superleuk om jullie hier te ontvangen in het de Champions League van het Padel Nederland noemen we het eigenlijk.
17: Ja, is dat echt zo?
3: Ja, zo wordt het genoemd. Het is het grootste padeltoernooi van Nederland. Wij zijn voor het eerst hoofdsponsor. En dat is eigenlijk een heel bijzonder moment. Bijzonder moment voor Cupra. We bestaan natuurlijk pas 5 jaar in Nederland. Internationaal wat langer. Maar in Nederland verkopen we pas 5 jaar auto's. En ja, ik denk dat ook een bijzonder moment is. Want wij hebben de afgelopen jaren eigenlijk steeds ons verkoopvolume verdubbeld. We waren natuurlijk een klein merk, Challenger brand.
18: Ja, als je vanaf nul begint, is het altijd makkelijker.
3: Is het heel snel. Ja. En dat is,
17: we hebben deze maand 2 verkocht. Dat is een verdubbeling. Ja.
3: Maar ook dit jaar, we groeien nu met, ook dit jaar denk ik met 60%. Gaan dik boven de 2% marktaandeel uit.
18: Ja.
3: We hebben een volwassen modelportfolio. 7 modellen inmiddels. 4 plug-ins, 3 volledig elektrisch. En we hebben natuurlijk dit jaar de game changer gekregen van onze, de Raval, de eerste kleine elektrische auto van Cupra, maar ook binnen de Volkswagen groep. En we zien dat het merk groeit, geholpen door ons modelportfolio, maar ik denk ook de manier waarop we onze handelbedrijven, waarop wij onze klanten bedienen, waarop we onze marketing doen.
18: Ja, maar dat is wel leuk, want Cupra kwam naar Nederland en toen kregen we garages. En hier in Rotterdam, de oude Baja Beach Club, dat zegt mij er misschien ook wel. Daar is een Cupra garage, dat is zeg maar een atypische locatie voor een autodealer. Maar
3: zeker.
18: Het was ook een Cupra garage. En nu toch zijn jullie landelijk dekkend, 15 plekken. Het voelt een beetje alsof Cupra is opgegroeid en heeft bedacht, misschien zeg maar wat men die oude merken deden met gewoon ouderwetse dealers was al heel niet zo slecht.
3: En ook dat is zeker de conclusie, dat is ook zeker mijn mening.
18: Ja.
3: We zijn 5 jaar geleden ook begonnen in een direct sales model.
18: Ja.
3: Ook om te testen, en dat kan makkelijker met een nieuw merk, werkt dat nou? Zijn klanten bereid om online een auto te verkopen zonder tussenkomst van de dealer?
17: En het antwoord is dus nee?
3: Het antwoord is zeker nee. En in sommige klantgroepen, bijvoorbeeld private lease, zie je dat wat meer. Maar we hebben gewoon de kracht nodig van het dealernetwerk. Dealers die dagelijks met klanten praten.
18: Ja.
3: En inmiddels hebben we gewoon een landelijk dekkend netwerk van 15 dealers. Alleen we proberen nog steeds wel een beetje op een andere manier te doen. Dus ik denk onze flagship store, de City Garage, is een heel mooi voorbeeld.
17: City Garages?
3: De City Garage, maar ook als je in onze showrooms kijkt, dat is, daar gaat het echt om beleving. Vroeger kreeg je misschien nu nog steeds wel, wordt er een doek van je auto afgetrokken. Ja, als je hem op komt halen met een flesje wijn in je hand gedrukt. Ja, bij ons gaat het wel om de beleving. Veel spektakel, muziek, geluid. Er staat een DJ-boot in elke showroom.
18: Nou, ik wou net zeggen, want ik heb nog geen merk gesproken die zei, bij ons gaat het niet om beleving. Wij willen het gewoon zo snel mogelijk afleveren en weg ermee. Maar muziek, Spaanse roots, is dat ook belangrijk?
17: Dat had Tesla wel natuurlijk, toen die grote boten werden aangemeerd en al die auto's. Dit is je kenteken. Ga maar zoeken op dit veld.
18: Ja, maar dan moet ik een beetje denken aan de dolle dwaze dagen bij de Bijenkorf. Weet je wel, dan moest je je zeg maar invechten om zeg maar zo'n shirtje met 80% korting. Dat voor ja. je, als het maar goedkoop genoeg is. Dat roep ik altijd rond Tesla. Dan pikken mensen alles. Want ja, weet je.
17: Maar want je zegt vrij nadrukkelijk, Marijn, dat. Dus die online verkoop, die direct retailing, dat eigenlijk niet werkt. Hè? Maar we hebben het nu over Tesla. Daar heeft het wel gewerkt. Wat is dan het verschil? Waarom lukt het zo'n Tesla wel en eigenlijk alle andere merken niet?
3: Nou, ik denk dat het gaat erom wat werkt wel en wat werkt niet goed. En wat Tesla natuurlijk ontzettend goed gedaan heeft, is een de klantervaring met name online heel goed neerzetten. Daar hebben we ook goed naar gekeken. En we hebben daar de goede dingen uitgehaald. Dus een proefritplanner voor Cupra. De manier waarop je je proefrit plant is afgekeken van Tesla. Maar is helemaal, jij kan als mogelijke koper gewoon een proefrit plannen op jouw tijdstip, op jouw locatie, in het model of de uitvoering die jij graag wil. Mm-hmm. Als je je auto wil ophalen, kan je zelf je afspraak inplannen. Wel in onze garages, omdat we geloven dat de beleving helpt. Maar we geloven ook, en dat zien we ook, de after sales is gewoon voor klanten nog steeds super belangrijk. Dus je hebt gewoon een goed dekkend dealernetwerk nodig. Zowel aan de saleskant, maar ook aan de after saleskant. Ja. En dat is ook waar wij, denk ik, de kracht van Cupra kunnen gebruiken. Enerzijds echt het Europese antwoord op veel nieuwe toetreders. Maar wel met de klassieke dealerervaring en echt het aanspreekpunt in de showroom. Niet alleen voor de verkoop, maar ook natuurlijk voor je onderhoud.
18: Ja. Marijn, jij hebt heel veel geleerd dus eigenlijk. Ik zou bijna zeggen, je moet als een soort goeroe binnen PON rondlopen. Want kijk, knalgroei, heel veel lessen geleerd over direct sales, dealers, andere manier. Wel heel leerzaam geweest. Ik loop er over de tollen. Maar ik denk dat jullie heel veel nieuwe dingen hebben geleerd doordat je het op die manier bent aangevlogen.
3: Ja, en de auto-industrie is natuurlijk een vrij conservatieve, klassieke organisatie. Maar er gebeurt nu zoveel. Met alles wat jullie hier ook bespreken, is natuurlijk alles staat bijna soms in de fik. Nieuwe toetreders, nieuwe distributiemodellen, nieuwe modellen. Zo'n pseudo-eindheffing die de hele industrie in één jaar op zijn kop zet. En dan moet je moet je snel kunnen schakelen. En dat is denk ik wat we met name bij Cupra de afgelopen jaren geleerd hebben. En ook wat we nu gewoon kunnen gaan inzetten. Ook voor de andere merken, denk ik, binnen de PON-organisatie. En aan de andere kant, ik zeg altijd tegen iedereen, we zijn nog niet het grootste merk. Ook niet het grootste merk van de Volkswagen Groep. We gaan dit jaar 8000 auto's doen. Volgend jaar willen we door de grens van 10.000. Okay. 3% marktaandeel. Yeah. Dan ben je niet meer een challenging brand, zoals we noemen. Mee. Maar dan sta je in de top 15, dat tel je mee. Maar ik heb ook aan de andere kant de allerleukste baan van PON en in Autoland. Want we openen nog showrooms. Volgende week gaat de 15e showroom in Groningen open. Dit soort dingen. We staan heel groot op ADE, het Amsterdam Dance Event in oktober. We doen de Premier Padel.
18: De jonge uitdager binnen het Volkswagen Groep. Maar Cupra krijgt ook wel veel ruimte. Hè? Want als ik kijk naar de urban electric cars, de Raval, gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Mm-hmm. Niet de ID Polo die als eerste op de markt kwam, maar de Cupra Raval. Dus het is ook vanuit de Volkswagen Groep echt wel enorme push om Cupra een succes te maken.
3: Ja,
18: toch?
3: Zeker. En dat is ook dat is bijzonder binnen de groep, want dat is niet altijd zo geweest. Maar Cupra krijgt heel veel ruimte. Ik denk precies wat je zegt, Wouter. De introductie van de Raval is daar echt een mooi voorbeeld van. Er komen natuurlijk 5 modellen. De Cross, de Epic, de Raval, de Polo. Maar Raval heeft wel privilege gekregen, zo zeg ik het ook maar altijd, om als allereerste merk en als allereerste model los te gaan. Het is ook omdat het Europese antwoord is in mijn optiek van die nieuwe toetreders. Het is een auto die is gedesigned in Europa, wordt gebouwd in Spanje. Zelfs het batterijpakket komt uit Valencia. Dat is een aparte batterijfabriek. Dat is uniek en dat is denk ik iets wat we binnen Europa moeten koesteren. Omdat dat uniek is. Nou, gelukkig groeien we ook als een van de weinige automerken, zeker de Europese automerken, groeien we ook. Ja. In Nederland met 50-60%, maar ook internationaal met 50%. Ja.
1: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Kijk, het staat natuurlijk op hetzelfde platform als de ID Polo, maar qua design is het echt wel een andere auto. En het leuke is, ook qua klanten zien we dat het andere klant is. Ik moet zeggen, ik vind de ID Polo de beste Volkswagen jaren echt goed gelukt. Maar we zien ook een ander type klant. 1 op de 2 Cupra-klanten is sowieso, komt niet van binnen de Volkswagen-groep. Okay. Dat is het hoogste percentage van alle merken. Dus we zien Volvo-rijders die een auto inruilen, BMW-rijders, ook Mazda-rijders. Dus het is heel verschillend. En ook al hebben we een beetje jong imago, de gemiddelde Cupra-rijder is 38. Maar we zien ook 50'ers erin stappen. Die zeggen, ja, ik wil gewoon een auto die uitgesproken is, die fijn rijdt. Die
2: zijn mensen met een midlife crisis. Zoiets. Nog een beetje jong.
3: Dat is natuurlijk wel een beetje waar. Je wil je natuurlijk altijd identificeren met jongere mensen. Dat is gewoon zo. Dat is zo werkt marketing, toch? En je richt op 30'ers en dus kopen de 40 en de 50'ers, zeg maar.
2: Ja, dat is ook zo.
3: En wat sterk is, Cupra, styling en kleurgebruik, materiaalgebruik. Nee, absoluut een hele duidelijke positionering. Het was natuurlijk ooit het sportlabel van Seat.
1: Ja.
3: De Seat Leon Cupra. Ja. Die kent hem niet. Waarom is het eigenlijk ooit afgesplitst?
1: Ja, kijk, ik denk dat het... je hebt natuurlijk een aantal manieren. Wij zijn natuurlijk niet het eerste merk wat als sublabel begint en uiteindelijk als een volwaardig merk in de markt wordt gezet. Mm-hmm. En we zien ook van als je echt naar een nieuwe designtaal wil, naar een nieuwe merkbeleving, uiteindelijk ook je hoger wil positioneren. Wij hebben een prijspositionering tussen Volkswagen en Audi in. Dat is ook waar de ruimte zit. Om dat te doen, en ik denk dat bijvoorbeeld Skoda daar een goed voorbeeld van is, dat kost 20, 25 jaar voordat je die merkpositionering echt hebt waar je het hebben wil. De kortste klap is natuurlijk beginnen. We pakken de heritage van wat er al goed is en we beginnen helemaal opnieuw. En dat is denk ik, wat ik zei, waanzinnig goed gelukt. Het is... het is misschien wel moeilijker, zeker binnen zo'n Volkswagen groeporganisatie, om je daar uit te vechten. En dan als Spaans broertje echt een zelfstandig merk neer te zetten. En ik denk dat het elkaar ook supergoed ondersteunt. Cupra is een veel uitgesprokener auto. En Seat is natuurlijk wat onder Volkswagen gepositioneerd. En zeker nu Volkswagen en Skoda ook naar meer het comfort premium segment zijn opgeschoven. Zit daar aan de onderkant, ook als je kijkt naar pricing, heel veel ruimte. Ja. Dus ik denk dat het vooral elkaar versterkt, ook als je kijkt naar motorisering.
2: Je zou kunnen zeggen, Cupra is toch wel Seat definitief de nek aan het omdraaien. Zo lijkt het in ieder geval, hè?
1: Nee, ik denk
2: was dit niet mogelijk geweest met Seat? Om Seat aan te passen en daar dit merk van te maken?
1: Vind ik lastig om te zeggen, want het is... ik werk natuurlijk bij de importeur bij PON. Ik weet niet zo goed hoe dat op Volkswagen groepniveau erna gekeken is. En wat ik zei, ik denk dat zeker als je kijkt naar de zuidelijke landen... bijvoorbeeld de Ibiza en de Arona staan nog steeds in de top 10 van best verkochte modellen in Spanje. Hoog in de ranglijstjes ook in Oost-Europa. Ik denk dat nu elkaar heel erg versterkt en... Met alle regelgeving, ook de Europese regelgeving, wil de groep ook haar opties open houden. En dat is denk ik, de doorlooptijden van de autoontwikkeling gaat steeds sneller. Daar kunnen we ook steeds beter op inspelen. Dus internationaal is denk ik een hele handige strategie om niet al je eieren in één mandje te leggen.
2: We zeiden het begin al, hè, ambities van Cupra in Nederland zijn groot. Je zei al in 2027 wil ik naar 10.000 auto's per jaar verkopen in Nederland. Als dat lukt, 3% marktaandeel. En daarna, wat is je lange termijn visie voor Cupra? Wat voor positie krijgt het in de Nederlandse markt?
1: Nou, ik denk, wat ik zei, voor ons is die 3% een hele belangrijke tussenstap eigenlijk. Want dat betekent dat je een volwassen merk bent. Het gevaar is dat je dan opgaat in de grijze middenmoot, zo tussen de plekken 5 en 15.
2: Ja.
1: Dat is ook waarom we superveel ook geld investeren in marketing en al dit soort activiteiten. Want we willen een rebels merk blijven. Ook al gaan we in het volume, ook een stap in het volume. We willen geen niche speler worden als het kijkt op volume, wel echt als merkpositionering. En ik denk dat er nog heel veel groei aan zit. Er zit een fantastische vernieuwing in het productenportfolio aan te komen in 27, in 28, in 29. Dus dat hebben we ook weer nodig om die volgende stap te maken.
2: Producten. Worden nieuws.
3: Ja, worden nieuws. Er komen nog leuke dingen aan.
1: Waarschijnlijk gaat het eerste... De eerste productnieuws komt al op medio volgend jaar. Daar kan ik nog heel weinig over vertellen.
2: Maar heel weinig is altijd iets, hè? Dus.
3: Je krijgt een stekker, dat weet je.

0: krijgt sowieso stekkers. Als alles in Nederland bij ons stekken heeft. Maar dit wordt, er wordt ook wel weer een unieke auto. Er wordt natuurlijk aan een nieuw platform, het SSP-platform gewerkt. En dat opent ook weer initiatieven voor nieuwe modellen. We hebben nu 3 volledig elektrische modellen. En uiteindelijk zou dat doorgroeien naar minimaal 6, 7. En dat is ook weer de stap die we moeten maken naar... Ja, de volgende volumestap dik boven de 10.000 auto's in Nederland.
1: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan past in de radio-uitzending.
2: Ja, dus luister dit dan nog even door in de podcast.
1: Dankjewel, Marijn Brouws, Managing Director van Cupra Nederland. Ga je zelf nog een balletje slaan?
0: Ja, ik hoop met jullie nog naar de uitzending. Dus ik heb mijn schoenen meegenomen. Maar we gaan straks nog een balletje slaan.
1: Goed, en zometeen.
2: Ja, hommeles over het uitbreiden van betaalparkeren hier in Rotterdam.
1: En een rijtest in de Mercedes CLA Hybrid. Mild Hybrid is het dan. Tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
5: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
6: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
7: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
8: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
6: Move. Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
8: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
9: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
13: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
14: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
15: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten!
16: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
17: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
18: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
17: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
19: BNR Verkeer.
1: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. De A12 bij Arnhem is in beide richtingen dicht. Daar worden paarden overgelaten in een andere trailer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Woerden en Gouda is de vertraging 30 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Knopendel en Hardingsveld-Triesendam. 1 uur oponthoud na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. De A27 Gorkum richting Utrecht is dicht voor knooppunt Rijnsweerd. Door een aanrijding richting Almere kan het verkeer omrijden via de A2 richting Amsterdam. Daarna over de A9 en de A1. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 4,4. En op de A28 Zwolle-Groningen bij 109,7.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Koningshuis verdiende alles bij elkaar 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek waarvoor koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam. Vrijwel al het geld dat met slavernij werd verdiend kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het kolonialisme leverde de Oranjes ook prestige op. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme prijst het werk van de koning. Die zei dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Dat benoemen maakt mijn werk makkelijker, zegt de coördinator. En noemt Willem-Alexander een voorbeeld voor de rol die andere koningshuizen in het koloniale verleden hebben gespeeld. Een man die vorig jaar op straat in Den Haag zijn opa doodstak, moet 6 jaar de cel in. Hij kwam die dag uit Amsterdam en had een kort gesprek met zijn opa. Daarna stak hij hem meerdere keren met een mes en liet hem op straat achter. Zijn opa overleed dagen later. De rechter zei dat de man een psychose had en legde ook TBS op. In Frankrijk zijn al zo'n 2000 mensen opgepakt bij uit de hand gelopen scholierenprotesten. Het zijn vooral minderjarigen. Ze demonstreren al dagen tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Daarbij wordt veel brand gesticht. Op bijna 600 Franse middelbare scholen zijn problemen. En Manchester City gaat in beroep tegen de zware straf die ze boven het hoofd hangt in de Engelse competitie. Een onafhankelijke commissie zegt dat ze jarenlang regels hebben overtreden, bijvoorbeeld met schijncontracten met geldschieters. De club zegt dat ze hun onschuld kunnen bewijzen. Er dreigt een forse puntenaftrek of zelfs degradatie. Het weer van Weer Online? Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Zometeen in de Nationale Autoshow vanuit Ahoy Rotterdam.
21: We zijn boos.
2: Ja, de Rotterdammers zijn boos.
21: Rotterdammers zijn boos. Betaald parkeren, het wordt meer uitgebreid. Natuurlijk in steeds meer steden, maar ook in Rotterdam. Daar zijn we niet blij mee.
2: Nee, en is dat terecht? En je hoort een rijimpressie in de Mercedes CLA Hybrid. Dus blijf luisteren.
22: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
24: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
25: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
24: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
26: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
24: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
27: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
28: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
29: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
30: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
28: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
31: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: Welkom terug. We zijn vandaag in Ahoy Rotterdam, waar het Premier Padel toernooi plaatsvindt. Gesponsord door Cupra. Zometeen een rijimpressie in de Mercedes CLA Hybrid. Maar eerst...
21: Ja, Rotterdam voert in bijna de hele gemeente betaald parkeren in. Inwoners zijn woest. Een petitie werd meer dan 10.000 keer ondertekend. Maar het besluit lijkt onomkeerbaar.
0: Heb jij ook een handtekening neergezet?
21: Ik heb zeker een handtekening gezet. Ja.
0: Oké. Dus
21: ik ben geheel niet objectief in dit... Nee, ik
0: participerende journalistiek noem
21: ja,
0: je dat.
21: Dat ja. Het is in die zin wel interessant natuurlijk om het erover te hebben. Van joh, wat is wijsheid om als stad te doen? En dan hebben we gelukkig iemand gevonden die er echt verstand van heeft.
0: Precies.
21: In plaats van twee van die journalisten die een beetje doorratelen over onderwerpen.
0: Ja, en die persoon dat is Giuliano Mingardo. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jawel, gespecialiseerd in stedelijke mobiliteit en het in het bijzonder parkeerbeleid. Welkom, Giuliano. Fijn dat je er bent. Je naam klinkt tikkeltje Italiaans. Dat ben je ook. Hè?
3: Dat klopt.
0: Maar al heel lang werkzaam in Nederland. Parkeerbeleid is je specialiteit. Dat klinkt echt heel saai.
21: Ja, als we dan een Italiaan in Nederland denken... nou ja, wat voor gaaf zou die doen? Design?
3: Dat opmerking vaak gekregen. Ja. Ik heb een vraag. Wat doe jij in jouw onderzoek? Ga je de auto parkeren de hele dag?
0: Ja, precies.
3: Dat gebeurt vaak. Waarom parkeren en parkeerbeleid? Heel simpel. Toen ik begon als onderzoeker vond ik interessant om te begrijpen... wat is de gedrag van de automobilisten? En hoe kan jij de gedrag beïnvloeden? En parkeren, echt heel simpel. Elke autoriet eindigt in de parkeerplek.
0: Ja.
3: Dus als je iets
21: of
3: met
21: in
3: parkeren...
21: de sloot.
3: Kan ook. Maar dat is niet de bedoeling, normaal gesproken. Dus, nee. Dus in principe, als je iets met parkeren kunt doen, misschien kun jij mobiliteit beïnvloeden.
21: Ja. Maar het is dan bijna een beetje sociologie. Kruispunt sociologie, logistiek, planologie. Moet ik het zo ook een beetje zien?
3: Zeker. Het is niet alleen economie, het is planologie, zeker. Ja. Is psychologie, heel veel. Ja, het is puur emotie parkeren.
21: Ja, zeker.
0: Dus je kunt er mee sturen met het parkeerbeleid...
3: Ja, jij kunt mee sturen, maar je moet wel weten wat je stuurt.
0: Ja.
3: Dat is belangrijk.
0: Nou ja, in ieder geval lopen de gemoederen hier in Rotterdam nogal op, merkte aan mijn collega-presentator. Is dat ook een beetje te begrijpen?
3: Ja, zeker. Het is te begrijpen.
0: Maar je bent niet gek, Wouter.
3: Je bent niet gek. En parkeren is een zeer emotionele onderwerp. Ik zeg altijd, naast voetbal is misschien een van de meest geëmotionele onderwerpen. En iedereen heeft een mening. Iedereen misschien heeft er verstand van. En waarom is dat? Is heel simpel. Kijk, auto is een hele belangrijke vervoersmiddel in onze maatschappij. Veel mensen hebben een auto, veel mensen hebben een auto nodig. En op het moment dat je gaat dan parkeren, ja, je raakt mensen heel dichtbij. Dus auto is geassocieerd met vrijheid. Ja, je wil mij iets laten betalen voor mijn vrijheid. Het heeft een hele... emotioneel is heel moeilijk.
0: Ja, en het is niet alleen maar dat betalen, maar het is ook gewoon in woonwijken dat iedereen heeft eigenlijk wel zijn eigen parkeerplaatsje. Ook al is het vrij parkeren. Maar je moet echt niet op de parkeerplaats van de buurman gaan staan.
3: Precies. Dat is mijn parkeerplaats,
0: ja,
3: toch?
0: En ja.
3: Dat is openbaar ruimte. Dus het is niet van jou, maar nee. Wel mensen ervaren. Het is absoluut normaal dat mensen boos zijn en zo reageren. Betekent niet dat wat de gemeente doet slecht is.
0: Oké.
5: Oh.
21: want even voor de mensen die dat nog niet hebben meegekregen. In Rotterdam heb je natuurlijk eigenlijk het centrum en alle aanpalende wijken zijn al betaald parkeren. En nu is de gemeente van plan is uitbreiden naar eigenlijk compleet gemeente Rotterdam. Inclusief de buitenwijken. En eigenlijk ook wel heel veel wijken waarvan de gemeente zelf zegt... ja, er is geen parkeerprobleem.
3: Ja, het is waar. Dat gebeurt. Ten eerste, wat de gemeente Rotterdam doet, is absoluut normaal. Dat gebeurt niet alleen in Rotterdam, maar dat gebeurt in elke stad. Niet alleen in Nederland, maar ook overal. Eigenlijk in Europa zeker. Ik durf te zeggen...
21: Nou, in Europa. Ik was van de week toevallig in de Verenigde Staten. Nou, daar heb je zeg maar hele grote ruimtes. Over je auto kan lekker ruime parkeervakken. Dat is toch anders daar.
3: Ja, want ze hebben heel veel ruimte.
21: Ja.
3: In Nederland hebben we niet zoveel ruimte.
21: Nee.
3: Dus
21: ja.
3: dat is het probleem. Kijk, het grootste probleem is dat de ruimte is schaars.
21: Ja. Ja.
3: En de stad wordt groter. Wordt meer aantrekkelijker. Meer mensen komen naar de stad. Meer mensen wonen in de stad. Meer mensen werken in de stad. Ja, en de ruimte neemt niet toe.
0: Ja, dus betaald parkeren is echt een middel om schaarste te verdelen.
3: Ja.
0: Om te reguleren. Maar wij horen toch ook wel de geluiden dat gemeenten, en dat is in Amsterdam is dat ook al het geval, maar nou ja, nu in Rotterdam ook. En we weten dat gemeenten gewoon moeite hebben om hun financiering rond te krijgen. En dat het wel heel erg toevallig is dat dan het parkeerbeleid wordt aangepast in die zin dat iedereen maar moet gaan betalen.
3: Dat begrijp ik ook. Maar het is een manier om dat te zeggen. Ik zou zeggen, dit is een negatieve geframe.
0: Ja.
3: Ik kan op een andere manier vertellen, maar meer misschien een positieve frame.
0: Doe je best.
3: Kijk, ja, dat zal ik doen. Kijk, gratis bestaat er niet. Dus ook een parkeren, gratis parkeren bestaat echt niet.
0: Nee, ruimte die parkeerplaats kost geld, is aangelegd.
3: Parkeerplaats is aangelegd, ja. Onderhoud kost geld, ruimte zelf kost geld. Ja. Dus als de gebruiker niet betaalt, dat betekent dat in dit geval de gemeente betaalt. Dus ik zou zeggen andersom. Gratis parkeren betekent dat een automobilist is 100% gesubsidieerd door de gemeente. Op het moment dat je gaat een klein prijs toevoegen, betekent dat de subsidie iets kleiner. Dus je kan de titel van zo'n artikel of zo'n mediabericht veranderen en zeggen, nou, de gemeente heeft besloten om de subsidie voor automobilisten iets te verlagen.
0: Ja, dat is ook een mooie frame. Maar aan de andere kant, het is uiteindelijk toch gewoon dat de gemeente heeft geld nodig om ook andere dingen te kunnen doen.
3: Absoluut.
0: En ze verhogen de parkeerkosten voor de bewoners, of ze verlagen de subsidie, hoe je het ook wil, om die andere dingen te kunnen betalen.
3: Ja, maar dat telt ook voor een WOZ-belasting of voor een afvalbelasting. Dus voor alle belastingen die in het algemeen wij betalen. Hè. Dat bedoeling is dat met dat geld het overheid, nationaal of lokaal, iets doet.
0: Ja, maar goed, dan is het de vraag, is het nou bedoeld betaald parkeren om geld binnen te halen, of is het om het verdelen van schaarste te regelen?
3: Ik denk dat we kunnen zeggen dat voor beide doelen.
0: Ja, ook. Ja. Kan allebei tegelijk. Ja.
21: Zeker. En hebben we in Rotterdam, en ik wil het niet te persoonlijk maken hoor, doe ik het uiteindelijk toch, maar ook bij mij in de straat, ja, het is feitelijk niet echt schaarse ruimte. Er zijn plekken genoeg. En dat geldt natuurlijk voor heel veel buitenwijken van steden, maar in Rotterdam ook specifiek. Dus eigenlijk het schaarste argument, ja, die valt eigenlijk weg. Dat is gewoon op heel veel plekken niet zo. Is het dan toch nog steeds goed of een goed idee? Of, je mist een deel van je argumentatie.
3: Nee, dat klopt. Dat klopt. Wat de gemeente Rotterdam nu doet, is proberen om een proactief beleid uit te voeren. Dus normaal gesproken,
21: zijn ze een keer proactief, is het weer niet goed.
3: Precies. Nee, kijk, wat gebeurt normaal gesproken met parkeren? En dat in dit geval zou zeggen dat je wacht tot een probleem komt. Je wacht tot jij heel veel last hebt van andere mensen die in jouw straat parkeren. Dan ga je klagen met de gemeente. De gemeente komt met de oplossing. Nou, we gaan betaalparkering voeren en jij krijgt een vergunning als bewoners. Nu de gemeente Rotterdam zegt, nou, laat me in plaats van me elke keer dit te doen, dat ook administratief kost heel veel geld. Het is best ingewikkeld, want je moet elke keer een raadsbesluiting hebben. Je moet de administratieve procedures zijn best ingewikkeld. Dan zeg ik, laten we maar proberen in één keer te doen. Dus je moet wel goed communiceren. Ja. Want terecht, sommige mensen zeggen, hey, maar hier, er is geen druk. Dus waarom zou je dat reguleren?
21: Ja. Ja.
3: Maar het antwoord is, want over 6 maanden krijg je wel druk.
0: Want als jij naar een stad zou kijken waar nu nog geen betaald parkeren zou zijn. Hè? Helemaal niet. Maar er is wel een parkeerprobleem in een bepaald plekje van die stad. Zou je dan gelijk in die hele stad betaald parkeren willen invoeren? Want mijn eigen ervaring, ik woon in Amstelveen. Daar hebben ze eerst voor het stadshart betaald parkeren ingevoerd, omdat daar veel mensen komen winkelen. Vervolgens de regio daaromheen, omdat mensen daar hun auto gratis parkeerden om vervolgens naar Schiphol te gaan. En die vlek die wordt steeds groter, omdat je steeds de matraseffect, het waterbedeffect, het gaat steeds ergens anders naartoe. Kun je dan niet beter gewoon in één keer zo'n hele stad?
3: Nou, kijk, hoe moeilijk is in Rotterdam nu om te doen. En Rotterdam is een hele grote stad. Als je het doet in een kleinere stad, is het nog moeilijker om te doen. Dus het is absoluut normaal dat je begint echt in het centrum, waar de meest aantrekkelijke van de stad, waar de meeste mensen komen. En dan ga je uitbreiden. Olievlechteffect, waterbedeffect, noem het hoe je wilt. Het is hetzelfde idee.
0: Maar ja, als dat toch zo is, dan kun je het toch gewoon gelijk voor die hele stad gaan doen? Proactief?
3: Ja, je zou kunnen zeggen proactief, maar ja.
21: Je kan zo de gemeenteraad in hier, Meijnerd. Want dit is wat de gemeenteraad hier in Rotterdam natuurlijk uiteindelijk doet.
0: Gewoon we die partij alles. Rotterdam proactief.
21: Rotterdam proactief. Nou, volgens mij is er ook pro die er ook aan meedoet. Ja, dus dat komt dan goed uit. Maar Giuliano,
2: Wat ik nu een beetje in mijn omgeving zie, we hebben veel mensen met een eigen oprit. Hè, dus die kunnen ook op hun oprit parkeren. Maar daar staan vaak ook nog wel een paar mooie bloemen, struiken, planten, boompjes. En ik ben nu serieus al drie buurmannen tegengekomen. Zeiden, ah, de hovenier die komt binnenkort toch. Dus weet je, we rammen gewoon een hoop groen eruit. Want dan kan ik gewoon lekker mijn eigen terrein parkeren. Want ik heb geen zin in dit gezeur.
3: Dat kan, is jouw eigen keuze. Als je wil groen opgeven voor een parkeerplaats.
2: Dit kan een neveneffect zijn. Ik weet niet of deze buurmannen daadwerkelijk gaan doen. Maar
3: Het zou kunnen. Maar aan die andere kant, dat is ook wel belangrijk te zeggen. Want ik snap de hele emotie. Maar als je aan die andere kant, als je kijkt wat je betaalt voor een parkeervergunning. Ja, dat is echt met heel respect een belachelijke laag.
2: Dat is de
3: allerlaatste van de taboe in de politieke wereld. Dus bijna alle steden hebben begrepen dat betaalparkeren is een oplossing om de stad te kunnen managen. Maar het parkeervergunning voor bewoners is een kunstmatige, bijzondere laag.
2: Ja. Wat zou het moeten kosten dan?
3: Jij gebruikt 15 vierkante meter van de stad. Nou, probeer om 15 vierkante meter in de stad te huren. Als een woning of als winkels. Ja. Dan kijk je, wat kost dat? Ja. Dus die 7 euro je betaalt per maand. Of 7, 8 euro je betaalt per maand. Binnenkort.
2: Dat is niks.
3: Is wat een bezoeker betaalt per uur.
0: Nee, precies. Maar ik begrijp deze argumentatie wel. Alleen dit argument wordt heel vaak bij heel veel lastenverzwaringen gebruikt. Ja, het is maar zoveel per maand, zoveel per jaar. Maar het is een beetje dood met 1000 spelden prikken. Dat is ook iets wat Wouter vaak zegt. Dat als je maar heel veel van dat soort dingen doet, wordt alles bij elkaar, wordt het toch heel veel.
3: Ja, zeker. Maar dat telt voor alles.
0: Ja, nee, precies.
3: Ook de boodschappen worden steeds duurder. De elektriciteit wordt steeds duurder. Ja, alles wordt duurder. Dus ja.
0: Maar goed, en je begrijpt de emotie rondom de betaald parkeren. Het zorgt ook echt voor onbegrip en onvrede hier in Rotterdam. Kan de gemeente het misschien wat beter uitleggen waarom dit nodig is?
3: Ja, zeker. Weet je wat is het grootste probleem? Is dat het lijkt dat hier staat de gemeente tegen de bewoners. Dat de gemeente wil iets doen om de bewoners te verpesten. Maar dat is echt niet waar. Het is niet dat de ambtenaren bij de gemeente Rotterdam hebben niks te doen. Ze worden wakker en zeggen, we gaan betaald parkeren invoeren. Want je ziet hoeveel emotie erop. Dus het is echt ook niet leuk voor hen.
0: Nee, maar heel veel Rotterdammers denken gewoon, ze gaan het betaald parkeren invoeren om gewoon die begroting rond te krijgen. Ze hebben helemaal geen oog voor de bewoners.
3: Ja, maar dan aan die andere kant is het zeggen, maar wat worden de geld wordt gebruikt voor de Rotterdammers? Het is niet dat het geld gaat in de pockets van de wet.
2: Maar het voelt natuurlijk altijd voor andere Rotterdammers.
0: Ja, precies.
2: Want het is om goedkopere woningen te kunnen bouwen. Nou, op zich een mooi doel. Maar dat zijn dus niet in die buitenwijken, niet de mensen die er al wonen. Voor de haven om te verduurzamen. Ja, op zich een goed doel, maar ook weer niet direct voor mij. Zo waren er nog wel dingen. Dus dat, ik voel wel met je mee de uitleg. Hè, want ik wilde natuurlijk lekker met gestrekt been er vandaag in. Want ik ben ook niet heel erg fan van die parkeerbeleid. Maar je komt met een aantal argumenten van. Ik denk, er zit natuurlijk wel wat in. Je neemt ruimte in beslag. Het kostenargument. Meindert zei het wel mooi van alle dingen bij elkaar telt het wel op. Maar als je terugrekent, dan valt het misschien ook wel weer mee. Dus er zit daar natuurlijk wel een verhaal.
3: Vooral, nog een keer, het belangrijkste is dat de gemeente doet niet met het idee om mensen te verpesten.
2: Nee.
3: Zij doen het omdat ze denken, binnenkort komt een probleem in dat gebied. Hè? En we willen jullie helpen om dit probleem voor te komen. Daarom, we gaan dit doen.
2: Ja.
3: En ik snap dat mensen zeggen, maar eind van de dag moet ik iets betalen.
2: Ja.
3: En dat is niet leuk. Niemand vindt het leuk om iets te betalen.
0: Niet leuk, maar aan de andere kant, we hoeven met Wouter en alle mensen die bij hem in de straat wonen waarschijnlijk ook niet al te veel medelijden te hebben. Hij kan het wel betalen, en anders zijn vrouw wel. Hè? Of het bijbaantje van een van je kinderen, daar kan je er ook nog voor gebruiken. Maar Rotterdam is ook wel een stad waar ook best wel veel mensen wonen met een kleine portemonnee. Hè? Mensen die het echt niet breed hebben. Is daar genoeg oog voor vanuit het plan vanuit de gemeente?
3: Ja, dan moet je de gemeente eigenlijk vragen.
0: Nee, goed.
3: In ieder geval.
0: Een
3: sociale parkerenbeleid bestaat er nog niet. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld veel mensen met een kleine portemonnee een andere tarief betalen. Maar nogmaals, een parkeervergunning momenteel is best heel laag. Dus als jij ga je ook van 7 euro naar 5. Of je hebt geen geld en dan mag niet uit, ook 1 euro is te veel.
0: Ja, precies.
3: Dus je zou wel iets kunnen doen. Maar natuurlijk, kijk, het probleem is als je wil iets doen met prijs. Er is altijd een sociaal aspect. Mensen met een grotere portemonnee kunnen meer betalen dan anderen.
0: Ja.
3: Dat blijft. Al zonder is dat altijd mogelijk.
0: Maar dat is bij de meeste dingen, bij de supermarkt, heb je nog de keuze of je het wel of niet koopt. Met zo'n parkeervergunning. Ja, je hebt de keuze om geen parkeervergunning te nemen, maar dan heb je ook geen auto.
3: Nee, dat klopt. En er zijn zeker ook mensen met een kleinere portemonnee die afhankelijk zijn van de auto. Dus dat moet je zeker denken. Dat kan, zeker. Er zijn wel een optie. Maar dan je moet ook opletten dat niet te veel.
0: Ja, dan moet je weer toeslagen gaan geven bijvoorbeeld. En we weten allemaal hoe dat kan dan verlopen.
3: Maar altijd, waar lig je de grenzen?
0: Ja, we hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan past in de radio-uitzending.
2: Ja, dus luister dit dan nog even door in de podcast.
0: Veel plezier daarmee.
5: De rijimpressie.
2: En Meindert test de Mercedes Sella Hybrid.
0: Een benzinemotor en een elektromotor. 8-traps automaat. En volgens Mercedes kun je er ongeveer 1 op 20 mee rijden. Je hoeft hem dus niet op te laden. Dit is de Mercedes-Benz CLA 200 Hybrid. Een auto voor mensen die misschien nog niet helemaal afscheid willen nemen van de benzinemotor, maar wel graag willen doen alsof ze iets voor het milieu doen. En dat doen ze misschien ook wel. Klinkt ook een beetje flauw, maar eigenlijk is het ook best wel slim. Eerst maar even naar het uiterlijk, want echt waar, de CLA ziet er gewoon echt wel goed uit. Laag, lang, strak, aflopende daklijn, frameloze deuren en een voorkant die behoorlijk modern, misschien wel futuristisch oogt. Mercedes heeft hier duidelijk niet gedacht, we maken een praktische auto en plakken er een mooi logo op. Nee, dit is een auto die vooral ook gewoon mooi mag zijn. En dat is best wel goed gelukt. Het aardige is bovendien dat je aan de buitenkant nauwelijks ziet of je met de elektrische CLA of met deze hybride onderweg bent. Ja, alleen de voorkant verraadt echt nog dat het hier om een verbrandingsmotor gaat die onder de kap ligt. En dat is misschien wel symbolisch voor deze auto. Hij ziet eruit als iets voor de toekomst, maar onder de motorkap staat nog steeds gewoon een benzinemotor te trappelen. Nou, ook aan de binnenkant is hij bij de tijd. Veel schermen, echt heel veel scherm. Veel digitale techniek en een interieur dat vooral echt wel Mercedes is. Het ziet er strak uit, afwerking is over het algemeen goed. Bekende luchtroosters, die doen wat plastic aan. Dat zijn ze eigenlijk ook. En het scherm van de bijrijder komt nogal lomp over, zeker als het niet wordt gebruikt. Dus dan is het echt een groot zwart vlak. Nou, over die schermen, Mercedes heeft inmiddels zoveel functies in het infotainment systeem gestopt dat je echt wel even de tijd moet nemen om alles te vinden. De tijd moet nemen om eraan te wennen. Nou, gelukkig zijn niet alle knoppen verdwenen. Hè, en dat is wel prettig, want soms wil je gewoon aan een knop draaien of erin drukken zonder dat er eerst 3 menus geopend moeten worden. Nou, achterin is het misschien iets minder feestelijk voor vooral de lange mens. Hè, de lage daklijn is echt wel prachtig, maar daar betaal je voor met hoofdruimte. Eeuwig compromis bij die coupé-achtige auto. Hij ziet er goed uit, maar je uit de kluit gewassen zoon achterin vindt hem waarschijnlijk iets minder geslaagd. Nou, onder de motorkap, technisch even, ligt een 1,5 liter 4-cilinder motor, benzinemotor met 163 pk. Komt nog een elektromotor bij van 30 pk. Samen is dat niet 193 pk, maar 184 pk gekoppeld aan 330 Newtonmeter. Nou, die elektromotor doet echt wel meer dan alleen een beetje helpen bij het wegrijden. De CLA kan daadwerkelijk korte stukken volledig elektrisch rijden. Vooral bij lage snelheden. En dan in de stad merk je dat de benzinemotor regelmatig even zijn mond houdt. En dat is eigenlijk best wel lekker. Je rijdt weg, de auto is stil en je denkt, kijk eens aan, elektrisch. Ja, totdat de benzinemotor dan weer wakker wordt. Batterij is namelijk maar 1,3 kilowattuur groot. Dus verwacht geen CLA die tientallen kilometers zonder benzine kan afleggen. Het is gewoon niet de auto die je overtollige zonnepanelen energie op zal zuigen. Daarvoor zul je toch echt een stekkerauto moeten hebben. Nou, bij lage snelheden is de aandrijflijn niet altijd even verfijnd, moet ik eerlijk zeggen. Soms voel je dat de benzinemotor, de elektromotor en de automaat even moeten overleggen wie er aan de beurt is. Als je echt heel rustig rijdt, zit er ergens tussen elektrisch rijden, benzine en daartussen schakelen een klein momentje waarop je denkt, hey jongens, zijn we er een beetje uit? Tijdens normaal rijden verdwijnt dat gevoel grotendeels en dan blijkt de CLA echt een hele prettige auto. Niet spectaculair, gewoon wel heel prettig. Hij is ook stil, comfortabel, behoorlijk soepel. Volgens Mercedes is hij echt wel heel erg zuinig. Officiële cijfers komen uit op ongeveer 1 op 20, zoals gezegd. Dat is natuurlijk best wel aantrekkelijk, hè? Zeker met de huidige benzineprijs. En zeker ook voor mensen die heel veel kilometers maken en geen zin hebben in laadpassen, laadapps, laadpalen. En de inmiddels ook wel vaak klassieke vraag, doet die paal het dan wel als je er bent? Je tankt gewoon benzine, rijdt weer verder. Ja, soms is ouderwets gewoon wel verrekte handig. Ja, de Mercedes CLA Hybrid. Heb jij daar ook al mee gereden eigenlijk?
2: Nee, ik heb alleen de elektrische versie gereden. En de Hybrid stond in een beetje op verlanglijst. Ik denk, dat is misschien nog wel een keer aardig. Alhoewel natuurlijk langzaam naar pseudo-eindheffing doen we misschien dit helemaal niet meer. Of
0: nee,
2: dat particulier,
0: ja,
2: misschien
0: particulier
2: juist
0: zou
2: wel.
0: Het wel goed kunnen zijn.
2: Was hij lekker zuinig?
0: Hij was onwijs zuinig. Ja? Ja. Het is echt wat dat betreft, ik denk wel een heel goed alternatief voor mensen die vanwege de hoge brandstofprijs toch echt minder geld daaraan uit willen geven.
2: Ja.
0: Maar niet elektrisch willen. Misschien
2: en niet
0: zo
2: kunnen.
0: Ja, niet kunnen. Dus inderdaad geen eigen oprit hebben of geen lieve buren waar je gewoon altijd voor de deur mag parkeren.
2: Ja.
0: Maar hij is wel echt heel erg zuinig. Rijkwijde van één tank, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
2: Ja.
0: Meer dan 1000 kilometer volgens mij.
2: Dat is al best. Dus eigenlijk de tip is vanaf 48.000 euro aanschaffen en dan ga je enorm sparen op je brandstofrekening.
0: Dan ga je de
2: hele het is zo zuinig.
0: Dan ga je de hele
2: tijd
0: serieus
2: achter dat ik allerlei mensen zeggen, ik wil een elektrische auto kopen, want ik ga besparen op brandstof.
0: Ja,
2: dat klopt, maar je hebt wel eerst 50.000 euro uitgegeven.
0: Goed, dit was de Nationale Autoshow vanuit Ahoy Rotterdam. Afleveringen luister je terug als podcast. Gaan wij nog even potje padellen?
2: Ja, dat ging niet helemaal lekker met mijn pootje en mijn rug, maar verder gaan we dan wel even doen. Het is wel leuk, hè? Abonneer je op ons feed. En als ik er volgende week niet bij ben, dan is het inderdaad helemaal misgegaan met het padellen. Volg ons op de socials, daar kan je die ambulancerit dan ook terugkijken. Nee, het zal allemaal wel goed komen.
0: Dat denk ik ook. Pas op voor je ogen trouwens ook. Ja. Mijn naam is Meinert Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
0: Tot volgende week.
2: Doei.
31: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldje aan.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
14: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact.
31: De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
14: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
15: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
16: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het staat bijna 600 kilometer file. Er is veel vertraging door ongelukken. De meeste files staan in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De langste files, de A12 tussen de Duitse grens en Utrecht, is bij Arnhem in beide richtingen dicht. Daar worden paarden in een nieuwe trailer overgeladen. Op de A50 Os richting Arnhem staat daardoor een lange file tussen knooppunt Valburg en knooppunt Rijshoord. 3 kwartier vertraging. De A15 Nijmegen richting Rotterdam is weer vrij na een ongeluk tussen knooppunt Deel en Hardingsveld-Triesendam. Nog wel een uur extra reistijd. De A27 Gorkum richting Utrecht is dicht voor knooppunt Rijnsweerd door een ongeluk. Verkeer richting Almere kan omrijden via de A2 richting Amsterdam. Daarna over de A9 en de A1. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A15 Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 160,3. En op de A28 Zwolle-Groningen wordt geflitst bij hectometerpaal 109,7.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen, meldt NOS. De maatregel moet over ruim 2 jaar ingaan. Volgens staatssecretaris Eerdenberg is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektrische variant, terwijl die net zo slecht is. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van het Koningshuis. Dat zei premier Jetten op zijn wekelijkse persconferentie. Alles bij elkaar verdienden de Oranjes meer dan €500 miljard aan het slavernijverleden. Na de excuses van de koning trok het kabinet er al €200 miljoen vooruit. Staatssecretaris Erik van den Burg is boos over een post van wethouder Tom de Nooijer uit Oldebroek. De oud-presentator van Ongehoord Nederland vierde op X dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst met een verbodsbord erbij. Van den Burg noemt het ernstig en wijst erop dat de wethouder ook met een Russische vlag en een Kalashnikov poseerde. De provincie Zuid-Holland betaalt €4 miljoen om het strand bij de Brouwersdam te redden. Dat spoelt razendsnel weg, maar is erg populair bij toeristen en watersporters. Voor Nieuwzand is €10 miljoen nodig. Het strand ligt op de grens met Zeeland, dat nog niet weet of het meebetaalt. En fragmenten van Paulien Cornelissen zijn sinds haar overlijden massaal opgevraagd bij Beeld en Geluid. In de online schatkamer is in 2 dagen tijd bijna 45 uur aan materiaal bekeken. Het gaat vooral om haar college over de Nederlandse taal bij DWDD Summer School van 10 jaar geleden. Voor haar dood gebeurde dat bijna niet. Het weer van Weer Online? Er is veel zon met tussendoor ook af en toe een wolkje. Het is 1 graad of 20. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
22: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
23: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
22: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
0: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
24: The Kremlin is trying to divide us.
25: Zowel in box 3 als in box 2.
26: De situatie is dus als volgt.
24: Imminent military.
27: Ik ben er ook van overtuigd dat box 3 eindelijk eens opgelost moet worden.
24: Dat is nu van tafel. Dat...
21: Wilfried Gené.
28: Met alweer een aflevering van The Friday Move. We zitten vandaag in het Orchid House. En die vieren een feestje. We staan precies een jaar. Nou, hartstikke leuk. En u hoort, het dak gaat eraf. Allerlei festiviteiten hier vandaag. Als je langs wil komen, moet u dat zeker doen. In Amsterdam, Linnéestraat 2 voor de liefhebbers. En dan kun je ook nog even de uitzending meemaken. En mijn gast is niemand minder dan Thierry Aartsen vandaag. Thierry, hartelijk welkom.
29: Ja, goeiedag.
28: Ik moet altijd een beetje aan jou wennen in dat pak en dat soort zaken. Dat is niet helemaal wie jij bent, vind ik heel gezegd.
29: Ik heb nog speciaal mijn stropdas uitgedaan.
28: Ja, dat zie ik ook.
29: Na de ministerraad, ja, de stropdas netjes uitgedaan. Ik vrijdagmiddag.
28: Ja, ik weet het niet hoor. Je bent nu minister. Ik snap het ook wel.
29: Ja.
28: Voor werk en participatie. Dat is ook een hele serieuze baan.
29: Zeker.
28: Word je er zelf niet ongemakkelijk van in dat pak?
29: Nou, ik moet wel eerlijk toegeven dat ik normaal probeer op zaterdagmiddag, of vrijdagmiddag als het zonnetje schijnt, wel iets anders aan te hebben. En
28: ja,
29: gewoon even buiten te zitten. En misschien ook nog een. Ja, ik heb nu spaarrood voor mijn neus.
28: Ja.
29: Misschien nog iets.
28: Maar knijp je jezelf wel eens? 36 jaar al minister, al staatssecretaris geweest. Het gaat wel heel snel. Hoe voelt dat?
29: Ja, absoluut. Nee, ik heb wel eens momenten dat ik denk, ja, wow, dit is wel heel bijzonder dat ik dit mag doen.
28: Ja.
29: Heel leuk. Het is natuurlijk wel ook een zware baan. Het vraagt veel. Maar het is wel heel bijzonder dat ik dit mag doen, absoluut.
28: Ja.
29: Helemaal ook op deze leeftijd.
28: Dat bedoel ik, ja. Waar eindigt dit dan? Want moet nu wel. Jij wordt straks nog eens een keer minister-president op deze manier, dit tempo.
29: Nou.
28: Nee?
29: Ik vind dit een mooie baan.
28: Het zal heel lang duren voordat de VVD weer een minister-president levert, denk ik. Maar mocht dat ooit weer gebeuren, dan zou dat best kunnen, toch? In jouw geval.
29: Nou, laten we dan hopen dat het onze huidige partijleider is die dan minister-president wordt.
28: Meen je dat? Die land gewoon?
29: Zeker.
28: Ja? Die zie je nog wel een tijdje zitten.
29: Zeker.
28: Ja?
29: Ja.
28: Oké. Okay. Ja, ze wilden van de week niet bij ons langskomen. Je bent een van de weinige VVD'ers die zijn gezicht laat zien.
29: Ja.
28: In deze moeilijke tijden voor de VVD. Hoe ervaren jullie de tegenwind van dit moment?
29: Nou ja, je ziet natuurlijk deze week. Is er veel discussie geweest over wat we hebben gedaan.
28: Schiet alle kanten op, Thierry. Hè?
29: Ja, nee, maar goed.
28: De spaarders waren de lul. Opeens waren de spaarders weer niet de lul.
29: Zeker. Nee, maar wat voor mij vooral belangrijk is dat we eindelijk een paar doorbraken gaan doen in dit land. En ik denk dat we kunnen. Op een gegeven moment kun je een rondje blijven draaien in Den Haag.
28: Ja.
29: Dat hebben we een tijdje gedaan. En dan kom je er niet uit. En dan schiet je er niks mee op.
28: Ik denk echt dat jullie eruit gaan komen met die oppositie.
29: Nou, wat wij gedaan hebben is gezegd, er zijn twee problemen. Aan de ene kant hebben we de sociale zekerheid, waar we niet in gesprek komen met de bonden, et cetera.
28: Die blijven gewoon op een ander zitten.
29: Nou, daar moesten we wat doen. Dat hebben we nu gedaan.
28: Ja.
29: Die hervormingen blijven staan.
28: Eigenlijk.
29: Nou, het geld is van tafel. De
28: ja,
29: hervormingen
28: het geld
29: blijven.
28: Wel, maar het moet nog wel steeds bezuinigd worden.
29: Nou, we gaan volgende week woensdag gaan we met elkaar zitten al gelijk. Dus dat is een positief punt. We gaan binnenkort om de tafel en dan gaan we gewoon echt hervormingen bedenken met elkaar.
28: Ja.
29: En aan de andere kant zag je natuurlijk gewoon die box 3. Die echt wel zwaar op de maag lag bij heel veel mensen. Ook echt,
28: Speciaal bij jullie achterban natuurlijk. Hè? De VVD-achterban, die is woedend. Krijgt elke dag appjes van Chris Woerts, de man van 51-puntenplannen. Die zegt ook, ja, waar ik ook ben in het land, mensen zijn woedend. Het middenkleinbedrijf, ondernemers, ze vinden het verschrikkelijk wat er gebeurt. Jullie laten ze in de steek, Thierry.
29: Nou, wat we gedaan hebben is vooral geprobeerd om een oplossing te vinden voor box 3. Want er lag natuurlijk een vreselijk voorstel.
28: Ja.
29: Namelijk die aanwasbelasting. Hè, dat betekent gewoon dat als je op papier geld hebt, omdat je spaart voor je kind of je kleinkind, in een beleggingspotje, dat je geld moet gaan betalen aan de Belastingdienst wat je niet hebt. Dat heb je daar staan, maar je moet wel over dat bedrag belasting betalen.
28: Ja.
29: Dat ligt nog steeds in de Eerste Kamer. Daarvan hebben we gezegd, ja, daar moeten we nu echt vanaf. Want als we dat gaan doen, dan gaan we naar een situatie die heel slecht is voor Nederland. Heel slecht is ook voor onze economie en ons investeringsklimaat.
28: Mm-hmm.
29: We hebben daar gezocht naar een oplossing waar ook gewoon dekking voor nodig wordt. Het gaat om miljarden, hè? Even weten over hebt.
28: Vele miljarden.
29: En toen is er een voorstel neergelegd waar inderdaad ook pijnlijke maatregelen in zitten. Maar ik vind dat ook wel passen bij gewoon een kabinet dat probleem wil oplossen. Als je alleen maar zoete broodjes verkoopt, kom je ook geen steek verder. Daar is vervolgens weer heel veel kritiek op gekomen deze week. En gisteren heeft mijn collega Eelco Heijnen gezegd, nou ja, ten aanzien van die kleine spaarders,
28: ja,
29: daar zien we dat de impact wel dusdanig groot is dat we gaan kijken naar een andere oplossing.
28: Ook de kleine belegger, hè? Ook een beetje daarmee.
29: Klopt, allebei, ja.
28: Maar met bitcoins en nou ja, goed, met goud en dat soort zaken allemaal. Mensen die het goed hebben, die er hard voor werken, die krijgen het niet te makkelijker door, vind ik persoonlijk nog steeds.
29: Nou ja, er is gewoon een probleem, hoor, ten aanzien van box 3. Hè. We hebben een rechterlijke uitspraak gehad dat moeten we oplossen, daar zitten we nu in.
28: Ja.
29: Zien dat we gedacht hebben, laten we 's ochtends wakker worden, laten we een probleem maken van box 3. Dat is uiteindelijk ontstaan naar een rechterlijke uitspraak. Een systeem wat goed werkte, moest op de schop. Ja, en uiteindelijk word je in de politiek ook ingehuurd om gewoon problemen op te lossen. En die problemen, als ze makkelijk waren,
28: ja,
29: en als de oplossingen makkelijk waren, dan hadden wij, had ik hier niet gezeten. Want dan was het vanzelf gegaan, zeg maar.
28: Nee, dat snap ik ook. Maar jullie als VVD ligt het volgens mij extra zwaar op de maag. Omdat ik het idee heb dat D66 en CDA een beetje aan elkaar toeschurken. Mm-hmm. En dat jullie er een beetje verder van afstaan.
29: Nou ja, we hebben als VVD gewoon ons eigen standpunt. En
28: ja,
29: die verschillen uiteraard van D66 en CDA. Tegelijkertijd werken wij in het kabinet heel goed samen met elkaar.
28: Dat roepen jullie maar steeds, hè?
29: Nou ja, ja, maar goed. Kijk, op die grote majeure punten heb je gewoon flinke discussies met elkaar. Maar als ik gewoon kijk wat er iedere week weer uit die ministerraad komt aan voorstellen.
28: Ja.
29: Zoals we over mijn eigen ZZP-wet hebben. Vorige week de kinderopvang, woonplannen. Een hele rits aan voorstellen. Het kabinet heeft echt een hele hoop wetten en voorstellen al in de waak. Alleen, wat ik best wel snap, dat wordt natuurlijk overschaduwd door, zeg maar, de grote vraag: krijg je een meerderheid voor je begroting?
28: Ja, dat wordt een hele grote vraag. En dan kan er ook nog eens bij. Dit kabinet mag niet vallen op dit moment, lijkt mij. Want los van het feit dat het heel slecht is voor het land, denk ik ook dat het bijvoorbeeld voor de VVD ook wel eens heel slecht zou kunnen zijn. Ja. Want dan heb je echt een probleem, denk ik.
29: Ja, maar het gaat vooral om het land. En als het kabinet valt,
28: dan
29: zijn de problemen niet weg. Als het kabinet morgen stopt, heb je nog steeds een begroting nodig die een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer kan krijgen.
28: Ja,
29: maar heb je nog steeds een stikstofprobleem? Heb je nog steeds een box 3 probleem? Heb je nog steeds problemen in de sociale zekerheid? Dat is niet weg. En daarom vind ik het wel verstandig dat we nu ook al hebben gezegd: we gaan maatregelen nemen waarvan we ook zelf weten dat ze best wel pijnlijk zijn.
28: Ja, maar om maar vooruit te komen. Dat de meeste kiezers op dit moment op rechts zitten. Dat kun je zien aan de stemmenverhouding enzovoort. En dat de partij die het rechtse geluid moet vertegenwoordigen het gevoel oplevert bij mensen in die rechterkant van: die laat ons in de steek. Kun je dat voorstellen?
29: Ik kan me best wel voorstellen dat mensen teleurgesteld zijn in de voorstellen die er nu liggen.
28: Ja.
29: En ook daar probeer je weer naar.
28: Het gaat over links bijna allemaal. Dat is
29: ja, maar dat is dus wel niet waar. Dat vind ik toch wel. Kijk, wat er gebeurt
28: niet
29: is
28: waar.
29: Nee, er is een voorstel neergelegd. Aan de ene kant halen we de bezuinigingen rond de sociale zekerheid van tafel. Gaat om 2,3 miljard uit mijn hoofd. En aan de andere kant doen we miljarden in de box 3.
28: Mm-hmm.
29: Dat is een voorstel volgens mij inhoudelijk waar zowel links als rechts mee kan leven. Alleen wat je ziet is dat de linkerkant, en je kunt veel over Jesse Klaver zeggen, maar die doet dat toch gewoon handig.
28: Ja, doet
29: hij. Heel positief op reageert.
28: Ja.
29: De hervormingen gaan we nog steeds doen wat ons betreft. Maar de bezuinigingen hebben we even van tafel afgetrokken. Op een ander plekje neergelegd. Box 3 lossen we daadwerkelijk op. Alleen op een of andere manier. We voeren ook de motie Eertmans uit. Die zegt los box 3 op en kijk binnen het vermogensdomein om dit te doen. Ja, en op een of andere manier wordt dat niet als een succes gevierd of ervaren, et cetera. Ja, dan moet je weer kijken naar hoe je dat oplost.
28: Ja, maar dat bedoel ik dus ook. Daarom zou, als er nu een verkiezing kan komen, de VVD misschien wel het kind van de rekening kunnen worden. En jullie hebben pas op het laatste moment bij die vorige verkiezingen nog een beetje weer iets terug kunnen pakken. Dat kan dus ook een keer fataal zijn. Los daarvan trouwens zou het voor het land ook niet goed zijn.
29: Nou, laten we het wel in die volgorde andersom doen inderdaad. Laten we eerst kijken wat het voor het land doet.
28: Ja.
29: En daarna voor onze partij. Dat is uiteindelijk de volgorde, denk ik wel, die er is. Want ja, nieuwe verkiezingen is leuk. Maar dan, ik zou niet weten welk kabinet je dan moet gaan formeren. En dan zijn de problemen die er nu zijn er dan nog steeds. En waarschijnlijk een stukje groter aangezien we dan een jaar verder zijn.
28: Ja, hoe groot acht je de kans in percentages dat het gaat lukken?
29: Ik ben wel optimistisch dat het gaat lukken. Uiteindelijk zal ook de oppositie.
28: Nu geef je een politiek antwoord. Maar ja, dan zou je wel gezegd 80 of 70 of zo.
29: Nou, maar aan die getallen heb je niks.
28: Dat weet ik wel, maar je bent nu in je pak aangetrokken. Ben je een andere man geworden?
29: Nee, dat is
28: niet waar. Je had gewoon gezegd 70.
29: Hey, dit is een jullie trucje om het proberen om een getal te laten doen.
28: Ik bedoel, je komt hier al jaren hier. Dus ik bedoel,
29: daarom.
28: Toen het nog oude jongens Schentenpoten was. Had je
29: dat gaan we toch ook wel. Er zitten nog 2 uur met elkaar in de studio nu. We gaan het wel even gezellig maken.
28: Je hebt er vertrouwen in. Dat is wat je uiteindelijk concludeert.
29: Omdat uiteindelijk ook. Je kunt als oppositie tegen het belastingplan stemmen. En dan?
28: Ja.
29: Dan
28: ik ben met je
29: gaan
28: eens.
29: De belastingen op een aantal terreinen niet naar beneden. We hebben de dieselaccijnzen hebben we van gezegd.
28: Ja, ik las nu net dat Trump miljoenen liters uit Europa wilt halen. Heb je het gelezen net?
29: Nee, ik heb het nog niet gezien. Maar
28: ik zag het net voorbij komen.
29: Wat ik wel heb gezien is wat wij zelf doen. En als je het over links en rechts hebt. We verlagen de vliegbelasting. We zetten de dieselaccijnzen voort. We investeren meer geld in infrastructuur.
28: Ja.
29: De motorrijtuigenbelasting verlagen we iets. Dus dat hele lijstje van rechtse punten. Dat mooi bij Nieuwsuur zo werd gepresenteerd van de week. Als je daar als rechtse partijen tegen stemt.
28: Ja.
29: Even gewoon heel concreet, hè, dat kan. Hè, je kunt daar straks tegen stemmen. Dan gaan dus de dieselaccijns op 1 januari 2027 omhoog.
28: Ja.
29: Dat is wat er gebeurt als je zo meteen tegen het belastingplan stemt. Dus ik heb er uiteindelijk echt wel een positief gevoel over dat ik zeg... oké, we gaan weer praten met de oppositie. We gaan kijken wat er nodig is om een meerderheid te creëren. Maar ik hoop uiteindelijk ook dat er in heel die Tweede Kamer... ook een verantwoordelijkheid is om te zeggen... jongens, oppositie, coalitie, uiteindelijk als je tegenstemt... heeft dat consequenties. En laten we proberen om die positieve... ook veel rekse punten die erin zitten, om die ook gewoon te verwezenlijken.
28: Hoe vond je dat die Spekman zijn poot maar stijf viel de hele tijd? Dat hij gewoon onder geen beding aan tafel wilde voordat alles van tafel was?
29: Ja, kijk, ik...
28: Hij heeft uiteindelijk nu gewonnen, althans. Er wordt nu gesproken, laten we het zo stellen.
29: Precies. Kijk, aan de ene kant snap ik het vanuit zijn positie. Ik bedoel, hij is nieuwe voorzitter. Hij denkt, ja, Jantje de Koekoek, wat heb ik met dit kabinet van doen? Het zal allemaal wel, ik heb deze positie. Dus ja... Professioneel denk ik, dat kun je hem niet kwalijk nemen.
28: Nee.
29: Slim, misschien zou ik hetzelfde hebben gedaan. Aan de andere kant, als iedereen in Nederland... op zijn werk of in de politiek gaat zeggen... ik ga pas met jou praten. Als jij 100% hebt gedaan wat ik doe... Ja, dan worden we wel een heel narig en vervelend land.
28: Dan kom je er niet meer uit, denk ik.
29: Precies.
28: Dat wordt wel lastig dan ook.
29: Dus we hebben uiteindelijk gezegd... laten wij maar de volwassenen in de room zijn, zeg maar. Gezegd, oké, we halen dat geld van tafel... Alleen woensdag gaan we praten. Ja, dan gaan we natuurlijk wel praten over de problemen in Nederland. Want met het geld van tafel afhalen is het einde problemen niet opgelost.
28: Nee,
29: er zijn nog steeds problemen in de WIA en de arbeidsongeschiktheid.
28: Ja.
29: Op de arbeidsmarkt zijn er grote problemen.
28: Die worden alleen maar groter als je dat ook bekijkt allemaal. Voor de
29: loonopbetaling bij ziekte voor ondernemers. Weet je, we hebben echt wel een lijstje van problemen waarvan we zeggen, jongens. Ja. Het zal wel eens tijd worden dat
28: maar hier ben je blij mee, hè? De zelfstandige wet.
29: Ja,
28: dat werd ook wel eens een keer tijd, toch? Om die ZZP'ers een beetje
29: absoluut,
28: duidelijkheid te geven.
29: 22 jaar.
28: Ja. Hoe kan dat nou, dus er werken meer dan 1 miljoen mensen volgens mij als ZZP'er... dat er altijd zoveel onduidelijkheid over is geweest?
29: Omdat ook hier politiek jarenlang niet heeft geleverd. Jarenlang het niet gelukt is om een wet te maken die duidelijk is. Die gewoon keuzes maakt.
28: Ja.
29: Dat is ook best wel spannend, zeg ik er eerlijk bij. Want ja, er zullen ook mensen zijn die niet automatisch blij zijn met de huidige wet. Zoals ik nu voorstel. Mensen die misschien hun werkzaamheden moeten aanpassen. Alleen ik denk er inderdaad, als je 22 jaar lang zoveel onduidelijkheid hebt... mijn mailbox stopt nog steeds iedere dag vol met ZZP'ers die zeggen... ik krijg geen opdrachten omdat er zoveel onduidelijkheid is... en dat opdrachtgevers niet aandurven. Ja, dat het echt wel tijd wordt voor deze wet.
28: Je bent een zelfstandig ondernemer als je onafhankelijk bent van anderen, staat hier.
29: Ja.
28: Je ondernemersrisico's draagt en ook van kan profiteren. En je de vrijheid geniet om je werk zelf te organiseren.
29: Ja.
28: Zo simpel is het.
29: Dat is de kern van de wet. Ja. Dus we hebben gezegd, eigenlijk alle andere wetten rondom ZZP... gingen eigenlijk continu over het werknemerschap, over de arbeidsovereenkomst. En we hebben gezegd, nee, het moet gaan over die ondernemer.
28: Ja.
29: Het moet gaan over die ondernemer. Ik kom zelf ook uit een ondernemersnest. Mijn enige was thuis die niet...
28: Je vader had een wijnhandel, toch?
29: Wijnhandel, ja.
28: En opa en oma een patatzaak.
29: Cafetaria, friet.
28: Oh, sorry, cafetaria.
29: Friet.
28: Wel op stijl.
29: Friet. Dus nee, en dit is de kern uiteindelijk van ondernemerschap. Ondernemerschap betekent, voor mij ben jij zelf ook ondernemer... betekent dat je onafhankelijk bent van een ander. Je kan doen en laten wat je wil. Dat je baat van onafhankelijkheid hebt. Niet van een baas afhankelijk bent. Dat je vrijheid hebt om je eigen werk te bepalen. Soms ook je eigen werktijd en locatie te bepalen. Ja, en dat je werkt voor eigen rekening en risico, zoals dat heet. Dat betekent dat je het heel goed doet, kun je heel veel geld verdienen. En als je een paar fouten maakt, dan...
28: Ja, en het dan steeds minder. Maar je kunt heel veel geld verdienen, maar wel steeds minder. Met al die belastingen enzovoort. Maar goed, hij is er wel, die zelfstandig. Die gaat er nu komen. Ja, dat is duidelijk.
29: Wat mij betreft wel.
28: En dan weten de ZZP'ers tenminste ook waar ze aan toe zijn.
29: Ja.
28: De zelfstandigen gewoon. Oké, nou, hartstikke mooi.
29: Mooi.
28: Ja, lekker dit. Toch even positief. Hè?
29: Ja, natuurlijk. Ja,
28: we gaan lopen zeiken tegen je, maar je moet ook een beetje positief tegen je zijn.
29: Twee leuke uren.
28: Ja, we gaan het nu over humor hebben, musicals. En Maarten Hopman, hartelijk welkom. Kijk je wel eens naar Even tot hier? Ken je dat of niet?
29: Ja, nee, natuurlijk.
28: Het zijn de grappen van Maarten.
29: Ik begreep het.
28: En zo zijn gewoon de grappen van Maarten. Hier zit hij.
29: Maar ook de speld hoor niet.
28: Ook nog, ja.
29: Ja, die vind ik net een tandje leuker dan...
28: Oké. Ja. Hoe word je zo leuk eigenlijk?
2: Heel veel oefenen.
28: Ja?
2: Heel veel
28: oefenen. Ja. Vanuit huis al gewoon oefenen?
2: Ik denk het ja. Als kind al testen en heel vaak op je bek gaan en... Hopen dat het uiteindelijk leuk wordt.
28: Nee, maar zonder gekheid, Maarten, hoe kom je tot zoiets? Dat je daar in die creatieve hoek terechtkomt? Wat was dat dan?
2: Ik heb zelf een theaterachtergrond. En daar heb ik wel die creativiteit ook binnen het creatief schrijven geleerd.
28: Ja.
2: Maar grappig doen, dat is altijd lastig uit te leggen. Want humor is ook niet,
28: humor is heel niet erg, te vangen natuurlijk.
2: Precies. Ja. En uiteindelijk, dat vind ik heel leuk bij de speld. Je mag heel veel ideeën opgooien. En echt niet elk idee komt er doorheen.
28: Nee.
2: Dus je moet ook wel durven gewoon om... ideeën op te gooien waarvan mensen zeggen... ja, dit is eigenlijk helemaal niet leuk. Daar moet je wel even doorheen. En dan ontdek je steeds beter wat wel leuk is.
28: Maar en dat is gewoon een verdienmodel bij de speld ook achter. Ik bedoel, dat zitten mensen in dienst enzovoort. Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Veel ZZP'ers eigenlijk, vooral. En
28: dan moet je dus onafhankelijk zijn, dat is heel belangrijk. Ja, ja. Ondernemingsrisico's moet je hebben. Jij bent dus ook een
2: ZZP'er. Ik ben helemaal onafhankelijk, ja. Absoluut.
28: Je bent volledig vrij in hoe je het wil maken allemaal ook.
2: Zeker, ja. Maar het is natuurlijk wel een samenwerking. Dus je bent wel met elkaar bezig, met een redactie.
28: Maar je zit goed.
29: Ik denk het wel, als ik het zo hoor, wel, ja. Ja.
2: Volgens mij, ja. Ik denk
29: jij hoeft niet te luisteren naar een baas volgens mij van de speld die zegt, je moet vandaag 5 grappen maken.
2: Nee, in die zin niet. Maar als ik op redactie weer zit, dan moet ik wel gewoon netjes op tijd komen en in de overleggen zijn, zeg maar.
29: Ja, ja. Maar dat is logisch.
28: Hoeveel mensen werken daar dan?
2: Het verschilt. We hebben echt een pool van, nou, zeg 30 schrijvers. Maar er zitten er per dag een stuk of 5 op redactie. En dan heb je ook nog een kant van de branded content. Dus die, zeg maar, samenwerking doen met bedrijven. Dus er zit wel meer achter. We hebben tegenwoordig ook een krant vorige maand voor het eerst uitgegeven. Okay. En daar hebben we al een aantal duizend abonnees mee. Dus
29: leuk.
2: En dan hopen we dat er steeds meer komen. En die gaan we maandelijks uitgeven.
28: En dit was het nieuws ook nog. Doe je ook nog?
2: Doe ik ook nog, ja. Ja, ja.
28: Nee, dan ben je wel goed bezig.
29: Ik wou dat zeggen.
28: Ja, dan ben je echt grappig. Dan ben je echt leuk.
29: Ja, als je...
28: Het klinkt zo stom om het zo te zeggen, maar dan moet je wel iets kunnen.
29: Ja, volgens mij wel, maar het lijkt me ook wel heel erg leuk dat je met humor of zo je geld kunt verdienen, toch?
2: Is heel leuk. Nee, is heel leuk. En ik ben elke dag blij met wat ik mag doen. Of ik nou een musical schrijf of voor Even tot hier. Dit was het nieuws voor de speld.
29: Heb jij niet een week dat je... Van Even tot hier is altijd op zaterdagavond. Hè? Dus
2: ja, klopt.
29: Heb jij niet dat je af en toe op donderdag of vrijdag denkt, ik heb echt helemaal geen inspiratie?
2: Nee, dat valt wel mee. Want
1: Laat HR en finance slimmer werken met AI agents. Workday.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Ver van je bed is. Want musical.
5: Zeker, toch, ja. Klopt.
4: Iets anders.
5: Ja, nee. Dus nu ben ik bezig met mijn tweede musical. Dus woensdag gaat in première.
4: Ja.
5: In Rotterdam. En we zijn nu eigenlijk met de laatste loodjes bezig. Maar het is wel. Kijk, is dat hier de spel? Dat zijn eigenlijk korte boogjes die je maakt. En bij zo'n musical kun je echt jarenlang aan iets werken. En kun je echt een heel stuk opbouwen met personages die een hele boog maken. En ik vind het onwijs leuk om te doen. Ik vind het echt. We hebben ook een hartstikke leuke cast, hartstikke leuke creatives erbij. Dus het is echt een.
4: Je maakt het niet zo. Had je dat hier ook gezegd of niet?
5: Dan had ik het zeker niet gezegd.
4: Nee, dat is dan weer jammer. Hè? Ja. Dat mensen alleen maar zeggen als het leuk is natuurlijk. Want als het niet leuk is, ga ik niet zeggen. Toch?
5: Nee, dan had ik het denk ik.
4: De VVD heeft ook koekenij. Het is geweldig, heb ik net gehoord.
6: Zeker.
4: En Dylan is de ideale.
6: Bij ons is het wel altijd echt waar, hè?
4: Ja. De bitterballen zijn fantastisch. Ja, noem het allemaal maar. Dit Ver van je bed had je ook gemaakt. De eerste musical was dat. 8 keer genomineerd, geloof ik, bij de Musical Awards. En?
5: 0 gewonnen.
4: 0 gewonnen, dat is niet te geloven. Ben je 8 keer genomineerd,
5: Ik denk dat wij het meest genomineerd ooit waren en het minst gewonnen ooit. Ja, maar, dat is heel pijnlijk.
4: Hoe kan dat ergens? Iemand die iets verkeerd had gedaan of zo? Of
5: ik heb geen idee. Ja, dat moet wel een soort onderling spelletjes geweest zijn. Want,
4: Maar goed, nu is het. Wij zijn toch familie? Daar komt het een beetje op neer.
5: Ja, klopt.
4: Met Paul de Leeuw?
5: Paul de Leeuw speelt mee. Aniek Boer doet mee. Martijn Cardoel, Bart van Veldhoven en René de Geul.
4: Heb je dat alleen maar geschreven in je eentje? Of doe je dat met mensen?
5: Nou, ik heb het script wel geschreven. Maar dat is wel echt een hele nauwe samenwerking met de regisseur ook. Die ook scriptbegeleider is. Dus Owen Schumacher. En de componist Ezra van Nassau. Die, ja, musical, het gaat over muziek en tekst. Dat gaat hand in hand. Dus,
4: of iemand die altijd met actualiteit bezig is. Is het totaal ander genre, lijkt mij.
5: Nou, een beetje, maar ik heb natuurlijk wel geprobeerd om de musical zo actueel mogelijk te maken.
4: Ja, de wolf erin.
5: Het speelt zich af op de Veluwe. Ja. Daar zijn ook wolven.
4: Ja.
5: Die kan je moeilijk negeren natuurlijk in zo'n stuk. Er speelt van alles, allerlei thema's van nu, zeg maar, die komen voor in die voorstelling.
4: Ja. Die Silvio is wel bezig met die wolf, hè?
6: Ja, zeker.
4: Ja. Ja. Die heeft hij nu ook een paar keer gezeten. Die appt mij dan zo nu en dan, maar die blijven met die wolven bezig.
6: Ja, dat vond ik ook wel vrij terecht, volgens mij. Want die omgeving woont, die loopt in het bos en je komt er eentje tegen dan.
5: Ja, dat wil je liever niet.
6: Precies.
4: Ja. Hoe kan het nu zijn dat je nu al, terwijl de mensen het nog helemaal niet gezien hebben, al 25.000 tickets verkocht hebben? Hoe verklaar je dat? Komt dat door de namen, denk je? Of?
5: Weet ik ook niet. Weet ik ook niet.
4: Bijzonder.
6: Ja, ik vind het wel cool. Ja,
5: ik denk inderdaad natuurlijk dat een Paul de Leeuw, Aniek Boer, dat zijn ook al gevestigde namen binnen theater ook. Ik denk dat heel veel mensen het leuk vinden om Paul de Leeuw na best wel lang weer op in het theater te zien.
4: Ja.
5: En dan ook in zo'n stuk met andere acteurs. Ik denk dat veel mensen daarvoor komen. En ik hoop natuurlijk,
4: begrijp ik, in dat stuk toch, of niet?
5: Ja, klopt. Ja. Hij speelt de vader die 2 jaar geleden gescheiden is met de moeder. Dus wordt gespeeld door Aniek. En de dochter organiseert een familieweekendje op de Veluwe. En dat wordt ontzettend gezellig. Alleen de nieuwe jonge vriend van de moeder is ook mee. Dus
4: Maar het is niet dat die vader uit de kast is gekomen of zo dan?
5: Nee. Hij is met een jongere vriendin vandoor gegaan.
4: Paul de Leeuw.
5: Paul de Leeuw is met een jonge vrouw vandoor
6: gegaan. Een jongere vriendin.
5: Dat is de magie van theater.
4: Kan hij dat?
5: Ja, dat kan hij zeker.
4: Kan hij een beetje testosteron spelen? Een beetje hetero?
5: Absoluut. Nee, het is echt heel leuk om te zien hoe hij echt kan transformeren naar zo'n rol.
4: Ik ben nou toch wel benieuwd.
5: Toch even zien, ja.
6: Om dit te kunnen zien, inderdaad.
5: Hoe werkt dat dan?
4: Ben je zelf een liefhebber van theater eigenlijk? Of kom je er eigenlijk nooit? Jij bent meer van het café, hè?
6: Ja, ik ben meer van het café. Maar ik heb tegenwoordig een dochtertje van 4,5.
4: Je hebt promotie gemaakt als mens, las ik, hè?
6: Zeker.
4: Ja, heeft nu een kind heeft die promotie gemaakt als mens.
6: Ja, ze voelde dat wel.
4: Ja. Ja. Dat maar nu heb je daar veel meer.
6: Nou, en die is dus helemaal gek van muziek en dansen en theater ook. Dus, en dat is echt hartstikke leuk om met zo'n kleine naar zo'n van die kindershows te gaan.
5: Ja.
6: Dat is echt geweldig leuk.
5: Ja, dat begint natuurlijk bij jonge kinderen die naar het theater gaan. Ja. Die helemaal verkocht worden door de magie van het theater. En je hoopt
6: dat doek open, weet je wel.
5: Dat op een gegeven moment ook meenemen. En denken van, oh ja, dat is echt een plek waar je even 1,5 uur zonder je telefoon echt even helemaal in het moment met z'n allen, met zo'n zaal dat kan beleven. Het is iedere avond anders. Want binnen zo'n musical, binnen theater, het is cabaret ook. Dus
4: mogen improviseren ook een beetje hier en daar? Of?
5: Ja, liefst natuurlijk zo min mogelijk. Ja. Maar het gebeurt nog wel eens dat er een zinnetje geïmproviseerd wordt. Maar dat is ook het leuke aan zo'n voorstelling. Omdat het ook een cabaret musical is, is die ruimte er ook.
4: Oké, je oma schijnt ook een inspiratiebron te zijn. Hoe dan?
5: Klopt, ja. Mijn eigen oma die was vroeger dement. En ik was zelf

0: 10 jaar oud. En toen leerde ik eigenlijk steeds meer. En zij takelde eigenlijk langzaam toch een beetje af.
1: Ja.
0: En daarin vonden we elkaar eigenlijk genoeg halverwege. En mijn oma die belde vrijwel iedere dag naar ons huis om te vragen welke dag het was.
1: Oh.
0: En dat, ja, dat vond ik eigenlijk ook een heel mooi ontroerend ding. Dus dat heb ik ook nu in deze musical gestopt. Dus de moeder wordt continu gebeld door de oma.
1: Okay.
0: Met de vraag van welke dag is het dan eigenlijk? En hoe zit het dan eigenlijk? Wat moet ik doen? Waar is mijn agenda? Dat soort dingen. En dat is als thema in de voorstelling. Niet per se dat de voorstelling over dementie gaat. Maar wel over het zorgen voor elkaar binnen een familie. En hoe zit dat nou? En hoe kun je dat met de familie opvangen?
1: Ja. Leven je ouders nog?
2: Ja.
1: Zijn ze een beetje scherp nog?
2: Zeker.
1: Oké.
2: Ja, nee, ik heb nog vrij jonge ouders, dat scheelt.
1: Nee, als je dat zelf meemaakt. Ik heb
0: kun je ze meenemen?
1: Meegemaakt.
0: Kun je ze meenemen?
1: Ja. Okay, ik weet hoe het er kan zijn. Dat is best wel heftig. Vanavond try-out, begrijp ik nog, in Den Bosch.
0: Ja.
1: En wanneer kunnen mensen gaan kijken? Officieel, zeg maar.
0: 7 oktober is de première, dus daarna gaat het het hele land door.
1: En ja, ik durf het bijna niet te vragen. Hoe kun je aan een kaartje komen?
0: We zijn toch familie.nl.
1: Nou ja, kom er maar eens op, zeg. Ja, dat is ongelooflijk. Nou, Maarten, bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
1: En succes met alles wat je doet. Wat ga je ook weer schrijven de komende tijd weer voor alles? Of...
0: binnenkort weer even tot hier, ja.
1: Ja.
0: Laten we starten. Dus dan ga ik met mij weer op stok 6.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
3: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue. Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon. En Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
6: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
8: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
12: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
13: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartshere.com.
14: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parek, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
15: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
16: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
17: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
16: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het staat bijna 600 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Op de wegen rond Arnhem is veel vertraging doordat de A12 dicht was. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen af het Wageningen en knooppunt Grijshoord een half uur oponthoud. Daar is nog één rijstrook dicht. De A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord een uur oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. De A50 Os richting Arnhem tussen Valburg en knooppunt Grijshoord een uur. De A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek drie kwartier vertraging. En zijn flitsers gemeld op onder meer de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 4,4. A17 Roosendaal-Dordrecht bij 18,6. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle wordt geflitst bij 222,1.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen, meldt de NOS. De maatregel moet over ruim 2 jaar ingaan. Volgens staatssecretaris Eerdenberg is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektrische variant, terwijl die net zo slecht is. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van het Koningshuis. Dat zei premier Jetten op zijn wekelijkse persconferentie. Alles bij elkaar verdienden de Oranjes meer dan €500 miljard aan het slavernijverleden. Na de excuses van de koning trok het kabinet er al €200 miljoen vooruit. Staatssecretaris Erik van den Burg is boos over een post van wethouder Tom de Nooijer uit Oldebroek. De oud-presentator van Ongehoord Nederland vierde op X dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst met een verbodsbord erbij. Van den Burg noemt het ernstig en wijst erop dat de wethouder ook met een Russische vlag en een Kalashnikov poseerde. De provincie Zuid-Holland betaalt €4 miljoen om het strand bij de Brouwersdam te redden. Dat spoelt razendsnel weg, maar is erg populair bij toeristen en watersporters. Voor nieuw zand is €10 miljoen nodig. Het strand ligt op de grens met Zeeland, dat nog niet weet of het meebetaalt. En fragmenten van Paulien Cornelissen zijn sinds haar overlijden massaal opgevraagd bij Beeld en Geluid. In de online schatkamer is in 2 dagen tijd bijna 45 uur aan materiaal bekeken. Het gaat vooral om haar college over de Nederlandse taal bij DWDD Summer School van 10 jaar geleden. Voor haar dood gebeurde dat bijna niet. Het weer van Weer Online? Er is veel zon met tussendoor ook af en toe een wolkje. Het is 1 graad of 20. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
22: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
23: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
24: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
24: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
25: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
27: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
28: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
27: En naar wat er o zo fout is gegaan.
29: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
27: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
30: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden, start met Jort.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday. Friday Move.
0: The Kremlin is trying to divide us.
1: Zowel in box 3 als in box 2.
2: De situatie is dus als volgt.
0: Imminent military.
4: Ik ben ook van overtuigd dat box 3 eindelijk eens opgelost moet worden.
0: Dat is nu van tafel.
18: Wilfried Gené.
5: Tweede half uur weer van deze uitzending van de Friday Move vanuit het jubilerende Orchid House in Amsterdam. En mijn co-host van vandaag is niemand meer dan Thierry Aartsen. Minister Thierry Aartsen, sorry. Ja, minister, hè? Ja, Bernard Handelburg met een beetje respect als het kan, hè?
6: Ja, dat is eigenlijk enorm respect. Ja. Hij weet dat ik hem consequent nooit met u aanspreek.
5: Oh, dat is wel goed, ja.
7: Hadden we sowieso afgesproken.
5: Minister van Werk en Participatie. Ik vroeg mij af in dit tempo wat hij nu doormaakt, 36 jaar. Wanneer wordt hij minister-president?
6: Ja, dat kan, dat zou heel goed kunnen, maar...
5: Zie je het voor je?
6: Jawel.
5: Minister-president Thierry Aartsen?
6: Ja, waarom niet?
5: Ik ook wel, hoor.
6: Ja, hoor. Ja. Ja, zeker wel.
5: Maar nu jij nog.
7: En ik zal het gaan heroverwegen.
6: Het punt is, dat kon je zien aan de afgelopen premiers die we hebben gehad... de aard en de sfeer van dat beroep verandert. En dat gaat mee met...
5: De tijd en met
6: de maatschappij.
5: Daar past Thierry heel goed
6: in. Dus in die
5: staat ook in het café.
6: Kind van zijn
5: de B-side bij NAC staat hij gewoon te juichen, weet je wel.
6: En gelijk dus, heeft hij.
5: Gewoon man van het volk en tegelijkertijd ook nog eens van de ondernemer. Weet hij ook alles van. Maar zou het een ambitie zijn of want je wilde net niet een antwoord op geven?
8: Nee.
5: Echt niet?
8: Nee, ik vind het echt leuk om te doen wat ik nu doe.
5: Maar dat is het ook wel.
8: Ja.
5: Oh, oké. Okay.
8: Ik ben 36 jaar, ik mag nu minister zijn. Ik hoop dat nog 3,5 jaar te mogen doen.
5: Dus al die mensen die uit Breda komen, die eerst die ambities... en eventueel kroonprinsen zijn, die willen uiteindelijk toch niet door?
8: Nee, ik denk het niet, nee.
5: Zonde is dat.
8: Ja.
6: Nou ja, bovendien, maar het moet ook eerlijk zijn. De vraag is of dit kabinet het haalt. We hebben allemaal twijfels over. Mm-hmm. En het is een soort regel... dat als er nieuwe verkiezingen komen... dat dan de partijen die in het kabinet hebben gezeten...
5: Dat altijd net tegen. Als ze nu vallen...
6: Die gaan een stukje achteruit.
5: Worden afgestraft. Ja.
6: Dus
5: dat is geen afgestraft.
6: Dat is niet zo'n mooi vooruitzicht.
5: Nee, dus dat moet niet vallen natuurlijk allemaal.
8: Dus laten we ook maar gewoon lekker 3,5 jaar kunnen blijven zitten... en goede dingen kunnen doen.
5: Mark Rutte, wat denk je aan bij Mark Rutte dan? Wat is jouw eerste gevoel bij Mark Rutte?
8: Uiteindelijk denk ik een hele belangrijke leider voor ons land geweest de afgelopen tijd. En dat nog steeds nu als NAVO-secretaris-generaal. Ik heb een tijdje met hem mogen samenwerken. Eerst als Kamerlid, ook als campagneleider en zo. En toch wel enorm veel respect voor hoe hij dat deed. En ik denk ook dat je dus met die afgelopen kabinetten dus ziet... hoe belangrijk het dus ook echt wel is dat je mensen hebt... die gewoon ook toch kunnen sjouwen, toch deals kunnen maken, mensen... Die misschien toch wat verder weg van je staan. Dat je toch zover krijgt om je...
5: Wat je eigenlijk een beetje mist.
8: Nou nee, alleen wat niet vanzelfsprekend is nu. Dat zagen we in het vorige kabinet en dat zien we nu. Dat het niet meer vanzelfsprekend is. Dat als je goede plannen neerlegt, dat dan automatisch mensen zeggen... nou, laten we eens constructief samenwerken. Ja, dan moet je dus heel hard aan trekken om dat voor elkaar te krijgen. En dat heeft Mark Rutte altijd gedaan. Dat was ook het verwijt, het ritselen en regelen. Ja, dat had wel een voordeel.
5: Dat we het op Jetten dus nu eigenlijk mist.
8: Nee, Rob doet dat ook heel erg goed. Alleen, Mark Rutte had 14, 15 jaar ervaring als minister-president.
5: Ja,
6: nou ja. Maar die is ook heel jong begonnen. Staatssecretaris, Kamerlid. Ja. Die had een hoop...
5: En de menselijke maat. Want jouw broer heeft in coma gelegen, heb ik begrepen. En toen ging jij een keer in de buurt van Torentje. En toen mocht jouw broer een rondleiding krijgen in het Torentje, klopt. Toch? Dan ben je erachteraan gehobbeld.
8: Ja. Nee, dat vond ik heel bijzonder van Mark inderdaad. En ik denk dat heel veel mensen van die anekdotes hebben. Mijn broertje heeft een zwaar auto-ongeluk gehad destijds. Gelukkig, godzijdank, nu heel goed gelukkig weer.
5: Ja.
8: Maar destijds was dat heel erg spannend. Of die het zou overleven. En dat was het moment waarop Mark Rutte ook in één keer in mijn werkkamer stond. Ik was toen net een half jaar Kamerlid. Dus ik zat ergens diep in de kelder weggestopt van de Tweede Kamer. Weet je wel, in zo'n klein hokje, zo'n bezemkast. En toen stond ik Mark Rutte, het minister-president, op de kamer. Want die had het gehoord. En die wilde mij even hard onder de riem steken. Ja, en die stuurde daarna een berichtje van... als het weer goed gaat, laat hem dan langskomen. Ja, dat was heel bijzonder. Ja.
5: Ja, dat kan me voorstellen. Jij vertelt me dat net ook weer. Je hebt hem vorige week gesproken op de Verenigde Naties.
6: Ja, en dan denk je, wat is daar nou zo bijzonder aan? Er zijn een paar dingen. Hij is in de eerste plaats een raspoliticus. Echt een raspoliticus.
5: Hij leeft ervoor.
6: Hij snapt hoe het mechanisme van politiek werkt. Dat is knap. En als je ook hij heeft natuurlijk veel figuren gemaakt, maar toch. Maar er zijn een paar eigenschappen die ik zeer bewonder. Dat geldt niet binnenskamers, zal ik maar zeggen. Maar buitenskamers, het openbaar, is hij de opgewektheid zelf.
5: Zo.
6: Ook als er grote problemen zijn, dan gaat hij dat met een grote glimlach tegemoet. Zegt, kom maar op jongens, we gaan zitten. We lullen net zo lang door tot we eruit zijn. En als we er niet uit zijn, verzinnen we wel weer wat anders.
5: Ja, dus
6: een enorm optimisme.
5: Ja.
6: En dat hoort bij leiderschap, vind ik. Dus dat heeft hij heel goed gedaan.
5: En dat het binnenskamers dan een beetje stormt, dat hoort er ook bij. Dat je even
6: ja,
5: met,
6: wel, hij natuurlijk. Ja. Bovendien, we zijn
5: koffiekopjes, gooien.
6: Jij en boos. Ik, en we worden allemaal in de kleinere kringen ook wel eens heel boos. Nou, dat
5: ja, ja, jij ook, Thierry? Word je wel eens boos?
6: Ja, natuurlijk.
5: Jawel.
8: Ik word wel eens boos. Als dingen niet lekker lopen, dan kan ik wel. Wat ik van Mark altijd wel goed vond, die heb ik ook wel sprake aan de telefoon gehad. Dat je het hele dag dacht, oh, mijn hemel. Wat
5: trek me nu door de telefoon heen.
8: Ja, precies. Gewoon ouderwets door de telefoon heen trekken. Mark was altijd wel iemand die belde dan altijd een paar minuten later weer op. Van, nou, dit moest er even uit. Sorry.
5: Ja.
8: En we gaan er weer het beste van maken. En heel eerlijk, ik vind het ook menselijk. Ik bedoel even, het is gewoon minister-president van dit land zijn is topjob, zeg maar.
6: Ja.
8: Is 120 uur in de week volgens mij. Dan is het ook heel erg logisch dat.
6: Ja, dat is een andere goede eigenschap. Of een goede eigenschap. Hij woont alleen en leeft alleen, ja. Voornamelijk.
5: Gaan we vanuit.
6: En hij heeft ontzettend plezier in zijn vak en dus heel veel tijd. Ieder van ons heeft ook andere dingen. We hebben gezinnen, we hebben kinderen, we hebben weet ik wat allemaal. En hij heeft een hele goede vriendenkring. Maar, ja. maar hij doet het. Dat heeft zijn privéleven ook goed ingericht. En dat is helemaal ingericht op het functioneren in zijn vak.
5: Ja. Ja, je was daar dus vorige week en toen heb je als enige van de Nederlandse pers hem gesproken. Maar toen vroeg je ook even of je daar nog woonde en of je zoon er nog woonde.
6: Ja,
5: dat doet
6: hij
5: dan ook
6: allemaal nog, joh.
5: Ja, ja. Dus wel heel knap allemaal.
6: Ja, ja.
5: Toch staat de wereld in brand.
6: Ja.
5: En moeten wij ons toch steeds meer zorgen gaan maken?
6: Ja, we moeten ons zorgen maken. Het is niet anders. En je hoopt altijd dat het. Ik ben geen zwart kijker. Maar
5: ben je normaal gesproken niet. Maar de laatste tijd kom je met veel slecht nieuws.
6: Ja. Ja. In eerste plaats iets wat mij enorm is opgevallen. Bericht van Reuters. Het is verder niet gecheckt. Ik heb het niet kunnen checken. Dat Trump van plan is om nog een derde vliegdekschip met. Dat heet dan Battle Group eromheen, al die schepen eromheen, naar het Midden-Oosten te sturen.
5: Okay.
6: Er waren er al twee. Hij haalt ze nu dus weg uit andere essentiële
5: gebieden
6: in de wereld. En dat is
5: om de druk op te voeren op Iran.
6: Jawel, maar je kunt een hoop zeggen, je kunt dreigen. Zeggen, dat doet hij nu ook steeds. Van, ik bombardeer jullie helemaal plat als je niet doet wat wij willen. Dat is... Eén ding, maar als je dan nog zoveel slagkracht erbij aanvoert. Dat vind ik verontrustend. En misschien ook wel overtuigend, dat wilde hij ook. Alleen, het duurt een tijdje voordat zo'n hele battlegroup helemaal aan de andere kant van de wereld is. En dan zijn de midterms al geweest.
5: Dus het duurt zo lang? Ja,
6: zo lang duurt het wel.
5: Je zet niet even de turbo open en je bent er.
6: Nee. Dat is wel een maand met alle voorbereidingen. Dat is een enorm gedoe. Er moeten gevechtsvliegtuigen aan boord. Onderzeeërs gaan mee. Allerlei dingen die moeten gebeuren. Raketten die moeten worden geladen. Dat doe je niet 1, 2, 3. Dat is een enorme operatie. Dus dat gaat niet lukken voor... En het tweede wat enorm is opgevallen... is dat er is nu, ik denk op dit moment... spoedberaad van de G7.
5: Okay.
6: Het online, hè. Ze zitten niet bij elkaar, maar het is een Zoom-bijeenkomst.
5: Dat weet jij dan weer, hè, dit soort dingen?
6: Nee, dat stond gewoon...
5: Dat staat ook op jouw telefoon.
6: Die zijn dus nu bijeen en dat onderwerp is diesel.
5: Ik vertelde het net aan Thierry.
6: Ja.
5: Dat die Trump wil al onze diesel hebben.
6: Nee, die zegt dus... Ze overwegen om een verbod op de uitvoer van Amerikaanse diesel in te stellen.
5: Ja.
6: En hij heeft nu ook Frankrijk en Duitsland aangespoord... om een deel van hun reserve voorraad... dat heeft ieder land, hè, dat is de nationale reserve... om die in de markt te zetten.
5: Okay.
6: In de hoop dat daarmee de prijzen omlaag gaan. Al die dingen helpen niet. Dat is het punt. En het, voor Trump is het niet duidelijk. Hij begrijpt niet, en eerlijk gezegd, het is ook heel ingewikkeld. Hij begrijpt niet dat als je dit soort dingen doet... en zegt, oké, diesel is een probleem. Dus we gaan de voorraden die we hebben een beetje dumpen in de markt.
5: Mm-hmm.
6: We gaan kijken of bijvoorbeeld in het geval van Amerika... waar heel veel wordt geëxporteerd, of we wat minder gaan exporteren... Mm-hmm. en het zelf kunnen houden. En dan verwacht hij dat de prijs omlaag gaat. En dat gebeurt niet, want de prijs is een wereldprijs.
5: Ja.
6: En die kun je niet... Amerika is de grootste olieproducent ter wereld. Dus die maken ook heel veel... Die raffineren ook heel veel diesel zelf.
5: Mm-hmm.
6: Gebruiken ook enorm veel diesel. Want alles gaat met vrachtauto's in de hele wereld.
5: Ja.
6: Dus ook. En die hebben het allemaal diesel. De agrarische industrie. Al die machines lopen allemaal op diesel.
5: Ja.
6: Maar wat hij dus probeert is... om deze enorme crisis te onderdrukken... met met middelen waarvan hij snapt het economisch mechanisme.
5: Er zullen toch wat mensen om hem heen lopen die het rustig kunnen uitleggen.
6: Ja, maar hij is wel heel hard bezig om iedereen die iets uit zou kunnen leggen, om die eruit te donderen.
5: Ja, dat is heel handig.
6: Dat is heel handig. Je houdt dus...
5: Je houdt alle nitwits over.
6: Ja, wat je in HR, personeelszaken noemt, je ontslaat je eigen brains. Dat is heel stom. Je moet echt de mensen, al zijn ze nog zo kritisch, maar je moet wel de mensen bij je houden die er verstand
5: hebben. Bij de VVD doen ze dat niet. Hebben ze alleen maar slimme mensen om zich heen. Ze hebben ook twee adviseurs weer meegenomen. Die zitten er scherp en kort op. Die hebben foto's van je gemaakt. Die wijzen ze steeds overal op. Het is belangrijk toch een beetje kritisch blijven om je heen.
8: Ja, het is heel nuttig om juist...
6: Om te worden tegengesproken.
8: Nou ja, ik wil het zeggen.
6: Met argumenten.
8: Als ik kijk naar de mensen die ik probeer om me heen te verzamelen, ik probeer juist mensen te hebben die dingen hebben die ik niet heb.
5: Wat heb je allemaal niet dan?
8: Nou ja, even als het gaat om kanten, zorgvuldigheid, zeg maar. Ik ben iemand die als er energie op zit.
6: Ja.
8: Laten we het gaan doen. En, ja.
6: Je lijkt meer op Trump dan ik dacht, eigenlijk.
8: Ja. Dank voor dit
5: kleine Trump uit Breda.
6: Want dat is ook
5: Heb je mensen om je heen?
8: We begonnen bij minister-president, nu gaan we naar Trump. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe de rest van de uur
6: gaat. Nee, helemaal niet. Ik word zo weer weggestuurd. Dan zet Thomas een muziekje aan en dan moet ik hier weg. Dus dat gaat vanzelf.
5: Maar het is wel te gek voor woorden dat de belangrijkste man ter wereld...
8: Je probeert wel mensen om je heen te verzamelen.
6: Het onderwerp die aanstelt, iemand die je een beetje afremt. En zorg dat je niet te impromptu meteen met allerlei beweringen, beslissingen komt. Dat doet Trump wel. En er is niemand die hem tegenspreekt. En in dit geval, daarom vind ik het allemaal zo belangrijk, dit gaat echt ook over ons.
5: Ja.
6: Ik reed hier net heen, een klein stukje over de grote weg. Een stukje,
5: met de auto?
6: Met de auto, Nee. En ik vertelde vast, jouw auto staat geblokkeerd aan de mijne. Dus als je iets onaardigs zegt, dan moet je uitkijken.
5: Ja, okay.
6: Ja. Ik reed gewoon langs de weg. Kom je langs een aantal pompstations. Het is allemaal... De adviesprijs is nu gewoon 2,71 of zoiets. Nou, dan verkopen ze het voor 2,60, 2,55. Maar het is krankzinnig.
5: Ik heb net voor 2,31 getankt.
6: Ja, maar dat is hier gewoon... Ja, dus,
8: maar niet in de Lieslange snelweg, denk ik.
5: Dat is in het dorp. Dus
6: overal, ook hier in Amsterdam, zijn plekken waar je de allergoedkoopste benzine... En ik rij daarheen.
5: Maar al met al even samenvatten, het wordt een steeds grotere puinhoop.
6: Het wordt een steeds grotere puinhoop. En je hebt verkiezingen in Amerika. En alles is op het ogenblik daar in het kader van die verkiezingen.
5: Die midterms, ja.
6: Ja, er zijn weer de banencijfers. Nu net, vlak voordat deze uitzending begon, kwamen die.
5: Had je ook alweer?
6: Nee, dat vertel ik nu. Normaal gesproken komen er per maand of zoiets iets van tussen de 150 en 200.000 banen bij. Nu 29.000.
5: Oh, dat is echt niet goed.
6: Dus ook dat is een slecht teken. Dus Trump krijgt de ene dreun naar de andere en die slaat dus een wilde om zich heen. En dan kom je aan jouw punt, Jerry. En er is dus niemand die zegt, even rustig man, laten we nou even gaan zitten. Laten we nou even goed nadenken hoe we het echt kunnen oplossen. Misschien kunnen we met de Iraniërs wat praten, hoe vind je dat?
8: Nou, ja, het begint voor mij bij überhaupt een strategie. Wat wil je bereiken?
6: Ja.
8: Daar begint natuurlijk ieder gesprek van... Je moet wel eerst even weten wat je wil bereiken voordat je kunt bedenken wat ga ik het hier en nu doen om daar te komen.
6: Precies, maar je moet het aan je kiezers uitleggen. Ja.
5: Ik hoop dat zometeen Ron Keller en Paul van der Werven ons nog een beetje mee kunnen nemen in dat interview.
6: Ja, je hebt een fantastisch boek geschreven over de Verenigde Naties.
5: Exact, een aanbeveling van ene B. Hammelburg. Ja, die heeft ook inderdaad een aanbeveling geschreven in dit boek.
6: Dat
5: is een klein wereldje als je het zo bekijkt.
6: Ja,
5: zien we jou nog zo weer terug dan ook?
6: Ik blijf gewoon even wachten uit.
5: Oké, wat gezellig, leuk. Ja. Nou, spreek je misschien zo weer. Dankjewel, Bernard. Even denken, Thierry. Spelen ze wel gewoon in de eerste divisie of niet? Dit weekend of niet? Ja, ik zit even te kijken. Weet je dat? Spelen ze of niet?
8: Moet ik ook even kijken uit mijn hoofd. Ik heb helaas veel te weinig tijd om nog naar NAC toe te gaan. Dat is een confession, zeg maar.
5: Ja, maar dat was vroeger de B-site.
8: Vak G.
5: Oh ja.
8: Vak G. Maar ik heb echt helaas veel te weinig tijd om...
5: Even kijken of ze dit weekend... Weet jij dat Jaap de Grote vallen? Of de eerste divisie dit weekend speelt of niet?
2: Jazeker.
5: Die spelen gewoon.
2: Morgenavond om 6:00, voor 8:00 Almere City tegen FC Volendam.
5: Ja. Oh, dat hou jij. Jij wilt in Volendam natuurlijk. En wat doet NAC dan?
2: Dat zou ik
8: ook even moeten kijken. Ja, nee, dat kan ik uit mijn hoofd niet zeggen.
2: Voor mij wordt er vanavond gespeeld. Morgen en zondagmiddag. Ja.
5: Ja, ik heb je hele slechte ontvangst, dus ik hoop dat het zo nog even te ontdekken.
8: Maar het concept van NAC Breda is niet zozeer voetballen.
5: Dat is waar. Het is die derde helft.
8: Het gaat met 20.000 mensen een bier zitten drinken, terwijl dan 22 man in het midden een beetje tegen een balletje aan trappen. Dat
2: De wedstrijd,
8: ongeveer het concept NAC Breda, zeg maar.
2: De wedstrijden in Breda zijn vaak een hinderlijk onderbreking van de avond. Hè. Dus,
5: Maar je komt er bijna niet meer dus?
8: Nee, helaas niet. Nee, ik heb echt, ik denk iets van 25 jaar een seizoenkaart gehad. Maar sinds 2 jaar, ja, met deze baan... Ja, het eerlijke verhaal is, met deze baan is het gewoon niet meer te combineren.
5: Minister zijn, daarom wil je ook geen minister-president worden. Dat gaat een stapje te ver.
8: En ik vind het ook nog fijn om thuis te zijn, dat is belangrijk.
5: Jullie spelen morgen uit om 16:30 bij Vitesse.
8: Kijk.
5: Ja. Ja.
2: In stadion zit je wel onder het volk.
8: Wat zei je?
2: In stadion zit je wel onder het volk.
8: Zeker, nee, maar ik vind het ook echt heel erg jammer. Dat zeg ik gelijk bij. Alleen, ja, leven is ook keuzes maken.
5: Ja. Ja. Je hebt dus gisteren ook niet naar Oranje kunnen kijken?
8: Nee.
5: En je kijkt helemaal niks mee. Je bent alleen aan het werk.
8: Ja.
5: Is dat wel leuk wat jij doet?
8: Het is wel heel erg leuk wat ik doe.
5: Wat is er leuk aan dan?
8: Het is heel bijzonder om voor Nederland hard te mogen werken. Om de dingen te doen die goed zijn.
5: Maar je bent nooit thuis. Je ziet je dochter niet, je ziet je vrouw niet. Nou,
8: gelukkig nog wel. Helaas wel te weinig, daar ben ik heel eerlijk. Te weinig. Ja. Het is hard werken, ja.
5: Maar het is het allemaal waard, Thierry?
8: Het is het allemaal waard, ja.
5: Okay.
8: Absoluut. Ik zeg er wel gelijk bij, dit kan je alleen doen als je echt gewoon het volle steun hebt van thuis. En ik ben mijn vrouw heel erg dankbaar. Die waardeer ik ook enorm voor wat ze doet. En het feit dat ze thuis alles regelt. Ja. Met mijn dochtertje ook. Je kunt dit echt alleen doen als je de volledige support van thuis hebt.
2: Vandaar niet de ambitie om minister-president te worden. Omdat je denkt, nou, dit is na 4 jaar genoeg geweest.
8: Ik ga eerst proberen om gewoon het ministerschap goed te doen. En inderdaad, daarna vind ik ook dat je moet kijken thuis ook. Van hoe hangt de vlag bij? Want nogmaals, het vraagt veel. Ja. Waaronder inderdaad niet de NAC kunnen. Dat is,
5: NAC staat 9e, Volendam staat trouwens 11e. Gaat ook niet lekker allemaal.
2: Alleen de thuiswedstrijden gewonnen.
5: Ook even het andere Oranje dan, gisteravond. Wat gebeurde daar allemaal in die eerste helft? Kun je dat even uitleggen, Jaap de Groot? Je bent een deskundige, het is echt een deskundige. Jaap is 100 jaar in het vak, die kan het ons uitleggen. Ja. Wat gebeurde daar?
2: Nou, we hebben in eerste plaats een nieuwe bondscoach. Die nieuw elan in het Nederlands.
5: Energie, vindt hij belangrijk?
2: Energie, passie en... dynamiek, daar heeft hij het over. Alleen, we hebben de afgelopen jaren in Nederland een soort van cultuur ontwikkeld... Waarbij je dus teams ziet spelen... en overal op het veld zijn er 3 of 4 man die op dat moment aan het wandelen zijn.
5: Ja.
2: Terwijl als je ziet de kracht van de Spaanse voetbal... is dat 11 spelers, inclusief de keeper, in beweging zijn. Dus dynamiek, intensiteit, daar hamert hij op. Maar je ziet het ook bij Ajax met Michel die hetzelfde probeert te creëren. Zeg maar de homegrown players... Die komen in de problemen. Die zijn niet gewend om 90 minuten lang te bewegen. En het spel te spelen zoals ze voor ogen hebben. Je ziet na een half uur elkaar klappen. Met Nederland zelf dan zie je dus de eerste helft, dat probeert hij weer wat uit. Ja, dat mislukt volledig. En dan legt hij het weer in de rust weer uit en dan pikken ze het wel weer op. Maar tegelijkertijd, ik zie de Nations League, dat zie je ook bij de andere elftallen. Mm-hmm. Is eigenlijk toch meer een voorbereiding op het EK-kwalificatietoernooi. Ja. Het is belachelijk dat in deze fase van het seizoen... dit toernooi, wat eigenlijk een soort B-event is... met niet eens een beker of wat dan ook... Eigenlijk alles verstoort. We hebben 3 weken...
5: Wekenlang, hè, nu? Wekenlang.
2: 3 weken, ja. Geen Eredivisie, geen KKD...
5: Alleen,
2: geen Champions League, helemaal niks vanwege... een toernooi waarbij 6 wedstrijden gespeeld moeten worden... om de kas van de nationale voetbalbonden en de UEFA te spekken. Dus als je bij mij begint over dat UEFA de redder is van voetbal... in de strijd tegen FIFA en Infantino, zeg ik 1 pot nat.
5: Oh, nou, dat heb je dan gelijk even weggeveegd, deze mensen. Maar veel belangrijker, nu nog even naar het Nederlands zelf toch gekeken. Voel je dat ook, dat nieuwe elan? Heb je het gevoel dat er iets gebeurt?
2: Nou, als je kijkt, de eerste wedstrijd tegen Duitsland... Dan zie je iets van, dan zie je dat het elftal probeert wat...
5: Ook niet gezien?
8: Nee,
5: ook niet gezien.
2: Dan zie je dat het elftal probeert de visie van Xavi Hernandez uit te voeren. Maar je ziet dus, om dat vast te houden, zag je tegen Servië... zag je eigenlijk weer, het was een soort déjà vu van het WK.
5: Ja.
2: Traag. Nou, en wat zie je dan tegen Griekenland? Eerste helft, het was nog slechter dan op het WK. En na rust is het ineens... Precies zoals je het hebben wil.
5: Ja,
2: dus
5: maar
2: hij
5: wisselt ook wat natuurlijk, hè?
2: Ja, precies. Ja. En het is ook meteen een goede toetsing... van wie kan ik straks in het vervolg wel gebruiken en wie niet. Ik heb ook aangegeven... hij heeft nog 3 interlands om uiteindelijk het elftal zo ver te krijgen... dat je gewoon een competitief team hebt... wat hoog kan gescoord op het EK.
5: Dat denk je wel met dit elftal?
2: Nou, ik geef hem wel de kans. Kijk, als je gisteren de tweede helft ziet... dan zie je, er zit rek in. Alleen, dan kom ik inderdaad, wat jij aangeeft... ik zie van de week de wedstrijd België-Frankrijk. Ja, dat is een dag en nacht verschil. Dat gaat gewoon 90 minuten lang precies zoals Xavi Hernandez het zou willen zien. En En dan realiseer je ook nog eens een keer dat Zinedine Zidane, helemaal in de geest van dit is een voorbereiding op het EK, 9 veldspelers had gewisseld ten opzichte van Turkije. Inclusief zijn hele voorhoede.
5: Ja, maar die hebben ook zo'n arsenaal aan spelers.
2: Dat is niet normaal.
5: Die kunnen gewoon 3 eerste elftal opstellen.
2: Maar ook België met zijn voorhoede. Want Trossard deed niet mee, Doku deed niet mee. En toch stond daar met Gods en Morera stonden dat toch een paar... Dus je moet, als je ziet het niveau van andere landen... er moet echt die lat die aangetikt moet worden. Dat gaat nog even duren.
5: Die Duitsers hebben het ook hartstikke moeilijk.
2: Die hebben 44 spelers geselecteerd.
5: Ja.
2: Dat heeft niks meer met een kwalificatie te maken. Maar het is een soort trainingsstage richting straks Euro 2028. Dus het is een bizar ontwikkeling dat we midden in een seizoen... Peter Bos heeft al aangegeven, ik word nu gedrongen... om een herstart van mijn seizoensvoorbereiding in te lassen.
5: Zo lang weg geweest, die gasten.
2: Ja, en dan hoor je dus van, hoe is dit tot stand gekomen? Tussen overleg tussen FIFA, UEFA, de bonden en de spelersvertegenwoordiger. Ik zei, waar zijn de clubs? De clubs is de enige die het kapitaal beheert. En degene die het kapitaal heeft, wordt er niet bij betrokken. Dus ja, ik zie dit soort incidenten echt als een soort van aanloop richting straks toch weer een Super League 2.0.
5: Toch wel.
2: Want uiteindelijk die clubs zeggen, ja, wacht eens even. We hebben nu 3 weken lang geen inkomsten.
5: Ja.
2: We hebben geen wedstrijden. En als we pech komen, is ook nog een blik terug. Ja. En dan gaat de UEFA gisteren met een groot perscommuniqué bekendmaken dat de clubs per wedstrijd 3845 euro per speler compensatie krijgen. Ik heb het salaris van Guus Til even erbij genomen. Wat een modaal topvoetbalsalaris is. Dat is 2 ton per maand. Nou, die krijgt dus, PSV krijgt dus 20.000 euro compensatie. Ik moet maar 180.000 euro deze maand betalen aan de speler die niet in actie is gekomen. Nou, tel uit je winst.
5: Toch?
8: Ja, ik kan het zeggen.
5: Ja. Maar ze zijn wel aan het werk. En we hebben het belangrijk.
2: En we hebben het ook.
5: Ze zijn wel aan het werk.
8: Zeker. Maar dan ben ik wel blij dat NAC niet meedoet in die. Dit soort interventies.
2: In Nederland is het een beetje een vies woord. Maar voetbal op dit niveau is een bedrijfstak.
8: Ja,
2: en het wordt gerund door klassiek georganiseerde bonden. Ja, en dat levert kortsluiting op.
5: Ja. Wat vind jij dan van dat wij een buitenlandse bondcoach nu hebben?
8: Ja. Ik denk uiteindelijk, prima, volgens mij is kwaliteit leidend. En of het dan iemand uit het buitenland is.
5: Ja, derde keuze.
8: Man-vrouw, zeg maar. Voor mij gaat het om die kwaliteit. Ik denk dat het belangrijkste is. Inderdaad, ik denk heel eerlijk ook wel dat je een beetje tempo op het spel. Ik heb genoten van die finale van die Spanje.
5: Kunnen al onze spelers, kan Van Dijk dat nog 90 minuten in beweging zijn bijvoorbeeld? Ik bedoel, als het echt helemaal heen en weer moet golven, moet iedereen meedoen, hè?
2: Ja, maar als je het goed doet, dan zijn automatisch de linies dicht bij elkaar en leg je minder afstanden af. Nu is het continu van links naar rechts hollen. En dan komt er Van Dijk komt in de problemen. Dus,
5: kon je het niet verwijten, die 2 doelpunten gisteren, de verdediging? Het eerste doelpunt zeker.
2: Ja, nee, maar dat is natuurlijk. De middellinie en de verdediging, er was totaal geen interactie, geen gevoel met elkaar. Er ging over 3 spelers bij die ene bal. Ging Dumfries in de fout, Timber ging in de fout. En Van Dijk zelf schatte het verkeerd in.
5: Maar die sneed dus ook niet in, hè? Die.
2: We hebben morgen dan een persconferentie, daar spreek ik Xavi weer. Dus mijn vraag is dan ook, als je dat ziet, hè, want je ziet dat na een kwartier dat het voor gemeten loopt. Waarom wacht je tot de rust met ingrijpen?
5: Ja.
2: Want je zag bijvoorbeeld Dumfries, die continu de ruimtes tussen Meerdink en Summerfield dichtliep. Dus en de rechterkant was niet gedekt. En voorin was er geen ruimte om 1-1 te spelen. Dat kan je toch op een gegeven moment tegen Dumfries zeggen. Ga terug. En als je het niet van de kant af kan, dan hoort het toch een speler als een Van Dijk te zijn die zegt, hey. Dus ook het corrigeren van het wedstrijdplan vanuit de ploeg zelf, dat zit er dus nog niet goed in.
8: En je gaf zelf toch eigenlijk al antwoord op die vraag? Je gaf zelf toch eigenlijk al antwoord op die vraag, namelijk, dit zijn gewoon oefenpotjes voor dit soort landenploegen, toch?
2: Ja, maar er zit
8: proberen wat uit, ze nemen 44 man mee. Let's give it a try.
2: Ja, maar we zijn wel met een erfenis teruggekomen uit Amerika. Dus iemand als Virgil van Dijk, die toch wel zich aangesproken voelt, die heeft natuurlijk toch wel de drang om zich te bewijzen. Dan verwacht je toch, hoewel ik hem tegen Duitsland in de tweede helft, hij maakt ook een belangrijke goal, hij manifesteerde zich wel, maar je verwacht dan wel in zo'n eerste helft dat hij meer doet of meer invloed uitstraalt dan dat je nu zag.
5: Ja. Toch, we hadden zeker in de eerste helft moeilijk met de Grieken. Die staan nu gewoon bovenaan, hè? Dat had niemand verwacht, denk ik.
2: Nee.
5: Potverdorie nog eens toe. Dus dit weekend tegen Servië, nou, die winnen we wel, neem ik aan, toch?
2: Ja, en als dan Griekenland van Duitsland verliest, staat Nederland bovenaan.
5: Ja, nee, zo kun je ook weer. Dan zijn we er weer. En nog even Manchester City. Ja. Intrekken die licentie, degraderen naar de derde divisie. Wat zeg jij?
2: Nou,
5: 900 miljoen hebben ze de zaak geflasht,
2: ja,
5: hè?
2: Ja, maar jongens, Manchester City is geen voetbalclub, hè? Dat is een multinational.
5: Ja.
2: Dus als je Manchester City aanpakt, dan pak je Lommel in België aan, Troyes in Frankrijk, ja, Girona in Spanje, Palermo
8: Nak
2: in Italië,
8: een tijdje onderdeel van
2: Melbourne in Australië, Yokohama in Japan, Shenzhen in China, New York City FC, waar Pascal Jansen zit. Een club in Bolivia en een club in Uruguay. Die vallen allemaal mee. Dus het is en ik denk dat dit nog heel lang gaat duren. Deze zaak is absoluut niet gesloten, want je hebt te maken met Arabieren die... Kijk, er is nu heel veel geld naar hele goede coaches en goede spelers gegaan. Het geld gaat nu naar juristen en advocaten. Dus we gaan nog een hele lange rit meemaken.
5: Ik ben heel benieuwd. Zou het zijn, hè? Als ze eruit gaan. Maar goed, daar gaan we wel mee. Jaap de Groot, sportjournalist, bedankt weer. En veel plezier dit weekend bij de wedstrijd. Zeker,
2: dank je.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
30: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
10: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
9: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Thomas van Zijl.
15: Maandag in BNR Zaken doen natuurlijk alles over de algemene financiële beschouwingen met het economenpanel en Maarten Molenaars komt langs van Element 61. Ik vraag hem waarom de Belgische data- en AI-consultant juist nu de Nederlandse markt wil veroveren. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
20: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
31: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
32: BNR Verkeer.
1: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat 550 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Op de wegen rond Arnhem is er veel vertraging doordat de A12 dicht was. De langste files staan op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen Zevenaar en knooppunt Waterberg. 3 kwartier extra reistijd. 1 rijstrook is daar nog dicht. Op de A27 Gorkum richting Utrecht, tussen Hagestein en knooppunt Rijnsweerd, 1/2 uur oponthoud. De rijbaan is bij knooppunt Rijnsweerd dicht door een ongeluk. Verkeer richting Almere kan omrijden via de A2 richting Amsterdam, daarna over de A9 en de A1. A50 Os richting Arnhem, tussen Ewijk en Grijshoort, 1/2 uur. A348 Doesburg richting Arnhem, tussen Reden en knooppunt Velperbroek, 1 uur vertraging. De N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek, tussen Lent en Presikhaaf, 3 kwartier vertraging. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A4 Rotterdam-Amsterdam bij hectometerpaal 47,5. A8 Amsterdam-Zaanstad bij hectometerpaal 3,6.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette denkt dat het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis scholen en musea kunnen verrijken. Als er les over wordt gegeven, krijgen we een ander inzicht, zegt hij. Volgens Jette komen er geen nieuwe herstelbetalingen. Na de excuses van de koning in 2023 trok het kabinet daar al 200 miljoen euro voor uit. De overheid wil over 3 jaar ook accijns heffen op vapes en elektronische sigaretten, meldt de NOS. Nu gebeurt dat alleen op gewone sigaretten. En dat is volgens staatssecretaris Ehrenberg niet uit te leggen. Hij hoopt dat jongeren door de prijsstijging 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. Modeontwerpster Olcay Goulsen is gisteravond gewond geraakt bij een straatroof in Amsterdam. Toen ze in haar auto wilde stappen, werd met geweld haar horloge van haar pols gerukt. Over haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt, wel dat Goulsen in shock is. De Amsterdamse politie zou op zoek zijn naar 2 verdachten. Om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen, halen de G7-landen tot maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden. Dat gebeurt na aandringen van president Trump. Hij dreigde Frankrijk en Duitsland met een exportverbod. De vrijgave begint direct, zegt Trump. Die spreekt van een enorme hoeveelheid. Skoda roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. Vorige week werden daarom ook al Volkswagens, Audi's en Seat's teruggeroepen. Die zijn net als Skoda van de Volkswagen-groep. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en 1 graad of 20. Vanavond koelt het snel af. Het wordt een heldere nacht met kans op mist en temperaturen van 7 tot 11 graden. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
21: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
23: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
30: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
31: Nee, weet ik niet, sorry.
23: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
24: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
25: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
26: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: The Kremlin is trying to defraud us.
2: Zowel in box 3 als in box 2.
5: De situatie is dus als volgt.
0: Imminent military.
6: Ik ben er ook van overtuigd dat box 3 eindelijk eens opgelost moet worden.
7: Dat is nu van tafel.
18: Wilfred Gené.
8: Tweede uur van deze uitzending van de Friday Move. En er zit een heel zwaar gezelschap inmiddels hier aan tafel. Waaronder Thierry Aartsen. Thierry?
9: Ja.
8: Wie is de kroonprins nu eigenlijk bij de VVD bij jullie dan op dit moment?
9: Ja, we hebben geen kroonprins, Wilfred. We hebben gewoon hele goede mensen en ook een partijleider die erg goed is.
8: Is dat zo? Kardemans niet, Brekelmans niet, jij niet?
9: Het is... ja, we zijn gewoon als minister gewoon aan de slag. En voor de rest is Dylan onze partijleider.
8: Ja, ja. En die is onomstreden.
9: Zeker, ja. Nee, ja, kijk,
8: hij kan moeilijk iets anders zeggen natuurlijk. Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Wat zeg jij, Bernard?
10: Er zat een heel klein pauzetje voordat hij antwoordde.
9: Weet je wat het is met dit soort vragen? Ja, je kunt er zo weinig mee. Ik bedoel, het antwoord is ja, dat is één. En tegelijkertijd, wat de volgende vraag gaat dan zijn... van jullie, die peilingen, lalalala. Dat wordt dan meestal de vervolgvraag.
8: Ja.
9: Alles wat er dan mis is met de VVD wordt dan vervolgens ook op een persoon geprojecteerd. En dat is eigenlijk heel erg oneerlijk. Want als ik kijk hoe hard Dylan werkt, wat ze vorig jaar met de verkiezingen heeft gedaan. Ja, eigenlijk sinds dat ze bij jullie is geweest, zeg maar, VI, schoten de peilingen weer omhoog. En uiteindelijk het verlies tot het minimale weten te beperken. Echt mega, mega, mega knap. Terwijl je eigenlijk gewoon een hele zomer werd afgemaakt. En vervolgens ook een geweldig resultaat in de onderhandelingen voor ons heeft kunnen bereiken. Waaronder mijn ministerspost en het feit dat we mooie dingen mogen doen.
8: Ja,
9: dat doet ze gewoon heel goed.
8: Ja, je kan moeilijk anders zeggen.
9: Dan moet je de vraag niet stellen.
8: Ik kreeg net de cijfers binnen van Maurice de Hond met de nieuwe peilingen. En dan staan jullie op 12.
9: Ja.
8: VVD.
9: Ja.
8: Dus dat is niet
11: 12 verplaatsen? Of, nee, 12 zetels.
8: 12 zetels op dit moment. Dat is natuurlijk niet heel veel.
9: En
8: Dat is sinds 2008 niet voorgekomen, zei hij ook. Dus dat is echt heel lang geleden.
9: Nee, kijk, en dat snap ik. Deze week was een hoop gedoe. Hebben we voor het net al even over gehad. Hè. We hebben eindelijk een box 3 doorbraak voor elkaar kunnen krijgen. Maar over de dekking werd uiteindelijk nog een hoop gezegd. Daarvan hebben we ook gezegd, die kleine spaarders, dat moeten we gewoon oplossen. Dat gaan we ook doen.
8: Ja.
9: Maar ja, ik snap wel dat de VVD-kiezer dan niet denkt, joepie-jajé. En tegelijkertijd, ik zit zelf ook al een jaar of 7, 8 in de landelijke politiek. 8.
8: Ja, lang alweer, hè? Op je 36e.
9: Ja.
8: Je bent op je 12e de politiek ingegaan.
9: Zoiets ongeveer, rechtstreeks. En op de schoolmusical, huppakee, de Tweede Kamer in. Dat was ongeveer de samenvatting.
8: Zeker. Ja. Nee, maar goed, je weet dat...
9: Je weet, dit soort peilingen gaan omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. Uiteindelijk moet je koers houden op de goede dingen voor je kiezers doen.
8: Ja.
9: En dat proberen we te doen.
8: Ja. We hadden het net een beetje over de wereld. En Ron Kellers heeft samen met Paul van der Werven een boek geschreven, Projectwereld. En ik zei ook al, er heeft iemand een ronkende tekst voorin laten schrijven. In een tijdperk van cynisme en populisme is dit boek een optimistische routekaart naar harmonie en vrede. Een verademing. En laat dat nou toevallig Bernard Handelburg zijn. En laat het nou ook toevallig de man zijn die hier mee aan tafel zit. Waarom is dit zo'n prachtig boek volgens jou,
10: Bernard? Omdat het iets doet wat ook mij persoonlijk aanspreekt. Je weet, ik zit elk jaar bij de jaarvergadering van de Verenigde Naties.
8: Ja.
10: Daar ben ik altijd heel cynisch over. Omdat uit die algemene vergadering eigenlijk nooit iets komt. Wel in de coulissen hoor, waar ministers elkaar ontmoeten. Maar dat hele politieke circus in New York is eigenlijk... dat werkt niet echt. En er is een keer een Amerikaanse ambassadeur geweest, John Bolton. Die zei, als je van dat secretariaatsgebouw de bovenste 2, 3 of 4 verdiepingen afmapt, is er geen hond die het verschil merkt.
8: Nee.
10: Dus dat is het beeld en het is ook een beetje zo. Het mooie van dit boek is... Dat deze twee auteurs met hun eigen achtergronden duiken in de geschiedenis, maar ook in de betekenis van de Verenigde Naties, en wijzen op een paar dingen, de dingen die wel goed gaan.
8: Ja.
10: En dat zijn er een hoop. Het IMF, de Wereldbank, je zou UNICEF kunnen noemen. Er zijn allerlei organisaties. Het politieke gedeelte rammelt.
8: Nogal.
10: Dus problemen met de Veiligheidsraad die iedereen wil veranderen. Maar wat ze hier doen is het omdraaien. Zeggen, ja, dat is allemaal niet geweldig. Maar als je er met een...
8: Brengen ze ons hoop?
10: Ja, hoop.
8: Ja,
10: ze kijken er met een hele creatieve blik naar en doen ook hele goede aanbevelingen.
8: Dus ja.
10: Ik heb het boek, Ron zat bij mij ook in mijn programma. En toen kreeg ik het boek pas, dus ik heb het gisteren helemaal uitgelezen. En ik vind het echt de moeite waard.
8: Ja, Ron Keller, wij kennen jou natuurlijk allemaal. Hè? Ik bedoel, ambassadeur geweest in Rusland, China, Oekraïne, ook nog allerlei andere dingen. Maar de man naast je is een hele goede vriend, begrijp ik.
27: Dat klopt, wij kennen elkaar vanaf de studietijd hier in Amsterdam. We hebben hier in Amsterdam gestudeerd.
8: Paul van Werven, jij ging maakte hier een beetje...
5: Wij fietsten hier iedere dag langs...
8: Van stad onveilig, zeg maar.
5: Studentenflat naar de faculteiten ja, toe. Ja. Hè?
8: Hier achter de meisjes aan, in de cafeetjes zitten, dat soort dingen allemaal.
5: We nu geen mededeling... Ja, dat zou best...
8: Ja, ja nee, ik weet dat je daar geen mededeling over doet, maar ik bedoel... Nee, die gezelligheid... Paul, die hebben jullie toch ook gehad, mag ik hopen?
7: Ja, zeker, maar we gaan je niet alles vertellen.
8: Nee, een tipje van de sluier zou geen kwaad kunnen in deze, maar...
5: Maar die kroegen zijn al lang opgeheven, die disco's die ze toen hadden en zo. Ja. We hebben heel veel mooie dingen gedaan. Maar we hebben ook heel veel discussies gehad toen ook al over...
8: Maar even de achtergrond van Paul voor de mensen die niet weten... Kijk, Paul kan ook gewoon putjeschepper zijn, dat weten we natuurlijk niet. Maar die heeft ook een achtergrond op dit gebied, toch?
5: Zeker.
8: Politicoloog en wat heeft hij nog meer gedaan?
7: Nou, ik heb onder andere veel bij OCW gedaan. En de hoofd geweest van mondiale zaken.
8: Ja.
7: Maar ik heb er ook heel lang de ministerraadadvisering gedaan. En de verantwoordelijkheid voor het adviseren van de minister onder andere.
8: Ja, je bent geen koekenbakker, om het te zeggen. Dus, nee, je weet waar je het over hebt.
7: Ik heb heel wat voorbij zien komen, om het even zo te zeggen. Hoe het werkt.
8: En toen wilde jij wat vertellen daarover. Daar waren we mee bezig.
5: Over het boek.
8: Nou, over het boek, ja. Wat de impact van het boek zou moeten zijn. En wat je ermee wil bereiken.
5: We hebben, Wilfred, we hebben een jaar vijf geleden zaten wij eigenlijk wat te somber in Den Haag.
8: Ja.
5: Wat dat kan me heel veel mensen doen. Er gebeurde van alles toen ook al in de wereld. En we zagen in toenemende mate, pratend over de binnenlandse politiek, dat veel kiezers wat wij noemen zeg maar nationalistische, populistische
8: PVV,
5: partijen.
8: Forum, dat soort
5: precies,
8: partijen.
5: Dat soort partijen. En eigenlijk dachten we, dit is dramatisch. Want dit zijn partijen die nog meer problemen gaan veroorzaken voor de Nederlandse burger. Ze roepen dat ze oplossingen hebben, maar ze gaan het tegenovergestelde doen.
8: Ja.
5: En we dachten, waarom leveren toch de bestaande partijen, VVD, noem maar op, Partij van de Arbeid had je toen nog, D66, waarom kunnen die een aantal problemen niet oplossen? Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Omdat een toenemend aantal uitdagingen waar de mensheid voor staat, problemen die burgers ondervinden, maar ook kansen die burgers en bedrijven ondervinden, zijn inmiddels internationaal.
8: Ja.
5: En dat wisten we natuurlijk al. Iedereen gaat op vakantie, iedereen heeft een smartphone. Ja. Iedereen weet dat er zo nu en dan internationaal... er wordt gevoetbald internationaal. Nou ja,
8: je kan de eetclub in alle hele wereld kijken.
5: Kortom, maar, Netflix, maar dat betekent dus, als je even logisch nadenkt... en wij zijn politicologen en economen... we hebben gedacht, als je nou logisch nadenkt, dat is dus... misschien vragen we wel te veel van nationale politici. En zouden nationale politici misschien het lef moeten hebben? Ja. Dat zeg ik niet bijzonder tegen deze minister, hoor, maar in algemene zin.
8: Misschien voelt hij zich aangesproken.
5: Nou, maar wacht even.
7: Ik weet niet wat de vraag.
5: Maar nee, we zouden het lef moeten hebben om voor een aantal onderwerpen moeten te zeggen tegen de kiezers: u bestelt nu iets bij mij wat ik niet als Nederland niet kan leveren.
8: Nee.
5: Of als Duitsland of als Zweden. Ik moet nu naar Brussel of ik moet nu naar New York om het daar te bestellen en ik ga daar echt uw belangen behartigen. Die eerlijkheid wordt niet gegeven. Er wordt gezegd, ik ga het allemaal voor u oplossen. En dan gebeurt het niet en dan zijn de kiezers teleurgesteld... en dan zit je in een vicieuze cirkel. Het draagvlak voor onze politiek wordt ook gevoed vanuit die schimmige situatie.
8: Herken je dit een beetje, Thierry, wat hier gezegd wordt?
9: Ja, deels. Ik herken inderdaad dat heel veel problemen... of heel veel dingen die je wilt bereiken wel internationaler zijn... en ook steeds internationaler worden, hè? Het is goed dat wij investeren in onze defensie.
8: Hmm.
9: En tegelijkertijd zonder NAVO, zonder internationaal verband... heeft dat nog steeds heel weinig zin. En we moeten het wel doen. Maar hetzelfde geldt met economie, met klimaatverandering. Dat zijn wel onderwerpen die je inderdaad wel op dat niveau moet.
8: Klopt.
9: En tegelijkertijd, ja, als ik gewoon in een dorpscafeetje sta...
8: Ja.
9: Wil je natuurlijk ook gewoon dat mensen... willen mensen ook van ons gewoon dat er wel snel oplossingen komen.
5: Maar natuurlijk.
9: En ook concrete zaken veranderen. En daar moet je denk ik altijd een beetje een balans in vinden. Want als je daar tegen die mensen zegt... nou, ik ben het heel met u eens en ik ga voor u proberen te regelen in Brussel... dan weet ik ook niet of dat bijdraagt aan een gevoel van...
5: Nou,
9: die nationale politiek die heeft het onder controle.
5: Ja, maar dat is het probleem. Dan moet er dus in Brussel iets veranderen. En daar moet dus aan gewerkt worden. En wij hebben gedacht, laten we nou eens uitschrijven... waarom dan Brussel dan niet levert, hè? Zoals u terecht zegt. Een aantal zaken worden ook door Brussel of door, zoals Bernard zegt, de VN niet geleverd. Dus we dachten, wat is er nou eigenlijk mis met... die internationale organisaties die dan wel die bal zouden moeten oppakken?
8: Paul, wat is er dan mis? Ik probeer het ook even een Paul beetje, anders zit Paul er ook maar bij, hè, voor spek en bonen. Ja.
7: Ja, dat was ik niet van plan over.
8: Nee, maar wat is er allemaal mis dan? Hoe?
7: Nou, er zijn natuurlijk twee belangrijke dingen die we ook echt uit de analyse halen, maar die we ook willen meenemen in de opzet.
8: Ja.
7: En het tweede is dat er gewoon te weinig macht is bij bijvoorbeeld de VN. En het andere is, en dat heeft te maken met wat meneer Van Aerts ook net zei, dat het legitimiteit, de representativiteit ter discussie staat. Hè. Dus VN vinden wij belangrijk. Want ja, net zoals meneer Hohenburg, die komt er denk ik al... Nou, hoe lang is het?
8: 120 jaar.
7: Ja, zoiets.
10: Vanaf 1979.
7: Maar ik denk dat de gemiddelde burger niet denkt van dat is onze VN.
8: Nee.
7: Ze denken al niet
8: dat
7: eens
8: heb ik nog
7: van,
8: nooit gedacht.
7: Dat is onze EU. Ja. Dus dat zijn twee hele belangrijke dingen. Zo'n wereldregering, noem het maar even voor het gemak, moet meer macht hebben. En moet meer legitimiteit hebben.
8: Ja. Dus en hoe ga je dat voor elkaar krijgen dan?
7: Nou ja, dat hebben we gedaan door het instellen van 5 autoriteiten. Waarvan er eentje op het gebied van klimaat, die is natuurlijk echt hoog nodig.
8: Ja.
7: De tweede op het gebied van veiligheid. En dat betekent eigenlijk een drastisch verbeterde veiligheidsraad. Mm-hmm. En die andere drie, die zijn eigenlijk op het terrein van economie.
8: Ja, monetair, handelsautoriteit en ontwikkelingsautoriteit.
7: Ja, precies.
8: Ja. En dat hebben jullie bedacht. Maar hoe gaat het nu verder?
5: Dat is precies de vraag die
8: Kunnen we het hier aan deze tafel even afpikken? Of hoe zit dat?
5: Dat is de vraag die we aan de politici gaan stellen, volgens mij. Okay. Kijk,
1: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Hele kleine stapjes. Brussel werkt niet, New York werkt niet. Ja, wat moet ik nu doen? Enzovoort. Dan ga je in cirkels ronddraaien. En dan blijf je oorlogen houden. Dan blijf je klimaatproblemen houden. Dan blijf je grote stromen van migranten hebben die de armoede ontvluchten. Ja. Dus je kan zeggen, we gaan kijken naar het haalbare en we gaan haalbaarheid. Ik had laatst een gesprek met iemand die zei, laten we nou eerst eens gewoon een stapje zetten die dat haalbaar is. En toen zei ik, je bent hier in een kamer. Ja. In welke kant van deze kamer ga je dat stapje dan zetten? Waar wil je naartoe? Waar zeg jij, daar is de oplossing? En toen viel het stil. En ik denk dat de meeste politici, met alle respect, ook voor u, minister, maar dat veel politici, maar ook veel burgers gewoon eigenlijk zeggen, ja, wat zou eigenlijk een oplossing kunnen zijn? Ja. En wij hebben een oplossing geschetst die gebaseerd is, zoals Bert dat zei, op wat goed werkt en wat, zoals Paul dit zei, wat niet goed werkt. En vervolgens hopen we dat burgers en politici zeggen, oké, dit is dus iets waar we naar moeten streven.
2: Dit is hands-on, zeg maar.
1: Dit is een visie, Wilfred. Ja. Zonder visie.
2: Ja, de VVD een visie, dat is sowieso natuurlijk een godspunt natuurlijk.
1: Hier hou ik even mezelf.
3: Ik heb
1: stil.
3: Laat ik één voorbeeld geven wat iedereen kent en herkent. Misschien herinner je het moment waarop de muur nog bestond in Duitsland.
2: Ja, dat weet ik nog.
3: En Ronald Reagan daarvoor stond en zei, Mr. Gorbachev, tear down this wall. En toen dachten we, die man die maakt daar politieke propaganda. Het zal met zijn eigen verkiezing te maken hebben. En wat gebeurt? Die muur wordt neergehaald. En Gorbachev en Reagan, en later Bush 1 en Gorbachev, die komen heel dicht bij wereldvrede.
2: Ja.
3: Het is daarna allemaal wel weer een beetje uit de hand gelopen. Maar het kan dus best.
2: Ja.
3: Het is niet iets wat onmogelijk is. En in feite hebben ze iets heel simpels gedaan. Namelijk, zou het niet een goed idee zijn om al die grote wapens af te schaffen? Allebei. Ja. Dat was het hele punt.
1: Ja. De oplossing is niet zo ingewikkeld, hoor.
2: Dit boek is ook eigenlijk best wel simpel dan.
1: Ja. Het is eigenlijk heel begrijpelijk. Het is ook op logica gebouwd. En het is gebaseerd op een logica van, zo gaat de wereld zich de komende periode ontwikkelen. Zo gaan de problemen, oorlog en vrede, klimaat en migratie, zullen de komende periode alleen maar ernstiger worden als we niks doen. We moeten dus opschalen. Dat heeft de mens altijd gedaan. Vroeger waren we georganiseerd in families, toen in stammen, toen in dorpen.
2: Jagersnomaden begonnen we mee. Hè?
1: Ja, en we zijn dus langzaam.
2: Gingen we verbouwen, gingen
1: landjes
2: dorpen
1: gaan bouwen, grotere landjes. Altijd omdat de problemen, maar ook de kansen, meer en meer op een hoger niveau plaatsvond. Dus de logica is internationaal bestuur.
2: Dus we moeten meer wereldburger worden eigenlijk.
1: Dat moeten we, precies. En dat is iets wat we erbij krijgen.
2: Moet jou een beetje wereldburger, Jerry, als je dit hoort?
1: Het gaat niet van Nederland af, hoor. We blijven gewoon Nederland.
4: Ja, ik denk altijd, je moet uiteindelijk wel nog verbinding houden als bestuur met natuurlijk mensen. En uiteindelijk, het moet wel voor mensen nog te bevatten zijn. En dan als je gaat kijken naar op een bepaald niveau, dat je op een bepaald niveau zeg maar afstemt met elkaar en probeert hetzelfde te doen zoals we op klimaat doen, dat is logisch. Maar op het moment dat je op een bepaald niveau maatregelen gaat nemen die ook iets vragen, kijk, uiteindelijk politiek gaat ook over een rechtvaardigheidsgevoel. Waarbij de ene zegt, maatregel A vind ik rechtvaardig, en de andere zal dan zeggen, nee, dat is super onrechtvaardig. Dat is de kern ook van de politiek.
2: Als je het groter maakt en ze zeggen, ja, maar in Duitsland doen ze niks aan, in België doen ze niks aan, en wij moeten als het braafste jongetje van de klas.
4: Dan werkt het dus heel goed om op Europees niveau te zeggen, laten we dingen samen doen. Op Europees niveau maatregelen nemen die we in Nederland over het algemeen onrechtvaardig vinden, dan wordt die wel spannend als daar geen voldoende verbinding tussen is.
1: Maar stellen we diezelfde vraag aan mensen in Drenthe en in Limburg als we in Den Haag in de Tweede Kamer iets besluiten?
4: Nee, maar dat komt omdat we natuurlijk gemeenschappelijk. Kijk, uiteindelijk, omdat we een natiestaat zijn die een verbindenis, een gemeenschap met elkaar vormen.
1: Maar we zijn ook Europa. En we zijn ook een wereldgemeenschap.
4: En we spreken
1: een hele kleine wereldgemeenschap, een hele kleine aarde maar.
4: Ja, maar de gemeenschap op zichzelf, daar leunt uiteindelijk het bestuur op. En die gemeenschap spreekt dezelfde taal. Die heeft enigszins dezelfde normen en waarden. Dezelfde economie, dezelfde onderwijs. Dat vormt. Daardoor heb je binnen die groep met elkaar afgesproken dat we één land zijn. Daardoor kun je ook solidariteit vragen aan mensen. Mensen betalen belasting. Zeggen, mijn buurman is ziek, dan betaal ik daar een stukje uitkering voor. Dat doe je omdat je met elkaar een eenheid vormt. Tegelijkertijd, als je die eenheid niet hebt op een bepaald niveau, dan wordt het ook lastiger om dit te vragen van burgers.
2: Tegelijkertijd gaf jij net het goede voorbeeld. Met de dreiging van Rusland nu, moeten wij als Europa toch een soort Europees leger gaan zien te vormen. En ook weer met z'n allen alles gaan doen, anders heeft het geen enkel nut. Al die uitgaven die wij doen aan Defensie, toch?
4: Ja, je moet zorgen dat je die veiligheidsparaplu goed organiseert.
1: En paraplu is gezamenlijk dus.
4: Zeker.
1: Precies, daar heb je hem dus. Dus het kan en het moet ook. En het moet

0: draagvlak hebben eens. Ja. En dat staat eigenlijk allemaal beschreven. Het is eigenlijk niet zo helder, niet zo ingewikkeld.
1: Het is een handboek.
0: Het is een gids.
2: Ja. Een gids is
1: ja. Een gids. Die moeten we gewoon de hele wereld oversturen.
0: Het is een gids van hoop. En van zo zou het kunnen. Ja. Het is aan de politici om die weg ernaartoe te
1: en dat is dan geschreven door twee oprechte vrienden. Die dan ook laten zien dat je voor altijd iets kan hebben met elkaar.
0: Met zorg en met hoop. Ja. Ook zorg voor onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen.
2: En dat als je goed samenwerkt, dat 1 en 1 3 is.
0: Zo is dat.
1: Oh ja. Ja, die vind ik altijd een beetje cliché. Joh.
0: Nou, maar dan een andere. Nou, als je niet gelooft dat je de wereld kan verbeteren, dan verbetert die ook niet.
1: Kijk, die is al beter. Vind je ook niet?
3: Zeker, zeker. Ja. Ik gaf niet voor niets het voorbeeld van Reagan en Gorbachev. Het was ondenkbaar dat twee aartsvijanden zoiets zouden doen. Ja. Het is toch gebeurd.
1: Ja. Dit geeft wel hoop, hè? De nieuwe generatie politici zal dat moeten gaan uitvoeren. Daar zit hij.
3: Heel duidelijk, dat gaat niet ten koste van de rechten van de burger in een soeverein land.
0: Dat is het punt. Nederland blijft gewoon bestaan. Ja. Net zoals Drenthe ook nog bestaat. En het dorpje waar ik geboren ben in Bussen bestaat ook nog steeds. Een gemeenteraad. Niks wordt mensen afgenomen. Er komt iets bij op het niveau waar de problemen zich voordoen.
1: Dat laatste is heel belangrijk, Ron.
0: Oorlog, vrede, klimaat en migratie. Doe er iets aan.
1: Zeker. Ron Keller en Paul van der Werf. We hebben het boek geschreven. Echte vrienden. Ik weet niet of ze nu samen nog een café in gaan, maar goed dat ze even waren.
0: Blijf hier nog even, Wilfred, als dat mag.
1: Ja, dat kan. Gezelligheid. Bernard ook bedankt. Tot zo.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Iedereen mag op het werk zeggen wat hij denkt. Totdat iemand het daadwerkelijk doet. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we op ons werk zo vaak ons mond houden. En hoe je zorgt voor echte psychologische veiligheid. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
6: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
11: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
12: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
13: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
11: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestuinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
12: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
13: En sla je slag.
14: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Alistair. Partners in progress.
20: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is nog steeds druk op de weg met 500 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Op de wegen rond Arnhem is veel vertraging doordat de A12 vanmiddag dicht was. De langste file staan nu op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Zaltbommel en Everdingen een half uur oponthoud. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Borren en Kerensheide een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelevarensveen en Zoetewoude Rijndijk een half uur door een ongeluk, één rijstrook is dicht. Op de A348 Doesburg richting Arnhem, tussen Reden en knooppunt Valkenbroek een uur extra reistijd. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A4 Rotterdam-Amsterdam bij hectometerpaal 47,5. En op de A6 Lelystad-Muiden wordt geflitst bij hectometerpaal 62,2.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
24: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette denkt dat het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis scholen en musea kunnen verrijken. Als er les over wordt gegeven, krijgen we een ander inzicht, zegt hij. Volgens Jette komen er geen nieuwe herstelbetalingen. Na de excuses van de koning in 2023 trok het kabinet daar al 200 miljoen euro voor uit. De overheid wil over 3 jaar ook accijns heffen op vapes en elektronische sigaretten, meldt de NOS. Nu gebeurt dat alleen op gewone sigaretten. En dat is volgens staatssecretaris Ehrenberg niet uit te leggen. Hij hoopt dat jongeren door de prijsstijging 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. Modeontwerpster Olcay Goulsen is gisteravond gewond geraakt bij een straatroof in Amsterdam. Toen ze in haar auto wilde stappen, werd met geweld haar horloge van haar pols gerukt. Over haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt, wel dat Goulsen in shock is. De Amsterdamse politie zou op zoek zijn naar 2 verdachten. Om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen, halen de G7-landen tot maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden. Dat gebeurt na aandringen van president Trump. Hij dreigde Frankrijk en Duitsland met een exportverbod. De vrijgave begint direct, zegt Trump. Die spreekt van een enorme hoeveelheid. Skoda roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. Vorige week werden daarom ook al Volkswagens, Audi's en Seat's teruggeroepen. Die zijn net als Skoda van de Volkswagen-groep. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 20. Vanavond koelt het snel af. Het wordt een heldere nacht met kans op mist en temperaturen van 7 tot 11 graden. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
25: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
19: Bij Alistair weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Alistair. Partners in progress.
25: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
26: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
27: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
28: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
0: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
3: Kremlin is trying to defraud us.
4: Zowel in box 3 als in box 2.
5: De situatie is dus als volgt.
6: Imminent military.
7: Ik ben er ook van overtuigd dat box 3 eindelijk eens opgelost moet worden.
9: Dat is nu van tafel.
23: Wilfred Gené.
29: Laatste uur weer van deze uitzending van de Friday Move. We zitten in de Orchid House, wordt een feest gevierd. We staan alweer een jaar. En kom gerust deze kant op om mee te vieren. We hebben vandaag een minister als co-host, minister van Werk en Participatie. Mooie omschrijving eigenlijk. Thierry Aerts, hoe lang bestaat dat eigenlijk, minister van Werk en Participatie al?
30: In deze vorm is hij nieuw. Ja. Een nieuwe functie. We hebben natuurlijk altijd op het ministerie van Sociale Zaken, Werk en Gelegenheid. Daar zit ik wel vaker ministerschap. Ja.
29: Heb je het nou druk eigenlijk? Want je vertelt dat je heel weinig thuis bent. Hoe druk heb jij het dan?
30: Ja, dat verschilt per week. Maar ja, het is wel een druk agenda, ja.
29: Ja, maar hoeveel uur per week heb je het over?
30: Ja, 60, 70 uur, dat halen we wel.
29: Dat is wel veel, zeg.
30: Inderdaad, ja, dit soort dingetjes zijn dan ook s'avonds.
29: Michiel Jurrius, dat haal jij niet, hè? Dat niet, aantallen niet.
31: Niet elke week, maar je hebt wel eens weken dat er debatten bij zitten die tot in de nacht doorgaan. Oh, ja? En dan word je de ochtend erna om 6 uur op BNR verwacht om daar wat zinnigs over te zeggen.
29: Ja?
31: Dan loopt het ook wel op af en toe. Maar Thierry Aerts is een drukke minister, hoor. Er komt heel veel vanuit zijn ministerie en zijn portefeuille komt maar steeds bij ons binnen. Thierry Aerts is hiermee bezig. Thierry Aerts
29: is goed bezig. Thierry.
31: Nou, hij is in ieder geval heel druk bezig, inderdaad. Ja. Als je kijkt naar loondoorbetaling bij ziekte, daar ging het laatst al over. Nu dan de zelfstandige wet. Ja. Dus er komt
30: kinderopvang vorige week.
31: Exact.
30: De eerste toeslag die we gaan afschaffen.
29: Oké.
30: Okay. Na 20, bijna 30 jaar.
31: Ja, statushouders sneller aan het werk helpen. Dus er komt veel van Thierry Aerts op ons af. Dat is wel zo, ja.
29: Maar doet hij goed dan toch? Mag een compliment zijn ook even hier. Want hij heeft het niet altijd even makkelijk, hoor. Hier tot nu toe gehad in deze uitzending. We zijn ook wel een beetje kritisch. Ik kreeg net van Maurice de Hondoors peilingen van dit moment.
31: Oh.
29: En als je het nu bij elkaar optelt, heeft CDA 12, VVD 12 en D66 18. Kom je op 42 ongeveer uit, hè? Ja, 42 zetels kom je dan uit.
31: Ja, dat zijn er.
29: Dat zijn niet veel.
30: Dat zijn er minder dan we nou hebben.
29: Ja, ja. Dat is niet zo best.
31: Is wel vaker tijdens kabinetsperiodes. Dat zie je het altijd wel bij de regerende partij, zie je het wel teruglopen.
29: Hij had het trouwens bijgezet, vertrouwelijk tot 20 over 6 zie ik nu. Maar goed, dat had ik niet gelezen. Nee, dat lees ik nu pas.
31: Dat was al bijna, toch?
29: Ja, sorry, was ik even vergeten. Dat
32: Breaking news.
29: Hij had er nog wat bijgezet. Maar ja, dat had ik even niet gezien natuurlijk. Maar ja, dat is niet erg hoopgevend. En de chaos die we van de week weer zagen, is ook niet hoopgevend, toch, Michiel?
31: Nou ja, het is wel een onrustige week geweest in die zin. Ja. En het ook best wel een gekke week. Want het was pas dinsdagavond, echt een paar avonden geleden pas, dat Rob Jetten en Ilko Heijnen, de minister van Financiën, samen voor het ministerie van Algemene Zaken stonden om bekend te maken. Nou, we zijn eruit. Ja. We gaan nu een nieuw voorstel. Gaan we naar de oppositiepartijen toe. En dat was het gevoel ook wel aan het begin van de week. Nu doorbraken, nu lijken we wat verder te gaan komen. We zijn gedeeltelijk ook verder gekomen. Maar het is maar net hoe je er naar kijkt. Komende woensdag is er een gesprek op het Catshuis. Met Thierry Aerts onder andere er ook bij. Met de top van de polder. Maar goed, aan de andere kant. Gesprekken op het Catshuis in de polder waren er begin van dit jaar ook. Ging over hetzelfde onderwerp. Alleen toen liepen de bonden weg. Mm. Dus toen wilden je ze kan niet, ook zeggen dat we weer op hetzelfde punt zijn.
30: Nou, toen wilden ze niet over de inhoud praten. Hè. Dus dat was een vrij korzelig gesprek. Omdat zij wilden absoluut niet over de inhoud praten. En wij hadden natuurlijk allemaal inhoudelijke vragen. Dus nu gaan we het wel over de inhoud hebben.
29: Dat weet je zeker?
30: Ja.
29: 100%?
30: Ja.
29: Oké.
30: Okay. Sterker nog, we hebben een brief gestuurd ook naar ze. Van we willen het graag hebben over de grote hervormingen die nodig zijn. Dus ze hebben, en heel eerlijk is eerlijk. Hè, ze hebben gezegd, we komen niet aan tafel zolang die bezuinigingen er staan. Nou, andersom dus wel. Hè, dus als die bezuinigingen, die hebben we nu geparkeerd.
29: Ja.
30: Dan komen ze wel aan tafel. En ook zij hebben gezegd, de bonden, ja, wij zien ook wel dat er problemen zijn. Wij zien ook wel dat er iets moet veranderen.
29: Maar waar zouden zij daarmee kunnen komen, denk je, Thierry? Ik probeer me dat gewoon voor te stellen. Hè. We hebben een paar weken geleden hadden we natuurlijk Hans Spekman. Er zat geen beweging in ook. Want ik schets ook naar de toekomst toe dat het steeds moeilijker wordt. Hij gaf wel toe dat de VIA niet goed functioneerde. Dat wilde hij nog wel toegeven. Maar om daar echt in te gaan snijden of dingen te gaan doen. Dat zag ik niet gebeuren eigenlijk.
30: Nee, dus daar gaan we wel van overtuigen. Want er moet wel wat gebeuren. Die wereld verandert zo verschrikkelijk snel. We hebben met AI zien we wat dat impact dat heeft op de arbeidsmarkt.
29: Ja.
30: Banen gaan verdwijnen. Je zult echt een ander stelsel moeten gaan hebben in Nederland. We kunnen het niet permitteren. Inmiddels hebben we meer dan 1,2 miljoen mensen hebben een uitkering. Op bijna 9 miljoen werkenden. Ja, dat staat nog los van alle mensen die gepensioneerd zijn.
29: Ja.
30: Je werk zal veel meer centraal moeten komen te staan in de sociale zekerheid. Het moet echt om werk gaan. We moeten niet meer kijken.
29: Nu moet je eerst,
30: als je je baan verliest, moet je eerst een uitkering aanvragen voordat je hulp krijgt naar een nieuwe baan.
29: Ja.
30: Maar we moeten naar een systeem waarin je überhaupt niet meer in de WW komt, maar uiteindelijk gewoon door kan gaan in een andere baan. Daar zul je veel meer naar moeten kijken. Een transitievergoeding, dat is geld wat wordt uitgekeerd. We zien in allerlei onderzoeken dat dat geld niet wordt besteed aan een opleiding of een transitie naar een baan, maar dat er toch verdacht veel campers en andere leuke dingen tussen zitten. Dus we zullen moeten zeggen, jongens, laten we nou eens een systeem creëren waarin we niet een ontslagvergoeding geven die u aan leuke dingen kunt uitgeven, maar een ontslagvergoeding die u kunt gebruiken tijdens het dat u een baan heeft naar nieuw werk. Loondoorbetaling bij ziekte, een van de grootste lasten die kleine ondernemers op hun nek hebben hangen, waardoor juist heel veel mensen geen vaste baan krijgen. Dus ook voor werknemers, juist voor die achterban van Hans Spekman, is het enorm belangrijk dat we iets aan die loondoorbetaling gaan doen. Want het zijn juist de kwetsbare mensen. De mensen die een beetje pech hebben gehad in het leven, die werkloos zijn geraakt of ziek zijn geworden. Die mensen krijgen geen vast contract vanwege het feit dat het risico voor kleine ondernemers te groot is. Dus nou, met dit verhaal, ik probeer het hier al enigszins te oefenen qua passie en enthousiasme.
29: Ik merk het inderdaad, ja. Dit is wat
30: dat zal ik ook gaan doen in het katshuis. Want er moet wat gaan gebeuren. We zullen grote hervormingen moeten gaan doen in dit land. Stilstand is geen optie. Stilstand is echt geen optie.
31: En wanneer moet er dan een sociaal akkoord zijn? In het voorjaar, toch?
30: Het zou goed zijn als we op hoofdlijnen hier gewoon snel overeenstemming over kunnen bereiken. Maar we gaan kijken wanneer dat lukt. Voor het kabinet is echt die ambitie belangrijker dan het tempo. Uiteindelijk gaat het echt om dat we goede hervormingen, grote hervormingen doen. Want de uitkomst kan absoluut niet zijn dat we niks gaan doen. Dat we stilstand hebben in dit land. Daar zit Nederland niet op te wachten. Met alles wat er in de wereld gebeurt, moeten we grote hervormingen gaan doorvoeren. En dat zal ook de inzet van het kabinet gaan zijn.
29: Maar ik bedoel, spreek jij de laatste paar dagen dan nog wel mensen van bijvoorbeeld de vakbond? Wat voor hervormingen zouden dat in hun ogen kunnen zijn dan, denk jij? Probeer me er gewoon iets bij voor te stellen. Want je moet elkaar wel vinden.
31: Nou ja, het is wel zo. Daar zijn de bonden het ook wel over eens. Dat klopt wel wat Thierry Aartsen zegt. Als je kijkt dat er bijna 1 miljoen mensen in de WIA zitten. En dat daar steeds meer bij komt. Ja, dat willen die bonden ook niet.
29: Nee.
31: Dus daar zijn ze het over eens.
29: Zij beweren dat het geld ergens anders vandaan gehaald kan worden om het dan weer op te lossen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je kan het niet overal weghalen, toch?
30: Nee, wij geven op dit moment is de begroting van sociale zaken verreweg de grootste begroting.
29: Waar praat je nu over dan?
30: Bijna 130 miljard.
29: Ja.
30: En even voor een beeld, het is bijna 3 keer zoveel dan dat we aan defensie uitgeven. En naast ons, wij doen altijd een wedstrijdje met de zorg. Zeg ik met een knipoog. Want de zorg geven ongeveer net zoveel geld aan uit.
29: Ja.
30: Ja, en als je dan kijkt wat er in de wereld gebeurt, ja, dan is het niet gek dat je daar ook even naar kijkt. Van jongens, als je weet dat er meer dan 1 miljoen mensen in een uitkering zitten, kunnen we alsjeblieft werk centraal gaan stellen, kunnen we die problemen gaan oplossen en kijken hoe we het systeem anders kunnen inrichten.
29: Het was opeens consternatie, de kleine spaarder en de belegger enzovoort, het was helemaal het haasje. Dat werd even later weer teruggedraaid. Kunnen die nu opgelucht ademhalen en zo? Lekker achterover gaan zitten van, dat is geregeld nu weer? Of
31: nee.
29: Zitten lachen, zit je gewoon?
31: Nee, want we weten nog niet hoe dit af gaat lopen.
29: Nee.
31: En dat helpt ook niet, hè, deze week. Want ik begon in mijn verhaal, nou, aan het begin van de week dachten we, nou, doorbraken, misschien komen we ergens. En vervolgens ligt er dan een voorstel. En schrikken heel veel mensen, honderdduizenden mensen die potentieel in box 3 terechtkomen.
29: Ja.
31: Die schrikken zich een hoedje. De dag daarna de minister van Financiën, die dan wel zegt, ja, oké, dit moet weer anders. Maar goed, nu is, er is vandaag in de ministerraad, is er een novelle dan besproken op de nieuwe box 3 invulling die nu in de Eerste Kamer ligt. Dat gaat dan naar de Raad van State toe voor een spoedadvies. Maar wel een novelle, een aanpassing waar nog steeds geen meerderheid voor is. Waar ook bovendien niet de volledige dekking voor is. Dus wat we wel de hele tijd houden is dat we niet weten welke kant we opgaan met z'n allen.
29: We zijn niet echt een stevig huis aan het bouwen als je het zo uitlegt. Hè? Een beetje als een metafoor. Ik bedoel, het kraakt en het piept al aan alle kanten. Thierry, waar haal jij nog je hoop vandaan eigenlijk? Daar probeer ik me echt iets bij voor te stellen.
30: Wat ik uiteindelijk hoop is dat uiteindelijk ook de oppositiepartijen, die geven nu vooral aan wat ze niet willen.
29: Ja.
30: Ik denk dat het ook goed is dat we ook snel het gesprek, kan ook achter gesloten deuren hebben over wat we wel willen. En uiteindelijk zal de rekening moeten worden betaald. Uiteindelijk zal je moeten zeggen, oké, box 3 is belangrijk. Het is notabene een motie geweest van Joost Eertmans. Die zei, los box 3 op en kijk naar het vermogensdomein. Dat heeft het kabinet gedaan. Nou, wordt er gezegd, deze dekking is niet goed. Nou, oké, dan moet je als kabinet vind ik ook gewoon zeggen. Oké, dan gaan we daar naar iets anders kijken. Maar ja, puntje bij paaltje, moet er straks wel over gestemd worden. En dan wil je ook wel dat... hoop je ook dat er een verantwoordelijkheid is bij partijen, bij alle partijen in het parlement, om te zeggen, oké, dit is misschien niet 100% mijn droomplaatje, maar het is beter dan dat we nu hebben. Laat ik maar wel voorstemmen. Maar
29: gaan we er alles over links doen of gaan we alles over rechts doen? Of gaan we gedeeltelijk links en gedeeltelijk rechts? Wordt het snollebollekes? Wordt het links, rechts, links, rechts? Wat wordt het?
30: Breed raakvlak dus inderdaad met meerdere partijen. Je zult de ene keer over links, de andere keer over rechts toch moeten gaan. Ik denk dat
29: eigenlijk wat Eertmans voorstelde, wat later door Klaver belachelijk werd gemaakt.
30: Ja, maar ik denk uiteindelijk dat wel belangrijk is om wel te kijken of je breed raakvlak kan rekenen. En uiteindelijk, nogmaals, ik zei het eerder al, tegen het belastingplan stemmen heeft ook consequenties. Als je tegen het belastingplan stemt, dan gaat de diesel gewoon in Nederland, de benzine per 1 januari gewoon omhoog. Als je tegen het belastingplan stemt, komt er geen extra geld uiteindelijk voor infrastructuur erbij. Als je tegen het belastingplan stemt, tegen die begrotingen gaat stemmen, gebeuren er allemaal dingen niet die we wel willen met elkaar.
29: Ja.
30: En uiteindelijk hoop ik dat je aan de voorkant gewoon concreet met elkaar kunt afspreken, oké, dit is niet 100% mijn gelijk, maar het is beter dan dat we nu hebben. En wij zijn bereid om ook die verantwoordelijkheid.
29: Nog even uit die peiling die pas om Twitter over 6 bekend mag worden. Pro staat daar op 29 en Ja 21 staat daar op 20. Dat vind ik toch wel cijfers, eerlijk gezegd.
31: Ja, nou ja, je ziet dat de Pro het momentum heeft. Jesse Klaver en Hans Pekman die aan de taart zaten deze week. Dat is natuurlijk voor veel VVD-kiezers denk ik ook vervelend om te zien. Jesse Klaver en Hans Pekman op die manier aan de taart. En ik vind het wel interessant wat de minister zegt over het belastingplan. Dat als oppositiepartijen daartegen gaan stemmen, dat inderdaad brandstofprijzen verder omhoog gaan. Op die manier de bal bij de oppositie leggen. Maar de kiezer kijkt toch in eerste instantie, als er zoiets gebeurt, naar het huidige kabinet, het huidige bestuur. Dus denkt u dat de kiezer dat ook zo gaat opvatten, dat de schuld van de oppositie is als we daar op 1 januari op uitkomen?
30: Geef ze niet de schuld. Alleen, wij kunnen als kabinet niks. Hè. Wij kunnen voorstellen doen, dat hebben we nu een aantal keer gedaan. We hebben meerdere voorstellen op tafel gelegen. Uiteindelijk is het parlement die in moet stemmen. Wij kunnen niks. Ik heb een begroting netjes aangeleverd bij de Tweede Kamer. Die moeten voor of tegenstemmen, allemaal. Ja. Alle 150. Uiteindelijk moet je daar een belangenafweging in maken. Stem ik voor of stem ik tegen? En ik denk dat het belangrijk is, en het hoort bij de politiek ook, om te zeggen, ik wil dit en dit en dit aangepast hebben. Dat doet het kabinet dan vervolgens ook. Nou, dat gaat de komende week nog een paar keer meer gebeuren, komende weken, denk ik. Alleen, uiteindelijk bij die stemming, moet je wel de balans opmaken. Ook als oppositiepartij, ga ik voor of ga ik tegenstemmen? En het tegenstemmen is niet gratis. Tegenstemmen betekent uiteindelijk in het leven van mensen, nogmaals,
29: maar
30: dat de diesel
29: probeer je even wel de perceptie van de kiezer duidelijk te maken. Of die dat ook zo ziet.
31: Ja.
29: Toch?
31: Ja,
30: wij hebben gezegd, de belasting op de diesel moet de komende tijd omlaag blijven. Ja. Als u daar tegenstemt, als het parlement daar tegenstemt, dat kan. Ja, dan gaat die wel voor normale mensen uiteindelijk omhoog. En zo hebben we nog een heel lijstje met voorstellen.
31: Ja, maar ik vraag me dus af of de kiezer daarin meegaat, of die dan ook zal denken, oké, nou, het kabinet heeft daar alles aan gedaan om het niet te laten gebeuren.
30: Wij zijn geen dictatuur natuurlijk. Ik zou heel graag willen dat die dieselaccijns naar beneden gaat. Maar ja, daar moet iets voor gebeuren. Dan moeten namelijk 76 Kamerleden zeggen, wij willen dat ook. En als die zeggen nee, ja, dan kan ik kan niet toveren, zeg maar.
29: Het worden mooie tijden nog de komende weken. Hè?
31: Ja, 12 november de stemming over het belastingplan. Dus over minder dan 6 weken. Dus spannende tijden zijn het. En komen er ook weer aan.
29: Ja. Nou, dankjewel.
31: Graag gedaan.
29: Tot de volgende keer. Ik had hem eigenlijk nog niet genoemd vandaag, maar hij zit er weer reten strak bovenop natuurlijk. Onze eigen DJ Thomas Hobson, zoals hij er bijna elke week is. En met zijn muziek zorgt hij voor de snelheid en de power in dit programma natuurlijk. De Friday Move 2 oktober. We zitten in de Orchid House. En mijn nieuwe gast schuift alweer aan. Dat gaat zo snel in dit programma. Hou je nog een beetje vol, Thierry?
30: Zeker.
29: Ja? Na zo'n lange harde week?
30: De stoeltjes in die bakkerkjes.
29: Die stoeltjes zitten niet echt lekker.
30: Het zijn hele Amsterdamse bakkerkjes dit, zeg maar. Ja. Die zien er mooi uit.
29: Ja.
30: Maar ze zitten voor geen 5 cent.
29: Nee, dan kun je beter in Brabant zitten, toch of niet? Ja. Hey, jullie kennen elkaar niet, maar jij kent haar wel, hè? Jij kent Milou, hè? Waar ken je ervan?
30: Ik ben luisteraar van het eerste uur.
5: Echt waar?
30: Zeker.
5: Jong Belegger de podcast.
30: Ik ben door jou gaan beleggen.
5: Ongelooflijk.
30: Ja. Jullie zijn zo rond coronatijd begonnen ongeveer, volgens mij.
5: Dat klopt.
30: Ja, en ik heb inderdaad echt die eerste afleveringen heb ik ongeveer verslonden.
5: En toen was je overtuigd. En dat noemt zich een VVD'er.
30: Nou, ik had toen nog niet zo heel veel geld op te beleggen. Misschien is dat het.
29: Hallo.
30: Maar
5: nu wel. Nu bent u minister.
30: Nou, ik mag nu niet beleggen.
5: Nee, dat is inderdaad. Dus, als Kamerlid zijn er nog wel wat.
30: Als Kamerlid mag je beleggen. Volgens mij zijn er geen regels voor als Kamerlid. Maar als minister moet je in principe.
5: Wat heeft u dan met die portefeuille gedaan als u bent begonnen?
30: Je moet dat netjes opgeven wat je dan allemaal hebt. En dan mag je dan tijdens je ministerschap niet aankomen.
5: Oké, maar je mag het wel behouden. Dat is heel goed.
30: Het is geen spectaculair grote. Het is voor mezelf een klein beetje. En voor mijn dochter probeer ik wat te sparen. Dus zijn geen spectaculaire bedragen. Dus, maar je moet dat als minister netjes wegzetten.
5: Nou, dat ik zoveel invloed had, Wilfred. Dat
29: is toch leuk? Je hebt zelf er iemand bijgetrokken om die podcast te gaan maken, toch? Zoveel jaar geleden.
5: Nou, hij trok eigenlijk mij erbij. Ik wist helemaal niets van het beleggen. En ik werd op een gegeven moment benaderd via LinkedIn door een of andere Pim Verlaan. En die zei tegen mij, ik heb jouw stem gehoord in een podcast.
29: Ja.
5: En ik wil eigenlijk ook een podcast maken.
29: Vanwege je stem?
5: Nou ja, ik weet eigenlijk niet precies wat zijn idee was. Maar hij had gewoon een vibe of zo, denk ik. Soms heb je dat misschien.
29: Ja, ik weet het niet. Zou kunnen, ja.
5: En hij kende niet heel veel mensen die podcast maken. Het was nog redelijk vroeg. Het was 2020. Dus 2020.
30: Tegenwoordig hebben we zelfs Ruben Brekelmans en Vincent Karremans een podcast. Dus ik bedoel,
5: inderdaad.
30: Dan weet je het wel.
5: Ga maar na.
29: Jij zegt het hier, dan weet je het wel. Ja.
5: Nou ja, dus hij benaderde mij en ik had niets met het onderwerp. En ik dacht, nou, daar gaat ook niemand ooit naar luisteren. Beleggen, hoe saai wil je het hebben?
29: Ja, hoe saai wil je het hebben dan?
5: Ja, nou, hij wil het ook nog veilig en verantwoord beleggen. Ik dacht, daar gaat helemaal niemand naar luisteren. Dus ik dacht, nou ja, ik kan misschien mijn podcastset terugverdienen waar ik net in had geïnvesteerd. Ja. Dus de ondernemers zat er eigenlijk toen toch al in. En toen ben ik akkoord gegaan, heb ik me laten betalen per aflevering. Binnen nood had ik die set terugverdiend. Maar ik had toch gewild dat ik er iets ondernemer had ingezeten.
29: Ja, beter afspraken moeten maken?
5: Nou, binnen nood hadden wij echt 500.000 luisteraars.
29: Ja, en hij streekt er veel meer van op.
5: Waaronder Thierry.
29: Ja.
5: Meneer Aartsen bedoel ik.
29: Hij streekt er veel meer van op.
5: In financiële zin?
29: Ja.
5: Nou, ik ben zelf ook begonnen met beleggen. Dus uiteindelijk heb ik er zelf ook heel veel aan gehad. Maar als ik had geweten dat het zo'n succes zou zijn geworden, dan had ik niet mijn vaste fee laten betalen per aflevering.
29: Nee, dat denk ik dus ook niet.
30: Je hebt niet halverwege omhoog kunnen schroeven.
5: Dat heb ik wel geprobeerd, maar dat is natuurlijk, dan is het risico al gelopen. Hè? Ja. Dus ik heb er wel heel veel van geleerd. Dus dat is.
29: Wat heb je ervan geleerd dan?
5: Dat ik volgende keer er wel ondernemend in ga staan. En dat we allebei als je nou samen een project gaat doen, dat iedereen hetzelfde incentive heeft eigenlijk. We gaan allebei proberen hier het allerbeste van te maken. We proberen er allebei van. Profiteren er allebei van als dat slaagt.
29: Ja.
5: In plaats van dat je ergens in dienst gaat. Dat vind ik wel een hele mooie les.
29: Kun je me uitleggen waarom het jou aansprak dan, Thierry? Die podcast, waar kwam het door dan?
30: Omdat het op een hele laagdrempelige manier inderdaad beleggen en beurzen, wat toch best technisch ingewikkeld is. Hoe zit dat nou? Hoe werkt dat nou? Werd het eigenlijk op een hele eenvoudige manier, stap voor stap, gewoon uitgelegd in die podcast. Ik vond dat heel erg leuk. Jullie gingen geloof ik per product, geloof ik. Hè? Dus eerst een ETF en dan een aandeel. En gewoon echt uitleggen, maar ook überhaupt het hele idee van, je moet dus, als je geld ergens wegzet, compounding interest. Hè? Dus je zet je geld weg en hoe langer je er eigenlijk niet aan komt, hoe groter de kans dat vanzelf.
29: Ja. Maar het is een beetje goed gegaan totdat je niet meer mocht. Ging het lekker?
30: Maar dat was gewoon vanwege het algemene spreidingsbeleid, zeg maar. Niet omdat ik nou zo briljant.
5: Nee,
30: dat is ook even die lessen.
5: Precies, als meneer Aartsen goed heeft geluisterd, dan doet hij
30: briljant zelf die markt verslaan.
5: Doet dit voor de lange termijn en dan maakt het niet heel veel uit hoeveel het op korte termijn oplevert.
29: Dat vind ik helemaal niet gezellig, vind ik niet leuk. Ik moet een beetje.
5: Je wilt dat het spannend. Ja, dat is weer typisch mannelijk dit.
30: Dan moet jij jouw crypto-verhaal vertellen.
29: Ja, dat is lekker. Ja, mijn crypto-verhaal. Ik had een crypto-portefeuille bij een bedrijf dat failliet is gegaan. Dus nu ben ik al.
5: Ja, nou daar ga je. Dat is ook nog eens een risico.
29: Kijkers niet erg vinden.
5: Ga ik wel even met meneer Aartsen in gesprek. Want ik zat wel te denken van, het gaat wel steeds minder opleveren voor mij om zelf nog zelfstandig iets te proberen op te bouwen. Ik bedoel, ik heb geen huis. De enige plek waar ik naartoe kan om iets van vermogen op te bouwen is naar box 3 dan dus.
29: Het huis van Jort Kelder, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Ja.
5: Kom net vandaan. Ja, dat mag weer op zijn katten passen.
29: Daar zit je vaak, ja.
5: Maar dat wordt wel voor mij, als ik gewoon een reëel rendement van bijvoorbeeld 7,5% per jaar maak, dan mag ik al, als het wel doorgaat, dat plan van die heffingsvrije inkomensgrenzen, mag ik al vanaf 15.000 vermogen, mag ik al die belasting gaan betalen, die 36%. En dan kan ik eigenlijk niet eens meer tegen de inflatie op, want daar wordt ook geen rekening mee gehouden. Dus dan zit ik me af te vragen van, waarom doe ik het eigenlijk nog?
29: Waarom doet ze het nog?
5: Ik heb mijn hele boek ondergraven.
29: Ja.
30: Nou ja, uiteindelijk, dit voorstel wat er nu ligt is beter dan het voorstel wat er lag, want dat was een aanwasbelasting. En dan had je moeten betalen.
5: En die is heilig, hè, de vermogenswinstbelasting. Daarvoor zijn jullie zelf bereid om een soort gat in de begroting nu te gaan dichten door een belastingvoordeel naar voren te halen.
30: En ik zal ook uitleggen waarom. Omdat die aanwasbelasting, dan had jij over jouw beleggingsportefeuille die je voor de lange termijn wil hebben laten staan. Ja. Voor de toekomst of voor je kinderen of je kleinkinderen. Moet je uiteindelijk afrekenen over een bedrag wat daar staat, wat je niet op je bankrekening
5: hebt. Nee, ik weet precies wat dat is. Middelen. Vermogensaanwasbelasting. Maar dit zijn al precies de maatregelen waardoor ik denk, ik durf bijna niet te vertrouwen op de lange termijn dat er nog, hè, als we alle problemen maar naar voren blijven schuiven, ja, en gaat de begroting van nu gaan dichten met geld uit de toekomst, nou, ja, dan denk ik van, jezus, ik moet echt voor mezelf gaan beleggen, want anders is er helemaal niets.
30: Dat is iets te makkelijk wat we nou doen. Dat is niet het geval. We verlagen de belasting in box 2, zodat ondernemers zeggen dat ze eerder hun geld uit zullen keren. Dat heeft een positief effect.
5: Nu?
30: Ja. Klopt, en je had het uit de toekomst. Maar uiteindelijk is de box 3 problematiek niet een structureel probleem. Het heeft met name met liquiditeit ook in die begroting te maken. Dus dat is, we zijn nu heel technisch bezig met...
29: Hou dit nog even vast, jongens. Want precies, we moeten het boek nog bespreken zo meteen.
5: Boekhoudkundige zwendelerij, noemde Bas Jacobs het bij BNR.
30: Nee. Daarmee doe je mijn collega van Financiën echt onrecht aan.
5: Ik geloof dat hij zijn best doet.
30: Er lag echt een vreselijk voorstel in box 3 die te veel problemen opleverde. Daar hebben we gezegd, we moeten een doorbraak hebben. Dat ligt er nu. Is ook niet fantastisch. Want dat hoort bij compromissen sluiten. Maar het is wel belangrijk dat we eindelijk van die vermogensaanwas belasting af kunnen.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
8: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag...
12: Kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
11: Hopelijk denkt u dan, maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
13: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
14: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
18: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
21: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
32: Ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
33: Nee, ik weet het niet, sorry.
21: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
34: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
35: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
36: BNR Verkeer.
0: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. De files worden langzaam wat korter. De meeste staan nog in Utrecht en Gelderland. Ter wegen rond Arnhem is er veel vertraging doordat de A12 daar dicht was. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Tussen afrit Everdingen en Utrecht-Leidse Rijn een half uur vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoedevaartsveen en Zoeterwoude Rijndijk een half uur door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. A50 Os richting Arnhem tussen Bankhoef en Knoop het Grijshoord 20 minuten. Op de A325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Westervoort 20 minuten vertraging. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A4 Rotterdam-Amsterdam bij de meterpaal 47,5. A20 Gouda Hoek van Holland bij 31,7. En op de A28 Amersfoort-Zwolle wordt geflitst bij de meterpaal 53,6.
1: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Met de campagne van de overheid om van je oude vuurwerk af te komen is al bijna 6000 kilo opgehaald. De afgelopen maand waren er speciale inleverpunten, telkens op een andere plek in het land. Volgende week zijn die er voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer met oud en nieuw afsteken. In Amsterdam zijn 3 jongens aangehouden voor meerdere geweldsincidenten. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. Ze werden ruim een maand geleden op heterdaad betrapt toen ze een man mishandelden. Maar ze zouden veel meer op hun kerfstok hebben. Ze zijn 13, 14 en 15 jaar. In Europa wordt al langer nagedacht over accijns op vapes en digitale sigaretten, maar staatssecretaris Ehrenberg wil daar niet meer op wachten. Hij komt zelf met een wet om over 3 jaar al accijns te heffen. Ehrenberg hoopt dat het dan ook te duur wordt voor jongeren om met vapen te beginnen. Een Surinaamse cultuurorganisatie wil actie zien na het onderzoek over het koloniale verleden van het Koningshuis. Nu er veel meer bekend is geworden, moet koning Willem-Alexander concrete stappen zetten, zegt de organisatie. De koning bood eerder in Suriname excuses aan voor het slavernijverleden. En de Rotterdamse burgemeester Schouten heeft toch een manier gevonden om een optreden van de omstreden rapper Joey AK te voorkomen. Hij zou vanavond laat in Villa Thalia staan, maar Schouten laat die voor 24 uur sluiten vanwege een concrete dreiging. Eerder legden ze Joey AK een gebiedsverbod op, maar dat schorste de rechter. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met LeadInfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
22: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
23: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
24: The Kremlin is trying to divide us.
25: Zowel in box 3 als in box 2.
26: De situatie is dus als volgt.
24: Imminent military.
27: Ik ben er ook van overtuigd dat box 3 eindelijk eens opgelost moet worden.
24: Dat is nu van tafel.
3: Wilfried Genee.
28: Met op het laatste half uur van deze uitzending. De Friday Move.
5: muziek zit er weer kort op. Ik zei het eerder, DJ Thomas Robson. Thierry Aartsen, minister Thierry Aartsen is mijn co-host van vandaag. Was druk in de discussie al met Milou Brand voor de reclame. En, was het bevredigend, Milou, of niet? Of zeg je nou, ja, ik kan er niet zoveel mee wat er allemaal gebeurt?
8: Ik heb mijn zegje gedaan, Wilfred.
5: Oh, je wil er niks van toevoegen?
8: Nou, ja,
5: je ging tijdens de reclame
8: nu
5: even door.
8: Ja, precies, wij zijn uitgebreid. Jij liep weg, dus ja, ik moest wel ergens natuurlijk over verder praten.
9: We hebben alle problemen opgelost.
5: Ja, alles is opgelost.
9: Ja, ja.
5: Je zei, onder mij mijn eigen boek eigenlijk, zwem in het geld. Hè, met alles wat er nu gebeurt.
8: Ja, nou ja, inderdaad. Als je al heel snel in aanmerking komt met die 36% belasting, dan is het wel heel moeilijk om nog tegen de inflatie op te boksen, inderdaad. Dan kun je het bijna net zo goed op een spaarrekening laten staan. Hmm. Zit je ondertussen wel allemaal risico te nemen natuurlijk met beleggingen. Dus dat is, ja,
9: en
8: dat
9: daarvan had ik dus gezegd dat dat niet waar is, omdat dit het nieuwe systeem pas moet worden afgerekend op het moment dat je beleggingen verkoopt.
8: Nou, en toen zei ik dus weer nee.
9: Ja, precies.
5: Maar deze foto, ben je net onder de douche vandaan of zo?
8: Ja, kijk, het heet dus zwemmen in het geld.
5: Oké.
8: Okay. Dus het is inderdaad dat ik nat ben. Sommige mensen die dachten, je hebt heel vet haar of zo. Maar ja, nee, ik ben inderdaad hierdoor
5: je ziet er nogal woest uit hier.
8: Assistent van een fotograaf, gewoon helemaal nat gespetterd.
5: Oh, dat is het hem dus.
8: Ook een nat pak, zie je? Kijk, er ligt ook een plasje water. Daarin reflecteert mijn hand zo mooi op het tafelblad.
5: Dat was me niet duidelijk, je ook gezegd. En ik had het met Mireille, de eindredactrice erover, die snapte hem ook niet helemaal. Maar
8: ja,
5: die vroeg zich ook af waar deze foto op stond.
8: Zwemmen in het geld. Ja, jongens, hoe helder kan ik het maken? Ik kan
9: volgens mij is het idee naar de voorkant van het boek kijken.
8: Ik zal in de volgende editie zal ik even een begeleidende tekst bijzetten voor degene die het
5: misschien wel een goed idee kunnen zijn. Een beetje rechtsgeluid natuurlijk, weer dat beleggen enzovoort allemaal.
8: Is het rechtsgeluid? Nou, het is grappig dat je dat zegt. Want ik zou te gast zijn in mijn favoriete boekhandel in Den Haag.
5: Wagman?
8: Nou, even, het is een antieke boekhandel. Ik verkoop wel tweedehands boeken. En uiteindelijk gaat het toch niet door, want het onderwerp is te rechts. En dat vind ik eigenlijk heel jammer, want het had me juist heel leuk geleken om over
9: Word
8: dat onderwerp.
9: Word je gecanceld omdat het te rechts is?
8: Nou ja, en ze mogen mij cancelen culturele wat ze willen, maar het leek me dus juist leuk om daarover in gesprek te gaan. Is beleggen nou links of is het nou rechts? Of is het misschien wel gewoon een heel neutraal gereedschap waarvan en een vaardigheid die iedereen zou moeten kennen, of zijn minst.
5: Ja, maar jouw vriendinnen zeggen vaak, kun jij het voor mij doen, toch? Ze vinden het nog een beetje eng allemaal, dat beleggen.
8: Ja, klopt. Het is inderdaad, de huidige toestand is zo ver uit de klauwen gelopen in Nederland, zou je zeggen, met de kennistoestand, dat we liever het beheer van onze eigen portefeuille aan iemand anders uitbesteden dan dat we het zelf doen. Terwijl je zou zeggen, ja, als er iemand goed voor je eigen vermogen zorgt, dan ben je het zelf.
5: Ja,
8: toch? Ik bedoel, waarom zou je dat uitbesteden?
5: Of verdiepen erin en een beetje je best doen, toch?
8: Het is allemaal ook niet zo ingewikkeld, maar dat zijn vaak van die grote vooroordelen van, hé, ik moet de hele dag koersen gaan zitten volgen en bedrijven analyseren, jaarverslagen doorploeteren. En dat is één van de vele vooroordelen die er zijn voordat mensen een keer willen gaan beginnen met beleggen. Dat het een rechtse hobby is, dat is er ook één van. Dat het heel veel tijd kost, dat het heel moeilijk is. Dat het planeet naar de kloot helpt.
9: Rechtse hobby zou ik op zich wel als aanbeveling. Maar dat is misschien aan mij.
8: Nou ja, ik denk vooral van als we het als rechtse hobby zien en het daarom dan niet doen, dan is links zichzelf toch wel echt iets aan het ontzeggen. En ook even eigenhandig aan bijdragen aan het vergroten van de kloof in plaats van die aan het verkleinen. Want
5: maar
8: uiteindelijk, als je rechts
5: iedereen
8: alleen maar laat beleggen, dan weet je zeker dat je als links.
5: Wat een babbelkous jij.
8: Niet per se.
5: Ongelooflijk zeg. Dat tet het maar door de hele tijd.
8: Dat is een compliment, of niet?
5: Maar na dit boek kan je gewoon lekker beleggen. Dan zit je er lekker in ook.
8: Ja, dat is wel het idee, inderdaad. Dit is even alles wat je moet weten. Ik leg ook uit hoe je het dan moet doen. En dat is op een hele veilige manier voor de lange termijn in breed gespreide indextrackers. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. En dan,
5: zo voorkom je dat je slapend arm wordt.
8: Klopt, ik beleg niet omdat ik zo snel mogelijk rijk wil worden of überhaupt rijk wil worden, maar om te voorkomen dat ik armer word. Want dat is wel het effect. Hè. We hebben allemaal het idee, sparen is veilig en beleggen is gevaarlijk. Ja. Ik heb dan ook opgegroeid met het idee van, er komt wat in, er gaat wat uit en wat overblijft, dat gaat op een spaarrekening. Maar ja, met sparen heb je wel de zekerheid dat als je weinig rente krijgt, wat we afgelopen tijd hebben gekregen, en als je wel voldoende inflatie hebt, dat gewoon achteruit loopt. Dus er zit ook een sticker op. Let op, geld sparen kost geld.
5: Dat was een sticker. Ik dacht dat het erop getekend was.
8: Ja, is een stickertje. Ja, ik heb even wat disclaimers geleend. Je zou ook nog kunnen zeggen, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ja, dat klopt. Mm-hmm. Maar sparen kent ook risico's. U kunt uw koopkracht verliezen.
5: Ja.
8: Dus ik denk dat imago van beleggen een beetje bezoedeld is. En sparen staat ten onrechte alleen maar bekend als veilig. Want je weet in ieder geval één ding zeker, en dat is dat je koopkracht achteruit gaat.
9: En het zou heel goed zijn als meer mensen ook gaan beleggen, omdat het uiteindelijk ook goed is voor de Nederlandse en de Europese economie.
8: Inderdaad.
5: Ja. Oké.
8: Okay. Ja, dat Mario Draghi wil ook hebben. We willen allemaal moeten we investeren in Europa.
5: Ja,
8: Peter Wenning wil dit.
5: Ja, maar de hele tijd, ja, praat.
8: Bladibladibla. Je kan het ook gewoon lezen hoor, dan nodig je me niet uit.
5: Zes jaar doe je het al? Heeft het wel opgeleverd voor jou?
8: Ja, volgens mij sta ik nu iets van 100% in de plus. Maar het is heel goed gegaan van de afgelopen jaren. En ik weet ook dat er mindere tijden aankomen.
5: Ja.
8: Dus daar maak ik me niet zo druk over.
5: 21.000 euro sta je nu op.
8: Ja, zou kunnen. Het is allemaal openbaar. Ik ben daar heel transparant in.
5: Ja.
8: Ja, dus ja,
5: je kan zou
8: het,
5: kunnen, dat
8: je
5: weet
8: kan
5: je
8: het
5: dan
8: googlen.
5: Toch? Ja?
8: Ja, ik kijk er dus niet dagelijks op. Ik ben er echt maar 5 minuten per maand mee bezig. Het is echt voor mij een totale bijzaak. Ik ben ook helemaal klaar met het onderwerp inmiddels.
5: Ja?
8: Ja.
5: Je gaat er niks meer over doen?
8: Nee, ik ga hierna een kinderboek schrijven, denk ik.
5: Ja, en die podcast...
9: Over beleggen, want juist voor kinderen is het goed om lange termijn...
5: Ja, want hoe oud is jouw dochter?
8: Klopt.
9: 4.
5: En die belegt dus nu eigenlijk al?
9: Nee, ik heb gezegd, het is inderdaad verstandig. Mijn opa en oma hebben dat vroeger ook voor mij gedaan. Een klein beetje, iedere maand een klein bedrag opzij zetten.
5: Ja.
9: Dat wilde ik ook doen. Want dan kun je namelijk iets opbouwen voor als je straks gaat studeren of een huis wil kopen.
8: Heel goed.
9: Alleen toen heb ik die podcast geluisterd. Dan kun je dus veel beter in een beleggingspotje stoppen.
5: Wel nut gehad, Milou, wat dat betreft.
8: Ja, en ik ben ook heel blij dat ik meneer Aartsen nu ken. Want deze relatie kan niet meer kapot.
5: Nee, dat lijkt me ook. Want jullie opbouwden in de tijd dat ik naar het toilet was.
8: Ja.
5: U terug gaat zagen echt...
9: Box 2, box 3, alles opgelost.
5: Ja.
8: Ga je
9: ergens eten? Nee, ik ga gewoon braaf naar huis
5: toe vanavond. Okay. Ja, assistenten zijn er ook nog bij, hè? Die houden het in de gaten. Dus, dankjewel, Milou.
8: Graag gedaan.
5: En zo zitten wij alweer in de absolute slotfase van deze uitzending van de Friday Move. De absolute slotfase. We zitten in de Orchid House. Daar wordt straks een enorm feest gevierd. Want die bestaan alweer een jaar. Het is ongelooflijk. Ja, helaas kan Thierry Aartsen niet blijven hangen. Je gaat nu echt naar huis zo meteen, toch?
9: Ik ga dadelijk wel lekker naar huis, ja.
5: Ja, en dan zitten ze met smart op je te wachten.
9: Ik hoop het wel.
5: Hoe laat gaat ze naar bed toe, die kleine?
9: Ja, 19:30, 20:00 uur. Dus het zal een, ligt een beetje aan de file staat.
5: Moet even doorrijden,
9: hè? Ja, maar vanaf 7:00 uur, 130, hè. Dus...
5: Dat is waar. En ze wil dat we nog wel even zien, lijkt mij, toch?
9: Ik hoop het wel.
5: Ja, zo grappig dat je dat zei, dat het zo'n promotie als mens maakt op dat moment.
9: Vind ik wel.
5: Als je kinderen krijgt.
9: Je hebt toch ook kids of niet?
5: Ja, ik heb 2, een zoon en een dochter. Hoe voelt dat dan op het moment dat dat gebeurt? Hoe ervaar je dat dan als een promotie?
9: Nou ja, nogmaals, ik ben vader geworden toen ik Kamerlid was. En ik zit natuurlijk in de actieve politiek. En dan gaat het er soms best ruig aan toe. En heftig aan toe, et cetera. En ik vond het feit dat je vader wordt. En uiteindelijk geloof ik er oprecht in dat iedereen in de politiek bezig is om dit land beter te maken voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat is soms een beetje zo'n cliché-tekst.
5: Hmm.
9: Maar als je zelf een kind krijgt, vind ik wel. Dat je denkt, ja, dat is toch wel bijzonder. En dat hoort daar ook een beetje bij.
5: Ik zie al bekortzorg hier zitten. En ik durf het bijna niet te vragen. Maar wordt het een jongetje of een meisje?
10: Mm. Ja, mooi bruggetje inderdaad. Ja. Het wordt een jongen.
5: Oh. Ja? De eerste of niet?
10: Het is de eerste.
5: Ja. Nou ja, dus datzelfde gevoel wat jij gaat krijgen. Wat hij had, ga jij waarschijnlijk ook krijgen. Dat je
10: ik hoop het wel.
5: Dat je als mens een soort promotie maakt dan. Toch?
10: Ja, dat denk ik wel. Het is een enorme verdieping. En dat je. Het plaatst ook heel veel dingen in perspectief.
9: Precies.
10: Ja. Dat je denkt, dit is waar het echt om draait.
5: Ja, vanaf dat moment. Draait het echt inderdaad om andere dingen. Ik wist nooit hoe dat was. Ik ging vaak met Wim Kieft naar voetbalwedstrijden toe in het buitenland. En Wim zat in de vliegtuig en zat hij helemaal te shaken, te trillen. Weet je. En ik moest altijd heel hard lachen. Maar ik had toen nog geen kinderen. Toen zei hij, let maar eens op. Als je kinderen straks hebt, dan zit ik nog steeds niet te shaken en te draaien. Hij heeft er gewoon waarschijnlijk heel veel last van. Maar je gaat je toch anders verantwoordelijk gevoelen. Hoor. Op een manier werkt het wel zo. Ja, jouw kindje zou ook zomaar kunnen verdwijnen als het gaat om de tv-kindje. Hè? Ik wil Amber Kortzorg, kassa.
10: Ja, dat is eigenlijk 10 jaar mijn kind geweest.
5: Ja.
10: Dat klopt. En 5 december valt het doek.
5: Ja, definitief?
10: Na bijna 40 jaar uitzendingen maken.
5: Kassa, ongelooflijk, ja.
10: Ja, niks is definitief in Medialand. Dat weet jij natuurlijk ook.
5: Ja.
10: Maar...
5: Nee, wij zijn al een paar keer gestopt onderweg met dat programma van ons. En we zijn er ook weer teruggekomen.
10: Precies,
5: maar bij ons waren het meer incidenten, dat het een beetje uit de hand liep. Bij jullie is het gewoon omdat ze bezuinigen, toch? Dat is het verhaal.
10: Ja, inderdaad. Dat de NPO 140 miljoen was het aanvankelijk.
5: Oh, je kijkt naar de minister
10: 100
5: gelijk.
10: Miljoen. Ja? Nee hoor, nou, nee, helemaal niet.
5: Zo van, hè?
10: Nee. Het Kassa is het programma wat mede is gesneuveld. Net als een hele hoop andere programma's natuurlijk. Ja. Maar we hebben op dit moment wel de wind in de rug. Met een mooie nominatie.
5: Ik wil zeggen, ze zitten bij de laatste 3. Wat vind jij ervan, Thierry? Moeten ze winnen?
9: Dat zou mooi zijn. Wie die andere
5: Bondgenoten.
10: En Woeste Grond.
5: Woeste Grond. Die hadden wij ook tegenover ons vorig jaar.
10: Ja.
5: Maar die hebben trouwens dik verslagen geschiet nou opeens te binnen. Maar dus dat moet jullie ook kunnen.
10: Ja, als jij nog tips hebt, wat je moet doen
5: om
10: die
5: ding
10: avond.
5: Doen is niet alleen de avond zelf, maar nu ook schaamteloos reclame maken.
10: Okay.
5: Schaamteloos. Je moet overal bij bent roepen, stem, stem, stem en nog eens stemmen. Ja. Dus doe maar.
10: Ja, zet dat in je agenda, lieve mensen. 8 oktober op NPO 1.
5: Ja.
10: Stemmen op Kassa.
5: Vanaf hoe laat?
10: Op de televisiering, vanaf 8:30.
5: Half negen. Hmm. Is het nog niet wervend genoeg, dit Amber?
10: Is het nog niet wervend genoeg?
9: Kun je alleen die dag stemmen, die avond, of kun je ook daar eerder al stemmen?
10: Je kon eerder al stemmen, maar het begint die avond weer op nul. Maar het grappige is, wij hebben dus helemaal niet zo heel veel campagne gevoerd. We hebben een aantal keer in de uitzending opgeroepen. Wil je kassa een hart onder de riem steken? Het zou een mooie kroon op het werk zijn. Ja. Dit is waar je kan stemmen. En dat hebben mensen dus massaal gedaan. Zeker omdat toen een jaar geleden we hoorden dat het wegbezuinigd zou worden, heel veel mensen ons schreven van, kunnen we wat doen? Kunnen we een petitie starten? We hebben gewoon een hele actieve achterban, zo blijkt maar weer.
5: Bijzonder is dat. Ja, we hebben toen zelfs een hele campagne bedacht dat we iets op gingen plakken.
10: Campagneposters over verkiezingsposters.
5: Ja, over verkiezingsposters heen. Dat was best wel leuk.
10: Dat was heel geestig.
5: Dat was echt heel grappig. En dan renden we heel hard weg, want de politie kwam eraan. En zo. Zo leuk bedacht allemaal weer.
9: Je hebt het echt zelf gedaan.
5: Ja, zelf. Ik had het zelf bedacht ook, dat filmpje. Dus zei ze eerst, nee, wat slaat dat nou? Ik zei, nee, we moeten alles doen wat geoorloofd is. Maar dat is niet geoorloofd, zei ze. Maakt toch niet uit, man. Plakken we er gewoon overheen. En dan een filmpje erbij maken, hartstikke goed. Heb jij nog tips voor ze? Want ik bedoel, jij hebt jezelf ook natuurlijk in de vaart der volkeren.
9: Schaamteloos promotie.
5: Vaart der volkeren ben je ook heel ver gekomen. Je hebt 11 zetels een keer gehaald in de gemeenteraad.
9: Klopt.
5: Dat is Klaas Dijkhoff die eens gelukt.
9: Nee, dat pest ik nog iedere week mee.
5: Jouw maat in de raad of zoiets, toch? Ja, dat is hem. Dat zijn teksten. Heb je niet iets voor kassa? Kassa.
10: Massa is kassa.
9: Massa is kassa, precies.
10: Die is natuurlijk al geclaimd.
5: Maar die man zit toch vast, of niet? Nee,
9: bijna.
5: Of hij is als zijn parken kwijt. Nou ja, iets in
9: allebei volgens mij.
5: Ik zou hem gewoon overnemen.
10: Ik denk dat de inhoud van kassa heel erg voor zich spreekt. En dat iedereen consument is in Nederland. Van links tot rechts.
5: Je moet hem omdraaien. Kassa is massa. Ik bedoel, zo kan je hem beter doen.
10: Kassa is massa.
9: Massa stemt op kassa.
10: Ga ik even opschrijven.
5: Kassa is massa. Dat zijn jullie allemaal, weet je wel. Dat moet je doen.
10: Stem op kassa is een stem op jezelf. Ja, dat is zo.
5: Ja. Waarom is het programma überhaupt belangrijk eigenlijk dat het blijft? Kijk jij wel eens kassa? Ik ook niet.
9: Nee,
5: ik eigenlijk ook niet, nee.
9: Wat doe
10: ik
9: op?
10: Terwijl heel veel politici kijken het ook.
9: Absoluut. Veel politici zitten er ook regelmatig
10: natuurlijk. Ja, maar dan wel om kritisch bevraagd te worden.
5: Wat is het belang van kassa, Amber? Als je nu in een minuut mag uitleggen wat het belang is.
10: Nou, het is natuurlijk een programma waar mensen heel erg veel van leren. En wat ik zeg, iedereen doet boodschappen. Iedereen sluit een zorgverzekering af. Iedereen koopt, of tenminste niet iedereen koopt een auto. Maar veel mensen rijden een auto. Betalen benzine, betalen een energierekening. En het is gewoon heel belangrijk dat je een platform hebt waar je goede informatie krijgt.
5: Ja.
10: Maar ook een platform dat als je nergens anders meer terecht kan en je hebt het gevoel als consument of burger, ofwel tegen een groot bedrijf of tegen een instantie tegen een muur aan te lopen, je kan nergens meer terecht, dan kun je altijd nog terecht bij kassa. Is dat een minuut?
5: 35 seconden.
10: Ik kan al helemaal doorpraten.
5: Je moet je pleidooi goed afmaken dan, ja.
10: Nee, we krijgen natuurlijk zoveel berichten van mensen en ook mails van mensen die een David versus Goliath gevoel hebben. En kassa die gaat naast die mensen staan. Nou. Ik denk dat dat de kracht is.
5: Ja, je hebt hem bijna gebruikt, die minuut. Dat is niet slecht allemaal. Ja, het is te zien op welk tijdstip eigenlijk, voor de mensen die dat niet weten. Ik probeer het even een beetje de plaats te geven nu, dat mensen alsnog massaal er naar zoeken kunnen gaan.
10: Het is elke zaterdag om 7:00 op NPO 2.
5: En het is ook wel nodig, hè? Want ik geloof dat hoeveel 40% van de huishoudens het moeilijk heeft in Nederland op dit moment, toch?
10: Ja, dat is inderdaad een rapport van het NIBUD. Het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting. Die doet ieder jaar een uitvraag naar de financiële situatie van huishoudens. En ja, het zijn natuurlijk niet alleen je streamingsabonnementen, het kopje koffie wat duurder wordt. Maar het zijn vooral ook je vaste lasten die ieder jaar stijgen. Hè? Je gemeentelijke belastingen, je wegenbelasting. Dus dat is post op post. En er zijn steeds minder mensen die dat goed kunnen betalen. Zelfs 1 op de 5 huishoudens met een modaal inkomen, dus ze verdienen €50.000 per jaar gemiddeld. Die hebben nu moeite met het betalen van de benzine. Die komen daar financieel door in de knel. Dus dat zijn wel cijfers waar je ook in Den Haag waar ze wat mee moeten. Dus ik vind ook wel wat we deze week dan voorbij zien komen. Ik zit daar echt wel met verbazing naar te kijken af en toe.
5: De chaos die ontstaat.
10: Wat zei je?
5: Ook de chaos.
10: Nou, de chaos die inderdaad ontstaat en de onzekerheid die dat ook met zich meebrengt voor heel veel huishoudens. We verwachten van hen dat ze hun huishoudboekje op orde hebben. Maar als je dan als Den Haag eind september je begroting eigenlijk nog steeds niet rond hebt en we zitten inmiddels in de aanpassing van de aanpassing van de hervorming van box 3 en het einde is misschien nog niet eens in zicht. Dat is.
5: Dan kijk je toch weer met een schuin oog naar de man aan de overkant.
10: Nou, deels wel natuurlijk. Ja.
5: Van de ministers.
9: Ik denk dat je gelijk hebt in deze analyse. Dat het is niet wat je als u een utopia neer wil zetten.
5: Nee.
9: Tegelijkertijd is dit ook wel de
5: is dat ook gelijk het bewijs dat een minderheidskabinet eigenlijk niet kan in Nederland?
9: Nee, want je ziet uiteindelijk dat partijen wel bereid zijn om te komen praten. We zitten nu in die fase om te kijken of we zover kunnen krijgen. Dat
5: die bereidheid was ver te zoeken tot nu toe, Thierry. Dat weet je zelf ook.
9: Het liefst heb je natuurlijk wel dat je in een groef komt waarin je met meerdere partijen kunt zeggen, we werken gewoon structureel samen.
5: Ja.
9: Of op bepaalde onderwerpen samen. Met meerdere partijen. Alleen ja, dat is nu zitten we nog in die fase dat we tot dadelijk moeten komen. En ja, dan is het ook naar bevind van zaken handelen. Als je een Tweede Kamer tegen je over je treft die zegt, dit moet weg in meerderheid. Ja, is dat ook wel de werkelijkheid waar je mee te dealen hebt?
10: Jawel, maar daar hebben we natuurlijk als kabinet of coalitie ook wel een beetje naar gemaakt. Als je kijkt naar Prinsjesdag, dan zijn er in de dagen daarvoor is er gewoon eigenlijk geen gesprek gevoerd met de oppositie. Er is gewoon een voldongen feit gepresenteerd. Ja, en dan krijg je vervolgens natuurlijk ook te maken met een heel onderhandelingsproces. Dus ik denk, ja, als ik er zelf naar kijk, als burger en ook als iemand die staat voor de consument, dan is het ook wel, denk ik, een vorm van communicatie die af en toe niet helemaal goed gaat. Niet alleen het tussen de coalitie en de oppositie, maar ook wel binnen het kabinet zelf. Ik zie soms ministers verbaasd op elkaar reageren, dat ze in de media horen dat iets wordt gecommuniceerd. En dat lijkt me niet de beste weg.
9: Nee, je moet het eerst eens worden met elkaar. Dat is ook wat we lering hebben getrokken uit Prinsjesdag. Ja? En daarom zijn we vorige week ook bij elkaar gaan zitten. En zijn we op dit pakket.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dat is verschrikkelijk. Maar is dat voldoende voor de publieke omroep?
2: Nou, het interessante is dat Kassa eigenlijk één. Want Tina Nijkamp die vergelijkt ook altijd de cijfers van dit jaar met een jaar geleden.
1: Ja.
2: En dat je eigenlijk ziet dat Kassa het enige programma is dat precies dezelfde kijkcijferaantallen heeft als een jaar geleden.
1: Okay,
2: en we eindigden vorig jaar op 800.000 kijkers. Nou, dat is toch een substantieel bereik wat je dan hebt.
1: Ook Tina vindt dat jullie moeten winnen, hè? Tina
2: Zij
1: is helemaal
2: fan van Kassa, ja.
1: Dat gaat ze het weer roepen.
3: Wat is de reden waarom NPO voor jullie kiest qua bezuiniging? Want NPO mag zelf die bezuiniging natuurlijk invullen.
2: Ja. Nou ja, dat is eigenlijk alleen maar aan de NPO. Dat kan ik niet invullen voor je.
1: Dat het al uitgelegd hebben.
2: Nee, nou,
1: heb je geen uitleg gekregen?
2: Ja, het is allemaal een argument dat je denkt, ik kan er ook 10 tegen bedenken.
1: Nou, dus, wat voor argument?
2: Nou ja, bijvoorbeeld ontdubbeling is dan wat heel vaak genoemd wordt. Want er bestaat al een consumentenprogramma en dat is Radar. Je hebt Kassa en Radar. Ja, de
1: hoe lang bestaat
2: moet
1: Radar
2: een van de twee vallen, dat weet ik niet. Niet zo lang als Kassa.
1: Nee, dat lijkt me ook niet,
2: het gaat natuurlijk niet om hoe lang een programma bestaat, maar hoeveel waarde het heeft.
1: Ja,
2: en hoeveel mensen het bereikt, hoeveel mensen het helpt.
1: Niet zo lang, Amber, anders zouden ze denken dat het niks is.
2: Ja, het is wel. Het is natuurlijk wel echt een instituut. Maar goed, hoeveel talkshows zijn er wel niet? Hoeveel spelprogramma's zijn er wel niet?
1: Ja, ook steeds minder naar gekeken.
2: Dus, ja, dat is waar.
1: Ja, dus dat is ook een dingetje. Op een gegeven moment moeten we inderdaad natuurlijk wat sneuvelen. Maar dan zou je zeggen dat Radar... Ja, jij vindt gewoon dat Radar weg moet, toch?
2: Nee, helemaal niet. Nee, we moeten allebei wel naast elkaar staan.
1: Oh, oké, ik dacht dat jij dat zei.
2: Tuurlijk, 45 minuten maar hè, per week. Twee keer consumententv.
1: Kan dat niet op commerciële televisie?
2: Nou, ik denk niet dat dat kan.
1: Nee?
2: Want het is toch een programma wat heel erg de maat neemt. Ook af en toe met bedrijven.
1: Och, wij nemen ook iedereen de maat,
2: als je tegelijkertijd...
3: Jullie toch ook? Jullie
1: dat zeg ik ook. Ja, dus,
3: eigen sponsoren. Maar
1: ja, iedereen is de lul. Kippie is niet te doen. Plofkip. Ja, nee, dat soort dingen worden dan geroepen.
2: Dat kan gewoon. Nou ja, als BNR een mooi aanbod doet, dan wie weet.
1: Nee, SBS6 wordt het dan natuurlijk. Of is dat niet goed? Is gewoon het gevolg.
2: Dat kan ook op radio natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat kan ook, maar SBS6, gewoon de man. Dat is gewoon hartstikke leuk volgens mij allemaal. Ja, toch?
3: Jij kent daar mensen. Dus op
2: jij schijnt daar mensen te kennen, ja.
1: Ja, en ik heb daar ook schaamteloze reclame voor gemaakt natuurlijk allemaal. Hoe vind je trouwens de huidige Nederlandse politici? Kijk, hier zit er eentje. Hè.
2: Hoe ik het vind?
3: Ik loop
1: de vlees geworden.
2: Om even een makkelijke vraag te stellen.
1: Nee, maar even, hoe kijk je naar de huidige politici? Kijk naar de Karremans van deze wereld, de aartsen van deze wereld.
2: Hè?
1: De nieuwe lichting.
2: De
1: nieuwe lichting.
2: Nou ja, ik zie hier wel een minister die heel hard aan het strijden is voor zijn portefeuille. En volgens mij tot nu toe met goede plannen is gekomen. Dus ja, in het geval van meneer Aartsen, ga ze door, zou ik zeggen.
1: Oh, dat zijn goede woorden, toch?
3: Ja. Ik ga goed naar huis toe zo.
1: Ja, ik
3: kan goed het weekend in deze manier.
1: Ja. Ja, nee, we waren net achterkomen dat de VVD in de peiling op dit moment op 12 zetels staat. Dus
2: ja,
1: we kunnen ook wel een
2: tuurlijk,
1: beetje
2: maar jij vraagt
1: gebruiken.
2: Mij van wat
1: nee,
2: vind
1: ik
2: van een ministerploeg. Dat is niet per se de partij natuurlijk.
1: Die Brekelmans verveelt zich natuurlijk wat, maar dat zit ook nog wel wat in, toch, in die Brekelmans, of niet? Ja, toch, die verveelt zich dood.
3: Ja, die moet voetbalfilmpjes opnemen en een podcast.
1: Die was graag minister geworden. Die is wel een beetje jaloers op jou, denk ik.
2: Jij was ook zoveel. Jerry, eigenlijk op TikTok en Instagram.
3: Dat probeer je natuurlijk wel te doen. Je moet ook de nieuwe generatie bij. En ik vind die podcast, ik kan er ook een beetje promotie van maken. Ook wel hartstikke leuk.
1: Ja, vind je hem echt leuk? Van de VVD.
3: Ja, maar uiteindelijk is de VVD ook al staan we op 12 zetels, of weet ik waar we nou staan.
1: Ja.
3: Ik moet je jezelf niet te serieus nemen. Ook een beetje kunnen lachen, een beetje zelfpot.
2: Ah ja, toch? Dit is een privilege, hè? Als je dat kan zeggen.
3: Precies.
1: Is dat een privilege, ja?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Zeker. Als je ervan uitgaat dat je gewoon wel blijft. Hoe het ook gaat, hoe de wind ook staat.
1: Dat
3: is wel het optimisme wat bij ons in de partij zit. Ja, zeker.
1: Maar het is toch amper heel belangrijk dat je jezelf niet al te serieus neemt.
2: Dat is zeker heel belangrijk.
1: Een nieuw leven. Het wezen daarmee, weet je wel. Het zou verschrikkelijk zijn als Kassa zou verdwijnen. Ik hoop ook echt voor jullie dat er nog iets kan gaan gebeuren.
2: Nou, nodig ons een keer uit, zou ik zeggen. In jullie programma.
1: Bij VI?
2: Ja. Nou, zou ik heel leuk vinden.
1: Ga ik eens even heel goed over nadenken.
2: Ga het maar even overleggen.
1: Maar zouden we dat
3: dan doen? Voor de stemmen.
2: Ja, dat denk ik ook, precies. We kunnen vast het stokje van vorig jaar aan ons overgeven.
1: Maar we hebben de bondgenoten. Die zijn van SBS6.
2: Oh, ja, dat is natuurlijk zo, ja.
1: Ik heb het vermoeden... dat er in de leiding bij ons wel wordt gedacht dat we daar misschien enige promotie voor
2: hebben. Nou, je hebt nu ook al wel mooie woorden gesproken.
1: Ja, nee, absoluut. Ik zou het je gunnen. 37 jaar, man. Een programma met zoveel traditie. Dus succes en ook met het prachtige
2: leven. Dank je wel, Wilfred.
1: Ja. En jij ook bedankt, Thierry.
3: Ja, leuk.
1: Even uitwaaien nu, toch? Of niet? Even niks meer nu. Even rust.
3: Ja.
1: Het weekend nog leuke dingen of moet je ook weer werken?
3: We gaan het weekend wel leuke dingen doen.
1: Ja,
3: ik probeer zo min mogelijk te werken. Ik moet wel mijn tas afhandelen, zoals dat heet.
1: Je tas afhandelen?
3: De tas afhandelen. Ja, wij krijgen als ministers altijd een enorme ouderwetse loodgieterstas, maar dan digitaal mee. Met een stuk of 20 stukken om nog af te tekenen.
2: Okay. En die lees je dan ook allemaal?
3: Die moeten wij in het weekend lezen, ja.

0: Zo.
1: Maar dat misschien zo op de weg terug naar huis nog even doen.
2: Ja, je hebt een chauffeur natuurlijk, toch, neem ik aan.
1: Daarom.
2: Ja. Ja. Nou, rust een beetje uit. Goed dat je er was.
1: Goed. Dankjewel.
2: Tot leuk. Volgende week met de gesprekken ook, hè. Want
1: zeker.
2: Het is voor het land belangrijk dat we vooruit komen.
1: Ja, we gaan absoluut. Als Spekman, normaal hartstikke links, maar we gaan daar gewoon mee uitkomen. En dat gaat helemaal
2: goede gozer Hans.
1: Absoluut, kunnen we ook zaken mee doen.
2: Ja, zet de kachel gewoon wat lager, hè. Dan vindt hij het hartstikke fijn daar. Ja?
1: Krijgt hij een extra trui aan. Dus,
2: ja, dat is waar. Dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Dank je.
3: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
6: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
10: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
11: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
12: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
15: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
18: De files worden korter. De meeste files staan nu nog bij Utrecht en in Gelderland. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam een lange file tussen Stroe en Hoevelaken. Het tijdverlies is daar 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en de afrit Utrecht Centrum 20 minuten vertraging. Op de A58 van Tilburg naar Breda sta je nog ruim 3 kwartier in de file tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos. Staat daar een vrachtwagen met pech, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging 1 kwartier.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Met de campagne van de overheid om van je oude vuurwerk af te komen is al bijna 6000 kilo opgehaald. De afgelopen maand waren er speciale inleverpunten, telkens op een andere plek in het land. Volgende week zijn die er voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer met oud en nieuw afsteken. In Amsterdam zijn 3 jongens aangehouden voor meerdere geweldsincidenten. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. Ze werden ruim een maand geleden op heterdaad betrapt toen ze een man mishandelden. Maar ze zouden veel meer op hun kerfstok hebben. Ze zijn 13, 14 en 15 jaar. In Europa wordt al langer nagedacht over accijns op vapes en digitale sigaretten. Maar staatssecretaris Ehrenberg wil daar niet meer op wachten. Hij komt zelf met een wet om over 3 jaar al accijns te heffen. Ehrenberg hoopt dat het dan ook te duur wordt voor jongeren om met vapen te beginnen. Een Surinaamse cultuurorganisatie wil actie zien na het onderzoek over het koloniale verleden van het Koningshuis. Nu er veel meer bekend is geworden, moet koning Willem-Alexander concrete stappen zetten, zegt de organisatie. De koning bood eerder in Suriname excuses aan voor het slavernijverleden. En de Rotterdamse burgemeester Schouten heeft toch een manier gevonden om een optreden van de omstreden rapper Joey AK te voorkomen. Hij zou vanavond laat in Villa Thalia staan, maar Schouten laat die voor 24 uur sluiten vanwege een concrete dreiging. Eerder legden ze Joey AK een gebiedsverbod op, maar dat schorste de rechter. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartshere.com.
23: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
25: Hartelijk vrijdag, goed dat je luistert op deze vrijdag 2 oktober. De dag dat we het hebben over Nike. Het heeft een beroerd kwartaal achter de rug en wat komen gaat is ook niet best.
26: The company also expecting revenue to decline high single digits in fiscal 27.
25: Straks alles over het leed dat beleggen in Nike heet.
27: En we hebben het over Disney. Mickey hakt er met de bel in.
28: Coming out of a report from the Wall Street Journal that Disney may be restructuring its TV unit and cutting hundreds of jobs. It's not yet to be finalized. It may not be finalized by the end of the year.
27: Ja, de nieuwe topman daar laat er geen gras over groeien. Of dat goed is, hoor je zo. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Welkom.
29: Dankjewel.
25: Goed dat je er bent. En laten we dan gelijk beginnen met een liedje. En dat doen we omdat de speelgoedmaker achter de Barbie ineens in trek is op Wall Street. Het aandeel van Mattel ging gisteren namelijk bijna 20% omhoog. Allemaal vanwege een artikel in de Wall Street Journal.
28: The company potentially drawing some takeover interest from authentic brands. And this deal could potentially the offer valuing Mattel at more than $20 a share. The report coming out of the Wall Street Journal.
25: Ja, het is niet alleen de Wall Street Journal. Ook CNBC meldt trouwens dat er gesprekken zouden worden gevoerd tussen Mattel en Authentic Brands Group. Dat dus $6 miljard over heeft voor de speelgoed maken. Ja, dat Authentic is trouwens wel echt een fascinerend bedrijf, moet ik zeggen. Zij kopen bekende namen op om dan weer geld te verdienen aan merkrechten en licenties. Ze hebben bijvoorbeeld Reebok en Champion, de kledingmerken. Maar ook, en dat vond ik wel weer geinig, het intellectueel eigendom van Elvis Presley, Marilyn Monroe en David Beckham.
27: Ja, wel interessant. Dan wat minder vrolijks dan Barbie en Marilyn Monroe. Namelijk inflatie en stevige ook, want in de eurozone stijgt die naar 3,8%. En dat is het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Het is al helemaal stevig als je het met afgelopen maand vergelijkt. Toen stonden we op 3,2%. En de reden is uiteraard de oorlog in het Midden-Oosten. Want de brandstofprijzen, die zijn de aanjager. Ook hier in Nederland lopen de prijsstijgingen op. Al gaat het hier met 3,4% voor de verandering eens een stukje minder heftig eraan toe dan in de rest van Europa. En dat is goed nieuws, zegt huiseconoom Han de Jong.
1: Ook als je naar het absolute niveau kijkt, moet ik eerlijk zeggen, ja, ben ik toch ook niet ontevreden. We hebben natuurlijk een hele poos gehad dat onze inflatie er eigenlijk vrij ruim boven het gemiddelde van de eurozone lag. En nu zitten we, nou, we zitten ongeveer gelijk aan Duitsland, we zitten een paar tienden boven Frankrijk, maar we zitten een heel stuk onder Italië, België en Spanje. En dan ben ik toch wel blij met onze 3,4.
27: Ja, ook kun je ook dat weer slecht opvatten, want het zou dan ook weer kunnen betekenen dat de echte stijging hier nog eraan zit te komen.
25: Gaan we door naar ASML, het beursbedrijf van ons land. Het meest geliefde en ook het meest waardevolle. Maar ook een bedrijf waar de Nederlandse economie wel heel erg van afhankelijk is. ASML is in zijn eentje namelijk goed voor bijna 17% van alle Nederlandse uitgaven aan research en development. Blijkt uit onderzoek van economenvakblad ESB. En dat brengt risico's met zich mee, zegt hoogleraar Henk Volberda. Bijvoorbeeld als ASML zou vertrekken.
2: Maar stel dat dat gebeurt, ja, dan zou dat grote consequenties hebben voor onze kennis-economie. En er komt nog bovenop dat heel veel R&D-intensieve bedrijven, naast ASML is dat ook NXP, maar is er bijvoorbeeld ook ASM. Ja, die zitten in de chip-industrie. En dat is een geweldig groeiende industrie, dat is heel mooi. Maar het is ook een heel cyclische industrie.
25: Want als het minder gaat met ASML, dan kan dat ook de economische groei van ons land naar beneden trekken. Maak je daar af en toe wel eens zorgen over, Thijs?
3: Nou, ik vind ASML niet zo cyclisch, eerlijk gezegd. Want die groei in hun machines, die blijft echt nog wel even doorlopen.
25: Ja, je maakt je geen zorgen.
3: Nee.
25: Nu we het toch over ASML hebben, Maxime, grote vriend. Ja. Jij bent al meer dan een jaar bezig met een podcast over de chipmachinemaker. En die komt er bijna aan, hè?
27: Het gaat echt gebeuren. Over 2 weken, precies 2 weken, dan is het zover. Dan komen de eerste 2 afleveringen uit van ons ASML, gaat het heten. Je weet, dit bedrijf fascineert mij enorm. We hebben het er heel veel over. Maar echt met hem praten, ja, dat doen we eigenlijk nooit. En dat wil ik dus hier wel gaan doen. Ik heb met bijvoorbeeld de eerste directeur gesproken, met een van de eerste werknemers die uiteindelijk in het bestuur is beland, met de CFO, maar ook met mensen rondom dit bedrijf. We zijn in de cleanroom geweest, in het archief. Het is echt super vet wat we hebben gemaakt. Dat doe ik samen met collega Daniel Mol. Ja, we duiken in de geschiedenis van ASML om uiteindelijk bij hun grootste obstakel ooit uit te komen. En dat is natuurlijk nu, ja, dat geopolitieke dossier. Wat moeten ze daarmee? En we hebben ze gevolgd de afgelopen 1,5 jaar ongeveer in een periode dat ze leren omgaan daarmee. En het is echt amazing. Ja. Kan ik nu al zeggen. Al zeg ik het zelf.
25: Hè? Never a dull moment met de ASML. Nou, tof, dat is een goede tease. Over teases gesproken, laten we gewoon die trailer voor alle podcastluisteraars achter onze aflevering plakken.
27: Ja, eigenlijk komt die volgende week pas uit, de trailer. Maar speciaal voor de BNR Beursluisteraar gaan we hem hier al in het geheim achter de podcast
25: Mooi.
27: Moet je maar uitluisteren.
25: Leuk.
27: Dan heb ik nog iets dat we al een tijd niet hebben gehoord. Er komt geen staking aan bij Boeing. Ja, vorig jaar was het hommeles. Toen lagen die fabrieken maandenlang plat omdat werknemers daar een betere cao wilden afdwingen. En de vliegtuigbouwer die wilde eigenlijk geen centimeter opschuiven omdat het bedrijf het nogal zwaar had. Je weet wel, die incidenten zoals deuren die midvlucht eraf vielen en mensen die kennelijk in de fabriek op onderdelen stonden te springen om ze in de juiste vorm te krijgen. Nou, dit jaar ziet het er toch echt beter uit. Die medewerkers die krijgen een onmiddellijke loonsverhoging van 10% en contracten van 4 jaar. En uiteraard betekent dat juichen voor de vakbonden en ook wel juichen voor beleggers, want die hoeven niet meer naar nieuwe stakingen te kijken en zich daar druk om te maken. Het aandeel won gisteren 3%.
25: Wil ik het nog even over lease hebben? Dan heb ik niet over die leasebak, maar over chips. Amazon wil namelijk voor $8 miljard aan Nvidia-chips gaan verkopen. Het gaat om chips die ze zelf hebben. Die verkopen ze dan vervolgens weer aan investeerders om ze zo weer terug te huren. Dat is een trucje van de Amazon, zodat de balans niet helemaal volgeladen komt te staan met schuld. En ook wel een manier om toch aan geld te komen. Amazon wil dit jaar $220 miljard uitgeven aan datacenters en chips. Ze willen een deel daarvan ophalen door middel van obligaties, maar daarvoor was de interesse vrij matig. Dus vandaar de lease-constructie. klinkt op mij wel een beetje als paniekvoetbal. Of vind je het een slimme truc, Thijs?
3: Nou ja, het was niet de eerste optie blijkbaar. Dus de kosten zullen wel een stukje hoger liggen dan wat ze oorspronkelijk voor ogen hadden bij die obligatie.
25: Chip lease, ik had er nog niet eerder van gehoord.
3: Nee, ik zat meteen te denken van hoeveel jaar schrijf je dat dan af? En ja? Goed, ik ben geen leasemaatschappij, dus niet mijn probleem.
25: Straks hebben we het over de topman van Euronext. Die maakt zich nogal zorgen over de Box 3-plannen van het kabinet.
27: En we hebben het over Disney. Zelf zeggen ze dat een ontslagronde zo nu dan prima normaal is. Maar is dat ook zo?
25: Eerst naar Nike. Dat loopt nog steeds voor geen meter, blijkt uit de kwartaalcijfers. Al sinds 2024 is de topman bezig om Nike er weer bovenop te helpen. Maar zijn missie wil maar niet lukken. In het vorige kwartaal nam de omzet in Noord-Amerika met slechts 2% toe. En dat is gelijk het enige goede nieuws. In Latijns-Amerika daalde de omzet namelijk met 2%. In Europa ging de omzet met 5% naar beneden. In China zelfs met 22%. Reden voor de CEO om weer in te grijpen.
5: Nike has just announced it plans to make layoffs. The Beaverton-based company says it's changing its operating model to, quote, position Nike for long-term growth. Nike says it will result in fewer roles in the company. Nike says it doesn't yet know how many jobs or which positions will be impacted. More details will be released starting next year.
25: Ja, voorlopig wordt het niet beter. Nike denkt namelijk dat de omzet dit jaar tussen de 5 en de 10% gaat dalen. Het aandeel daalt ook. Dat ging aan het begin van de handel met zo'n 10% onderuit. Ja, Thijs, ze gaan divisies samenvoegen. Ze gaan mensen ontslaan. Al weten ze nog niet helemaal precies hoeveel dat er zijn. Gaat dat helpen, denk jij?
3: Ja, het is al de zoveelste bezuiniging die Nike nu doorgaat qua mensen. Kijk, het samenvoegen van divisies is een soort van een oplossing voor... je verandert een structuur, dus een oplossing voor de structuur. Mm-hmm. Maar dat lost niet het probleem met het product op. Lange termijn denk ik dat ze hopen. Ik sprak ook iemand die bij Nike werkt. Zei, ja, als we weer wat kleinere regionale teams gaan inzetten, dan komen we weer dichter bij de klanten staan. Moeten we weer innoveren en dan kunnen we weer producten maken die mensen echt willen hebben.
25: Ja, dus hij is wel enthousiast.
3: Ja, hij werkt er. Dus, het is wel iets wat langetermijn zou kunnen werken. Als jij weer dichter bij je klant komt en weer gaat innoveren en daar ook wat meer in gaat investeren, dan kom je misschien weer terug bij de begin jaren 20 toen Nike onverslaanbaar leek.
25: Ja. Een zekerheidje bij Nike is dat ze elk kwartaal teleurstellen. Elk kwartaal komen ze weer met cijfers die tegenvallen. Elk kwartaal hopen beleggen ze ook op een verbetering. Vooral in China, ik zei het net al, meer dan 20% omzetdaling. Moet Nike daar nog wel zitten?
3: Ja, ik denk niet dat het een markt is waar je niet kan zitten. Maar het is gewoon allemaal gevolg van problemen die ze al jarenlang hebben en die eigenlijk al zijn ingezet onder de vorige CEO. Mm-hmm. De huidige CEO kan er niet per se iets aan doen.
25: Nee.
3: Ik denk dat ze toen ook een beetje iets te veel zijn gaan rusten op hun lauweren. Ze hadden toen natuurlijk echt wel met Jordan en de Dunk hadden ze hele succesvolle modellen die ook wat exclusiever werden gemarket. Denk met daaronder ook nog de Last Dance, die documentaire op Netflix, heeft echt wel heel veel populariteit van Netflix van Nike aangejaagd. En ze hebben toen ook de keuze gemaakt om best wel wat shelf space bij de retailers weg te halen en zelf te gaan doen.
25: En daar is het misgegaan. Ze hebben op een gegeven moment besloten om in hun eigen winkels de schoenen alleen nog maar aan te bieden, ook op hun webshop. Ze hebben het weggehaald uit de normale retailswinkel, uit de normale retail. En toen kwamen ze erachter, klanten komen nu toch niet meer naar ons toe.
3: Ja.
25: Ze zijn ingehaald door de concurrentie, kunnen ze zich nog terugvechten?
3: Ja, dat gaat wel even duren, denk ik. Ook omdat ze, dus behalve die shelf space, die ruimte die je kwijt bent met de retailer, hebben ze ook niet meer echt geïnnoveerd. Dat was zeg maar 5-6 jaar geleden, was een Jordan of een Dunk schoen was echt wel exclusief. En nou zie je zeg maar elke opa op de straat ook met die dingen lopen. Dus het hele zweem van exclusiviteit is er af. En ze hebben gewoon geen nieuwe producten meer gebracht. De vraag is, het is tegenwoordig wel echt makkelijker geworden. Je ziet steeds meer wat van die niche brands makkelijk in je Instagram feed voorbij komen. Dus het is wel lastiger, denk ik, om dat te gaan terugwinnen. Maar het blijft wel een heel sterk merk. Dus het zou ergens wel moeten kunnen lukken.
27: Maar goed, als elke opa ermee rondloopt, dan is het ook... Het zijn best wel opa's in de wereld. Kun je best wel veel aan verkopen, lijkt me dan.
3: Ja, dus historisch hebben ze denk ik ook wel veel verkocht. Maar dus op een gegeven moment moet je... Volgens mij hoe het model toen goed werkte, is dat je een paar mooie exclusieve modellen... Er gingen mensen in de rij staan bij die schoenenwinkels in Amsterdam. Ja. Die exclusief verkochten, gingen mensen in de rij staan voor een bepaald model Nike. Nou, dat geeft een hele soort hele hoge brandperceptie. En daaronder kan je dan een hele sloot aan wat meer normale schoenen verkopen aan de massa, zeg maar. En zodra dan opa die schoenen koopt, moet jij weer een nieuw model hebben dat opa niet heeft. Ja. En dat hebben ze niet gedaan.
25: Je had het over Elliot Hill, die topman. Die is 2 jaar geleden teruggekomen om de boel weer op de rit te krijgen zonder resultaat. Hij zegt nu, Nike zal eerst nog pijn moeten lijden. Maar ja, Nike lijdt al jarenlang pijn. Gaat hij die tijd ook krijgen van beleggers?
3: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want ik denk dat beleggers ook wel inzien dat er niet iets heel... Je kan niet heel veel anders doen op dit moment.
25: Hij kan nog aanblijven wat jou betreft.
3: Ja, wat mij betreft wel. Kijk, er is nu ook een nieuwe CFO. Die heeft natuurlijk ook eerst even gezorgd om even de maximale pijn te pakken door nu de verwachtingen laag neer te zetten. Mm-hmm. Dus is te hopen dat ze dat goed hebben gedaan. Dat ze misschien de komende kwartalen net wat beter kunnen binnenkomen. Dan zou dat moeten lukken.
27: Ja, maar hoe lang is dat? We kregen bijvoorbeeld een luisteraarsvraag van Ivo. Die zegt, ik heb Nike-aandelen, ik zit erin en ik zit vast, zegt hij. Heb je nog een advies? Ja, wanneer moet je een knoop doorhakken?
3: Ja, je zit nooit vast natuurlijk, hè, op de beurs. Nee, dat is het mooie. Maar kijk, dat is natuurlijk een perceptie. Dat je hoeft het niet terug te winnen met hetzelfde aandeel, zou mijn advies zijn. Kijk, als ik de komende 2-3 jaar daarnaar kijk, is het nog steeds op 6-27 keer de winst. Ja, er moet wel echt veel veranderen. En de near-term, zeg maar, signalen zijn gewoon niet positief wat dat betreft. Ja, ik zit er zelf niet in. Dat laat ik het daarbij laten.
27: Gefeliciteerd.
25: En als je dan naar dat aandeel kijkt, het is in 5 jaar tijd al met meer dan 75% geteld. En als ik jou zo hoor, dan is de meeste pijn nog niet geleden voor het aandeel.
3: Nee, kijk, de stappen die ze nu zetten zijn denk ik de juiste. Alleen dat is niet iets wat je zeg maar. Er is niet een soort quick fix. En daar ook zeg maar qua perceptie. Volgens mij ging Mbappé ook van Nike naar On toe. Weet je wel? Dus dat soort dingen, dat helpt allemaal niet mee. Er zijn wel green shoots. Hè? De sportkleding, de sportdingen die werken op zich nog wel. Het is met name aan de lifestyle en de Jordan kant waar het misloopt. Ja, misschien dat ze het sneller kunnen omdraaien, maar. Het is natuurlijk gewoon een gigantische organisatie. Dus voordat je dat zo'n schipper hebt gekeerd, ben je gewoon wel een paar jaar verder meestal.
25: Kan het aandeel weer terugkeren naar die hoogtes van een paar jaar geleden? Of is dit gewoon het nieuwe normaal waar ze moeten wennen?
3: Nou, die hoogtes waren ook in een omgeving waarbij de rentes op nul stonden. En alles wat zeg maar een beetje de quality compounder-achtige status had, wat Nike ook had, dat kon niet missen, zeg maar. Dus dat iedereen vond het dan mooi om dat op 60 keer de winst te kopen. Dat ga je niet meer terugzien.
6: BNR Beurs.
27: Ook bij Disney moet er bezuinigd worden. En dat gaat ook gebeuren, meldt de Wall Street Journal. Bij de televisietak gaan er honderden banen uit. En een aantal divisies worden, net als bij Nike, misschien ook hier samengevoegd. De president van het bedrijf, Dana Walden, die zat op een conferentie in Los Angeles en moest ze gelijk verdedigen.
7: I think like all of our similarly situated competitors, and certainly all of our competitors in the tech industry, there is a need to constantly evaluate how you're structured, how big is the organization.
27: Ja, het kan nog wel even duren en het is ook nog onzeker of ze die herstructurering dit jaar nog rondkrijgen. Die nieuwe topman Thijs, die drukt wel gelijk zijn stempel op het bedrijf zo. Is dat slim om dat zo meteen te doen?
3: Nou, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook misschien dat ook Disney heeft de afgelopen jaren wel meer herstructureringen gehad. En je moet bij Disney als nieuwe topman wel je stempel drukken, want de oude topman Bob Iger, die is natuurlijk, vindt zichzelf larger dan Disney. Dus die blijft ook altijd zijn stempel drukken. Ik vind alleen de grootte, denk ik, misschien is het wat klein. Hè? Dus werken meer dan 200.000 mensen. Als je echt denkt dat je moet bezuinigen, moet je misschien ook de pijn in één keer pakken en gewoon wat groter inzetten.
27: Want deze vrouw, die Dana Walden, die zegt eigenlijk in antwoord op een vraag van iemand die zegt, ja, jullie zijn al 6 jaar lang gewoon iedere half jaar aan het bezuinigen, aan het wegknibbelen. Is dat dan wel de goede weg?
3: De grootste organisatie waar ik ooit voor heb gewerkt is ING. En daar was op een gegeven moment ook elke keer van dat er zo'n zweem van bezuinigingen overheen hing. Ja, dat werkt gewoon niet prettig. En dan gaan mensen worden gewoon de hele dag onzeker van, nou ja, ik ga wel, maar misschien morgen niet meer. Dus je kan beter dat dan in één keer eruit hebben. En dan met een frisse set verder gaan.
27: Ja, wat zou wat jou betreft, als je zo naar Disney kijkt, waar valt dan terrein te winnen voor ze? Als ze naar dit soort bezuinigingen aan het kijken zijn. Ja, die televisietak zitten ze dan dus nu in te morren.
3: Ja, pretpark loopt op zich wel oké, volgens mij. Dus de televisietak is denk ik wel waar je de meeste ruimte nog hebt om daar zaken te doen.
27: Ja, het aandeel heeft nog geen best jaar tot nu toe. 9% daling. Kan dit het tij keren?
3: Nou ja, de concurrentie heeft natuurlijk ook wat lastiger. Netflix kwam gisteren natuurlijk ook uit dat die niet meer echt groeien in streaminguren. Dus ja. Het is niet. Disney heeft op zich wel een aardig pakket. ESPN begint wel wat vormen aan te nemen. Dus ik denk dat ze wel de juiste dingen hebben gedaan. En ze hebben natuurlijk gewoon historisch zoveel content die gewoon voor eeuwig blijft. En die eeuwig bekeken blijft, kan ik uit eigen ervaring zeggen, met een 5-jarige zoon die dat toch wel graag kijkt.
27: Ja. Nou ja, goed. Dan hebben we medelijden met je. Want ook aan de inkomstenkant timmeren ze aan de weg. Die prijzen van Disney Plus die zijn ook alweer omhoog gegaan. Dat is ook een soort eindeloze prijsverhoging waar ze daarmee bezig zijn. Hoe lang kunnen ze dat nog blijven opschroeven?
3: Ja, maar dat is een beetje de vraag. Hè. Dus voor gezinnen is denk ik Disney Plus meer een stapel dan Netflix. En zeker als Netflix eigenlijk de laatste jaren niet meer echt goede content heeft, dan is Disney Plus denk ik wel, dan kunnen ze gewoon wel door.
25: Ja, nu we het toch over Netflix hebben, als je die twee tegenover elkaar zet. Ze doen het allebei niet echt lekker op de beurs. Maar van welk aandeel word jij nou enthousiaster? Van het Disney-aandeel of van het Netflix-aandeel?
3: Ik denk dat Disney misschien wel iets meer potentie nog heeft. Waardering iets lager en daar zit nogal wat ruimte in. Netflix moet je gewoon hopen dat ze weer een hit hebben waar iedereen over praat. En zolang dat niet het aan de hand is het, denk ik, ja, ben ik enthousiast over Disney.
25: Tijd om terug te kijken op afgelopen beursweek. Een week die begon met optimisme bij Nvidia.
8: The board actually authorized a $150 billion increase to their share buyback program. That brings the total up to $235 billion.
25: En dat is een record. Nog nooit kocht een bedrijf zoveel eigen aandelen in.
27: Geld in overvloed daarbij Nvidia, waar ze ook met miljarden strooien is bij Anthropic.
9: It reported a $42 billion net loss in 2025, despite revenue growing 12-fold in the year to $4.6 billion. The company reportedly plans to spend $518 billion on cloud, computing and infrastructure obligations in coming years.
27: Ja, de prospectus die lekte uit en de beursgang komt al snel over grofweg anderhalve maand.
25: Daarmee lijkt de race met OpenAI wel gewonnen, want zij nemen juist meer tijd, bevestigde CEO Sam Altman.
11: We just want to get our feet under us, make sure we understand how to operate in this new way, be able to make some of these decisions in front of us without the pressure of being a newly public company.
27: Het was ook de week van Arcadis. De topvrouw moest bewijzen dat ze beter af zijn zonder te worden overgenomen.
12: We're making deliberate and disciplined portfolio choices that will help us improve the quality of earnings and compound returns over time, building a long-term sustainable value.
25: Ja, heerlijke zelfverzekerdheid had de CEO van Netflix dat ook maar, want de groei van zijn bedrijf gaat hem te langzaam.
13: Yes, overall, we're not growing as fast as I want us to. And we're working on making that move faster.
25: Maar het was vooral de week waarin het ging om belastingen, om box 3. Wat jij als belegger moet betalen voor het rendement op je aandelen. Minister Heijnen van Financiën kwam deze week namelijk met een nieuw plan dat in de Kamer en daarbuiten niet echt lekker viel.
14: Dit is niet dekken, dit is eigenlijk een vorm van boekhoudkundige zwendel. Want ook nu weer heeft hij in de komende jaren misschien wat extra geld, maar in latere jaren komt toch wel minder geld binnen.
25: Ja, dat was hoogleraar Bas Jacobs, liep te schuimbekken. Ook de topman van Euronext is er niet blij mee. Die zegt vandaag dat dit alles zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij de kleiner belegger. Ben je het met hem eens?
3: Nou, ik was eigenlijk wel blij dat er eindelijk weer wat lag. Kijk, uiteindelijk die oorspronkelijke regel waar toen heel de wereld over viel, ik bedank Elon Musk niet vaak, maar in dit geval wel, die ook toen tweette van als je dit doet, dan ben je echt helemaal knettergek. Mm-hmm. Dus onbelaste winst die zeg maar nog niet gerealiseerd is, ook gaan belasten. Dat is eraf. En daar ben ik eigenlijk dan, ik bedoel, je moet ook een beetje hopen voor waar je voor kan hopen. Dan ben ik daar wel blij mee.
25: Ja, beter iets dan niets.
3: Exact.
25: Daar ben jij dus van. Maar gaat de particuliere belegger er nu uiteindelijk op vooruit of achteruit?
3: Ja, ik denk per saldo, zeker in het eerste jaar, ga je er waarschijnlijk nog wel als particuliere belegger ietsje op achteruit. Want de heffingsvrije voet die gaat weer omlaag. Mm-hmm. Kijk, en dat het punt is gewoon een beetje van, je gaat er waarschijnlijk een beetje op achteruit op de situatie die je nu hebt. Het gaat niet heel veel schelen, maar gewoon duidelijkheid. En gewoon hou je nou even aan vast en doe dit nou maar gewoon. Het sluit best wel aan bij wat de rest van Europa doet. Dus wat mij betreft, ik verwacht dat weinig van politici. Dus als ze dan, please don't fuck it up further. Oh, sorry, dat mag ik natuurlijk niet zeggen.
27: Ja, je wel alles zeggen wat je wil. Nou ja, goed, duidelijke boodschap. En het was ook nog de week waarin een gehypte beursgang werd uitgesteld. Smart ringmaker Aura die besloot op het allerlaatste moment toch nog te wachten met de IPO.
15: Company citing uncertainty in the IPO market. It looks like they would have ultimately had relatively strong demand at the lower end of the valuation. That seems to be why they have pulled this IPO.
27: Ja, en ze zijn niet de eerste. Daar haakten al een aantal Amerikaanse bedrijven ook van tevoren af. Je hebt voor de gelegenheid even je Aura-ring aangedaan.
3: Ja, ik heb een Aura-ring inderdaad.
27: Ja. Wat vind je ervan? Even tussendoor.
3: Nou, ik gebruik met name werkmatig best wel veel om te trekken van oké, ben ik gestrest of heb ik goed geslapen? Ik word ook door veel van mijn vrienden afgezekerd dat het er vrij henkerig uitziet. maar dat neem ik even voor lief. Het is verder wel gewoon wat dat betreft wel een prettig product.
27: Ja, ze wilden naar de beurs. Het was, wat ik dacht, op te vatten, toch best een goed jaar voor beursgangen. Wat is er veranderd?
3: Ja, ik denk dat dit is ook denk ik wel weer even Aura-specifiek. Hè. Dus als een beursgang niet lukt, dan is het altijd market circumstances en hadden ze echt superveel demand. Ja. Dus dat is denk ik wel.
27: Die toch aan de onderkant van hun inschatting lag.
3: Wat er ook gebeurde is dat Apple lekte het niet zelf, maar er lekte natuurlijk uit tijdens de beursgang van Aura dat Apple ook naar een eigen Whoop-achtig product gaat. Dus naar zo'n wearable zonder dat het de Apple Watch is die hetzelfde doet. Dus dat helpt natuurlijk ook niet mee als je tijdens zo'n beursgang bezig bent. Dus ik denk dat dat allemaal niet heeft geholpen. Het klimaat voor beursgangen in Europa zie je nog best wel dingetjes weer naar de beurs komen. Dus het is niet per se overal slecht. Ik denk wel, ja, kapitaal is gewoon schaarser geworden. Dus mensen zijn gewoon wat kritischer aan het worden op beursgangen.
27: Ja, wanneer kan het dan wel weer gebeuren? Nou, bijvoorbeeld bij zo'n Anthropic zie je dat het na de midterms wordt uitgesteld. Is dat iets wat hier misschien ook van toepassing is?
3: Ja, dat zou best kunnen. Midterms zijn natuurlijk sowieso iets wat veel onrust kan geven. En als mensen niet denken dat ze daarvoor kunnen, dan kunnen ze het wel even uitstellen. Dus dat is zeker een van de overwegingen.
27: Goed, dit was hem. Of ja, bijna. Eerst nog even naar de agenda van volgende week. Het cijferseizoen komt langzaam op stoom. De eerste bedrijven die zijn al zover, zoals Samsung. Die geeft al een voorproefje. Belangrijk, want Samsung profiteert flink van het enorme chiptekort. Verder zijn het vooral Amerikaanse bedrijven die de boeken openen. Delta Airlines, Levi Strauss en PepsiCo. Dat heeft een zwaar jaar. Met prijsverlagingen probeerden ze de consument terug te lokken. Zonder succes vooralsnog. Donderdag komen de cijfers. Dat wordt trouwens ook een belangrijke dag voor Aegon. Ze willen weg uit Nederland, maar daar gaan de aandeelhouders nu nog wel even over stemmen. En tot slot nog uitstelsel voor beleggers in OCI. Het bedrijf dat werd overgenomen door een Egyptische miljardair. Tot beleggers protesteerden, want het bod was veel te laag. Op last van de rechter ging het bod een keer omhoog. Maar de Vereniging van Effectenbezitters eiste ook een onderzoek naar wanbeleid. En daar gaat de rechter nu een besluit over nemen.
25: Dit was hem, de BNR Beurs van vrijdag 2 oktober. De beursdag en gelijk de hele week doorgenomen. Wij danken Thijs Buithuis van Norbury Capital. Ik ben blij dat je er wel was.
3: Graag gedaan, was leuk.
27: Ja, en we danken jou voor het luisteren, lieve luisteraar. Jullie zijn altijd heel enthousiast over Thijs in de reacties. Dus hebben we goed nieuws. Zondag is hij er weer in Beurs in Zicht. Die vind je in onze podcastfeed, waar je dus ook die trailer vindt van ons ASML 16 oktober. Mensen, zet het in je agenda en dan zien we je daar.
25: Eerst nog even zondag.
27: Eerst zondag, inderdaad.
25: Tot zondag.
27: Joe.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
17: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
19: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie, zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
20: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
21: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
29: Nee, weet ik niet, sorry.
20: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
30: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
31: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
32: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
33: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
1: BNR Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Hoorn. En een uur extra reistijd op de A58 van Tilburg naar Breda bij knooppunt Sint-Annebos. Staat daar een kapotte vrachtwagen. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In hoger beroep is 6 jaar cel geëist tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Brabantse Oud-Gastel. Eerder kreeg hij 4 jaar cel. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen om het leven. Ook zou hij 10 jaar lang niet meer mogen rijden. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want die omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. 3 jongens die in Amsterdam waren opgepakt voor het mishandelen van een man worden van veel meer geweldsincidenten verdacht. Volgens de politie gaat het ook om poging tot doodslag en straatroof. De 3 zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze mochten onderling geen contact hebben, maar lapten dat verbod aan hun laars. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vracht er naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. En in Zwolle is tot nu toe het meeste vuurwerk ingeleverd bij de inzamelingsactie van de overheid. Ruim 500 kilo. In heel Nederland is in een maand tijd al bijna 6000 kilo naar speciale inzamelpunten gebracht. Vanaf dit jaar is vuurwerk afsteken verboden met oud en nieuw. Alleen klein siervuurwerk mag nog, zoals sterretjes. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Vrijdag 2 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zo natuurlijk te beginnen met Oekraïne, maar eerst eventjes nieuwe colleges. Een deep dive met Rob over wat geopolitiek is en hoe landen dat kunnen gebruiken. Hebben wij al en met Aan-Jan gaan wij duiken in de geschiedenis en de betekenis van de Houthis. Toch, zeg ik dat
8: op
7: goed?
8: Op aanvraag van een pluslid, dus dat doe je dan maar, toch?
7: Ja, u vraagt wij draaien. Het college van Rob staat al online. Dat is dus voor plusleden. Aan-Jan volgt binnenkort. En volgens mij maken we zeer binnenkort ook weer een live Q&A. Dat alles naast dus de zaterdagpodcast voor de BNW plusleden. Ga ervoor naar boekensteinendewijk.nl en word ook lid en help daarmee ons programma mogelijk te maken. Gaan we naar Oekraïne. Afgelopen nacht zijn explosies gehoord in het Russische Volgograd. En er was brand te zien bij de olieraffinaderij en de chemische fabriek in de buurt. Het was toen nog donker. Ik heb nog geen bevestiging gezien van nadat het licht is geworden. Gisteren trof Oekraïne een oliefaciliteit in Samara, een schip op de Zwarte Zee en een droneopslag in Oriol, zei president Zelensky. Zelensky maakte gisteren ook de eerste inzet bekend van de nieuwe FP7-raket. Korte afstands ballistische raket, 250 kilometer bereik, 200 kilo springstof. Dat is een beetje de categorie van de Amerikaanse Attackams. Zelensky gaf verder geen details over die inzet. Russische drones troffen vannacht een flat in Kiev. Daar is een dode gemeld en gisteren een school, ook in Kiev. Zonder slachtoffers. Kinderen zaten daar in de schuilkelder. En een van de grote bruggen over de rivier, de Dnipro, in de stad, die werd 's ochtends geraakt door 2 drones en 's avonds nog een keer door een drone. Dat was het op Kiev. Dat gaat echt non-stop door. Mm. Op dit moment in de hoofdstad. Echt een soort frontlijngebied. Ja. Geworden. Heel positief is dan weer het nieuws van de Oekraïnse luchtmacht gisteren dat ze in 12 uur tijd 254 Russische drones, waarvan 146 met straalmotor, hebben neergehaald. Wat neerkwam op 84% neerhalen. Dus van die snelle nieuwe generatie drones door ofwel jamming ofwel het neerschieten. Dat gebeurt ook al nu met een nieuwe generatie snellere interceptor drones, die vooral nog in massaproductie moeten gaan voor, ja, voor deze winter, hopelijk. Op de grond opnieuw Oekraïnse terreinwinst gemeld bij Liman. Dat is die operatie Vivaldi, waar we het al vaker over hebben
3: gehad. Ja, er is misschien even wat toelichting op een aantal zaken. Je had het net over Vivaldi als laatste. Je ziet toch wel dat een lichte paniek is uitgebroken onder de Russische mailbloggers. Dat zijn mensen die behoorlijk aan de leiband lopen van het Kremlin. En als ze kritiek uitoefenen, dan moet je dat echt even geloven. Want dan is namelijk echt waar. Dat is heel erg interessant wat daar gebeurt. En die zeggen, ja, wij komen er gewoon nu niet meer doorheen in de richting van Sloviansk. Dat is de noordelijke van die gefortificeerde steden. Omsingelen is op dit ogenblik onmogelijk. En dat heeft enorme consequenties eigenlijk voor de verloop van de strijd. Dus wat dat betreft gaat het redelijk goed. Dan zie je dus dat deze maand of vorige maand, moet je zeggen, Rusland weer gebied heeft verloren. Als je het bij elkaar optelt, het is ook allemaal niet echt indrukwekkend, maar netto zijn ze 300 vierkante kilometer op achteruit gegaan vanaf maart. Ja. Ja, tot 30 bij 10 kilometer. Dat is gewoon niet heel erg veel. Maar goed, ik bedoel, het is beter dan als we erop vooruit gaan. Wat wel interessant is, of interessanter moet ik eigenlijk zeggen, is dat er vorige maand 46.000 doden en gevonden zijn gevallen aan de Russische kant. Dat is toch echt onvoorstelbaar.
8: Dankzij.
3: Dus het doel was om 50.000 Russen te doden, of zo gewond te maken dat ze nooit meer kunnen terugkeren op het slagveld. Dat begint dus gewoon nu te lukken.
7: Ja, volgens mij zaten ze in augustus ook al in deze richting.
3: En kijk, dat doen ze, deze aantallen, omdat de Russen het dan niet meer kunnen bijbenen. Maar ja, dat kan de Oekraïners, daar kan de Russen er ook toe dwingen om te gaan mobiliseren op een of andere manier. Ja. Want dit hou je dus niet eeuwig vol. Nou, misschien nog even over die brug die in Kiev is getroffen. Dat is een belangrijke brug die ook voor de aanvoer van in ieder geval de oude stad, maar ook van de nieuwe stad die aan de andere kant van Dnipro ligt, van cruciaal belang is. Dus dit past in het brede beeld, wat de Russen op dit ogenblik aan het doen zijn om die stad gewoon eigenlijk murf te maken en delen van de stad te isoleren. Wat er gebeurt is, dat is ook wel verontrustend, er is een nieuwe vorm van explosieven. Die zijn daarvoor ingezet. Die zijn door drones, zijn die
7: eigenlijk op charge,
3: dat soort explosieven, die zorgen ervoor dat het hele explosieve vermogen eigenlijk in een hele kleine richting wordt gedirigeerd. Waardoor je dus geharde doelen kunt penetreren. Bijvoorbeeld zo'n brug. Dus echt heel vervelend wat hier gebeurt. En dat brengt me op het volgende punt. Want je ziet op dit ogenblik dat er een discussie is ontstaan over een document van Rusland dat zou zijn uitgelekt. En dat gaat over de vraag hoe de komende winter Oekraïne op de knieën moet worden gekregen. Dat is, wat erin staat, het lijkt mij plausibel dat het inderdaad klopt. Omdat, ik probeer altijd maar te denken van, wat zou ik doen als Poetin? Als ik Poetin zou zijn. Je moet dat doen. Ik bedoel, als je dus nadenkt over dit soort zaken, dan moet je echt absoluut gaan nadenken over wat doet een tegenstander en hoe kan ik me daartegen verdedigen? Want anders word je iedere keer overvallen. Dus wat er in dat document zou staan is dat deze winter de elektriciteitsvoorziening en de watervoorziening eigenlijk kapot moeten worden gemaakt. Daar zijn ze nu al behoorlijk mee bezig. Want we hebben ook deze week voor de eerste keer gezien sinds het voorjaar dat er een blackout is geweest. Wat ik wel opmerkelijk vind, omdat er ook sprake is van allemaal aggregaten en zo die in de stad zijn neergehaald. Maar er is dus echt gewoon even een blackout geweest. En dat is wat dat betreft zorgwekkend. Maar wat ze willen gaan doen is het volgende. Dus eerst de grote, laten we zeggen, verdeelstations aanpakken langs de grens, waar elektriciteit ook wordt geïmporteerd vanuit Europa. Dus dat is op zich al linkersoep, omdat je dan heel dicht bij de grens van NAVO-gebied moet gaan bombarderen. Daar begin je mee, zodat die importen vanuit Europa minder worden. Dan vervolgens pak je die hydrocentrales, waterkrachtcentrales. En dan vervolgens willen ze na gaan denken over de nucleaire centrales. Er zijn er nog drie van, om die zo te ontregelen dat ze worden afgesloten van het grid. Nou, dat is echt wel. Ja, dat, ik zou ook zoiets inderdaad doen. En dat heeft enorme consequenties. Daarmee kan je dus inderdaad het land wel lam leggen. En dan we hopen dus dat, ja, dat die antirakettenraketten beschikbaar zijn. En dan is het weer heel erg interessant met die FP7 die je noemt van Firepoint. Die wordt dus nu ingezet als een ATACM, dus een korte afstandsraket met een bereik van 120 kilometer. Maar het meest interessante is dat dat ding ontwikkeld is. Ook in het kader van het Vrija-project. Ja. Het Vrija-project is dus een project van Oekraïne en Europese landen om een alternatief te ontwikkelen voor de Patriot-raket.
7: Ja. Dat dus, heet nu de FP7X. Dat is dan een luchttoerraket. Ja. Daarvan weet ik nog niet hoe ver ze ermee zijn. Dat is waarschijnlijk ingewikkelder dan
3: Maar het is ongeveer hetzelfde.
7: Ja.
3: Dus het is wel interessant wat hier gebeurt. Die ontwikkeling gaat behoorlijk hard.
8: Het is dus een race tegen de tijd, hè?
3: Ja, het is ook een technologische race inderdaad. Van wie komt, komt de Oekraïne de winter door omdat men toch in staat is om een behoorlijke luchtafweer op poten te zetten, los van de Patriots. Maar ja, dan zou je weer zien dat de Russen weer met tegenmaatregelen komen. Ja, en dan begint het feest weer van voren af aan. Dat zijn die innovatiecycli waar we het zo vaak over hebben gehad.
7: Ja. We blijven in het hoofd van Poetin eventjes, maar dan richting Europa. De dreigende woorden blijven tot ons komen. Brief van de NAVO hebben we over gehoord. Van Buitenlandse Zaken hoor ik nog weer teksten als in wapenfabrieken in Europa die produceren voor Oekraïne kunnen militair doelwit zijn. En Poetin sprak ook weer op die Valdai, jaarlijkse businessconferentie.
8: Ja, Valdai-bijeenkomst. Gisteren, donderdag dus. Hè? En hij waarschuwde dat de NAVO niet in zijn hoofd moet halen om een blokkade van Kaliningrad te doen. Want als dat gebeurt, dan gaat hij kernwapens inzetten. Dat was een soort. Hij dreigt daar voortdurend mee. En daar deed hij het ook nog eens een keer.
3: Ja, er is een bijeenkomst geweest in Brussel. Daar heeft Rutte ook gezegd: van nou, ik ben niet geïntimideerd hierdoor. Wie wel geïntimideerd was, dat was Radev. De premier van Bulgarije.
7: Ja.
3: En die zei van ja, we moeten toch wel rekening houden dat Rusland een kernwapenmogelijkheid is. Daar willen we maar niet over praten. Maar dat zijn ze wel. Dus ze kunnen die dingen ook in gaan zetten. Daar heeft hij natuurlijk op zich gelijk in. De vraag is of je op dit ogenblik daar door moet intimideren. En hij zegt, ja, dit betekent toch wel dat wij aanstalten moeten maken om toch veel meer diplomatieke relaties aan te gaan met het Kremlin. Nou ja, goed, de vraag is of dat nou juist de juiste manier is op dit ogenblik. Want dit lijkt toch wel een klein beetje op een soort capitulatie voor die nucleaire dreigementen van Poetin.
7: Ja, Bulgarije waren in de zomer ook volgens mij twee grote sabotageacties. Hè, met een brandende vrachtwagen bij een munitiedepot.
3: Ja. Nou ja, iedereen begint wel een beetje van de leg te raken door dat soort sabotageoperaties. Je ziet het in heel Europa. Wat dat betreft, Nederland is nog redelijk gevrijwaard hoor. Wij mogen wat dat betreft nog in onze handen knijpen dat we de dans van springen.
7: Ja, volgens mij was er ook nieuws uit het onderzoek naar het incident in Leipzig met de drone op de luchthaven.
3: Ja, kijk, het geluk wat daar. Het is natuurlijk een geluk bij een ongeluk. Maar dus die droneaanval die daar is uitgevoerd, die heeft ertoe geleid dat de drone dus gewoon. Ja, die is gevonden, inclusief het explosief erin. Mm-hmm. En ze hebben dat goed onderzocht. En de wijze waarop dat explosief gemaakt is en verpakt is, duidt erop dat er meer van dit soort pogingen zijn geweest om aanslagen te plegen. En ook aanslagen zijn gepleegd in een aantal landen. En het wijst iedere keer naar een specifieke unit van de GRU, de GRU, van de Russische Militaire Inlichtingendienst, unit 2955 om precies te zijn. En die zou hierachter zitten. Dus het bewijs dat Rusland hierachter zit en waar het precies vandaan komt, dat wordt steeds harder.
7: Daarnaast zei je iets over het opnieuw inzetten van vluchtelingen als wapen, zoals we eerder hebben gezien aan de Belarusisch-Poolse grens.
3: Dat gaat nu gebeuren met de Baltische Staten. Dat hebben we nu gezien dat gebeurt. Dus vluchtelingen die worden met lijnvluchten opgehaald en die gaan via Moskou naar Belarus. En vervolgens worden ze de grens overgejaagd. En wat we dus nu zien is dat er ook al tunnels zijn gegraven onder de grenshekken. Het is echt een onderdeel van die, ja, wat we hybride operaties zouden willen noemen. Maar eigenlijk is dit ook een sabotageoperatie. Want dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat in de Baltische Staten, met name in Letland, de boel ontregeld wordt. Want daar komen verkiezingen op dit ogenblik aan. En dat je in het parlement veel meer pro-Russische parlementariërs gaat krijgen. Nou, of het allemaal gaat lukken is maar zeer de vraag. Ik denk het niet. Maar het is wel iets wat gewoon continu aan de orde is.
7: Tunnel onder de grens met de NAVO is wel weer een grens over, kan
3: ja, zeker.
7: Ik stellen,
3: ja,
7: toch?
3: Ja, dat mag je wel zeggen.
7: We blijven nog even gezellig in Europa met in elk geval diesel en de obligatiemarkt.
8: Ja, obligatiemarkt in Amerika is het nu voor 30 jaren 5,5%, nog hoger. Ja. Maar het is al heel lang zo ook dat de Engelse obligatierente hoog is vanwege al die Brexit-kosten.
7: Ja.
8: En natuurlijk ook Frankrijk.
7: Ja, gisteren de Franse 10-jaarsrente tot bijna 5%, het hoogste niveau sinds 2012. Renteverschil met de Duitse Bund maakte de grootste sprong in 6 jaar tijd. Dus op 1 dag echt onrust op die markten. Deutsche Bank, zag ik een analist, die sprak van bewegingen die doen denken aan het begin van de eurocrisis.
8: Ja.
7: Gezellig. Dan naar diesel. Trump die natuurlijk dreigt met een exportban. Ik meen dat er overlegd wordt nu tussen Europese lidstaten en de commissie over het vrijgeven van een deel van de noodvoorraden om de prijzen te dempen, zodat Trump daarop niet al te hard wordt afgerekend bij de midtermverkiezingen.
8: Ja.
7: Dat is het ongeveer, denk ik.
3: Het is gewoon niet te geloven, dit.
8: Echt niet te geloven, nee.
3: Maar ik bedoel, dit is totale krankzinnigheid. Wat moet je hier nou toch mee doen?
8: Bedenk ook hoe, als het dieselschaarste, dat gaat dus echt 2070 bepalen, dat raakt dus alles, hè? Transport, kleren, voedsel, noem maar op.
3: Scheepvaart.
8: Ja, scheepvaart, alles.
3: Landbouw.
8: Dus, en heel veel Amerikaanse diesel ging naar Engeland, maar ook naar Rotterdam. Wij exporteren overigens ook. En wij bedienen dan weer Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, het Roergebied, hè?
7: Je zei dat eerder, van dat dreigt nog ook tot volgend jaar. Maar hoe zit dat we dan met een langer dieseltekort zitten?
8: Het komt omdat de crude oil, dus het ruwe olie, dat gaat allemaal nog wel, omdat het uit de andere kanten kan. Maar de raffinagecapaciteit is minder geworden.
7: Ah, ja.
8: Zowel natuurlijk in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne.
7: Ja.
8: En dus is er gewoon een dieselschaarste. Dat is het verhaal.
3: Maar dat is een kunstmatige keer de schaarste. En ook nog een keer in zeer belangrijke mate het gevolg van de oorlog in Iran. En dus Trump zit wat dat betreft aan alle kanten
8: fout.
7: Ja.
3: En hij drukt op dat ogenblik op Zelensky om te zeggen stop met het aanvallen van de olieinstallaties of de raffinagecapaciteit in Rusland. Want dat jaagt de dieselprijzen op. Ja, jongens, kom op zich. Ik bedoel, deze man is toch wel echt geschrift door zo langzaam.
8: En Zelensky gaat natuurlijk gewoon mee door.
3: Ja.
8: Hij zei zelf gisteren, ik heb nu 45% van de Russische raffinagecapaciteit. Maar ja, de FT noemde maar 20%.
3: Nou, het klopt wel voor bepaalde oblasten. Zeg maar, bepaalde regio's of provincies. Daar klopt het wel van. Er zijn dus ook gouverneurs die dat hebben gezegd.
7: Ja, ook zag ik vanochtend, het getal ontschiet me iets van 3,5%, maar dus weer oplopende inflatie, ook in Nederland, vanwege ook de hoge energieprijzen. Dus
3: ja, het is 0,1% omhoog gegaan. Dus, ja.
7: Ja. Je hoeft er voor de rest niet per se een biertje minder om te drinken.
3: Nee.
7: Op vrijdagmiddag, maar het is er wel. Volgens mij zijn we toe aan het Midden-Oosten.
3: Nou, eventjes misschien toch naar de NAVO. Wel een aardig bericht.
7: Ja.
3: Het was al een beetje bekend, dus een beetje schimmig allemaal. In juni is er een bijeenkomst geweest onder leiding van Colby. Colby is een plaatsvervangend of een deputy minister van Defensie. Dus een hoge piet bij Defensie. En die heeft al eerder dit jaar, ergens in februari, het hele idee van NAVO 3.0 gelanceerd. Dus NAVO 1.0, dat was tijdens de Koude Oorlog. Daarna hadden we NAVO 2.0, vredesoperaties, stabilisatieoperaties ver buiten het NAVO-rondgebied. En nu krijgen we dus de NAVO 3.0, collectieve verdediging. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar collectieve verdediging zonder een heel groot Amerikaans contingent. Mm-hmm. Dus dit hele idee past dus in het Amerikaanse streven om troepen terug te trekken. En dat gaat nu gewoon echt door, denk ik. En de Europeanen moeten het gaan overnemen. Daar komt het feitelijk op neer. Het merkwaardige is dat dus in juni is er in Bergen in Noorwegen is er een bijeenkomst geweest. En daar is maar een beperkt aantal landen bij aanwezig geweest. Die zijn uitgenodigd. Grote landen zoals Verenigd Koninkrijk, Frankrijk niet. Want die doen naar de smaak van de Amerikanen te weinig aan hun defensie. Die investeren te weinig. Wie er wel bij zat, zoals Noorwegen, Zweden, uiteraard Noorwegen, omdat het daar plaatsvond, Finland, Polen, Denemarken en Nederland. Nederland was op hoog ambtelijk niveau vertegenwoordigd, als ik goed ben geïnformeerd. En er komt nu deze maand weer zo'n bijeenkomst. Ja, het is toch raar dat je dit dus in zo'n klein...
9: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Ja, nee, de vliegtuigschip is niet geraakt. Gestuurd.
2: Ja. Maar moeten misschien maar gelijk...
3: Het gaat dat allemaal, dat maakt het uit.
1: Boot.
2: Dus dat gaat allemaal niet goed in de Hormuz. En Amerika stuurt nu een derde vliegtuigschip. Hè? Dus de Theodore Roosevelt. Ja, met nogal wat mariniers aan boord.
3: 2000. Ja, nou, niet alleen op dat vliegkampschip, maar op vliegtuigschip. Het is natuurlijk een heel een hele flotille die daar omheen zit. Ja.
2: 20.000 mensen kan het oplopen. Hè?
3: Maar die 2000 mariniers is wel interessant. Want die zijn geschikt voor amfibische operaties. Dus zou je wat willen gaan doen, ja, dan zul je dat echt met mariniers ook moeten gaan doen. Ik bedoel, volgens mij is dat een recept voor een ramp als je dat wil gaan doen.
2: Dat lijkt mij ook, ja.
1: En daarom heeft Trump dat ook al aangekondigd, toch? Van na de midterms ga ik misschien weer bombarderen. En,
3: Ja, maar dan moet je daar wel de munitie voor hebben. Maar misschien jaagt hij ook wel als er nog een. Ik bedoel, ik begrijp het zo langzamerhand echt niet meer. Het is een doodlopende weg erop die zit. Maar goed.
2: En als hij luistert naar Hexet, dan krijg je ook niet de meest verstandige adviezen. Lijkt mij.
3: Nou, ik denk dat hij vooral naar Witkoff en Kushner luistert. En die komen waarschijnlijk met vastgoedadviezen.
1: Ja. valt er op vastgoedgebied bij de Houthis nog wat te halen?
2: Ja, die zijn behoorlijk goed bezig. Hè?
3: Met het slopen van vastgoed.
2: Ja, met het slopen van vastgoed. Ze hebben de door Iran gesteunde Houthis hebben een offensief bij Taiz geïntensifieerd. Het is ook wel zo dat er allemaal luchtaanvallen zijn op de Houthi-posities door Saudi-Arabië. Hè? En Saudi-Arabië heeft een ballistische raket richting Khamis Mushait onderschept. De wegen rond Taiz zijn afgesloten. Tienduizenden mensen op de vlucht. Het leed in Jemen is niet meer te
3: bespreken. Nou, ze dreigen toch echt dat gebied behoorlijk uit te breiden. Ja. Dus wat we dus nu weten is dat hier Iran dubbel en dwars achter zit.
2: Ja.
3: En Iran dus bewust bezig is om de strijd nu te verplaatsen naar dat deel van het Midden-Oosten.
2: Het gaat over de veiligheid van de Rode Zee. En natuurlijk over de toegang tot de straat van Bab al-Mandab. Heel slecht nieuws voor Amerika.
1: Ja. Kortom, de hoogste tijd dat we Jared Kushner naar Jemen sturen. Ja,
3: zeker, toch? Die gaat het zo regelen.
1: Ja. Ja. Amerika, dan?
2: Amerika zijn wat kleine dingetjes. Ik zal er een aantal noemen. Trump is bijna elke dag bezig met de midterms. Hè. Verkiezingstournee van 32 dagen. De eerste bijeenkomst in Texas en Oklahoma. Nou, dat laten we even voor wat het is. Peilingen voor Trump dalen. Slechts 17% van de Amerikanen is positief over de kosten van het levensonderhoud. Slechts 38% is positief over beleid ten aanzien van Iran. Ja. Het congres is tot na de verkiezingen van 3 november uiteengegaan. En heeft dus geen wetgeving vastgelegd voor strengere identificatievereisten voor kiezers. Dus dat is dus mislukt. Hè? Zowel via de rechtbank als via het congres. Nou, weer ruzie natuurlijk tussen Trump en de pers. Hè. Dus de CNN is opnieuw uitgesloten van de persgroep die Trump op zijn reizen volgt. Dat gaat gewoon allemaal maar door. En ook Politico en MS Now, het gaat gewoon door. En dan het laatste wat ik zal noemen is Trump dreigt Europa. Dus nu ook gewoon keihard met een dieselembargo. Ik vind dat ik daar weinig lees over in Nederlandse kranten. Het lijkt mij potentieel een groot probleem.
3: Mij ook.
2: Ja. Ja, is daar weinig over?
3: Ja. Ik weet niet wat dit is. Het lijkt wel een soort, ja. Nou, ik begrijp dus niet waarom we hier geen echt debat over hebben.
2: Heel vreemd.
3: Ja. We blijven toch die relatie met Amerika toch in termen van vrees en hoop zien. Ik denk dat het probleem is. We durven ook de knoop wat dat betreft niet door te hakken. Dat we zeggen, nou is genoeg geweest. Hoewel als je dat doet, we hebben natuurlijk zelf heel weinig capaciteit om voldoende diesel te maken. Dus we zijn wel afhankelijk van de Verenigde Staten.
1: Meer over de midterms en de mogelijke gevolgen voor ons bespreken we morgen met Charles Groenhuizen. Bedankt.
3: Ja, tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
5: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om

0: 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
1: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch?
2: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
3: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
4: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
5: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
6: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
5: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
10: Thomas van Zijl.
11: Maandag in BNR Zaken doen natuurlijk alles over de algemene financiële beschouwingen met het economenpanel en Maarten Molenaars komt langs van Element 61. Ik vraag hem waarom de Belgische data- en AI-consultant juist nu de Nederlandse markt wil veroveren. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In hoger beroep is 6 jaar cel geëist tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Brabantse Oud-Gastel. Eerder kreeg hij 4 jaar cel. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen om het leven. Ook zou hij 10 jaar lang niet meer mogen rijden. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want die omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. 3 jongens die in Amsterdam waren opgepakt voor het mishandelen van een man worden van veel meer geweldsincidenten verdacht. Volgens de politie gaat het ook om poging tot doodslag en straatroof. De 3 zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze mochten onderling geen contact hebben, maar lapten dat verbod aan hun laars. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vracht er naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. En in Zwolle is tot nu toe het meeste vuurwerk ingeleverd bij de inzamelingsactie van de overheid. Ruim 500 kilo. In heel Nederland is in een maand tijd al bijna 6000 kilo naar speciale inzamelpunten gebracht. Vanaf dit jaar is vuurwerkafsteken verboden met oud en nieuw. Alleen klein siervuurwerk mag nog, zoals sterretjes. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
15: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de zoektocht van Europa naar meer autonomie en soevereiniteit. En deze week, hoe staat het met onze energieonafhankelijkheid? Niet zo best, is de conclusie. Eurocommissaris voor Energie, Dan Jurgensen, die vertelt deze week namelijk dat de EU dit jaar al ruim 100 miljard euro extra heeft betaald aan energieimport. En hij vertelt daarbij, en ik citeer, zonder daarvoor een molecuul extra aan gas of olie te ontvangen. Dat is niet zoveel. Komt dat alleen door het gedonder in het Midden-Oosten of zit hier meer achter? En waarom in hemelsnaam hebben Europese landen allemaal een ander plan van aanpak om die prijzen te stutten? Voor de antwoorden zijn hier Stefan de Vries.
16: Bonjour.
15: En Michal van der Toorn.
17: Hallo.
15: En we gaan hier zo dieper op in. En aan het eind van de uitzending hebben we natuurlijk nog de megahit. Die komt van Michal. Nou, dat betekent een muzikaal hoogstandje. Dat kan niet anders. Maar eerst...
13: The Gradometer.
15: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Wat gaat snel en wat gaat tergend langzaam, Stefan?
16: Ik wil het hebben met jou, Geert-Jan, over grensoverschrijdend gedrag.
15: Niet met Michal.
16: Nee, ik kijk jou aan en je weet precies waar ik het over heb.
15: Nee.
16: Namelijk over de binnengrenzen van de Europese Unie.
15: Oh, die. Ja. Vertel.
16: Eerst het goede nieuws. Sinds gisteren, 1 oktober, controleert Nederland niet meer aan de binnengrenzen. Je weet wel, er was ooit eens een kabinet onder, ik ben zijn naam vergeten, Dick Schoof, een minister, wier naam ik ook bijna vergeten ben, Faber. Ik ben echt haar voornaam vergeten trouwens. Zij voerde die controles in december 2024 in. Voor 6 maanden met veel bombarie. Ik ben toen nog met een patrouille meegeweest van de marechaussee. Was ook een grappig verhaal. Maar die 6 maanden werden bijna 2 jaar. Dat heb je vaak, een tijdelijke maatregel wordt permanent.
15: Ja.
16: Nou, daar is nu een einde aan gekomen. De balans, het aantal verkeersongelukken op de wegen waar de controles waren, nam met meer dan 228% toe. Tientallen gewonden, 4 doden.
15: Ja.
16: Dat is de balans van die controles. 1 aanhouding per 3 dagen. Daar hebben we het allemaal over. De Rekenkamer rekende vorig jaar uit dat de controles de migratie met niet eens een procentje hebben verminderd. De commissie had Nederland en 8 andere landen in juni al gezegd afbouwen die grenscontroles. Maar Duitsland gaat wel gewoon door met het grenstheater. En de commissie die het Schengenverdrag met gevaar voor eigen leven zou moeten verdedigen, kijkt leidzaam toe. Maar ja. Nederland is het afgelopen.
15: Ja, nou ja, ik reed 3 weken geleden naar Duitsland voor die deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Ja. En jawel, ik kon lekker eventjes stoppen, afremmen.
16: Ja, schandalig.
17: Zelfs met de trein. Ik moest stoppen bij de Duitse grens om daar mijn paspoort even te laten zien.
16: Ja,
17: in de trein.
15: Ja, maar wat zat er in je tas?
17: Niks bijzonders.
16: Dat maakt niet uit, want daar zijn die controles niet voor. Wat er in je tas zit, wordt ook niet gecontroleerd of in de achterbak.
15: Het gaat om jou en mij.
16: Het gaat om, nou, vooral om jou.
15: Maar ja, op de barricade hebben we nu een groep Europese academici.
16: Absoluut. Wat er allemaal gebeurt, al die grenscontroles in het Schengengebied, dat kan echt niet, zegt hoogleraar Europees recht Alberto Alemano. Het is een reactie op de grenscontroles die ingevoerd zijn door Italië na wat er gebeurde in Ceuta in Noord-Afrika, Spaanse exclave. Italië heeft grenscontroles ingevoerd met Spanje. Zoals we allemaal weten is de grens tussen Spanje en Italië enorm druk bereisd. Want die is er niet, namelijk. En Spanje heeft als antwoord ook grenscontroles ingevoerd. Het is echt een kleuterklas. Daar moet nu een einde aan komen, zegt Alberto Alemano. Hij is een Italiaan, hij woont in Spanje, hij geeft les in Parijs, echte Europeaan, en is zelf gecontroleerd. En samen met 100 academici uit heel Europa heeft hij nu een formele klacht ingediend bij de commissie. Want het is de commissie die er eigenlijk in moet grijpen, maar dat doet ze niet. En een aantal oud-eurocommissarissen, zoals Josep Borrell, heeft het ook ondertekend. En hun punt is dat de Schengen-grenscode zegt dat de commissie een advies moet uitbrengen bij twijfel over noodzaak en proportionaliteit. Nou, daar kun je zeker aan twijfelen als het gaat om Italië en Spanje. Maar natuurlijk ook tussen Nederland en Duitsland en overal. En zij eisen nu dat Brussel alsnog in gaat grijpen en een inbreukprocedure start tegen in dit geval Italië en Spanje, en op termijn eigenlijk tegen alle landen die het Schengen-verdrag aan hun laars lappen.
15: Oké, je begon heel positief. Daarna gingen we toch weer een beetje de negatieve sfeer in. Wat is nou de conclusie van deze Great-O-meter?
16: Het negatieve is. Of moet je nou een negatieve boodschap verpakken in twee positieve?
15: Blijf bij jezelf.
16: Oké, dan blijf ik negatief. Nee, maar het is natuurlijk nog steeds schandalig dat er grenscontroles binnen Schengen zijn. Maar in Nederland is het nu afgeschaft. Dus dat is positief. Maar het is ook voor het eerst dat de bewaker van de verdragen, de Europese Commissie, door 100 hoogleraren aan hun eigen taak moet worden herinnerd. Dat is niet heel fraai, maar het is natuurlijk een goed initiatief. Dus ik zou zeggen, een grens minder, hoogleraren op de barricades. Allemaal niet heel fraai, maar ik denk dat Europa deze week toch een ietsje greater is geworden.
18: Make Europe great again.
19: We have now surpassed 100 billion euros that we've paid extra for our energy this year.
20: Les aides seront.
21: Our support will cover 70% of the increase in fuel costs.
22: Our energy prices remain still far too high. In some member states, electricity costs are 3 times more than in others.
23: We kunnen ervoor zorgen dat in Nederland elke kachel in een huishouden, in een ziekenhuis en in een bejaardentehuis gewoon blijft branden.
24: Ja, we werden op prijstreiberij reageren. We hebben daartoe het kartelamt met een entsprechende misbruiksaufsicht uitgestattet.
15: Ja, in deze studio hebben we nog genoeg power, maar heeft Europa genoeg energie om de winter door te komen? Ik denk het op zich wel, maar we weten niet hoe koud de winter wordt. En we maken ons vooral druk over die prijzen. We betalen ons blauw aan stromen aan de pomp. En dat is vooral natuurlijk omdat het voorheen heel goedkoop was. Dus voor ons gevoel gaat het allemaal niet zo goed. En Europese leiders worden nerveus. Aan welke knoppen draaien de verschillende landen? En wat is de beste optie om de winter door te komen? Stefan,
16: ja.
15: Daar ben je weer.
16: Hi.
15: Eurocommissaris voor Energie, Dan Jurgensen. Ik zei het al.
16: We hoorden hem net ook al even.
15: We hoorden hem al even, maar voor de derde keer toch maar even herhalen. De kracht zit in herhaling. De EU heeft dit jaar al ruim 100 miljard euro extra aan energieimport betaald, zonder daarvoor een molecuul extra aan gas of olie te ontvangen. Wat bedoelt hij daarmee?
16: Ja, eigenlijk bedoelt hij dat we door de spanningen in onder meer de straat van Hormuz we 100 miljard euro extra betaald hebben voor dezelfde hoeveelheid energie die we vorig jaar ook gebruikten. Dus wat we nu gebruiken is 100 miljard duurder dan vorig jaar. Met dank natuurlijk aan onze oranje vriend in het Witte Huis.
15: De Trump-tax.
16: De Trump-tax, precies.
15: Ja. Nu komt Jurgensen ook met een oproep aan de lidstaten om zuiniger met energie om te gaan. Heeft dat dan met prijs te maken of met schaarste?
16: Ja, in zijn brief aan de lidstaten schrijft Jurgensen letterlijk dat Europa een prijscrisis heeft die samenhangt met een bevoorradingscrisis. Dus hij legt die link. En hij wil er ook voor zorgen dat de vraag afneemt. Oftewel dat mensen minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. En daarmee dus de prijzen naar beneden gaan. Waardoor mensen weer gemotiveerd worden om die fossiele brandstof te gebruiken. Maar in ieder geval, hij legt wel de link.
17: Ja, dus daarin klinkt wel doordat hij zich ook erkent dat landen zich zorgen maken over die voorraden.
16: Ja, precies.
15: En dan hebben we het nu over gas of olie?
16: In dit geval gas.
15: Ja, hoe precair is die situatie?
16: Nou, de gasopslag is inderdaad uitzonderlijk laag. Die zit nu rond de 70% in de hele Unie. Sommige landen lager, sommige wat hoger. Maar dat is zo'n 12 procentpunt lager dan vorig jaar. En of dat precair is, ja, dat kan Louise van Schaik veel beter uitleggen dan ik. Zij is hoofd EU en Global Affairs bij Instituut Klingendaal en weet veel over klimaat- en energievraagstukken.
25: Ja, er zijn eigenlijk mensen die zeggen van, nou, dat is niet zo heel erg, want nu komt het meeste gas via schepen, hè, dus het vloeibare gas, LNG. Dus nou ja, het is iets minder erg. En we hebben ook gezien dat we die voorraden niet altijd helemaal nodig hadden. De winters zijn ook iets milder. Maar ja, het is toch wel spannend. En daarbij speelt ook nog een rol dat Nederland traditioneel gezien best wel grote voorraden heeft. Omdat wij natuurlijk een eigen gasbel hadden. Dus eigenlijk uit onze voorraden komt ook het gas wat voor een deel in Duitsland, in België en in andere landen wordt gebruikt.
16: Ja, kortom, de situatie is minder gevaarlijk dan tijdens de vorige energiecrisis rond de oorlog in Oekraïne. Maar het gaat ons dus wel geld kosten.
15: Ja, nou, allemaal leuk en aardig dat Jurgensen met deze oproep komt. Maar niemand kent de beste man. Wat vinden jullie van de communicatie? Moeten Von der Leyen en Jette zichtbaarder zijn en dit duidelijker uitleggen?
16: Ik denk dat er bij veel mensen zorgen zijn over de hoge prijzen. Tegelijkertijd is dit ook letterlijk de prijs die we betalen voor ja, decennia lang oogkleppen op en blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen uit regio's die geopolitiek behoorlijk onbetrouwbaar zijn. Dus ja, we moeten maar met de, op de blaren zitten, hoe hard het ook is.
15: Dus je vindt niet dat regeringsleiders wat meer naar voren moeten stappen en uitleggen: jongens, we komen wel door, het valt wel mee met de schaarste, we gaan wel meer betalen, maar we gaan voor je zorgen.
16: Uitleggen is altijd goed, maar ja, de burgers hebben ook eigen verantwoordelijkheid.
17: Ja, en ik denk ook misschien dat ze dat ook geen paniek per se willen zaaien. Maar jij zegt dus eigenlijk, dat zouden ze misschien wat meer moeten zeggen, dat er geen paniek moet zijn.
15: Je kan wel dingen uitleggen. Ook ja, omdat nu er weer een nieuw frame is ontstaan. Er was vorige week een kamerdebat in Nederland. En dat ging over dat wij de gasbelasting niet kunnen verlagen, omdat dat van Brussel niet zou mogen. Nou, hoe zit dat? Er is een coronaherstelfonds. Dat is na corona in het leven geroepen. En daar moesten landen, konden ze daarop intekenen. Dan kregen ze miljarden vanuit Brussel. Als ze beterschap toonden op enkele Europese dossiers. Dus meer digitaliseren of meer verduurzamen. Nederland onder Rutte heeft ingetekend op verduurzaming, elektrificatie en minder gas. En dus is afgesproken dat die gasbelasting niet verlaagd wordt. In ruil voor miljarden euro's. Dat is ons eigen idee geweest. Ja, nu zitten we inderdaad op die blaren. Maar ik heb nog even nagekeken. Er zijn meer landen die zoiets hebben ingevoerd. Die hebben dan wel bijvoorbeeld hun gasbelastingen verlaagd. Hebben nog niet de consequenties daarvan ondervonden. Er is nog geen fonds ingehouden of niet aan hen uitgekeerd. Ik denk dat je dit soort dingen wel mag uitleggen aan de mensen, omdat er weer verkeerde verhalen ontstaan.
16: Ja, maar dan ga je ervan uit dat Kamerleden en politici weten hoe Brussel en Europa werkt. En
15: ja, daar ga ik vanuit.
16: Ja, ik bewonder je optimisme.
15: Oké, okay. Michal. We hoorden Louise van Schaik over de gasvoorraden. Waar staan we nu?
17: Nou, de Europese Unie schreef voor dat de voorraden aan de vooravond van de winter met 90% gevuld moeten zijn. Nou, dat is ook daarna hebben ze dat zelf alweer verlaagd naar 80%. Dus 80% zouden ze gevuld moeten zijn. Dat is niet zo. Gemiddeld staan we op 70%. Nederland en Duitsland hebben maar 58%. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar volgens Van Schaik heeft dat logischerwijs ook te maken met dat we inderdaad van het Russische gas zijn afgestapt.
25: Eigenlijk het idee van die voorraden was toen je nog pijpleidinggas had. Uit Rusland vooral, dat dan die pijpleidingen gas, het kon dan de hele tijd binnenkomen en dan ja, kocht je het goedkoper in de zomer en dan had je het nodig in de winter en dan ja, was dat op die manier handig om te gebruiken. Maar nu zie je dat de prijzen, ja, vanwege dus die oorlog in het in de Golf, in het Midden-Oosten, ja, echt een stuk hoger zijn, ook in de zomer.
17: Ja, dus dit model van die gasvoorraden die gevuld moeten zijn stamt dus uit de tijd van het Russische gas, zegt Van Schaik. Dus ja, we kopen nu geen Russisch gas meer. Dus dat is anders gegaan. Dus misschien is dat ook weer niet zo heel erg. Alleen, dan moet je het hele jaar door gaan kijken waar je goedkoop LNG of gas kan krijgen. En dat is niet gelukt doordat er een oorlog is in Iran. Dus we hebben ons daar dan toch weer misschien te veel afhankelijk van gemaakt van die oorlog, van de brandstof daar in de golfregio.
15: Ja, want voorraden, die bouw je op omdat je niet weet klimatologisch wat voor winter je kunt krijgen, maar ook om inderdaad minder afhankelijk te zijn van een winter, maar ook van een leverancier. Nou, ik heb de importcijfers van Q2 van dit jaar er even bij gepakt.
17: Vertel.
15: Ruwe olie. Amerika, bijna 19%. Ja. Die staat bovenaan als leverancier. LNG, 63% afhankelijk van Amerika. Krankzinnig. Ja. Pijpleiding gas, Noorwegen 51%. Nou, dat zijn onze vrienden. Maar Rusland staat daar op 4 met ruim 10%. Ik zie Algerije hoog in de lijstje staan. En ik vraag me dan ook af, hebben we dan zelf niks? Nou, eigenlijk niet. Ruwe olie. We importeren dus 97% van ons gebruik. Gas 88%. Kolen wordt zelfs nog de meerderheid van geïmporteerd aan alleen hernieuwbare energie. Dat komt grotendeels uit de EU zelf. Dat is gewoon niet best, toch?
16: Nee, zeker niet best. En ja, het antwoord, als je erboven gaat zweven, dan is het wat je het laatste zei. Hernieuwbare energie, grotendeels uit de EU. Dat heeft natuurlijk voordelen voor het feit dat het schone energie is, maar ook voor de strategische onafhankelijkheid. Het is inderdaad niet best. Nu hebben we wel de Accelerate EU-strategie.
15: Daar word ik warm van.
16: Daar word je warm van.
17: Dat was een half jaar geleden rondom toen de oorlog in Iran begon, toch? Toen is dit naar buiten gekomen.
16: Ja, precies. Ja, om sneller te kunnen reageren op hommeles op de energiemarkt. Dat werkt nog niet helemaal. Het gaat nu vooral over communicatie en hoe landen elkaar kunnen helpen. Een soort gereedschapskist, vrijwillig eigenlijk, of vrijblijvend. Landen mogen nog steeds hun eigen steun regelen en hoe ze dat aankleden. Dat zie je, daar hebben we het zo nog over, hoe dat allemaal georganiseerd is. Maar dat biedt natuurlijk niet echt een oplossing voor de lange termijn. Dat staat ook in die Accelerate EU. Daar gaat het dan om structureel inzetten op elektrificatie, betere energienetten, interconnectie, investeringen, de energietransitie versnellen. Dat zegt ook de eurocommissaris Jurgensen.
17: Inmiddels kennen we hem.
16: Ja, inmiddels kennen we hem. U hoorde hem net. Dat is natuurlijk de lange termijn die eigenlijk al jaren geleden had ingezet moeten worden. Dus Accelerate EU, goede ambitie. Het is nog niet helemaal toegerust voor de problemen die we nu hebben.
15: Nee, en ik vind het heel opmerkelijk, maar elke keer schrikken we toch weer opnieuw van hoge prijzen. En ja, we zijn geneigd om allemaal iets anders te doen. Ik vind dat onbestaanbaar. Even de smaken die we hebben. Hè. Je kunt als overheid belastingen verlagen. Dus accijns, energiebelasting, btw, daar kun je aan sleutelen. Mm-hmm. Je kunt ook directe compensatie geven, in toeslagen denken. Je kunt prijzen reguleren. Je kunt het energieaanbod vergroten. En je kunt vraag verminderen. Dat zijn grofweg de smaken. Ja, we hebben het nu over losse landen. En in de podcast hoor je daar ook meer over. Maar ik ben toch benieuwd, waarom hebben we dit nou vanuit Europa niet geregeld? Waarom gaan landen hier zelf over?
17: Heeft er deels mee te maken omdat met hoe je eigen energiemix is in een land. Hoeveel kan je zelf opwekken uit duurzame bronnen, uit andere bronnen. Hoeveel strategische reserves heb je, kan je die inzetten. Hoeveel kernenergie heb je, hoeveel wind- en waterenergie. Dat verschilt natuurlijk erg per Europees land. Maar ook, hoeveel kan je bevolking aan prijsstijging dragen? In april bijvoorbeeld, toen de oorlog, zoals we net al zeiden, in Iran begon, legden bijvoorbeeld Hongarije en Roemenië prijsplafonds op. Daar was later ook veel kritiek op, bijvoorbeeld vanuit Brussel, omdat het is wel een populaire maatregel en het is ook wel politiek intern fijn om dat te doen, want je helpt de mensen. Alleen, het is ook tijdelijk, want als de
15: En heel duur.
17: Als de internationale, want iemand moet die lasten gaan dragen als de inkoopprijs hoger wordt dan de toegestane verkoopprijs onder dat prijsplafond. Ja, dan moet iemand dat verschil natuurlijk opdrijven voor dat verschil. De staat, de leverancier, iemand.
15: Bij april Hongarije verkiezingen.
17: Precies.
15: Zo werkt het.
17: Nou, dat is natuurlijk een onderdeel van het antwoord. Waarom heeft iedereen verschillende maatregelen? Maar ook omdat bijvoorbeeld in landen als Roemenië, Hongarije, is ook het aandeel van vaste lasten van de bevolking hoger. Dus ja, ze hebben minder financiële ruimte om die prijsstijgingen die er zullen voor op die blaren te gaan zitten. Want uiteindelijk moet de bevolking voor een groot deel ook op de blaren zitten en kan niet altijd de overheid voor alles opdraaien. Dus dat heeft er ook mee te maken. Dus heel veel verschillende dingen. Energiemix, politiek. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste twee antwoord die ik ervoor heb in ieder geval.
15: Ja, wij discussiëren hier nog even verder. Voor de radio zijn we klaar, maar in de podcast gaan we hier langer over door. En dan hoor je de conclusies die we gaan trekken. En ja, vooral de vraag, komen wij de winter door? Daar gaan we antwoord op geven.
0: BNR's Mega Hit.
15: Aan het eind van deze uitzending hebben we oog voor Europese culturele pareltjes. Met welke films en muziek komen we de barre winter door? Michal van der Toorn.
17: Nou, Je zou denken, ik ben op prachtige plekken op ons continent geweest. Ik ben in Slovenië geweest, ik ben in Parijs geweest.
15: Prachtig.
16: De afgelopen week bedoel je?
17: Nou ja, vorige week. Dit weekend ben ik in Parijs.
15: Ik dacht al, wat moet ik hard werken deze week? Had jij er ook, Stefan?
17: Maar ja, je zou denken, misschien heb ik een leuke tip daaruit meegenomen. Ja. Nee, ik heb heus wel culturele dingen gedaan. Ik heb impressionisten bekeken.
15: Wat heb je bekeken?
17: Stefan, impressionisten in Musée Russe. Ik heb De Wereld van Gisteren gelezen van Stefan Zweig.
16: Echt? Helemaal?
17: Helemaal, maar niet in het Duits. Sorry.
16: Maar toch.
17: Nou goed, daar wil ik het allemaal niet over hebben. Ik heb iets niet heel cultureels meegenomen, maar wel iets hartstikke leuks. Een echte hit. Ik heb in de Eurostar dit boek gelezen. Van Nederlandse bodem, geschreven door een collega, Milou Brandt. Het heet Zwemmen in het Geld. En de ondertitel is Zo voorkom je dat je slapend arm wordt. Ze omschrijft heel kort voor mensen die eigenlijk niks over beleggen weten, hoe je dat doet, dat het niet zo heel moeilijk is om mee te beginnen. En nou ja, dat je niet zoveel hebt aan heel veel spaargeld. En dan denk ik toch, stel dat iedere Europeaan dit leest, zouden we dan, zoals sommige mensen willen, een beetje meer kapitaal krijgen op dit continent.
15: Moeten er nu kleine lettertjes bij de podcast komen van dit is geen advies van WC1?
17: Nee, maar het is helemaal geen beleggingsadvies natuurlijk. Maar we weten, Europeanen hebben heel veel spaargeld. Zeker als je het vergelijkt met Amerika. Mm-hmm. Waar er dus niet heel veel mee gebeurt, staat daar op die spaarrekening. Hartstikke fijn voor alle Europeanen. Maar we hebben ook, en dan pak ik toch, als we het een beetje in Europees perspectief willen plaatsen, de Bijbel erbij. Namelijk
15: de Bijbel.
17: Het rapport van Mario Draghi. Dus ik vroeg me, wat zou hij nou denken als hij dit leest in het Nederlands? Want hij zegt natuurlijk in zijn rapport, dat is echt een probleem. Want we moeten zorgen ervoor dat bedrijven vaak naar de Verenigde Staten gaan of moeten kijken voor investeringen. En daar gaat iets mis. We moeten juist al die investeringen naar Europa krijgen. Mm-hmm. Dus als individuen meer gaan beleggen, dan is dat wel een begin van meer kapitaal in Europa, wat we zo graag willen. Maar het is zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen, blijkt de laatste jaren. Mm-hmm. Daaraan dacht ik toen ik dit boek aan het lezen was in de trein naar Parijs. Maar dan moet dan natuurlijk wel een belangrijke kanttekening in Europa gebeuren. En moet je niet krijgen dat alle mensen die dit boek bijvoorbeeld lezen in Amerika gaan beleggen. Of niet alleen maar, want we willen ook Europees kapitaal.
16: Ja, maar, en dat is heel lastig. Want
17: dat is heel lastig.
16: Stel, je hebt als Nederlander een spaarrekening in Malta en je wil investeren in een start-up in Finland. Dat is bijna ondoenlijk.
17: Komt ook omdat wij die kapitaalmarktunie niet hebben. Omdat daar ook een hele grote Europese lappendeken is. En ik heb even een econoom, Edin Mujagic, gevraagd. Hij komt namelijk heel graag in Zweden. En hij zegt, daar gaat het wel goed.
1: Al heel lang roepen veel Europese beleidsmakers de Europeanen op om minder te gaan sparen en meer te gaan beleggen. Alleen het lukt niet echt. En een van de belangrijke redenen waarom het niet lukt is dat het niet fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt. Dat het wel anders kan, bewijst de landen als Zweden. Daar hebben ze het wel aantrekkelijk gemaakt voor de Zweden om te gaan beleggen. En dan zie je dat ook bijna elk huishouden in Zweden aan het beleggen is. Nou, waarom lukt het daar wel en hier bij ons of in de rest van Europa niet of nauwelijks? Nou, een van de belangrijke redenen daar weer voor is dat de Zweedse overheid doorgaans elk jaar eerder een begrotingsoverschot heeft dan een begrotingstekort. En dat betekent simpelweg dat die overheid geen behoefte heeft of niet afhankelijk is van extra belastinginkomsten. En dan heb je dus de ruimte om beleggen voor de inwoners van je eigen land aantrekkelijker te maken. Dus gezonde staatsfinanciën hebben heel veel voordelen. En één daarvan is dat je dus mensen eerder aan het beleggen krijgt.
17: Nou ja, heb meer geld dus als overheid. Maar wil je...
2: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
3: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
2: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
4: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
5: en altijd.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
10: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
26: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
26: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
28: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
29: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
30: BNR Verkeer.
31: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A58 van Tilburg naar Breda heb je tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos nog een half uur vertraging. Stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachten van de schietpartij in Overasselt bereiden hun aanslag voor via apps als Snapchat en Signal, heeft RTL ontdekt. In honderden berichten werd besproken wat er moest gebeuren. Een dag voor de aanslag zou nog €10.000 zijn geboden om mee te doen. Bij het huis van een drugscrimineel werd later een beveiliger doodgeschoten. Voor een dodelijk ongeluk in het Brabantse Oud-Gastel is in hoger beroep een zwaardere straf geëist. Het OM wil dat de bestuurder niet 4 jaar cel krijgt, maar 6 en 10 jaar niet mag rijden. De man reed veel te hard toen hij 4 jaar geleden een stilstaande auto ramde. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Blijf weg van de onderwijsprotesten in Frankrijk. Dat advies doet ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Al 4 dagen zijn er protesten en die worden steeds gewelddadiger. Op meer dan 500 scholen waren problemen. Ga niet kijken, maak geen foto's en doe wat de politie zegt, adviseert het ministerie. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want die omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. En een dag na het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland heeft het Nederlands elftal met weinig spelers getraind. Bondscoach Xavi Hernandez kwam in Zeist met 9 man op het veld. De rest werkte binnen een hersteltraining af. In de Nations League speelt Nederland zondagavond in Eindhoven tegen Servië. Uit won Oranje met 2-1. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betaling.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
11: Datacenters verbruiken enorm veel energie. Hoeveel precies? Dat is onbekend, terwijl ze zouden moeten rapporteren. En waarom onze panelleden allebei het zonder ZZP'ers stellen in hun bedrijf, dat ga ik ze zelf maar eens vragen. Mirjam van der Linden is hier, ondernemer, eigenaar van Easy Recruit, Easy Event Crew. En Remy Gieling, onder andere van AI.nl, leden van het panel. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
13: Morgen.
11: Het kabinet stuurde gisteren een nieuwe zelfstandige wet naar de Tweede Kamer. Die wet die in 2028 moet ingaan, moet voor meer duidelijkheid zorgen en schijnzelfstandigheid tegengaan. Minister Aartsen spreekt van een veilige haven. Iedereen moet weten waar die aan toe is. Internetconsultatie is nu gaande, dus je kunt er nog op- of aanmerkingen bij plaatsen. Maar, ja, we hebben het erover. Het raakt jullie niet persoonlijk, Mirjam, van ZZP'ers. Bij jou niet gezien. Waarom niet?
12: Nee, wij hebben heel bewust gekozen om echt alleen maar uitzendkrachten uit te zenden. En geen gebruik te maken van ZZP'ers. Omdat eigenlijk al in de oude wet de mensen die wij die werk verrichten bij onze opdrachtgevers nooit als ZZP'er zouden kunnen werken, omdat ze onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werken.
11: En dat zijn de duidelijke criteria. Je moet dat zelf kunnen invullen. Dus veilige haven of niet, voor jullie was het ook zonder deze wet al duidelijk dat het niet zou passen.
12: Ja, en tegelijkertijd helpt het ons ook wel weer. Omdat doordat wij alleen maar met uitzendkrachten en SNA gecertificeerd zijn, betekent het dat opdrachtgevers zeker weten dat we die veilige haven zijn. En best wel veel opdrachtgevers van ons hebben ook private equity partijen erachter, waarbij compliance heel belangrijk is.
11: Die gaan geen risicootje lopen.
12: Exact, en dan zijn wij de veilige haven sowieso.
11: Remy, waarom doe jij het zonder ZZP'ers?
13: Nou, het ene bedrijf is heel lean en mean georganiseerd. AI.nl ben ik, Job, en is Job ik en onze wandelende planningscollega's Frank en Vivian. En bij de Automation Group, ja, daar zitten we met 15 collega's. Maar ja, we vinden het toch wel belangrijk dat iedereen die gewoon met volle toewijding, tijd, aandacht bij het bedrijf actief is. En we vinden ook een beetje vreemd zou het voelen als iemand dan een beetje zo halverwege de week misschien een keertje komt instappen op een project.
12: Ja. Niet mee mag naar de kerstborrel en zo. Dat is toch ook sneu.
11: Moeten we hier nu een karikatuur van maken? Want je hebt toch ook ZZP'ers die tamelijk verbonden zijn aan het project of de opdracht waar ze aan werken. Dat zijn toch
13: kijk
11: niet
13: je nu
11: allemaal
13: naar jezelf, Thomas?
11: Nou, ja, ik vind mezelf, om maar eens een voorbeeld te stellen, iemand die al 20 jaar voor deze club werkt en de laatste 10 jaar hier staat, best een aangehaakte ZZP'er.
13: Ja, zeker.
11: Die mensen bestaan.
13: Ja, ze zullen ook zeker bestaan. Voor ons is het gewoon teamcohesie. En ook gewoon om niet te veel complexiteit te hebben, weet je wel, dat je weer minder met overhead. Dat is altijd mijn uitgangspunt. En dit is er onderdeel van.
11: Mirjam, toch nog even naar jouw Haagse geschiedenis. Je hebt natuurlijk ook bij ONL best wel te maken gehad met dit vraagstuk. Want wet en regelgeving voor ZZP'ers, dat is een gebed zonder end. 10 jaar geleden al, was het nog langer, kwam er een wet die de VAR moest vervangen.
12: Ja, en dat gebeurde op in onze tent op tegenover de Tweede Kamer, waar toen alle fractievoorzitters waren. En dus op dat moment het gedoogbeleid als het ware inzetten. En hebben gezegd, nou laat het maar even. We hebben de wet is er wel, maar het is zo vaag. We gaan hem terugtrekken. Zoveel ZZP'ers die geen opdrachten meer krijgen.
11: Daar is wel handhaving aan toegevoegd, een jaartje geleden zo ongeveer.
12: Zeker, ja.
11: Heeft dat nu ook ervoor gezorgd dat bleek dat dat niet voldoende werkbaar was? En is dit het vervolg daarop?
12: Ja, je merkt gewoon in heel Nederland dat er te veel situaties zijn waarbij het niet helder is, kan het wel of kan het niet. Dat er heel veel constructies worden bedacht juist om het wel te doen. Maar er zijn ook genoeg ZZP'ers die wel binnen die regels zouden vallen, maar geen opdrachten meer kregen en daardoor ook gewoon de klos waren. Dus de doelstelling van deze wet is toch hem nog duidelijker te maken. En dat is zo, als je aan bepaalde criteria voldoet, dan weet je zeker dat je ZZP'er bent. Voldoe je er niet helemaal aan, dan weet je het eigenlijk nog steeds niet zeker. Want het is niet automatisch zo dat als je er niet aan voldoet, dat je dan geen ZZP'er bent.
11: Nu zijn er verschillende clubjes die ZZP'ers vertegenwoordigen. Ik kwam een reactie tegen van de Vereniging Zelfstandig in Nederland. Dat is een vrij grote club voor die ZZP'ers. Daar wordt gezegd, in de uitwerking stapelen de voorwaarden zich zo op dat veel echte ondernemers er niet in kunnen in die veilige haven. Een veilige haven heeft alleen zin als goede zeilers er ook in kunnen. Nu is de ingang zo smal dat juist de groepen waar de discussie over gaat buiten blijven. En dan blijft de onrust bestaan die deze wet wil oplossen. Is dit nu een panacee of niet, Remy?
13: Ja, het is een goede vraag. denk dat ook in de brede zin van het woord er weer natuurlijk wordt gesproken over een hele grote brede groep. Die allemaal weer onder maar de paraplu ZZP worden gehangen. Ik denk dat er heel veel verschillen ook zitten in de redenen waarom mensen überhaupt ZZP'ers zouden willen worden. Ik kan me voorstellen dat. En ook dat het in de uitvoer verschilt. Hè? Of je nou, voor mij is in de bouw nog steeds heel veel zelfstandigen actief die inderdaad echt heel erg autonoom opereren. De stukers, de lassers, de mensen waar we zo ongelooflijk tekort aan hebben, ook in Nederland, die ook heel blij zijn met die vrijheid.
11: Maar de zorg is bijvoorbeeld een sector waar ook veel zelfstandigen in actief zijn. En dan zegt artsen, terwijl het bijvoorbeeld zou kunnen draaien om die zorg. Ja, dat is een risico, want veel mensen in de zorg zitten wel degelijk op één plek, zijn wel degelijk aan een rooster verbonden. Dus dat wordt ingewikkeld.
12: Maar tegelijkertijd, ik vind de zorg ook wel een goed voorbeeld. Wat je zag is dat heel veel mensen uiteindelijk voor fiscale redenen, maar ook om reden om meer flexibel te zijn in hoe ze hun werk indeelden, en dat is natuurlijk het stukje ondernemerschap, dat er een groep overbleef die het werk wat overbleef moest gaan doen. Dus die verhoudingen waren scheef.
11: Is nu wel veranderd, hè? De mensen in vaste dienst kunnen als eerste intekenen en zitten dus niet alleen maar met diensten aan de randen van de nacht.
12: Dus je ziet wel, doordat die verscherpte wetgeving is ontstaan, of in ieder geval de handhaving, dat men scherp is gekeken van hoe kunnen we dat nou goed met elkaar in balans brengen. En nog steeds bleef er een groep over die niet helemaal zeker wist in welk hokje zeg maar je geplaatst zou worden. En ik snap heel goed vanuit de Belangenvereniging, vanuit zelfstandigen, dat je wil voorkomen dat er een hele grote groep die zich altijd zelfstandig heeft gevoeld, in één keer gedwongen wordt om werknemer te worden, terwijl ze dat gewoon echt zelf niet willen en wel dat risico daarvoor.
11: Maar hier komen ook plichten bij kijken, hè? Want dat zegt de artsen ook in zijn wetsvoorstel. Pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzekeringen tegen schade. En het moet nog duidelijk worden om welke minimumbedragen dat gaat. Maar dat is wel, om het op zijn Duits te zeggen, des poedels kern. Daar draait het al een hele tijd om.
13: Ja, en ook wel weer logisch natuurlijk. Als je kijkt naar het heel lang was het heel erg voordelig ook, hè, om ZZP'er te zijn. We komen zelf natuurlijk uit de IT-hoek, waar ook heel veel IT'ers actief als ZZP'er, want ze verdienen nog gewoon heel erg veel meer als ze zelf factuurtjes konden sturen dan als ze ergens in loondienst zouden gaan. Maar natuurlijk wel met het gegeven erbij dat je dan inderdaad niet die pensioenopbouw hebt. Je hebt niet die sociale zekerheid. Hè. Als je dan toch een keertje uitvalt, niet door je muisarm, maar misschien door mentale klachten. Dat kan van alles zijn.
11: Posten zijn al flink afgebouwd.
12: Zeker.
11: Daar is
12: zeker.
11: Zo goed als niks van over.
12: En er is een ondergrens nu in deze nieuwe wet. Ja. Dat als je daaronder valt, dat je van hele goede huizen moet komen om aan te tonen dat je toch een ZZP'er zou doen.
13: Ik vond het ook interessant. Aan de andere kant, ik had een recente sessie met allemaal zorgbestuurders. En die zaten ook best wel toch nog steeds in de maag met veel mensen die van hoe ga je nou mensen vanuit een zelfstandige organisatie weer aan je binden? En het was met een goede kennis van ons Eton. En die hielpen ze daar ook heel erg bij. Hè? Van hoe ga je nou als werkgever je zo profileren dat je ook weer heel erg aantrekkelijk wordt. Juist om bij in dienst te komen. Dus ik denk dat het ook aan de markt is om daar wat meer mee bezig te zijn. Het gegeven is nou eenmaal dat we willen minder mensen die flexibel zijn. Wel de flexibiliteit misschien brengen inderdaad. Doordat ze zelf als eerste kunnen intekenen op hun planningen. Dat kan technologie natuurlijk ook een stukje bij helpen.
12: Wat ik wel mis in alles is, ik snap minder flex. Maar dan moet je ook zorgen dat vast wat minder vast is. Want anders gaan al die risico's gaan richting die werkgever. En dan is het bijna niet meer leuk om mensen in dienst te nemen.
11: Dat is eigenlijk het tweede deel van de zin, toch? Flex minder flex, vast minder vast.
12: Ja, maar heb jij ergens gezien dat het vast minder vast wordt?
11: Niet in de wet over ZZP.
12: Zeker niet. En ook die loondoorbetaling bij ziekte zijn we natuurlijk wel mee bezig. Maar dat staat ook nog niet nog niet vast. Dus we zijn nog.
11: Maar staat wel op het lijstje van Aartsen. Die nu zegt, kijken hoe ik in de CAO kan zorgen dat het anders geregeld wordt.
12: Snap ik. En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Maar je hebt, als je het ene al wel in een wet hebt en het andere nog niet hebt geregeld, dan ben ik bang, zoals het afgelopen jaren wel vaker is gebeurd, is dat het vooral minder flex wordt en meer zekerheden waar werknemers terechtkomt en dat het niet helemaal in balans is.
11: We gaan kijken waar Omoda allemaal terechtkomt in deel 2.
32: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: Remy Gieling, Mirjam van der Linden zijn hier als leden van het bedrijvenpanel. Het Nederlandse kledingbedrijf Omoda breidt uit in België met een overname van Mertens Schoenen in Leuven. En dat is de oudste winkel in heel België. Is dus ook uitgebreid aan het licht gekomen in Nederlandse en Belgische media. En dat klinkt als volgt.
0: Mertens Schoenen in de Mechelse straat in Leuven wordt in juli volgend jaar overgenomen. Na liefst 8 generaties en 299 jaar in de Leuvense binnenstad komt er zo een einde aan de familiezaak. Het is mooi geweest, laten de zaakvoerders weten.
11: Als het even kan, dan toch ruimte voor die Vlaamse tongval in dit programma. Het is ook een familiebedrijf, Omoda. Mertens is een familiebedrijf, dus een goede match. Of toch wel een hard gelach voor de mensen achter Mertens, denk jij, Remy?
13: Nou, volgens mij, wat ik ervan las, was het wel een overweging dat het naar een familiebedrijf ging. Dus volgens mij hebben ze daar dan wel of niet scherp naar gekeken. Maar goed, we weten natuurlijk ook niet wat de andere biedingen waren op het stukje vastgoed in het centrum van Leuven.
11: Zeggen, blij te zijn dat de toekomst van die winkels op deze manier gewaarborgd is. Hoort natuurlijk ook bij zo'n persbericht, maar toch?
13: Ja, zeker. Maar ik denk wel op zich dat ze daar geen slechte keuze mee maken. Allereerst ook wel eens leuk dat een keertje Nederlanders weer naar België gaan. In plaats van dat de Belgen altijd het volledige Nederlandse in ieder geval media-ecosysteem tot hun eigen hebben
11: overgenomen. Je bent gast in een klein Gallisch dorpje.
13: Klein Gallisch dorpje bij de FD Media Groep. Dat is ook zeker waar. Maar ja, Omoda, ik vind het wel een fascinerend bedrijf. Ik vind het ook een leuke ondernemer die erachter zit. Jan Baan.
11: Wekamp overgenomen ook.
13: Wekamp overgenomen.
11: Grote concurrent.
13: Grote, ja. En ook ik geloof dat Omoda iets van 151 miljoen omzet deed. Wekamp 300 nog wat, maar ja, dan wel verlieslatend, hè. Super gaaf, totdat je zo'n ondernemer hebt die ook alweer een visie heeft, die er ook actie bij zet. Ik heb een beetje het gevoel alsof, nou, waar we ooit groot in werden met Rituals en met Suit Supply, hè, Fokker de Jong. Dat we nu eindelijk weer een ondernemer die ook weer zo een beetje in de wereld staat.
11: En dat begint bij deze twee winkels in Leuven.
13: Ik kan dat wel waarderen.
12: Ja.
11: Top, nou
12: ja,
11: die Belgische retail.
12: Leuven schijnt hartstikke leuk te zijn. En het wat ik er ook uit begrijp is dat ze echt wel van het beleven, het persoonlijke. Dan is het ook wel weer logisch dat je een mooie plek hebt in een winkelstraat. Waar je gezien wordt en waar je de verbinding kan maken. Uiteindelijk ook met het hele online stuk.
11: Dus je hebt er niet per se heel veel lef voor nodig. Ik dacht, ja, winkels kopen.
12: Nou, ik vind het wel lef hoor. Ik vind op zich wel dat je... ik denk dat de combinatie uiteindelijk altijd gezocht moet worden in dat fysieke en de beleving en het online stuk. Maar het is wel lef om in de retail je nek uit te steken en een volgende stap te zetten. Want je concurreert, en dat gaan ze nu denk ik ook doen, met de Zalando's van deze wereld.
13: Ja, nou, dat is natuurlijk het hele punt. Van jarenlang was het idee van iedereen ging online. Maar dat is dusdanig een commodity geworden dat je heel moeilijk nog kan onderscheiden als retailer. Om op het online vlakje te winnen inderdaad van de Zalando's.
11: Maar het is wel veel natuurlijk. Als je ook nog die fusie met Wekamp goed moet verteren. Er is door experts toen al gezegd, ja, het is hartstikke mooi. Er is op papier wel een match, maar die systemen moeten ook nog met elkaar kunnen praten. Dat moet allemaal één stromend geheel worden. En ondertussen ben je ook nog bezig om meer dan zomaar een teen in het water te steken in België.
13: Ja, ik vind dat wel. Ja, het is wel schaken op meerdere schaakborden. En het is natuurlijk bekend in de wereld van merchant acquisitions dat je inderdaad de eerste periode ontzettende probleem op je hals haalt door allerlei integraties die daar moeten gebeuren. Laat staan de culturele integraties van de verschillende medewerkers.
12: Twee totaal verschillende culturen zijn. En er zitten volgens mij 200 mensen in Zierikzee die nu het een beetje spannend gaan vinden of het distributiecentrum dan ook overgaat naar Zwolle. Dus dus ze hebben nog wel een weg te gaan.
11: Maar toch begrijp ik uit jouw woorden, we hebben meer Omoda's nodig. We hebben meer mensen als Jan Baan nodig die dit toch allemaal aandoen.
12: Ik ben een ondernemer. Ik hou van ondernemers die gewoon lef hebben. En als het dan ook nog eens vanuit die familiebedrijf is, dan weet je dat het ook een langetermijnvisie is. Ik denk dat dat goed is voor Nederland.
11: Amen.
13: Ja, ik vind het fantastisch. Hè, dat zo'n ondernemer inderdaad dat niet alleen dat lef heeft, dat ook doet. Ik denk wel dat je een vrij stevige, goede CFO op de hele hut moet hebben om natuurlijk ook alle betaalverplichtingen te manageable te houden. Inderdaad, met de overnames van dit soort partijen.
11: Ja, Wekamp is volgens mij voor een deel gefinancierd vanuit een bijdrage van een family office, een familiefonds.
13: Ja. Ja. Kijk, zo helpt de BV Nederland
12: Ja, en ik begreep dat ze een tijdje twee CEO's aanhouden. Ja, dus dan kunnen ze die dan voor elk bedrijf hebben ze dan nog wel hun eigen gezicht. Ik denk dat dat makkelijker maakt in de integratie. Want dan hebben ze wel het gevoel van, nou, die komt ook voor onze belangen op. En dan moeten die twee dat dan samen gaan bijeenbrengen. Ja,
11: Mirjam, ik begin bij jou voor de datacenters. En daarna gaat Remy het ongetwijfeld helemaal overnemen.
12: Ja, waarschijnlijk.
11: Laten wij gewoon met z'n tweeën beginnen. Dan komt hij later wel. Datacenters verbruiken enorm veel energie. Maar hoeveel precies, dat is onbekend. Het overgrote deel van de bedrijven deelt namelijk niet over de milieu-impact van datacenters. Ondanks dat een Europese richtlijn daar wel toe verplicht. En overigens kunnen we zeggen dat in Nederland dus achterblijft. Maar in andere landen is het niet heel veel beter. Laten we eerlijk zijn, nog slechter. Het gaat over energieverbruik, het gaat over water. Dat gaat er ook in liters en liters doorheen. Hoe kan dit eigenlijk? Dat die rapportage dan zo achterblijft? En is dat kwalijk?
12: Ja, ook daar zit natuurlijk een hele mooie politieke lobby ten grondslag. Omdat die bedrijven er geen belang bij hebben om die informatie te delen. Maar ook eventjes vanuit mijn historie en ONL en de kleine ondernemer, die aan allemaal rapportages moet voldoen en alles moet laten zien. En dan wel weer dat je ziet dat de grote bedrijven dat niet op dezelfde manier hoeven te doen. En zij krijgen blijkbaar toegang tot elektriciteit die ook heel graag ter beschikking zou moeten komen van ondernemers die er in Nederland die daar al heel lang op wachten.
11: Het is bedrijfsgevoelige informatie, hè? Ja. Ik kwam op de site van de Belangenvereniging tegen dat er nogal wat licht had tussen wat er in Nederland werd gevraagd en wat er Europees van je werd verlangd. En dat dat voor verwarring heeft gezorgd. En dat je dus kunt zeggen, water, energie, ja, ik wil niet in al mijn kaarten laten kijken.
12: Ja, maar die kleine ondernemers moeten dat wel doen. Dus dan is het een beetje gek natuurlijk dat er twee verschillende regels bestaan voor de ondernemers. En ook, ik snap, kijk, vanuit lobby vind ik het echt heel slim dat je heel veel zand in de ogen strooit en dat je het heel ingewikkeld maakt en dat je zo lang mogelijk erover doet om die informatie te delen. Maar er moet wel een eerlijk systeem zijn en er moet wel een duidelijke keuze gemaakt waarom het ene bedrijf wel de toegang tot het elektriciteitsnet krijgt en de ander niet. En in dit geval is het vaak weer die kleine ondernemer die de sjaak is.
11: Volgens mij heeft Microsoft nu wel iets gezegd over de datacenters, het nieuwste datacenter in Nederland en hoeveel dat vergt van energieverbruik?
13: Procentje geloof ik. Procentje van het totaal. Ik ben overigens inderdaad heel knap van die Europese lobby, hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen om dit netjes inderdaad uit alle boeken te houden. Dat is, ik denk, daar heeft heel wat avondjes de wining en dining aan vooraf gegaan. Maar ja, uiteindelijk hoeven ze inderdaad er niet over te rapporteren volgens die Europese richtlijn. Ik vond het wel interessant, hè, als je het hebt over die datacenters. En iedereen hoort, voelt wel een beetje aan dat daar iets gaande is. Hè. De vier grote techbedrijven besteden dit jaar 650 miljard aan AI-infrastructuur.
11: Het is vaak wel hernieuwbare stroom, wordt er dan bij gezegd. Verandert dat de discussie?
13: Ik weet niet of dat altijd het geval is.
11: Nee, maar in Nederland is dat wel vaak.
13: In Nederland zou het zomaar kunnen, inderdaad. Ik weet wel dat de geluiden gaan dat het datacenter van de heer Musk in Memphis, Colossus genaamd, dat hij nog een paar natural gas turbines ernaast hebben staan pruttelen, omdat ze ook een beetje netcongestie hebben bij Graceland, kennelijk. Vond ook weer schrikbarend, feitje wat ik voorbij zag komen, dat ASML kennelijk dit jaar geen enkele van hun machines aan een Europese organisatie heeft verkocht. Ik zag er van de week wel weer een paar van die vrachtwagens rijden. Dus blijkbaar is er nog voldoende handel. Maar die gaan dus kennelijk allemaal naar de VS en Azië toe.
11: Ja, ja. Overigens zag ik dan weer in Amerika dat daar de weerstand alleen maar toeneemt. En dat ze de grote techbedrijven hebben gezegd, ook in een soort halve dialoog met de bevolking, dit is wat wij opleveren, dit is wat wij kosten, om op die manier toch enig draagvlak te behouden. Dus hoe lang, als we het hebben over de lobby, kan dit überhaupt nog zo onder het tapijt geschoven worden?
12: Nou ja, op het moment dat je het draagvlak echt gaat verliezen, dan zul je wel op een andere manier moeten komen. En ik snap het dat om te zorgen dat wij snel kunnen meegaan en dat al die bedrijven ook toegang, want het is toegang hebben tot een AI, en dan heb je ook een datacenter erachter nodig. Dus dat bedrijven in Nederland dat ook nodig hebben, dat is op zich vanzelfsprekend. Alleen kom je wel weer terug met, er moet dan een aansluiting gemaakt worden. Of ze nou zelf die energie weer, energie neutraal op sommige momenten kunnen zijn of niet. Uiteindelijk moet die aansluiting wel gemaakt worden. En die aansluiting zou ook ergens anders gemaakt moeten worden. Dus je moet op een gegeven moment, als het draagvlak wegzakt, moet je transparanter gaan worden en duidelijk de keuzes gaan maken en ook kunnen verdedigen als politiek.
11: Maar die datacenters zijn er toch ook niet helemaal voor niets? Bedrijven maken er groot gebruik van. Steeds meer consumenten maken er groot gebruik van.
13: Ja, nou, zeker.
11: Dus moeten we ook naar onszelf kijken?
13: Ja, eens. Er zijn ook natuurlijk hele goede plannen van ondernemers als Han de Groot, die met zijn AI Gigafactory in Rotterdam wil zijn. Omdat hij ook zegt, ja, er zijn wel plannen van energiemaatschappijen om een nieuwe windenergiepark op zee te maken. Maar ze vinden op dit moment gewoon geen vaste afnemer voor de komende 10, 20, 30 jaar. Dat kunnen wij dan vervolgens gaan oplossen. Dus voor mij zijn er best wel oplossingen. Voor mij is er ook niet per se een heel groot energieprobleem in de zin van er is tekort of te veel. Nee, er is een congestieprobleem. Soms is het te veel, soms is het te weinig. Dus voor mij moeten we gewoon slimmer gaan inregelen met elkaar.
11: Ja, maar als het toch gewoon was, dan waren er niet toch ook al honderden miljarden voor nodig en hadden we dit al eerder kunnen weten?
13: Nou, dat hadden we ook al veel eerder kunnen weten. Er is gewoon niet aan gehandeld. Blijkbaar vonden we als politiek Nederland dat er heel veel andere urgente zaken waren. En vinden we dat het moeilijk om zeg maar iets verder te kijken dan de 12 maanden die vooruit liggen. Dit hadden we heel lang kunnen oplossen met elkaar. En ik denk dat de urgentie ook wordt gevoeld, dat er aankomt.
11: Maar vind je het afwegingskader dan correct? Want Mirjam zegt hier al een paar keer, ja, die grote tech-bro's die kunnen doen en laten wat ze willen. En ondertussen moet de kleine ondernemer maar hopen dat hij door een aanbetaling op een wachtlijst ooit nog een aansluiting krijgt.
13: Nou, twee dingen kunnen denk ik hierin waar zijn. Enerzijds, ja zeker, die transparantie die zou er gewoon moeten zijn. Het is natuurlijk belachelijk inderdaad dat Europees geregeld is dat dit soort energieslurpers, want dat zijn het nou eenmaal gewoon, dat die daar niet gewoon transparant in hoeven te zijn. Het zou ook notabene een concurrentievoordeel kunnen zijn. Dat als jij wel investeert in duurzame energie of dat je wel energie-efficiënter bent, nou, dat misschien jouw positie beter komt. Dus dat er ook marktdruk komt om die systemen efficiënter te maken.
12: En daarbij, het maakt de politiek natuurlijk ook iets makkelijker dat ze niet transparant hoeven te zijn in de keuzes die ze maken. Maar uiteindelijk is het een politieke keuze waar je de voorrang op geeft. En dat heeft dan te maken met het draagvlak of je dat wel of niet kan krijgen. Maar door het vaag te houden betekent dat de politiek ook niet een hele duidelijke keuze hoeft te maken en daar dus ook niet op afgerekend kan worden. En dat, ik zou vinden dat daar meer transparantie moet komen en dan een heldere, duidelijke politieke keuze gemaakt moet worden.
13: 100%. Maar dan nog steeds schokkend, geen één ASML-machinier in Europa. Kom op, jongens.
11: Is nog niet gezegd, ik word altijd afgerekend op tijdmanagement. Dus dank jullie wel, Mirjam van der Linden van Easy Recruit en Easy Event Crew en Remy Gieling, onder andere van AI.nl. Tot de volgende keer weer.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers.

een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast.

0: podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
2: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
1: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
3: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
1: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: U heeft een webshop. En iemand komt met een briljant idee.
6: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
5: Hopelijk, zegt u dan. Maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachten van de schietpartij in Overasselt bereiden hun aanslag voor via apps als Snapchat en Signal, heeft RTL ontdekt. In honderden berichten werd besproken wat er moest gebeuren. Een dag voor de aanslag zou nog €10.000 zijn geboden om mee te doen. Bij het huis van een drugscrimineel werd later een beveiliger doodgeschoten. Voor een dodelijk ongeluk in het Brabantse Oud-Gastel is in hoger beroep een zwaardere straf geëist. Het OM wil dat de bestuurder niet 4 jaar cel krijgt, maar 6 en 10 jaar niet mag rijden. De man reed veel te hard toen hij 4 jaar geleden een stilstaande auto ramde. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Blijf weg van de onderwijsprotesten in Frankrijk. Dat advies doet ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Al 4 dagen zijn er protesten en die worden steeds gewelddadiger. Op meer dan 500 scholen waren problemen. Ga niet kijken, maak geen foto's en doe wat de politie zegt, adviseert het ministerie. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want die omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. En een dag na het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland heeft het Nederlands elftal met weinig spelers getraind. Bondscoach Xavi Hernandez kwam in Zeist met 9 man op het veld. De rest werkte binnen een hersteltraining af. In de Nations League speelt Nederland zondagavond in Eindhoven tegen Servië. Uit won Oranje met 2-1. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
9: De hacks en de cyberincidenten vliegen je om de oren. Maar is dat voor bestuurders van bedrijven ook genoeg om het besef in te laten dalen dat er werk aan de winkel is? En hoe reageren bedrijven als de regelgeving rondom het digitale huishouden en het rapporteren daarvan steeds ter discussie gesteld wordt? Ik bespreek het met iemand die wel genoemd mag worden. De digitale postbode, de leider van SureSync in Nederland, Managing Director Maaike Berger.
10: Hallo, welkom. Dank je.
9: En managing director wendt het al een beetje, want je bent het nu 2 dagen.
10: Nou ja, 24 uur denk ik.
9: 24 uur zelfs?
10: Ja, ongeveer. Nee, ja, nee, het begint te wennen.
9: Je was het niet?
10: Nee, ik was het niet.
9: Je was van de commerciële tak. Je bent nu managing director van een bedrijf. Wat is er gevoelsmatig veranderd?
10: Nou, gevoelsmatig is er niet zo heel veel veranderd, gelukkig. Ik ken de organisatie goed. Ik ben natuurlijk binnen de organisatie doorgegroeid, wat heel fijn is. Maar het is wel mooi om samen met de rest van het team deze organisatie naar de volgende stap te kunnen brengen.
9: Prachtig. Je mag terugkomen op kantoor.
10: Dank je.
9: Je hebt gezegd wat je moest zeggen. En wat is er aan taken dan bijgekomen?
10: Nou, het hele commerciële stuk blijft zeker ook nog wel van belang, maar het hele bestuur van de organisatie zit daarbij. En dat is voor SureSync, Smart Trackers en Esculine. Het zijn eigenlijk 3 losse bedrijven, allemaal bezig met gegevensuitwisseling, die samen in één optrekken.
9: We gaan het toch een beetje proberen te ontwarren, want er is nogal iets gebeurd de afgelopen periode rondom het bedrijf. Want jullie vallen nu weer onder een ander consortium, een bundeling die dan weer afstamt van Visma.
10: Ja, oorspronkelijk waren we een Visma-organisatie. En in januari is er een spin-out gekomen van een x-aantal bedrijven die zich wat meer richten op middel- en grote organisaties in de overheid en in de zorg. En daar zijn wij één van.
9: Ja, maar de aandeelhouder is dan weer dezelfde gebleven?
10: Ja, het is echt een spin-out, dus de structuur is verder hetzelfde gebleven.
9: En wat is er dan veranderd? Waarom was dit een betere optie?
10: Nou, voor ons, wat ik merk, is dat de lijnen korter zijn. Dus dat is heel fijn. Dus snellere beslissingen en snellere keuzes kunnen maken. En verder is er niet zoveel veranderd.
9: En Visma moest naar de beurs, dus er moest een duidelijker profiel krijgen. Of heeft dat er niks mee te maken?
10: Daar weet ik niks van.
9: Maar je mag erover speculeren.
10: Ja, dat mag er zeker over speculeren. Dat zou zo kunnen, maar daar kan ik geen ja of nee op zeggen.
9: En wat
10: nee.
9: is dan jullie eigen financiële armslag gezien deze veranderingen? Want jullie zijn ook bezig om bedrijven over te nemen. Hebben jullie ook gedaan, Smart Trackers?
10: Ja, dat Smart Trackers was ook een Visma-zusje. Maar gezien de taken en uiteindelijk wat we doen in het rapporteren en het gegevens uitwisselen, maar dan op een ander segment eigenlijk, hè, of een ander doel, dus de CSRD-rapportage, lag dat heel mooi in lijn en kunnen we veel van elkaar leren. En is die het eigenlijk een hele logische stap om dat samen te doen.
9: Ja, nou, het wordt hoog tijd om toch eens beter uit te leggen wat jullie dan doen. Want het gaat over het uitwisselen van gegevens. Ja. Ik denk dan, je drukt op het verzendknopje en het gaat inderdaad van A naar B, maar zo simpel zal het niet liggen.
10: Nou ja, uiteindelijk zou het wel zo moeten voelen. Het moet net zo makkelijk zijn als internetbankieren. Voorheen was dat ook niet zo. En nu doe je dat ook met een druk op de knop of op je telefoon.
9: Maar jullie doen het toch niet voor particulieren? Jullie doen het
10: nee, wij doen het voor bedrijven. Maar ook daar zou het natuurlijk net zo makkelijk voor moeten zijn om dat te doen. En minder gehannes of uren invulwerk. Dus wat wij doen is dat systematisch of met systemen proberen aan elkaar te zetten. Zodat dat heel easy gaat. Maar wel veilig en betrouwbaar. Dus dat het bijvoorbeeld voor de KVK grootrapportage die verplicht is. Dat het deels voor ingevuld wordt en dat het in de juiste taal naar de juiste kanten gaat.
9: En wat doen jullie dan en wat doet de KVK? Want jullie krijgen toch, neem ik aan, iets wat lijkt op een half fabrikaat. Jullie hoeven het niet allemaal zelf bij elkaar te schouwen.
10: Nou, bedrijven
9: toch?
10: Moeten aanleveren. Daar is dan een validatie voor nodig. Hè, om te checken of dat klopt met wat de KVK uitvraagt. Dus die stellen de vraag. En er zijn dan verschillende leveranciers die dat aan hun aanleveren. Dus zij zijn het ontvangpunt. Dus eigenlijk wat je vroeger in een brief stuurde en dan daar afleverde, doe je nu digitaal.
9: Ja. Maar en jullie mogen denk ik niet in die brief kijken, want er bestaat iets als een brief geheim.
10: Zeker, ja. Dus het wordt ook allemaal encrypted overgestuurd van de organisatie die dat moet aanleveren naar de KVK.
9: Maar bijvoorbeeld. Is het nog wel eens een hoop gehannes en vooraf toch handmatig proberen in te vullen of niet?
10: Nou, dat ligt een beetje aan wat voor rapportagestroom je doet. Maar als je naar de duurzaamheidsrapportages kijkt, er wordt zoveel uitgevraagd dat je best wel uit verschillende bronnen al die informatie moet gaan halen. En als dat verspreid in je organisatie zit, of nog van je toeleveranciers moet komen, ja, dan kan dat best wel wat gehandeld zijn. Ja.
9: Ja, en waarom is het leuk om in dit veld te werken?
10: Ja, ik vind het vooral. De eerste keer toen ik 4 jaar hier geleden begon, zat ik echt in de kelder qua kennis op alles wat hier omheen ging. En kwamen er afkortingen voorbij die voor mij, de ESMA, betekende voor mij heel iets anders dan het in onze wereld uiteindelijk betekent. Maar ik vind het wel leuk om die puzzels op te lossen. En ik heb heel veel collega's die daar heel goed in zijn. En die al die ingewikkelde zaken zo makkelijk kunnen maken. Voor die eindgebruikers, voor die klanten. En dat is heel erg leuk.
9: Want is het iets waar jullie klanten mee bezig willen zijn? Of zeggen ze, dat deden we uit. Het gaat eigenlijk niet over onze bedrijfsvoering.
10: Hoe graag wil jij met je administratie bezig zijn?
9: Nou, niet graag en niet vaak. Maar ik weet wel dat ik daaraan te voldoen heb.
10: Ja, en dat is dus ook wat het is. Dus bedrijven hebben daaraan te voldoen en willen dat op een zo makkelijk mogelijke manier doen. Maar wel op een betrouwbare manier. En wat je ziet is dat het voorheen een feestje was van de IT-afdelingen. Waar de IT was verantwoordelijk voor je datahuishouding. Maar het wordt steeds meer een onderwerp dat ook aan de bestuurstafel ter sprake komt. Omdat het steeds groter wordt en een groter onderdeel wordt van je bedrijfsvoering.
9: En dan zitten ze daar in die bestuurskamer feitelijk toch ook nog in de kelder? Net als jij, qua kennisniveau. Niet meer inmiddels natuurlijk, jij bent dat ontstegen. Maar jij zegt het wordt een bestuurlijk vraagstuk. Ja, dat vergt dan toch ook nog wel enige kennis.
10: Ja, als je bijvoorbeeld naar de Data Act kijkt, hè, die sinds kort van toepassing is. We hebben daar onderzoek naar gedaan naar bijna onder 500 bestuurders. Dan zie je dat 86% zegt een beeld te hebben van wat het inhoudt. Maar 14% echt weet wat er moet gebeuren. Dus daar zit nog wel een gap.
9: Nou, ik zit eigenlijk denk ik niet bij die 14%. Dus de Europese Data Act, wat veronderstelt dat van bedrijven?
10: Ja, de Data Act regelt de toegang tot data. Ik heb het ook even opgeschreven om dit exact te kunnen vertellen wat het is. Die gegenereerd wordt door verbonden producten en diensten. Dus eigenlijk is de wet verplicht je om data beschikbaar te stellen om binnen Europa ook de economie op dat datagebied te kunnen stimuleren.
9: En als je daar niet aan voldoet, dan zwaait er wat.
10: Zeker. En daar wordt steeds meer toezicht op gehouden. En dat wordt steeds strenger.
9: Ja, maar je constateert eigenlijk nog dat er binnen die bedrijven heel veel werk aan de winkel is.
10: Ja.
9: En moeten jullie daar dan bij helpen of niet?
10: Nou, het begint natuurlijk bij die organisatie zelf. En wat het onderzoek ook aangeeft is dat het vaak niet het probleem is dat de financiën er niet zijn, maar de capaciteit er niet is. Of dat het onvoldoende prioriteit krijgt. We hebben toch ook wel een beetje de cultuur, denk ik, dat we struisvogelpolitiek toepassen als in we steken onze kop in het zand totdat het echt verplicht is.
9: Ja. Maar ja, maar dan gaan die kosten wel omhoog. Je gaf het zelf al aan. Hoeveel mensen, hoeveel bedrijven zijn nu eigenlijk, als ze mogen kiezen, bezig met hun administratie?
10: Ja.
9: Niet? Nul?
10: Ja. Nou, er zullen vast mensen zijn die dat ook leuk vinden. Maar ik denk dat er heel veel liever bezig zijn met de business. Met
9: Maar betekent dat ook dan bijvoorbeeld jullie dienstverlening, dat dat voor jullie klanten een soort sluitstuk op de begroting is? Dat ze er liever helemaal geen geld aan uitgeven? Dat ze jullie als een kostenpost zien?
10: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er zat partijen zijn die hier wel echt het voordeel van inzien. Wat je steeds meer ziet is bijvoorbeeld in de zorg het datastation wat gebruikt wordt. Dat is een kleiner programma binnen de VVT-instellingen. Maar vanuit Zorginstituut Nederland.
9: Ik probeer op dezelfde pagina te blijven.
10: Ja, VVT-instellingen. Verpleeghuizen.
9: Oké, goed.
10: Ja. Zijn wij nog niet aan toe, maar op een gegeven moment zitten we daar wellicht ook. En daar komen vanuit zorgkantoren verzekeraars allemaal vragen aan die partijen. Ja, en die moeten gewoon bezig zijn met mijn oma verzorgen en niet met administratie invullen. En wat daar bijvoorbeeld is, of dat sinds kort, sinds 2 jaar draait, is dat je met een datastation. Dus in plaats van dat een zorgkantoor bij jou een formulier inlevert van kan je dit alsjeblieft invullen? Je stuurt dat terug, dat wordt daar opgeslagen. En de data, voordat ze dat van al die instellingen hebben, is het verouderd.
9: Ja.
10: Komt er een treintje bij jou op bezoek in dat datastation. Die haalt daar alleen de data op die nodig is, op dat moment geldig is, en die haalt het weer terug. Dus die zorgverzekeraar of dat zorgkantoor heeft de juiste informatie van dat moment.
9: En dit is een positieve uitzondering? Of is dit steeds meer de norm aan het worden?
10: Dit is de norm aan het worden. Dit is ook een Europese wetgeving wat er gaat komen vanuit federatief data delen naar de toekomst toe. Dus federatief betekent dat je de data bij de bron houdt en dat je die ter beschikking stelt in plaats van dat je alles in een datalake gooit.
9: Dat betekent wel dat die data dus op meerdere plekken wordt bewaard en niet centraal?
10: Nou ja, wordt op één plek bewaard. Dus in je bronsysteem, lees bijvoorbeeld je HR-systeem. En alleen dat stukje wat nodig is om die vraag te beantwoorden van de vragende partij, wordt gedeeld.
9: Oké.
10: Ja.
9: En dat is de norm aan het worden, dat wordt afgedwongen?
10: Dat is de norm aan het worden, dus de hele Data Act is daar ook van toepassing, over het federatief data delen. En dit is dus al actief. En binnen de zorginstellingen, binnen de verpleeghuis, et cetera, draait het al.
9: Als jij nu toch nog iets zou mogen veranderen, dat het leven voor de medewerkers van SureSync makkelijker maakt, of het leven van jullie klanten makkelijker zou maken, wat zou het zijn?
10: Dat als er een wetgeving komt, dat die niet nog 6 keer uitgesteld wordt of veranderd wordt.
9: Geef eens een voorbeeld.
10: Nou, bijvoorbeeld het hele CSRD-verhaal. En de verplichting om daar je rapportage over aan te leveren. Die norm, die omnibus is al 3 keer veranderd.
9: Ja, met de bedoeling het voor veel bedrijven makkelijker te maken. Sommige bedrijven ook uit te zonderen.
10: Zeker. Maar ook, je ziet ook dat bedrijven eraan begonnen zijn. En continu moeten aanpassen omdat het weer verandert. En dat een heleboel mensen denken, nou, ik wacht wel tot het echt definitief is voordat ik begin. Want het zal toch nog wel weer uitgesteld worden.
9: Dus die
10: worden.
9: Moeten zo meteen een sprint trekken. Die moeten zo meteen een sprint halen.
10: Ja. En dan zie je dat het ineens acuut prioriteit heeft. Nou, dat is nooit handig. Als je iets acuut moet verkopen of moet doen, dan is het altijd te duur.
9: Maar aan het einde van het liedje is het wel zo dat er dus wordt afgedwongen, dat er wordt gerapporteerd, dat die gegevens moeten worden verwerkt. Mm-hmm. En dat die gegevens ook van hun plek moeten komen. Dus betekent dat voor jullie werk?
10: Zeker. Ja.
9: Nou ja, je was ook van het commerciële, geloof ik.
10: Nee, zeker. En ik denk dat het alleen maar goed is. En ik hoop dat er genoeg partijen zijn die dat kunnen. Want dat kan je ook niet alleen. Als ineens 10.000 bedrijven verplicht zijn, nou, dan gaan wij ook niet in 1 keer redden. Als daar ook nog hulpvragen bij zitten en consultatievragen bij zitten.
9: Nee.
10: Dat moeten we echt met elkaar doen.
9: Maar nu is het wel zo dat, en ik probeer het er even bij te zoeken, jullie een certificering binnen hebben die jullie als enige in Nederland hebben. Namelijk de XBRL-certificering.
10: Oh, dat spreek je goed uit voor de eerste keer. Ja,
9: dank u wel. Maar als je de enige bent in Nederland die dit mag voeren, dan ben je toch feitelijk monopolist?
10: Ja, maar het zit net even iets anders. We zijn de enige die volledig gecertificeerd zijn. Maar er zijn wel meerdere partijen in Nederland die ook XBRL voeren of daar oplossingen voor hebben. Alleen als je naar de breedte kijkt van zo'n certificering, in dit geval voor XBRL, ik kan je ook niet
9: wat
10: tot in...
9: Het eigenlijk?
10: Ja, dat
9: nee,
10: is een hele goede vraag.
9: Ga een beetje door je knieën. Wat is XBRL?
10: Dat weet ik ook niet precies. Nee, het is een taal eigenlijk, waar dingen naar vertaald worden om te kunnen vergelijken met elkaar. Maar om het exact de afkorting te vertellen wat het is, helaas,
9: nee, maar
10: sorry.
9: Dat hoeft ook niet. Maar het is toch een manier om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen praten.
10: Precies. En
9: dat we het over hetzelfde
10: dingen met elkaar kunnen vergelijken. Ja.
9: En hoe vaak is dat een probleem? Want je haalde eerder in deze uitzending al aan dat we het bijvoorbeeld hebben over FTE, maar dat we dan kunnen twisten over of dat mensen zijn die 32 uur werken of 36 uur werken of 40 uur werken. Ja. Is er vaak sprake van een spraakverwarring?
10: Ja, nog vaker dan we denken. En je zou zeggen, dit is algemeen, dit moeten we opgelost hebben. Ik denk dat dat steeds meer gebeurt en dat men er bewust van is. Maar het gebeurt absoluut nog steeds. Ja, het is eigenlijk een soort dialect, zeg maar, wat je naast elkaar legt soms.
9: Maar wie moet er dan voor zorgen dat we het over hetzelfde hebben? Dat er een uniform model ontstaat?
10: Nee, ik denk dat dat niet per se voor alle stromen allemaal hetzelfde moet zijn. Maar dat je in de keten waar je informatie uitwisselt, dat het daar duidelijk moet zijn.
9: Maar dat moet iemand dan opleggen.
10: Ja, vanaf dat is dan degene.
9: Is FTE 36 uur.
10: Ja, of je hebt er een verrekenmodel achter, zodat je dat. Dus dat ligt maar net waar je dat probleem neerlegt. Dus als je vanuit de uitvrager zegt FTE is 36 uur, maar jij werkt daar in je organisatie met 32 uur, wat je eigen keuze is, dan moet je dus op het moment dat het uitgevraagd wordt in een soort van validatiedashboard dat met elkaar kunnen valideren. Nou, dat zit gelukkig allemaal in onze oplossing.
9: Maar jullie zijn van de uitwisseling. Jullie zijn niet per se van het zorgen dat de data die dan uitgewisseld wordt ook echt op orde is.
10: Binnen ons datastation bijvoorbeeld hebben we wel de mogelijkheid voor een validatiedashboard, zodat je je data kan valideren voordat je het verstuurt. Dus dan los je dat probleem mee op.
9: Ja, want jullie krijgen dus niet te maken met vervuilde data.
10: Nee.
9: Nou, dat is weer mooi. Ja. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, dan graag. Dan mag je dat achteraf toelichten.
10: Is goed.
7: Het dilemma.
9: Cybercriminaliteit, dat is mijn grootste zorg. Of cybercriminaliteit, dat gaat aan ons huisje voorbij.
10: Cybercriminaliteit is een hele grote zorg.
9: Als het zelfs een hele grote zorg is, Maaike Berger, waarom moet je er dan toch nog over nadenken van SureSync?
10: Nou, omdat het aan ons huis tussen haakjes voorbij gaat, omdat wij alles encrypten en over de lijn zetten, zonder dat je daar direct bij kan. Dus het is zo versleuteld en we hebben daar zoveel veiligheidsdingen op toegepast en wij slaan geen data op, dat wat dat betreft aan ons huisje voorbij gaat. Maar ja, je moet altijd alert blijven.
9: Ja, en welk gat probeer je dan te dichten als je zegt we moeten toch alert blijven?
10: Nou, ik denk dat je moet gewoon waakzaam zijn aan beide kanten. Dus dat je ook bij je klanten het gesprek hebt over hoe zij zorgen dat het bij hun veilig is. Want uiteindelijk als de brondata wel gehackt wordt of whatever, dan kom je nog steeds niet verder in het proces.
9: Ja.
10: Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook hoe je je inlog en regelt wie waar erbij mag. Ja, is wel echt superbelangrijk.
9: Maar je zegt, wij slaan het niet op. Ik probeer het toch zo fysiek mogelijk voor me te zien. Want die data is onderweg, die wordt uitgewisseld.
10: Ja.
9: Dat is het traject waar jullie wel zorg voor dragen.
10: Zeker, ja. Dus dat wordt
9: en als
10: helemaal...
9: er dan een struik erover in de bosjes staat.
10: Ja, maar dan... hoe leg ik dit nou goed uit? Het is eigenlijk de postbode die van A naar B loopt en continu beveiligd wordt door beveiligers die daarnaast staan.
9: En wie zijn dan die beveiligers?
10: En het is zo snel van A naar B, zeg maar, dat er bijna geen tijd is om dat te doen. Dat zit onder andere in het encrypted deel. Ja.
9: Ja.
10: Ja.
9: En dat moet je voortdurend blijven aanpassen, of niet? Ben je nu bijvoorbeeld extra gealarmeerd vanwege de opmars van AI en wat er allemaal door AI-agents min of meer op eigen houtje wordt verzonnen?
10: Dat zijn wel dingen waar we het over hebben en waar we over spreken. Waar je absoluut alert op moet zijn. Kijk, ik denk dat AI heel veel mooie dingen brengt. Hè? Je kan een aantal dingen versnellen. En als je het soeverein doet, dus op je eigen onderdeel. Wat wij bijvoorbeeld doen is dat we hebben onze eigen GPU in Venlo staan. Dus wij ons eigen datacenter, zeg maar. En we halen de AI daarheen in plaats van dat we onze data naar AI brengen. Zo hou je het veilig, omdat je het bij jezelf houdt. Maar het zijn wel inderdaad dingen waar we continu over hebben. We hoeven niet dagelijks onze encryptie aan te passen, gelukkig. Maar die veiligheid is wel belangrijk.
9: Dat situeer ik in eigen land, dat situeer ik in de eurozone. Dat is Europees gebied. Ja. Maakt dat wat uit voor jullie? Is die vraag over soevereiniteit en strategische autonomie ook in jullie domein toch wel binnengedrongen?
10: Ja, eigenlijk al best wel een tijdje. Je ziet het bij uitvragen vanuit zorginstellingen steeds meer. Maar ook wel in Europese tenders, dat steeds meer partijen toch kiezen voor om ook dat Europese mee te nemen in hun uitvragen. Ja.
9: En wanneer gaat dit eigenlijk van het niveau van bedrijven naar het niveau van personen? Want we hadden het er net even over toen de microfoon uitstond. Mm-hmm. Denk je er zelf over na als er documenten, gegevens van jou de ene plek verlaten op weg naar de andere? Ja, mijn antwoord zou zijn nee. Ik druk op verzenden en ik hoop er maar het beste van.
10: Ja, maar ik hoop wel dat je voordat je ergens hebt ingelogd vaak een autorisatie hebt gedaan. En misschien wel een two-factor authenticatie.
9: Dat wordt op steeds meer plekken natuurlijk ook gewoon afgedwongen. Dat
10: precies,
9: moet je doen.
10: Ja, maar daardoor is het dus steeds veiliger wat je daar doet. Maar ik las ook dat 33% van werk in Nederland wel eens werkdocumenten door een privé AI-module heen haalt.
9: Oh ja?
10: Ja, en ik durf niet te zeggen of dat allemaal veilig is. Nee. Ik weet niet. Ik heb mijn gesprek met jou ook voorbereid in de auto met een AI-agent. Maar dat is dan wel eentje die op ons eigen GPU draait.
9: Oké, en wat wilde die AI-agent van je weten wat ik nog niet gevraagd heb?
10: Nou, dat viel gelukkig mee. Dat komt best wel aardig overeen met het gesprek wat we hebben. Dus dat is.
9: Ik heb dit gesprek met jou ook voorbereid.
10: Heel goed.
9: Wat zou je nog willen zeggen?
10: Ik denk
9: nu
10: dat
9: we toch in de ontboezemingen zitten.
10: Oh. Nou, ik vond het een fijn gesprek. En ik hoop dat mensen zich steeds meer bewust van zijn wat er allemaal wel kan. En dat je steeds meer systeem tot systeem dingen kan uitwisselen op een veilige manier.
9: Ja, maar dat zijn natuurlijk voor weinig mensen dingen die vooraan in hun hoofd zitten.
10: Ja, dus dan moeten dus als je er een keer over wil spreken, stuur me een berichtje. Dan neem ik een kop koffie en dan praat ik je bij.
9: En op welke manier gaan we zien dat jij nu de managing director bent? Want je bent het nu 24 uur, dus ik gun je nog even tijd. Maar wat ga je anders doen?
10: Ik ga een heleboel dingen hetzelfde houden. In ieder geval de strategie die we hebben. Maar ik ben wel iemand die heel dicht bij de mensen staat en heel graag in gesprek wil. Dus ik hoor heel graag van onze collega.
9: Jouw voorganger was volstrekt onbenaderbaar.
10: Nee, die was absoluut heel transparant. En ik heb heel fijn 4 jaar met hem samengewerkt. Maar ik denk, een vrouw aan het stuur is toch anders dan een man. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat brengen en wat ik kan brengen.
9: Nou, ik zag op jouw socials of op LinkedIn, ik weet niet of je dat socials mag noemen, dat je ook de uitwisseling van gegevens menselijk wil maken. Of is dat een bedrijfsbrede strategie? Want ik vroeg me af, we hoeven toch niet alles menselijk te maken? Het uitwisselen van gegevens mag toch best het uitwisselen van gegevens blijven?
10: Zeker, maar als wij zo praten, wisselen we ook gegevens uit. En ik hou op dat het menselijk gesprek blijft.
9: Spijker Berger van SureSync, de managing director al daar. Veel plezier nog.
10: Dankjewel.
9: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Melanie Maas-Gisteranis, de topvrouw van Invest International, over de Nationale Investeringsinstelling en het samengaan met InvestNL. Luister dan naar de top van Nederland. Abonneer jezelf, dan hoef je geen aflevering te missen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
4: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
5: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
6: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
7: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
5: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
6: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
7: En sla je slag.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de verdraging 10 minuten.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De moordaanslag in Overasselt werd in honderden berichten voorbereid op Signal en Snapchat. Dat meldt RTL Nieuws, die het strafdossier heeft ingezien. Zo werden online meer dan 30 mannen geronseld. Ze gingen in Overasselt naar de woning van een drugscrimineel waar een beveiliger werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Een Nederlander die vorig jaar in Brussel werd betrapt met een tas vol pillen is in België veroordeeld tot 125 uur taakstraf. Hij zou €500 krijgen als hij onder meer LSD en ecstasy zou bezorgen. De man bekende meteen en had spijt. Daarom krijgt hij geen cel, maar een taakstraf die hij in Nederland mag doen. De wet voor het verplicht bijmengen van groen gas dreigde te sneuvelen, maar oppositiepartij Pro stemt toch voor. De partij is bang dat de bio-industrie eraan verdient, omdat voor groen gas mestgisting nodig is. Maar nu klimaatminister Van Veldhoven heeft toegezegd dat te gaan onderzoeken, steunt Pro de wet. Een Britse man is aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden, waaronder op politicus Nigel Farage van Reform UK. De man wordt ook verdacht van de moord op Anne Widdecombe, die tot haar dood de partij leidde. De politie onderzoekt of hij ook iets te maken heeft met een inbraakpoging bij Farage thuis na de moord op Widdecombe. En het aantal toeristen dat elk jaar naar Amsterdam komt, moet hoe dan ook omlaag. En als dat de horeca bezoekers kost, dan is dat jammer, zei burgemeester Halsema bij AT5. De hoofdstad heeft volgens haar te lijden onder het massatoerisme. Jaarlijks ontvangt Amsterdam 23 miljoen bezoekers en dat worden er steeds meer. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
14: In de BNR-app
13: heb je ook altijd en overal breaking news.
14: Download de BNR-app en blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
15: Betaald parkeren breidt in grote steden in sneltreinvaart uit tot ergernis, hè, van de bewoners. Bah, ze moeten betalen.
16: Ja, nou, deze is vrij persoonlijk, hè? Want het gaat het gewoon ook over mijn straat. Betaald parkeren in Rotterdam.
15: Je hebt een oprit.
16: Ja, ik oprit. Er kunnen drie auto's op.
15: Of moet je daar ook voor gaan betalen?
16: Nou, dat weet ik niet. Dat
15: zou ik wel heel grappig vinden.
16: Ja, is dat parkeren een melkkoe? Is het nodig om betaald parkeren in te voeren? En we vragen straks aan de parkeerprofessor van Nederland. Kijk. Ja, ik wist ook niet dat we hem hadden. En hij zit ook gewoon nog in Rotterdam. Dus
15: kijk,
16: het moet een slimme man zijn.
15: Precies. We zijn in Ahoy, Rotterdam, waar het Premier Padel toernooi plaatsvindt. Je hoort een rijtest in de Mercedes CLA Hybrid. En we spreken zo met de baas van Cupra Nederland. Maar eerst
17: het autonieuws.
15: Ja, Wouter, goed nieuws.
16: Ja.
15: Autoverkoop zit in de lift. We gaan de 400.000 nieuw verkochte auto's halen dit jaar. Dat zijn niet mijn woorden. Die komen van Clem Diekman van Amacon.
16: Ja.
15: En die kan het weten.
16: Ja, dat is altijd wel mooi. Clem mag ik altijd een beetje plagen dat hij zo richting het eind van het jaar dan altijd nog even zo'n voorspelling bijstelt. Om dan de voorspelling goed te hebben. Maar ja, positief nieuws. Hè, van 390.000 naar wel 400.000. Nou, dan moeten we teruggaan naar 2019 dat we dat soort recordcijfers hadden. Ja, als je het heel dramatisch brengt, dan lijkt het echt supergoed nieuws.
15: Ja.
16: Maar onze bevolking is sterk gegroeid. De economie is sterk gegroeid. En de nieuw verkopen auto's zijn sterk gedaald. Als je even macro-economisch langetermijn bekijkt. Dus ja, het glas is ofwel drie kwart leeg,
15: ja,
16: of een kwart vol.
15: Maar goed, we weten waarom de nieuw verkoop de afgelopen jaren is gedaald. Het is gewoon knijterduur om een auto te kopen, een nieuwe auto.
16: Ja, en al die gave Cupra's die waren nog niet leverbaar.
15: Ja, ook dus dat inderdaad. En zo kunnen we nog wel wat merken op gaan noemen trouwens. Maar
16: ja, dure auto's, ja.
15: Ja, dure auto's, maar het is niet zo dat het nu fantastisch gaat met de economie. De inflatie stijgt alleen maar, alles wordt duurder. We hebben iets met de straat van Hormuz, waardoor de olie niet onze kant op komt.
16: Nou ja, brandstof duurder, dat geeft natuurlijk een push op elektrische auto's. Dus dat is één. Het twee, de pseudo-eindheffing, daar is die weer, komt eraan. Hè? Feitelijk extra bijtelling op niet-elektrische auto's. Hè? Dat is versimpeld gezegd, maar daar komt het wel op neer. 12% per jaar, dus fors. Die gaat vanaf 1 januari in, dus we krijgen nu ook dat mensen na de zomer denken, misschien toch nog even een plug-in hybride, een benzine, maar diesel zullen ze niet doen, maar een van die drie opties kiezen, bestellen. Dus ja, dat geeft allemaal een klein plusje.
15: Maar kunnen we dan nu al spreken van de pseudo-eindheffing sprint?
16: Nou, nog niet helemaal. Ik ben wel benieuwd. Ik wil die cijfers wel zien. En ik ben ook erg benieuwd naar volgend jaar. Je zou volgend jaar best wel eens een goed dipje kunnen krijgen. Dat iedereen die een dikke koets met verbrandingsmotor wilde hebben, die dan toch dit jaar al heeft besteld. En dan volgend jaar gebeurt er even niks.
15: Ja, Volvo zal in ieder geval wel hopen dat er zo'n pseudo-eindheffingsprint gaat komen.
16: Ja, die hebben wel een lekker plusje. Ja. Dat is een beetje ook van, ja, hoe leg je hem uit? Ik had even de cijfers erbij, vandaar dat ik even aan het spieken ben op mijn telefoon. In Europa stijgt het in principe, de verkopen. Amerika -14%. Nou, dat is niet fantastisch. China -40% Volvo.
15: Ja.
16: En dat was eigenlijk al niet heel indrukwekkend, die aantallen. Vreemd genoeg van Volvo in China. Dus ja, in totaal, zeg maar, krimpen zij. Ja, dit is wel het beeld wat we bij alle fabrikanten zien. Op Cupra na, maar dat gaan we zo meteen natuurlijk, dat die lofzang.
15: Heb jij sleutels gekregen?
16: Nee,
15: of zo?
16: Ik krijg denk ik straks zo'n padelballetje. Gratis. Of twee.
15: Eén soort loosje toch tenminste wel. Hè? Dat mag ik wel hopen.
16: Nee, maar
15: ik denk dat we dat ook nog net mogen aannemen.
16: Maar even is on a serious note. Kijk. Eigenlijk alle Duitse autofabrikanten, maar inderdaad ook Volvo, Stellantis. Overal zie je krimp. Dit is geen gek beeld.
15: Aan de andere kant, ze hadden dat ook wel eens kunnen zien aankomen. Hè? En ze zeiden eerder nog bij Volvo, we verwachten eigenlijk dat het einde van het jaar gaat aantrekken.
16: Ja. Maar het is nog niet het einde van het jaar.
15: Nee, ik
16: zo eens
15: voelt het af en toe wel, hoor.
16: Ja, we zijn bijna klaar. Hè? Kerst. ik heb net nog wat dingen voor het kerstfiets besteld, inderdaad. Dus ik ben er weer klaar.
15: Oké.
16: Ben er weer klaar.
15: Nou, ik ben er ook wel klaar mee met dit autonieuws.
16: Ja, ik denk dat je voor merken als Volvo, maar dat geldt ook voor wat andere merken. Volgend jaar, de jaar daarna, weet je, hebben zij de goede ingrepen gedaan. En dan denk ik bij Volvo, nieuwe topman, ingreep. Ik denk, voelt wel alsof ze daadkrachtig genoeg zijn dat het zou kunnen helpen. Zeg ik het zo voorzichtig genoeg? Ja. Anders lijkt het weer alsof ik ook een Volvo sleutelhanger krijg. Terwijl ik heb helemaal geen Volvo.
15: Nee, maar wel gehad.
16: Ja, wel gehad, ja.
15: Hey, voor meer autonieuws verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
16: Ja, woensdag weer, hè, doen we.
15: Ja, wat hadden we de vorige keer?
16: Tesla Roadster, die vliegt nog even niet.
15: Nee.
16: Hij gaat echt, ja, het is wel vrij zeker dat hij gaat vliegen.
15: Maar
16: ook
15: welk
16: om
15: jaar?
16: SpaceX, ja, om SpaceX te promoten. Maar die lancering werd uitgesteld. En de BMW 3-serie.
15: Ja.
16: Ah, nee, die heb ik ook gehad, 3-serie. Ja.
15: Dus de 15 oktober zou nu die Roadster de lucht in gaan. Dus we gaan dat nauwgezet in de gaten houden.
16: Precies.
15: Of dat gaat lukken. Uiterlijk woensdagochtend vind je hem online in onze podcastfeed. Dus abonneer je vooral, dan krijg je hem gewoon gratis en voor niets binnen.
17: De Nationale Autoshow.
15: Cupra, het nog jonge merk van het Volkswagen-concern, heeft vanaf nu 15 dealers in Nederland en daarmee een landelijk dekkend netwerk. De ambities zijn groot. En daarover gaan we praten met Marijn Bausch, Managing Director van Cupra Nederland bij auto-importeur PON. Welkom. Of tenminste, eigenlijk moet jij tegen ons zeggen welkom. Hè? Want we zijn hier aanwezig in Ahoy op het, hoe zeg ik het eigenlijk, het Cupra Premier Padel Tournament.
18: Rotterdam.
15: Rotterdam, ja.
18: Ja, welkom heren. Superleuk om jullie hier te ontvangen in het... Ja, de Champions League van het padel in Nederland noemen we het eigenlijk.
15: Ja, is dat echt zo?
18: Ja, zo wordt het genoemd. Het is het grootste padeltoernooi van Nederland. Wij zijn voor het eerst hoofdsponsor. En dat is eigenlijk een heel bijzonder moment. Bijzonder moment voor Cupra. We bestaan natuurlijk pas 5 jaar in Nederland. Internationaal wat langer. Maar in Nederland verkopen we pas 5 jaar auto's. En ja, ik denk dat ook een bijzonder moment is. Want wij hebben de afgelopen jaren eigenlijk steeds ons verkoopvolume verdubbeld. We waren natuurlijk een klein merk, Challenger brand.
16: Ja, als je vanaf nul begint, is het altijd makkelijker.
18: Is het heel snel. Ja. En dat is,
15: we hebben deze maand 2 verkocht. Dat is een verdubbeling. Ja.
18: Maar ook dit jaar, we groeien nu met, ook dit jaar denk ik met 60%. Gaan dik boven de 2% marktaandeel uit.
16: Ja.
18: We hebben een volwassen modelportfolio. 7 modellen inmiddels. 4 plug-ins, 3 volledig elektrisch. En we hebben natuurlijk dit jaar de gamechanger gekregen van ons. De Raval, de eerste kleine elektrische auto van Cupra, maar ook binnen de Volkswagen groep. En we zien dat het merk groeit, geholpen door ons modelportfolio. Maar ik denk ook de manier waarop we onze handelbedrijven, waarop wij onze klanten bedienen, waarop we onze marketing doen.
16: Ja, maar dat is wel leuk, want Cupra kwam naar Nederland en toen kregen we garages. En hier in Rotterdam, de oude Baja Beach Club, dat zegt mij, mij er misschien ook wel eens geweest.
15: Ja,
16: daar is een Cupra garage, dat is zeg maar een atypische locatie voor een autodealer. Maar
18: zeker.
16: Het was ook een Cupra garage. En nu toch zijn jullie landelijk dekkend, 15 plekken. Het voelt een beetje alsof Cupra is opgegroeid en heeft bedacht, misschien zeg maar wat men die oude merken deden met gewoon ouderwetse dealers was al heel niet zo slecht.
18: En ook dat is zeker de conclusie. Dat is ook zeker mijn mening.
16: Ja.
18: We zijn 5 jaar geleden ook begonnen in een direct sales model.
16: Ja.
18: Ook om te testen, en dat kan makkelijker met een nieuw merk, werkt dat nou? Zijn klanten bereid om online een auto te verkopen zonder tussenkomst van de dealer?
15: En het antwoord is dus nee?
18: Het antwoord is zeker nee. En in sommige klantgroepen, bijvoorbeeld private lease, zie je dat wat meer. Maar we hebben gewoon de kracht nodig van het dealernetwerk. Dealers die dagelijks met klanten praten.
16: Ja.
18: En inmiddels hebben we gewoon een landelijk dekkend netwerk van 15 dealers. Alleen we proberen nog steeds wel een beetje op een andere manier te doen. Dus ik denk onze flagship store, de City Garage, is een heel mooi voorbeeld.
15: City Garages?
18: De City Garage, maar ook als je in onze showrooms kijkt, daar gaat het echt om beleving. Vroeger kreeg je op misschien nu nog steeds wel, wordt er een doek van je auto afgetrokken. Ja, als je hem op komt halen met een flesje wijn in je hand gedrukt. Ja, bij ons gaat het wel om de beleving. Veel spektakel, muziek, geluid. Er staat een DJ-boot in elke showroom.
16: Nou, ik wou net zeggen, want ik heb nog geen merk gesproken die zei, nee, bij ons gaat het niet om beleving. Wij willen het gewoon zo snel mogelijk afleveren en weg ermee. Maar muziek, Spaanse roots, is dat ook belangrijk?
15: Dat had Tesla wel natuurlijk toen die grote boten werden aangemeerd en al die auto's. Nou, dit is je kenteken. Ga maar zoeken op dit veld.
16: Ja, maar dan moet ik een beetje denken aan de dolle dwaze dagen bij de Bijkorf. Weet je, dan moest je zeg maar invechten om zeg maar zo'n shirtje met 80% korting. Dat voel je, als het maar goedkoop genoeg is. Dat is, roep ik altijd rond Tesla. Dan pikken mensen alles. Want ja, weet je.
15: Maar want je zegt vrij nadrukkelijk, Marijn, dat dus die online verkoop, die direct retailing, dat eigenlijk niet werkt. Hè? Maar we hebben het nu over Tesla. Daar heeft het wel gewerkt. Wat is dan het verschil? Waarom lukt het zo'n Tesla wel en eigenlijk alle andere merken niet?
18: Nou, ik denk dat het gaat erom wat werkt wel en wat werkt niet goed. En wat Tesla natuurlijk ontzettend goed gedaan heeft, is de klantervaring, met name online, heel goed neerzetten. Daar hebben we ook goed naar gekeken. En we hebben daar de goede dingen uitgehaald. Dus een proefritplanner voor Cupra. De manier waarop je proefrit plant is afgekeken van Tesla. Maar is helemaal, jij kan als mogelijke koper gewoon een proefrit plannen op jouw tijdstip, op jouw locatie, in het model of de uitvoering die jij graag wil. Mm-hmm. Als je je auto wil ophalen, kan je zelf je afspraak inplannen. Wel in onze garages, omdat we geloven dat de beleving helpt. Maar we geloven ook, en dat zien we ook, de after sales is gewoon voor klanten nog steeds super belangrijk. Dus je hebt gewoon een goed dekkend dealernetwerk nodig. Zowel aan de saleskant, maar ook aan de after saleskant. Ja. En dat is ook waar wij, denk ik, de kracht van Cupra kunnen gebruiken. Enerzijds echt het Europese antwoord op veel nieuwe toetreders. Maar wel met de klassieke dealerervaring en echt het aanspreekpunt in de showroom. Niet alleen voor de verkoop, maar ook natuurlijk voor je onderhoud.
16: Ja. Marijn, jij hebt heel veel geleerd dus eigenlijk. Ik zou bijna zeggen, je moet als een soort goeroe binnen PON rondlopen. Want kijk, knalgroei, heel veel lessen geleerd over direct sales, dealers, andere manier. Wel heel leerzaam geweest. Ik loop er over de tollen. Maar ik denk dat jullie heel veel nieuwe dingen hebben geleerd doordat je het op die manier bent aangevlogen.
18: Ja, en de auto-industrie is natuurlijk een vrij conservatieve, klassieke organisatie. Maar er gebeurt nu zoveel. Met alles wat jullie hier ook bespreken, is natuurlijk alles staat bijna soms in de fik. Nieuwe toetreders, nieuwe distributiemodellen, nieuwe modellen. Zo'n pseudo-eindheffing die de hele industrie in één jaar op zijn kop zet. En dan moet je snel kunnen schakelen. En dat is denk ik wat we met name bij Cupra de afgelopen jaren geleerd hebben. En ook wat we nu gewoon kunnen gaan inzetten. Ook voor de andere merken, denk ik, binnen de PON-organisatie. En aan de andere kant, ik zeg altijd tegen iedereen, we zijn nog niet het grootste merk. Ook niet het grootste merk van de Volkswagen Groep. We gaan dit jaar 8000 auto's doen. Volgend jaar willen we door de grens van 10.000. Okay. 3% marktaandeel. Yeah. Dan ben je niet meer een challenging brand, zoals we het noemen. Mee. Maar dan sta je in de top 15, dat tel je mee. Maar ik heb ook aan de andere kant de allerleukste baan van PON en in Autoland. Want we openen nog showrooms. Volgende week gaat de 15e showroom in Groningen open. Dit soort dingen. We staan heel groot op ADE, het Amsterdam Dance Event in oktober. We doen de Premier Padel.
16: De jonge uitdager binnen het Volkswagen Groep. Maar Cupra krijgt ook wel veel ruimte. Hè? Want als ik kijk naar de urban electric cars, de Raval gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Mm-hmm. Niet de ID Polo die als eerste op de markt kwam, maar de Cupra Raval. Dus het is ook vanuit de Volkswagen Groep echt wel enorme push om Cupra een succes te maken.
18: Ja, toch? Zeker. En dat is ook dat is bijzonder binnen de groep, want dat is niet altijd zo geweest. Maar Cupra krijgt heel veel ruimte. Ik denk precies wat je zegt, Wouter. De introductie van de Raval is daar echt een mooi voorbeeld van. Er komen natuurlijk 5 modellen. De Cross, de Epic, de Raval, de Polo. Maar Raval heeft wel het privilege gekregen, zo zeg ik het ook maar altijd, van om als allereerste merk en als allereerste model los te gaan. Het is ook omdat het Europese antwoord is in mijn optiek van die nieuwe toetreders. Het is een auto die is gedesigned in Europa, wordt gebouwd in Spanje. Zelfs het batterijpakket komt uit Valencia. Dat is een aparte batterijfabriek. Dat is uniek en dat is denk ik iets wat we binnen Europa moeten koesteren. Omdat dat uniek is. Nou, gelukkig groeien we ook als een van de weinige automerken, zeker de Europese automerken, groeien we ook. Ja. In Nederland met 50-60%, maar ook internationaal met 50%. Ja. En dat mogen we denk ik met elkaar best wel trots op zijn. Dat we ook daar gewoon een positie aan te werven zijn.
16: Het kan dus wel.
15: En wat zegt dat allemaal over de klant van Cupra? Hè? Want als je kijkt naar de traditionele merken van Volkswagen concern. Dat zijn best wel trouwe Volkswagen-rijders, trouwe Audi-rijders, trouwe Porsche-rijders. Cupra is natuurlijk nieuw.
18: Ja, ik denk wat het zegt over de consument is dat het... wat ik net zei, we zijn een rebels merk en we proberen dat... Het is ook, denk ik, in mijn optiek een onderscheidend product. Niet iedereen vindt de Cupra even mooi, maar gelukkig hebben we steeds meer mensen die het wel mooi vinden. Wij zeggen altijd, het gaat om de berijder. Het gaat echt om de bestuurder. De cockpit is ook gedraaid naar de bestuurder toe. Het rijdt fantastisch. Wout heeft laatst volgens mij nog een keer in Barcelona erin gereden.
15: Nou,
18: het
15: ik is heb echt... er vanmorgen nog mee gereden.
18: Ja, goed zo. Het is echt een onderscheidende auto. En ik denk van, kijk, het staat natuurlijk op hetzelfde platform als de ID Polo. Maar qua design is het echt wel een andere auto. En het leuke is, ook qua klanten zien we dat het ander klant is. Ik moet zeggen, ik vind de ID Polo de beste Volkswagen jaren echt goed gelukt. Maar we zien ook een ander type klant. 1 op de 2 Cupra-klanten is sowieso komt niet van binnen de Volkswagen-groep. Okay. Dat is het hoogste percentage van alle merken. Dus we zien Volvo-rijders die een auto inruilen, BMW-rijders, ook Mazda-rijders. Dus het is heel verschillend. En ook al hebben we een beetje jong imago, de gemiddelde Cupra-rijder is 38. Maar we zien ook 50'ers erin stappen die zeggen, ja, ik wil gewoon een auto die uitgesproken is, die fijn rijdt. Die
15: zijn
18: echt
15: mensen met een midlife crisis. Die lijkt nog een beetje jong.
19: Is natuurlijk wel een beetje waar. Je wilt je natuurlijk altijd identificeren met jongere mensen. En dat is gewoon zo. Dat is zo werkt marketing, toch? Je richt op 30'ers en dus kopen de 40 en de 50'ers, zeg maar.
15: Ja, dat is ook zo.
19: En nou ja, wat sterk is, Cupra, ja, styling en kleurgebruik, materiaalgebruik. Nee, absoluut een hele duidelijke positionering. Het was natuurlijk ooit het sportlabel van Seat.
18: Ja.
19: De Seat Leon Cupra, je kent hem niet. Waarom is het eigenlijk ooit afgesplitst?
18: Ja, kijk, ik denk dat het... je hebt natuurlijk een aantal manieren. Wij zijn natuurlijk niet het eerste merk wat als sublabel begint en uiteindelijk als een volwaardig merk in de markt wordt gezet. Mm-hmm. En we zien ook van als je echt naar een nieuwe designtaal wil, naar een nieuwe merkbeleving, uiteindelijk ook je hoger wil positioneren. We hebben een prijspositionering tussen Volkswagen en Audi in. Dat is ook waar de ruimte zit. Om dat te doen, en ik denk dat bijvoorbeeld Skoda daar een goed voorbeeld van is, dat kost 20, 25 jaar voordat je die merkpositionering echt hebt waar je het hebben wil. De kortste klap is natuurlijk beginnen. We pakken de heritage van wat er al goed is en we beginnen helemaal opnieuw. En dat is denk ik, wat ik zei, waanzinnig goed gelukt. Het is misschien wel moeilijker, zeker binnen zo'n Volkswagen groeporganisatie, om je daar uit te vechten. En dan als Spaans broertje echt een zelfstandig merk neer te zetten. En ik denk dat het elkaar ook supergoed ondersteunt. Cupra is een veel uitgesprokene auto. En Seat is natuurlijk wat onder Volkswagen gepositioneerd. En zeker nu Volkswagen en Skoda ook naar meer het comfort, het premium segment zijn opgeschoven. Zit daar aan de onderkant ook als je kijkt naar pricing heel veel ruimte. Ja. Dus ik denk dat de vooral elkaar versterkt. Ook als je kijkt naar motorisering.
15: Je zou kunnen zeggen, Cupra is toch wel Seat definitief de nek aan het omdraaien. Zo lijkt het in ieder geval, hè?
18: Nee, ik denk als je
15: kijkt... Was dit niet mogelijk geweest met Seat? Om Seat aan te passen en daar dit merk van te maken?
18: Vind ik lastig om te zeggen, want het is... ik werk natuurlijk bij de importeur bij Pond. Ik weet niet zo goed hoe dat op Volkswagen groepniveau erna gekeken is. En ja, wat ik zei, ik denk dat zeker als je kijkt naar de zuidelijke landen... bijvoorbeeld de Ibiza en de Arona staan nog steeds in de top 10 van best verkochte modellen in Spanje. Hoog in de ranglijstjes, ook in Oost-Europa... ik denk dat nu elkaar heel erg versterkt. En met alle regelgeving, ook de Europese regelgeving, wil de groep ook haar opties open houden. En dat is denk ik, de doorlooptijden van de autoontwikkeling gaat steeds sneller. Daar kunnen we ook steeds beter op inspelen. Dus internationaal is denk ik een hele handige strategie om niet al je eieren in één mandje te leggen.
15: We zeiden het begin al, hè, ambities van Cupra in Nederland zijn groot. Je zei al in 2027 wil ik naar 10.000 auto's per jaar verkopen in Nederland. Als dat lukt, 3% marktaandeel. En daarna, wat is je lange termijn visie voor Cupra? Wat voor positie krijgt het in de Nederlandse markt?
18: Nou, ik denk, wat ik zei, voor ons is die 3% een hele belangrijke tussenstap eigenlijk. Want dat betekent dat je een volwassen merk bent. Het gevaar is dat je dan opgaat in de grijze middenmoot, zo tussen de plekken 5 en 15.
15: Ja.
18: Dat is ook waarom we superveel ook geld investeren in marketing en al dit soort activiteiten. Want we willen een rebels merk blijven. Ook al gaan we in het volume, ook een stap in het volume. We willen geen niche speler worden als het kijkt op volume, wel echt als merkpositionering. En ik denk dat er nog heel veel groei aan zit. Er zit een fantastische vernieuwing in het productenportfolio aan te komen in 27, in 28, in 29. Dus dat hebben we ook weer nodig om die volgende stap te maken.
15: Producten. Morgen nieuws.
19: Ja, morgen nieuws. Er komen nog leuke dingen aan.
18: Er komen nog leuke dingen aan. Waarschijnlijk gaat het eerste, de eerste productnieuws komt al medio volgend jaar. Daar kan ik nog heel weinig over vertellen.
15: Ja, maar heel weinig is het altijd iets, hè? Dus iets.
19: Je krijgt een stekker, dat weet je.
18: Je krijgt sowieso een stekker, zoals alles in Nederland bij ons stekker heeft. Maar dit wordt, er wordt ook wel weer een unieke auto. Er wordt natuurlijk aan een nieuw platform, het SSP-platform, gewerkt. En dat opent ook weer... initiatieven voor nieuwe modellen. We hebben nu 3 volledig elektrische modellen. En uiteindelijk zou dat doorgroeien naar minimaal 6, 7. En dat is ook weer de stap die we moeten maken naar de volgende volumestap. Dik boven de 10.000 auto's in Nederland.
15: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan past in de radio-uitzending.
19: Ja, dus luister dit dan nog even door in de podcast.
15: Dankjewel, Marijn Brouwsch, Managing Director van Cupra Nederland. Ga je zelf nog een balletje slaan?
18: Ik hoop met jullie nog na de uitzending. Dus ik heb mijn schoenen meegenomen. Maar we gaan straks nog een balletje slaan.
15: Goed, en zometeen.
19: Ja, hommelus over het uitbreiden van betaalparkeren hier in Rotterdam.
15: En een rijtest in de Mercedes CLA Hybrid. Mild Hybrid is het dan. Tot zo.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... De Nationale Autoshow.

een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.

0: Iedereen mag op het werk zeggen wat hij denkt, totdat iemand het daadwerkelijk doet. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we op ons werk zo vaak ons mond houden en hoe je zorgt voor echte psychologische veiligheid. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
4: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
7: Unbelievable.
8: Unique. Oh, yes.
7: Incredible.
9: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
10: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
9: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
10: Ja, praten over tech.
9: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
10: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De moordaanslag in Overasselt werd in honderden berichten voorbereid op Signal en Snapchat. Dat meldt RTL Nieuws, die het strafdossier heeft ingezien. Zo werden online meer dan 30 mannen geronseld. Ze gingen in Overasselt naar de woning van een drugscrimineel waar een beveiliger werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond.

0: Een Nederlander die vorig jaar in Brussel werd betrapt met een tas vol pillen is in België veroordeeld tot 125 uur taakstraf. Hij zou €500 krijgen als hij onder meer LSD en ecstasy zou bezorgen. De man bekende meteen en had spijt. Daarom krijgt hij geen cel, maar een taakstraf die hij in Nederland mag doen. De wet voor het verplicht bijmengen van groen gas dreigde te sneuvelen, maar oppositiepartij Pro stemt toch voor. De partij is bang dat de bio-industrie eraan verdient, omdat voor groen gas mestgisting nodig is. Maar nu klimaatminister Van Veldhoven heeft toegezegd dat te gaan onderzoeken, steunt Pro de wet. Een Britse man is aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden, waaronder op politicus Nigel Farage van Reform UK. De man wordt ook verdacht van de moord op Anne Widdecombe, die tot haar dood de partij leidde. De politie onderzoekt of hij ook iets te maken heeft met een inbraakpoging bij Farage thuis na de moord op Widdecombe. En het aantal toeristen dat elk jaar naar Amsterdam komt, moet hoe dan ook omlaag. En als dat de horeca bezoekers kost, dan is dat jammer, zei burgemeester Halsema bij AT5. De hoofdstad heeft volgens haar te lijden onder het massatoerisme. Jaarlijks ontvangt Amsterdam 23 miljoen bezoekers en dat worden er steeds meer. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: Welkom terug. We zijn vandaag in Ahoy, Rotterdam, waar het Premier Padel-toernooi plaatsvindt. Gesponsord door Cupra. Zometeen een rijimpressie in de Mercedes CLA Hybrid. Maar eerst...
3: Ja, Rotterdam voert in bijna de hele gemeente betaald parkeren in. Inwoners zijn woest. Een petitie werd meer dan 10.000 keer ondertekend. Maar het besluit lijkt onomkeerbaar.
2: Heb jij ook een handtekening neergezet?
3: Ik heb zeker een handtekening gezet. Ja.
2: Oké. Dus...
3: Ik ben geheel niet objectief in dit...
2: Participerende journalistiek noem je dat.
3: Het is in die zin wel interessant natuurlijk om het erover te hebben. Van joh, wat is wijsheid om als stad te doen? En dan hebben we gelukkig iemand gevonden die er echt verstand van heeft.
2: Precies.
3: In plaats van twee van die journalisten die een beetje doorratelen over onderwerpen.
2: Ja, en die persoon dat is Giuliano Mingardo. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jawel, gespecialiseerd in stedelijke mobiliteit en in het bijzonder parkeerbeleid. Welkom, Giuliano. Fijn dat je er bent. Je naam klinkt tikkeltje Italiaans. Dat ben je ook. Hè?
4: Dat klopt.
2: Maar al heel lang werkzaam in Nederland. Parkeerbeleid is je specialiteit. Dat klinkt echt heel saai.
3: Een Italiaan in Nederland te denken, nou ja, wat voor gaaf zou die doen? Design.
4: Heb je dat opmerking vaker gekregen? Wat doe je in jouw onderzoek? Ga je de auto parkeren de hele dag?
2: Ja, precies.
4: Dat gebeurt vaak. Waarom parkeren en parkeerbeleid? Heel simpel. Toen ik begon als onderzoeker vond ik interessant om te begrijpen wat is de gedrag van de automobilisten en hoe kan jij de gedrag beïnvloeden? En parkeren, echt heel simpel. Elke autoriet eindigt in de parkeerplek.
2: Ja.
4: Dus als je iets met parkeren...
3: Of in de sloot.
4: Kan ook. Maar dat is niet de bedoeling, normaal gesproken. Dus, nee. Dus in principe, als je iets met parkeren kunt doen, misschien kun jij mobiliteit beïnvloeden.
3: Ja. Maar het is dan bijna een beetje sociologie. Kruispunt sociologie, logistiek, planologie. Moet ik het zo een beetje zien?
4: Zeker. Het is niet alleen economie, het is planologie. Zeker. Psychologie, heel veel. Ja, het is puur emotie parkeren.
3: Ja, zeker.
2: Dus je kunt er mee sturen met het parkeerbeleid?
4: Ja, jij kunt mee sturen, maar je moet wel weten wat je stuurt.
2: Ja.
4: Dat is belangrijk.
2: Nou ja, in ieder geval lopen de gemoederen hier in Rotterdam nogal op, merkte aan mijn collega-presentator. Is dat ook een beetje te begrijpen?
4: Ja, zeker. Het is te begrijpen.
2: Maar je bent niet gek, Wouter.
4: Je bent niet gek. En parkeren is een zeer emotionele onderwerp. Ik zeg altijd, naast voetbal is misschien een van de meest geëmotionele onderwerpen. En iedereen heeft een mening. Iedereen misschien heeft er verstand van. En waarom is dat? Is heel simpel. Kijk, auto is een hele belangrijke vervoersmiddel in onze maatschappij. Veel mensen hebben een auto, veel mensen hebben een auto nodig. En op het moment dat je gaat dan parkeren, ja, je raakt mensen heel dichtbij. Dus auto is geassocieerd met vrijheid. Ja, je wil mij iets laten betalen voor mijn vrijheid. Het heeft een hele emotionele zin.
2: Ja, en het is niet alleen maar dat betalen, maar het is ook gewoon in woonwijken dat iedereen heeft eigenlijk wel zijn eigen parkeerplaatsje. Ook al is het vrij parkeren. Maar je moet echt niet op de parkeerplaats van de buurman gaan staan.
4: Precies. Dat is mijn parkeerplaats, toch? Dat is openbaar ruimte. Dus het is niet van jou, maar wel mensen ervaren. Het is absoluut normaal dat mensen boos zijn en zo reageren. Betekent niet dat wat de gemeente doet slecht is.
5: Oké.
6: Oh.
7: want even voor de mensen die dat nog niet hebben meegekregen. In Rotterdam heb je natuurlijk eigenlijk het centrum en alle aanpalende wijken zijn al betaald parkeren. En nu is de gemeente van plan is uitbreiden naar eigenlijk compleet gemeente Rotterdam. Inclusief de buitenwijken. En eigenlijk ook wel heel veel wijken waarvan de gemeente zelf zegt, ja, er is geen parkeerprobleem.
4: Ja, het is waar. Dat gebeurt. Ten eerste, wat de gemeente Rotterdam doet, is absoluut normaal. Dat gebeurt niet alleen in Rotterdam, maar dat gebeurt in elke stad. Niet alleen in Nederland, maar ook overal. Eigenlijk in Europa zeker. Ik durf te zeggen.
7: Nou, in Europa. Ik was van de week toevallig in de Verenigde Staten. Nou, daar heb je zeg maar hele grote ruimtes. Over je auto kan lekker ruime parkeervakken. Dat is toch anders daar.
4: Ja, want ze hebben heel veel ruimte. Ja. In Nederland hebben we niet zoveel ruimte.
2: Nee.
4: Dat is het probleem. Kijk, het grootste probleem is dat de ruimte is schaars.
2: Ja. Ja.
4: En de stad wordt groter. Wordt meer aantrekkelijker. Meer mensen komen naar de stad. Meer mensen wonen in de stad. Meer mensen werken in de stad. Ja, en de ruimte neemt niet toe.
2: Ja, dus betaald parkeren is echt een middel om schaarste te verdelen. Te reguleren. Maar wij horen toch ook wel de geluiden dat gemeenten, en dat is in Amsterdam is dat ook al het geval, maar nou ja, nu in Rotterdam ook. En we weten dat gemeenten gewoon moeite hebben om hun financiering rond te krijgen. En dat het wel heel erg toevallig is dat dan het parkeerbeleid wordt aangepast in die zin dat iedereen maar moet gaan betalen.
4: Dat begrijp ik ook. Maar dat is een manier om dat te zeggen. Ik zou zeggen, dit is een negatieve geframed.
2: Ja.
4: Ik kan op een andere manier vertellen, maar meer misschien een positieve framed.
2: Doe je best.
4: Kijk, dat zal ik doen. Kijk, gratis bestaat er niet. Dus ook een parkeren, gratis parkeren bestaat echt niet. Parkeerplaats is aangelegd. Onderhoud kost geld. Ruimte zelf kost geld. Ja. Dus als de gebruiker niet betaalt, dat betekent dat in dit geval de gemeente betaalt. Dus ik zou zeggen andersom. Gratis parkeren betekent dat een automobilist is 100% gesubsidieerd door de gemeente. Op het moment dat je gaat een klein prijs toevoegen, betekent dat de subsidie iets kleiner. Dus je kan de titel van zo'n artikel of zo'n mediabericht veranderen en zeggen, nou, de gemeente heeft besloten om de subsidie voor automobilisten iets te verlagen.
2: Ja, dat is ook een mooie frame. Maar aan de andere kant, het is uiteindelijk toch gewoon dat de gemeente heeft geld nodig om ook andere dingen te kunnen doen.
4: Absoluut.
2: En ze verhogen de parkeerkosten voor de bewoners, of ze verlagen de subsidie, hoe je het ook wil, om die andere dingen te kunnen betalen.
4: Maar dat telt ook voor een WOZ-belasting of voor een afvalbelasting. Dus voor alle belastingen die in het algemeen wij betalen. Hè. Dat bedoeling is dat met dat geld het overheid, nationaal of lokaal, iets doet.
2: Ja. Maar goed, dan is het de vraag, is het nou bedoeld betaald parkeren om geld binnen te halen, of is het om het verdelen van schaarste te regelen?
4: Ik denk dat we nu kunnen zeggen dat voor beide doelen.
2: Ja, ook. Ja. Kan allebei tegelijk. Ja.
7: Zeker. Dan hebben we in Rotterdam, en ik wil het niet te persoonlijk maken hoor, doe ik het uiteindelijk toch, maar ook bij mij in de straat, er is feitelijk niet echt schaarse ruimte. Er zijn plekken genoeg. En dat geldt natuurlijk voor heel veel buitenwijken van steden, maar in Rotterdam ook specifiek. Dus eigenlijk het schaarste argument, die valt eigenlijk weg. Dat is gewoon op heel veel plekken niet zo. Is het dan toch nog steeds goed Of een goed idee? Of, je mist een deel van je argumentatie.
4: Nee, dat klopt. Wat de gemeente Rotterdam nu doet, is proberen om een proactief beleid uit te voeren. Dus normaal gesproken...
7: Zijn ze een keer proactief, is het weer niet goed.
4: Precies. Nee, kijk, wat gebeurt normaal gesproken met parkeren? Hè? Dat, in dit geval, we zouden zeggen dat je wacht tot een probleem komt. Je wacht tot jij heel veel last hebt van andere mensen die in jouw straat parkeren. Dan ga je klagen met de gemeente. De gemeente komt met de oplossing. Nou, we gaan betaalparkering voeren en jij krijgt een vergunning als bewoners. Nu de gemeente Rotterdam zegt, nou, laat me in plaats van me elke keer dit te doen, dat ook administratief kost heel veel geld. Het is best ingewikkeld, want je moet elke keer een raadsbesluiting hebben. Je moet, dus administratieve procedures zijn best ingewikkeld. Dan zeg ik, laten we maar proberen in één keer te doen. Dus is wel, je moet wel goed communiceren. Ja. Want terecht, sommige mensen zeggen, hey, maar hier, er is geen druk. Dus waarom zou je dat reguleren?
7: Ja.
4: Maar het antwoord is, want over 6 maanden

0: krijg je wel druk.
1: Want als jij naar een stad zou kijken waar nu nog geen betaald parkeren zou zijn, hè? Helemaal niet. Maar er is wel een parkeerprobleem in een bepaald plekje van die stad. Zou je dan gelijk in die hele stad betaald parkeren willen invoeren? Want mijn eigen ervaring, ik woon in Amstelveen. Daar hebben ze eerst voor het stadshart betaald parkeren ingevoerd, omdat daar veel mensen komen winkelen. Vervolgens de regio daaromheen, omdat mensen daar hun auto gratis parkeerden om vervolgens naar Schiphol te gaan. En die vlek die wordt steeds groter, omdat je steeds de matraseffect, het waterbedeffect, het gaat steeds ergens anders naartoe. Kun je dan niet beter gewoon in één keer zo'n hele stad?
0: Nou, kijk hoe moeilijk is in Rotterdam om te doen. En Rotterdam is een hele grote stad. Als je het doet in een kleinere stad, is het nog moeilijker om te doen. Dus het is absoluut normaal dat je begint echt in het centrum, waar de meest aantrekkelijke van de stad, waar de meeste mensen komen. En dan ga je uitbreiden. Olievlechteffect, waterbedeffect, noemen we hoe je wilt. Het is hetzelfde idee.
1: Maar ja, als dat toch zo is, dan kun je het toch gewoon gelijk voor die hele stad gaan doen?
0: Proactief? Ja, je zou kunnen zeggen proactief, maar ja.
2: De gemeenteraad in hier, Meijnert. Want dit is wat de gemeenteraad hier in Rotterdam natuurlijk uiteindelijk doet.
3: Gewoon doen we die partij alles. Rotterdam proactief.
2: Rotterdam proactief. Nou, volgens mij is het ook pro die er ook aan meedoet. Ja, dus dat komt dan goed uit. Maar Giuliano, wat ik nu een beetje in mijn omgeving zie. We hebben veel mensen met een eigen oprit. Hè, dus die kunnen ook op hun oprit parkeren. Maar daar staan vaak ook nog wel een paar mooie bloemen, struiken, planten, boompjes. En ik ben nu serieus al drie buurmannen tegengekomen. Die zeiden, de hovenier die komt binnenkort toch. Dus weet je, we rammen gewoon een hoop groen eruit. Want dan kan ik gewoon lekker mijn eigen terrein parkeren. Want ik heb geen zin in dit gezeur.
0: Dat kan, is jouw eigen keuze. Als je wil groen opgeven voor een parkeerplaats.
2: Dit kan een neveneffect zijn. Ik weet niet of deze buurman het daadwerkelijk gaan doen. Maar het zou kunnen.
0: Maar aan die andere kant, dat is ook wel belangrijk te zeggen. Want ik snap de hele emotie. Maar als je aan die andere kant, als je kijkt wat jij betaalt voor een parkeervergunning. Ja, dat is echt, met heel respect, een belachelijke laag.
2: Dat is de
0: allerlaatste van de taboe in de politieke wereld. Dus bijna alle steden hebben begrepen dat betaald parkeren is een oplossing om de stad te kunnen managen. Maar het parkeervergunning voor bewoners is een kunstmatige, bijzondere laag.
2: Ja. Wat zou het moeten kosten dan?
0: Jij gebruikt 15 vierkante meter van de stad. Nou, probeer om 15 vierkante meter in de stad te huren. Als een woning of als winkels. Ja. Dan kijk je, wat kost dat? Ja. Dus die 7 euro je betaalt per maand. Of 7 of 8 euro je betaalt per maand. Binnenkort.
2: Is niks.
0: Is wat een bezoeker betaalt per uur.
1: Precies. Maar ik begrijp deze argumentatie wel. Alleen dit argument wordt heel vaak bij heel veel lastenverzwaringen gebruikt. Ja, het is maar zoveel per maand, zoveel per jaar. Maar het is een beetje dood met 1000 spelden prikken. Het is ook iets wat Wouter vaak zegt. Dat als je maar heel veel van dat soort dingen doet, wordt het alles bij elkaar, wordt het toch heel veel.
0: Ja, zeker. Maar dat telt voor alles.
1: Ja, nee, precies.
0: Ook de boodschappen worden steeds duurder. Ja, de elektriciteit wordt steeds duurder. Ja, alles wordt duurder. Dus ja.
1: Maar goed, en je begrijpt de emotie rondom het betaald parkeren. Het zorgt ook echt voor onbegrip en onvrede hier in Rotterdam. Kan de gemeente het misschien wat beter uitleggen waarom dit nodig is?
0: Ja, zeker. Weet je wat is het grootste probleem? Is dat het lijkt dat hier staat de gemeente tegen de bewoners. Dat de gemeente wil iets doen om de bewoners te verpesten. Maar dat is echt niet waar. Het is niet dat de ambtenaren bij de gemeente Rotterdam hebben niks te doen. Ze worden wakker en zeggen, we gaan betaald parkeren invoeren. En je ziet hoeveel emotie erop. Dus het is echt ook niet leuk voor hen.
1: Nee, maar heel veel Rotterdammers denken gewoon, ze gaan het betaald parkeren invoeren om gewoon die begroting rond te krijgen. Ze hebben helemaal geen oog voor de bewoners.
0: Ja, maar dan aan die andere kant die zou zeggen, ja, maar wat worden de geld wordt gebruikt voor de Rotterdammers? Het is niet dat het geld gaat in de pockets van de wet.
2: Maar het voelt natuurlijk altijd voor andere Rotterdammers.
1: Ja, precies.
2: Want het is om goedkopere woningen te kunnen bouwen. Nou, op zich een mooi doel. Maar dat zijn dus niet in die buitenwijken, niet de mensen die er al wonen. Voor de haven om te verduurzamen. Ja, op zich een goed doel, maar ook weer niet direct voor mij. Zo waren er nog wel dingen. Dus ik voel wel met je mee de uitleg. Hè, want ik wilde natuurlijk lekker met gestrekt been er vandaag in. Want ik ben ook niet heel erg fan van die parkeerbeleid. Maar je komt met een aantal argumenten van. Ik denk, ja, er zit natuurlijk wel wat in. Je neemt ruimte in beslag. Het kostenargument, Meijnert zei het wel mooi. Alle dingen bij elkaar telt het wel op. Maar als je terugrekent, dan valt het misschien ook wel weer mee. Dus er zit daar natuurlijk wel een verhaal.
0: Vooral, nog een keer, het belangrijkste is dat de gemeente doet niet met dit idee om mensen te

0: pesten.
1: Nee.
0: Zij doen het omdat ze denken, oké, binnenkort komt een probleem in dat gebied. Hè? En we willen jullie helpen om dit probleem voor te komen. Daarom, we gaan dit doen.
1: Ja.
0: En ik snap dat mensen zeggen, maar ik moet, eind van de dag moet ik iets betalen.
2: Ja.
0: En dat is niet leuk. Niemand vindt het leuk om iets te betalen.
2: Niet leuk, maar aan de andere kant, we hoeven met Wouter en alle mensen die bij hem in de straat wonen waarschijnlijk ook niet al te veel medelijden te hebben. Hij kan het wel betalen, en anders zijn vrouw wel. Hè? Of het bijbaantje van een van je kinderen, daar kan je er ook nog voor gebruiken. Maar Rotterdam is ook wel een stad waar ook best wel veel mensen wonen met een kleine portemonnee. Hè? Mensen die het echt niet breed hebben. Is daar genoeg oog voor vanuit het plan vanuit de gemeente?
0: Ja, dan moet je aan de gemeente eigenlijk vragen.
2: Nee, ja, goed.
0: In ieder geval.
2: Ja,
0: weet je, en een sociale parkeerbeleid bestaat er nog niet. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld veel mensen met een kleine portemonnee een andere tarief betalen. Maar nogmaals, een parkeervergunning momenteel is best heel laag. Dus als jij ga je ook van 7 euro naar 5. Of je hebt geen geld en dan mag niet uit, ook 1 euro is te veel.
2: Ja, precies.
0: Dus je zou wel iets kunnen doen. Maar natuurlijk, kijk, het probleem is als jij iets doet, als je wil iets doen met prijs, er is altijd een sociaal aspect. Dus mensen met een grotere portemonnee kunnen meer betalen dan anderen.
2: Ja.
0: Dat blijft. Al zonder is het altijd mogelijk.
2: Maar dat is bij de meeste dingen. Bij de supermarkt heb je nog de keuze of je het wel of niet koopt. Met zo'n parkeervergunning. Ja, je hebt de keuze om geen parkeervergunning te nemen. Maar dan heb je ook geen auto.
0: Nee, dat klopt. En er zijn zeker ook mensen met een kleinere portemonnee die afhankelijk zijn van de auto. Dus dat moet je zeker denken. Dat kan, zeker. Er zijn wel een optie. Maar dan moet je ook opletten niet te veel.
2: Ja, dan moet je weer toeslagen gaan geven bijvoorbeeld. En we weten allemaal hoe dat kan dan
0: verlopen. Maar altijd, waar lig jij de grenzen?
2: Ja, we hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan past in de radio-uitzending.
1: Ja, dus luister dit dan nog even door in de podcast.
2: Veel plezier daarmee.
3: De rijimpressie.
1: En Meindert test de Mercedes CLA Hybrid.
2: Een benzinemotor en een elektromotor. 8-traps automaat. En volgens Mercedes kun je er ongeveer 1 op 20 mee rijden. Je hoeft hem dus niet op te laden. Dit is de Mercedes-Benz CLA 200 Hybrid. Een auto voor mensen die misschien nog niet helemaal afscheid willen nemen van de benzinemotor, maar wel graag willen doen alsof ze iets voor het milieu doen. En dat doen ze misschien ook wel. Klinkt ook een beetje flauw, maar eigenlijk is het ook best wel slim. Eerst maar even naar het uiterlijk, want echt waar, de CLA ziet er gewoon echt wel goed uit. Laag, lang, strak, aflopende daklijn, frameloze deuren en een voorkant die behoorlijk modern, misschien wel futuristisch oogt. Mercedes heeft hier duidelijk niet gedacht, we maken een praktische auto en plakken er een mooi logo op. Nee, dit is een auto die vooral ook gewoon mooi mag zijn. En dat is best wel goed gelukt. Het aardige is bovendien dat je aan de buitenkant nauwelijks ziet of je met de elektrische CLA of met deze hybride onderweg bent. Ja, alleen de voorkant verraadt echt nog dat het hier om een verbrandingsmotor gaat die onder de kap ligt. En dat is misschien wel symbolisch voor deze auto. Hij ziet eruit als iets voor de toekomst, maar onder de motorkap staat nog steeds gewoon een benzinemotor te trappelen. Nou, ook aan de binnenkant is hij bij de tijd. Veel schermen, echt heel veel scherm. Veel digitale techniek en een interieur dat vooral echt wel Mercedes is. Het ziet er strak uit, afwerking is over het algemeen goed. Bekende luchtroosters, die doen wat plastic aan. Dat zijn ze eigenlijk ook. En het scherm van de bijrijder komt nogal lomp over, zeker als het niet wordt gebruikt. Dus dan is het echt een groot zwart vlak. Nou, over die schermen, Mercedes heeft inmiddels zoveel functies in het infotainment systeem gestopt dat je echt wel even de tijd moet nemen om alles te vinden. De tijd moet nemen om eraan te wennen. Nou, gelukkig zijn niet alle knoppen verdwenen. Hè, en dat is wel prettig, want soms wil je gewoon aan een knop draaien of erin drukken zonder dat er eerst 3 menus geopend moeten worden. Nou, achterin is het misschien iets minder feestelijk voor vooral de lange mens. Hè, de lage daklijn is echt wel prachtig, maar daar betaal je voor met hoofdruimte. Eeuwig compromis bij die coupé-achtige auto. Hij ziet er goed uit, maar je uit de kluit gewassen zoon achterin vindt hem waarschijnlijk iets minder geslaagd. Nou, onder de motorkap, technisch even, ligt een 1,5 liter 4-cilinder motor, benzinemotor met 163 pk. Komt nog een elektromotor bij van 30 pk. Samen is dat niet 193 pk, maar 184 pk gekoppeld aan 330 newtonmeter. Nou, die elektromotor doet echt wel meer dan alleen een beetje helpen bij het wegrijden. De CLA kan daadwerkelijk korte stukken volledig elektrisch rijden, vooral bij lage snelheden. En dan in de stad merk je dat de benzinemotor regelmatig even zijn mond houdt. En dat is eigenlijk best wel lekker. Je rijdt weg, de auto is stil en je denkt, kijk eens aan, elektrisch. Ja, totdat de benzinemotor dan weer wakker wordt. Batterij is namelijk maar 1,3 kilowattuur groot. Dus ja, verwacht geen CLA die tientallen kilometers zonder benzine kan afleggen. Dit is gewoon niet de auto die je overtollige zonnepanelen energie op zal zuigen. He, daarvoor zul je toch echt een stekkerauto moeten hebben. Nou, bij lage snelheden is de aandrijflijn niet altijd even verfijnd, moet ik eerlijk zeggen. Soms voel je dat de benzinemotor, de elektromotor en de automaat even moeten overleggen wie er aan de beurt is. Als je echt heel rustig rijdt, zit er ergens tussen elektrisch rijden, benzine en daartussen schakelen een klein momentje waarop je denkt, hé jongens, zijn we er een beetje uit? Tijdens normaal rijden verdwijnt dat gevoel grotendeels en dan blijkt de CLA echt een hele prettige auto. Niet spectaculair, gewoon wel heel prettig. Hij is ook stil, comfortabel, behoorlijk soepel. Volgens Mercedes is hij echt wel heel erg zuinig. Officiële cijfers komen uit op ongeveer 1 op 20, zoals gezegd. Dat is natuurlijk best wel aantrekkelijk, hè? Zeker met de huidige benzineprijs. En zeker ook voor mensen die heel veel kilometers maken en geen zin hebben in laadpassen, laadapps, laadpalen. En de inmiddels ook wel vaak klassieke vraag, doet die paal het dan wel als je er bent? Je tankt gewoon benzine, rijdt weer verder. Ja, soms is ouderwets gewoon wel verrekte handig. Ja, de Mercedes CLA Hybrid. Heb jij er ook al mee gereden eigenlijk?
4: Nee, ik heb alleen de elektrische versie gereden. En de Hybrid stond in een beetje op verlanglijstje. Ik denk, oh, dat is misschien nog wel een keer aardig. Alhoewel natuurlijk langzaam naar pseudo-eindheffing doen we misschien dit helemaal niet meer. Of
2: nee,
4: of particulier,
2: ja,
4: misschien
2: particulier
4: juist
2: zou
4: weer wel.
2: Het wel goed kunnen zijn.
4: Was
2: natuurlijk.
4: Was hij lekker zuinig?
2: Hij was onwijs zuinig. Ja? Ja. Het is echt wat dat betreft, ik denk wel een heel goed alternatief voor mensen die vanwege de hoge brandstofprijs toch echt minder geld daaraan uit willen geven.
4: Ja.
2: Maar niet elektrisch willen. Misschien
4: en
2: niet zo.
4: Ja,
2: niet
4: kunnen.
2: Dus inderdaad geen eigen oprit hebben of geen lieve buren waar je gewoon altijd voor de deur mag parkeren.
4: Ja.
2: Maar hij is wel echt heel erg zuinig. Rijkwijde van één tank, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
4: Ja.
2: Meer dan 1000 kilometer,
4: dat
2: volgens
4: al,
2: mij.
4: Dat is al best.
2: Je,
4: dus eigenlijk de tip is vanaf 48.000 euro aanschaffen en dan ga je enorm besparen op je brandstofrekening.
2: Dan ga je
4: de
2: hele,
4: want het is zo zuinig.
2: Dan ga je de hele
4: dit is serieus
2: tijd achter,
4: dat ik allerlei mensen die zeggen, ik wil een elektrische auto kopen, want ik ga besparen op brandstof.
2: Ja,
4: dat klopt. Maar je hebt wel eerst 50.000 euro uitgegeven.
2: Goed, dit was de Nationale Autoshow vanuit Ahoy Rotterdam. Afleveringen luister je terug als podcast. Gaan wij nog even potje padellen?
4: Ja, dat ging niet helemaal lekker met mijn pootje en mijn rug. Maar verder gaan we dat nog wel even doen. Het is wel leuk, hè? Abonneer je op onze feed. En als ik er volgende week niet bij ben, dan is het inderdaad helemaal misgegaan met de padellen. Volg ons op de socials. Daar kan je die ambulance-rit dan ook terugkijken. Nee, het zal allemaal wel goed komen.
2: Dat denk ik ook. Pas op voor je ogen trouwens ook. Hè? Mijn naam is Meinert Schut.
4: En ik ben Wouter Karsen.
2: Tot volgende week.
4: Doei.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
1: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
2: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Zevenaar een file van 3 kilometer. En de vertraging is daar iets minder dan 10 minuten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Sinds de protesten maandag begonnen zijn al ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om weg te blijven van die protesten. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij The Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. De Nederlandse auto-importeur PON weet nog niet hoeveel auto's in ons land een probleem met het stuur hebben. Sommige door PON geïmporteerde Skoda's, Audi's, Seat's en Volkswagen's hebben in het stuur een schroef die kan afbreken. Mensen krijgen een brief als hun auto het probleem heeft. Dat wordt dan gratis gerepareerd. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. De Britten verkochten ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. Charles en Camilla gaan onder meer naar de Bahama's en Barbados. En de Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vracht er naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Crypto. Het was natuurlijk ooit de belofte. Wie op tijd instapte, kon zomaar schathemeltje rijk worden. Intussen is de grootste hype voorbij. En dus de vraag: wat is er nog over van die belofte? En vooral, wat moet je vandaag de dag met crypto als leek? Ik bespreek het in BNR's Big Five van crypto voorbij de hype. Vandaag met Lucas Wensing. Hij is de CEO van crypto-dienstverlening Amdax. Wat onder andere draait om beleggen en vermogensbeheer. leuk dat je er bent. Welkom.
12: Ja, dankjewel.
11: Straks wil ik helemaal over jouw reis in die cryptowereld praten. Maar eerst nog maar even de actualiteit bij de kop pakken. Dan moet ik het even over gisteren hebben. Want gisteren kwam naar buiten dat de cryptowereld zich ernstige zorgen maakt over de box 3-plannen van het kabinet. Maak jij je ook zorgen?
12: Ja, er is een hele vreemde situatie gaande. Dat we natuurlijk een discussie hebben gehad over het introduceren van vermogensaanwasbelasting. En daartegenover vermogenswinstbelasting. Ja, en die wet die gaat dus feitelijk door. We gaan naar een hele vreemde situatie dat vermogensaanwas belast gaat worden. Met een aantal uitzonderingen. En die waren heel beperkt tot vastgoed en start-ups. En daar is nu financiële instrumenten bijgekomen. En daarmee lijkt het probleem van tafel. Maar er blijft nog steeds een hele grote groep dienstverleners die dus vast komen te zitten. En daarmee ook beleggers die vast komen te zitten in die vermogensaanwasproblematiek.
11: En ik neem aan dat jij vast komt te zitten.
12: Nou ja, ik dus op zich als bedrijf niet. Maar de klanten van dit bedrijf komen daar in potentie wel mee in een heel ander regime terecht. En dat is heel vreemd. Want het is je krijgt een soort van discriminatie. Niet zozeer op de assetklasse. Want ja, bitcoin kan je natuurlijk kopen bij een cryptobedrijf. Die ook gelicenseerd is op die manier. Maar je kan het ook verpakt kopen als een financieel instrument. En die financiële instrumenten die zijn nou net uitgezonderd als een verandering. En daarmee zou een bitcoin ETF een ander belastingregime kennen dan het kopen van een normale bitcoin.
11: Ja, en dan zeg je het treft mijn klanten. Maar ik kan dus wel voorstellen dat het dan ook jou treft. Dat je klanten uiteindelijk naar ander type producten zullen gaan uitwijken. En je daarmee je klanten kwijtraakt.
12: Ja, nou kijk, klanten zijn heel belastinggevoelig. Dus als daar een duidelijk onderscheid wordt gemaakt. En het effect kan echt heel groot zijn in juist een volatiele asset.
11: Ja.
12: Dan is dat heel nadelig, ja zeker. Ja. En het is natuurlijk gewoon het is discriminair op die manier. En wat vreemd ook is dat we natuurlijk heel veel effort hebben gepleegd in het opzetten van een nieuwe industrie. Die ook zijn eigen wet en regels kennen. Nou ja, MiCAR en MiFID, het lijkt allemaal op elkaar. Het is echt op Europese stoel gevormd. En het is nu langzaam volwassen aan het worden. Tot volwassenheid eigenlijk.
11: Ja,
12: en dan doe je dit.
11: Ja.
12: Dus het is gewoon van de gekken. En het vermogensaanwas in brede zin hebben we ons natuurlijk al internationaal op z'n zacht gezegd een beetje te kakken gezet.
11: Ja, ja, dit is echt een onderwerp. De BNR-luisteraar is ook flink mee bezig.
12: Ja.
11: Wordt vervolgd, kijken hoe dat afloopt. En straks gaan we wel wat meer over de regels ook praten. Hoe dat nou de sector remt en niet. Maar eerst wil ik ook even een beetje wat meer in jouw verhaal duiken. Want je bent ooit begonnen met een studie informatica, heb ik begrepen.
12: Ja.
11: Daarna heb je jarenlang in de techwereld gewerkt. Nu ben je dus vermogensbeheerder in crypto. Wat fascineerde jou in eerste instantie aan crypto?
12: Ja, het is een soort van het begint met een soort van dat je iets ontdekt waarvan je denkt, nou hier wil ik wat meer over weten. En vervolgens ontstaat er een lange zoektocht om het allemaal echt goed te begrijpen. En ik heb ook naar je voorgaande gasten geluisterd. En ik merk dat veel mensen in die industrie, zeker degene die wat langer bezig zijn, zo'nzelfde zoektocht hebben doorgemaakt.
11: En het zijn ook natuurlijk wel de mensen die heel erg houden van pionieren en dat onbekende. En ook dat deze wereld ook iets zou kunnen doorbreken. Was dat voor jou ook zo?
12: Ja, kijk, het hype ontstaat uiteindelijk in waarden en in muntjes. En zo wordt het vaak gekleineerd. Iets gaat omhoog of iets gaat naar beneden. En daar kan je dan stinkend rijk van worden, zoals je net ook even aankondigde. En dat is allemaal gebeurd. Maar daar zat niet mijn drive achter. Kijk, ik vond voornamelijk, zeker vanuit mijn technische achtergrond, de disruptie die crypto kan veroorzaken, mateloos interessant.
11: Welke disruptie was met name het deel wat jou aansprak?
12: Nou, dat begint dan met de ontdekking van wat bitcoin is. En daar heb je een positieve of een potentiële manier waarop hoe we kapitaal zien. Een eigendom zien. En zeker in het digitale tijdperk. Digitaal eigendom was tot dan toe eigenlijk nog niet uitgevonden. Je kon eigenlijk alleen maar digitale dingen kopiëren. Nou, daar gaat je eigendom. En dit is een manier om iets wat digitaal is echt aantoonbaar en wiskundig aan jou te koppelen. Dus daar kan je dan als enige bij. En dat vond ik een concept heel mooi.
11: Ja, maar was het niet ook voor jou dat die rol van die banken eigenlijk eruit gaat? Speelde dat voor jou ook een rol?
12: Nou ja, dat komt dan een soort van als een tweede orde. Dus voor mij was het een tweede orde. Dus het feit dat je volledig zelfstandig kan besluiten over hoe je vermogen overdraait van de ene, een draagt van de ene naar de ander, dat is natuurlijk een heel mooi goed en gegeven. Maar de technische kant daarvan heeft mij het meest getrokken.
11: Mm-hmm.
12: En vooral ook als je dat plaatje verlengt. Dus wat kan je naast een nieuw cryptomunt als een bitcoin, hoe zou je die technologie nog meer kunnen toepassen? Ja, en dan kom je inderdaad in projecten die daarna volgden als een Ethereum, waarin smart contracting een rol speelt. En tokenization is in jouw studio ook al een aantal keer teruggekomen. Dus dat je eigenlijk elke asset die digitaal is als een token kan gaan verplaatsen in plaats van via de rails die we nu kennen. En daarmee kan je centrale partijen passeren. Je kan veel sneller zaken doen. Je kan vermogens of vermogensstukken makkelijker overdragen.
11: Ja, maar dat die centrale partijen eruit, dan heb je het toch ook over de banken die zich met de sector kunnen bemoeien. De centrale banken die toch daarmee op een zijspoor worden gezet. Vind je dat een goede keuze geweest destijds om dat zo te doen?
12: Ja, de financiële sector is, met als je even uitzoomt over de hele ontwikkeling van IT en internet, is ongeveer de financiële sector de laatste sector die langzaam de disruptie van tech echt meemaakt. En het is ontzettend goed dat daar nu verandering in komt. Ja, ik denk dat door het internet.
11: Maar waarom dan? Want je kan ook misschien een hoop nadelen bedenken. Hè? Op het moment dat we het moeilijk hebben in een samenleving met geld, kan een centrale bank ook sturen.
12: Ja, zeker. Dus lopen natuurlijk verschillende dingen en verschillende discussies dan door elkaar. Je wil kunnen sturen in. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen in de financiële sector. Dat is waar je als consument het meeste behoefte aan hebt. Dus je wil er zeker van weten dat het geld wat je nu hebt, dat je dat morgen nog hebt. En daar kan een bank een hele goede rol in spelen. Kan overigens ook met een crypto. Dus dat stuk vertrouwen kan ook verplaatsen of op een andere manier gebracht worden. Sommige mensen hebben dat vertrouwen heel hoog. En sommige mensen dat veel minder. Te investeren in goud is iets wat natuurlijk al ruim voor crypto ook veelvuldig gebeurde. Wat centrale banken zelf ook doen om te kunnen resetten. Als het nodig zou zijn, kan ook eventueel met bitcoin zijn. Ik denk dat op zich het palet aan keuzes wat je hebt om vertrouwen te houden en regie te hebben over je financiële huishouding niet per definitie afbrokkelt door de introductie van deze nieuwe technologie. Maar ik denk wel dat de centrale controle niet per se goed is. Het houdt innovatie tegen. Het zorgt ervoor dat eigenlijk als er iets financieel nieuws moet komen, dan moet het ook van die centrale partijen gedaan en vandaan komen. En die zijn natuurlijk niet altijd geneigd om te innoveren als iets gaat zoals het gaat. En misschien dat ze in een comfortabele positie zitten. Dus gewoon het feit dat er weinig concurrentie en innovatie plaatsvindt is per definitie denk ik niet goed voor de financiële sector.
11: Ik hoor ook veel zeggen, ooit is het ook bedacht, dat kunnen we allemaal ook nalezen, maar dat het ook door jullie gevoeld wordt, dat het een eerlijker systeem zou worden.
12: Ja, de eerlijkheid zit er is misschien niet altijd even duidelijk te voelen voor de Nederlander. Want wij zijn natuurlijk financieel gezien hebben we eigenlijk alle mogelijkheden. Je kan makkelijk een bankrekening krijgen. Je kan makkelijk beleggen als je dat wil. Nou, dat zijn en niet alleen in aandelen, maar in allerlei soorten financiële assets. Maar wereldwijd is de oneerlijkheid natuurlijk wel heel groot. Ja, daar is denk ik ook de initiële stap met crypto voornamelijk op geënt geweest.
11: Maar was dat voor jou ook een belangrijk gegeven dat je gefascineerd raakte door dit systeem, dat je zegt het gaat eerlijker?
12: Het is eerlijker, je kan het makkelijker wereldwijd adapteren. Dus de grenzen
11: maar ik probeer te zoeken wat jij vindt. Was dit voor jou belangrijk dat het eerlijker is ingericht? Was dat voor jou ook een drive om te zeggen, ik vind dit mooi, deze technologie?
12: Ja, het is natuurlijk wel een kans om een vermogenspositie op te bouwen in een nieuwe technologie, als je die niet al hebt. Je zit natuurlijk als je in het financiële stelsel zit, bijvoorbeeld banken zitten heel dicht bij de creatie van nieuw vermogen of nieuw geld. Dus ze staan eigenlijk vooraan in de rij. Op het moment dat er een financiële kans ontstaat, dan zijn degene die het als eerste oppakken, de financiële instituten en de gewone man en vrouw, die staan natuurlijk eigenlijk ergens achteraan. En met crypto bestaat er wel een kans om daar een beetje op te resetten. Maar ik zeg het wel vrij voorzichtig, omdat dat niet per definitie mijn eerste drijfveer is geweest om hier aan te beginnen. Het is de
11: ook omdat jij natuurlijk, je zet je in voor de top van de vermogenden. Dus in die zin ben jij vooral bezig om rijke mensen nog rijker te maken.
12: Ja, nou in ieder geval een alternatief te bieden. Ja, zeker. Het is het interessante vind ik aan die doelgroep is dat je maatwerk kan leveren. Dat is wat ik er leuk aan vind. En dat is waar ik ook de kans zag. Er waren best wel in de tijd dat wij begonnen, dat is zo'n 8 jaar geleden, waren er meerdere cryptodienstverleners al actief in het buitenland en in Nederland. Maar die waren allemaal geënt op retail. En in retail, in crypto, in die periode was kaf en koren moeilijk te scheiden. En de serieuze crypto-projecten waren ook moeilijk te onderscheiden van de rommel. Want we hebben in zo'n fase van innovatie ontstaat ook heel veel rommel. Of mensen die misbruik willen maken van goedgelovigheid van klanten.
11: Ja, precies. Dan heb je het dus weer over die cowboywereld. Waar je ook een aantal fasen in hebt gehad. Je zegt het is niet mijn drive per se geweest dat het een eerlijker systeem is. Hè? Daar ben je voorzichtig in.
12: Nee, ik wil voornamelijk zorgen dat het een investable assetklasse wordt. En dat kan alleen maar door klanten te helpen dat ze niet alle troep kopen.
11: Ja.
12: Want als ze dat doen, dan stoten ze één keer hun neus, maar geen tweede keer.
11: Ja. Toch, hè, als je het hebt over een eerlijk, toegankelijk systeem. Hè, waar iedereen bij kan komen. Ook mensen in ontwikkelingslanden. Waar ook eerder deze week over gesproken wordt. Blijft toch een beetje de vraag ook bij ons beklijven van, ja, is dat wel echt zo? Want je moet zoveel kennis hebben eigenlijk van deze cryptowereld die best wel technisch ingewikkeld is. Hoogopgeleiden die vinden het al een heel moeilijk onderwerp. Laat staan voor mensen die minder opgeleid zijn. Dus hoe eerlijk en toegankelijk is het systeem nou echt?
12: Ja, zolang je nog een techneut moet zijn om het te kunnen gebruiken, is het natuurlijk per definitie oneerlijk, want dan moet je die kennis hebben. En die fase zijn we nu langzaam aan het uitgroeien. Het wordt gewoon makkelijker, maar het wordt ook onzichtbaarder. Je gaat zo dadelijk gewoon gebruik maken van cryptotechnologie zonder dat je het door hebt.
11: Mm-hmm.
12: En dat is dan natuurlijk dat is eigenlijk de doorbraak van een technologie. Dan wordt een technologie echt gebruikt, omdat het geen technologie meer is, maar gewoon een functie.
13: De Big Five. Diana Matroos.
11: Laten we vooral ook over jullie businessmodel gaan praten. Want Amdax is een broker voor crypto. Klanten kunnen zelf beleggen, maar het ook uitbesteden aan jullie. En in die zin zijn jullie dus ook een vermogensbeheerder en custodian. Jullie bewaren het allemaal veilig. Waar kan je allemaal in beleggen bij Amdax?
12: Ja, wij willen zorgen dat klanten ook daadwerkelijk vermogensgroei meemaken. En dat is denk ik hard nodig, want de crypto sector als geheel is natuurlijk een sector die groeit en krimpt om de zoveel tijd. Het is volatiel, het is jong, het moet nog grotendeels moeten dingen worden uitgevonden. Dus je wil investeren in die dingen die potentie hebben. En natuurlijk kunnen we de koers ook niet voorspellen, was maar zo mooi. Maar je kan wel iets zeggen over bepaalde projecten en technologieën of daar toekomst in zit.
11: En dan moet ik meteen toch denken aan stablecoins. Is dat belangrijk als asset?
12: Als asset is dat belangrijk, maar niet zozeer voor een belegger. Kijk, de belegger, het is een euro, maar dan digitaal. Of het is een dollar, maar dan digitaal als crypto. Kijk, en de waarde van een euro en een dollar gaat natuurlijk niet zomaar omhoog naar beneden. Of in ieder geval, meestal gaat hij naar beneden eigenlijk enkel. Dat heet inflatie. Maar dat is daarmee niet, in mijn ogen, niet een investable asset voor de gemiddelde particulier. Die wil in een asset investeren waarin groei te verwachten is.
11: En waar is een groei te verwachten dan?
12: Nou, dat kan in de klassieke project Bitcoin zitten. Want daar is nu een bepaalde hoeveelheid volume in, een bepaalde hoeveelheid mensen die het hebben. En er is een reden om aan te nemen dat dat gaat groeien. Dus dan kan je erin investeren omdat je denkt dat morgen meer waard is. Dat is een simpele gedachte. En die is voor veel mensen ondertussen wel bekend. Dus ik hoop ook altijd, maar als mensen dan iets gaan doen met crypto, koop dan in ieder geval als eerste Bitcoin en niet iets anders. Want dan heb je in ieder geval een belangrijke positie ingenomen. Maar er zijn ook heel veel jonge en nieuwe projecten die een bepaalde.
11: Noem eens een paar.
12: Nou ja, bijvoorbeeld Hype is een project wat Hyperliquid, wat recent opgekomen is. Een decentrale exchange in future contracten. Mm-hmm. Beetje technisch. Maar het is een feitelijk iets wat normaal op beurzen plaatsvindt, maar dan volledig in het crypto domein. En dat is eigenlijk een project waar ook gewoon omzet gemaakt wordt, waar rendement is en waar je dus ook kan verdienen als deelnemer van het project. Ja, en dat is een hele duidelijke cryptobedrijf, zou ik bijna willen zeggen, in de vorm van een cryptotechnologie.
11: Tegelijkertijd is het natuurlijk ook altijd spannend. Er is best wel veel volatiliteit. Hoeveel rendementen kan je nou een beetje behalen in deze wereld?
12: Zoom in en zoom uit, zou ik willen zeggen.
11: Nou,
12: ja.
11: Doe maar.
12: Ja, ik kan geen voorspelling doen over rendementen op de middentermijn.
11: Nee, maar als je een beetje naar het verleden kijkt, wat zijn een beetje de uitschieters?
12: Ja, toen ik begon in crypto was Bitcoin had een prijs van $800. Ja, we hebben de $120,000 gezien. Weet je, en dat is dan alleen op het Bitcoin-project. Dus zoom uit in een jaar of 10 zijn dat enorme rendementen. En in die kleine projecten kan dat sneller gaan als daar een bepaalde hype of enthousiasme ontstaat. Maar het is ook heel volatiel. Kijk, die koerssprong die ik net beschrijf, ja, dat ging wel ook gepaard met 4 keer een dip van 80%.
11: Ja.
12: Dus wat kan je verdienen?
11: Ben je zelf wel eens hard geraakt door zo'n dip?
12: Ja, nee, je wordt geraakt door zo'n dip op het moment dat je moet verkopen als de prijs laag is. Dan word je geraakt. Dus het belangrijkste advies dat wij aan onze beleggers ook geven is zorg ervoor dat je het met een bepaald percentage van je vermogen doet waarin je dat effect kan voorkomen. Dus doe het met 5%, misschien 10% als je erg enthousiast bent. En zorg ook voor dat je dat een periode van 5 jaar kan vasthouden. Want de historie laat in ieder geval zien dat gemiddeld die cryptomarkt in 5 jaar hoger staat dan daarvoor. Dus als je precies op een piek in hebt gestapt en dat was de piek, en vervolgens gaat de markt naar beneden en heeft je tijd nodig om omhoog te komen, dan zijn je dat, historisch gezien ben je met 4-5 jaar door die dip heen. Dus als je dat zegt natuurlijk niks over de toekomst, maar het geeft je wel een beeld over de periode.
11: Ja, want over die toekomst durf je helemaal niets te zeggen?
12: Ja, ik durf wel een hoop te zeggen. In die zin dat ik denk dat we hebben veel redenen om aan te nemen dat die cryptotechnologie op heel veel plekken steeds normaler gaat worden en steeds onzichtbaarder wordt de gebruiker. Daar is in de verschillende andere afleveringen natuurlijk ook al wat over gezegd. Kijk, ik denk dat AI daar een belangrijke versnelling in gaat zijn. Als je als een AI-agent iets wil gaan doen met kopen of betalen, ja, dan moet je dat toch in een crypto-variant doen, want een bankrekening heeft een AI-agent niet. Dat zijn natuurlijk beloftes, maar dat zijn wel zaken waar nu sterk mee geëxperimenteerd wordt. Maar ook het overbrengen van de traditionele financiële assets naar een crypto-variant, daarin gaat heel veel groei plaatsvinden. En dat gaat disruptief zijn voor bijvoorbeeld partijen die in de settlement-industrie zitten, of die bewaardiensten voor aandelen. Nou, er zijn hele onderdelen van de financiële sector die ze dadelijk eigenlijk niet meer nodig zijn, omdat een crypto dat kan vervangen.
11: Ja, dus daarmee mag je dus aannemen dat die sector, en dan komen we straks wel ook op alle belemmeringen, maar dat wel echt gaat groeien. Dus ja, een goede investering eigenlijk blijft.
12: Ja, dus als je zegt ik wil op de markt mee groeien, zonder dat ik precies weet welke crypto ik nou moet kopen, ik wil in ieder geval die marktrichting kunnen vangen. Dan kunnen we die klanten helpen. Want dat doen we met vermogensbeheerposities bijvoorbeeld.
11: Ja, ja. Uiteindelijk zeg je dus ook van wees wel voorzichtig hoeveel je daar allokeert.
12: Ja, natuurlijk. Je moet niet te veel. De volatiliteit maakt dat je gewoon voorzichtig moet zijn in je allocatie. En mensen zijn natuurlijk, zeker als het omhoog gaat, enthousiast. Kunnen dan ook wel eens wat te veel op een bordje nemen. Dat zijn allemaal menselijke fouten. Daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn.
11: Ja,
12: het is niet erg om een keer winst te nemen bijvoorbeeld.
11: Nee, en heb je veel mensen gezien die dan toch echt hoopten van ik word die schat hemeltje rijk mee?
12: Natuurlijk zijn dat soort beleggers. Ja, dus, dat is niet door crypto, maar het is omdat bepaalde mensen gewoon zo geprogrammeerd zijn. Maar het is ondertussen een normale volwassen industrie aan het worden. Mm-hmm. En de groei is er en die is ook gestaag. En ik denk ook dat het qua segment, nou ja, AI gaat nu heel hard, dus daar zit veel groei. Maar het zit wel in die categorie.
11: Ja.
12: Het is dermate disruptief. Dus ook al is AI nu eventjes het meest interessant voor veel beleggers. Ja, dat veert wel weer terug, ook naar deze disruptieve kant.
11: Maar uiteindelijk zeg je, die markt is steeds volwassener aan het worden. Tegelijkertijd zien we natuurlijk toch nog verhalen bijkomen van een grote hack, ook weer deze week, van een Noord-Koreaanse partij. Hoe kwetsbaar is de sector nog, vind je?
12: Ja, nou, dus de cryptosector is kwetsbaar. Dat hebben we natuurlijk in het verleden gezien. Het wordt wel minder.
11: Mm-hmm.
12: Maar tegelijkertijd wordt de algemene cyberveiligheid wel een steeds groter probleem. En dat komt voornamelijk door AI, eerlijk gezegd. You win some, you lose some.
11: Ja, precies.
12: Maar wat hier gebeurt, zijn natuurlijk de combinatie AI maakt dat je te maken kan krijgen met een aanval die aan de ene kant heel slim is. Want AI-agents kunnen zich echt natuurlijk als een persoon slim organiseren. Maar die tegelijkertijd met 10.000 mensen tegelijk kan aankomen. Dus de combinatie van intelligente hacking en brute force, zoals dat dan heet, ja, maakt dat je enorm kwetsbaar kan zijn. Want je kan heel snel geraakt worden door een heel legertje aan intelligente hackers die informatie met elkaar uitwisselen en op alle deurtjes kloppen, alles proberen. Heel veel.
11: Ja, en ook nog moeilijk, denk ik, om je op een gegeven moment daartegen te beveiligen ook.
12: Ja, nou, je kan dat ook wel weer met zo'nzelfde manier van legertjes weer proberen tegen te gaan. Maar daar zijn we nog niet zo. Dus het is voornamelijk nu aanvalsgericht. De verdedigingskant is nog niet on par. En ik denk dat voornamelijk MKB Nederland hier heel veel, of MKB'ers hier mee te maken gaan krijgen. Dus bedrijven die wel afhankelijk zijn van IT, maar moeite hebben om om dat goed te organiseren, of daar eigenlijk niet genoeg kennis van hebben.
11: Of niet genoeg geld, hè? Dat is natuurlijk ook altijd een probleem, dat je daar dan ook maar weer genoeg geld voor moet hebben om dat te organiseren. Dus daar zie je wel echt een gevaar, wat je zelf ook spannend vindt.
12: Ja, nou kijk, wij zijn natuurlijk een techbedrijf, dus ik heb heel veel geïnvesteerd in tech en veiligheid. En het is een van de speerpunten bedrijf dat wij geen crypto's kwijtraken voor klanten. Dus bij ons gaat ook niet alles automatisch. Er zitten ook nog handmatige poortjes tussen.
11: Ja, maar ik sprak eerder natuurlijk met Marius als ondernemer, die ook wel vertelde dat hij zijn bedrijf natuurlijk nu heel goed heeft verkocht. Wat natuurlijk heel erg lekker is, maar dat er enorme druk ook van hem is afgevallen. Omdat er zulke gigabedragen elke keer in omgaan en er toch ook kwetsbaarheden zitten in het systeem. Herken je dat?
12: Nou, hij zit natuurlijk wel meer op een product waarin er heel veel heen en weer gaat. Er gaan heel veel bitcoins in, er gaan heel veel bitcoin uit, rendement en zo. Dus het is echt een machine, zoiets. En bij ons zitten we wat meer op investeren en vasthouden. Dus ik heb wat minder flow op dat gebied, maar ik heb meer vermogen om te bewaken. Dus een wat ander soort dienst. En als je dus wat in wat rustige vaarwater zit, kan je dat stuk veiligheid wel anders organiseren.
11: Als je nou als leek hiernaar luistert, en ik ben steeds meer heb ik me ontwikkeld gedurende deze week, maar beleggen, dat is nog echt ver van mij. Wat zou je mij en de luisteraar dan adviseren om te doen?
12: Ja, ik zou je adviseren om te kijken of de ontwikkeling van de sector iets is wat je aanspreekt. Denk je van, nou, ik zie muziek in de manier waarop deze markt zich ontwikkelt. En dan door een partij als ons een vermogensbeheerpositie innemen, waarin je niet zelf hoeft te kiezen welk project je moet kopen.
11: Maar bij jullie moet je geloof ik al een ton meenemen, toch?
12: Nou, dat mag, maar je hoeft niet. Je kan er vanaf 10.000 euro.
11: Oh, 10.000 euro, dat kan wat lager.
12: Ja, we hebben verschillende producten en sommige kunnen wat lager instappen.
11: Ja, oké. Okay. Ja. En ik begrijp dat je zegt bij jullie, maar stel dat ik het toch zelf een beetje wil sturen, help me een beetje te denken zoals jij denkt.
12: Nou, als je het zelf wil doen en je wil een teen in het water steken, dan zou ik zeggen, begin met een positie in Bitcoin. Even voor je beeld, kijk, Bitcoin is nog steeds de helft van de industrie. Dus als je alle crypto's bij elkaar zet en de waarde daarvan bekijkt, is de helft van die waarde is alleen al Bitcoin.
11: Ja.
12: Dus als je Bitcoin hebt, dan zit je met een goede exposure in het crypto-domein.
11: Ja. Terwijl aan de andere kant misschien de grote groei juist bij andere crypto's zit.
12: Ja, maar goed, we zien nog steeds. Kijk, we zijn natuurlijk in de vorige run van 20.000 naar ongeveer 120.000 gegaan. Ja, ik vind dat geen foute groei. Ik vind dat wel een mooie groei. Als je het mee kan maken, is wel lekker.
11: Ja, zeker. Ja, zeker. Dus, maar de vraag is, ga je het nog een keer meemaken natuurlijk?
12: Ja, nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, als je Bitcoin ziet als digitaal kapitaal, is er niet zo weinig beperking in die groei.
11: Mm-hmm.
12: Kijk, je kan zeggen, zolang de euro naar beneden gaat, kan Bitcoin omhoog.
11: Ja. Zie je het ook ergens als digitaal goud?
12: Het heeft natuurlijk ook kenmerken die lijken op digitaal goud. Ja, goud is natuurlijk nog altijd nog 20 keer groter dan Bitcoin. Maar ja, dat bestaat ook 2000 jaar.
11: Uiteindelijk is het ook de regelgeving die heel veel gaat doen voor de cryptomarkt. Helpt het vooruit of remt het juist de groei af? Blijf luisteren.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking. Amen.

0: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met 1 vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
5: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
6: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Sinds de protesten maandag begonnen zijn al ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om weg te blijven van die protesten. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij The Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. De Nederlandse auto-importeur PON weet nog niet hoeveel auto's in ons land een probleem met het stuur hebben. Sommige door PON geïmporteerde Skoda's, Audi's, Seat's en Volkswagen...

0: wagens hebben in het stuur een schroef die kan afbreken. Mensen krijgen een brief als hun auto het probleem heeft. Dat wordt dan gratis gerepareerd. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. De Britten verkochten ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. Charles en Camilla gaan onder meer naar de Bahama's en Barbados. En de Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vracht er naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week onderzoek ik waar de cryptomarkt staat een paar jaar na de hype. Wat je er als leek allemaal mee moet en waar die markt zich naartoe gaat bewegen. Ik praat er vandaag over met de CEO van Amdax, vermogensbeheerder, cryptodienstverlener Lucas Wensing. Lucas, ik wil graag meteen even beginnen met de kettingvraag. Ik sprak gisteren met Daniel Mol, natuurlijk bekend van de CryptoCast. Je kent hem ook. En als journalist, en hij wilde dit van jou weten.
3: Nederland is qua regelgeving altijd het braafste jongetje van de klas geweest. Zeker in Europa, maar eigenlijk wereldwijd wel. Ik vraag me dan af, heeft Lucas in het bouwen van zijn bedrijven, heeft hij ooit het gevoel gehad dat hij te maken heeft gehad met oneerlijke concurrentie? Dus bedrijven die misschien wel van buiten kwamen, de Nederlandse markt op, ja, die dan toch eigenlijk vanuit een heel ander regelgevend pakket die markt opkwamen. En terwijl Lucas altijd het braafste jongetje van de klas moest zijn.
2: Voelde dat lullig om het braafste jongetje van de klas te moeten zijn?
4: Nee, helemaal niet. Kijk, ik heb het ook bewust opgezocht. Kijk, we weten dat die vermogende beleggers vertrouwen gewoon ontzettend belangrijk vinden. En we hebben de eerste registratie bij de Nederlandse Bank in 2020 gekregen. Toen de markt in een opwaartse trend
2: was. Als eerste cryptobedrijf, hè? Ja.
4: Als eerste en als enige ook. In 6 weken waren we de enige in Nederland. Dus
2: dat voelde lekker natuurlijk.
4: Nou ja, dat gaf ook nog eens heel veel voordeel. Want die markt was op dat moment aantrekkelijk. En vermogende beleggers die vonden het best wel een risico om dat bij een gemiddeld bedrijfje te doen die geen licentie had. Dus we hadden dat. En daar hebben we echt heel veel voordeel bij gehad. Bij die positie specifiek. En daar hebben we ook op ingezet. Want dat vertrouwen vereist die klantengroep. Dus daar hebben we gebruik van gemaakt.
2: Ja, dus je zegt dat het eigenlijk best wel gunstig. Maar zijn vraag was, heb je ooit te maken gehad met oneerlijke concurrentie door bedrijven die van buiten de Nederlandse markt opkwamen?
4: Nou, die dat deden, die bedrijven. Onder andere Binance is een goed voorbeeld geweest. Die is ook na een tijdje van de markt afgezet eigenlijk. Mm-hmm. Die hebben zich voor altijd in het retail domein georiënteerd. Dus dat zit voornamelijk bij de kleine beleggers. Wat meer de hype beleggers. En dat is natuurlijk niet ons speelveld.
2: Dus eigenlijk had jij helemaal geen last van?
4: Nee, ik heb daar niet zoveel last van gehad. Ik denk eerder gezegd dat het een bij heeft gedragen aan het feit dat die markt ook wel snel gegroeid is. Dus je zou kunnen zeggen, nou, het feit dat er veel aanbod is maakt dat er ook enthousiasme is. En in mijn segment zie je dat vertrouwen heel belangrijk is. En dat kan je niet eventjes van buiten.
2: Dus heeft jullie eigenlijk heel erg geholpen. Dat is eigenlijk voornamelijk wat ik hoor zeggen.
4: Wet en regelgeving heeft ons in de kern vooral geholpen. Ja, zeker. Wat wel lastig is, is dat bijvoorbeeld hoe vermogensbeheer werkt versus hoe je een fonds kan oprichten heel verschillend is. Mm-hmm. Dus we hebben wel gezien in het verleden dat er cryptofondsen zijn gestart. Onder het AIFMD Light regime. Het wordt een beetje technisch. Maar het is eigenlijk niet veel meer dan met een krijtje op het bord zetten dat je een fonds bent gestart. En dan mag je in het privédomein beleggers lokken. Als het maar van 100.000 euro is en zogenaamde professionals. Maar hoe je je bedrijf inricht als fonds, hoe je het fonds inricht, daar wordt eigenlijk niet zoveel over gezegd. En dat betekent dat daar dingen mis zijn gegaan in het verleden.
2: En heb je het dan ook over het gevoelig puntje van ambitious, wat je zelf hebt meegemaakt?
4: Dat is een iets ander gevoelig puntje, maar dat is wel een gevoelig puntje. Ja. Want de hele fondsdiscussie maakt dat wat wij moeten doen om voordat wij een klant met 100.000 euro mogen bedienen in het MiCA-raamwerk heel anders.
2: Dan hebben we het over weer de Europese regelgeving.
4: We hebben het over MiCA inderdaad, dat veel strenger gereguleerd is dan de manier waarop je een fonds kan neerzetten. En dat verschil, daar zie je wel wat concurrentie in. Dat dus verschillende type regels wel dwars kunnen liggen.
2: Ja.
4: En dat klanten dat verschil niet zien en dus ook daarin ja, een fout kunnen maken.
2: Ja, toch om even over dat gevoelige puntje door te praten rond ambitie. Is het vervelend om af te praten trouwens?
4: Nou, je kan het hebben. Ja, kan het hebben. Maar
2: je kan het hebben.
4: Toch niet een heel leuk proces, nee. Dat is wel zo.
2: Ja, want eigenlijk heb je ook benoemd dat het een gebrek aan kennis is geweest, ook bij de toezichthouder, waardoor dit geremd is. Misschien moet je het even uitleggen.
4: Ja, ik denk even moeten uitleggen. Ja, want we hebben zo'n anderhalf jaar geleden het initiatief opgestart om een Bitcoin Treasury Company te starten. En dat is voor veel mensen natuurlijk ook een beetje een abracadabra term. Maar omdat we veel bezig zijn met innovatie, zowel aan de regelgeving kant denk ik, als klantbediening, als in technologie, zagen wij de kans om iets wat in het buitenland al veelvuldig gebeurt, namelijk bedrijven die veel bitcoin op de balans hebben, te creëren. Want daar zit groei in. Om dat ook in Nederland te gaan doen.
2: Ja, dus eigenlijk als treasury ben je een soort schatkist. Je koopt bitcoin. Dat haal je weer vanuit aandelen. Haal je het kapitaal vandaan, hè? Zeg ik het zo
4: ja,
2: goed?
4: Ja, eigenlijk heb
2: je
4: dus geen...
2: Ik probeer het een beetje in Jip en Janneke taal te krijgen.
4: Ja, een treasury company heeft geen klant. Maar een treasury company die heeft aandeelhouders.
2: Ja.
4: En die kopen dus op de beurs aandelen van jouw bedrijf. Dat geeft kapitaal in het bedrijf. En daar koop je bitcoin van.
2: Ja. En als het goed gaat met die bitcoin, dan kan je weer meer aandelen uitgeven. En dan weer gaat dat spelletje door.
4: Ja, en een bestaande aandeelhouder heeft dan het voordeel dat die bitcoin meer waard wordt en daarmee het aandeel meer waard wordt.
2: Ja.
4: Dit is de klassieke treasury company. En dat is wat wij niet wilden doen. Maar we zitten wel een beetje in dat hoekje van die treasury companies. Wat wij wilden doen is wel kapitaal ophalen via aandelen, bitcoin van kopen, maar vervolgens die bitcoin aan het werk zetten. En wat ik daarmee bedoel, is dat er ook een hele bitcoin-economie is. We hebben net heel duidelijk gesproken over het muntje bitcoin, maar ook over het netwerk bitcoin, over de technologie bitcoin.
2: Ja.
4: En die technologie die maakt ook dat je kan ondernemen in dat domein. Je kan producten maken die technologie gebruiken. En het idee wat wij hadden, is dat we dus bitcoin zouden kopen, maar dat bitcoin eigenlijk voor ons niet het beleggingskapitaal is, wat je bij treasury companies normaal ziet, maar eigenlijk het werkkapitaal.
2: Ja, dus heb je het over het operationele gedeelte. Ja. En hoe was dan die balans? Hoe groot was het percentage operationeel in vergelijking met treasury?
4: Ja, 100%. Het idee is dat je al het kapitaal aan het werk zet om die bitcoin-economie draaiend te krijgen of daar geld in te verdienen.
2: Ja.
4: Maar dit stuk hebben wij helemaal terugkijkend toch onvoldoende goed kunnen uitleggen.
2: Wat gebeurde er de AFM zei?
4: Nou, uiteindelijk hebben we een prospectusfase doorlopen waarin je opschrijft wat je gaat doen. En of natuurlijk heb je een.
2: Je wilde naar de beurs, hè?
4: Ik wil naar de beurs in Nederland, Euronext. Dus iedereen enthousiast. Eerlijk gezegd, de AFM zelf ook enthousiast. Want we hebben te maken met het prospectusteam. Je maakt zo'n prospectus. Je gaat in verschillende fases in co-creatie naar een versie toe die je bij beleggers kan voorleggen. En we hebben in een bepaalde periode ook met de banken allerlei zogenaamde early look meetings gehad met investeerders. En dan, ik denk dat wij enkele honderden miljoenen met krijt op het bord hadden staan van mensen die tijdens die IPO, die dan zou moeten komen, wilden instappen in dit idee.
2: Ja.
4: En we hadden in een voorronde al bij private beleggers 30 miljoen opgehaald. Dus dan had je een potje, zeg maar 300 miljoen kom je dan op, een beetje die kant op. En daarmee kan je die motor van die bitcoin die je daarmee kan kopen aan de gang zetten om die bitcoin op een company te maken.
2: Dus de wens die was er. AFM had je mooie gesprekken mee. Maar uiteindelijk zei de AFM, ja sorry, maar jullie zijn gewoon een beleggingsfonds.
4: Exact, ja. En toen kwam er een beetje een spaak tussen de wielen. Vanuit een ander gedeelte.
2: En jullie zijn helemaal niet operationeel.
4: Dat vonden zij. En wij vinden van wel. En, dat werd
2: en de rechter vond het ook.
4: Nou, dat werd hem wel eens niet dus. En inderdaad hebben ze het prospectus uiteindelijk afgekeurd. Daar hebben we ook op gekoerst. Want met een afgekeurd prospectus kan je namelijk ook een rechtszaak starten. Dat hebben we gedaan. Dat is bij het CBB geweest. En dat is eigenlijk meteen een hoger beroep. En die hebben we inderdaad verloren.
2: Ja. En, dus ligt dat dan aan de AFM en de rechter? Of hebben jullie toch daar een fout gemaakt?
4: Ja,
2: zou je denken, als op de rechter hierin meegaat?
4: Ik ben de eerste die hand in eigen boezem steekt als dingen niet goed gaan. Dus uiteraard zijn de dingen niet goed gegaan in zo'n prospectusfase. Het heeft ermee te maken dat die treasury companies, die we niet willen zijn, maar in het hoekje waar we wel werden geplaatst, natuurlijk wel allemaal...
2: Als we kijken naar jullie oude website, stond het ook heel duidelijk. Het bedrijf dus, Ambitious, is a pure play treasury that is purpose built for bitcoin accumulation. Dus dat klinkt wel echt... Ja, treasury en nog een keer treasury. Niet operationeel.
4: Nee, het zit natuurlijk in bitcoin accumulation. Kijk, die bitcoin accumulation die ontstaat omdat je met bitcoin aan het werk bent. En het resultaat van werken met bitcoin is dat je meer bitcoin krijgt.
2: Pure play treasury. Hè? Dat is wel...
4: Met bitcoin aan de gang. Ja, natuurlijk. Als
2: en jullie hebben daarna ook de tekst op de website aangepast. Daar trapte de AFM niet in. Die had
4: dat vind ik ook heel discutabel. Kijk, uiteindelijk heb je een prospectus waar je in co-creatie naar een versie toe gaat, waarmee je denkt dat je iets communiceert aan A aan potentiële beleggers die dan begrijpen wat je doet.
2: Ja.
4: En dat doe je dus samen met de AFM. En misschien is de verwoording in versie 1 niet goed genoeg geweest, maar in versie 7 in mijn ogen wel. En dan toch weer terugverwijzen naar versie 1 maakt dat we niet die co-creatiefase eigenlijk een... Ja, ik denk dat we daar
2: Je kan er dubbel naar kijken. Hè? Je kan aan één kant zeggen van... Ja, je kan ook zeggen, ik heb het niet goed opgeschreven. Dus ik schrijf het op een andere manier op. Ik merk ook dat mensen denken van... Ja, dat is lekker makkelijk. Dan verander je een paar woordjes op je website en dan voldoe je wel. Hè? Dat is natuurlijk de kritiek van de AFM ook geweest.
4: Ja, maar de AFM had het... Prima als die kritiek er is. Hè?
2: Ja,
4: van de praat. En kijk, zoals je het nu stelt, is het een beetje zo van... Die Lucas is eigenlijk een oplichter. Die gaat eigenlijk A doen, maar hij zegt B.
2: En nee, dat is, ik proef dat sommige mensen dat gevoel wel hebben. En de AFM zei ook, we gaan hier niet in mee.
4: Nee, maar dat vind ik een hele vreemde houding. Kijk, als wij opschrijven wat we gaan doen...
2: Ja.
4: En dus ik zeg B... Ja, dan moet ik dat ook gaan doen. Ik heb ook die verplichting vanuit de prospectus. Ik kan natuurlijk niet een Bitcoin operating company verkopen en uiteindelijk raketten naar de maan sturen. Dat gaat niet.
2: Mm-hmm.
4: Er is allerlei toezicht op het moment dat je naar de beurs gaat en dat ik moet mijn prospectus ook volgen. Er was genoeg ruimte geweest om misschien niet helemaal precies te begrijpen wat dan die Bitcoin-economie is of hoe je het aan het werk zet en wat het verdienpotentieel is.
2: Zeg je eigenlijk, zoals we begonnen aan dit stukje, van het was het kennisgebrek van de AFM die eigenlijk gewoon het product niet helemaal begreep?
4: Nee, ja. En het CBB volgt dat blind. Daar heb ik wel wat heb ik vraagtekens bij. Ja.
2: Ja.
4: Ik denk dat niet zomaar terecht...
2: Nee, uiteindelijk zie je ook, als je een beetje kijkt hoe die sector zich heeft ontwikkeld, dat er ook meerdere gasten hebben gezegd... Nou ja, bijvoorbeeld Marius was er ook een goed voorbeeld van. Die had ook geen fijne gesprekken met de AFM.
4: Ja.
2: Dat ging dan over andere zaken. Dat DNB en AFM ook wel heel star erin zaten in het begin. En ook weinig begrip hadden voor...
4: Ja.
2: Of misschien ook te weinig kennis. Dat
4: ja, een combinatie, begrip en kennis.
2: Banken ook.
4: Dus politiek geladen. We zien natuurlijk ook heel veel columns vanuit de AFM ontstaan. Ook vanuit het bestuur over hoeveel risico er in crypto is. En dat geluid laat ze graag horen. Dat begrijp ik ergens wel. Maar je moet niet ook innovatie killen. En dat is, ik denk dat we qua innovatie op dit gebied te vroeg waren.
2: Ja, als je dan weer even gewoon breder kijkt. Ook naar jullie andere bedrijven en gewoon naar de sector aan zich. Dan waren jullie dus heel erg blij met die regel. Jullie waren echt de eerste die toestemming kregen van DNB. En ook hoorden jullie tot de eerste groep die een MiCA-licentie kreeg.
4: Ja.
2: Vergunning om legaal te opereren in de Europese Unie. Hè? Dus dat is ook een. Daar ben je ook blij mee, neem ik aan. Dat jullie
4: dus de opvolger zelf, van die eerste set aan wet en regels. Ja. Daar ben ik heel blij mee.
2: Is het toch ergens zo dat die regelgeving ook op een bepaalde manier doorschiet?
4: Nou, de drempel om dus nu te gaan ondernemen en die licentie te halen is heel hoog geworden. Kijk, wij zijn natuurlijk vanuit...
2: We zijn blij dat jullie erbij zitten.
4: Nou, we hebben er heel veel voor gedaan. Hè. Het is geen geluk. En we zijn natuurlijk begonnen voordat de regels bestonden. En we hebben echt heel erg geïnvesteerd in dat stuk. Met mensen, mm-hmm. maar ook met IT en met geld. Maar als je nu wil beginnen vandaag met een idee in de kroeg met een paar vriendjes. Ik wil een cryptobedrijf beginnen. En dat is gewoon onmogelijk.
2: Ja.
4: Dus de drempel is zo hoog geworden. Dat
2: is eigenlijk jammer vanuit die wereld van pionieren. Hè? Maar ook niet onomkoombaar uiteindelijk. Als je kijkt hoe elke sector zo uiteindelijk volwassen worden. En dan moet je je aan regels gaan houden. Zo werkt het ook een beetje natuurlijk.
4: Ja, ik ben het wel mee eens dat je aan regels moet houden.
2: Ja.
4: Daar sta ik ook heel erg voor.
2: Ja.
4: Maar het is nu wel dermate
2: Ik bedoel niet van aan regels moet houden. Maar dat het ook een beetje hoort bij het volwassen worden van een sector. Hè. In het begin heb je gewoon veel meer vrij spel. En dat eindigt dan op een gegeven moment.
4: Ja, dat ben ik het toen met je eens.
2: Ja.
4: Zeker in de financiële sector is dat zo. Het is wel zo dat het pakket aan eisen waar we aan moeten voldoen... wel bijna gelijk geschaard wordt met wat banken, verzekeraars ook moeten. En dat je dus die hebt een bepaalde hoeveelheid massa nodig... om zo'n operatie te kunnen draaien in een bedrijf. Je kan niet als een 3-4 pitter in een klein regime actief zijn.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Ik praat nog steeds met de CEO van Amdax, Lucas Wensing. Als we het hebben over de toekomst. Je hebt daar al iets over gezegd, over AI. Die een hele belangrijke rol gaat krijgen in deze wereld. En ook heb je dat gezegd in het kader van beleggen. Als je iets meer die toekomst zou schetsen. Wat zie je dan voor je hoe die markt gaat veranderen als gevolg van AI?
4: Als gevolg van AI? Ik zie het eigenlijk wat anders. De markt voor ons gaat veranderen door de manier waarop crypto zijn intrede gaan doen in de hele financiële sector. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor onze klanten en dus ook voor de koers van ons bedrijf. Wij verkopen nu crypto. We doen vermogensbeheer in crypto. Klanten kunnen het zelf doen. We zijn nu de stap aan het maken waarin we stablecoins een rol kunnen geven. En niet zozeer om ze te kopen en te verkopen. Dat kan al. Maar ook om daar rendement op te gaan maken. Dus het zogenaamde earn-programma. En daarmee kan je concurreren met wat klanten nu als rente krijgen op hun spaarrekening. Stel je voor dat is 1,5%, maar je kan door middel van stablecoin rendement misschien wel 5% halen of 6%. Dan is dat een interessant alternatief. En dan ga je niet vragen aan klanten om meer te beleggen in crypto. Want dat willen mensen gewoon niet. Mensen willen 10%, 5%, dat willen ze. Maar niet meer, want dat is te risicovol. Maar als je zegt, ja, maar je hebt ook nog een ander potje, dat is de bankrekening. En we kunnen daar gewoon meer van maken dan wat je nu krijgt door crypto in plaats van in crypto. Dan is dat interessant. En de volgende stap is dat je dat met aandelen op dezelfde manier gaat doen. En waarom is een aandeel kopen, tokenized bij ons interessant? Omdat je dat dan altijd kan doen. Dat kan je ook s'avonds doen, kan je ook in het weekend doen.
2: Dus eigenlijk wordt de portefeuille kan je steeds meer verbreden als gevolg van die verdere ontwikkelingen die er gaan komen. Als je kijkt wat dit voor economieën gaat betekenen in de wereld, wat verwacht je hoe economieën zich gaan ontwikkelen?
4: Ja, nou de economieën die wat achter liggen, we gaan daardoor in een versneld tempo om paar komen met de wat meer financieel ontwikkelde economieën.
2: Noem eens voorbeelden van economieën waar je veel hoop van hebt die hiermee geholpen gaan zijn.
4: Nou ja, het makkelijkst te bedenken zijn de economieën waar heel veel unbanked people zitten. Mensen die dus wel geld hebben, maar dat allemaal cash gebruiken en niet op een of andere manier kunnen investeren of een bankrekening hebben. Heb je geen bankrekening, kan je niet investeren. Maar zo ga je een crypto in je portemonnee hebt, kan je ook een aandeel kopen. Dat is waar we naartoe gaan. Dus het aantal beleggers en investeerders gaat enorm groeien. En dat ga je merken op de markt. Er zijn natuurlijk heel veel regio's in Azië waar we het echt hebben over 1 miljard mensen die geen bankrekening hebben. En als die erbij komen, dan dat gaat echt impact hebben.
2: Ja.
4: Dus daar geloof ik in. Maar ja, voor de Nederlandse groep beleggers wordt het niet groter. Het wordt alleen makkelijker. Dus ik denk dat je voornamelijk de beweging van de Nederlandse belegger gaat zien in dat ze zich bewegen naar de partij die dat gewoon allemaal kan.
2: Maar het is wel interessant, ook als je schetst, het gaat over die bankrekening, maar het gaat natuurlijk om zoveel meer. Want als je kijkt de crypto en de hele technologie die erachter zit, en dan kom je weer bij dat woord blockchain. Ja. Dan gaat dat op veel meer manieren in ons leven natuurlijk een rol spelen. Hoe zie jij dat?
4: Ja, het wordt onzichtbaarder. Het wordt wat we het over hadden, inderdaad, dat agents dus iets moeten kunnen afrekenen. En dat is in crypto veel gemakkelijker dan dan via het normale stelsel. Maar internationale betalingen worden gewoon straks veel makkelijker. Het heeft niet iedereen mee te maken, maar bedrijven wel. Er stond laatst een artikel in de FD over dat volgens mij was het Siemens die bijna 20 miljoen per jaar kosten reduceert door intercompany payments. Dus gewoon tussen de eigen vestigingen internationaal aan kostenreductie kan doen. Dat ze dat met stablecoins nu doen. Dus het gaat
2: en werkt dat dan? Heeft dat te maken omdat je dan die tussenpersoon niet hebt? Of heeft het te maken met de snelheid? Hoe moet ik
4: het zien? Een combinatie. Dus je hoeft niet meer van de ene bank naar de andere bank om van je eigen vesten, van je eigen BV naar een andere BV over te maken. En dat heeft tussen Nederland en Duitsland is dat verschil minimaal. Maar ja, een bedrijf als Siemens waar we het over hebben is wereldwijd actief.
2: Ja.
4: Al het geld wat in Zuid-Amerika omgaat is bijna niet naar Europa te halen. En dat is of het kost duur en het kost veel tijd. Ja, dat is met crypto dus in één keer veranderd.
2: Ja.
4: En dat soort voordelen zien ze heel erg.
2: Ja, dus het is vooral in het bedrijfsleven. Eerst was het een beetje banken onderling, maar nu zie je het dus veel breder eigenlijk toepasbaar.
4: Ja, dus de rol van grootbanken gaat er ook echt veranderen daarin.
2: Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Voelen die de hete adem in de nek?
4: Die voelen de hele adem in de nek.
2: Ja, jij loopt ook rond op de Zuidas. Je komt ze tegen.
4: Ja, we komen ze tegen. En ze doen natuurlijk ook hun best om erin te innoveren.
2: Ja.
4: Maar omdat je met crypto natuurlijk de mogelijkheid hebt om het niet per definitie alleen bij die bank af te nemen, maar dat ook bij andere dienstverlener of zelfs te doen. Maakt dat ze echt nog een positie moeten gaan pakken daarin. Omdat ze anders gewoon business gaan verliezen.
2: Ja.
4: Ja, of dat anderen in dat gat springen.
2: Ja.
4: En die innovatie vind ik wel goed. Om even terug te gaan op het begin van het gesprek. Ik denk dat het goed is dat dit soort wake-up moments plaatsvinden voor bedrijven.
2: Ja, en welke wake-up moeten ze dan krijgen? Ja, ze moeten de technologie begrijpen. Nou, dat begrijpen ze steeds beter. Maar er zit ook een diepere laag volgens mij voor jou.
4: Nou, de financiële sector is natuurlijk een niet-productieve sector. Over het algemeen net.
2: Je moet er een beetje smalend bij lachen.
4: Ja, het is natuurlijk een hele grote industrie. Er werken heel veel mensen in. Maar levert dat nou echt productief? Activiteit aan het land. Dat denk ik niet. Niet zomaar. Misschien voor een gedeelte. Dat nu wel gaat ontstaan, denk dat het goed is. Maar dan wordt die wel ook meteen veel kleiner door.
2: Ja, en ik probeer je ook te volgen. Kan je dat iets concreter maken waar ze dan productiever in gaan worden dankzij deze ontwikkeling?
4: Nou, de productiviteit gaat erin zitten dat je niet meer zoveel mensen nodig hebt om met niet productieve dingen bezig te zijn. Omdat een verzekeringsproduct veel meer technisch van aard kan worden, als voorbeeld, waarin je dus niet meer een hele stapel mensen, processen, procedures En heb je niet meer een hele instelling voor nodig. Dat kan je vanuit technologie gaan inrichten. Om een verzekeraar en de verzekeringsnemer. En ook de variabelen waarop een verzekering tot uitkering komt.
2: Ja, dus door die blockchain die dingen gewoon heel snel kan regelen. En aan elkaar kan koppelen. Kunnen zij ook heel veel lagen ertussen uitsnijden.
4: Ja, en controles en et cetera.
2: Ja. Iets anders is natuurlijk dat het ook iets doet. De gedachte van Bitcoin was natuurlijk ook een andere pot zetten naast dat spaargeld, wat eigenlijk alleen maar geld kost als je dat bij een bank. Dat fluctueert ook een beetje met de tijd. Is dat ook een zorgenpost voor banken?
4: De kapitaalvlucht. Nou, het ligt een beetje aan het land, denk ik. Kijk, in Nederland zijn we nog steeds ontzettend goed in sparen en in geld op de bankrekening houden. Dus tot en met zelfs een klacht van de AFM daarover. Ja. Dat we te weinig beleggen. Maar ja, kijk, we hebben natuurlijk wel echt klanten die heel veel niet meer op een bankrekening hebben staan. Dat gewoon netjes in Bitcoin beleggen.
2: Ja. Ja, dus dat is echt wel.
4: Het is gewoon een trend die gaande is. Het is een ontwikkeling. Je moet daar wel een beetje voor uitzoomen. Je kan ook niet echt spreken over gelukt of niet gelukt. Ik denk dat het uiteindelijk gelukt is. Want de industrie is er nog steeds. Als het echt een hype was en een tulpenmanie, was hij lang weg geweest.
2: Ja, dus jij hebt die teleurstelling niet. Die ik bij sommigen wel proefde van. Bitcoin had echt andere beloftes. Heeft het niet waargemaakt. Dat heb jij eigenlijk helemaal niet.
4: Nee, ik denk dat zelfs het project Bitcoin heel erg geslaagd is. Ja, dat is een langzaam draaiend systeem. En dat is ook precies wat het moet zijn. Want langdurig kapitaal ergens in opslaan, dat vereist een bepaalde traagheid voordat je dat kan accepteren. En daarom werkt goud ook goed voor sommige beleggers.
2: Ja.
4: En dat moet je in Bitcoin ook hebben. Het moet er over 120 jaar nog zijn. Dan wil je het erin zetten. En dat recept heeft Bitcoin.
2: Ja.
4: En daar durf ik mijn hand ook wel voor in het vuur te steken.
2: Je hebt natuurlijk al die uitzendingen ook geluisterd deze week. Je hebt je best gedaan. Ja. Waarvoor dank, hartstikke leuk. Is er nog één belangrijke boodschap over deze wereld? Je bent de laatste spreker deze week waarvan je zou willen zeggen, die moet toch nog even benoemd worden.
4: Nou, we moeten voornamelijk een beetje geholpen. Kijk, waar ik tegenaan ben gelopen zelf met het AFM-feest rondom een potentiële beursgang met een bitcoinbedrijf, is dat wat we roepen over het sturen en het wensen van financiële innovatie of überhaupt innovatie in het Europese domein, dat natuurlijk gewoon in de praktijk niet tot op die manier tot uitoefening wordt gebracht. Weet je, dat wat we politiek wensen, is niet wat we in de praktijk prediken of ook acteren. Dus ik kijk meer naar wat mensen doen dan naar wat mensen zeggen. En ik ben natuurlijk teleurgesteld in mijn eigen traject. Nou, daar heb ik vast ook dingen fout gedaan. Maar buiten dat, maar wat ik nu zie gebeuren met die aanwasbelasting of die
2: waar we mee begonnen, hè, deze uitzending.
4: Nou, dat is natuurlijk gewoon. Daarmee kunnen we Europa en Nederland gewoon niet vooruit helpen. Je kilt daarmee in potentie een hele sector.
2: Nou ja, en ik heb eerder met Daniel Mol ook gesproken. Dat we het gewoon eigenlijk. Ja, we hebben het gewoon verloren, Europees gezien, van de Verenigde Staten. En dat is eigenlijk ook niet meer in te halen.
4: Nou ja, zo negatief stikken dan we niet. En ik denk dat het wel kan. Maar je moet niet alleen roepen, je moet ook echt gaan doen. En dat doen, daar mis ik rugwind. En de kans en de mogelijkheid om dat te doen, dat is nooit klein, maar we moeten het wel echt gaan doen.
2: Goed dat deze boodschap ook nog eventjes naar voren wordt gebracht. We besluiten met een kettingvraag voor de volgende week. Dan presenteert mijn collega Art Rooijakkers een Big Five van de Europese vrienden. Zijn eerste gast is Kasper Kerkels. Hij is historicus en politicoloog met een focus op het Verenigd Koninkrijk. Wat zou je aan Kasper willen vragen?
4: Ja, nou, het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk wel interessant. Die zijn namelijk geen Europeanen meer, al enige tijd. En we hebben vanuit crypto een mooi raamwerk neergelegd voor de EU. En daar is heel veel geleerd, er is ook heel veel geïnnoveerd. En de UK ligt heel erg achter. Die heeft niet zo'n raamwerk zoals Europa wel heeft. En ik ben nu eigenlijk heel erg benieuwd of hij verwacht dat in Engeland die Europese regels als een soort van uitgangspunt worden genomen voor de eigen regels, die dan voor de UK gaan gelden. Of dat ze echt helemaal zelf gaan nadenken en een heel nieuw framework gaan opzetten.
2: Je gaat het volgende week horen. En ik wil je intussen heel erg bedanken voor je komst. Lucas Wensing, CEO van crypto-dienstverlener Amdax.
4: Dankjewel.
2: En natuurlijk zijn de andere afleveringen van deze themaweek Big Five over crypto voorbij de hype gewoon in onze BNR-app te beluisteren. Wij hier zijn een stukje wijzer geworden. Ik hoop jullie ook. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Krista Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vrachten naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. En acteur Usama Ahamoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Badhoevedorp en raakte een andere auto. Ahamoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
8: The online auction site eBay launched the e-commerce revolution when it was founded more than 20 years ago.
9: Inmiddels telt eBay 182 miljoen kopers wereldwijd en er worden 1,5 miljard producten aangeboden. Een onvoorstelbaar aantal.
10: GameStop heeft ruim 55 miljard dollar over voor eBay. Opvallend, want het is dus echt een stuk kleiner.
11: Why did I bid on this?
12: That is really throwing me off right now.
13: Ja, snel in de laatste seconde nog even een bod doen en zo de buit binnenhalen. Of het nou gaat om speelgoed, stripboeken, auto's, knuffels. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kan het vinden op eBay. Al sinds de begindagen van internet is die site heer en meester op het gebied van online veilingen. Maar ja, zijn de aandelen van eBay ook een goed bod waard? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de veilingsite, zodat jij als belegger kan bepalen wat een eBay-aandeel nou echt waard is. Vertel je natuurlijk ook het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Tehoepoering, analist en vermogensbeheerder van E-Vermogensbeheer.
14: Hoi Nina.
13: eBay, ja, ik ben wel van Marktplaats. Daar koop ik echt met enige regelmaat wat. Sinds ik een huis heb in Frankrijk moet ik alles tweedehands en zo leuk en goedkoop mogelijk hebben. Heb jij wel eens wat op eBay gekocht?
14: Ja, maar niet vaak. En het grappige is overigens wel, komen straks op je. Ik ben van Marktplaats. Marktplaats was van eBay.
13: Ja, was. Maar inderdaad, ja.
14: Ik koop wel regelmatig ook op Marktplaats. Ja, maar ook? In Nederland is dat echt natuurlijk the way to go.
13: Precies.
14: En eBay wat minder. Maar als jij echt specifiek iets zoekt, een verzamelaarsobject bijvoorbeeld. Ja, op eBay kun je van alles vinden. Of auto-onderdelen. Dus vanuit dat perspectief.
13: Fascinerend, ja. Heb jij het gehad, of heb je het als eBay nu in je portefeuille?
14: Nee, en ik heb het niet in portefeuille, maar misschien wel goed voor de luisteraar om te weten dat het bedrijf nu 50 miljard waard, dus echt groot. En ook de koersperformance is echt super. We komen straks nog een stukje historie natuurlijk voorbij, maar ja, kocht je 10 jaar geleden, betaalde je $25.
13: Mm-hmm.
14: Ja, inmiddels staat de koers ruim $100. Dus het aandeel eBay doet het op de beurs gewoon hartstikke goed.
13: Ja. Altijd een belangrijke disclaimer hier, hè, voordat je denkt dat wij advies gaan geven. Dat is helemaal niet zo. Wij geven geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En Jim heeft weer een leuk feitje. En volgens mij gaat dat over het duurste item ooit wat op eBay is verkocht.
14: Ja, dat ga ik zeker benoemen. Maar er schiet mij ineens nog een heel leuk feitje te binnen.
13: Ja?
14: Vorige week hadden we het over Adyen. En daar komt dan ook het begrip take rate voorbij. Wat verdient Adyen in dit geval nou aan een transactie? Nou, dat is ongeveer 0,16%.
13: Nee, dus Adyen, eBay bedoel jij?
14: Nee, ik bedoel Adyen.
13: Oh.
14: De take rate.
13: Ja?
14: Adyen verdient 0,16% aan een transactie. Dus 16 cent op een transactie van €100.
13: Ja.
14: Nou, bij eBay is diezelfde take rate, namelijk wat verdien je nou aan een transactie op het platform, is heel relevant voor beleggers. Ter vergelijking, de take rate van eBay die ligt op bijna 14%. Dus als er iets verkocht wordt voor $100, gaat er $14
13: naar eBay
14: voor
13: dus
14: de bemiddeling.
13: Van het product.
14: Ja, van wat jij maar verkoopt op dat platform.
13: Want dat heeft Marktplaats niet. Je verkoopt daar niet op van wat je verkoopt voor de prijs een bepaald percentage.
14: Nee, je kunt bij Marktplaats heel veel gratis plaatsen. Dat is natuurlijk heerlijk voor Nederlanders. Verkoop je wat duurdere spullen of wil je dat je bovenaan staat, dan ga je advertentiekosten betalen.
13: Ja.
14: Bij eBay gaat het vooral allemaal om de take rate. En dat is de daadwerkelijke verkoopopbrengst of transactieopbrengst voor eBay.
13: Mm-hmm.
14: Dat is bijna 80%. En ja, eBay verdient ook steeds meer aan advertising, zodat je dus wat prominenter zichtbaar bent. En derde punt, dat zijn de stores. Maar dan hebben we eigenlijk het businessmodel van eBay. Daar gaan we niet over hebben. Maar het schoot me ineens te binnen. Ja, wat is nou een leuk feitje dat de take rate gewoon bijna 14% is.
13: Dat is echt groot, ja. Maar ik ben
14: en
13: wel
14: zeker
13: toch benieuwd,
14: als je dure spullen verkoopt.
13: Wat is nou het duurste geweest?
14: Ja, dat is al een tijdje geleden. Je kon bieden op een jacht, geen kleine jacht. Het was 123 meter met een helikopterplatform. Dat hoort op zo'n jacht natuurlijk. Een bioscoop, een paar VIP-suites, eigen spa. En dat was 2006. Nou, je kon daarop bieden. Er was een Rus en die bood uiteindelijk $168 miljoen. Nou, dat is het duurst verkochte item. Toch lekker als je dan een take rate 14% hebt.
13: Dat is heel lekker, inderdaad. Nou, mooi. eBay is dus uitgegroeid tot een site. Ja, die echt ook voor de rich en de famous, die daar dan toch gaan zoeken en gaan kopen. Maar het is ooit klein begonnen. Het verhaal van eBay begint op een septemberdag in 1995. Het jaar waarin dit een revolutie ontketende in de wereld van computers. Ik weet het nog als kleine Nina dat je de Windows 95 opstartte. Het besturingssysteem dat nu nog steeds trouwens op heel veel computers de standaard is. Vlak na de introductie van Windows 95 neemt computernerd Pierre Omidyar uit San Jose in Silicon Valley een vrije dag, want hij wil een beetje gaan experimenteren met programmeertaal. Het zijn dus de begindagen van het internet. Hij is benieuwd of hij een platform kan bouwen dat kopers en verkopers bij elkaar brengt. Nou, dat kan hij, dat lukt. Het eerste wat hij verkoopt is een kapotte laserpen. Hè? Zo'n laserlampje dat je kan gebruiken bijvoorbeeld bij presentaties om je kat op stang te jagen. Hij zet het online voor $1 en hij verkoopt het uiteindelijk voor $14,83. Dat is toch een beetje gek. Hij mailt de koper voor de zekerheid ook om nog even te checken. Yo, heb jij wel door dat dit een kapotte laserpen is? Wil je daar echt bijna $15 voor betalen? En die man zegt ja, ik verzamel kapotte laserpennen. Nou, dat is fascinerend dat dat dus bij elkaar komt. De koper en de verkoper. Omidyar noemt zijn website op dat moment Auction Web. En het gaat gelijk hard. Dat herinnert hij zelf zich ook.
15: During that first two-year period, we were growing 20 to 50% every month. Every single month. And some months were 70%. But on that, for 2 years, sustained growth like that. I don't think anybody's, you know, ever done that. And it was terrifying. You know, it was exhilarating and terrifying at the same time. Because at any moment, the whole system could have just come crashing down. And we were racing to stay ahead of the demand. It was pretty challenging.
13: Ja, dat zegt Pierre dus. In juni 1996, toen bestonden ze dus nog geen jaar, is er al voor ruim 7 miljoen dollar aan spullen verkocht via Auction Web. In 1997 verandert Auction Web dan de naam naar eBay. En de naam komt van een ander bedrijf, van Pierre Omidyar. Hij heeft Echo Bay Technology Group. Maar de naam EchoBay.com bestaat op dat moment al. Dus hij maakt er dan maar eBay van. Ja, hoe een iconische naam dus eigenlijk per ongeluk kan ontstaan. Dat is toch mooi. Rond diezelfde tijd wordt ook het feedback systeem geïntroduceerd. Want online iets kopen bij een totale vreemde, dat was zeker in die tijd, en misschien nu nog steeds, is toch wel een beetje spannend. Want wordt het wel opgestuurd als je het geld betaald hebt? Is het product wel echt? Is het zoals omschreven? Nou, door feedback te geven kunnen mensen elkaar beoordelen en kun je dus ook vertrouwen opbouwen. Dat werkt als een trein, zegt deze eBay-medewerker van het eerste uur.
16: No one had ever seen anything like it before. Remember, the internet was a rather new thing. So you've got all these people who are very excited about this new site, and now they have a way of kind of creating a reputation not only for themselves, but for each other. And it was the smartest thing we ever did in the first 3 years of the company. I'm not so sure we would have grown without it.
13: Nee, dat feedback systeem doet echt wat het moet doen. Vlak daarna wordt het miljoenste item verkocht op eBay. Een stuk speelgoed van Sesamstraat. Ja, zo simpel kan het zijn. Het is dus allemaal razendsnel gegroeid. En dat blijkt ook wel uit het moment dat ze naar de beurs gaan. Dat is september 98. Dan bestaan ze pas 3 jaar, Jim.
14: Ja, dat is best wel spectaculair geweest. eBay ging naar de Nasdaq uiteraard. Dat was voor $18 per aandeel. En het aandeel dat was populair. En ze deden het natuurlijk, omdat ze geld wilden hebben voor groei. Dus marketing, overnames, klein beetje cash ook. Maar het ging voor $18 per aandeel naar de beurs. Nou, aan het eind van de dag meer dan $53. Dus op één dag 200% hoger. En daarmee was eBay op de beurs in één keer bijna 2 miljard waard. Nou, wat wel zo is, en dat is misschien wel goed om te beseffen, als je nu denkt van, $18 en het aandeel dat staat nu $100. Nou, het is een aantal keren gesplitst. En als je het helemaal terugrekent, dan heb je nu ongeveer $5700 voor je $18 investering van toen.
13: Wow.
14: Dus er was groeigeld nodig. Ze gingen veel overnames doen. Nou, dat komt zo dadelijk ook wel weer. En dat was echt wel een bijzondere beursgang natuurlijk. En ook midden in de internethype.
13: Ja.
14: En het bijzondere was bij eBay, die maakte ook nog winst. Nou, dat was echt uniek in die tijd, dat je een internetbedrijf had dat winst maakte. Dus er was veel vraag naar eBay.
13: Ja, nou, dat voelt eBay natuurlijk ook. Ze krijgen geld binnen, dus kunnen ze ook uitbreiden door andere sites en bedrijven over te nemen. Halfway.com wordt toegevoegd. Dat was toen een site waar je boeken en computergames kon kopen. Het Frans bedrijf iBazaar is ook overgenomen. In 2002 volgt een hele belangrijke aankoop: PayPal. Voor $1.4 miljard. PayPal wordt daarmee de belangrijkste manier om te betalen op eBay. Maar alvast even een kleine fast forward. Uiteindelijk wordt PayPal toch echt te groot. Ze worden groter dan eBay. Daarom wordt het in 2015 weer afgesplitst. Krijgt het een eigen beursgang. Toch, Jim? Zo is dat gegaan toen?
14: Ja, dat klopt inderdaad, want PayPal had toen ook al last van een activistische aandeelhouder, later ook nog een keer. In dit geval Carl Icahn, bekende belegger. En die zei van PayPal, dat groeit zo hard, maar eigenlijk staat eBay de groei in de weg. Je moet dat bedrijf gewoon afsplitsen.
13: Oh, ja.
14: Nou, dat is gebeurd, dus PayPal ging apart naar de beurs, ook naar de Nasdaq, een eigen beursgang. En eigenlijk na de eerste dag was dat bedrijf al meer dan 50 miljard waard tegenover 30 miljard van eBay.
13: Ja.
14: Nou, wat gebeurde er? Als je aandeelhouder in eBay was, dan had je ineens daarna ook aandelen PayPal. Dus voor elk aandeel eBay kreeg je een aandeel PayPal.
13: Mm-hmm.
14: Om nou te voorkomen dat die aandelen PayPal in de kaas storten, werd daar ook een soort van reverse split gedaan. Dus er werden 2,6 aandelen bij elkaar gevoegd, waardoor de koers van eBay gevoelsmatig gelijk bleef. En het heeft wel gewerkt inderdaad, hè? Want direct was PayPal groter dan eBay.
13: Ja, Terug naar begin jaren 2000, daar waren we gebleven. eBay doet een hele hoop overnames. Bijvoorbeeld in november 2004 Marktplaats.nl. Is wel leuk, hebben ze 225 miljoen euro voor betaald. Ze nemen belang in StubHub, een website om tickets door te verkopen. Dat is $310 miljoen op zich. Denk je, nou, mooie investering. Dat hebben ze in 2020 ook weer doorverkocht voor $4 miljard. Dus wat dat betreft zijn ze wel goed in zaken doen. Er ontstaat in de loop van de jaren wel kritiek op eBay. Met name de verkopers die klagen over de hoge kosten. Want hè, jij hebt het natuurlijk over die, dat percentage wat je af moet dragen. Take rate, 14%. En je moet ook nog advertentiekosten betalen om je advertentie überhaupt op eBay te mogen zetten. Dus ja, ze zeggen toch van dit is niet helemaal waar we blij mee zijn. Dus er komt een beetje gemor en een beetje kritiek bij, binnen bij eBay. Toch doet het met de aandelenkoers eigenlijk niet zoveel. Sterker nog, als in 2020. Iedereen thuis komt te zitten vanwege corona, dan schiet de koers omhoog, want iedereen heeft tijd om schoon schip te maken, zet zijn zooi op eBay en zijn pareltjes. Dus we gaan massaal online kopen, bestellen en verkopen. Daar profiteert eBay van. En dan gebeurt er in mei van dit jaar ook nog iets dat de koers wat verder opdrijft.
17: De Amerikaanse videogameketen GameStop wil online marktplaats eBay overnemen. Er ligt een bod op tafel van €48 miljard. GameStop wil dat eBay een concurrent wordt van webwinkelconcern Amazon. De overnamepoging is bijzonder opvallend, want eBay heeft een marktwaarde van bijna 4 keer GameStop.
13: Maar wacht even, wij hebben GameStop lang geleden ook doorgelicht. Is een winkel voor computerspellen. Het is een meme-stok. Op Reddit ging het toen sky high omdat allerlei beleggers er short op gingen. En beleggers zeiden, nee, we gaan dit aandeel even juist heel... we gaan eigenlijk die mensen een hak zetten, die institutionele beleggers. Hoe kan dit? Wat is dit voor verhaal? Want GameStop kan eBay toch helemaal niet kopen?
14: Kijk, je kunt altijd zeggen, ze claimen belang te hebben van 5%. Dus ze hebben al belang in eBay. Daarmee hebben ze ook wel, je zou kunnen zeggen, een stoel aan tafel.
13: Ja.
14: Dus, maar GameStop moet iets. Hè. Dit is eigenlijk een bedrijf dat langzaam ter ziele gaat. Want videogames kopen in een winkel, ja, dat gaat natuurlijk net als een soort free record shop. Dat houdt een keer ergens op te bestaan.
13: Mm-hmm.
14: Het is een noodlijdend bedrijf. Dus ze verleggen nu eigenlijk de focus naar misschien meer het zijn van een investeringsmaatschappij. Hebben we natuurlijk ook gezien met MicroStrategy, wat tegenwoordig Strategy heet, die eigenlijk bitcoins kopen. En dat is dan nu de Strategy.
13: Ja.
14: Het kan zijn dat GameStop heeft gedacht van ja, we moeten echt iets heel anders. En dan gaan we kijken of we misschien wel eBay kunnen overnemen.
13: Ja, maar dat doen ze dan omdat zij willen eigenlijk die tweedehands spullen. Zij willen een soort ophaalfiliale worden. Ja. En dan kunnen de GameStop winkels, die kun je dan gebruiken als een soort partnership. Dan kun je daar je spullen ophalen of brengen.
14: Ja, maar als Nina van der Dungen nu zegt, ik ga BNR overnemen, het kan allemaal wel.
13: Nee, dat kan niet.
14: Nou, dat kan zeker wel. Je kunt gewoon een bod doen.
13: Ja,
14: iedereen mag dat. Alleen het is natuurlijk niet realistisch dat dat hier gaat gebeuren. Want waar gaat GameStop de cash vandaan halen? Als het nou een succesvolle onderneming was, dan hadden ze ook een track record waarmee ze konden laten zien van, wij gaan dat integreren en daar een succes van maken.
13: Hmm.
14: Er is natuurlijk niemand die dit gelooft.
13: Nee.
14: Tenminste, ik niet.
13: Nee, laten we maar eens eventjes naar de fundamentele analyse gaan. En voordat we het gaan hebben over de laatste cijfers, is het tijd voor een SWOT-analyse van eBay. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Sterke punten van eBay, Jim.
14: Nou, wereldwijde marktplaats met heel sterke netwerkeffecten. Want ja, je weet natuurlijk gewoon, er zijn miljoenen kopers op het platform. En ze claimen dat er 135 miljoen verschillende kopers actief zijn op het platform. Dus als jij iets hebt wat je wilt aanbieden, ja, dan heb je ineens wereldwijd een megapubliek.
13: Ja.
14: En andersom ook, als je iets wilt kopen, je vindt het op eBay.
13: Op eBay. Oh, ja. Het is wel een hele grote concurrent geworden, nee.
14: Ja. Ja, zeker. Vinted is een concurrent. Maar eBay richt zich ook heel erg op fashion. En dat is dus ook waarom ze zo'n overname doen van Depop. Dat is puur strategisch.
13: Mm-hmm.
14: Omdat ze daarmee dus hun bestaande kopersgroep kunnen bedienen. Op meerdere fronten een breder aanbod krijgen. En ja, verder kunnen groeien. Nou, dan een heel ander belangrijk sterk punt is dat ze een asset light model hebben. Zoals dat dan prachtig heet.
13: Wat is dat?
14: Ze houden geen voorraden aan. Het is niet dat je iets koopt van eBay.
13: Nee,
14: maar
13: dat klopt.
14: Jij kan als winkeltje een loods hebben met daarin allemaal spulletjes. Die verkoop je via eBay.
13: Het is gewoon de messenger alleen.
14: eBay brengt kopers verkopers bij elkaar. Ja.
13: Ja.
14: En daarvoor betalen de kopers of de verkopers vorstelijk. Mm-hmm. Nou, daardoor hebben ze dus weinig assets ook op de balans of voorraden. En hebben ze ook een hele mooie marge van bijna 30% op de totale omzet die ze boeken.
13: Zaktes.
14: Ja, het is wel een beetje dat ze op twee snelheden groeien. Dat is gek als ik dat zo misschien zeg. Maar in Amerika groeiden ze heel hard op jaarbasis, 24%. Maar internationaal was de omzetgroei 6%. Dus dat valt wel een beetje tegen. Dus je ziet, in Amerika groeit de omzet hard. Maar wereldwijd, dan zie je dat ze marktaandeel verliezen. Dus je kunt je ook afvragen van is Amerika niet echt gewoon de markt waar eBay het van moet hebben?
13: Ja.
14: Dan, als je het hebt over het verleden, dan is het wel een beetje wisselvallig geweest als je naar de strategie kijkt. Met overnames, je noemde al eventjes Skype, maar ook PayPal. Dat is dan wel echt een succesverhaal.
13: Zeker.
14: StubHub. Die werden allemaal overgenomen, omdat dat dan een add-on zou zijn. Maar later werden ze toch weer verkocht. Dus je ziet wel dat aan de ene kant dat ze overnames doen. Heel veel overnames hebben gedaan, ook in het verleden, die echt waarde toevoegen. Maar ook een aantal die niet kernactiviteit blijken en weer verkocht moeten worden.
13: Ja, maar daar pakken ze dan wel dikke winst op. Dus vind ik wel sterkte.
14: Ja, met StubHub bijvoorbeeld is dat absoluut de situatie. Ja.
13: Oké, zijn er kansen?
14: Nou, ik denk toch wel dat circulaire wat jij noemde, dat is echt wel een kans. Het is helemaal niet meer raar om te zeggen dat je een dure merkbroek of zo hebt gekocht.
13: Tweedehands hebt. Sterker nog, dan ben je eigenlijk een baas als je daar maar €20 voor hebt betaald.
14: Ja, en dan heb je daarmee misschien als bedrijf dus ook wel een stukje rugwind. En zeker als je dat doet op e-commerce vlak, of dat noemen ze ook wel re-commerce, heb ik gelezen. Wist ik ook niet, maar recycle
13: omdat het
14: en online.
13: Ja, re-commerce komt terug in de verkoopcirkel. Ja,
14: dat sluit heel goed aan ook bij de kernpropositie van eBay. En ik denk dat er wel een trend is die gaande is en waar eBay heel makkelijk op kan aansluiten door het te faciliteren. Dus ze hoeven niet eens iets te doen.
13: Nee. Bedreigingen dan nog?
14: Dat soort gekkigheid van GameStop, dat kan wel afleiden. Kan een bedreiging zijn. Ik denk niet dat het goed zou zijn als er een hoge bod komt en de volgende activistische aandeelhouder zich meldt. Nou ben ik niet zo bang voor GameStop. Maar wel als ze zich echt zouden gaan bemoeien met hun 5% belang. Kun je beter toch een Icahn of een Elliott hebben die wel echt bezig is met het verbeteren van de bedrijfsvoering en het rendement op kapitaal.
13: Laten we even de boeken openen van eBay.
14: Ja, de cijfertjes. En de cijfers van eBay die waren jarenlang niet zo heel goed. Vooral als je keek naar omzet. En dat heeft er ook wel mee te maken omdat ze weer onderdelen verkochten. Maar ja, de omzet van 2017 zou je kunnen zeggen, tot en met 2023-2024, die lag op 10 miljard.
13: Ja.
14: Dus er was te weinig groei. Nou, het lijkt er wel op dat eBay de omzetgroei nu wel weer te pakken heeft. 2024 ging hij naar 10,3 miljard. 2025 was 11 miljard. En voor dit jaar wordt een omzet verwacht van 12,5 miljard. Deels ook gekochte omzet. Dus er zit weer groei in. En de verwachting is ook dat het verder gaat oplopen. Volgend jaar ruim 13 miljard. 2028 14 miljard. En dat uit zich dankzij die mooie marge ook in een oplopende EBITDA. Want die EBITDA die lag een aantal jaren lang op 3 miljard en is zelfs een tijdje gedaald.
13: Ja.
14: Dat was natuurlijk niet gunstig voor de aandelenkoers. Maar als je over een lange termijn kijkt, doet het aandeel eBay het gewoon erg goed.
13: Volgens mij hebben we een hele hoop informatie om een oordeel te vellen, Jim. Voor wie kan een aandeel eBay interessant zijn?
14: Nou, voor degene die gelooft in verdere groei van e-commerce en met name via marketplaces, en die ook het vertrouwen ziet of krijgt van het verleden dat eBay heeft met 30 jaar historie, waarin het toch wel heel succesvol is geweest dankzij overnames, dankzij toevoegingen en echt een gevestigde naam is wereldwijd. Want als je wereldwijd iets wilt kopen en toegang wilt hebben tot 160 miljoen potentiële kopers, dan is eBay wel het platform.
13: Dit was eBay Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan weet je vast ook wel dat we een podcast hebben. De podcastversie is een stuk langer van eBay met meer diepgang en duiding. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over iets heel anders, wel weer heel leuk. Franse cosmetica-bedrijf is het L'Oréal.
14: Ja, ik had het net over 30 jaar geschiedenis, maar we gaan volgens mij 100 jaar terug in de tijd.
13: 100 jaar terug, ja, een heel boeiend bedrijf. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in de BNR-app of in een andere podcast-app. Wij zijn te mailen, doorgelicht@bnr.nl. En ik ben Nina van den Dungen.
14: En ik Jim Theo Poering.
13: Doei doei.
18: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro.
7: Everyone is an investor, baby.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
4: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. De Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vrachten naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. En acteur Usama Ahmoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Batuverdorp en raakte een andere auto. Ahmoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
7: Hartelijk vrijdag.

0: dat je luistert op deze vrijdag 2 oktober. De dag dat we het hebben over Nike. Het heeft een beroerd kwartaal achter de rug. En wat komen gaat, is ook niet best.
1: The company also expecting revenue to decline. High single digits in fiscal 27.
0: Straks alles over het leed dat beleggen in Nike heet.
2: En we hebben het over Disney. Mickey hakt er met de bel in.
3: Coming out of a report from the Wall Street Journal that Disney may be restructuring its TV unit and cutting hundreds of jobs. It's not yet to be finalized. It may not be finalized by the end of the year.
2: Ja, de nieuwe topman daar laat er geen gras over groeien. Of dat goed is, hoor je zo. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Welkom.
4: Dankjewel.
0: Goed dat je er bent. En laten we dan gelijk beginnen met een liedje. En dat doen we omdat de speelgoedmaker achter de Barbie ineens in trek is op Wall Street. Het aandeel van Mattel ging gisteren namelijk bijna 20% omhoog. Allemaal vanwege een artikel in de Wall Street Journal.
3: The company potentially drawing some takeover interest from Authentic Brands. And this deal could potentially the offer valuing Mattel at more than $20 a share. The report coming out of the Wall Street Journal.
0: Ja, het is niet alleen de Wall Street Journal, ook CNBC meldt trouwens dat er gesprekken zouden worden gevoerd tussen Mattel en Authentic Brands Group, dat dus $6 miljard over heeft voor de speelgoedmaker. Ja, dat Authentic is trouwens wel echt een fascinerend bedrijf, moet ik zeggen. Zij kopen bekende namen op om dan weer geld te verdienen aan merkrechten en licenties. Ze hebben bijvoorbeeld Reebok en Champion, de kledingmerken, maar ook, en dat vond ik wel weer geinig, het intellectueel eigendom van Elvis Presley, Marilyn Monroe en David Beckham.
2: Ja, wel interessant. Dan wat minder vrolijks dan Barbie en Marilyn Monroe, namelijk inflatie en stevige ook, want in de eurozone stijgt die naar 3,8%. En dat is het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Het is al helemaal stevig als je het met afgelopen maand vergelijkt. Toen stonden we op 3,2%. En de reden is uiteraard de oorlog in het Midden-Oosten, want de brandstofprijzen die zijn de aanjager. Ook hier in Nederland lopen de prijsstijgingen op. Al gaat het hier met 3,4% voor de verandering eens een stukje minder heftig eraan toe dan in de rest van Europa. En dat is goed nieuws, zegt huiseconoom Han de Jong.
5: Ook als je naar het absolute niveau kijkt, moet ik eerlijk zeggen, ja, ben ik toch ook niet ontevreden. We hebben natuurlijk een hele poos gehad dat onze inflatie er eigenlijk vrij ruim boven het gemiddelde van de eurozone lag. En nu zitten we, nou, we zitten ongeveer gelijk aan Duitsland. We zitten een paar tienden boven Frankrijk. Maar we zitten een heel stuk onder Italië, België en Spanje. En dan ben ik toch wel blij met onze 3,4.
2: Ja, ook kun je ook dat weer slecht opvatten, want het zou dan ook weer kunnen betekenen dat de echte stijging hier nog eraan zit te komen.
0: Gaan we door naar ASML, het beursbedrijf van ons land. Het meest geliefde en ook het meest waardevolle. Maar ook een bedrijf waar de Nederlandse economie wel heel erg van afhankelijk is. ASML is in zijn eentje namelijk goed voor bijna 17% van alle Nederlandse uitgaven aan research en development. Blijkt uit onderzoek van economenvakblad ESB. En dat brengt risico's met zich mee, zegt hoogleraar Henk Volberda. Bijvoorbeeld als ASML zou vertrekken.
6: Maar stel dat dat gebeurt, ja, dan zou dat grote consequenties hebben voor onze kennis-economie. En daar komt nog bovenop dat heel veel R&D-intensieve bedrijven, naast ASML is dat ook NXP, maar is er bijvoorbeeld ook ASM. Ja, die zitten in de chip-industrie. En dat is een geweldig groeiende industrie, dat is heel mooi. Maar het is ook een heel cyclische industrie.
0: Want als het minder gaat met ASML, dan kan dat ook de economische groei van ons land naar beneden trekken. Maak je daar af en toe wel eens zorgen over, Thijs?
4: Nou, ik vind ASML niet zo cyclisch, eerlijk gezegd. Want die groei in hun machines, die blijft echt nog wel even doorlopen.
0: Ja, je maakt je geen zorgen.
4: Nee.
0: Nu we het toch over ASML hebben, Maxime, grote vriend. Ja. Jij bent al meer dan een jaar bezig met een podcast over de chipmachinemaker. En die komt er bijna aan, hè?
2: Het gaat echt gebeuren. Over 2 weken, precies 2 weken, dan is het zover. Dan komen de eerste 2 afleveringen uit van ons ASML, gaat het heten. Je weet, dit bedrijf fascineert mij enorm. We hebben het er heel veel over. Maar echt met hem praten, ja, dat doen we eigenlijk nooit. En dat wil ik dus hier wel gaan doen. Ik heb met bijvoorbeeld de eerste directeur gesproken, met een van de eerste werknemers die uiteindelijk in het bestuur is beland, met de CFO, maar ook met mensen rondom dit bedrijf. We zijn in de cleanroom geweest, in het archief. Het is echt super vet wat we hebben gemaakt. Dat doe ik samen met collega Daniel Mol. Ja, we duiken in de geschiedenis van ASML om uiteindelijk bij hun grootste obstakel ooit uit te komen. En dat is natuurlijk nu, ja, dat geopolitieke dossier. Wat moeten ze daarmee? En we hebben ze gevolgd de afgelopen 1,5 jaar ongeveer in een periode dat ze leren omgaan daarmee. En het is echt amazing. Ja. Kan ik nu al zeggen. Al zeg ik het zelf.
0: Hè? Never a dull moment met de ASML. Nou, tof, dat is een goede tease. Over teases gesproken, laten we gewoon die trailer voor alle podcastluisteraars achter onze aflevering plakken.
2: Ja, eigenlijk komt die volgende week pas uit, de trailer. Maar speciaal voor de BNR Beursluisteraar gaan we hem hier al in het geheim achter de podcast
0: Mooi.
2: Laten. Moet je maar uitluisteren.
0: Leuk.
2: Dan heb ik nog iets dat we al een tijd niet hebben gehoord. Er komt geen staking aan bij Boeing. Ja, vorig jaar was het hommeles. Toen lagen die fabrieken maandenlang plat omdat werknemers daar een betere cao wilden afdwingen. En de vliegtuigbouwer die wilde eigenlijk geen centimeter opschuiven omdat het bedrijf het nogal zwaar had. Je weet wel, die incidenten zoals deuren die midvlucht eraf vielen en mensen die kennelijk in de fabriek op onderdelen stonden te springen om ze in de juiste vorm te krijgen. Nou, dit jaar ziet het er toch echt beter uit. Die medewerkers die krijgen een onmiddellijke loonsverhoging van 10% en contracten van 4 jaar. En uiteraard betekent dat juichen voor de vakbonden en ook wel juichen voor beleggers, want die hoeven niet meer naar nieuwe stakingen te kijken en zich daar druk om te maken. Het aandeel won gisteren 3%.
0: Wil ik het nog even over leasen hebben? Dan heb ik niet over die leasebak, maar over chips. Amazon wil namelijk voor $8 miljard aan Nvidia-chips gaan verkopen. Het gaat om chips die ze zelf hebben. Die verkopen ze dan vervolgens weer aan investeerders om ze zo weer terug te huren. Dat is een trucje van de Amazon, zodat de balans niet helemaal volgeladen komt te staan met schuld. En ook wel een manier om toch aan geld te komen. Amazon wil dit jaar $220 miljard uitgeven aan datacenters en chips. Ze willen een deel daarvan ophalen door middel van obligaties, maar daarvoor was de interesse vrij matig. Dus vandaar de lease-constructie. Klinkt op mij wel een beetje als paniekvoetbal. Of vind je het een slimme truc, Thijs?
4: Nou ja, het was niet de eerste optie blijkbaar. Dus de kosten zullen wel een stukje hoger liggen dan wat ze oorspronkelijk voor ogen hadden bij die obligatie.
0: Chip lease, ik had er nog niet eerder van gehoord.
4: Nee, ik zat meteen te denken van, in hoeveel jaar schrijf je dat dan af? En ja? Goed, ik ben geen leasemaatschappij, dus niet mijn probleem.
0: Straks hebben we het over de topman van Euronext. Die maakt zich nogal zorgen over de Box 3-plannen van het kabinet.
2: En we hebben het over Disney. Zelf zeggen ze dat een ontslagronde zo nu dan prima normaal is. Maar is dat ook zo?
0: Eerst naar Nike, dat loopt nog steeds voor geen meter, blijkt uit de kwartaalcijfers. Al sinds 2024 is de topman bezig om Nike er weer bovenop te helpen. Maar zijn missie wil maar niet lukken. In het vorige kwartaal nam de omzet in Noord-Amerika met slechts 2% toe. En dat is gelijk het enige goede nieuws. In Latijns-Amerika daalde de omzet namelijk met 2%. In Europa ging de omzet met 5% naar beneden. In China zelfs met 22%. Reden voor de CEO om weer in te grijpen.
7: Nike has just announced it plans to make layoffs. The Beaverton-based company says it's changing its operating model to, quote, position Nike for long-term growth. Nike says it will result in fewer roles in the company. Nike says it doesn't yet know how many jobs or which positions will be impacted. More details will be released starting next year.
0: Ja, voorlopig wordt het niet beter. Nike denkt namelijk dat de omzet dit jaar tussen de 5 en de 10% gaat dalen. Het aandeel daalt ook. Dat ging aan het begin van de handel met zo'n 10% onderuit. Ja, Thijs, ze gaan divisies samenvoegen. Ze gaan mensen ontslaan. Al weten ze nog niet helemaal precies hoeveel dat er zijn. Gaat dat helpen, denk jij?
4: Ja, het is al de zoveelste bezuiniging die Nike nu doorgaat qua mensen. Kijk, het samenvoegen van divisies is een soort van een oplossing voor je verandert een structuur. Dus een oplossing voor de structuur. Mm-hmm. Maar dat lost niet het probleem met het product op. En lange termijn denk ik dat ze hopen. Ik sprak ook iemand die bij Nike werkt. Zei, ja, als we weer wat kleinere regionale teams gaan inzetten, dan komen we weer dichter bij de klanten staan. Moeten we weer innoveren. En dan kunnen we weer producten maken die mensen echt willen hebben.
0: Ja, dus hij is wel enthousiast.
4: Ja, hij werkt er. Dus, maar kijk, het is wel iets wat langer termijn zou kunnen werken. Als jij weer dichter bij je klant komt en weer gaat innoveren en daar ook wat meer in gaat investeren, dan kom je misschien weer terug bij de begin jaren 20, toen Nike onverslaanbaar leek.
0: Ja. Een zekerheidje bij Nike is dat ze elk kwartaal teleurstellen. Elk kwartaal komen ze weer met cijfers die tegenvallen. Elk kwartaal hopen beleggers ook op een verbetering. Vooral in China, ik zei het net al, meer dan 20% omzetdaling. Moet Nike daar nog wel zitten?
4: Ja, ik denk niet dat het een markt is waar je niet kan zitten. Maar het is gewoon allemaal gevolg van problemen die ze al jarenlang hebben en die eigenlijk al zijn ingezet onder de vorige CEO. Mm-hmm. De huidige CEO kan er niet per se iets aan doen.
0: Nee.
4: Ik denk dat ze toen ook een beetje iets te veel zijn gaan rusten op hun lauweren. Ze hadden toen natuurlijk echt wel eens met Jordan en de Dunk hadden ze hele succesvolle modellen die ook wat exclusiever werden gemarket. Denk met daaronder ook nog de Last Dance, die documentaire op Netflix, heeft echt wel heel veel populariteit van Netflix van Nike aangejaagd. En ze hebben toen ook de keuze gemaakt om best wel wat shelf space bij de retailers weg te halen en zelf te gaan doen.
0: En daar is het misgegaan. Hè? Ze hebben op een gegeven moment besloten om in hun eigen winkels de schoenen alleen nog maar aan te bieden, ook op hun webshop. Ze hebben het weggehaald uit de normale retailswinkel, uit de normale retail. En toen kwamen ze erachter, oh, klanten komen nu toch niet meer naar ons toe.
4: Ja.
0: Ze zijn ingehaald door de concurrentie, kunnen zich nog terugvechten.
4: Ja, dat gaat wel even duren, denk ik. Ook omdat ze, dus behalve die shelf space, die ruimte die je kwijt bent met de retailer, hebben ze ook niet meer echt geïnnoveerd. Dat was zeg maar 5-6 jaar geleden, was een Jordan of een Dunk schoen was echt wel exclusief. En nou zie je zeg maar elke opa op de straat ook met die dingen lopen. Dus het hele zweem van exclusiviteit is er af. En ze hebben gewoon geen nieuwe producten meer gebracht. De vraag is, het is tegenwoordig wel echt makkelijker geworden. Je ziet steeds meer wat van die niche brands makkelijk in je Instagram feed voorbij komen. Dus het is wel lastiger, denk ik, om dat te gaan terugwinnen. Maar het blijft wel een heel sterk merk. Dus het zou ergens wel moeten kunnen lukken.
2: Maar goed, als elke opa ermee rondloopt, dan is het ook... Het zijn best wel opa's in de wereld. Kun je best wel veel aan verkopen, lijkt me dan.
4: Ja, dus historisch hebben ze denk ik ook wel veel verkocht. Maar dus op een gegeven moment moet je... Volgens mij hoe het model toen goed werkte... is dat je een paar mooie exclusieve modellen... er gingen mensen in de rij staan bij die schoenenwinkels in Amsterdam... Ja. Die exclusief verkochten, gingen mensen in de rij staan... voor een bepaald model Nike. Nou, dat geeft een hele soort hele hoge brandperceptie. En daaronder kan je dan een hele sloot... aan wat meer normale schoenen verkopen aan de massa, zeg maar. En zodra dan opa die schoenen koopt... moet jij weer een nieuw model hebben dat opa niet heeft. Ja. En dat hebben ze niet gedaan.
0: Je had het over Elliot Hill, die topman. Die is 2 jaar geleden teruggekomen om de boel weer op de rit te krijgen zonder resultaat. Hij zegt nu, Nike zal eerst nog pijn moeten lijden. Maar ja, Nike lijdt al jarenlang pijn. Gaat hij die tijd ook krijgen van beleggers?
4: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want ik denk dat beleggers ook wel inzien dat er niet iets heel... Je kan niet heel veel anders doen op dit moment.
0: Hij kan nog aanblijven wat jou betreft.
4: Ja, wat mij betreft wel. Kijk, er is nu ook een nieuwe CFO. Die heeft natuurlijk ook eerst even voor gezorgd om even de maximale pijn te pakken... door nu de verwachtingen laag neer te zetten. Mm-hmm. Dus is te hopen dat, dat ze dat goed hebben gedaan. Dat ze misschien de komende kwartalen net wat beter kunnen binnenkomen. Dan zou dat moeten lukken.
2: Ja, maar hoe lang is dat? We kregen bijvoorbeeld een luisteraarsvraag van Ivo. Die zegt, ik heb Nike-aandelen, ik zit erin en ik zit vast, zegt hij... Heb je nog een advies? Ja, wanneer moet je een knoop doorhakken?
4: Ja, je zit nooit vast natuurlijk, hè, op de beurs. Nee, dat is het mooie. Maar kijk, dat is natuurlijk een perceptie. Dat je hoeft het niet terug te winnen met hetzelfde aandeel, zou mijn advies zijn. Kijk, als ik de komende 2-3 jaar daarnaar kijk, is het nog steeds op 6-27 keer de winst. Ja, er moet wel echt veel veranderen. En de near-term, zeg maar, signalen zijn gewoon niet positief wat dat betreft. Ja, ik zit er zelf niet in. Dat laat ik het daarbij laten.
2: Gefeliciteerd.
0: En als je dan naar dat aandeel kijkt, het is in 5 jaar tijd al met meer dan 75% geteld. En als ik jou zo hoor, dan is de meeste pijn nog niet geleden voor het aandeel.
4: Nee, kijk, de stappen die ze nu zetten zijn denk ik de juiste. Alleen dat is niet iets wat je zeg maar. Er is niet een soort quick fix. En daar ook zeg maar qua perceptie. Volgens mij ging Mbappé ging ook van Nike naar On toe. Weet je wel? Dus dat soort dingen, dat helpt allemaal niet mee. Er zijn wel green shoots. Hè, de sportkleding, de sportdingen die werken op zich nog wel. Het is met name aan de lifestyle en de Jordan kant waar het misloopt. Ja, misschien dat ze het sneller kunnen omdraaien, maar. Het is natuurlijk gewoon een gigantische organisatie. Dus voordat je dat zo'n schip weer hebt gekeerd... ben je gewoon wel een paar jaar verder meestal.
0: Kan het aandeel weer terugkeren naar die hoogtes van een paar jaar geleden? Of is dit gewoon het nieuwe normaal waar ze moeten wennen?
4: Nou, die hoogtes waren ook in een omgeving... waarbij de rentes op nul stonden. En alles wat zeg maar een beetje de quality compounder-achtige status had... wat Nike ook had, dat kon niet missen, zeg maar. Dus dat iedereen vond het dan mooi om dat op 60 keer de winst te kopen. Dat ga je niet meer terugzien.
8: BNR Beurs.
2: Ook bij Disney moet er bezuinigd worden. En dat gaat ook gebeuren, meldt de Wall Street Journal. Bij de televisietak gaan er honderden banen uit... en een aantal divisies worden, net als bij Nike, misschien ook hier samengevoegd. De president van het bedrijf, Dana Walden, die zat op een conferentie in Los Angeles... en moest zich gelijk verdedigen.
9: I think like all of our similarly situated competitors... and certainly all of our competitors in the tech industry... there is a need to constantly evaluate how you're structured... how big is the organization.
2: Ja, het kan nog wel even duren en het is ook nog onzeker... of ze die herstructurering dit jaar nog rondkrijgen. Die nieuwe topman Thijs, die drukt wel gelijk zijn stempel op het bedrijf zo. Is dat slim om dat zo meteen te doen?
4: Nou, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook misschien dat hij... ook Disney heeft de afgelopen jaren wel meer herstructureringen gehad. En je moet bij Disney als nieuwe topman wel je stempel drukken. Want de oude topman Bob Iger die is natuurlijk, vindt zichzelf larger dan Disney. Dus die blijft ook altijd zijn stempel drukken. Ik vind alleen de grootte, denk ik, misschien is het wat klein. Hè? Dus werken meer dan 200.000 mensen. Als je echt denkt dat je moet bezuinigen, moet je misschien ook de pijn in één keer pakken en gewoon wat groter inzetten.
2: Want deze vrouw, die Dana Walden, die zegt eigenlijk in antwoord op een vraag van iemand die zegt: ja, jullie zijn al 6 jaar lang gewoon iedere half jaar aan het bezuinigen, aan het wegknibbelen. Is dat dan wel de goede weg?
4: De grootste organisatie waar ik ooit voor heb gewerkt is ING. En daar was op een gegeven moment ook elke keer van dat er zo'n zweem van bezuinigingen overheen hing. En dat werkt gewoon niet prettig. En dan gaan mensen worden gewoon de hele dag onzeker. zeker van, nou ja, ik ga wel, maar misschien morgen niet meer. Dus die kan beter dat dan in één keer eruit hebben. En dan met een frisse set verder gaan.
2: Ja, wat zou wat jou betreft, als je zo naar Disney kijkt, waar valt dan terrein te winnen voor ze? Als ze naar dit soort bezuinigingen aan het kijken zijn. Ja, die televisietak zitten ze dan dus nu in te morren.
4: Ja, pretpark loopt op zich wel oké, volgens mij. Dus de televisietak is denk ik wel waar je de meeste ruimte nog hebt om daar zaken te doen.
2: Ja, het aandeel heeft nog geen best jaar tot nu toe. 9% daling. Kan dit het tij keren?
4: Nou ja, de concurrentie heeft natuurlijk ook wat lastiger. Netflix kwam gisteren natuurlijk ook uit dat die niet meer echt groeien in streaminguren. Dus ja. Het is niet. Disney heeft op zich wel een aardig pakket. ESPN heeft begint wel wat vormen aan te nemen. Dus ik denk dat ze wel de juiste dingen hebben gedaan. En ze hebben natuurlijk gewoon historisch zoveel content die gewoon voor eeuwig blijft. En die eeuwig bekeken blijft, kan ik uit eigen ervaring zeggen, met een 5-jarige zoon die dat toch wel graag kijkt.
2: Ja. Nou ja, goed. Dan hebben we medelijden met je. Want ook aan de inkomstenkant timmeren ze aan de weg. Die prijzen van Disney Plus die zijn ook alweer omhoog gegaan. Dat is ook een soort eindeloze prijsverhoging waar ze daarmee bezig zijn. Hoe lang kunnen ze dat nog blijven opschroeven?
4: Ja, maar dat is een beetje de vraag. Hè. Dus voor gezinnen is denk ik Disney Plus meer een stapel dan Netflix. En zeker als Netflix eigenlijk de laatste jaren niet meer echt goede content heeft. Dan is Disney Plus denk ik wel, dan kunnen ze gewoon wel door.
0: Ja, nu we het toch over Netflix hebben, als je die twee tegenover elkaar zet. Ze doen het allebei niet echt lekker op de beurs. Maar van welk aandeel word jij nou enthousiaster? Van het Disney-aandeel of van het Netflix-aandeel?
4: Ik denk dat Disney misschien wel iets meer potentie nog heeft. Waardering iets lager en daar zit nogal wat ruimte in. Netflix moet je gewoon hopen dat ze weer een hit hebben waar iedereen over praat. En zolang dat niet het aan de hand is het, denk ik, ja, ben ik enthousiast over Disney.
0: Tijd om terug te kijken op afgelopen beursweek. Een week die begon met optimisme bij Nvidia.
10: The board actually authorized a $150 billion increase to their share buyback program. That brings the total up to $235 billion.
0: En dat is een record. Nog nooit kocht een bedrijf zoveel eigen aandelen in.
2: Geld in overvloed daarbij Nvidia, waar ze ook met miljarden strooien is bij Anthropic.
11: It reported a $42 billion net loss in 2025, despite revenue growing 12-fold in the year to $4.6 billion. The company reportedly plans to spend $518 billion on cloud, computing and infrastructure obligations in coming years.
2: Ja, de prospectus die lekte uit en de beursgang komt al snel over grofweg anderhalve maand.
0: Daarmee lijkt de race met OpenAI wel gewonnen, want zij nemen juist meer tijd, bevestigde CEO Sam Altman.
12: We just want to get our feet under us, make sure we understand how to operate in this new way, be able to make some of these decisions in front of us without the pressure of being a newly public company.
2: Het was ook de week van Arcadis. De topvrouw moest bewijzen dat ze beter af zijn zonder te worden overgenomen.
13: We're making deliberate and disciplined portfolio choices that will help us improve the quality of earnings and compound returns over time, building a long-term sustainable value.
0: Ja, heerlijke zelfverzekerdheid had de CEO van Netflix dat ook maar, want de groei van zijn bedrijf gaat hem te langzaam.
14: Yes, overall, we're not growing as fast as I want us to. And we're working on making that move faster.
0: Maar het was vooral de week waarin het ging om belastingen, om box 3. Wat jij als belegger moet betalen voor het rendement op je aandelen. Minister Heijnen van Financiën kwam deze week namelijk met een nieuw plan dat in de Kamer en daarbuiten niet echt lekker viel.
15: Dit is niet dekken, dit is eigenlijk een vorm van boekhoudkundige zwendel. Want ook nu weer heeft hij in de komende jaren misschien wat extra geld, maar in latere jaren komt er gewoon minder geld binnen.
0: Ja, dat was hoogleraar Bas Jacobs, liep te schuimbekken. Ook de topman van Euronext is er niet blij mee. Die zegt vandaag dat dit alles zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij de kleiner belegger. Ben je het met hem eens?
4: Nou, ik was eigenlijk wel blij dat er eindelijk weer wat lag. Kijk, uiteindelijk die oorspronkelijke regel waar toen heel de wereld over viel. Ik bedank Elon Musk niet vaak, maar in dit geval wel. Die ook toen tweette van als je dit doet, dan ben je echt helemaal knettergek. Mm-hmm. Dus onbelaste winst die zeg maar nog niet gerealiseerd is ook gaan belasten. Dat is eraf. En daar ben ik eigenlijk dan. Ik bedoel, je moet ook een beetje hopen voor waar je voor kan hopen. Dan ben ik daar wel blij mee.
0: Ja, beter iets dan niets.
4: Exact.
0: Daar ben jij dus van. Maar gaat de particuliere belegger er nu uiteindelijk op vooruit of achteruit?
4: Ja, ik denk per saldo, zeker in het eerste jaar, ga je er waarschijnlijk nog wel als particuliere belegger ietsje op achteruit. Want de heffingsvrije voet die gaat weer omlaag. Mm-hmm. Kijk, en dat het punt is gewoon een beetje van, je gaat er waarschijnlijk een beetje op achteruit op de situatie die je nu hebt. Het gaat niet heel veel schelen, maar gewoon duidelijkheid. En gewoon hou je nou van vast en doe dit nou maar gewoon. Het sluit best wel aan bij wat de rest van Europa doet. Dus wat mij betreft, Ik verwacht dat weinig van politici, dus als ze dan... Please don't fuck it up further. Oh, sorry, dat mag ik natuurlijk niet zeggen.
2: Ja, dus mag je alles zeggen wat je wil. Nou ja, goed, duidelijke boodschap. En het was ook nog de week waarin een gehypte beursgang werd uitgesteld. Smart ringmaker Aura die besloot op het allerlaatste moment toch nog te wachten met de IPO.
16: Companies citing uncertainty in the IPO market. It looks like they would have ultimately had relatively strong demand at the lower end of the valuation. That seems to be why they have pulled this IPO.
2: Ja, en ze zijn niet de eerste. Daar haakten al een aantal Amerikaanse bedrijven ook van tevoren af. Je hebt voor de gelegenheid even je Aura-ring aangedaan.
4: Ja, ik heb een Aura-ring inderdaad.
2: Ja. Wat vind je ervan? Even tussendoor.
4: Nou, ik gebruik het met name werkmatig best wel veel om te trekken van oké, ben ik gestrest of heb ik goed geslapen? Ik word ook door veel van mijn vrienden afgezekerd dat het er vrij henkerig uitziet. maar dat neem ik even voor lief. Het is verder wel gewoon wat dat betreft wel een prettig product.
2: Ja, ze wilden naar de beurs. Het was, wat ik dacht, op te vatten toch best een goed jaar voor beursgangen. Wat is er veranderd?
4: Ja, ik denk dat dit is ook denk ik wel weer even Aura-specifiek. Hè. Dus als een beursgang niet lukt, dan is het altijd market circumstances. En hadden ze echt superveel demand. Ja. Dus dat is denk ik wel...
2: Die toch aan de onderkant van hun inschatting lag.
4: Wat er ook gebeurde is dat Apple lekte het niet zelf. Maar er lekte natuurlijk uit tijdens de beursgang van Aura... dat Apple ook naar een eigen Whoop-achtig product gaat. Dus naar zo'n wearable zonder dat het de Apple Watch is die hetzelfde doet. Dus dat helpt natuurlijk ook niet mee als je tijdens zo'n beursgang bezig bent. Dus ik denk dat dat allemaal niet heeft geholpen. Het klimaat voor beursgangen in Europa zie je nog best wel dingetjes weer naar de beurs komen. Dus het is niet per se overal slecht. Ik denk wel, ja, kapitaal is gewoon schaarser geworden. Dus mensen zijn gewoon wat kritischer aan het worden op beursgangen.
2: Ja, wanneer kan het dan wel weer gebeuren? Nou, bijvoorbeeld bij zo'n Anthropic zie je dat het na de midterms wordt uitgesteld. Is dat iets wat hier misschien ook van toepassing is?
4: Ja, dat zou best kunnen. Midterms zijn natuurlijk sowieso iets wat veel onrust kan geven. En als mensen niet denken dat ze daarvoor kunnen, dan kunnen ze het wel even uitstellen. Dus dat is zeker een van de overwegingen.
2: Goed, dit was hem. Of ja, bijna. Eerst nog even naar de agenda van volgende week. Het cijferseizoen komt langzaam op stoom. De eerste bedrijven die zijn al zover, zoals Samsung. Die geeft al een voorproefje. Belangrijk, want Samsung profiteert flink van het enorme chiptekort. Verder zijn het vooral Amerikaanse bedrijven die de boeken openen. Delta Airlines, Levi Strauss en PepsiCo. Dat heeft een zwaar jaar. Met prijsverlagingen probeerden ze de consument terug te lokken. Zonder succes vooralsnog. Donderdag komen de cijfers. Dat wordt trouwens ook een belangrijke dag voor Aegon. Ze willen weg uit Nederland, maar daar gaan de aandeelhouders nu nog wel even over stemmen. En tot slot nog uitstelsel voor beleggers in OCI. Het bedrijf dat werd overgenomen door een Egyptische miljardair. Tot beleggers protesteerden, want het bod was veel te laag. Op last van de rechter ging het bod een keer omhoog. Maar de Vereniging van Effectenbezitters eiste ook een onderzoek naar wanbeleid. En daar gaat de rechter nu een besluit over nemen.
0: Dit was hem, de BNR Beurs van vrijdag 2 oktober. De beursdag en gelijk de hele week doorgenomen. Wij danken Thijs Buithuis van Norbury Capital. Ik ben blij dat je er wel was.
4: Graag gedaan, dat was leuk.
2: Ja, en we danken jou voor het luisteren, lieve luisteraar. Jullie zijn altijd heel enthousiast over Thijs in de reacties. Dus hebben we goed nieuws. Zondag is hij er weer in Beurs in Zicht. Die vind je in onze podcastfeed, waar je dus ook die trailer vindt van ons ASML 16 oktober. Mensen, zet het in je agenda en dan zien we je daar.
0: Eerst nog even zondag.
2: Eerst zondag, inderdaad.
0: Tot zondag.
2: Joe.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
2: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
3: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een park in Amsterdam-Osdorp is afgesloten vanwege een verdacht pakketje, meldt AT5. Er zou een tas met cobra's en een fles wasbenzine liggen. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Er werden de afgelopen tijd al vaker explosieven gevonden in de buurt. In Engeland zijn twee Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge daar. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel instellen, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Daar vroeg Trump al langer om. En bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap bij de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jesselgus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: The Kremlin is trying to defeat us.
8: Zowel in box 3 als in box 2.
9: De situatie is dus als volgt.
10: Imminent military.
11: Ik ben er ook van overtuigd dat box 3 eindelijk eens opgelost moet worden.
12: Dat is nu van tafel.
4: Wilfried Gené.
13: Met alweer een aflevering van de Friday Move. We zitten vandaag in het Orchid House. En die vieren een feestje. We staan precies een jaar. Nou, hartstikke leuk. En nu hoort het dak gaat eraf. Allerlei festiviteiten hier vandaag. Als je langs wil komen, moet je dat zeker doen. In Amsterdam, Linnéestraat 2 voor de liefhebbers. En dan kun je ook nog even de uitzending meemaken. En mijn gast is niemand minder dan Thierry Aartsen vandaag. Thierry, hartelijk welkom.
14: Ja, goeiedag.
13: Ik moet toch altijd een beetje aan jou wennen in dat pak en dat soort zaken. Dat is niet helemaal wie jij bent, vind ik heel
14: gezegd. Ik heb nog speciaal mijn stropdas uitgedaan.
13: Ja, dat zie ik ook.
14: Na de ministerraad, ja, de stropdas netjes uitgedaan. Ik vrijdagmiddag.
13: Ja, ik weet het niet hoor. Je bent nu minister. Ik snap het ook wel.
14: Ja.
13: Voor werk en participatie. Het is ook een hele serieuze baan.
14: Zeker.
13: Word je er zelf niet ongemakkelijk van in dat pak?
14: Nou, ik moet wel eerlijk toegeven dat ik normaal probeer op zaterdagmiddag, of vrijdagmiddag als het zonnetje schijnt, wel iets anders aan te hebben. En
13: ja,
14: gewoon even buiten te zitten. En misschien ook nog een. Ik heb nu spaarrood voor mijn neus.
13: Ja.
14: Misschien nog iets.
13: Maar knijp je jezelf wel eens? 36 jaar al minister, al staatssecretaris geweest. Het gaat wel heel snel. Hoe voelt dat?
14: Ja, absoluut. Nee, ik heb wel eens momenten dat ik denk, ja, wow, dit is wel heel bijzonder dat ik dit mag doen.
13: Ja.
14: Heel leuk. Het is natuurlijk wel ook een zware baan. Het vraagt veel, maar het is wel heel bijzonder dat ik dit mag doen. Absoluut.
13: Ja.
14: Helemaal ook op deze leeftijd.
13: Dat bedoel ik, ja. Waar eindigt dit dan? Want moet nu wel. Jij wordt straks nog eens een keer minister-president op deze manier. Dit tempo.
14: Nou.
13: Nee?
14: Ik vind dit een mooie baan.
13: Het zal nog heel lang duren voordat de VVD weer een minister-president levert, denk ik. Maar mocht dat ooit weer gebeuren, dan zou dat best kunnen, toch? In jouw geval.
14: Nou, laten we dan hopen dat het onze huidige partijleider is die dan minister-president wordt.
13: Meen je dat? Die land gewoon?
14: Zeker.
13: Ja? Die zie je nog wel een tijdje zitten.
14: Zeker.
13: Ja?
14: Ja.
13: Oké. Okay. Ja, ze wilde van de week niet bij ons langskomen. Je bent een van de weinige VVD'ers die zijn gezicht laat zien.
14: Ja.
13: In deze moeilijke tijden voor de VVD. Hoe ervaren jullie de tegenwind van dit moment?
14: Nou ja, je ziet natuurlijk deze week Is er veel discussie geweest over wat we hebben gedaan.
13: Schiet alle kanten op, Thierry. Hè?
14: Ja, nee, maar goed.
13: De spaarders waren de lul. Opeens waren de spaarders weer niet de lul.
14: Zeker. Nee, maar wat voor mij vooral belangrijk is, is dat we eindelijk een paar doorbraken gaan doen in dit land. En ik denk dat we kunnen. Op een gegeven moment kun je een rondje blijven draaien in Den Haag.
13: Ja.
14: Dat hebben we een tijdje gedaan. En dan kom je er niet uit. En dan schiet je er niks mee op.
13: Ik denk echt dat jullie eruit gaan komen met die oppositie.
14: Nou, wat wij gedaan hebben, is gezegd, er zijn twee problemen. Aan de ene kant hebben we de sociale zekerheid, waar we niet in gesprek komen met, nee, met de bonden, et cetera.
13: Die blijven gewoon op een ander zitten.
14: Nou, daar moesten we wat doen. Dat hebben we nu gedaan.
13: Ja.
14: Die hervormingen blijven staan. Eigenlijk. Nou, het geld is van tafel. De hervormingen blijven.
13: Het geld wel, maar het moet nog wel steeds bezuinigd worden.
14: Nou, we gaan volgende week, woensdag, gaan we met elkaar zitten al gelijk. Dus dat is een positief punt. We gaan binnenkort om de tafel en dan gaan we gewoon echt hervormingen bedenken met elkaar.
13: Ja.
14: En aan de andere kant zag je natuurlijk gewoon die box 3. Die echt wel zwaar op de maag lag bij heel veel mensen. Ook echt,
13: Speciaal bij jullie achterban natuurlijk. Hè? De VVD-achterban, die is woedend. Krijgt elke dag appjes van Chris Woerts, de man van 51-puntenplannen. Die zegt ook, ja, waar ik ook ben in het land. Mensen zijn woedend. Het middenkleinbedrijf, ondernemers, ze vinden het verschrikkelijk wat er gebeurt. Jullie laten ze in de steek, Thierry.
14: Nou, wat we gedaan hebben, is vooral geprobeerd om een oplossing te vinden voor box 3. Want er lag natuurlijk een vreselijk voorstel.
13: Ja.
14: Namelijk die aanwasbelasting. Hè, dat betekent gewoon dat als je op papier geld hebt, omdat je spaart voor je kind of je kleinkind, in een beleggingspotje, dat je geld moet gaan betalen aan de Belastingdienst wat je niet hebt. Dat heb je daar staan, maar je moet wel over dat bedrag belasting betalen.
13: Ja.
14: Dat ligt nog steeds in de Eerste Kamer. Daarvan hebben we gezegd, daar moeten we nu echt vanaf. Want als we dat gaan doen, dan gaan we naar een situatie die heel slecht is voor Nederland. Heel slecht is ook voor onze economie en ons investeringsklimaat.
13: Mm-hmm.
14: We hebben daar gezocht naar een oplossing waar ook gewoon dekking voor nodig wordt. Dit gaat om miljarden. Hè, even
13: het over hebt. Vele miljarden. Ja.
14: En toen is er een voorstel neergelegd waar inderdaad ook pijnlijke maatregelen in zitten. Maar ik vind dat ook wel passen bij gewoon een kabinet dat probleem wil oplossen. Als je alleen maar zoete broodjes verkoopt, kom je ook geen steek verder. Daar is vervolgens weer heel veel kritiek op gekomen deze week. En gisteren heeft mijn collega Eelco Heijnen gezegd, nou ja, ten aanzien van die kleine spaarders, en daar zien we dat de impact wel dusdanig groot is dat we gaan kijken naar een andere oplossing.
13: Ook de kleine belegger, hè? Ook een beetje daarmee.
14: Klopt, allebei, ja.
13: Maar met bitcoins en, nou ja, goed, met goud en dat soort zaken allemaal. Mensen die het goed hebben, die er hard voor werken, die krijgen het niet te makkelijker door, vind ik persoonlijk nog steeds.
14: Nou ja, er is gewoon een probleem, hoor, ten aanzien van box 3. Hè. We hebben een rechterlijke uitspraak gehad. Dat moeten we oplossen, daar zitten we nu in.
13: Ja.
14: Zien dat we gedacht hebben, laten we 's ochtends wakker worden, laten we een probleem maken van box 3. Dat is uiteindelijk ontstaan naar een rechterlijke uitspraak. Een systeem wat goed werkte, moest op de schop. Ja, en uiteindelijk word je in de politiek ook ingehuurd om gewoon problemen op te lossen. En die problemen, als ze makkelijk waren, en als de oplossingen makkelijk waren, dan hadden wij, had ik hier niet gezeten. Want dan was het vanzelf gegaan, zeg maar.
13: Nee, dat snap ik ook. Maar jullie als VVD ligt het volgens mij extra zwaar op de maag. Omdat ik het idee heb dat D66 en CDA een beetje aan elkaar toeschurken. Mm-hmm. En dat jullie er een beetje verder van afstaan.
14: Nou ja, we hebben als VVD gewoon ons eigen standpunt. En die verschillen uiteraard van D66 en CDA. Tegelijkertijd werken wij in het kabinet heel goed samen met elkaar.
13: Dat roepen jullie wel steeds, hè?
14: Nou ja, maar goed. Kijk, op die grote bezure punten heb je gewoon flinke discussies met elkaar. Maar als ik gewoon kijk wat er iedere week weer uit die ministerraad komt aan voorstellen. Zoals we over mijn eigen ZZP-wet hebben. Vorige week de kinderopvang, woonplannen. Een hele rits aan voorstellen. Het kabinet heeft echt een hele hoop wetten en voorstellen al in de waak. Alleen, wat ik best wel snap, dat wordt natuurlijk overschaduwd door, zeg maar, de grote vraag. Krijg je een meerderheid voor je begroting?
13: Ja, dat wordt een hele grote vraag. En dan kan er ook nog eens bij. Dit kabinet mag niet vallen op dit moment, lijkt mij. Want los van het feit dat het heel slecht is voor het land, denk ik ook dat het bijvoorbeeld voor de VVD ook wel eens heel slecht zou kunnen zijn. Ja. Want dan heb je echt een probleem, denk ik.
14: Ja, maar het gaat vooral om het land. En als het kabinet valt, dan zijn de problemen niet weg. Als het kabinet morgen stopt, heb je nog steeds een begroting nodig die een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer kan krijgen.
13: Ja,
14: maar heb je nog steeds een stikstofprobleem? Heb je nog steeds een box 3 probleem? Heb je nog steeds problemen in de sociale zekerheid? Dat is niet weg. En daarom vind ik het wel verstandig dat we nu ook wel hebben gezegd, we gaan maatregelen nemen waarvan we ook zelf weten dat ze best wel pijnlijk zijn.
13: Ja, maar om maar vooruit te komen. Dat de meeste kiezers op dit moment op rechts zitten. Dat kun je zien aan de stemmenverhouding enzovoort. En dat de partij die het rechtse geluid moet vertegenwoordigen het gevoel oplevert bij mensen in die rechterkant van, die laat ons in de steek. Kun je dat voorstellen?
14: Ik kan me best wel voorstellen dat mensen teleursteld zijn in de voorstellen die er nu liggen.
13: Ja.
14: En ook daar probeer je weer
13: naar. Het gaat over links bijna allemaal. Dat is
14: is dus wel niet waar. Dat vind ik toch wel. Kijk, wat er gebeurt
13: niet
14: is
13: waar.
14: Nee, er is een voorstel neergelegd. Aan de ene kant halen we de bezuinigingen rond de sociale zekerheid van tafel. Gaat om 2,3 miljard uit mijn hoofd. En aan de andere kant doen we miljarden in de box 3.
13: Mm-hmm.
14: Dat is een voorstel volgens mij inhoudelijk waar zowel links als rechts mee kan leven. Alleen wat je ziet is dat de linkerkant, en je kunt veel over Jesse Klaver zeggen, maar die doet dat toch gewoon handig.
13: Ja, doet
14: hij. Heel positief op reageert.
13: Ja.
14: De hervormingen gaan we nog steeds doen wat ons betreft. Maar de bezuinigingen hebben we even van tafel afgetrokken. Op een ander plekje neergelegd. Box 3 lossen we daadwerkelijk op. Alleen op een of andere manier, we voeren ook de motie Eertmans uit. Die zegt los box 3 op en kijk binnen het vermogensdomein om dit te doen. Ja, en op een of andere manier wordt dat niet als een succes gevierd of ervaren, et cetera. Ja, dan moet je weer kijken naar hoe je dat oplost.
13: Ja, maar dat bedoel ik dus ook. Daarom zou, als er nu een verkiezing kan komen, de VVD misschien wel het kind van de rekening kunnen worden. En jullie hebben pas op het laatste moment bij die vorige verkiezingen nog een beetje weer iets terug kunnen pakken. Dat kan dus ook een keer fataal zijn. Los daarvan trouwens zou het voor het land ook niet goed zijn.
14: Nou, laten we het wel in die volgorde andersom doen inderdaad. Laten we eerst kijken wat het voor het land doet.
13: Ja.
14: En daarna voor onze partij. Dat is uiteindelijk de volgorde denk ik wel die er is. Want ja, nieuwe verkiezingen is leuk. Maar dan, ik zou niet weten welk kabinet je dan moet gaan formeren. En dan zijn de problemen die er nu zijn er dan nog steeds. En waarschijnlijk een stukje groter aangezien we dan een jaar verder zijn.
13: Ja, hoe groot acht je de kans in percentages dat het gaat lukken?
14: Ik ben wel optimistisch dat het gaat lukken. Uiteindelijk zal ook de oppositie...
13: Nu geef je een politiek antwoord. Maar ja, dan zou je hebben gezegd 80 of 70 of zo.
14: Nou, aan die getallen heb je niks.
13: Dat weet ik wel, maar je bent nu in je pak aangetrokken. Ben je een andere man geworden?
14: Nee, dat is niet
13: geweldig. Je had gewoon gezegd 70.
14: Hey, dit is een jullie trucje om het proberen om een getal te laten
13: ik bedoel, je komt hier al jaren hier. Dus ik bedoel,
14: daarom.
13: Toen het nog oude jongens Schentenpoten was. Had je
14: dat gaan we toch ook wel. Er zitten nog twee uur met elkaar in de studio nu. We gaan het wel even gezellig maken.
13: Je hebt er vertrouwen in. Dat is wat je uiteindelijk concludeert.
14: Omdat uiteindelijk ook... Je kunt als oppositie tegen het belastingplan stemmen. En dan?
13: Ja.
14: Dan gaan de belastingen op een aantal terreinen niet naar beneden. We hebben de dieselaccijnzen, hebben we van gezegd.
13: Ik las nu net dat Trump miljoenen liters uit Europa wilt halen. Heb je het gelezen net?
14: Nee, ik heb het nog niet gezien. Maar
13: ik zag het net voorbij komen.
14: Wat ik wel heb gezien is wat wij zelf doen. En als je het over links en rechts hebt. We verlagen de vliegbelasting. We zetten de dieselaccijnzen voort. We investeren meer geld in infrastructuur.
13: Ja.
14: De motorrijtuigenbelasting verlagen we iets. We willen het hele lijstje van rechtse punten. Dat mooi bij Nieuwsuur zo werd gepresenteerd van de week. Als je daar als rechtse partijen tegen stemt...
13: Ja.
14: Even gewoon heel concreet, hè, dat kan. Hè, je kunt daar straks tegen stemmen. Dan gaan dus de dieselaccijns op 1 januari 2027 omhoog.
13: Ja.
14: Dat is wat er gebeurt als je zo meteen tegen het belastingplan stemt. Dus ik heb er uiteindelijk echt wel een positief gevoel over. Dat ik zeg, oké, we gaan weer praten met de oppositie. We gaan kijken wat er nodig is om een meerderheid te creëren. Maar ik hoop uiteindelijk ook dat er in heel die Tweede Kamer... ook een verantwoordelijkheid is om te zeggen, jongens... oppositie, coalitie, uiteindelijk als je tegenstemt... heeft dat consequenties. En laten we proberen om die positieve... ook veel rechtse punten die erin zitten... om die ook gewoon te verwezenlijken.
13: Hey, hoe vond je dat die Spekman zijn poot maar stijf viel de hele tijd? Dat hij gewoon onder geen beding aan tafel wilde... voordat alles van tafel was?
14: Ja, kijk, ik...
13: Hij heeft uiteindelijk nu gewonnen, althans. Er wordt nu gesproken, laten we het zo stellen.
14: Precies. Kijk, aan de ene kant snap ik het vanuit zijn positie. Ik bedoel, hij is nieuwe voorzitter. Hij denkt, ja, Jantje de Koekoek, wat heb ik met dit kabinet van doen... Het zal allemaal wel, ik heb deze positie. Dus ja, professioneel denk ik, dat kun je hem niet kwalijk nemen.
13: Nee.
14: Slim, misschien zou ik hetzelfde hebben gedaan. Aan de andere kant, als iedereen in Nederland... op zijn werk of in de politiek gaat zeggen... ik ga pas met jou praten. Als jij 100% hebt gedaan wat ik doe... Ja, dan worden we wel een heel narig en vervelend land.
13: Dan kom je er niet meer uit, denk ik.
14: Precies.
13: Dat wordt wel lastig dan ook.
14: Dus we hebben uiteindelijk gezegd... laten wij maar de volwassenen in de room zijn, zeg maar. Gezegd, oké, we halen dat geld van tafel... Alleen woensdag gaan we praten. Ja, dan gaan we natuurlijk wel praten over de problemen in Nederland. Want met het geld van tafel afhalen is het de problemen niet opgelost.
13: Nee,
14: er zijn nog steeds problemen in de WIA en de arbeidsongeschiktheid.
13: Ja.
14: Op de arbeidsmarkt zijn er grote problemen.
13: Die worden alleen maar groter als je dat ook bekijkt allemaal. Voor de
14: loonopbetaling bij ziekte voor ondernemers. Weet je, we hebben echt wel een lijstje van problemen waarvan we zeggen, jongens.
13: Ja.
14: Het zal wel eens tijd worden. Dat
13: maar hier ben je blij mee, hè? De zelfstandige wet.
14: Ja,
13: dat werd ook wel eens een keer tijd, toch? Om die ZZP'ers een beetje
14: absoluut,
13: duidelijkheid te geven.
14: Na 22 jaar.
13: Ja. Hoe kan dat nou dat er werken meer dan 1 miljoen mensen volgens mij als ZZP'er... dat er altijd zoveel onduidelijkheid over is geweest?
14: Omdat ook hier politiek jarenlang niet heeft geleverd. Jarenlang het niet gelukt is om een wet te maken die duidelijk is. Die gewoon keuzes maakt.
13: Ja.
14: Dat is ook best wel spannend, zeg ik er eerlijk bij. Want ja, er zullen ook mensen zijn die niet automatisch blij zijn met de huidige wet. Zoals ik nu voorstel. Mensen die misschien hun werkzaamheden moeten aanpassen. Alleen ik denk inderdaad, als je 22 jaar lang zoveel onduidelijkheid hebt... mijn mailbox stopt nog steeds iedere dag vol met ZZP'ers die zeggen... ik krijg geen opdrachten omdat er zoveel onduidelijkheid is... en dat opdrachtgevers niet aandurven. Ja, dat het echt wel tijd wordt voor deze wet.
13: Je bent een zelfstandig ondernemer als je onafhankelijk bent van anderen, staat hier.
14: Ja.
13: Je ondernemersrisico's draagt en ook... kunt profiteren en je de vrijheid geniet om je werk zelf te organiseren.
14: Ja.
13: Zo simpel is het.
14: Dat is de kern van de wet, ja.
13: Ja.
14: Dus we hebben gezegd, eigenlijk alle andere wetten rondom ZZP... gingen eigenlijk continu over het werknemerschap, over de arbeidsovereenkomst. En we hebben gezegd, nee, het moet gaan over die ondernemer.
13: Ja.
14: Het moet gaan over die ondernemer. Ik kom zelf ook uit een ondernemersnest. Mijn enige was thuis die niet...
13: Je vader had een wijnhandel, toch?
14: Wijnhandel, ja.
13: En opa en oma een patatzaak.
14: Cafetaria, friet.
13: Oh, sorry, cafetaria.
14: Friet.
13: Philip Stijl.
14: Friet.
13: Ja.
14: Friet. Dus nee, en dit is de kern uiteindelijk van ondernemerschap. Ondernemerschap betekent, voor mij ben jij zelf ook ondernemer, betekent dat je onafhankelijk bent van een ander. Je kan doen en laten wat je wil. Dat je baten van onafhankelijkheid hebt. Niet van een baas afhankelijk bent. Dat je vrijheid hebt om je eigen werk te bepalen. Soms ook je eigen werktijd en locatie te bepalen. Ja, en dat je werkt voor eigen rekening en risico, zoals dat heet. Dat betekent dat je het heel goed doet, kun je heel veel geld verdienen. En als je een paar fouten maakt, dan
13: Ja, en het dan steeds minder. Maar je kunt heel veel geld verdienen, maar wel steeds minder. Met al die belastingen enzovoort. Maar goed, hij is er wel, die zelfstandig. Die gaat er nu komen. Ja, dat is duidelijk.
14: Wat mij betreft wel.
13: En dan weten de ZZP'ers tenminste ook waar ze aan toe zijn. Ja. En de zelfstandigen gewoon. Oké, nou, hartstikke mooi.
14: Mooi.
13: Ja, lekker dit. Toch even positief. Hè?
14: Ja, natuurlijk. Ja,
13: we gaan lopen zeiken tegen je, maar je moet ook een beetje positief tegen je zijn.
14: Twee leuke uren gemaakt.
13: We gaan het nu over humor hebben, musicals. Maarten Hopman, hartelijk welkom. Kijk je wel eens naar Even tot hier? Ken je dat of niet?
14: Ja, nee, natuurlijk.
13: Dat zijn de grappen van Maarten.
14: Ik begrijp het.
13: En zijn gewoon de grappen van Maarten, hier zit hij.
14: Maar ook de speld hoor, niet?
9: Ook nog, ja.
14: Ja. Die vind ik net een tandje leuker dan...
9: Oké.
13: Hoe word je zo leuk eigenlijk?
9: Heel veel oefenen.
13: Ja?
9: Veel
13: oefenen. Ja. Vanuit huis al gewoon oefenen?
9: Ik denk het ja. Als kind al testen en heel vaak op je bek gaan en... Hopen dat het uiteindelijk leuk wordt.
13: Nee, maar zonder gekheid, Maarten, hoe kom je tot zoiets? Dat je daar in die creatieve hoek terechtkomt? Wat was dat dan?
9: Ik heb zelf een theaterachtergrond. En daar heb ik wel die creativiteit ook binnen het creatief schrijven geleerd.
13: Ja.
9: Maar grappig doen, dat is altijd lastig uit te leggen. Want humor is ook
13: niet te vangen natuurlijk.
9: Precies. Ja. En uiteindelijk, dat vind ik heel leuk bij de speld. Je mag heel veel ideeën opgooien. En echt niet elk idee komt er doorheen.
13: Nee.
9: Dus je moet ook wel durven gewoon om... ideeën op te gooien waarvan mensen zeggen... ja, dit is eigenlijk helemaal niet leuk. Daar moet je wel even doorheen. En dan ontdek je steeds beter wat wel leuk is.
13: Maar en dat is gewoon een verdienmodel bij de speld ook achter. Ik bedoel, dat zitten mensen in dienst enzovoort. Hoe werkt dat eigenlijk?
9: Veel ZZP'ers eigenlijk, vooral. En
13: dan moet je dus onafhankelijk zijn, dat is heel belangrijk. Ja, ja. Ondernemingsrisico's moet je hebben. Jij bent dus ook een
9: ZZP'er. Ik ben helemaal onafhankelijk, ja. Absoluut.
13: Je bent volledig vrij in hoe je het wil maken allemaal ook.
9: Zeker, ja. Maar het is natuurlijk wel een samenwerking. Dus je bent wel met elkaar bezig, met een redactie.
13: Maar je zit goed.
14: Ik denk het wel, als ik het zo hoor, wel, ja. Ja.
9: Volgens mij, ja, ik denk...
14: Jij hoeft niet te luisteren naar een baas, volgens mij, van de speld... die zegt, je moet vandaag 5 grappen maken.
9: Nee, in die zin niet. Maar als ik op redactie weer zit... dan moet ik wel gewoon netjes op tijd komen... en in de overleggen zijn, zeg maar.
14: Ja, ja. Maar dat is logisch.
13: Hoeveel mensen werken daar dan?
9: Het verschilt. We hebben echt een pool van, 30 schrijvers. Maar er zitten er per dag een stuk of 5 op redactie. En dan heb je ook nog een kant van de branded content. Dus die, zeg maar, samenwerking doen met bedrijven. Dus er zit wel meer achter. We hebben tegenwoordig ook een krant vorige maand voor het eerst uitgegeven. Okay. En daar hebben we al een aantal duizend abonnees mee. Dus
14: leuk.
9: En dan hopen we dat er steeds meer komen. En die gaan we maandelijks uitgeven.
13: En dit was het nieuws ook nog. Doe je ook nog?
9: Doe ik ook nog, ja.
13: Nee, dan ben je wel goed bezig.
14: Ik wou dat zeggen.
13: Ja, dan ben je echt grappig. Dan ben je echt leuk.
14: Ja, als je...
13: Het klinkt zo stom om het zo te zeggen, maar dan moet je wel iets kunnen.
14: Ja, volgens mij wel, maar het lijkt me ook wel heel erg leuk... dat je met humor of zo je geld kunt verdienen, toch?
9: Is heel leuk. Nee, is heel leuk. En ik ben elke dag blij met wat ik mag doen. Of ik nou een musical schrijf of voor Even tot hier. Dit was het nieuws voor de speld.
14: Maar heb jij niet een week dat je... Van Even tot hier is altijd op zaterdagavond, hè? Dus,
9: ja, klopt.
14: Heb jij niet dat je af en toe op donderdag of vrijdag denkt... ik heb echt helemaal geen inspiratie?
9: Nee, dat valt wel mee. Want er gebeurt elke week zo ontzettend veel. En met Even tot hier volgen we echt gewoon de hele week... van zeg maar maandag tot zaterdag... mijn werkdagen zijn dan voornamelijk dinsdag, woensdag, donderdag. En je overlegt gewoon steeds met elkaar. En iedere dag denk je weer, het kan eigenlijk niet gekker wat er of in Den Haag gebeurt. Of,
13: ga er maar zo overheen, hè?
9: Ja, precies. Ja. Dus je moet... iedere dag valt er wel weer wat nieuws bij te maken, zeker.
13: Ik heb een beetje sneu neiging om soms heel hard om mijn eigen grappen te lachen. Heb jij dat ook, of heb je er geen last van?
9: Ik moet eerlijk zeggen, je moet zelf een grap wel leuk vinden voordat je maakt. Want als je hem zelf al niet leuk vindt, dan is er natuurlijk niks aan.
13: Ik kan heel hard om mij, dat is echt wel heel pijnlijk is dat. Dan kan ik heel hard om mijn eigen grap lachen.
14: Maar lachen de anderen dan ook? Of?
13: Ja, nee, die anderen lachen dan heel vaak niet. In de uitzending is dat ook heel vaak zo. Dan moet ik heel hard om mijn eigen grap lachen. En dan, goed.
9: Hoe voelt dat als niemand lacht?
13: Het interesseert me helemaal niets.
9: Oh, dat maakt je niet uit.
13: Ik vind het belangrijkste namelijk dat ik het zelf heel leuk vind.
9: Dus, dat is waar, maar ik kan wel voelen als ik een grap maak waarvan ik denk, die is echt goed. En ik hoor een beetje zo, dan voelt het wel echt alsof je met een mes in je rug wordt.
13: Het is jouw werk, is het. Het is niet mijn werk, alhoewel.
9: Nou, ook een beetje toch.
13: Mijn werk natuurlijk. Ik wil een beetje entertainen.
9: Ja.
13: Oké. En nu doe je iets dat ver van je bed is. Want musical?
9: Zeker, ja. Klopt.
13: Is toch iets anders?
9: Ja, nee. Dus nu ben ik bezig met mijn tweede musical. Dus woensdag gaat in première.
13: Ja.
9: In Rotterdam. En ja, we zijn nu eigenlijk met de laatste loodjes bezig. Maar het is wel... Kijk, is dat hier de spel? Dat zijn eigenlijk korte boogjes die je maakt. En bij zo'n musical kun je echt jarenlang aan iets werken. En kun je echt een heel stuk opbouwen met personages die een hele boog maken. En ja, ik vind het onwijs leuk om te doen. Ik vind het echt... we hebben ook een hartstikke leuke cast. Hartstikke leuke creatives erbij. Dus het is echt een...
13: Je maakt het niet zo, was had je dat hier ook gezegd of niet?
9: Dan had ik het zeker niet gezegd.
13: Nee, dat is dan weer jammer. Hè? Ja. Dat mensen alleen maar zeggen als het leuk is natuurlijk. Want als het niet leuk is, ga ik niet zeggen. Toch?
9: Nee, daar had ik het denk ik.
13: De VVD is ook koek en ei. Het is geweldig, heb ik net gehoord.
14: En Dylan is de,
13: ja, is
14: maar
13: de ideale.
14: Bij ons is het wel altijd echt waar, hè?
13: Ja. De bitterballen zijn fantastisch. Ja, het Ver van je bed had je ook gemaakt. De eerste musical was dat. 8 keer genomineerd, geloof ik, bij de Musical Awards. En...
9: 0 gewonnen.
13: 0 gewonnen, dat is niet te geloven. Ben je 8 keer genomineerd,
9: Ik denk dat wij het meest genomineerd ooit waren... en het minst gewonnen ooit. Ja, maar, dat is heel pijnlijk.
13: Hoe kan dat ergens? Iemand die iets verkeerd had gedaan of zo? Of
9: ik heb geen idee. Ja, dat moet wel een soort onderling spelletjes geweest zijn. Want,
13: ja. Maar goed, nu is het... Wij zijn toch familie? Daar komt het een beetje op neer?
9: Ja, klopt.
13: Met Paul de Leeuw?
9: Paul de Leeuw speelt mee. Aniek Boer doet mee. Martijn Cardoel, Bart van Veldhoven en René de Geul.
13: Heb je dat alleen maar geschreven in je eentje? Of doe je dat met
9: mensen? Nou, ik heb het script wel geschreven. Maar dat is wel echt een hele nauwe samenwerking met de regisseur ook. Die ook scriptbegeleider is. Dus Owen Schumacher. En de componist Ezra van Nassau. Die, ja, musical, het gaat over muziek en tekst. Het is, dat gaat hand in hand. Dus,
13: of iemand die altijd met actualiteit bezig is. Is het totaal ander genre, lijkt mij.
9: Nou, een beetje. Maar ik heb natuurlijk wel geprobeerd om de musical zo actueel mogelijk te maken.
13: Ja, de wolf erin.
9: Het speelt zich af op de Veluwe. Ja. Daar zijn ook wolven.
13: Ja.
9: Ja, die kun je moeilijk negeren natuurlijk in zo'n stuk. Er speelt van alles allerlei thema's van nu, zeg maar. Die komen voor in die voorstelling.
13: Ja. Die Silvio is wel bezig met die wolf, hè?
14: Ja, zeker. Ja. Ja.
13: Die heeft hij nu ook een paar keer gezeten. Die appt mij dan zo nu en dan. Maar die blijven met die wolven bezig.
14: Ja, dat voel ik me ook wel vrij terecht, volgens mij. Want die omgeving woont, die loopt in het bos en je komt er eentje tegen dan.
9: Ja, dat wil je liever niet.
14: Precies.
13: Maar hoe kan het nu zijn dat je nu al, terwijl de mensen het nog helemaal niet gezien hebben, al 25.000 tickets verkocht hebben? Hoe verklaar je dat? Komt dat door de namen, denk je? Of?
9: Weet ik ook niet.
13: Bijzonder.
14: Ja, ik vind het wel cool. Ja,
9: ja, nee, ik denk inderdaad natuurlijk dat een Paul de Leeuw, Aniek Boer, dat zijn ook al gevestigde namen binnen theater ook. Ik denk dat heel veel mensen het leuk vinden om Paul de Leeuw na best wel lang weer op in het theater te zien.
13: Ja.
9: En dan ook in zo'n stuk met andere acteurs. Ik denk dat veel mensen daarvoor komen. En ik hoop natuurlijk,
13: begrijp ik, in dat stuk toch, of niet?
9: Ja, klopt. Ja. Hij speelt de vader die 2 jaar geleden gescheiden is met de moeder. Dus wordt gespeeld door Aniek. En de dochter organiseert een familieweekendje op de Veluwe. En dat wordt ontzettend gezellig. Alleen de nieuwe jonge vriend van de moeder is ook mee. Dus
13: maar het is niet dat die vader uit de kast is gekomen of zo dan?
9: Nee. Hij is met een jongere vriendin vandoor gegaan.
13: Paul de Leeuw.
9: Paul de Leeuw is met een jonge vrouw vandoor.
14: Met een jongere vriendin. Dat
9: is de magie van theater.
13: Kan hij dat?
9: Ja, dat kan hij zeker.
13: Kan hij een beetje
9: de
13: testosteron spelen? Een beetje hetero?
9: Absoluut. Nee, het is echt heel leuk om te zien hoe hij echt kan transformeren naar zo'n rol.
13: Ik ben nou toch wel benieuwd.
14: Om dit te kunnen zien, inderdaad.
9: Hoe werkt dat dan?
13: Ben je zelf een liefhebber van theater eigenlijk? Of kom je er eigenlijk nooit? Jij bent meer van het café, hè?
14: Ja, ik ben meer van het café. Maar ik heb tegenwoordig een dochtertje van 4,5.
13: Je hebt promotie gemaakt als mens, las ik, hè?
14: Zeker.
13: Ja, zeker. Een kind heeft die promotie gemaakt als mens.
14: Ja, ze voelde dat wel.
13: Ja. Dat maar nu hoor. Heb je daar veel meer.
14: Nou, en die is dus helemaal gek van muziek en dansen en theater ook. Dus, en dat is echt, echt hartstikke leuk om met zo'n kleine naar zo'n. Van die kindershows te gaan. Ja. Dat is echt geweldig leuk.
9: Ja, dat begint natuurlijk bij jonge kinderen die naar het theater gaan. Ja. Die helemaal verkocht worden door de magie van het theater. En je hoopt
14: dat doek dat open, weet je wel.
9: Dat op een gegeven moment ook meenemen. En denken van, oh ja, dat is echt een plek waar je even 1,5 uur zonder je telefoon echt even helemaal in het moment met z'n allen, met zo'n zaal dat kan beleven. Het is iedere avond anders, want binnen zo'n musical, binnen theater, het is cabaret ook. Dus
13: mogen improviseren ook een beetje hier en daar? Of?
9: Ja, liefst natuurlijk zo min mogelijk. Ja. Maar het gebeurt nog wel eens dat er een zinnetje geïmproviseerd wordt. Maar dat is ook het leuke aan zo'n voorstelling. Omdat het ook een cabaret musical is, is die ruimte er ook.
13: Oké. Je oma schijnt ook een inspiratiebron te zijn. Hoe dan?
9: Klopt, ja. Mijn eigen oma die was vroeger dement. En ik was zelf 10 jaar oud. En toen leerde ik eigenlijk steeds meer. En zij takelde eigenlijk langzaam toch een beetje af.
13: Ja.
9: En daarin vonden we elkaar gek genoeg halverwege. En mijn oma die belde vrijwel iedere dag naar ons huis om te vragen welke dag het was. Oh. En dat vond ik eigenlijk ook een heel mooi ontroerend ding. Dus dat heb ik ook nu in deze musical gestopt. Dus de moeder wordt continu gebeld door de oma.
12: Okay.
9: Met de vraag van welke dag is het dan eigenlijk? En wat, hoe zit het dan eigenlijk? Wat moet ik doen? Waar is mijn agenda? Dat soort dingen. En dat is als thema in de voorstelling. Niet per se dat de voorstelling over dementie gaat. Maar wel over het zorgen voor elkaar binnen een familie. En hoe zit dat nou? En hoe kun je dat met de familie opvangen?
12: Ja. Leven je ouders nog?
14: Ja.
12: Zijn ze een beetje scherp nog?
14: Zeker.
12: Oké.
14: Ja, nee, ik heb nog vrij jonge ouders, dat scheelt.
12: Nee, als je dat zelf meemaakt. Ik heb
9: kun je ze meenemen?
12: Meegemaakt.
9: Kun je ze meenemen?
12: Ja. Okay. Ik weet hoe het er kan zijn. Dat is best wel heftig. Vanavond try-out, begrijp ik nog, in Den Bosch.
9: Ja.
12: En wanneer kunnen mensen gaan kijken? Officieel, zeg maar?
9: 7 oktober is de première, dus daarna gaat het het hele land door.
12: En ja, ik durf het bijna niet te vragen. Hoe kun je aan een kaartje komen?
9: We zijn toch familie.nl.
12: Nou ja, kom er maar eens op, zeg. Ja, dat is ongelooflijk. Nou, Maarten, bedankt.
9: Ja, graag gedaan.
12: En succes met alles wat je doet. Wat ga je ook weer schrijven de komende tijd weer voor alles? Of...
9: binnenkort weer even tot hier, ja.
12: Ja,
9: te starten. Dus dan ga ik met mij weer op stok 6.
12: Dankjewel.
9: Dankjewel.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... The Friday Move.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een park in Amsterdam-Osdorp is afgesloten vanwege een verdacht pakketje, meldt AT5. Er zou een tas met cobra's en een fles wasbenzine liggen. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Er werden de afgelopen tijd al vaker explosieven gevonden in de buurt. In Engeland zijn twee Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge daar. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel instellen, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uit reist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Daar vroeg Trump al langer om. En bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap bij de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jesselgus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: Kremlin is trying to divide us.
8: Zowel in box 3 als in box 2.
9: De situatie is dus als volgt.
10: Imminent military.
11: Ik ben er ook van overtuigd dat box 3 eindelijk eens opgelost moet worden.
12: Dat is nu van tafel.
5: Wilfried Gené.
13: Tweede half uur weer van deze uitzending van de Friday Move vanuit het jubilerende Orchid House in Amsterdam. En mijn co-host van vandaag is niemand meer dan Thierry Aartsen. Minister Thierry Aartsen, sorry. Ja, minister, hè? Ja, Bernard Hamburg met een beetje respect als het kan, hè?
14: Ja, dat is inderdaad. Enorm respect. Ja.
15: Hij weet dat ik hem consequent nooit met u aanspreek.
13: Oh, dat is wel goed, ja.
16: Minister, hadden we sowieso afgesproken.
13: Hadden we zo afgesproken. Ja. Minister van Werk en Participatie. Ik vroeg mij af in dit tempo wat hij nu doormaakt, 36 jaar. Wanneer wordt hij minister-president?
15: Ja, dat kan. Dat zou heel goed kunnen, maar...
13: Zie je het voor je?
15: Jawel.
13: Minister-president Thierry Aartsen?
15: Ja, waarom niet?
13: Ik ook wel, hoor.
15: Ja, hoor.
13: Ja.
15: Ja, zeker wel.
13: Maar nu jij nog.
15: En
16: ja, het punt is, ik zal het gaan heroverwegen.
15: Het punt is, dat kon je zien aan de afgelopen premiers die we hebben gehad, dat de aard en de sfeer van dat beroep verandert. En ja. Dat gaat mee met...
13: De tijd.
15: Met de tijd en met de maatschappij.
13: En daar past Thierry heel goed in.
15: Dus in die
13: staat ook in het café.
15: Kind van zijn
13: B-side bij NAC staat hij gewoon te juichen, weet je wel.
15: En gelijk heeft hij.
13: Gewoon man van het volk en tegelijkertijd ook nog eens van de ondernemer. Weet hij ook alles van. Maar zou het een ambitie zijn of want je wilde net niet een antwoord op geven?
16: Nee.
13: Echt niet?
16: Nee, ik vind het echt leuk om te doen wat ik nu doe.
13: Maar dat is het ook wel.
16: Ja.
13: Oh, oké. Okay.
16: Ik ben 36 jaar, ik mag nu minister zijn. Ik hoop dat nog 3,5 jaar te mogen doen. Ja,
13: dus al die mensen die uit Breda komen, die eerst die ambities en eventueel kroonprinsen zijn, die willen uiteindelijk toch niet door?
16: Nee, ik denk het niet. Nee.
13: Nee. Zonde is dat.
16: Ja, nee, ja. Ja.
15: Nou ja, bovendien, maar het moet ook eerlijk zijn. De vraag is of dit kabinet het haalt. Ik

0: hebben allemaal twijfels over. Mm-hmm. En het is een soort regel dat als er nieuwe verkiezingen komen, dat dan de partijen die in het kabinet hebben gezeten,
1: dat altijd net tegen. Als ze nu vallen,
0: die gaan een stukje achteruit.
1: Worden afgestraft. Ja.
0: Dus
1: dat, zijn afgestraft.
0: Dat is niet zo'n mooi vooruitzicht.
1: Nee, dus dat moet niet vallen natuurlijk allemaal. Nee,
2: dus laten we ook maar gewoon lekker 3,5 jaar kunnen blijven zitten en goede dingen kunnen doen.
1: Mark Rutte, wat denk je aan bij Mark Rutte dan? Wat is jouw eerste gevoel bij Mark Rutte?
2: Uiteindelijk denk ik een hele belangrijke leider voor ons land geweest de afgelopen tijd. En dat nog steeds nu als NAVO-secretaris-generaal. Ik heb een tijdje met hem mogen samenwerken. Eerst als Kamerlid, ook als campagneleider en zo. En ja, toch wel enorm veel respect voor hoe hij dat deed. En ik denk ook dat je dus met die afgelopen kabinetten dus ziet hoe belangrijk het dus ook echt wel is dat je mensen hebt die gewoon ook toch kunnen sjouwen, toch deals kunnen maken, mensen die misschien toch wat verder weg van je staan. Dat je toch zover krijgt om je...
1: Wat je het eigenlijk een beetje mist.
2: Nou nee, alleen wat niet vanzelfsprekend is nu. Dat zagen we in het vorige kabinet en dat zien we nu. Dat het niet meer vanzelfsprekend is. Dat als je goede plannen neerlegt, dat dan automatisch mensen zeggen, nou, laten we eens constructief samenwerken. Ja, dan moet je dus heel hard aan trekken om dat voor elkaar te krijgen. En dat heeft Mark Rutte altijd gedaan. Dat werd ook het verwijt. Het ritselen en regelen. Ja, dat had wel een voordeel.
1: Dat het Rob Jetten dus nu eigenlijk mist.
2: Nee, Rob doet dat ook heel erg goed. Alleen, Mark Rutte had 14, 15 jaar ervaring als minister-president.
0: Ja, nou ja. Maar die is ook heel jong begonnen. Staatssecretaris, Kamerlid. Ja. Die had een hoop.
1: En de menselijke maat. Want jouw broer heeft in coma gelegen, heb ik begrepen. En toen ging jij een keer in de buurt van Torentje. En toen mocht jouw broer een rondleiding krijgen in het Torentje, klopt. Toch? Dan ben je erachteraan gehobbeld.
2: Ja. Nee, dat vond ik heel bijzonder van Mark inderdaad. En ik denk dat heel veel mensen van die anekdotes hebben. Mijn broertje heeft een zwaar auto-ongeluk gehad destijds. Gelukkig, godzijdank, nu heel goed gelukkig weer.
1: Ja.
2: Maar destijds was dat heel erg spannend. Of die het zou overleven. En dat was het moment waarop Mark Rutte ook in één keer in mijn werkkamer stond. Ik was toen net een half jaar Kamerlid. Dus ik zat ergens diep in de kelder weggestopt van de Tweede Kamer. Weet je wel, in zo'n klein hokje, zo'n bezemkast. En toen stond ik Mark Rutte, de minister-president van de Kamer. Want die had het gehoord. En die wilde mij even hard onder de riem steken. Ja, en die stuurde daarna een berichtje van, als het weer goed gaat, laat hem dan langskomen. Ja, dat was heel bijzonder.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Jij vertelt me dat net ook weer. Je hebt hem vorige week gesproken bij de Verenigde Naties.
0: Ja, en dan denk je, wat is daar nou zo bijzonder aan? Er zijn een paar dingen. Hij is in de eerste plaats een raspoliticus. Hè. Echt een raspoliticus.
1: Hij leeft ervoor.
0: Hij snapt hoe het mechanisme van politiek werkt. Dat is knap. En als je het ook kunt, hij heeft natuurlijk veel figuren gemaakt, maar toch. Maar er zijn een paar eigenschappen die ik zeer bewonder. Dat geldt niet binnen de kamer, zal ik maar zeggen. Maar buiten de kamer is het openbaar. Is hij de opgewektheid zelf.
1: Zo.
0: Ook als er grote problemen zijn, dan gaat hij dat met een grote glimlach tegemoet. Zegt, kom maar op jongens, we gaan zitten. We lullen net zo lang door tot we eruit zijn. En als we er niet uit zijn, verzinnen we wel weer wat anders.
1: Ja, dus
0: een enorm optimisme.
1: Ja.
0: En dat hoort bij leiderschap, vind ik. Dus dat heeft hij heel goed gedaan.
1: En dat het binnenkamers dan een beetje stormt, dat hoort er ook bij. Dat je even
0: hij natuurlijk. En bovendien, we zijn
1: koffiekopjes, gooien,
0: jij en boos. Ik, en we worden allemaal in de kleinere kringen ook wel eens heel boos. Nou, dat
1: jij ook, Thierry? Word je wel eens boos?
0: Ja, natuurlijk.
2: Jawel. Als dingen niet lekker lopen, dan kan ik wel
1: boos.
2: Wat ik van Mark altijd wel goed vond, die heb ik ook als pak aan de telefoon gehad. Dat je het hele dacht, oh mijn hemel. Hij
1: trekt me nu door de telefoon heen.
2: Ja, precies. Gewoon ouderwets door de telefoon heen trekken. Mark was altijd wel iemand die belde dan altijd een paar minuten later weer op. Van, nou, dit ik moest er even uit, sorry.
1: Ja.
2: En we gaan er weer het beste van maken. En heel eerlijk, ik vind het ook menselijk. Ik bedoel even, het is gewoon minister-president van dit land zijn is topjob, zeg maar.
0: Ja.
2: Is 120 uur in de week volgens mij. Dan is het ook heel erg logisch dat.
0: Ja, dat is een andere goede eigenschap. Of een goede eigenschap. Hij woont alleen en leeft alleen, voornamelijk.
1: Gaan we vanuit.
0: En hij heeft ontzettend plezier in zijn vak en dus heel veel tijd. Ieder van ons heeft ook andere dingen. We hebben gezinnen, we hebben kinderen, we hebben weet ik wat allemaal. En hij heeft een hele goede vriendenkring. Maar, maar hij doet het. Dat heeft zijn privéleven ook goed ingericht. En dat is helemaal ingericht op het functioneren in zijn vak.
1: Ja. Je was daar dus vorige week en toen heb je als enige van de Nederlandse pers hem gesproken. Maar toen vroeg je ook even of je daar nog woonde en of je zonen nog woonden.
0: Ja, dat doet hij dan ook allemaal nog, joh.
1: Ja, dus wel heel knap allemaal.
0: Ja.
1: Toch staat de wereld in brand.
0: Ja.
1: En moeten wij ons toch steeds meer zorgen gaan maken?
0: Ja, we moeten ons zorgen maken. Het is niet anders. En je hoopt altijd dat het. Ik ben geen zwartkijker. Maar
1: ben je normaal gesproken niet. Maar de laatste tijd kom je met veel slecht nieuws.
0: Ja. In de eerste plaats iets wat mij enorm is opgevallen. Bericht van Reuters. Het is verder niet gecheckt. Ik heb het niet kunnen checken. Dat Trump van plan is om nog een derde vliegdekschip met, dat heet dan Battle Group eromheen, al die schepen eromheen, naar het Midden-Oosten te sturen.
3: Okay.
0: Er waren er al twee. Hij haalt ze nu dus weg uit andere essentiële
1: gebieden
0: in de wereld. En dat
1: om de druk op te voeren op Iran.
0: Jawel, maar kijk, je kunt een hoop zeggen. Je kunt dreigen. Zeggen, dat doet hij nu ook steeds. Van, ik bombardeer jullie helemaal plat als je niet doet wat wij willen. Dat is één ding. Maar als je dan nog zoveel slagkracht erbij aanvoert. Dat vind ik verontrustend. En misschien ook wel overtuigend. Dat wilde hij ook. Alleen, het duurt een tijdje voordat zo'n hele battlegroup helemaal aan de andere kant van de wereld is. En dan zijn de midterms al geweest.
1: Dus het duurt het zo lang? Ja,
0: zo lang duurt het wel.
1: Je zet niet even de turbo open en je bent er.
0: Nee. Dat is wel een maand met alle voorbereidingen. Het is een enorm gedoe. Er moeten gevechtsvliegtuigen aan boord. Onderzeeërs gaan mee. Allerlei dingen die moeten gebeuren. Ja. Raketten die moeten worden geladen. Dat doe je niet 1, 2, 3. Dat is een enorme operatie. Dus dat gaat niet lukken voor. En het tweede wat enorm is opgevallen, is dat er is nu, ik denk op dit moment, spoedberaad van de G7.
1: Okay.
0: Online, hè? Ze zitten niet bij elkaar, maar het is een Zoom-bijeenkomst.
1: Dat weet jij dan weer, hè? Dit soort dingen.
0: Nee, dat stond gewoon.
1: Dat staat ook op jouw telefoon.
0: Die zijn dus nu bijeen. En dat onderwerp is diesel.
1: Ik vertelde het net aan Thierry. Ja. Dat die Trump wil al onze diesel hebben.
0: Nee, die zegt dus. Ze overwegen om een verbod op de uitvoer van Amerikaanse diesel in te stellen.
1: Ja.
0: En hij heeft nu ook Frankrijk en Duitsland aangespoord om een deel van hun reserve voorraad, dat heeft ieder land, hè, dat is de nationale reserve, om die in de markt te zetten. Okay. In de hoop dat daarmee de prijzen omlaag gaan. Al die dingen helpen niet. Dat is het punt. En voor Trump is het niet duidelijk. Hij begrijpt niet, en eerlijk gezegd, het is ook heel ingewikkeld. Hij begrijpt niet dat als je dit soort dingen doet en zegt, oké, diesel is een probleem, dus we gaan de voorraden die we hebben een beetje dumpen in de markt. Mm-hmm. We gaan kijken of bijvoorbeeld in het geval van Amerika, waar heel veel wordt geëxporteerd, of we wat minder gaan exporteren en het zelf kunnen houden. En dan verwacht hij dat de prijs omlaag gaat. En dat gebeurt niet, want de prijs is een wereldprijs.
1: Ja.
0: En die kun je niet. Amerika is de grootste olieproducent ter wereld. Dus die maken ook heel veel. Die raffineren ook heel veel diesel zelf.
1: Mm-hmm.
0: Gebruiken ook enorm veel diesel. Want alles gaat met vrachtauto's in de hele wereld. Ja. Daar dus ook. En die hebben het allemaal diesel. De agrarische industrie. Al die machines lopen allemaal op diesel.
1: Ja.
0: Wat hij dus probeert is om deze enorme crisis te onderdrukken met middelen waarvan hij snapt het economisch mechanisme.
1: Er zullen toch wat mensen om hem heen lopen die het rustig kunnen uitleggen.
0: Ja, maar hij is wel heel hard bezig om iedereen die iets uit zou kunnen leggen, om die eruit te donderen.
1: Ja, dat is heel handig.
0: Dat is heel handig. Je houdt dus.
1: Je houdt alle nitwits over.
0: Ja, wat je in HR, personeelszaken noemt, je ontslaat je eigen brains. Dat is heel stom. Je moet echt de mensen, al zijn ze nog zo kritisch, maar je moet wel de mensen bij je houden die er verstand
1: hebben. De VVD doen ze dat niet. Hebben ze alleen slimme mensen om zich heen. Ja, ze hebben ook twee adviseurs weer meegenomen. Die zitten er scherp en kort op. Die hebben foto's van je gemaakt. Die wijzen ze steeds overal op. Het is belangrijk toch een beetje kritisch blijven om je heen.
2: Het is heel nuttig om juist
0: te. Om te worden tegengesproken.
2: Nou ja, ik wou het zeggen.
0: Met argumenten.
2: Kijken naar de mensen die ik probeer om me heen te verzamelen, ik probeer juist mensen te hebben die dingen hebben die ik niet heb.
1: Wat heb je allemaal niet dan?
2: Nou ja, even als het gaat om kanten, zorgvuldigheid, zeg maar. Ik ben iemand die als er energie op zit.
0: Ja.
2: Laten we het gaan doen. En,
0: je lijkt meer op Trump dan ik dacht, eigenlijk.
2: Ja. Dank voor dit
1: kleine Trump uit Breda.
0: Want dat is ook een punt. Dat is ook
1: daar heb je mensen om je heen.
2: We begonnen bij minister-president, nu gaan we naar Trump. Trump. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe de rest van de uur
0: helemaal niet. Ik word zo weer weggestuurd. Dan zet Thomas een muziekje aan en dan moet ik hier weg. Dus dat gaat vanzelf. Maar
1: het is wel te gek voor woorden dat de belangrijkste man ter wereld.
2: Je probeert wel mensen om je heen te verzamelen.
0: Het onderwerp die je aanstelt, iemand die je een beetje afremt. En zorg dat je niet te impromptu meteen met allerlei beweringen beslissingen komt. Dat doet Trump wel. En er is niemand die hem tegenspreekt. En in dit geval, daarom vind ik het allemaal zo belangrijk, dit gaat echt ook over ons.
1: Ja.
0: Ik reed hier net heen, een klein stukje ja, over de grote weg. Een stukje, nee,
1: met de auto?
0: Met de auto,
1: diesel?
0: Ja. Nee. En ik heb vertelde vast, jouw auto staat geblokkeerd dan de mijne. Dus als je, als je iets onaardigs zegt, dan moet je uitkijken.
1: Ja, okay.
0: Ja. Maar, ik reed gewoon langs de weg. Kom je langs een aantal pompstations, het is allemaal... De adviesprijs is nu gewoon 2,71 of zoiets. Nou, dan verkopen ze het voor 2,60, 2,55. Maar het is krankzinnig.
1: Ik heb net voor 2,31 getankt.
0: Ja, maar dat is hier gewoon dus...
2: Maar niet in de Lieslange snelweg, denk ik.
1: Nee, dat is in het dorp. Dus het goedkoopste
0: En er zijn overal, ook hier in Amsterdam... zijn plekken waar je de allergoedkoopste bedienen. En ik rijd daarheen.
1: Maar al met al even samenvatten, het wordt een steeds grotere puinhoop.
0: Het wordt een steeds grotere puinhoop. En je hebt verkiezingen in Amerika... En alles is op het ogenblik daar in het kader van die verkiezingen.
1: In die midterms, ja.
0: Ja, er zijn weer de banencijfers. Nu net, vlak voordat deze uitzending begon, kwamen die.
1: Had je ook alweer?
0: Ja, nee, dat vertel ik nu. Normaal gesproken komen er per maand of zoiets iets van tussen de 150 en 200.000 banen bij. Nu 29.000.
1: Oh, dat is echt niet goed.
0: Dus ook dat is een slecht teken. Dus Trump krijgt de ene dreun naar de andere en die slaat dus een wilde om zich heen. En dan kom je aan jouw puntje heen dan. En er is dus niemand die zegt, even rustig man, laten we nou even gaan zitten. Laten we nou even goed nadenken hoe we het echt kunnen oplossen. Misschien kunnen we met de Iraniërs wat praten, hoe vind je dat?
2: Nou, ja, het begint voor mij bij überhaupt een strategie. Wat wil je daar?
0: Wat wil je bereiken, ja.
2: Daar begint natuurlijk ieder gesprek van... Je moet wel eerst even weten wat je wil bereiken... voordat je kunt bedenken wat ga ik het hier en nu doen om daar te komen.
0: Precies, maar je moet het aan je kiezers uitleggen. Ja.
1: Ik hoop dat zo meteen Ron Keller en Paul van der Werven... ons nog een beetje mee kunnen nemen in dat in
0: ja, wereld. Ja, je hebt een fantastisch boek geschreven over de Verenigde Naties.
1: Ik zag een aanbeveling van ene B. Hammelburg. Ja, die heeft ook inderdaad een aanbeveling geschreven in dit boek.
0: Ja.
1: Dat is een klein wereldje als je het zo bekijkt.
0: Ja,
1: zien we jou nog zo weer terug dan ook?
0: Ik blijf gewoon even wachten uit.
1: Oh, oké, wat gezellig. Leuk. Ja. Nou, spreek ik misschien zo weer. Dankjewel, Bernard. Even denken, Thierry. Spelen ze wel gewoon in de eerste divisie of niet? Dit weekend of niet? Ja, nee, ik zit even te kijken. Weet jij dat? Spelen ze of niet?
2: Moet ik ook even kijken uit mijn hoofd. Ik heb helaas veel te weinig tijd om nog naar NAC toe te gaan. Dat is een confession, zeg maar.
1: Ja, maar dat was vroeger de B-site.
2: Vak G.
1: Oh ja.
2: Vak G. Maar ik heb echt helaas veel te weinig tijd om...
1: Even kijken of ze dit weekend... Weet jij dat Jaap de Grote vallen of de eerste divisie dit weekend speelt of niet?
3: Jazeker.
1: Die spelen gewoon.
3: Morgenavond om 6 uur, van 8 uur Almere City tegen FC Volendam.
1: Ja. Oh, dat hou jij. Jij woont in Volendam natuurlijk. Ja. En wat doet NAC dan?
3: Dat hoor jij te weten.
2: Ja, ook even moeten kijken. Ja, nee, dat kan ik uit mijn hoofd niet zeggen.
3: Voor mij wordt er vanavond gespeeld. Morgen en zondagmiddag. Ja.
1: Ja, ik heb je hele slechte ontvangst, dus ik hoop dat dan zo nog even te ontdekken.
2: Maar het concept van NAC Breda is niet zozeer voetbal, hè?
1: Dat is waar, dat is die derde helft.
2: Je gaat met 20.000 mensen een bier zitten drinken... terwijl dan 22 man in het midden een beetje tegen een balletje aan trappen.
1: Nou ja,
2: de wedstrijd, ongeveer het concept NAC Breda, zeg maar.
3: De wedstrijden in Breda zijn vaak een hinderlijk onderbrekende avond, hè?
1: Maar je komt er bijna niet meer, dus?
2: Nee, helaas niet. Nee, ik heb echt, ik denk, iets van 25 jaar een seizoenkaart gehad. Maar sinds 2 jaar, ja, met deze baan... Ja, het eerlijke verhaal is, met deze baan is het gewoon niet meer te combineren.
1: Minister zijn, daarom wil je ook geen minister-president worden. Dat gaat een stapje te ver.
2: En ik vind het ook nog fijn om thuis te zijn, dat is belangrijk.
1: Jullie spelen morgen uit om 16:30 bij Vitesse.
2: Kijk.
1: Ja.
3: In stadion zit je wel onder het volk.
2: Wat zei je?
3: In stadion zit je wel onder het volk.
2: Zeker. Nee, maar ik vind het ook echt heel erg jammer. Dat zeker gelijk bij. Alleen ja, leven is ook keuzes maken.
1: Ja. Ja. Je hebt dus gisteren ook niet naar Oranje kunnen kijken?
2: Nee.
1: En je kijkt helemaal niks meer. Je bent alleen aan het werk. Is dat wel leuk wat jij doet?
2: Het is wel heel erg leuk wat ik doe.
1: Wat is er leuk aan dan?
2: Het is heel bijzonder om voor Nederland hard te mogen werken. Om de dingen te doen die goed zijn.
1: Maar je bent nooit thuis. Je ziet je dochter niet. Je ziet je vrouw niet.
2: Gelukkig nog wel. Helaas wel te weinig, daar ben ik heel eerlijk in. Te weinig. Ja. Het is hard werken, ja.
1: Maar het is het allemaal waard, Thierry?
2: Het is het allemaal waard, ja.
1: Okay.
2: Absoluut. Ik zeg er wel gelijk bij, dit kan je alleen doen... als je echt gewoon het volle steun hebt van thuis. En ik ben mijn vrouw heel erg dankbaar. Die waardeer ik ook enorm voor wat ze doet. En het feit dat ze thuis alles regelt. Ja. Met mijn dochtertje ook. Je kunt dit echt alleen doen als je de volledige support van thuis hebt.
3: Vandaar niet de ambitie om minister-president te worden. Omdat je denkt, nou, dit is na 4 of 3, 4 jaar genoeg geweest.
2: Ik ga eerst proberen om gewoon het ministerschap goed te doen. En inderdaad, daarna vind ik ook dat je moet kijken thuis ook. Van hoe hangt de vlag bij? Want nogmaals, het vraagt veel. Ja. Waaronder inderdaad niet de NAC kunnen. Dat is,
1: ja, NAC staat 9e, Volendam staat trouwens 11e. Gaat ook niet lekker allemaal.
3: Alleen de thuiswedstrijden gewonnen.
1: Ook even het andere Oranje dan, gisteravond. Wat gebeurde daar allemaal in die eerste helft? Kun je dat even uitleggen, Jaap de Groot? Je bent een deskundige, het is echt een deskundige. Jaap is 100 jaar in het vak, die kan het ons uitleggen. Ja. Wat gebeurde daar?
3: Nou, we hebben in eerste plaats een nieuwe bondscoach. Die nieuw elan in het Nederlands.
1: Energie, vindt hij belangrijk?
3: Energie, passie en... dynamiek, daar heeft hij het over. Alleen, we hebben de afgelopen jaren in Nederland een soort van cultuur ontwikkeld... Waarbij je dus teams ziet spelen... en overal op het veld zijn er 3 of 4 man die op dat moment aan het wandelen zijn.
1: Ja.
3: Terwijl als je ziet de kracht van de Spaanse voetbal... is dat 11 spelers, inclusief de keeper, in beweging zijn. Dus dynamiek, intensiteit, daar hamert hij op. Maar je ziet het ook bij Ajax met Michel die hetzelfde probeert te creëren. Zeg maar de homegrown players... Die komen in de problemen. Die zijn niet gewend om 90 minuten lang te bewegen. En het spel te spelen zoals ze voor ogen hebben. Je ziet na een half uur elkaar klappen. Nou, bij Nederland zelf zie je dus de eerste helft. Dat probeert hij weer wat uit. Ja, dat mislukt volledig. En dan legt hij het weer in de rust weer uit. En dan pikken ze het wel weer op. Maar tegelijkertijd, ik zie de Nations League. Dat zie je ook bij de andere elftallen. Mm-hmm. Is eigenlijk toch meer een voorbereiding op het EK-kwalificatietoernooi. Ja. Het is belachelijk dat in deze fase van het seizoen... dit toernooi, wat eigenlijk een soort B-event is... met niet eens een beker of wat dan ook...
1: Nee.
3: Eigenlijk alles verstoord. We hebben 3 weken...
1: Weken lang, hè, nu? Weken lang.
3: 3 weken, ja. Geen Eredivisie, geen KKD, Champions League. Helemaal niks vanwege een toernooi... waarbij 6 wedstrijden gespeeld moeten worden... om de kas van de nationale voetbalbonden en de UEFA te spekken. Dus als je bij mij begint over dat UEFA de redder is van voetbal... in de strijd tegen FIFA en Infantino, zeg ik 1 pot nat.
1: Oh, nou, dat heb je dan gelijk even weggeveegd, deze mensen. Maar veel belangrijker, nu nog even naar het Nederlands zelf toch gekeken. Voel je dat ook, dat nieuwe elan? Heb je het gevoel dat er iets gebeurt?
3: Nou, als je kijkt, de eerste wedstrijd tegen Duitsland... Dan zie je iets van, dan zie je dat het elftal probeert wat...
1: Ook niet gezien?
2: Nee,
1: ook niet gezien.
3: Dan zie je dat het elftal probeert de visie van Xavi Hernandez uit te voeren. Maar je ziet dus, om dat vast te houden, zag je tegen Servië... zag je eigenlijk weer, het was een soort déjà vu van het WK.
1: Ja.
3: Traag. Nou, en wat zie je dan tegen Griekenland? Eerste helft, nou, het was nog slechter dan op het WK. En na rust is het ineens... precies zoals je het hebben wil.
1: Ja, maar
3: dus je ziet...
1: hij wisselt ook wat natuurlijk, hè?
3: Ja, precies. Ja. En kijk, het is ook meteen een goede toetsing... van wie kan ik straks in het vervolg wel gebruiken en wie niet. Ik heb ook aangegeven... hij heeft nog 3 oefeninterlands... om uiteindelijk het elftal zo ver te krijgen... dat je gewoon een competitief team hebt... wat hoog kan gescoord op het EK.
1: Dat denk je wel met dit elftal?
3: Nou, ik geef hem wel de kans. Kijk, als je gisteren de tweede helft ziet... dan zie je, er zit rek in. Alleen, dan kom ik inderdaad, wat jij aangeeft... ik zie van de week de wedstrijd België-Frankrijk. Ja, dat is een dag en nacht verschil. Dat gaat gewoon 90 minuten lang precies zoals Xavi Hernandez het zou willen zien. En dan realiseer je ook nog eens een keer dat Zinedine Zidane... helemaal in de geest van, dit is een voorbereiding op het EK... 9 veldspelers had gewisseld ten opzichte van Turkije. Inclusief zijn hele voorhoede.
1: Ja, maar die hebben ook zo'n arsenaal aan spelers.
3: Dat is niet normaal.
1: Die kunnen gewoon 3 eerste elftal opstellen.
3: Maar ook België met zijn voorhoede. Want Trossard deed niet mee, Doku deed niet mee. En toch stond daar met Gods en Moreira stonden dat toch een paar... Dus je moet, als je ziet het niveau van andere landen... er moet echt die lat die aangetikt moet worden. Dat gaat nog even duren.
1: Ziet, die Duitsers hebben het ook hartstikke moeilijk.
3: Die hebben 44 spelers geselecteerd.
1: Ja.
3: Dat heeft niks meer met een kwalificatie te maken. Maar het is een soort trainingsstage richting straks Euro 2028. Dus het is een bizar ontwikkeling dat we midden in een seizoen... Peter Bos heeft al aangegeven, ik word nu gedrongen... om een herstart van mijn seizoenvoorbereiding in te lassen.
1: Zo lang weg geweest, die gasten.
3: Ja, en dan hoor je dus van, hoe is dit tot stand gekomen? Tussen overleg tussen FIFA, UEFA, de bonden... en de spelers vertegenwoordigen. Ik zei, waar zijn de clubs? De clubs is de enige die het kapitaal beheert. En degene die het kapitaal heeft, wordt er niet bij betrokken. Dus ja, ik zie dit soort incidenten echt als een soort van aanloop... richting straks toch weer een Super League 2.0.
1: Toch wel.
3: Want uiteindelijk die clubs zeggen, ja, wacht eens even. We hebben nu 3 weken lang geen inkomsten.
1: Ja.
3: We hebben geen wedstrijden. En als we pech hebben, komen we ons ook nog geblokken. terug. Ja. En dan gaat de UEFA gisteren met een groot perscommuniqué bekendmaken dat de clubs per wedstrijd 3845 euro per speler compensatie krijgen. Ik heb het salaris van Guus Til even erbij genomen. Wat een modaal topvoetbalsalaris is. Dat is 2 ton per maand. Nou, die krijgt dus, PSV krijgt dus 20.000 euro compensatie. Ik moet maar 180.000 euro deze maand betalen aan de speler die niet in actie is gekomen. Nou, tel uit je winst.
2: Ja, ik kan het zeggen.
1: Ja. Maar ze zijn wel aan het werk. Dat is belangrijk.
3: En we hebben het ook.
1: Ze zijn wel aan het werk.
2: Zeker. Maar dan ben ik wel blij dat NAC niet meedoet in die. Dit soort interventies.
3: In Nederland is het een beetje een vies woord. Maar voetbal op dit niveau is een bedrijfstak.
2: Ja,
3: en het wordt gerund door klassiek georganiseerde bonden. Ja, en dat levert kortsluiting op.
2: Ja.
1: Wat vind jij dan van dat wij een buitenlandse bondcoach nu hebben?
2: Ja. Ik denk uiteindelijk, prima, volgens mij is kwaliteit leidend. Mm. En of het dan iemand uit het buitenland is.
1: Ja, derde keuze.
2: Man-vrouw, zeg maar. Voor mij gaat het om die kwaliteit. Ik denk dat het belangrijkste is. Inderdaad, ik denk heel eerlijk ook wel dat je een beetje tempo op het spel. Ik heb genoten van die finale van die Spanjaarden.
1: Maar kunnen al onze spelers, heerlijk. Kan Van Dijk dat nog 90 minuten in beweging zijn bijvoorbeeld? Ik bedoel, als het echt helemaal heen en weer moet golven, moet iedereen meedoen, hè?
3: Ja, maar als je het goed doet, dan zijn automatisch de linies dicht bij elkaar en leg je minder afstanden af. Nu is het continu van links naar rechts hollen. En dan komt er Van Dijk komt in de problemen. Dus,
1: kon je niet verwijten, die 2 doelpunten gisteren, de verdediging? Het eerste doelpunt zeker.
3: Ja, nee, maar dat is natuurlijk. De middellinie en de verdediger, er was totaal geen interactie, geen gevoel met elkaar. Er ging over 3 spelers bij die ene bal. Ging Dumfries in de fout, Timber ging in de fout. En Van Dijk zelf schatte het verkeerd in.
1: Maar die sneed ook niet in, hè?
3: We hebben morgen dan een persconferentie, daar spreek ik Xavi weer. Dus mijn vraag is dan ook, als je dat ziet, hè, want je ziet dat na een kwartier dat het voor gemeten loopt. Waarom wacht je tot de rust met ingrijpen?
1: Ja.
3: Want je zag bijvoorbeeld Dumfries, die continu de ruimtes tussen Meerdink en Summerfield dichtliep. En de rechterkant was niet gedekt. En voorin was er geen ruimte om 1-1 te spelen. Dat kan je toch op een gegeven moment tegen Dumfries zeggen. Van hey, ga terug. En als je het niet van de kant af kan, dan hoort het toch een speler als een Van Dijk te zijn die zegt hey. Dus ook het corrigeren van het wedstrijdplan vanuit de ploeg zelf, dat zit er dus nog niet goed in.
2: En je gaf zelf toch eigenlijk al antwoord op die vraag? Je gaf zelf toch eigenlijk al antwoord op die vraag, namelijk, dit zijn gewoon oefenpotjes voor dit soort landen ploegen, toch?
3: Ja, maar er zit.
2: Proberen wat uit, ze nemen 44 man mee. Let's give it a try.
3: Ja, maar we zijn wel met een erfenis teruggekomen uit Amerika. Hè? Dus iemand als Virgil van Dijk, die toch wel zich aangesproken voelt. Mm-hmm. Die heeft natuurlijk toch wel de drang om zich te bewijzen. Dan verwacht je toch, hoewel ik hem tegen Duitsland in de tweede helft, hij maakt ook een belangrijke goal, hij manifesteerde zich wel. Maar je verwacht dan wel in zo'n eerste helft dat hij meer doet of meer invloed uitstraalt dan dat je nu zag.
1: Ja. Toch, we hadden zeker in de eerste helft moeilijk met de Grieken. Die staan nu gewoon bovenaan, hè? Dat had niemand verwacht, denk ik.
3: Nee.
1: Potverdorie nog eens toe. Dus dit weekend tegen Servië, nou, die winnen we wel, neem ik aan, toch?
3: Ja, en als dan Griekenland van Duitsland verliest, staat Nederland bovenaan.
1: Ja, nee, zo kun je ook weer. Dan zijn we er weer. En nog even Manchester City. Ja. Intrekken die licentie, degraderen naar de derde divisie. Wat zeg jij?
3: Nou,
1: 900 miljoen hebben ze de zaken geflasht, hè?
3: Ja, maar jongens, Manchester City is geen voetbalclub, hè? Dat is een multinational.
1: Ja.
3: Dus als je Manchester City aanpakt, dan pak je Lommel in België aan, Troyes in Frankrijk, Girona in Spanje, Palermo in Italië,
2: een tijdje onderdeel van
3: Melbourne in Australië, Yokohama in Japan, Shenzhen in China, New York City FC, waar Pascal Jansen zit. Mm. Een club in Bolivia en een club in Uruguay. Die vallen allemaal mee. Dus het is en ik denk dat dit nog heel lang gaat duren. Deze zaak is absoluut niet gesloten, want je hebt te maken met Arabieren die. Kijk, er is nu heel veel geld naar hele goede coaches en goede spelers gegaan. Het geld gaat nu naar juristen en advocaten. Dus we gaan nog een hele lange rit meemaken.
1: Ik ben heel benieuwd. Zou het zijn, hè? Als ze eruit gaan. Maar goed, daar gaan we wel mee. Jaap de Groot, sportjournalist, bedankt weer. En veel plezier dit weekend bij de wedstrijd.
3: Dank je.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Unbelievable.
1: Unique. Oh, yes.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. De co-piloot van Fly Dubai, die zijn gezagvoerder neerstak, werd eerder al als veiligheidsrisico beschouwd, meldde Amerikaanse media. 2 jaar geleden bleek dat hij extremistisch materiaal bezat. Hij werkte toen voor Oman Air. Hij kon toen wel voor die maatschappij blijven werken. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij de Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. En de film Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren geworden. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de porno-studio van zijn vader gaat werken. De serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. 'S Ochtends, als de mist is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
8: The Kremlin is trying to defraud us.
9: Zowel in box 3 als in box 2.
10: De situatie is dus als volgt.
8: Imminent military.
11: Ik ben er ook van overtuigd dat box 3 eindelijk eens opgelost moet worden.
12: Dat is nu van tafel.
5: Wilfried Gené.
13: Tweede uur van deze uitzending van de Friday Move. En er zit een heel zwaar gezelschap inmiddels hier aan tafel. Waaronder Thierry Aartsen. Thierry?
14: Ja.
13: Wie is de kroonprins nu eigenlijk bij de VVD bij jullie dan op dit moment?
14: Ja, we hebben geen kroonprins, Wilfred. We hebben gewoon hele goede mensen en ook een partijleider die erg goed is.
13: Is dat zo? Karmans ja. Niet, Brekelmans niet, jij niet? Dat is...
14: Ja, wij zijn gewoon als minister gewoon aan de slag. En voor de rest is Dylan onze partijleider.
13: Ja, ja. En die is onomstreden.
14: Zeker, ja. Nee, ja, kijk,
13: hij kan moeilijk iets anders zeggen natuurlijk, ja, dat snap ik ook wel. Ja. Wat zeg jij, Bernhard?
15: Er zat een heel klein pauzetje voordat hij antwoordde.
14: Ja, ja, maar kijk, ja. Weet je wat het is met dit soort vragen? Ja, je kunt er zo weinig mee. Ik bedoel, het antwoord is ja, dat is één. En tegelijkertijd, wat de volgende vraag gaat dan zijn van jullie, die peilingen, lalalala. Dat wordt dan meestal de vervolgvraag.
13: Ja.
14: Alles wat er dan mis is met de VVD wordt dan vervolgens ook op een persoon geprojecteerd. En dat is eigenlijk heel erg oneerlijk. Want als ik kijk hoe hard Dylan werkt, wat ze vorig jaar met de verkiezingen heeft gedaan. Ja, eigenlijk sinds dat ze bij jullie is geweest, zeg maar, VI, schoten de peilingen weer omhoog. En uiteindelijk het verlies tot het minimale weten te beperken. Echt mega, mega, mega knap. Terwijl je eigenlijk gewoon een hele zomer werd afgemaakt. En vervolgens ook een geweldig resultaat in de onderhandelingen voor ons heeft kunnen bereiken. We onder mijn ministerspost en het feit dat we mooie dingen mogen doen.
13: Ja,
14: dat doet ze gewoon heel goed.
13: Ja, je kan moeilijk anders zeggen.
14: Dan moet je de vraag niet stellen.
13: Ik kreeg net de cijfers binnen van Maurice de Hond met de nieuwe peilingen. En dan staan jullie op 12.
14: Ja.
13: VVD.
14: Ja.
13: Dus dat is niet
16: 12 verplaatst? Of, nee, 12 zetels.
13: Nee, 12 zetels op dit moment. Dat is natuurlijk niet heel veel.
14: En dat
13: is,
14: ja.
13: Het is sinds 2008 niet voorgekomen, zei hij ook. Dus dat is echt heel lang geleden.
14: Nee, kijk, en dat snap ik wel. Deze week was een hoop gedoe. Daar hebben we het net al even over gehad. Hè. We hebben eindelijk een box 3 doorbraak voor elkaar kunnen krijgen. Maar over de dekking werd uiteindelijk nog een hoop gezegd. Daarvan hebben we ook gezegd, die kleine spaarders, dat moeten we gewoon oplossen. Dat gaan we ook doen.
13: Ja.
14: Maar ja, ik snap wel dat de VVD-kiezer dan niet denkt, joepie, ja, jee. En tegelijkertijd, ik zit zelf ook al een jaar of 7, 8 in de landelijke politiek. 8.
13: Ja, lang alweer, hè? Op de 36e.
14: Ja.
13: Je bent op je 12e de politiek ingegaan.
14: Zoiets ongeveer, ja. Rechtstreeks. Vanaf de schoolmusical, huppakee, de Tweede Kamer in.
13: Dat was ook
14: de samenvatting.
13: Zeker. Ja. Nee, maar goed, je weet dat...
14: Je weet, dit soort peilingen gaan omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. Uiteindelijk moet je koers houden op de goede dingen voor je kiezers doen.
13: Ja.
14: En dat proberen we te doen.
13: Ja. We hadden het net een beetje over de wereld. En Ron Kellers heeft samen met Paul van der Werven een boek geschreven, Project Wereld. En ik zei ook al, er heeft iemand een ronkende tekst voor in laten schrijven.
0: In een tijdperk van cynisme en populisme is dit boek een optimistische routekaart naar harmonie en vrede. Een verademing. En laat dat nou toevallig Bernard Handelburg zijn. En laat het nou ook toevallig de man zijn die hier mee aan tafel zit. Waarom is dit zo'n prachtig boek volgens jou, Bernard?
15: Omdat het iets doet wat ook mij persoonlijk aanspreekt. Je weet, ik zit elk jaar bij de jaarvergadering van de Verenigde Naties. Ja. Daar ben ik altijd heel cynisch over. Omdat uit die algemene vergadering eigenlijk nooit iets komt. Wel in de coulissen hoor, waar ministers elkaar ontmoeten. Maar dat hele politieke circus in New York is eigenlijk... dat werkt niet echt. En er is een keer een Amerikaanse ambassadeur geweest, John Bolton. Die zei, als je van dat secretariaatsgebouw de bovenste 2, 3 of 4 verdiepingen afmapt, is er geen hond die het verschil merkt.
0: Nee.
15: Dus dat is het beeld en het is ook een beetje zo. Het mooie van dit boek is dat deze twee auteurs met hun eigen achtergronden duiken in de geschiedenis, maar ook in de betekenis van de Verenigde Naties, en wijzen op een paar dingen, de dingen die wel goed gaan.
0: Ja.
15: En dat zijn er een hoop. Het IMF, de Wereldbank, je zou UNICEF kunnen noemen. Er zijn allerlei organisaties. Het politieke gedeelte rammelt.
0: Nogal.
15: Dus problemen met de Veiligheidsraad die iedereen wil veranderen. Maar wat ze hier doen is het omdraaien. Zeggen, ja, dat is allemaal niet geweldig. Maar als je er met een...
0: Brengen ze ons hoop?
15: Ja, hoop.
0: Ja? En ze
15: kijken er met een hele creatieve blik naar en doen ook hele goede aanbevelingen.
0: Dus ja.
15: Ik heb het boek rondzat bij mij ook in mijn programma. En toen kreeg ik het boek pas. Dus ik heb het gisteren helemaal uitgelezen. En ik vind het echt de moeite waard.
0: Ja, Ron Keller, wij kennen jou natuurlijk allemaal. Hè? Ik bedoel, ambassadeur geweest in Rusland, China, Oekraïne. Ook nog allerlei andere dingen. Maar de man naast je is een hele goede vriend, begrijp ik.
1: Dat klopt. Wij kennen elkaar vanaf de studietijd. Hier in Amsterdam. We hebben hier in Amsterdam gestudeerd.
0: Paul van Werven en jij maakten hier een beetje...
1: Wij fietsten hier iedere dag langs
0: van de stad onveilig, zeg maar.
1: Studentenflat naar de faculteiten toe. Hè.
0: Hier achter de meisjes aan, in de cafeetje zitten, dat soort dingen allemaal.
1: We nu geen ja, dat zou best... Ja,
0: ja, nee, ik weet dat je daar geen mededeling over doet, maar ik bedoel... Nee, die gezelligheid... Paul, die hebben jullie toch ook gehad, mag ik hopen?
10: Ja, zeker, maar we gaan je niet alles vertellen.
0: Nee, een tipje van de sluier zou geen kwaad kunnen in deze, maar...
1: Maar die kroegen zijn al lang opgeheven, die disco's die ze toen hadden en zo. Ja. We hebben heel veel mooie dingen gedaan, maar we hebben ook heel veel discussies gehad toen ook al over.
0: Maar even de achtergrond van Paul voor de mensen die weten. Kijk, Paul kan ook gewoon putjeschepper zijn, dat weten we natuurlijk niet. Maar die heeft ook een achtergrond op dit gebied, toch?
1: Zeker.
0: Politicoloog en wat heeft hij nog meer gedaan?
10: Nou, ik heb onder andere veel bij OCW gedaan.
0: Ja.
10: En daar hoofd geweest van mondiale zaken.
0: Ja.
10: Maar ik heb daar ook heel lang de ministerraadadvisering gedaan. En de verantwoordelijkheid voor het adviseren van de minister onder andere.
0: Ja. Je bent geen koekenbakker, om het maar
10: nee,
0: te zeggen.
10: Dus,
0: nee, je weet waar je het over hebt.
10: Ik heb heel wat voorbij zien komen, om eens even zo te zeggen. Hoe het werkt.
0: En toen wilde jij wat vertellen daarover. Daar waren we mee bezig.
1: Over het boek.
0: Nou, over het boek, ja. Wat de impact van het boek zou moeten zijn. En wat je ermee wil bereiken.
1: Wilfred, we hebben een jaar 5 geleden zaten wij eigenlijk wat te somber in Den Haag.
0: Ja.
1: Heel veel mensen doen. Er gebeurde van alles toen ook al in de wereld. En we zagen in toenemende mate, pratend over de binnenlandse politiek, dat veel kiezers wat wij noemen zeg maar nationalistische, populistische
0: BVV,
1: partijen.
0: Forum, dat soort
1: precies,
0: partijen.
1: Dat soort partijen. En eigenlijk dachten we, dit is dramatisch, want dit zijn partijen die nog meer problemen gaan veroorzaken voor de Nederlandse burger. Ze roepen dat ze oplossingen hebben, maar ze gaan het tegenovergestelde doen.
0: Ja.
1: En we dachten, waarom leveren toch de bestaande partijen, VVD, noem maar op, Partij van de Arbeid had je toen nog, D66, waarom kunnen die een aantal problemen niet oplossen? Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Omdat een toenemend aantal uitdagingen waar de mensheid voor staat, problemen die burgers ondervinden, maar ook kansen die burgers en bedrijven ondervinden, zijn inmiddels internationaal.
0: Ja.
1: En dat wisten we natuurlijk al. Iedereen gaat op vakantie, iedereen heeft een smartphone.
0: Ja.
1: Iedereen weet dat er zo nu en dan internationaal, er wordt gevoetbald internationaal. Ja,
0: je kan
1: maar
0: een eetclub in alle hele wereld kijken.
1: Kortom, maar, Netflix, maar dat betekent dus, als je even logisch nadenkt, en wij zijn politicologen en economen, maar we hebben gedacht, als je nou logisch nadenkt, dan is dus... Misschien vragen we wel te veel van nationale politici. En zouden nationale politici misschien het lef moeten hebben? Dat zeg ik niet bijzonder tegen deze minister, hoor, maar in algemene zin.
0: Misschien voelt hij zich aangesproken.
1: Nou, maar wacht even. We zouden het lef moeten hebben om voor een aantal onderwerpen moeten te zeggen tegen de kiezers, u bestelt nu iets bij mij wat ik niet als Nederland niet kan leveren.
0: Nee.
1: Of als Duitsland, of als Zweden. Ik moet nu naar Brussel, of ik moet nu naar New York om het daar te bestellen. En ik ga daar echt uw belangen behartigen. Die eerlijkheid wordt niet gegeven. Er wordt gezegd, ik ga het allemaal voor u oplossen. En dan gebeurt het niet. En dan zijn de kiezers teleurgesteld. En dan zit je in een vicieuze cirkel. Het draagvlak voor onze politiek wordt ook gevoed vanuit die schimmige situatie.
0: Herken je dit een beetje, Thierry, wat hier gezegd wordt?
14: Ja, deels. Ik herken inderdaad dat heel veel problemen, of heel veel dingen die je wilt bereiken, wel internationaler zijn en ook steeds internationaler worden. Hè? Het is goed dat wij investeren in onze defensie. Hmm. En tegelijkertijd zonder NAVO, zonder internationaal verband, heeft dat nog steeds heel weinig zin. En we moeten het wel doen. Maar hetzelfde geldt met economie, met klimaatverandering. Dat zijn wel onderwerpen die je inderdaad wel op dat niveau moet.
0: Klopt.
14: En tegelijkertijd, ja, als ik gewoon in een dorpscafeetje sta.
0: Ja.
14: Wil je natuurlijk ook gewoon dat willen mensen ook van ons gewoon dat er wel snel oplossingen komen.
1: Maar natuurlijk.
14: En ook concrete zaken veranderen. En daar moet je denk ik altijd een beetje een balans in vinden. Want als je daar tegen die mensen zegt, nou, ik ben het helemaal met u eens en ik ga voor u proberen te regelen in Brussel, dan weet ik ook niet of dat bijdraagt aan een gevoel van, die nationale politiek die heeft het onder controle.
1: Ja, maar dat is het probleem. Dan moet er dus in Brussel iets veranderen. En daar moet dus aan gewerkt worden. En wij hebben gedacht, laten we nou eens uitschrijven waarom dan Brussel dan niet levert. Hè? Zoals u terecht zegt. Een aantal zaken worden ook door Brussel of door, zoals Bernard zegt, de VN niet geleverd. Dus wij dachten, wat is er nou eigenlijk mis met die internationale organisaties die dan wel die bal zouden moeten oppakken?
0: Wat is er dan mis? Ik probeer het ook even een palbeetje, anders zit Paul er ook maar bij, hè, voor spek en bonen. Ja.
10: Ja, dat was ik niet van plan over.
0: Nee, maar wat is er allemaal mis dan? Hoe?
10: Er zijn natuurlijk twee belangrijke dingen die we ook echt uit de analyse halen, maar die we ook willen meenemen in de opzet.
0: Ja.
10: En het tweede is dat er gewoon te weinig macht is bij bijvoorbeeld de VN. En het andere is, en dat heeft te maken met wat meneer Van Aerts ook net zei, dat het legitimiteit, de representativiteit ter discussie staat. Hè. Dus VN vinden wij belangrijk. Want ja, net zoals meneer Hammelburg, die komt er denk ik al. Nou, hoe lang is het?
0: 120 jaar.
10: Ja, zoiets.
15: Vanaf 1979.
10: Maar ik denk dat de gemiddelde burger niet denkt van dat is onze VN.
0: Nee.
10: Ze denken al niet
0: dat
10: eens
0: heb ik nog nooit
10: van
0: gedacht,
10: dat is onze EU.
0: Ja.
10: Dus dat zijn twee hele belangrijke dingen. Zo'n wereldregering, noem het maar even voor het gemak, moet meer macht hebben. En moet meer legitimiteit hebben.
0: Ja. Dus, en hoe ga je dat voor elkaar krijgen dan?
10: Nou ja, dat hebben we gedaan door het instellen van 5 autoriteiten. Waarvan er eentje op het gebied van klimaat, die is natuurlijk echt hoog nodig.
0: Ja.
10: De tweede op het gebied van veiligheid. En dat betekent eigenlijk een drastisch verbeterde veiligheidsraad.
0: Mm-hmm.
10: En die andere drie, die zijn eigenlijk op het terrein van economie.
0: Ja, monetair, handelsautoriteit en ontwikkelingsautoriteit.
10: Ja, precies.
0: Ja. En dat hebben jullie bedacht. Maar hoe gaat het nu verder?
1: Dat is precies de vraag die we aan
0: kunnen we het hier aan deze tafel even afstikken? Of hoe zit dat?
1: Dat is de vraag die we aan de politici gaan stellen, volgens mij.
0: Okay.
1: Kijk, wat belangrijk is dat je beseft dat de ontwikkeling, dat er meer en meer internationaal moet worden opgelost en ook kansen worden gevonden, ook voor bedrijven en voor burgers. Die ontwikkeling is onomkeerbaar. Die gaat alleen maar verder. Door de technologie zullen we nog meer met elkaar verbonden worden. Dus je krijgt nog meer, zeg maar, belang bij een goed werkend internationaal bestuur.
0: Ja.
1: Bestuur dat mensen herkennen als, dit is mijn bestuur. Ja. Daar wordt geleverd. Dat die mensen in dat dorpskroegje zeggen, ga naar Brussel en regel het, want daar ging het vorige week ook goed. Dat zo'n soort Brussel willen we hebben, of zo'n soort VN willen we hebben. Dus het gaat om het feit dat we de logica doortrekken.
0: Ik snap het nog wel, maar mag ik aan Bernard Hammelburg vragen met al zijn ervaring, is het reëel?
1: Nee, maar dat is een, mag ik hem toch even afmaken? Want dat is een vraag die dat is een eigenlijk, met alle respect, maar dat is niet de vraag die wij beantwoorden.
0: Oh.
1: De vraag is, kijk, wat reëel is, dat zijn hele kleine stapjes. Brussel werkt niet, New York werkt niet. Ja, wat moet ik nu doen? Enzovoort. Dan ga je in cirkels ronddraaien. En dan blijf je oorlogen houden. Dan blijf je klimaatproblemen houden. Dan blijf je grote stromen van migranten hebben die de armoede ontvluchten.
0: Ja.
1: Dus je kan zeggen, we gaan kijken naar het haalbare en we gaan haalbaarheid. Ik had laatst een gesprek met iemand die zei, laten we nou eerst eens gewoon een stapje zetten dat haalbaar is. En toen zei ik, je bent hier in een kamer.
0: Ja.
1: In welke kant van deze kamer ga je dat stapje dan zetten? Waar wil je naartoe? Waar zeg jij, daar is de oplossing? En toen viel het stil.
0: Mm.
1: En ik denk dat de meeste politici, met alle respect, ook voor u, meneer de minister, maar dat veel politici, maar ook veel burgers, gewoon eigenlijk zeggen, ja, wat zou eigenlijk een oplossing kunnen zijn?
0: Ja.
1: En wij hebben een oplossing geschetst die gebaseerd is, zoals Bernard zei, op wat goed werkt en wat, zoals Paul net zei, wat niet goed werkt. En vervolgens hopen we dat burgers en politici zeggen, oké, dit is dus iets waar we naar moeten streven.
0: Dit is hands-on, zeg maar.
1: Dit is een visie, Wilfred.
0: Ja.
1: Zonder visie.
0: Ja, de VVD een visie, dat is sowieso natuurlijk een
1: godspunt
0: natuurlijk.
1: Hier hou ik even mezelf.
12: Lekker even stil.
15: Ja. Nee, maar laat ik één voorbeeld geven wat iedereen kent en herkent. Misschien herinner je het moment waarop de muur nog bestond in Duitsland.
0: Ja, dat weet ik nog.
15: En Ronald Reagan daarvoor stond en zei: Mr. Gorbachev, tear down this wall. En toen dachten we, die man die maakt daar politieke propaganda. Het zal met zijn eigen verkiezing te maken hebben. En wat gebeurt? Die muur wordt neergehaald. En Gorbachev en Reagan, en later Bush 1 en Gorbachev, die komen heel dicht bij wereldvrede.
0: Ja.
15: Het is daarna allemaal wel weer een beetje uit de hand gelopen. Maar het kan dus best.
0: Ja.
15: Het is niet iets wat onmogelijk is. En in feite hebben ze iets heel simpels gedaan. Namelijk, zou het niet een goed idee zijn om al die grote wapens af te schaffen? Allebei. Ja. Dat was het hele punt.
1: Ja. De oplossing is niet zo ingewikkeld, hoor.
0: Dit boek is ook eigenlijk best wel simpel dan.
1: Ja. Het is eigenlijk heel begrijpelijk. Het is ook op logica gebouwd. En het is gebaseerd op een logica van zo gaat de wereld zich de komende periode ontwikkelen. Zo gaan de problemen, oorlog en vrede, klimaat en migratie, zullen de komende periode alleen maar ernstig worden als we niks doen. We moeten dus opschalen. Dat heeft de mensen altijd gedaan. Ja. Vroeger waren we georganiseerd in families, toen in stammen, toen in dorpen.
0: Jagers, nomaden begonnen we mee. Hè?
1: Ja, en we zijn dus langzaam.
0: Gingen we verbouwen, gingen
1: landjes
0: dorpen
1: gaan
0: zitten.
1: Bouwen, grotere landjes. Altijd omdat de problemen, maar ook de kansen, meer en meer op hoger niveau plaatsvonden. Dus de logica is internationaal bestuur.
0: Dus we moeten meer wereldburger worden eigenlijk.
1: Dat moeten we, precies. En dat is iets wat we erbij krijgen.
0: Hoe jou een beetje wereldburger, Chet, als je dit hoort?
1: Het gaat niet van Nederland af, hoor. We blijven gewoon Nederland.
14: Ja, ik denk altijd, je moet uiteindelijk wel nog verbinding houden als bestuur met natuurlijk mensen. En uiteindelijk, het moet wel voor mensen nog te bevatten zijn. En dan als je gaat kijken naar een bepaald niveau, dat je op een bepaald niveau zeg maar afstemt met elkaar en probeert hetzelfde te doen zoals we op klimaat doen, dat is logisch. Maar op het moment dat je op een bepaald niveau maatregelen gaat nemen die ook iets vragen, kijk, uiteindelijk politiek gaat ook over een rechtvaardigheidsgevoel. Mm. Is het, waarbij de ene zegt maatregel A vind ik rechtvaardig en de andere zal dan zeggen nee, dat is super onrechtvaardig. Dat is de kern ook van de politiek.
1: Debat, ja.
0: Als je het groter maakt, dan zeg je ja, maar in Duitsland doen ze niks aan, in België doen ze niks aan en wij moeten als het braafste jongetje van de klas.
14: Dan werkt het dus heel goed om op Europees niveau te zeggen laten we dingen samen doen. Mm. Op Europees niveau maatregelen nemen die we in Nederland over het algemeen onrechtvaardig vinden, dan wordt die wel spannend als daar geen voldoende verbinding tussen is.
1: Maar stellen we diezelfde vraag aan mensen in Drenthe en in Limburg als we in Den Haag in de Tweede Kamer iets besluiten?
14: Nee, maar dat komt omdat we natuurlijk gemeenschappelijk. Kijk, uiteindelijk omdat we een natiestaat zijn die een verbindenis, een gemeenschap met elkaar vormen.
1: Maar we zijn ook Europa. We zijn ook een wereldgemeenschap.
14: We
1: zijn een hele kleine wereldgemeenschap, een hele kleine aarde maar.
14: Ja, maar de gemeenschap op zichzelf, daar leunt uiteindelijk het bestuur op. En die gemeenschap spreekt dezelfde taal. Die heeft dezelfde, enigszins dezelfde normen en waarden. Dezelfde economie, dezelfde onderwijs. Dat vormt, daardoor heb je binnen die groep met elkaar afgesproken dat we één land zijn. Daardoor kun je ook solidariteit vragen aan mensen. Mensen betalen belasting. Zeggen mijn buurman is ziek, dan betaal ik daar een stukje uitkering voor. Dat doe je omdat je met elkaar een eenheid vormt. Tegelijkertijd, als je die eenheid niet hebt op een bepaald niveau, dan wordt het ook lastig om dit te vragen van burgers.
0: Tegelijkertijd gaf jij net het goede voorbeeld. Met de dreiging van Rusland nu, moeten wij als Europa toch een soort Europees leger gaan zien te vormen. En ook weer met z'n allen alles gaan doen, anders heeft het geen enkel nut. Al die uitgaven die wij doen aan Defensie, toch?
14: Ja, je moet zorgen dat je die veiligheidsparaplu goed organiseert.
1: En paraplu is gezamenlijk dus.
14: Zeker,
1: precies.
14: Zeker.
1: Dan heb je het dus. Dus het kan en het moet ook. En het moet draagvlak hebben eens. Ja. En dat staat eigenlijk allemaal beschreven. Het is eigenlijk niet zo helemaal niet zo ingewikkeld.
0: Het is een handboek.
1: Het is een gids.
0: Ja.
10: Een gids is
0: een gids. En die moeten we gewoon de hele wereld oversturen.
1: Het is een gids van hoop. En van zo zou het kunnen. Ja. Het is aan de politici om die weg ernaartoe te
0: dat is dan geschreven door twee oprechte vrienden. Die dan ook laten zien dat je voor altijd iets kan hebben met elkaar.
1: Met zorg en met hoop.
0: Ja.
1: Ook zorg voor onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen.
10: En dat als je goed samenwerkt, dat 1 en 1 3 is.
1: Zo is dat.
0: Oh ja. Ja, die vind ik altijd een beetje cliché.
1: Nou, maar dan een andere. Nou, als je niet gelooft dat je de wereld kan verbeteren, dan verbetert die ook niet.
0: Kijk, die is al beter. Vind je ook niet?
15: Zeker. Ja. Ik gaf niet voor niets het voorbeeld van Reagan en Gorbachev. Het was ondenkbaar dat twee aartsvijanden zoiets zouden doen. Ja. Het is toch gebeurd.
0: Ja. Dit geeft wel hoop, hè? De nieuwe generatie politici zal dat moeten gaan uitvoeren. Daar zit hij.
15: Heel duidelijk, dat gaat niet ten koste van de rechten van de burger in een soeverein land.
1: Dat is het punt. Nederland blijft gewoon bestaan. Ja. Net zoals Drenthe ook nog bestaat. En het dorpje waar ik geboren ben in Bussum bestaat ook nog steeds. Een gemeenteraad. Niks wordt mensen afgenomen. Er komt iets bij op het niveau waar de problemen zich voordoen.
0: Laatste is heel belangrijk, Ron.
1: Oorlog, vrede, klimaat en migratie. Doe er iets aan.
0: Goed, zeker. Ron Keller en Paul van der Werf. We hebben het boek geschreven. Echte vrienden. Ik weet niet of ze nu samen nog een café in gaan, maar goed dat ze even waren.
1: Blijf hier nog even, Wilfred, als dat mag.
0: Ja, dat kan. Gezelligheid. Bernhard, ook bedankt. Tot zo.
7: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. De co-piloot van Fly Dubai, die zijn gezagvoerder neerstak, werd eerder al als veiligheidsrisico beschouwd, melden Amerikaanse media. 2 jaar geleden bleek dat hij extremistisch materiaal bezat. Hij werkte toen voor Oman Air. Hij kon toen wel voor die maatschappij blijven werken. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij de Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. En de film Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren geworden. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de porno-studio van zijn vader gaat werken. De serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. 'S Ochtends, als de mist is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: The Kremlin is trying to defraud us.
7: Zowel in box 3 als in box 2.
8: De situatie is dus als volgt.
9: Imminent military.
10: Ik ben er ook van overtuigd dat box 3 eindelijk eens opgelost moet worden.
11: Dat is nu van tafel.
3: Wilfried Gené.
1: Laatste uur weer van deze uitzending van de Friday Move. We zitten in de Orchid House, wordt een feest gevierd. We staan alweer een jaar. En kom gerust deze kant op om mee te vieren. We hebben vandaag een minister als co-host, minister van Werk en Participatie. Mooie omschrijving eigenlijk. Thierry Aerts, hoe lang bestaat dat eigenlijk, minister van Werk en Participatie al?
12: In deze vorm is hij nieuw. Ja. Een nieuwe functie. We hebben natuurlijk altijd op het ministerie van Sociale Zaken, Werk en Gelegenheid. Daar zit ik wel vaker ministerschap. Ja.
1: Heb je het nou druk eigenlijk? Want je vertelt dat je heel weinig thuis bent. Hoe druk heb jij het dan?
12: Ja, dat verschilt per week. Maar ja, het is wel een druk agenda, ja.
1: Ja, maar hoeveel uur per week heb je het over?
12: Ja, 60, 70 uur, dat halen we wel.
1: Dat is wel veel, zeg. Hey.
12: Inderdaad, ja, dit soort dingetjes en dan ook s'avonds.
1: Michiel Jurrius, dat haal jij niet, hè? Dat niet, betaalt, aantallen niet.
13: Niet elke week, maar je hebt wel eens weken dat er debatten bij zitten die tot in de nacht doorgaan. En dan word je de ochtend erna om 6 uur op BNR verwacht om daar wat zinnigs over te zeggen.
1: Ja.
13: Dan loopt het ook wel op af en toe. Maar Thierry Aerts is een drukke minister, hoor. Er komt heel veel vanuit zijn ministerie en zijn portefeuille komt maar steeds bij ons binnen. Thierry Aerts hiermee bezig. Thierry Aerts
1: is goed bezig. Thierry.
13: Nou, hij is in ieder geval heel druk bezig, inderdaad. Ja. Als je kijkt naar loondoorbetaling bij ziekte, daar ging het laatst al over. Nu dan de zelfstandige wet. Ja. Dus er komt.
12: Kinderopvang vorige week.
13: Exact.
12: De eerste toeslag die we gaan afschaffen.
1: Oké.
12: Okay. Na 20, bijna 30 jaar.
13: Ja, statushouders sneller aan het werk helpen. Dus er komt veel van Thierry Aerts op ons af. Dat is wel zo, ja.
1: Maar doet hij goed dan toch? Mag een compliment zijn ook even hier. Want hij heeft het niet altijd even makkelijk

0: hoor je tot nu toe gehad in deze uitzending. We zijn ook wel een beetje kritisch. Ik kreeg net van Maurice de Hondors peilingen van dit moment.
1: Oh.
0: En als je het nu bij elkaar optelt, heeft CDA 12, VVD 12 en D66 18. Kom je op 42 ongeveer uit. Hè? Ja, 42 zetels kom je dan uit.
1: Ja, dat zijn er...
0: Dat zijn niet veel.
2: Dat zijn er minder dan we nou hebben.
0: Ja, ja. Dat is niet zo best.
1: Is, ja, wel, vaker tijdens kabinetsperiodes. Dus dat zie je het altijd wel bij de regerende partij, zie je het wel teruglopen.
0: Hij had er trouwens bijgezet, vertrouwelijk tot 20 over 6 zie ik nu. Maar goed, dat had ik niet gelezen. Nee, dat lees ik nu pas.
1: Al bijna, toch?
0: Ja, sorry, was ik even vergeten. Dat.
3: Breaking news.
0: Hij had er nog wat bijgezet. Maar ja, dat had ik even niet gezien natuurlijk. Maar ja, dat is niet erg hoopgevend. En de chaos die we van de week weer zagen, is ook niet hoopgevend, toch, Michiel?
1: Nou ja, het is wel een onrustige week geweest in die zin. Ja. En het ook best wel een gekke week. Want het was pas dinsdagavond, echt een paar avonden geleden pas... dat Rob Jetten en Eelco Heijnen, de minister van Financiën... samen voor het ministerie van Algemene Zaken stonden om bekend te maken... nou, we zijn eruit, ja, we gaan nu een nieuw voorstel. Gaan we naar de oppositiepartijen toe. En dat was het gevoel ook wel aan het begin van de week. Nu doorbraken, nu lijken we wat verder te gaan komen... We zijn gedeeltelijk ook verder gekomen, maar het is maar net hoe je er naar kijkt. Komende woensdag is er een gesprek op het Catshuis met Thierry Aartsen onder andere er ook bij, met de top van de polder. Maar goed, aan de andere kant, gesprekken op het Catshuis in de polder waren er begin van dit jaar ook. Ging over hetzelfde onderwerp, alleen toen liepen de bonden weg. Mm. Dus toen wilden ze ook niet zeggen dat we weer op hetzelfde punt zijn.
2: Nou, toen wilden ze niet over de inhoud praten. Hè? Dus dat was een vrij korzelig gesprek. Omdat zij wilden absoluut niet over de inhoud praten. En wij hadden natuurlijk allemaal inhoudelijke vragen. Dus
0: ja.
2: Nu gaan we het wel over de inhoud hebben.
0: Dat weet je zeker?
2: Ja.
0: 100%?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Zeker nog, we hebben een brief gestuurd ook naar ze. Van we willen het graag hebben over de grote hervormingen die nodig zijn. Dus ze hebben, en heel eerlijk is eerlijk. Hè, ze hebben gezegd, we komen niet aan tafel zolang die bezuinigingen er staan. Nou, andersom dus wel. Hè, dus als die bezuinigingen, die hebben we nu geparkeerd.
0: Ja.
2: Dan komen ze wel aan tafel. En ook zij hebben gezegd, de bonden. Ja, wij zien ook wel dat er problemen zijn. Wij zien ook wel dat er iets moet veranderen.
0: Maar waar zouden zij dan mee kunnen komen, denk je, Thierry? Ik probeer me dat gewoon voor te stellen. Hè. We hebben een paar weken geleden hadden we natuurlijk Hans Spekman. Er zat geen beweging in ook. Want ik schetste ook naar de toekomst toe dat het steeds moeilijker wordt. Hij gaf wel toe dat de via niet goed functioneerde. Dat willen die nog wel toegeven. Maar om daar echt in te gaan snijden of dingen te gaan doen, dat zag ik niet gebeuren eigenlijk.
2: Nee, dus daar gaan we wel van overtuigen. Want er moet wel wat gebeuren. Die wereld verandert zo verschrikkelijk snel. We hebben met AI zien we wat dat impact dat heeft op de arbeidsmarkt.
0: Ja.
2: Banen gaan verdwijnen. Je zult echt een ander stelsel moeten gaan hebben in Nederland. We kunnen het niet permitteren. Inmiddels hebben meer dan 1,2 miljoen mensen hebben een uitkering. Op bijna 9 miljoen werkenden. Ja, en dat staat nog los van alle mensen die gepensioneerd zijn.
0: Ja.
2: Je werk zal veel meer centraal moeten komen te staan in de sociale zekerheid. Het moet echt om werk gaan. We moeten niet meer kijken.
0: Proef je
2: nu, moet je eerst, nu moet je eerst, als je je baan verliest, moet je eerst een uitkering aanvragen voordat je hulp krijgt naar een nieuwe baan.
0: Ja.
2: Maar we moeten naar een systeem waarin je überhaupt niet meer in de WW komt, maar uiteindelijk gewoon door kan gaan in een andere baan. Daar zul je veel meer naar moeten kijken. Een transitievergoeding, dat is geld wat wordt uitgekeerd. We zien in allerlei onderzoeken dat dat geld niet wordt besteed aan een opleiding of een transitie naar een baan, maar dat er toch verdacht veel campers en andere leuke dingen tussen zitten. Dus we zullen moeten zeggen, jongens, laten we nou eens een systeem creëren waarin we niet een ontslagvergoeding geven die u aan leuke dingen kunt uitgeven, maar een ontslagvergoeding die u kunt gebruiken tijdens het dat u een baan heeft naar een nieuw werk. Loondoorbetaling bij ziekte, een van de grootste lasten die kleine ondernemers op hun nek hebben hangen, waardoor juist heel veel mensen geen vaste baan krijgen. Dus ook voor werknemers, juist voor die achterban van Hans Spekman, is het enorm belangrijk dat we iets aan die loondoorbetaling gaan doen. Want het zijn juist de kwetsbare mensen. De mensen die een beetje pech hebben gehad in het leven, die werkloos zijn geraakt of ziek zijn geworden. Die mensen krijgen geen vast contract vanwege het feit dat het risico voor kleine ondernemers te groot is. Dus nou, met dit verhaal, ik probeer het hier al enigszins te oefenen qua passie en enthousiasme.
0: Ik merk het inderdaad, ja. Dit is wat
2: dat zal ik ook gaan doen in het Catshuis. Want er moet wat gaan gebeuren. We zullen grote hervormingen moeten gaan doen in dit land. Stilstand is geen optie. Stilstand is echt geen optie.
1: En wanneer moet er dan een sociaal akkoord zijn? In het voorjaar, toch?
2: Het zou goed zijn als we op hoofdlijnen hier gewoon snel overeenstemming over kunnen bereiken. Maar we gaan kijken wanneer dat lukt. Voor het kabinet is echt die ambitie belangrijker dan het tempo. Uiteindelijk gaat het echt om dat we goede hervormingen, grote hervormingen doen. Want de uitkomst kan absoluut niet zijn dat we niks gaan doen. Dat we stilstand hebben in dit land. Daar zit Nederland niet op te wachten. Met alles wat er in de wereld gebeurt, moeten we grote hervormingen gaan doorvoeren. En dat zal ook de inzet van het kabinet gaan zijn.
0: Maar ik bedoel, spreek jij de laatste paar dagen dan nog wel mensen van bijvoorbeeld de vakbond? Of van, wat voor hervormingen zouden dat in hun ogen kunnen zijn dan, denk jij? Probeer me er gewoon iets bij voor te stellen. Want je moet elkaar wel vinden.
1: Nou ja, het is wel zo. Daar zijn de bonden het ook wel over eens. Dat klopt wel wat Thierry Aartsen zegt. Als je kijkt dat er bijna 1 miljoen mensen in de WIA zitten. En dat daar steeds meer bij komt. Ja, dat willen die bonden ook niet.
0: Nee.
1: Dus daar zijn ze het over eens.
0: Zij beweren dat het geld ergens anders vandaan gehaald kan worden. Om het dan weer op te lossen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je kan het niet overal weghalen, toch?
2: Nee, wij geven op dit moment is de begroting van sociale zaken verreweg de grootste begroting.
0: Waar praat je nu over dan?
2: Bijna 130 miljard.
0: Ja.
2: En even voor een beeld, het is bijna 3 keer zoveel dan dat we aan Defensie uitgeven. En naast ons, wij doen altijd een wedstrijdje met de zorg. Zeg ik met een knipoog. Want de zorg geven ongeveer net zoveel geld aan uit.
0: Ja.
2: Ja, en als je dan kijkt wat er in de wereld gebeurt, ja, dan is het niet gek dat je daar ook even naar kijkt. Van jongens, als je weet dat er meer dan 1 miljoen mensen in een uitkering zitten, kunnen we alsjeblieft werk centraal gaan stellen, kunnen we die problemen gaan oplossen en kijken hoe we het systeem anders kunnen inrichten.
0: Er was opeens consternatie, de kleine spaarder en de belegger enzovoort, het was helemaal het haasje. Dat werd even later weer teruggedraaid. Kunnen die nu opgelucht ademhalen en zo? Lekker achterover gaan zitten van, dat is geregeld nu weer? Of
1: nee.
0: Zit te lachen, zit je gewoon?
1: Nee, want we weten nog niet hoe dit af gaat lopen.
0: Nee.
1: En dat helpt ook niet, hè, deze week. Want ik begon in mijn verhaal, nou, aan het begin van de week dachten we, nou, doorbraken, misschien komen we ergens. En vervolgens ligt er dan een voorstel. En schrikken heel veel mensen, honderdduizenden mensen die potentieel in box 3 terechtkomen.
0: Ja.
1: Die schrikken zich een hoedje. De dag daarna de minister van Financiën, die dan wel zegt, ja, oké, dit moet weer anders. Maar hoe het nu is, er is vandaag in de ministerraad, is er een novelle dan besproken op de nieuwe box 3 invulling die nu in de Eerste Kamer ligt. Dat gaat er naar de Raad van State toe voor een spoedadvies. Wel een novelle, een aanpassing waar nog steeds geen meerderheid voor is. Waar ook bovendien niet de volledige dekking voor is. Dus wat we wel de hele tijd houden is dat we niet weten welke kant we opgaan met z'n allen.
0: We zijn niet echt een stevig huis aan het bouwen als je het zo uitlegt. Hè? Een beetje als een metafoor. Ik bedoel, het kraakt en het piept al aan alle kanten. Thierry, waar haal jij nog je hoop vandaan eigenlijk? Daar probeer ik me echt iets bij voor te stellen.
2: Wat ik uiteindelijk hoop is dat uiteindelijk ook de oppositiepartijen, die geven nu vooral aan wat ze niet willen.
0: Ja.
2: Ik denk dat het goed is dat we ook snel het gesprek, kan ook achter gesloten deuren hebben over wat we wel willen. En uiteindelijk zal de rekening moeten worden betaald. Uiteindelijk zal je moeten zeggen, oké, box 3 is belangrijk. Het is notabene een motie geweest van Joost Eertmans. Die zei, los box 3 op en kijk naar het vermogensdomein. Dat heeft het kabinet gedaan. Nou, er wordt gezegd, deze dekking is niet goed. Nou, oké, dan moet je als kabinet vind ik ook gewoon zeggen, oké, dan gaan we daar naar iets anders kijken. Maar ja, puntje bij paaltje, je moet er straks wel over gestemd worden. En dan wil je ook wel dat, hoop je ook dat er een verantwoordelijkheid is bij partijen, bij alle partijen in het parlement, om te zeggen, oké, dit is misschien niet 100% mijn droomplaatje, maar het is beter dan dat we nu hebben. Laat ik maar wel voorstemmen.
0: Gaan we dan alles over links doen of gaan we alles over rechts doen? Of gaan we gedeeltelijk links en gedeeltelijk rechts? Wordt het snollebollekes? Wordt het links, rechts, links, rechts? Wat wordt het?
2: Breed raakvlak dus inderdaad met meerdere partijen. Je zult de ene keer over links, de andere keer over rechts toch moeten gaan. Ik denk dat
0: eigenlijk wat Eertmans voorstelde, wat later door Klaver belachelijk werd gemaakt.
2: Ja, maar ik denk uiteindelijk dat wel belangrijk is om wel te kijken of je op breed raakvlak kan rekenen. En uiteindelijk, nogmaals, ik zei het eerder al, tegen het belastingplan stemmen heeft ook consequenties. Als je tegen het belastingplan stemt, dan gaat de diesel gewoon in Nederland, de benzine per 1 januari gewoon omhoog. Als je tegen het belastingplan stemt, komt er geen extra geld uiteindelijk voor infrastructuur erbij. Als je tegen het belastingplan stemt, tegen die begrotingen gaat stemmen, gebeuren er allemaal dingen niet die we wel willen met elkaar.
0: Ja.
2: En uiteindelijk hoop ik dat je aan de voorkant gewoon concreet met elkaar kunt afspreken, oké, dit is niet 100% mijn gelijk, maar het is beter dan dat we nu hebben. En wij zijn bereid om ook die verantwoordelijkheid
0: te nemen. Nog even uit die peiling die pas om Twitter over 6 bekend mag worden. Pro staat daar op 29 ja. En ja 21 staat daar op 20. Dat vind ik toch wel cijfers, eerlijk gezegd.
1: Ja, nou ja, je ziet dat de pro het momentum heeft. Jesse Klaver en Hans Peckman die aan de taart zaten deze week. Dat is natuurlijk voor veel VVD-kiezers denk ik ook vervelend om te zien. Jesse Klaver en Hans Peckman op die manier aan de taart. En ik vind het wel interessant wat de minister zegt over het belastingplan. Dat als oppositiepartijen daartegen gaan stemmen, dat inderdaad brandstofprijzen verder omhoog gaan. Op die manier de bal bij de oppositie leggen. Maar de kiezer kijkt toch in eerste instantie, als er zoiets gebeurt, naar het huidige kabinet, het huidige bestuur. Dus denkt u dat de kiezer dat ook zo gaat opvatten, dat de schuld van de oppositie is als we daar op 1 januari op uitkomen?
2: Geef ze niet de schuld. Alleen, wij kunnen als kabinet niks. Hè. Wij kunnen voorstellen doen, dat hebben we nu een aantal keer gedaan. We hebben meerdere voorstellen op tafel gelegen. Uiteindelijk is het parlement die in moet stemmen. Wij kunnen niks. Ik heb een begroting netjes aangeleverd bij de Tweede Kamer. Die moeten voor of tegen stemmen. Allemaal. Ja. Alle 150. Dus uiteindelijk moet je daar een belangenafweging in maken. Stem ik voor of stem ik tegen? En ik denk dat het belangrijk is, en het hoort bij de politiek ook, om te zeggen, ik wil dit en dit en dit aangepast hebben. Dat doet het kabinet dan vervolgens ook. Nou, dat gaat de komende week nog een paar keer meer gebeuren, komende weken, denk ik. Alleen, uiteindelijk bij die stemming, ja, moet je wel de balans opmaken. Ook als oppositiepartij, ga ik voor of ga ik tegenstemmen? En het tegenstemmen is niet gratis. Tegenstemmen betekent uiteindelijk in het leven van mensen, nogmaals,
0: maar
2: dat de diesel
0: probeer je even wel de perceptie van de kiezer duidelijk te maken. Of die dat ook zo ziet. Ja. Toch?
1: Ja,
2: wij hebben gezegd, de belasting op de diesel moet de komende tijd omlaag blijven. Ja. Als u daar tegenstemt, als het parlement daar tegenstemt, dat kan. Maar ja, dan gaat die wel voor normale mensen uiteindelijk omhoog. En zo hebben we nog een heel lijstje met voorstellen.
1: Ja, maar ik vraag me dus af of de kiezer daarin meegaat, of die dan ook zal denken, oké, nou, het kabinet heeft daar alles aan gedaan om het niet te laten gebeuren.
2: Wij zijn geen dictatuur natuurlijk. Hè. Ik zou heel graag willen dat die dieselaccijns naar beneden gaat, maar ja. Daar moet iets voor gebeuren. Dan moeten namelijk 76 Kamerleden zeggen, wij willen dat ook. En als die zeggen nee, ja, dan kan ik kan niet toveren, zeg maar.
0: Het worden mooie tijden nog de komende weken. Hè?
1: Ja, 12 november de stemming over het belastingplan. Dus over minder dan 6 weken. Dus spannende tijden zijn het en komen er ook weer aan.
0: Ja. Ja. Nou, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
3: Ik had hem eigenlijk nog niet genoemd vandaag, maar hij zit er weer rete strak bovenop. Natuurlijk onze eigen DJ Thomas Hobson, zoals hij er bijna elke week is. En met zijn muziek zorgt hij voor de snelheid en de power in dit programma natuurlijk. De Friday Move 2 oktober. We zitten in de Orchid House. En mijn nieuwe gast schuift alweer aan. Dat gaat zo snel in dit programma. Hou je toch een beetje vol, hè, Thierry?
2: Zeker.
3: Ja? Na zo'n lange harde week?
2: De stoeltjes zitten niet bakkerig.
3: Die stoeltjes zitten niet echt lekker.
2: Het zijn wel hele Amsterdamse bakkerikjes dit, zeg maar. Ja. Die zien er mooi uit. Ja. Maar ze zitten voor geen 5 cent.
3: Nee, dan kun je beter in Brabant zitten, toch of niet? Ja. Hey, jullie kennen elkaar niet, maar jij kent haar wel, hè? Jij kent Milou, hè? Waar ken je ervan?
2: Ik ben luisteraar van het Eerste Uur.
4: Echt waar?
2: Zeker.
4: Jong Beleggen, de podcast.
2: Ik ben door jou gaan beleggen.
4: Ongelooflijk.
2: Ja. Jullie zijn zo rond coronatijd begonnen ongeveer, volgens mij.
4: Dat klopt.
2: Ja, en ik heb inderdaad echt die eerste afleveringen heb ik ongeveer verslonden.
4: En toen pas was je overtuigd. En dat noemt zich een VVD'er.
2: Nou, ik had toen nog niet zo heel veel geld op te beleggen. Misschien is dat het.
0: Hallo.
2: Maar,
4: nu wel. Nu bent u minister.
2: Nou, ik mag toen niet beleggen.
4: Nee, dat is inderdaad. Dus, als Kamerlid zijn er nog wel wat.
2: Als Kamerlid mag je beleggen. Volgens mij zijn er geen regels voor als Kamerlid. Maar als minister moet je in principe.
4: Wat heeft u dan met die portefeuille gedaan als u bent begonnen?
2: Je moet dat netjes opgeven wat je dan allemaal hebt. En daar mag je dan tijdens je ministerschap niet aankomen.
4: Oké, maar je mag het wel behouden. Maar dat is heel goed.
2: Het is geen spectaculair grote. Het is voor mezelf een klein beetje. En voor mijn dochter probeer ik wat te sparen. Dus het zijn geen spectaculaire bedragen. Dus, maar je moet dat als minister netjes wegzetten.
4: Nou, dat ik zoveel invloed had, Wilfred. Dat
0: is toch leuk? Je hebt zelf er iemand bijgetrokken om dat die podcast te gaan maken, toch? Zoveel jaar geleden.
4: Nou, hij trok eigenlijk mij erbij. Ik wist helemaal niets van het beleggen. En ik werd op een gegeven moment benaderd via LinkedIn door een of andere Pim Verlaan. En die zei tegen mij, ik heb jouw stem gehoord in een podcast.
0: Ja.
4: En ik wil eigenlijk ook een podcast maken.
0: Vanwege je stem?
4: Nou ja, ik weet eigenlijk niet precies wat zijn idee was. Maar hij had gewoon een vibe of zo, denk ik. Soms heb je dat misschien.
0: Ja, ik weet het niet, zou kunnen, ja.
4: En hij kende niet heel veel mensen die podcast maken. Het was nog redelijk vroeg, het was 2020. Dus 2020.
2: Tegenwoordig hebben we zelfs Ruben Brekelmans en Vincent Karremans een podcast. Dus
4: inderdaad.
2: Dan weet je het wel.
4: Gaan we
0: naar. Jij zegt het hier, dan weet je het wel.
4: Dus hij benaderde mij en ik had niets met het onderwerp. En ik dacht, nou, daar gaat ook niemand ooit naar luisteren. Beleggen, hoe saai wil je het hebben?
0: Ja, hoe saai wil je het hebben dan?
4: Ja, nou, hij wil het ook nog veilig en verantwoord beleggen. Ik dacht, daar gaat helemaal niemand naar luisteren. Dus ik dacht, nou ja, ik kan misschien mijn podcastset terugverdienen waar ik net in had geïnvesteerd. Ja. Dus de ondernemers zat er eigenlijk toen toch al in. En toen ben ik akkoord gegaan, heb ik me laten betalen per aflevering. Binnen nood had ik die set terugverdiend. Maar ik had toch gewild dat ik er iets ondernemer had ingezeten. Ja,
0: betere afspraken moeten maken?
4: Nou, binnen nood hadden wij echt 500.000 luisteraars.
0: Ja, en hij streekt er veel meer van op.
4: Waaronder Thierry.
0: Ja.
4: Meneer Aartsen bedoel ik.
0: Hij streekt er veel meer van op.
4: In financiële zin.
0: Ja.
4: Nou, ik ben zelf ook begonnen met beleggen. Dus uiteindelijk heb ik er zelf ook heel veel aan gehad. Maar als ik het als ik had geweten dat het zo'n succes zou zijn geworden, dan had ik niet mijn vaste fee laten betalen per aflevering.
0: Nee, dat denk ik dus ook niet.
2: Je hebt niet halverwege omhoog kunnen schroeven.
4: Heb ik wel geprobeerd, maar dat is natuurlijk, dan is het risico al gelopen. Hè? Ja. Dus ik heb er wel heel veel van geleerd. Dus dat is
0: wat heb je ervan geleerd dan?
4: dat ik volgende keer er wel ondernemend in ga staan. En dat we allebei met, als je nou samen een project gaat doen, dat iedereen hetzelfde incentive heeft eigenlijk. We gaan allebei proberen hier het allerbeste van te maken. We proberen er allebei van. Profiteren er allebei van als dat slaagt.
0: Ja.
4: In plaats van dat je ergens in dienst gaat. Dat vind ik wel een hele mooie les.
0: Kun je me uitleggen waarom het jou aansprak dan, Thierry? Die podcast, waar kwam het door dan?
2: Omdat het op een hele laagdrempelige manier inderdaad beleggen en beurs, wat toch best technisch ingewikkeld is. Hoe zit dat nou? Hoe werkt dat nou? Werd het eigenlijk op een hele eenvoudige manier, stap voor stap, gewoon uitgelegd in die podcast. Ik vond dat heel erg leuk. Jullie gingen geloof ik per product, geloof ik. Hè? Dus eerst een ETF en dan een aandeel. En gewoon echt uitleggen, maar ook überhaupt het hele idee van, ja, je moet dus als je geld ergens wegzet, compounding interest. Hè? Dus je zet je geld weg en hoe langer je er eigenlijk niet aan komt, hoe groter de kans dat vanzelf.
0: Ja, maar het is een beetje goed gegaan totdat je niet meer mocht. Ging het lekker?
2: Ja, maar dat was gewoon vanwege het algemene spreidingsbeleid, zeg maar. Niet omdat ik nou zo briljant.
4: Nee,
2: dat is ook even die lessen.
4: Precies, als meneer Aartsen goed heeft geluisterd,
2: dan doet hij briljant zelf die markt verslaan.
4: Doet hij het voor de lange termijn en dan maakt het niet heel veel uit hoeveel het op korte termijn oplevert.
0: Ik vind het niet gezellig, vind ik niet leuk. Ik moet een beetje
4: actie. Je wilt dat het spannend. Ja, dat is weer typisch mannelijk dit.
2: Dan moet jij jouw crypto-verhaal vertellen.
0: Ja, dat is lekker. Ja, mijn crypto-verhaal. Ik had een crypto-portefeuille bij een bedrijf dat failliet is gegaan. Dus nu ben ik al.
4: Ja, nou, daar ga je. Dat is ook nog eens een risico.
0: Kijkers niet erg vinden.
4: Maar ga ik wel even met meneer Aartsen in gesprek. Want ik zat wel te denken van, het gaat wel steeds minder opleveren voor mij om zelf nog zelfstandig iets te proberen op te bouwen. Ik bedoel, ik heb geen huis. De enige plek waar ik naartoe kan om iets van vermogen op te bouwen is naar box 3 dan dus.
0: Het huis van Jort Kelder, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Ja.
4: Kom net vandaan. Ja, dat mag weer op zijn katten passen.
0: Daar zit je vaak, ja.
4: Maar dat wordt wel voor mij, als ik gewoon een reëel rendement van bijvoorbeeld 7,5% per jaar maak, dan mag ik al, als het wel doorgaat, dat plan van die heffingsvrije inkomensgrenzen, mag ik al vanaf 15.000 vermogen, mag ik al die belasting gaan betalen, die 36%. Ja. En dan kan ik eigenlijk niet eens meer tegen de inflatie op, want daar wordt ook geen rekening mee gehouden. Dus dan zit ik me af te vragen, maar waarom doe ik het eigenlijk
0: nog? Waarom doet ze het nog?
4: Ik heb mijn hele boek ondergraven.
0: Ja.
2: Nou ja, uiteindelijk, dit voorstel wat er nu ligt is beter dan dat voorstel wat er lag, want dat was een aanwasbelasting. En dan had je moeten
4: betalen.
2: En die
4: is heilig, hè, de vermogenswinstbelasting. Daarvoor zijn jullie zelf bereid om een soort gat in de begroting nu te gaan dichten door een belastingvoordeel naar voren te halen.
2: Ik zal uitleggen, uitleggen waarom. Omdat die aanwasbelasting, dan had jij over jouw beleggingsportefeuille die je voor de lange termijn wil hebben te laten staan.
4: Yeah.
2: Voor de toekomst of voor je kinderen of je kleinkinderen. Moet je uiteindelijk afrekenen over een bedrag wat daar staat wat je niet op je bankrekening
4: hebt. Ik weet precies wat dat is.
2: Middelen.
4: Een vermogensaanwasbelasting. Maar dit zijn al precies de maatregelen waardoor ik denk, ik durf bijna niet te vertrouwen op de lange termijn dat er nog, als we alle problemen maar naar voren blijven schuiven en gaat de begroting van nu gaan dichten met geld uit de toekomst, dan denk ik van, jezus, ik moet echt voor mezelf gaan beleggen, want anders is er helemaal niets.
2: Dat is te makkelijk wat we nou doen. Dat is niet het geval. We verlagen de belasting in box 2, zodat ondernemers zelfs eerder hun geld uit zullen keren. Dat heeft een positief effect.
4: Nu?
2: Klopt, je had het uit de toekomst, maar uiteindelijk is de box 3 problematiek niet een structureel probleem. Het heeft met name met liquiditeit ook in die begroting te maken. Dus dat is we zijn nu heel technisch bezig met.
0: Hou dit nog even vast, jongens, want we moeten het boek nog bespreken zo meteen.
4: Boekhoudkundige zwendelerij, noemde Bas Jacobs het bij BNR.
2: Nee. Daarmee doe je mijn collega van Financiën echt onrecht aan.
4: Ik geloof dat hij zijn best doet.
2: Er lag echt een vreselijk voorstel in box 3 die te veel problemen opleverde. Daar hebben we gezegd, we moeten een doorbraak hebben. Dat ligt er nu. Is ook niet fantastisch, want dat hoort bij compromissen sluiten. Maar het is wel belangrijk dat we eindelijk van die vermogens aanwas.
0: Tot zo!
2: Belasting af kunnen.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het gaat nog steeds niet goed met Christa Pike, de vrouw die haar executie overleefde. Waarschijnlijk is de dodelijke injectie niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtgekomen, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, buiten bewustzijn aan de beademing. Een park in de Amsterdamse wijk Osdorp was vanavond afgesloten nadat er een verdacht pakketje was gevonden, meldt AT5. Het ging om een tas met zwaar vuurwerk, een fles wasbenzine en een lont. De explosieve opruimingsdienst heeft de tas meegenomen voor onderzoek. Er worden de laatste weken regelmatig explosieven gevonden in Osdorp. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. In totaal zijn nog ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Volgende week zijn er nieuwe protesten aangekondigd. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om daar weg te blijven. En Friesland wordt geteisterd door dieven die het hebben voorzien op dure racefietsen, met Omroep Friesland. In het dorpje Harkema zijn afgelopen week 4 racefietsen gestolen met een waarde van 28.000 euro. De eigenaar vermoedt dat de dieven sportapp Strava gebruiken om te zien waar ze de racefietsen kunnen vinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. Als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
5: De Kremlin is trying to divide us.
6: Zowel in box 3 als in box 2.
7: De situatie is dus als volgt.
8: Imminent military.
9: Ik ben er ook van overtuigd dat box 3 eindelijk eens opgelost moet worden.
10: Dat is nu van tafel. Dat...
1: Wilfried Gené.
3: Met op weer het laatste half uur van deze uitzending. De Friday Move. Ik zit er weer kort op, de DJ Thomas Robson. Thierry Aartsen, minister Thierry Aartsen, is mijn co-host van vandaag. Was de druk in de discussie al met Milou Brandt voor de reclame. En, was het bevredigend, Milou, of niet? Of zeg je nou, ja, ik kan er niet zoveel mee wat er allemaal gebeurt?
11: Ik heb mijn zegje gedaan, Wilfred.
3: Oh, je wil er niks van toevoegen?
11: Nou, ja,
3: je ging tijdens de reclame
11: nu...
3: even door.
11: Ja, precies, wij zijn uitgebreid. Jij liep weg, dus ja, ik moest wel ergens natuurlijk over verder praten.
12: We hebben alle problemen opgelost.
3: Ja, alles is opgelost.
12: Ja.
3: Je zei, ik ondermijn mijn eigen boek eigenlijk, zwem in het geld. Hè, met alles wat er nu gebeurt.
11: Ja. Nou ja, inderdaad, als je al heel snel in aanmerking komt met die 36% belasting, dan is het wel heel moeilijk om nog tegen de inflatie op te boksen, inderdaad. Dan kun je het bijna net zo goed op een spaarrekening laten staan. Dan zit je ondertussen wel allemaal risico te nemen natuurlijk met beleggingen. Dus dat is, ja,
12: en
11: dat
12: daarvan had ik dus gezegd dat dat niet waar is, omdat dit het nieuwe systeem pas moet worden afgerekend op het moment dat je beleggingen